0: Welkom, Derek.
1: Bedankt.
0: Hele goede nacht.
1: Goedenacht.
0: Ik wil je allereerst bedanken dat je hier zit. Bij de nacht van EO. Dat had je misschien niet helemaal verwacht toen je het boek ging schrijven. Want toen ik je boek pakte, de eerste keer zag ik een quote van Arie Boomsma op de voorkant staan. En toen dacht ik, dat heeft de EO toch een beetje een gekke geschiedenis met.
1: Ik weet daar maar een beetje, ik weet globaal maar iets van, maar ik weet niet alles inderdaad.
0: Ja, het was ook een beetje voor mijn tijd, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. Maar dankjewel dat je het aangaat.
1: Nee, geen probleem.
0: Voelt het als een soort hol van de leeuw voor je?
1: Of heb je totaal niet. Nee hoor.
0: Nou, nu we dat uit de weg geruimd hebben, je boek in. Ja. Hartstikke fijn. Tweestrijd heet je boek. Het vertelt jouw levensverhaal. En als ik het goed heb begrepen, dan zijn er eigenlijk twee lijnen. Namelijk Derek als militair. En Derek die zichzelf leert accepteren, wil accepteren, moeilijk vindt te accepteren. Is dat
1: hoe? Ja, zeker. Absoluut. Ik denk Derek als mens en Derek als militair. Ja.
0: Ja. En als sinds je een klein Derkje was, wilde je heel graag het leger in, toch?
1: Ja, klopt. Ja,
0: waar begon dat vuurtje te branden?
1: Nou ja, dat is denk ik geleidelijk gegaan. Maar ik denk, ik ben opgegroeid met series zoals Tour of Duty. Wat vroeger op Veronica was. Mijn zussen keken er altijd naar, dus automatisch ik ook. En dat vond ik allemaal natuurlijk hartstikke mooi, interessant. En actie en avontuur.
0: Spectaculair
1: inderdaad. Niet weten wat het natuurlijk echt inhoudt. Natuurlijk om daar om iets met defensie te doen. Maar daar is het denk ik wel ontstaan. En ik vond eigenlijk de hele defensie en alles wat militair was. En ook militaire geschiedenis vond ik altijd heel erg interessant. Dus daar is denk ik eigenlijk begonnen, echt als jong kind al. Ja.
0: Wat voor beeld had je dan van jezelf? Wat zou jij tegenkomen als militair? Hoe zou je je gedragen? Hoe zag je?
1: Nou ja, stoer, actie, naar het buitenland gaan, missies. Spectaculair, wat je net al zei. Zo zag ik het ook echt voor me. Ja.
0: Als een film?
1: Ja, uit helikopter springen, uit vliegtuigen springen met een parachute natuurlijk.
0: Ja,
1: maar dat soort dingen, ja.
0: Ja. En verwachtingen die lopen eigenlijk ook als een rode draad door jouw boek. Verwachtingen die je van jezelf hebt. Verwachtingen die anderen je opleggen. Voor jouw gevoel tenminste. Want er was ook een ideaalbeeld waar je heel erg aan dacht als het ging om je privéleven.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dus gewoon, zeg maar even tussen aanhalingstekens. Trouwen met een vrouw. Kinderen, huisje, boompje, beestje. En dat, zo zag ik mezelf vroeger. Ook, laten we zeggen, over 10 of 20 jaar.
0: Ja. Ja. Wanneer begon dat plaatje een beetje scheuren te vertonen?
1: Ja, dus in de puberteit denk ik. Dus vanaf mijn 12e, 11e, 12e, 13e, 14e. Toen merkte ik van, ik ben toch blijkbaar anders dan andere jongens. Zo zag ik het in ieder geval. En daar begon het eigenlijk. Dat plaatje wat ik in gedachten had, die verwachting van mezelf. Ja, die klopte op een gegeven moment niet meer. Daar begon misschien ook wel de tweestrijd.
0: Toen al, zo jong?
1: Nou ja, ja eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Want die tweestrijd, hoe zag die eruit in je hoofd als jongetje van 11, 12?
1: Nou ja, dan besef je natuurlijk nog niet helemaal wat er allemaal gebeurt. En pas als je denk 17, 18, 19 bent, dan is het wel denk duidelijk van, die vrouw, ik weet niet of het ooit nog gaat gebeuren. Maar eerst maar militair worden, eerst daarop focussen. En zo geschieden denk ik, ja. Ja.
0: Wat is, denk je, uiteindelijk bepalender geweest voor jouw leven? Dat je bij Defensie ging of die worsteling die je met jezelf hebt gevoerd?
1: Ja, bij Defensie gaan.
0: Ja?
1: Ja, dus ik heb ook wel eens gezegd van, maar ik was meer loyaal naar mijn werkgever Defensie dan naar mezelf toe. En dat is ook echt zo, want misschien ook ergens loyaal naar mezelf toe in de zin van die verwachting ook uiteindelijk waarmaken dat ik militair wilde worden. Dat is natuurlijk enerzijds ook wel loyaal zijn naar jezelf toe. Maar echt naar mezelf, de wens, Derek, daar was ik niet echt naar loyaal toe, zeg maar, omdat ik alleen maar militair wilde worden. Alleen maar, dat was eigenlijk mijn eerste doel. En alles daarnaast was eigenlijk bijzaak.
0: Waren het ook echt zulke twee gescheiden Derks, als je het zo zegt?
1: Ja, misschien wel. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja,
0: nou, daar praten we zo over door.
1: Ja.
0: Eerst even een kleine muzikale pauze. Jij hebt wat nummers uitgekozen. Ja. Waaronder Wider Shade of Pale van Procol Harum.
1: Ja, klopt.
0: Waarom wilde je dat laten horen?
1: Nou ja, ik zei het net al, hè, Tour of Duty, dat speelt zich natuurlijk af in Vietnamoorlog in de jaren 60 met name. En automatisch vond ik dus ook al die Tour of Duty cd's van vroeger, met de jaren 60 muziek, automatisch ook heel interessant en heel leuk. Maar ook Rolling Stones en allemaal dat soort jaren 60 muziek. En automatisch ging ik dat ook luisteren, want dat had ook een soort van beeld van Vietnamoorlog en van die serie. En een van die nummers inderdaad is van Procol Harum. En ik heb heel veel moeite gedaan om uiteindelijk dat nummer te zoeken. Want vroeger had je natuurlijk geen app waar je even die naast de radio kon houden om dan dat nummer te lokaliseren. Dus ik heb echt in de cd-zaken vroeger gezocht naar dit nummer. En dan weer luisteren. Dan kon je dan luisteren in de winkel. En uiteindelijk vond ik het. Want ik had het een keer gehoord op tv. En dat is gewoon, ja, vind ik gewoon een heel mooi nummer. En nog steeds vandaag de dag luister ik daar graag naar.
0: Ik kan me voorstellen dat het je ook een beetje mee terugneemt.
1: Ja, zeker in die tijd. Ja, absoluut. Ja.
0: Laten we gaan luisteren.
1: Ja.

0: Derk de Vries zit vannacht bij mij aan tafel. En onlangs verscheen zijn boek Tweestrijd over de moed jezelf te durven zijn. En jezelf zijn, dat was heel lang de droom die hij had. Maar ook iets wat je dus wilde verwezenlijken in het militair zijn. Dat hoorde ook gewoon echt bij de Derk de Vries.
1: Ja.
0: Als je jouw boek leest, op een gegeven moment verdwaal je bijna in de functies en in de soorten troepen waar jij in hebt gezeten. Kan je heel kort en een beetje begrijpelijk Nederlands misschien uitleggen waar jij allemaal gezeten hebt?
1: Zeker. Ik ben op mijn 18e begonnen bij de Koninklijke Landmacht. Maar laten we zeggen een infanterie-eenheid. En vrij snel ging ik door naar de Luchtmobiele Brigade. Dat is weer een speciaal onderdeel van de landmacht. Herkenbaar aan de Rode Beret. Daar moet je echt wel wat voor doen. Daar moet je echt wel een zware opleiding ook voor doen. Dus daar heb ik ongeveer 10 jaar gewerkt in verschillende functies. Eerst uitvoerend, maar ook later leidinggevende functies. En daarna heb ik een overstap gemaakt naar de BSB. Dat is weer de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. En dat is een speciale eenheid van de marechaussee. Ander krijgsmachtdeel, ook heel ander werk. Maar even een notendop, dat is wat ik heb gedaan. Ja.
0: Je hebt alle hoeken en gaten van Defensie ongeveer gezien.
1: Ja, wel veel verschillende dingen gedaan. Ja, zeker.
0: Het gaat in het boek ook over Dai Carter. Misschien kennen mensen hem wel, een goede vriend van jou.
1: Ja.
0: En nou ja, je kunt hem kennen als instructeur uit Kamp van Koningsbrugge, dat televisieprogramma.
1: Ja.
0: Heb je dat programma wel eens gezien?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Geeft dat een beetje een realistisch beeld van hoe het daar gaat?
1: Nou ja, zeker. Kijk, het blijft tv, maar je hebt natuurlijk heel veel zaken die komen gewoon overeen hoe het ook echt gaat. En uiteraard kijk ik graag naar Kamp van Koningsbrugge. Dus ja, zeker. Het is een feest van herkenning.
0: Ja. Dan moet je mij toch ook even iets uitleggen. Hoor.
1: Ja.
0: Want ik snap als klein jongetje dat het heel vet is. Als je Tour of Duty zit te kijken, dat je denkt, dat wil ik ook. Maar als je Kamp van Koningsbrugge kijkt, dan denk ik, er moet toch wel een draadje los zitten als je je zo laat afbeulen en je bijna de verdrinkingsdood heen laat. Ja.
1: Ja, nee, dat kan ik me wel voorstellen. Je moet ook echt iets willen. Hè. Dus je moet ook echt die intrinsieke motivatie hebben om in dit geval een programma te halen of winnaar te worden. En een opleiding is dat om die opleiding te halen. Dus het komt zeker niet aan bij je. En de instructeurs gaan je helpen. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen.
0: Ja. Maar het is echt zwaar.
1: Ja, het is echt pittig. En het hangt er wel af waar je bij Defensie te werk wordt gesteld. Maar iedereen krijgt zo'n basisopleiding. Ja, dus dat betekent dus sowieso automatisch dat je fysiek en mentaal echt wel grenzen gaat verleggen op je eigen niveau. En dan heb je nog verschillende eenheden binnen Defensie. De een is wat zwaarder dan de ander. Maar ik heb het echt wel pittig gehad, fysiek en mentaal. En ook echt wel grenzen verlegd op allerlei verschillende vlakken. Ja.
0: Wat is dan hetgene wat je zo graag wilde?
1: Nou, misschien is het ook wel een soort van overwinning op jezelf. Hè? Dus dat aan jezelf laten zien van ik kan het. En ik kan iets halen uiteindelijk. En iets presteren en iets neerzetten. En misschien een beetje trots op jezelf zijn ook. Ik denk dat het misschien ook wel meespeelt hoor. Ja, naast dat ik gewoon heel graag iets wilde. En het doel wilde halen natuurlijk. Maar het heeft misschien ook wel met een soort prestatiedrang te maken wellicht.
0: Kan je daar helemaal bot vieren?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Zeker. Ja.
0: We hadden het net al over jouw droombeeld als jongetje.
1: Ja.
0: Voor Defensie. Maar op je 18e, 19e, in ieder geval als jonge jongen.
1: Ja.
0: Meld je je dan aan?
1: Had ja, 17e zelfs.
0: 17e. Aangaan. En dan heb je ook een bepaald beeld bij. Oké, dit staat me ongeveer te wachten.
1: Ja, maar goed, dat beeld, als je 17 bent, ben je natuurlijk eigenlijk nog gewoon een groot kind. Of eigenlijk ben je een kind. Dus ja, dat beeld heb je natuurlijk wel, maar misschien enigszins geromantiseerd. Dus niet wetende wat je dan echt te wachten staat. En dat is natuurlijk altijd maar afwachten. Maar ook dat maakte het in mijn ogen ook een beetje spannend.
0: Wat hoopte je te vinden bij Defensie?
1: Nou ja, wat ik al zei, die actie, die avontuur, maar ook vooral niet die 9-5 baan. Heel veel afwisseling. Maar ook misschien het werken in teamverband. Op uitzending gaan leek me al toen al heel spannend en mooi.
0: En dan als 17-jarig onbeschreven blad kom je die wereld binnen.
1: Ja, dan moet je de selectie doen. Aan de 18e begon ik echt aan die opleiding. Inderdaad, was ik ook net echt 18. Ja, en dan stap je een hele andere wereld. Ja.
0: Kun je ons meenemen? Wat voor bubbel is het?
1: Ja, Defensie, zeker in die opleiding, zit je echt in een bubbel. Je zit echt even helemaal los van de burgermaatschappij, zoals ze binnen Defensie zeggen. Dus je komt echt in een andere wereld. Natuurlijk met eigen regels en eigen do's en don'ts. Maar goed, dat wilde ik ook heel graag. Dus ik voelde me ook best wel snel thuis. En ik had ook wel verwacht dat de instructeurs streng waren natuurlijk in de opleiding. En dat het fysiek en mentaal uitdagend was. Maar goed, dat wilde ik ook graag. Ik wilde ook graag die uitdagingen aangaan. Ook op die leeftijd zelfs.
0: Best wel een masculine cultuur ook?
1: Ja, wel. Denk ik wel, ja.
0: Want nou, dat was je grootste doel. Je wilde militair worden.
1: Ja.
0: Aan de andere kant droeg je jezelf met je mee.
1: Ja.
0: En dus ook dat je op mannen viel, daar was je al achter.
1: Ja.
0: Speelde dat op een manier een rol eigenlijk in je leven? toen je zo oud was?
1: Nee. Totaal nee, dat heb ik zo weggestopt. Ik was alleen maar bezig met militair zijn. En dan eigenlijk militair worden en nog beter militair worden en nog meer trainen. Ja, en elke keer weer mezelf de lat hoger leggen. En dat deel van mezelf had ik aardig weggestopt.
0: Bijna als een machine.
1: Ja, zeker, ja. Ja, ja, ik kreeg later niet voor niets ook de bijnaam T-1000 naar de gelijknamige Terminator. Dus blijkbaar heb ik iets met dat ik overkom als een machine. Maar ik ben eigenlijk ook gewoon mens hoor, maar maak een grapje natuurlijk. Maar nee, dat hoor ik vaker. Ik kan zeker, ik was uiteindelijk echt een militair natuurlijk. En ik speelde ook geen rol, dat was ik ook echt. Maar ja, zeker die emoties en die menselijke kant, die kon ik ook zeker in die tijd aardig wegstoppen.
0: Ja. Ja. Terwijl je ook vaak genoeg verhalen hoort over heftige situaties waarin emoties er juist uitkomen. Als je fysiek heel erg getest wordt, dat die drempels, die muren wat gaan zakken.
1: Zeker,
0: De echte problemen dan juist komen bovendrijven. Maar dat was in jouw geval...
1: Nee, in mijn geval niet. Nee, zeker niet. Ik heb dat niet ervaren. Dat ik na het, op een gegeven moment in de opleiding dan slaap je weinig natuurlijk. Heb je slaapdeprivatie zoals het heet. Je eet weinig en dan kunnen de emoties nog wel eens de overhand nemen. Dan moet je proberen emotieregulatie toe te passen. Blijkbaar kon ik dat goed.
0: Word je ook echt in begeleid dan?
1: Nou, nu wel denk ik. In die tijd niet. Dan hebben we het over meer dan 20 jaar geleden. Maar nu zeker is dat een topic. Ja, zeker. Ja. Ja,
0: maar toen had jij dat gewoon in je...
1: Ja, dat ging automatisch denk ik. Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Ja. Ook dat doel weer heel erg voor ogen.
1: Zeker, ja. Echt die focus, ja. Ja.
0: Ja, nou, uiteindelijk weet je behoorlijk ver te schoppen. En je klimt hoog in de boom en je gaat meermaals op missie. Oeruzkan kunnen veel mensen zich denk ik herinneren. Het was een heftige tijd natuurlijk. Ja. Je was daar om stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Het is ook mentale druk waar je u tegen zegt, lijkt mij.
1: Ja, nou ja, dat was toen mijn vierde uitzending in 2008 in dit geval. Toen ging ik echt als leidinggevende voor de tweede keer ook inderdaad naar Oeruzkan toe. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt met het hogere doel bezig was hoor, op dat moment. Kijk, uiteindelijk ging het vooral om de mensen om mij heen. En ik was leidinggevend, dus ik nam de verantwoordelijkheid heel serieus om iedereen van mijn peloton, mijn groep, moet je denken aan, een groep is 8 mensen, een peloton is 30 mensen, om die weer heel huids, mentaal en fysiek terug te krijgen. Dat was eigenlijk mijn hogere doel. En dat we daar toevallig waren in Afghanistan om verder stabiliteit te brengen. Ja, dat was uiteindelijk het hoger gelegen, het politieke doel in die zin. Maar daar was ik niet op dagelijkse basis daarmee bezig in ieder geval. Van, we staan weer op en we gaan vrede en veiligheid in Afghanistan brengen. Mijn doel was op dat moment om de missie uit te voeren. En iedereen weer heel huids, wat ik al zei, terug te krijgen. Ja.
0: Heerlijke vluchtplek. Werk wat zoveel van je
1: vraagt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: Was dat een bijkomstigheid van dat werk? Of was dat ook iets waarvan je dacht, dat heb ik wel nodig? Iets om helemaal in te vluchten?
1: Ja, misschien wel beide. Ja. Ik zat daar uiteindelijk 5 maanden lang. Echt een intensieve periode waarbij bijna elke dag wel iets gebeurde ergens in die provincie of in de omgeving van ons. Dus heel intensief, militair gezien heel erg interessant. Maar ik was echt, ik was daar echt op een top in mijn element. Ja.
0: Bijzonder hoor, om dat te kunnen zeggen. In een situatie die zoveel van je vraagt en die ook nog eens heel gevaarlijk is eigenlijk. Je weet niet of je het gaat halen.
1: Nee, klopt. Nee.
0: Dat je daar in je element kan zijn.
1: Ja, maar dat was ik wel, ja. Ja.
0: Want in het boek leer je jou best goed kennen. Je bent ambitieus, je bent betrouwbaar. Je geeft niet snel op, volgens mij. Je houdt graag het overzicht. Allemaal van dat soort
1: eigenschappen. Ja.
0: Sommen zich achter elkaar op. Daar hoort dan ook bij, je valt niet op vrouwen, maar op mannen. Mm-hmm. Maar dat lijkt dan gewoon maar één van die eigenschappen eigenlijk. Tegelijkertijd heeft dat jou in een soort wurggreep gehouden.
1: Nou ja, klopt. Ja.
0: Hoe kan het dat die ene eigenschap, zeg maar, ze zijn allemaal waar. Al die eigenschappen zijn evenveel onderdeel van jou.
1: Ja.
0: Toch doordat juist die ene eigenschap, die kan je niet open en bloot naar voren laten.
1: Nee, klopt.
0: Dat houdt, het heeft een effect op jou wat echt...
1: Ja.
0: Je zegt op een gegeven moment, ik ben depressief zelf.

0: mezelf, ja, daar was ik gewoon niet mee bezig. Nogmaals, dat paste niet in mijn verwachtingen en deed totaal niet aan het beeld waar ik aan wilde voldoen. En natuurlijk het beeld dat ik zelf had, dat strookt al helemaal niet met hoe ik mezelf zag. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de jaarlijkse botenparade in Amsterdam, met alle respect. En mijn regenboogvlaggen, prima, ik vind het allemaal goed. Alleen, ja, daar had ik natuurlijk niks mee. Maar dat is wel een beeld wat je dan op tv ziet. En dat is een beeld wat men dan had van...
1: Ja, een soort stereotype.
0: Ja, het hokje waar jij in wordt geduwd. En ik ben helemaal anti-hokjes en altijd geweest en nog steeds. Ik ben gewoon Derk. Maar goed, op dat moment was dat voor mij natuurlijk heel erg lastig. En dat soort dingen maakte het voor mij misschien nog wel extra lastiger om mezelf te kunnen zijn. En dat ik niet in zo'n hoekje geduwd wilde worden. Want ik was gewoon Derk en de militair die toevallig niet op vrouwen valt. Maar dat was dan het enige wat, nou, wat ik ook omschrijf in het boek, wat ik zeg maar, afwijkt van de norm. Het enige wat waar ik in afwijk, laat ik het zo zeggen. Op een, klinkt misschien een beetje negatief. Maar zo zag ik op dat moment wel. En ik wilde dat zo lang mogelijk gewoon wegstoppen. Omdat ja, dat paste niet in mijn, strook niet met mijn realiteit eigenlijk.
1: Is dat daar de angst? Wat anderen zouden zeggen? Dat zie je ook jou zouden schuiven?
0: Ja, dat denk ik wel. Zeker. Het speelde ook heel erg af in mijn eigen hoofd wel. Maar met name ook vooral wat anderen van mij zouden zeggen. En kijk, als je jezelf niet hebt geaccepteerd, dan is het natuurlijk heel moeilijk om ook daarover te praten naar anderen toe. Dus ik stond op dat moment totaal niet stevig mijn schoenen op dit onderwerp om daar open over te zijn naar anderen toe.
1: Ja, maar dat klinkt als twee verschillende dingen. Dus aan de ene kant, andere mensen gaan er iets van vinden. En aan de andere kant ook, ik ben er zelf niet oké mee.
0: Nee, je moet natuurlijk zelf eerst ergens oké mee zijn. Of nou, niks moet, maar dat denk ik. Voordat je daar wat meer open over kan zijn naar andere mensen toe. En ik was dat helemaal niet op dat moment met
1: maar
0: mezelf.
1: Je kon het niet accepteren dat het zo was?
0: Nee. Nee. In het begin dacht ik van nee, je bent 18, 19, nou, misschien waait het wel over of zo. Of gaan we ineens een andere richting op? Ik heb geen idee.
1: Je hoopte dat het...
0: Ja, overwaait of zo, ja. Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, je wordt dan 21 en dan 22 en 23. En zo tikken de jaren door. En elke verjaardag was weer zo'n mijlpaal van... Oh, we zijn een jaartje ouder en... privévlak gebeurt er weinig. Ja.
1: Ja, ik kan me voorstellen als je dan in oorlogsgebied bent. Dat, nou, je schrijft dat je op een gegeven moment, als je ergens langer bent, dat emoties dan ook een beetje op de achtergrond raken.
0: Ja.
1: Dat je verhardt.
0: Ja.
1: Totdat het op kinderen aankomt.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dat blijft je raken.
0: Ja, zeker. Kinderen waar ik ook in de wereld ben geweest. En best wel plekken geweest momenteel in de wereld. Ja, kinderen blijven natuurlijk altijd... Die kiezen niet waar ze geboren worden. Dat zit ik voor mij al ergens in het boek. En is ook zo. Dus kijk, als je kijkt naar de lokale bevolking in Uruzgan. Uiteindelijk zijn we er voor hun. Maar ik snap ook wel, ze zitten een beetje in splagaat. Hè, want s'nachts, met name s'nachts, is de Taliban actief. En overdag komen wij dan weer langs. En ja, zij kiezen ook gewoon voor veiligheid en vrede. En de ene kant zijn ze voor de Taliban. De volgende dag zijn ze weer voor ons. Maar we krijgen dat niet door als er bijvoorbeeld ergens een bermbom ligt ingegraven. Terwijl zij dat wel weten. Ja, en op een gegeven moment dan schuurt dat wel. Dan denk je van, hey, je had het er ook ons kunnen vertellen. En ik begrijp het uiteindelijk wel. Want zij willen dan weer niet s'nachts geëxecuteerd worden door de Taliban. Want dat gebeurt. Ja, en ook, dus dat soort erge dingen gebeuren daar. Maar dat maakte voor ons wel dat je op een gegeven moment wel ook een beetje verruwd en verhard naar de bevolking. Van, hey, het is nu de 20ste keer dat dit gebeurt.
1: Ja.
0: Waarom vertel je ons dat niet?
1: Je ziet ook in het boek een duidelijke lijn tussen Derk in Nederland, die toch best wel de muren om zich heen optrekt. Maar was dat dus ook zo als je op missie was? Op een gegeven moment gaan die muren ook, worden ze wat hoger, de muren om je hart.
0: Ja, misschien wel, ja. Ja. Ja. Ja.
1: En dat brengt je uiteindelijk bij een psycholoog, in tweede instantie niet eentje binnen het militaire vlak.
0: Nee, dus de eerste poging met een psycholoog in de defensie liep niet helemaal lekker. Maar de tweede heb ik gewoon gegoogeld. Want uiteindelijk besloot ik van, ik moet hier wel iets mee gaan doen. Toen was ik al 26 of 27 jaar. Ja, ik had wel het idee van, ik ga hier niet zelf uitkomen. Dus ik ga kijken of ik professionele hulp kan zoeken. Iemand die me misschien de juiste richting kan krijgen. Of...
1: Was dat iemand buiten defensie?
0: Ja, zeker. Ja, helemaal buiten het defensieapparaat. Klopt.
1: Waarom koos je ervoor? Dat is in jouw geval eigenlijk best wel opmerkelijk. Want jouw hele leven was ongeveer defensiegericht.
0: Klopt, maar juist daarom denk ik. Dus niet binnen dat militaire wereld. Want de eerste keer was het niet helemaal goed gegaan met de defensiepsychologen. Konden ze ook niks aan doen. Maar
1: Even voor de duidelijkheid. Ja. Het was niet zo dat jij vertelde wat er was.

0: Als in dat zij zeiden, dat motten we niet.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat had ik ook niet verwacht hoor. Nee.
0: Nee, maar je angst zat hem dan meer in wat anderen zouden vinden binnen.
1: Ja.
0: Maar daar lag het dus niet eens aan.
1: Nee, daar lag het niet aan. Nee, klopt. Nee. Maar uiteindelijk inderdaad toch buiten defensie was voor mij misschien het makkelijkste. Dan hoef ik niet eerst naar een militaire huisarts daar een of andere excuus te verzinnen. Ik heb voor die weg gekozen. En uiteindelijk toch wel denk ik wat aan gehad.
0: Ja, want hoe gaat dat dan? Eigenlijk, kijk, je worstelt ergens mee. Maar het is niet zo dat er iets mis is met je. Of dat er echt een probleem is in de zin van je hebt een stoornis. Of je hebt iets waar een diagnose op kan plakken.
1: Nee. Nee, zeker niet. Dat wist ik toen ook wel. Maar goed, ik was ook niet helemaal blij met mezelf. En dat is natuurlijk understatement. Dus zeker geen stoornis, dat wist ik. En zeker niet inderdaad een diagnose, maar wel... ik was gewoon niet blij met wie ik was. En ik kon mezelf dus niet accepteren. Dus ik was ook niet gelukkig met mezelf. En ik denk, een psycholoog kan daar denk ik wel misschien sturing in geven. Dus met die gedachte ging ik ook in dit geval naar haar toe. Ja, nou ja, en daar ging ik gewoon het hele moeilijke gesprek aan. Voor mij was het heel moeilijk om überhaupt te vertellen waarom ik daar was. Maar dat lukte me bij haar dus wel. Op de een of andere manier. Eenmaal even praten over het onderwerp heeft me al heel veel geholpen. Ik weet niet hoe vaak ik daar geweest ben uiteindelijk, hoeveel sessies, maar ik moest het allemaal uit eigen zak betalen. Maar prima, dat had ik wel voor over. Ik weet niet hoeveel sessies, maar het heeft me uiteindelijk wel een beetje geholpen, denk ik, om weer...
0: Dat was de eerste keer dat je die woorden kon zeggen en
1: dat
0: het überhaupt over je lippen kwam.
1: Ja, maar wel, ja. Ja.
0: Ik kan voorstellen dat er dan een bom barst binnen. Na 26 jaar, wat zei je?
1: Ja, nee, zeker. En het was een heel klein stapje hoor, maar het is echt stap voor stap. Ben ik dat proces aangegaan. En dit was een van de eerste stapjes die ik toen heb gezet. Ja.
0: En was het dan ook zo dat je eerst er zelf vrede mee had voordat je ook maar iemand erover kon inlichten?
1: Nee.
0: Hoe zeg je
1: dat? Nou ja, ik had er nog steeds geen vrede mee, maar ik op een gegeven moment was ik 28 en ik had voor mezelf elke jaar het doel gesteld van nu word ik zo meteen 27, dan moet ik het voor iemand verteld hebben. In ieder geval mijn ouders of mijn zussen. Nou, 27. Vooruit. Ik geef mezelf nog een jaar, 28. En op een gegeven moment was ik dus 28, was dus de volgende stap voor mijn 29ste. Nou, op een gegeven moment was het één week voor mijn verjaardag dat ik 29 zou worden. En zat ik ergens op een kazerne en denk ik, er moet nu iets gaan gebeuren. En toen heb ik dus mijn ouders laten weten en mijn zussen laten weten op een, laten we zeggen, hele zakelijke manier.
0: Ja, per e-mail.
1: Per e-mail inderdaad. Ja, dus e-mails verstuurd. Ja, een heel emotioneel moment voor mij om dat te doen. Dus ik heb dat gedaan en... kon die nacht ook niet slapen bijna. De volgende dag kreeg ik gewoon hele mooie reacties. En ik wist wel dat ze dat die reacties zouden komen. Dat ze positief zouden zijn. Maar dat was voor mij toch heel spannend. En ik durfde het ook zeker niet in persoon toen te vertellen. Nee.
0: Was dat toen de volgende keer dat je ze weer zag?
1: Ja, heel moeilijk. Heel moeilijk. Maar toen wist ze het natuurlijk al. En toen gingen we er ook niet echt over praten. Want ze merkte ook dat ik dat moeilijk vond. Dus ik had op dat moment mezelf ook nog steeds niet echt geaccepteerd. Goed, ze wisten, daar was ik heel erg blij mee. Dus het zakte wel een soort van last van mijn schouders af. En vanaf daar heb ik elke keer een stapje gezet. Nou, weer een beste vriend, weer een andere vriend, weer een goede collega. Dus toen begon het balletje een beetje te rollen. Ja.
0: Het blijft toch iets bijzonders, dat jezelf niet accepteren. Want je hebt volgens mij, voor zover ik lees, bijna alleen maar fijne, prettige reacties erop gekregen.
1: Ja.
0: En toch... Ja, je zou ook bijna zeggen, na 28, 29 jaar is dit de situatie. Ik leg me erbij neer. Dat lukte ook niet per se.
1: Nee, het was echt dus een constant gevecht met mezelf. Nou ja, het boek heet Tweestrijd, maar er was echt nog steeds in volle hevigheid gaande. Ja.
0: Ja, terwijl, dus je zei net zelf, je weet op een gegeven moment, het gaat niet weg. Dat klinkt dan ook gekmakend als je het niet kan accepteren.
1: Ja, klopt. Zeker. Dat kost heel veel energie. Ik was op dat moment ook een moment heel vaak gewoon niet gelukkig inderdaad. Maar ja, uiteindelijk besefte ik wel van, je hebt maar één leven. En je moet uiteindelijk gaan voor je eigen geluk. Ondanks misschien verwachtingen van anderen of misschien wel van jezelf. Dus ja, en dat betekent soms dat je dus, en misschien heb ik het ook al vanuit defensie misschien wel stiekem geleerd. Maar om soms ook dus het gevecht aan te gaan. Dat heb ik dus met mezelf ook letterlijk gedaan. Ook al is het oncomfortabel en voelt dat heel erg moeilijk en levert het heel veel frictie op. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Ja, niet de makkelijkste route, maar wel een moeilijke route, maar wel uiteindelijk de beste, denk ik.
0: Ja, ja. Misschien ook de enige.
1: Ja, en de enige wellicht, ja, zeker.
0: Als ik je zou zeggen, 5 maanden Oeruzkan nog een keer, of nog een keer 5 maanden die strijd?
1: 5 maanden, maak er maar 10 maanden Oeruzkan van. Want ik had toen nog gevraagd om bij te mogen tekenen aan het einde van die uitzending. Nou ja, dat zeg ik nu wel zo.
0: Dat is natuurlijk ook verschrikkelijk.
1: Dus niet te vergelijken, maar om wel aan te geven dat ik me daar meer in mijn element ben dan in zo'n proces. Ja, zeker. Ja.
0: Ik heb hier staan dat het weer tijd is voor muziek.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar, misschien zeg ik het niet goed, Morena de mi corazón van Antonio Banderas.
1: Ja.
0: Een Spaans nummer. En daar hoort voor mij de volgende vraag bij. Waarom werk jij niet meer bij Defensie?
1: Goeie vraag. Nou, na ruim 16 jaar vond ik het eigenlijk wel mooi geweest bij Defensie. Heel veel gedaan, heel veel mooie dingen gezien. Maar ik merkte ook, toen tegen die tijd had ik al een relatie.
0: Ja.
1: En mijn huidige partner komt uit Colombia. Dus vandaar ook het Spaanse nummer. Maar ik merkte, ik had toen ook wel de verantwoordelijkheid voor een thuisfront. En ik was toen zoveel in het buitenland. Dat ik merkte van, ik heb nu eindelijk een relatie. En nu wil ik er ook wel voor gaan. Dus ik wil iets minder vaak in het buitenland zijn. Dus toen ben ik eigenlijk gaan kijken buiten Defensie. Ik had nog wel een plan B binnen Defensie om wat minder vaak naar het buitenland te gaan. Maar uiteindelijk die stap gezet om buiten Defensie nog wel steeds in het veiligheidsdomein te gaan werken. En dat heb ik eigenlijk gedaan. Dus ik heb de veilige bubbel van Defensie verlaten. En eigenlijk nooit meer teruggekeerd.
0: Ja, ja, best bijzonder voor die levenslange droom. Dat je dan,
1: ja,
0: je kiest bijna voor de liefde, zou ik willen.
1: Ja, zeker. Ik kies echt voor Defensie. En het was voor mij echt een way of life.
0: Ja.
1: En ergens ben ik nog steeds wel, denk ik, hart en nieren, stiekem een beetje militair. Want ik heb er nog steeds heel veel affiniteit mee. Alleen toen wel echt heb gekozen om een andere richting op te gaan. Met name ook voor thuis.
0: Ja, ja. Je schrijft over de eerste ontmoeting met je huidige man.
1: Ja.
0: En je zegt, hij gaf het leven kleur.
1: Ja,
0: op het moment dat hij er was, was het niet meer zwart-wit.
1: Ja.
0: Dat, als je daar wat dieper over nadenkt met jouw verhaal in gedachten, dan word je, ik werd er echt stil van toen ik.
1: Ja, ja, nee, maar zo is het ook echt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar foto's. Dat is 12 december 2013 is de dag dat ik hem ontmoette. En daarvoor zie je maar weinig foto's dat ik echt lag. Zwart-wit. En daarna dan komt die lach weer terug. En ook echt kleur in mijn leven. Dus ja, het is echt een life-changing moment geweest in die zin.
0: Ja, ik wilde inderdaad vragen, hij heeft je dus echt veranderd.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja, heel erg dankbaar voor. Ja.
0: Even nog één keer hoor. Ja. Waar gaan we naar nou luisteren?
1: Nee, jij kan het, ik weet de titel niet exact uit mijn hoofd. Maar het is een nummer wat we op onze eerste vakantie, toen gingen we naar, gelijk naar Mexico. er waren even 3 van die mannen die dit nummer speelden. En het nummer is eigenlijk altijd blijven hangen in die zin. Omdat het gewoon hele goede herinneringen heeft aan onze eerste vakantie. Van die mariachis heette dat.
0: Even weer kleuren.
1: Ja, zeker, absoluut. Ja.

0: Vannacht zit ik hier met Derk de Vries, de schrijver van het boek Tweestrijd, waarin hij zijn verhaal deelt. En Derk, ik vraag me af, hoe is het met je nu dat verhaal helemaal open en bloot voor iedereen te lezen is? Wat doet dat?
1: Nou, het is best spannend. Gaat sowieso goed hoor, met mij. Maar ik moet zeggen dat ik het allemaal wel best spannend vind. Omdat er, wat ik ook tegen jou eerder zei, ik heb een manuscript geschreven natuurlijk, zelf, letter voor letter. En er stonden heel veel delen in, geel gearseerd. Met eigenlijk de gedachte van, nou, ik weet niet of ik het er in het boek ga zetten, omdat het zo persoonlijk is. Maar uiteindelijk heb ik dat allemaal wit gemaakt en is het naar de uitgever en de drukkerij gegaan. En nu ligt het in de winkel. Dus ook die stukken waarvan ik lang heb getwijfeld om dat erin te zetten, die staan er wel in. En dat is natuurlijk met name de persoonlijke stukken. Dus zeker spannend. En ik zag laatst een post van een goede vriend van mij, die postte precies, denk ik, het meest kwetsbare deel uit het hele boek op de socials. Maar denk ik, ja, misschien is het ook maar goed ook, want ik schrok er bijna eventjes van ja, dit heb ik ook ingezet, ja. Hoe ik anders dan mijn man ontmoette. Maar ja, natuurlijk ook heel mooi dat is een deel van heel veel mensen wat mij, ja, die het niet kennen van mij, zeg maar, die zien vaak gewoon de stoere, tussen aanhalingstekens, Derk met zijn defensieverleden, maar dat is het deel waar ik eigenlijk bijna nooit over heb gepraat of praat. En dat staat nu wel in het boek, inderdaad. Ja,
0: ja, bijzonder dat mensen uit je omgeving dat dan ook kunnen lezen.
1: Ja, zeker. Ik denk dat heel veel, ook wel beste vrienden, familie, et cetera, die wisten heel veel, denk ik niet. Dus nu wel, ja. Te lezen, ja.
0: Ja. Verandert het je relaties, je gesprekken die je met mensen hebt? Of is het daar nog een beetje te vroeg?
1: Ik krijg gewoon heel veel nu al positieve reacties van mensen die het boek uit hebben gelezen binnen 1 of 2 dagen. Van bekende en onbekende mensen, maar ook zeker van familie, vrienden. Maar ook totaal onbekende mensen. Niet per se mensen met affiniteit met het thema, hè, dus echt niet, zeker niet. Echt van allerlei diverse hoeken uit de hele samenleving, denk ik. En eigenlijk alleen maar positief. Dus dat is hartstikke mooi.
0: En de laatste rode draad die ik er nog even uit wil pakken, dat zijn de kleine momenten, daar schrijf je over, momenten waarin iemand even iets zegt, soms tussen neus en lippen door, wat ongelooflijk veel impact kan hebben. Vaak positieve dingen die jou echt geraakt en geïnspireerd hebben. Kun je voor de luisteraars die het boek misschien niet gelezen hebben, kan je zo'n moment delen?
1: Zeker in de opleiding voor de luchtmobiele brigade, dat is een hele zware opleiding. Dus voor die rode beret. Dat is een hele, laten we zeggen, pittige cultuur, dus een heel strak regime. En de instructeurs, daar kijk je ook erg tegenop. Het zijn instructeurs die allemaal onderofficier zijn met name. Al ervaring hebben, op uitzending zijn geweest. En ik kijk ook zeker op tegen heel veel instructeurs die ik op dat moment had. En eigenlijk alles wat de instructeur zegt, is waar. Zo, hè? Dus zo sta je in die opleiding, zo zit je erin. Dus het is altijd ja, sergeant, of nee, sergeant. En op een gegeven moment waren we bezig met een les voor mij over waarneming. Hoe kun je nou het beste in het voorterrein waarnemen, zoals het heet. Met de verrekijker. Dus daar waren we mee bezig. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe we erop kwamen, ging het over homo's bij Defensie. Zo ging het dan. En op een gegeven moment ging het natuurlijk weer grapjes over gemaakt door de medecursisten. En op een gegeven moment zei die sergeant, die instructeur, heel serieus van, maar je kunt ook gewoon heel goede militair zijn. Dus het maakt niet uit wat je in je privé tijd doet. Dan moet je eigenlijk niet lachen over doen. En het kwam eigenlijk om neer van, je kunt gewoon hele prima militair zijn. Ik ken heel veel militairen die andere thuissituatie hebben, et cetera. Dus dat was iedereen heel serieus ineens. En het was een beetje, ja, sergeant. En toen was iedereen van, ja, u heeft gelijk. Dus ja, die man, niet wetende dat ik daar heel moeilijk mee had in die tijd, heeft me toen, ja, die twee zinnen die hij heeft gezegd, een paar zinnen, heeft me toen heel erg gesterkt van, oké, er is nog hoop voor mij, bij wijze van spreken. En ik ben eigenlijk die man, we hebben het over 2002, dus dat is bijna 25 jaar later, nog steeds dankbaar dat hij die paar zinnen heeft gezegd. Wat heeft me toen heel veel hoop gegeven. Het kan nog goed gaan komen.
0: Ja, er zijn best wel veel van dat soort echt supermooie voorbeelden in jouw boek. Dat iemand even ook helemaal niet als een betrekking heeft op iets wat je moet leren.
1: Bijvoorbeeld. Nee.
0: Gewoon een situatie waarin je worden zoveel kracht hebben.
1: Ja, zeker. Vooral voor leidinggevenden en commandanten, mensen, misschien managers. Ja, die paar zinnen die moet ik ze zeggen of niet, die kunnen heel veel verschil maken voor mensen. En niet per se over dit thema, kan er over van alles gaan. Maar jouw woorden kunnen echt wel enorm verschil maken op iemands leven, wat jij zegt en hoe je iemand behandelt. En,
0: Je schrijft daarbij ook dan, nou, dat wil ik ook doen als leider. Of zou het zelfs moeten als leider.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En ik zat er even over na te denken. Binnen een militaire structuur is het natuurlijk heel duidelijk tegen wie iedereen opkijkt en wie de leider is. Zelfs hier op de redactie is dat soms nog wel, is de hoofdredacteur.
1: Ja.
0: Maar in het alledaagse leven, Is het dan ook een advies dat je echt meeneemt?
1: Ja, ik heb altijd advies bij Defensie. Van een motto gehad bij Defensie. Lead by example. Oftewel, leiden door voorbeeld. Dus laat zelf altijd dat voorbeeld zien. En wees altijd dat voorbeeld voor anderen. Bewust of onbewust. En dat is eigenlijk een motto wat ik vandaag de dag in alles wat ik doe nog steeds een warm hart toedraag. Dus ik probeer eigenlijk in alles altijd een voorbeeld te zijn voor andere mensen. En dat doe ik gewoon op een hele natuurlijke manier. Het gaat van ruim je schijven op in de sportschool tot aan als ik iets doe, doe ik het ook 100% goed. Maar ook gewoon door mensen te accepteren zoals ze zijn. En dus ik probeer daarmee altijd mensen het goede voorbeeld te geven. In de hoop dat andere mensen dat voorbeeld overnemen. Wat jij ook van andere mensen verwacht. Dus.
0: Dat vraagt ook best wel veel. Ja, hoe zeg je dat? Het klinkt alsof er best wel een druk op je schouders staat.
1: Nee, maar dat valt dus heel erg mee. Want voor mij is dat gewoon een hele natuurlijke manier. Dat probeer ik ook te zeggen. Het kost mij geen energie om dat te doen. Omdat, zo ben ik gewoon. Dus en ik zou mooi zijn als andere leiders met name ook. Maar eigenlijk is iedereen natuurlijk leidinggevende. Je geeft op de eerste plaats leiding aan jezelf. Ja, probeer ook die inspiratie te zijn voor de mensen om je heen. En geef het goede voorbeeld.
0: Ja. Was het lastig om je draai te vinden toen je wegging bij Defensie?
1: Nou, het heeft me wel wat moeite gekost inderdaad. Maar gelukkig kwam ik in een team waar ook heel veel oud-militairen werkten. Dus. En nogmaals, het was allemaal binnen het veiligheidsdomein nog steeds. Als security consultant eigenlijk. Als veiligheidsdeskundige. Ook weer heel veel in het buitenland toch uiteindelijk geweest. Maar heel mooi werk. En ik kon heel veel mooie dingen doen op basis van de ervaring en de kennis. En de zaken die ik binnen Defensie had geleerd, kon ik dan weer later toepassen op hele andere takken van binnen dat domein. Dus ja, ik kon al best wel snel mijn draai in die zin vinden. En ja. Ik was natuurlijk op dat moment ook veel gelukkiger in mijn privéleven uiteindelijk. Dan uiteindelijk veel belangrijker is dan dat werk natuurlijk. Dat heeft me wel geholpen om steeds gelukkiger te worden. En,
0: en daardoor ook beter werk te leveren?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Kijk, ik denk dat je uiteindelijk gewoon maximaal kunt presteren onder druk. Of zowel privé als werk. Als je gewoon jezelf kan zijn. Nogmaals, dan moet je eigen invullingen geven wat het precies inhoudt. Maar als je altijd een deel van jezelf moet verbergen, dan kan je denk ik ook niet optimaal presteren. En presteren bedoel ik ook gewoon leven, privé gezien. Maar ook met name op werkgebied. Dus dat zou ook mijn boodschap zijn met dit boek. Ja.
0: Ja, je hebt hem mogen overhandigen aan minister Jesielkus van de
1: Defensie. Klopt.
0: Wat hoop je dat zij er meeneemt?
1: Nou ja, ik ben daar sowieso überhaupt enorm dankbaar voor dat de minister tijd maakt voor mij en mijn boek. Hè. Dus dat sowieso. Maar inderdaad, ik hoop ook dat. Kijk, Defensie tegenwoordig doet al heel veel op dit thema. En sowieso op breder vlak. Laten we zeggen op diversiteit. Voor sommige mensen is dat een heel moeilijk woord, maar ik snap het wel. Maar ik denk dat Defensie op dat gebied al heel veel doet. En dat is hartstikke goed,
0: dan
1: denk ik.
0: Dus op het gebied van diversiteit.
1: Ja, zeker.
0: En daarmee ook op het gebied van mensen uitdagen om zichzelf te zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Maar ik bedoel, vroeger had ik geen rolmodel. En niet dat ik per se een rolmodel wil zijn of een of andere vaandeldrager. Maar ik denk dat het kan helpen om te laten zien van hey, dit is ook gewoon een militair die volgens mij best goed zijn werk deed. Ook bij een speciale eenheid heeft gezeten. Ook veel op uitzending is geweest. En misschien een iets andere thuissituatie had dan de rest. Of wat de norm was, laat ik het zo zeggen. Maar die kon nog steeds een hele goede militair zijn. En ik hoop dat dat ik daarmee anderen kan inspireren om ook dat te doen.
0: Mooi wat je zegt. Daarmee maak je de cirkel de gay pride boten waar jij zelf niet zoveel in zag.
1: Nee.
0: En waar dus een soort voorbeeld ontbrak.
1: Ja.
0: Naar wat je nu via een boek op zijn minst kan aanreiken. Dan kunnen mensen.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, absoluut. En nogmaals, ik denk dat Defensie al heel veel doet. En ik heb als gekscherend gezegd van nog meer regenboogvlaggen. Ja, dat gaat niet per se helpen. En dat denk ik ook echt. Maar misschien gewoon het gesprek aangaan. De mensen gewoon respecteren zoals ze zijn. En je hoeft niet ergens altijd mee eens te zijn. Dat is prima. Dat zou denk ik al heel veel ellende schelen. En daardoor kunnen mensen gewoon veel beter presteren en gelukkiger zijn. Ja.
0: Ik zou zeggen, komt dat zien, gaat dat lezen. De Geestrijd van Derk de Vries ligt nu overal in de winkel.
1: Klopt.
0: En binnenkort als luisterboek, begreep ik. Hè?
1: Ja, vanaf medio juli ook als luisterboek. Ja.
0: Ingesproken door jou.
1: Uiteraard, ja.
0: Mocht de stem nog niet zat zijn aan de andere kant van de raad, gaat dat luisteren.
1: Ja.
0: We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we bij je terug. Dankjewel, Derk de Vries.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent toen wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met een scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. En ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Op de spoorwegovergang waar vorige week een schoolbusje verongelukte is nog een incident geweest. Enkele dagen na het dodelijke ongeluk reed een chauffeur van hetzelfde bedrijf de overweg op, terwijl de slagbomen al omlaag gingen. Bij het ongeluk vorige week werd een schoolbusje aangereden door een trein. 2 kinderen en 2 volwassenen kwamen om. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag dan zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Goedenacht. Het is 2:03. In het komende uur duiken we in het archief van de Ongelofelijke Podcast.
3: De Nacht van EO.
2: We gaan luisteren naar een aflevering van vorig jaar juni over gender, geloof en ideologie. Het thema gender zorgt soms voor felle discussies in de media en de politiek. In de Ongelofelijke Podcast spreekt presentator David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Baas met genderonderzoeker Martin de Heijger. Hij is hoogleraar endocrinologie aan het Amsterdam UMC, werkt al ruim 15 jaar in de transgenderzorg en is reformatorisch christen. Hoe combineert hij die twee werelden? En hoe kijkt hij aan tegen de snel veranderende ideeën over geslacht en gender?
4: Ja, Martin de Heijger, welkom in de Ongelofelijke. Goed dat je er bent. Een beladen onderwerp natuurlijk om over te praten. Tegelijkertijd een onderwerp waar jij dus al lang werkzaam in bent als wetenschapper en als arts. Hoe is het om al 15 jaar te werken met binnen een thema eigenlijk wat zo onder vuur ligt in een maatschappelijk debat?
5: Nou, ik denk dat het in feite gaandeweg ook steeds meer onder vuur is komen te liggen. Ik zie dus ook best wel een sterke ontwikkeling in die 15 jaar. Ik denk dat het 15 jaar geleden toch wel een beetje anders was. Dus het hele politieke klimaat is in ingrijpend gewijzigd. Ook in die afgelopen 15 jaar.
4: Het is feller en gepolariseerder geworden.
5: Absoluut.
6: Je hebt lang in de luwte kunnen werken, maar dat is voorbij.
5: Ja. En ik ben in feite ook wel een beetje in de luwte begonnen. Dus ik vond het voor mezelf ook best wel een beetje een spannend thema. Ik ben inderdaad endocrinoloog, dus ik doe een heleboel andere zorg voor mensen met hormoonziekten. Nou, en op een gegeven moment ben ik betrokken geraakt met de genderzorg, waarbij de hormoonbehandeling in feite een belangrijk onderdeel is. Ja. En dat was ook wel een beetje een zoektocht. Maar aan de andere kant ook wel iets wat mijn leven ook verrijkt heeft. Voor een deel kom je buiten je comfortzone. Maar je ontdekt ook weer heel veel nieuwe dingen. Dus het is ook een heel mooi onderwerp om mee bezig te zijn.
6: Voor een arts, even los van alle maatschappelijke kanten, ook wetenschappelijk, gewoon heel interessant is om je te begeven op een terrein wat nog toen in de tijd relatief onontgonnen was.
5: Ja, het interessante staat voor mij niet voorop.
6: Nee.
5: Het is de eerste zorg. Maar
6: Tuurlijk. Binnen
5: de endocrinologie zeg ik ook wat gekscherend, als je wil weten wat hormonen doen, dan zie je dat hier als het ware voor je ogen.
4: Hier bedoel je dan, als het gaat om de genderzorg.
5: Ja, je ziet natuurlijk heel sterk wat
6: Ja, dus
5: hoe hormonen verschil maken.
6: Ik heb daar verhalen van gehoord. Ja, nee, we hebben in onze podcast ook. Ik geloof dat was het Maxime Februari die daar iets over vertelde. Het effect van testosteron, meen ik.
4: Ja, en met Monier samen wel, we hebben natuurlijk weer over gesproken. Die ook.
6: Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, want inderdaad, we hebben in de podcast gesprekken gehad met mensen, trans mensen, die natuurlijk zelf die verandering hebben doorgemaakt. Ik ben benieuwd gewoon naar de medische kant ervan, de maatschappelijke kant ervan. En,
5: Medisch, je zei net van het is in 1990 begonnen, maar het gaat in feite veel verder terug. Naar de jaren 70 van de vorige eeuw.
4: Ah, ja.
5: Toen is eigenlijk die behandeling met hormonen begonnen. En dat is natuurlijk maar heel individueel. Met een enkeling die, ja. Waarbij de arts op een gegeven moment bereid was om hormonen voor te schrijven. En een beetje een soort rug tegen de muur situatie. Waarbij het gaandeweg, zeg maar, is uitgebreid. En in de periode dat ik er zelf begon, dat is nu zo'n 14 jaar geleden, had ik het idee van, we moeten gaan uitzoeken, wat zijn nou de effecten van die hormoonbehandeling? Ja. Want er was toen eigenlijk heel weinig van bekend.
4: Nou ja, daar is natuurlijk ook veel over te noemen. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Ja. Van de puberteitsremmers en andere ingrijpende hormoonbehandelingen. Hoe wenselijk is dat? Hoe effectief is dat? Er is veel debat nu over. Dus daar gaan we het zo meteen ook wel over hebben. Maar ja, die plek waar jij dus werkt, UMC in Amsterdam, je zei al, ja, het begon eigenlijk al in de jaren 70. En ik begreep echt dat het UMC en dat Amsterdam dus eigenlijk echt een voorloper waren wereldwijd op dat gebied, toch? Ja. In de zorg met genderproblematiek, als ik dat zo kan noemen.
5: Ja. Nou, dat wil ik eigenlijk wel illustreren aan de hand van dit boek. Dat is een halve eeuw transgenderzorg aan de VU.
4: De Vrije Universiteit.
5: Geschreven door Alex Bakker, een historicus en ook heel erg betrokken in het onderwerp.
6: Ja.
5: Het is eigenlijk heel bijzonder dat deze zorg aan het VU-ziekenhuis begonnen is.
6: Het van oorsprong gereformeerde ziekenhuis.
5: Ja, en niet alleen van oorsprong, denk ik ook wel in die tijd.
6: Ja, 50 jaar geleden zeker nog.
5: Ja, dus nou, dat is een van de dingen wat me op een gegeven moment ook intrigeerde van hoe kan dat? En Alex Bak heeft dat heel mooi uitgezocht. En je ziet eigenlijk dat de christelijke oorsprong van de VU ook best wel een grote rol gespeeld heeft.
4: Ja, want ik zet dat ook in die intro misschien gelijk een beetje neer als een spanningsveld. Ja. Enerzijds ben jij reformatorisch christen, anderzijds werk je al best wel lang in de genderzorg.
5: Ja.
4: Dat klinkt als een spanningsveld, maar jij zegt eigenlijk, de plek waar ik werk, de VU, daar is het begonnen. Ja. En misschien ook wel deels omdat het een gereformeerde universiteit was. Ja. Hoe zit dat?
5: Nou, dus die spanning valt misschien best wel mee. je ziet
6: afgelopen 50 jaar achter.
5: In feite twee lijnen. Dus aan de ene kant wel heel erg het idee van barmhartigheid. Dat is ook een spreuk die aan de VU ergens aan de muur hangt. Geneeskunde als dienares van de barmhartigheid.
6: Zorg voor mensen die lijden.
5: Ja. Ja. En dat heeft een aantal mensen ook geïnspireerd om ook deze zorg te doen. Andere kant ook wel mensen die heel erg vanuit een emancipatoire gedachte, zeg maar, hiermee zijn. En je ziet die twee dingen eigenlijk een beetje samenkomen en samen gaan.
4: Ja, wel bijzonder.
6: Ik weet niet of we het er nog over moeten hebben, maar wel verbluffend natuurlijk wat er al 50 jaar gebeurd is. Want misschien worden we hier te veel bepaald door het Amerikaanse debat, dat weet ik niet. Maar je kunt tegenwoordig geen conservatief christelijk bron meer horen in de huidige cultuurstrijd. Of het lijkt wel of het alleen maar om deze issues gaat. Ja. Dat je moet verzetten tegen, wat is het ook weer, de genderideologie en dat soort zaken. Er zit natuurlijk meer aan vast dan transgenderzorg, maar toch.
5: Ja, misschien ook wel de perceptie van hoe mensen in de maatschappij tegen christelijk geloof aankijken als iets van heel erg van regels. Terwijl het net zo goed een hele sterk element is van die barmhartigheid.
4: Ja.
6: We hebben het in de podcast wel vaker natuurlijk ook met onderwerpen als bijvoorbeeld homoseksualiteit. Dat homo's het eerst konden trouwen in kerken, niet voor de staat. Het gaat over abortus, weet ik nog wel. Dat zuidelijke baptisten in de Verenigde Staten, die zich nu fel verzetten tegen Roe versus Wade en alles soort zaken, begin jaren 70 eigenlijk best heel laconiek daarover waren. Dus er schijnt, met heel veel van dit soort issues schijnt het zo te zijn dat ergens in het christendom ontstaat er een soort ruimte. Soms zelfs bijna als pionier, als eerste. Ja. En dan na enkele decennia ontstaat er een soort backlash haast.
4: Tegelijkertijd heb je bij al die thema's natuurlijk ook wel een kant in de christelijke traditie die er altijd sceptisch
6: zijn. Die zal er ongetwijfeld wel geweest zijn, ja. maar daar begint het meestal niet. Het begint meestal niet met het verzet. Maar goed, dat fascineert me nu ineens. Maar goed, dat is even een ander onderwerp.
4: Nee, want het roept natuurlijk ook veel...
5: Moeite waard om.
4: Het roept ook ethische, filosofische, nou ook wel religieuze vragen op. Er komen ook nog wel...
5: De andere kant zou je ook kunnen zeggen van de polarisatie die er in de samenleving is, is er ook binnen de
6: westelijke
5: wereld.
4: Misschien moeten we, voordat we verschillende aspecten van dit thema ingaan, misschien even terug naar de basis. Wat is genderdysforie? Dat is eigenlijk, denk ik, het probleem wat de basis ligt aan veel van de behandelingen die jij als arts doet en ook veel van het onderzoek wat jij doet.
5: Ja, als je dit in feite als definitie is dysforie is onbehagen. En het gaat in feite onbehagen in de samenhang tussen hoe je van binnen voelt als man of vrouw. En zeg maar de buitenkant, je lichamelijke geslacht. Maar dat vind ik een beetje een abstracte definitie. Wat je vaak ziet is natuurlijk dat de manier waarop mensen zich ontwikkelen, in feite van kind tot puber, jong volwassenen, in de kindertijd ontdekken mensen in feite als ze jongetje of meisje zijn, identificeren ze zich ook in feite met jongetje of meisje.
6: Ja.
5: En dat is voor veel mensen een heel vanzelfsprekend gebeuren.
6: Denk er geen seconde over na.
5: Precies. Ja. En voor anderen ontstaat daar dus een spanningsveld. Dus even, ik voel me daar helemaal niet in thuis. En ik identificeer me veel meer met, zeg maar, met het andere geslacht. En nou, dat kan in allerlei variaties. Ik zou ook heel erg willen benadrukken dat genderdysforie niet één begrip is, zeg maar, toch wel een enorme spectrum. Echt een spectrum van gevoelens.
4: Ja, en als je hebt over die basis, iets wat misschien ook nog uitleg behoeft, is het verschil tussen gender en geslacht. Want het zijn woorden die soms door elkaar heen worden gebruikt.
5: Ja.
4: Alsof het hetzelfde is, maar dat is het geloof ik niet.
5: Het is een beetje ook in welk taalveld je spreekt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat geslacht best een heel gelaagd begrip is. Waarbij je kunt denken aan lichamelijke zaken. Maar ook dat is alweer gelaagd. Je hebt in feite chromosomen, de geslachtschromosomen.
6: Ja.
5: Je hebt hormonen die in allerlei combinaties. Je hebt de geslachtsorganen, de uitwendige geslachtskenmerken. Je hebt hoe iemand zich voelt, welke rol mensen aannemen, oriëntatie. Dus er zit in feite heel veel lagen in het man-vrouw verschil. En als het gaat om geslacht en gender, is het gebruikelijk dat geslacht wat meer gebruikt wordt voor de lichamelijke kant van man-vrouw verschillen. En gender wat meer voor de psychologische en sociale.
4: Dus het verschil tussen lichamelijke kant en hoe men zich voelt. Of men zich daarmee identificeert.
5: Ja. Ja.
6: En wat het betekent om een echte man of een echte vrouw te zijn. Dat idee. Hè?
5: Wat het ook mogen zijn.
6: Wat het ook mogen zijn, maar dat is meer de genderkant. Ja. Genderkant, ja.
5: Dus dat raakt meer aan identiteit.
6: Ja. Ja, ja.
4: En jij bent dus eigenlijk op twee manieren bezig met deze thematiek. Enerzijds als wetenschapper, als hoogleraar, als iemand vanuit het onderzoek. Anderzijds
5: als dokter.
4: Ook als dokter natuurlijk. Jij bent ook hoofd geweest van de genderzorg, ik geloof 7 jaar lang.
5: Ja.
4: In Amsterdam dus, van de UMC. Je spreekt dus ook met mensen in de spreekkamer. En met mensen dus die worstelen. Kan je die worsteling omschrijven? Wat hoor jij van mensen?
5: Ook daar heel verschillende verhalen. En je gebruikt het woord worstelen. Voor een aantal mensen is dat ook echt wel zo. En er zijn ook mensen die dat misschien veel minder sterk hebben. Die heel erg gewoon een wens hebben. Of soms een eis. Dus dat wisselt.
6: Echt de hele maatschappij binnen.
4: Maar dat is dan wel een wens of een eis op het vlak van, ik voel me niet hoe mijn lichaam eruit ziet, zeg maar.
5: Ja. Nou, het is meestal zo'n verhaal als wat ik net bedoel. Zeg maar in de hele ontwikkeling. Dat mensen voelen van, ik ben anders hierin.
6: Ja.
5: Het klopt niet. En dat is nu natuurlijk ook heel sterk beïnvloed door wat mensen lezen op internet en alles. Maar ik herinner me heel goed ook vooral in de begintijd, dat je ook mensen spreekt die soms 10 of 15 jaar het gevoel hebben gehad van, er klopt iets niet, zonder dat ze daar woorden aan konden geven.
6: Maar kan ik voor heel veel mensen zou het toch lastig invoelbaar zijn. Kan ik het vergelijken, dat is een gedachte die bij mij wel eens opkomt, met wat je wel vaker hoort in onze samenleving, dat een, hoe zou ik het zeggen, een verstoorde relatie tot je lichaam. Denk aan jongens die obsessief fitnessen, denk aan meisjes met anorexia problemen. Dus dat je in de spiegel kijkt en iets anders ziet dan wat andere mensen zien.
5: Klopt. En eigenlijk de vraag die je nu stelt, is de vraag van: hoe kijk je tegen het ontstaan van genderdysforie aan? Wat is genderdysforie?
6: Ja, wat is dat?
5: Genderdysforie is een spectrum. We hebben ook heel sterk het idee dat er allerlei factoren een rol kunnen spelen in het ontstaan van die, van het onbehagen. En dat kunnen sociale, psychologische factoren zijn. We denken dat het ook biologische factoren kunnen zijn. Dus er zijn best behoorlijke aanwijzingen dat biologische factoren ook een rol spelen in het ontstaan van genderdysforie.
4: Dus dat je op een bepaalde manier biologisch in elkaar zit, waardoor jij je niet identificeert met je lichaam.
5: Ja, en in die verklaringen vanuit de biologie zijn er eigenlijk twee hypotheses, waarvan de meest genoemde en denk ik ook wel de hypothese die het meest steun heeft, dat is de geslachtelijke ontwikkelingshypothese. Het is zo dat je als man en vrouw, zeg maar, dat ontwikkelt zich van in feite vanuit één grondstructuur, dus embryonaal. De eerste fase is er als het ware geen verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, maar dat ontstaat gaandeweg. En
6: door, dat hormonen. Zie
5: je door hormonen. Ah. Voor een deel in feite door genen. Dus het SRI-gen op het Y-chromosoom maakt dat zeg maar de oorspronkelijke grondstructuur van het geslachtsorgaan in de richting van een testikel ontwikkelt. En het afwezigheid van het gen maakt dat het zich tot een eierstok of ovarium ontwikkelt. Ja. En dat zie je ook met de uitwendige geslachtskenmerken, dat die dus zeg maar gaandeweg ontwikkelen.
6: Ja.
5: De hypothese is dat het ook met het brein is. Ook in het brein zie je zeg maar verschillen tussen mannen en vrouwen die zeg maar gaandeweg ontwikkelen.
6: Ja.
5: En dus die geslachtelijke ontwikkelingshypothese geeft eigenlijk aan, er is een soort mismatch.
6: Juist.
5: Tussen wat er van onderen gebeurt en wat er in het brein gebeurt.
6: Ja.
5: Wat ook in een verschillende fase is in de embryonale ontwikkeling.
6: Ah.
4: En dat is misschien wel goed om te benoemen. Je hebt ook mensen die zowel qua geslachtskenmerken, als misschien ook in hun brein, biologisch eigenlijk tussen beide geslachten inzitten, is mijn leken uitleg. Intersexen wordt dat ook wel genoemd, toch? Dat...
5: Intersexen is een ingewikkeld begrip, want dat suggereert een beetje van ertussenin. Ik denk als geheel dat niet zo, niet een hele adequate term is. De term die wij nu in de geneeskunde gebezigd wordt, is DSD. En dat staat voor disorders of differences of sexual development. Dus dat zijn als het ware variaties of stoornissen in de geslachtelijke ontwikkeling. Ja. En dat zien we bijvoorbeeld dat er mensen zijn die een X en een Y-chromosoom hebben, waarvan je zou denken van nou, die ontwikkelen zich als jongen, als man. Maar door in dat proces, in feite het biologische proces, er dingen ontbreken of anders gaan, zie je dus dat mensen zich toch als vrouw ontwikkelen.
6: Maar
5: daar zie je dus ergens dat het klassieke beeld van waarbij man en vrouw als waarin alle lagen gescheiden zijn, dat het op allerlei niveaus anders kan.
4: Dus dit is een groep waarvan je gewoon duidelijk ziet dat het biologische kenmerken heeft.
5: Ja.
4: En je hebt tegelijkertijd ook een groep, dat kennen we natuurlijk ook wel, bij wie er misschien biologisch gezien aan hun lichaam niets afwijkends is. Maar dat ze gewoon psychisch zich anders voelen dan hun lichaam is. En daardoor zijn er ook mensen die zeggen, ja, het is puur een psychische kwestie. Het is puur dat mensen in hun hoofd zich anders voelen dan hun lichaam is. Maar je hebt hier ook wel over geschreven. En daar hou je, vond ik een heel aangrijpend verhaal aan van Bruce Reamer.
5: Ja.
4: Als ik het goed zeg, een Amerikaans jongetje. En je zegt, dat is een heel belangrijk verhaal geweest binnen mijn vakgebied.
5: Klopt.
4: Kan je dat verhaal vertellen?
5: Dat was een jongetje wat... Er was een operatie, ik weet niet meer precies wat voor operatie, maar in ieder geval aan de penis. Ik weet niet of het besnijdenis was, maar in ieder geval ging dat mis. Waardoor dat helemaal verschrompeld was en verbrand was.
6: Mm.
5: Toen hebben zij John Mooney geconsulteerd. Dat is een belangrijk psycholoog, denker over geslacht in die tijd. En die had het idee van, nou, als hij nou gewoon als meisje opgroeit, als je daar van jongs af aan mee begint, Dan zal, die er later, zal ze er later niks van merken. En zal ze zich gewoon als meisje, juist, als vrouw ontwikkelen. En dat is makkelijker, zeg maar, omdat het in feite het geslachtsorgaan zo aangedaan is.
6: Ja.
5: Nou, dat bleek dus compleet niet zo te zijn. Dus van in feite van hele jonge leeftijd dat Boes zich, of Brenda, zoals ze opgevoed is als meisje, zich kon uiten, was het heel duidelijk dat ze een jongetje was.
7: Ja.
5: Dus eigenlijk is dat een. Ja, een situatie die heel duidelijk maakt dat die genderidentiteit best ook wel sterk verankerd ligt.
7: En dat is eigenlijk ook een tragisch verhaal geweest. Ja, omdat hij kwam er dus achter, ik ben als meisje opgevoed.
5: Ja.
7: Maar ik wil een jongen zijn. Dus toen werd hij uiteindelijk weer een jongen. Maar uiteindelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Dus echt een heel aangrijpend verhaal. Maar dus wat wel iets zegt over,
6: ja,
7: het kan dus echt veel meer in je zitten.
5: Ja.
7: Welk geslacht je bent of welk, ja, tot welk geslacht je je verhoudt,
5: ja,
7: dan dat het gewoon psychisch
5: is. Ik denk dat die tweedeling van psychisch en lichamelijk in het algemeen niet heel erg behulpzaam is. Inderdaad. Dat geldt voor in feite allerlei klachten. Heel vaak zeggen we, dokter, denkt u dat het psychisch is?
6: Ja, tussen de oren of niet?
5: Precies.
6: Bijna alles zit tussen de oren ergens.
5: Eigenlijk is dat veel meer gelaagd.
6: Ja.
5: En de vraag is ook, is je brein, is dat psychisch of is dat voor een deel ook?
7: Daar ben ik ook al benieuwd naar. Hoe vaak komt dit voor? Er valt daar iets over te zeggen?
5: Daar valt zeker wel. Daar valt er iets over te zeggen, waarbij dat ook lastig is. Want de vraag is natuurlijk van hoe meet je dat, hoe vaak het voorkomt. En jij had het over onder de motorkap.
6: Ja.
5: Je kan het een beetje afleiden uit hoeveel mensen er verwezen worden naar een genderpolie. En die schattingen lopen dan best behoorlijk uit één. Kom je ongeveer op een 0,5% tot 1%.
7: Ja, terwijl wat ik ook begreep is dat de wachtlijsten zijn nu flink, toch?
5: Ja.
7: Die zijn enorm gegroeid de afgelopen tijd. Ik zag soms dat er sommige landen, misschien ook wel Nederland, dat een percentage van vraag is voor deze zorg wat meer dan 1000% of zo gestegen is de afgelopen jaren. Dat zijn ontzettende aantallen.
5: Ja.
7: Dat roept natuurlijk ook weer vragen op bij mensen. Ja. Van hoe kan dat? Is er ook een soort mode of trendgevoeligheid dat mensen elkaar aansteken? Dat ze misschien. Ja, want dat klinkt alsof het misschien wel meer is dan die 0,5% tot 1%.
5: Ja, de vraag die je stelt van hoe komt het dat het nu zo lijkt toe te nemen? Dat is een vraag die op een gegeven moment ook opgepakt is. En er is in 2023 een rapport verschenen vanuit Radboud Universiteit. Ook in opdracht van NWO, zonder een week, ik weet niet meer precies. En dat heet Mijn Gender Wiens Zorg.
6: Uh-huh.
5: En die hebben dus in feite gekeken van, ja, de vraag van, komt het nu echt vaker voor? Of zien wij vooral dat mensen vaker een behandeling willen? En wat zij in feite aangeven, is dat er ook wel een beetje iets is van een fuik van de specialistische zorg. Dus de genderpolies, die zijn in zekere zin ingericht op de medische behandeling, in feite op transitie. Maar er zijn heel veel mensen die als het ware een gendervraag hebben. En die willen exploreren.
7: Verkennen.
5: En verkennen. En
6: zonder dat ze direct uit zijn op een operatie? Of
5: ja. Nou ja, ja. De vraag is of er niet vooral een tekort is aan zorg dicht bij huis. Ja. Waarbij gewoon die vraag besproken kan worden.
6: Ja.
5: En wat je misschien ook wel ziet, is dat mensen hun vraag vaak verpakken in een oplossing.
7: Ze willen al iets.
6: Ik wil een pil. Of ik maar even wat. Ja. Ja. Ja. Ja. Zoals heel veel dingen gebeuren natuurlijk.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Dus het zou best kunnen zijn dat dat voor een deel meespeelt. Maar dat illustreert ook hoe ingewikkeld het is om over dit onderwerp na te denken. Dit is niet zo makkelijk te onderzoeken. Ook omdat het over ervaringen en gevoelens van mensen gaat.
6: Ja.
7: Ja, dus dan moet je in gesprek met mensen om te kijken wat is verstandig. Wat zou een goed mogelijk behandeltraject kunnen zijn.
5: Ja.
7: Wat voor behandelingen zijn er dan mogelijk? Wat doen jullie?
5: Als ik nog even terug ga in de geschiedenis, was het natuurlijk in het verleden, in de jaren 60, was er best wel natuurlijk een heel sterk idee dat genderdysforie een psychologische aandoening was. En werd er ook heel vaak natuurlijk psychotherapie voorgesteld.
6: Ja.
5: En wat we in feite uit de studies uit die tijd weten, is dat dat eigenlijk niet heel erg werkte. Dus ook zeg maar, bij dat jongetje Bruce Brenda.
6: Brenda, ja.
5: Daar kan je als het ware mee praten. Maar als die genderidentiteit zich eenmaal gevormd is, is het niet zo dat je dat...
6: Dat praat je niet weg.
5: Dat praat je niet weg, nee. En toen is op een gegeven moment dus die heel sterk die wens gekomen om dus het lichaam in feite aan te passen aan de identiteit.
6: Ja.
5: En dat is zeg maar vanaf de jaren 60, 70 van de vorige eeuw een pad wat gaandeweg tijdens helemaal gevormd is. Is het niet zo dat je dat...
6: Dat praat je niet weg.
5: Dat praat je niet weg, nee. En toen is op een gegeven moment dus die heel sterk die wens gekomen om dus het lichaam in feite aan te passen aan de identiteit.
6: Ja.
5: En dat is zeg maar vanaf de jaren 60, 70 van de vorige eeuw een pad wat gaandeweg zeg maar is toegenomen.

0: Dus ik zal eerst mijn verhaal afmaken.
1: Okay,
0: en dan kom ik daarop op terug. En operatieve aanpassingen. En zeg maar, als het gaat om de hormonen, is het zo dat onze geslachtskenmerken, wat we noemen de secundaire geslachtskenmerken, dat bijvoorbeeld baardgroei, borstgroei, de vetverdeling, spiermassa en zo, die worden heel erg bepaald door testosteron en estradiol.
2: In de volksmond het mannelijke en het vrouwelijke hormoon.
0: Ja,
2: maar we hebben het allemaal, hè? Toch?
0: Ja. Precies. Ja. Dus daar sla ik gelijk op aan.
2: Ja.
0: Dus het wordt inderdaad vaak mannelijk en vrouwelijk hormoon genoemd. Maar dat is dan ook wel weer heel grappig. Beide hormonen komen bij mannen en vrouwen voor. Wel in een verschillende verhouding. Wat veel mensen niet weten is dat bij mannen testosteron omgezet wordt in estradiol. En een hele belangrijke rol speelt in de botstofwisseling.
2: Aha, okay.
0: Dus mannen die geen estradiol hebben, die hebben hele broze botten.
2: Juist.
0: Dus estradiol speelt ook een heel essentiële rol, ook bij mannen. En testosteron heeft ook effecten bij vrouwen.
2: Ja,
0: daar zie je dus zeg maar dat allerlei concepten in de volksmond en in de gedachten zijn die soms niet kloppen.
1: Die minder zwart-wit zijn, je denkt.
0: Ja.
2: Je schetst het lichaam ook wel als een bijzonder fijn en ingewikkeld afgestelde geheel.
0: Ja.
2: Hè?
0: Wonderlijk gezond.
2: Het is eigenlijk wonderlijk dat het dus blijkbaar 99,5% van de mensen zich min of meer congruent ontwikkelt.
0: Ja.
2: Maar het is eigenlijk een wonder dat het niet vaker dingen uit elkaar gaan lopen. Als je er goed over nadenkt.
0: Zeker.
2: Het is echt onvoorstelbaar. Heel complex wat je allemaal beschrijft.
0: Heel mooi. Ja.
2: Ja.
1: En die hormoonbehandelingen, die kunnen dus bijvoorbeeld de testosteron afremmen.
0: Ja.
1: Of juist misschien stimuleren.
0: Je ziet dus wat ik net noemde bij het SRI-gen, wat op een gegeven moment bepaalt dat een ontwikkeling in mannelijke richting is, is het ook dat testosteron wel heel bepalend is voor het optreden van mannelijke kenmerken.
1: Zoals de baard.
0: De zware stem, maar ook veranderingen in het gezicht. En bij, zeg maar, man naar vrouw, transgenders, als ik het even zo noemen mag, daar wil je dus testosteron afremmen en daar wil je de estradiolspiegel verhogen. Dus het is eigenlijk altijd een combinatie van estradiol en testosteronblokkers. En dat legt eigenlijk de eigen hormoonproductie stil.
2: Ja.
0: Mensen die dus in feite vermannelijking willen, is in feite alleen testosteron vaak voldoende. Je hoeft dus niet estradiolremmers.
2: Je hoeft niks te blokken.
0: Ja. En de puberteitsremmers, dat is in feite een nieuwe ontwikkeling. Dus die behandeling bij volwassenen, die bestond al een aantal jaren, een aantal decennia. Maar dat was heel erg gekoppeld in feite aan de leeftijd van 18 jaar om daarmee te mogen beginnen. En op een gegeven moment waren er ook kinderen die heel erg aangaven, zeg maar, van ik identificeer me niet met mijn geboortegeslacht. En dan is de puberteit echt iets heel rampzalig. Dat is vreselijk. Als je niet thuis voelt in je lichaam en die kenmerken die worden als het ware nog steeds
1: uitvergroot.
0: En dan moet je als het ware wachten tot dat klaar is voordat je aan de transitie kan beginnen. En dat is zeg maar iets wat in Amsterdam begonnen is in de jaren 90. Als je dus die hormonen geeft die hypofyse stilleggen, dan leg je dus ook de beginnende puberteit als het ware stil.
1: Ja, dat heeft dan ook wel iets definitiefs in zich, toch? Als jij op zo'n cruciale vormingsperiode, namelijk je puberteit, als je dat gaat afremmen, dat heeft dan wel iets definitiefs voor de rest van je leven, kan me voorstellen.
2: Was het ook af? Ja.
0: Juist niet. Het eerste wat ik wil noemen, dat ik zelf in de zorg me vooral bezig hou met volwassenen. Dus dit is vooral het domein van de kinder- en endocrinoloog. Maar eigenlijk is juist heel die hormoonbehandeling en vooral ook die puberteitsremming ingegeven door het moment van keuze te kunnen uitstellen. Dus op het moment dat je alleen met die puberteitsremmers begint, dan leg je de puberteit als het ware stil. Op het moment dat je daar weer mee stopt, dan zet de puberteit zich.
2: Het is een omkeerbaar proces.
0: Dat is heel erg een omkeerbaar.
2: Absoluut. Maakt niet uit hoe lang je daarmee wacht. Of?
0: Nou, dat.
2: Wordt als je op je 38ste nog een keer.
0: Nee, puberteit. Dat lijkt me niet verstandig.
2: Nee.
0: En daar wordt in feite ook binnen Amsterdam UMC en op andere plaatsen best veel onderzoek gedaan van hoe lang kan je dat veilig doen.
2: Ja.
0: En de eerste behandeling is natuurlijk voor een beperkte tijd. En daar lijkt

0: dat best veilig te zijn.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd is daar waar ook het rapport uit Engeland zeg maar op ingrijpt van...
2: Ja, hoe, kom er zo nog over te spreken.
0: Hoe weet je dat iets veilig is? Dus je kunt iets zeg maar voor een jaar of voor 2 jaar onderzoeken en denken het is veilig. Waar je na 20 jaar erachter komt dat er misschien toch bepaalde bijwerkingen zijn. Er zijn natuurlijk in de geneeskunde talloze voorbeelden van medicijnen die onderzocht zijn, die bleken veilig te zijn, op de markt zijn gekomen en later allerlei bijwerkingen hebben.
2: Wat we denk ik niet genoeg kunnen benadrukken, namelijk de problematiek waar trans mensen mee te maken krijgen, al voor een transitie, maar zeker ook na een transitie. Het geweld en de discriminatie. Ja. Uit cijfers van de Veiligheidsmonitor van CBS blijkt dat bijna een kwart van bijvoorbeeld non-binaire mensen in Nederland een geweldsdelict heeft meegemaakt. En dat is bijna 4 keer zo vaak als gemiddeld. En 21% van transgender jongeren tot 16 jaar wordt thuis geschopt of geslagen. En dat is ruim 2 keer zo vaak als bij andere leeftijdsgenoten. En ook maakt 40% van non-binaire mensen discriminatie mee. Kortom, het is een ontzettend kwetsbare positie waar zij in zitten. Zowel voor een transitie, dus als ze het niet doen. En toch op een bepaalde manier zich gedragen wat misschien niet conform de verwachting is van hun omgeving. En ook na hun transitie.
1: Het sticht verwarring. Ja. Dat zal, zoiets zal het wel zijn, hè?
0: Ja. Ja. Iedereen reageert dus in feite hoe gevoelig het thema geslacht en gender is. Hoe je als maatschappij daar allerlei normen voor hebt. En wat ingrijpend is voor de persoon zelf, maar ook voor...
1: Maar moet je daar ook nog niet ik zoek even naar de goede woorden. Ik spreek gewoon mijn eigen twijfel uit. Dus kijk, wat je beschrijft over 0,5 tot 1% van de mensen die genderdysforie heeft om allerlei redenen en daaronder lijdt, dat zie ik voor me. En je ziet ook gewoon, je spreekt mensen voor wie dat echt geholpen heeft, zeg maar, die echt geholpen zijn. Ja. En ik wil ook graag geloven, dat neem ik gewoon aan van de medici die daar veel meer verstand van hebben, dat in feite zonder veel spijtpercentages gebeurt. Daarnaast zie je ook, ik hoorde laatst in Amerika definieert 30% van de jongeren zich nu als queer. En dat schijnt nog steeds stijgend te zijn.
2: 30%?
1: Jij noemde net al non-binair, David. Wat misschien toch nog iets anders is dan transgender. Dus wat je ook natuurlijk wel tegenkomt...
2: Zijn dus mensen die zich niet identificeren als man of vrouw? Nee.
1: Misschien moet ik het zo formuleren. Zit er ergens ook een lijn tussen zeg maar, het soort problematiek dat jij aanwijst, Martin? En een soort levensfilosofie of een ideologie misschien, die zegt ik voel mij opgesloten in het keurslijf van de samenleving of onze samenleving is te binair.
2: Ja.
1: En daar voel ik me niet in thuis of op een manier om filosofische, ideologische, religieuze, wat dan ook reden, verzet ik mij daartegen. En ik verwacht ook dat anderen daar rekening mee houden. Nou, ergens kom je ook in een sfeer terecht, waarbij ik, laat ik puur van mezelf spreken, waarbij ik denk van, natuurlijk hoffelijkheid en beleefdheid vereist, vind ik, dat je rekening houdt met hoe iemand aangesproken wil worden en dat soort dingen. Maar dat is wat anders dan dat iemand zegt, maar ik wil ook de hele samenleving daarop ingericht geraakt en zo, hè? Snap je? En daar zit ook heel veel gevoeligheid, soms ook boosheid en ik denk ook backlash.
2: Ja.
1: Die je op verschillende plekken ziet, waar ik me wel zorgen om maak, moet ik zeggen. Want ik denk dat mensen eronder lijden die er echt problemen hebben. Ja. Maar goed, is daar ergens een duidelijke grens tussen te trekken? Nee, ik vrees al dat je zegt nee.
0: Nee, dat klopt. Nee,
1: ik dat maar herken je dat?
0: Dat herken ik zeker. Dus je hebt natuurlijk gewoon best wel heel, ook in mijn beleving, heel extreme voorstellingen. Tegelijkertijd zie ik in de spreekkamer gewoon mensen die op een hele authentieke manier aangeven hoe ze daar al jarenlang mee worstelen.
1: En daar wil je voor zorgen.
0: En daar wil ik voor zorgen. Dat is in feite de...
2: Wat jij misschien bedoelt ook, Stefan, is dat... dat kwam ook uit die onderzoeken naar voren. Dat ze zien dat bijvoorbeeld influencers en YouTubers heel veel invloed hebben op jongeren. En dat sindsdien ook die percentages dus, dat is hun lezing volgens mij, enorm lijken te stijgen van mensen die toegang willen tot deze zorg. Soms dus zelfs met duizenden procenten. En bijvoorbeeld, ze zien ook een hele opvallende ontwikkeling, dat volgens mij de zorg vroeger vooral ging over mannen die vrouw wilden worden. Mm-hmm. En dat nu heel veel meisjes komen die jongen willen worden. Ja. En dat het echt iets is van vrij recent. Ja. Zie jij dat ook?
0: Ik ben geen socioloog. Ik zorg voor mensen in de spreekkamer. Ja. Ik kijk naar de behandelingen, effecten van de behandelingen die wij doen en de veiligheid daar.
1: Maar je ziet het wel in de spreekkamer, dat er meer meisjes binnenkomen dan jongens.
0: Dat is ook gepubliceerd, maar dat is heel duidelijk.
2: Ja.
0: En als je de vraag van wat is daar de oorzaak van, is dat heel moeilijk te zeggen.
2: Ja.
0: En dat dat zeg maar tot een zekere voorzichtigheid aanleiding geeft, dat daar ben ik het helemaal
1: Het roept natuurlijk de ja. vraag op. Ja. Als we als mensen inderdaad zo ingewikkeld in elkaar zitten, niet puur of lichaam of psyche of wat dan ook, dan moeten we denk ik ook rekening houden met het feit dat we sociaal beïnvloedbare wezens zijn. Dat het allemaal veel subtieler gaat dan we misschien denken. Eind. Dat onze vrije keuzes misschien minder vrij zijn dan we denken. Al dat soort zaken. Dus we weten dat als in een podcast als deze wat het onderwerp suïcide te sprake komt, dat je altijd moet rekening met houden dat we weten in alle media komen er dan trigger warning of waarschuwing onder.
2: Ja, en dat mensen kunnen bellen naar 113.
1: Ja, maar ook met
2: en dat ze dan iemand als kunnen spreken die hiermee worstelt. Precies. Dat is altijd belangrijk om te zeggen.
1: En we noemden al anorexia of eetstoornis of wat dan ook. Er zijn zoveel dingen waarbij dat speelt, zonder dat je daarmee het lijden bagatelliseert, of zonder dat je daarmee zegt je kunt er niks aan doen, of je moet je niet aanstellen. Dat is ook allemaal het punt niet. Nee. Maar dat geldt hier ook. En dat roept heel veel voorzichtigheid op een zorg. En soms vrees ik ook wel agressieve backlash. Ja. We spreken nu met een medicus en daar ben ik heel blij mee. Dat is heel goed. Maar het laat wel zien dat misschien ook op dit punt we moeten leren om heel breed te spreken. En proberen heel zuiver steeds te kijken naar wie lijdt en wie zorg nodig heeft. Maar ook soms wat pushback geven, denk ik zelf. Als het altijd ideologisch een soort maatschappijkritiek wordt waar iemand natuurlijk recht op heeft. Iedereen heeft recht op zijn geloof. Maar dat betekent niet per se dat de hele samenleving daarvoor in de houding moet springen.
2: Het lijkt me vooral voor jou als medicus, Martin, ook best complex. Omdat jij spreekt de mensen in jouw spreekkamer. Maar jij kan, en dan zou je misschien ook soms het gevoel hebben van ja, er zit nu hier iemand tegenover me die misschien te makkelijk kiest voor een medische behandeling. Terwijl er misschien iets anders speelt.
0: Ja. Nou, dat is wat ik in het algemeen wel mee zou willen geven. Het is niet een sinecure. Het is niet een kleinigheid, zeg maar.
1: Ja.
0: Het is een ingrijpende behandeling die inderdaad heel veel effecten heeft op vruchtbaarheid. Qua medische effecten op gezondheid lijkt het heel erg mee te vallen.
1: Oh, gelukkig.
0: Maar het is wel een ingrijpende behandeling. En in feite, elke medische behandeling heeft ook bijwerkingen.
2: Ja. En je moet het lang volhouden, toch? Je moet het echt...
0: Als je in feite kiest voor de transitie, ook met operatie, dus waarbij ook de geslachtsorganen weggehaald worden, dan zit je in feite vast aan levenslange hormoongebruik. Precies. Wat op zich, dus ik zie ook een heleboel andere patiënten die levenslange hormonen gebruiken. Er zijn veel mensen die levenslang schildklierhormoon gebruiken.
1: Tuurlijk,
0: maar je moet het wel afwegen. Ik zou vooral willen benadrukken. Het is niet iets wat je als wij even doet. Het is een ingrijpende behandeling.
2: Ik had het in mijn intro ook al over Trump natuurlijk. Omdat dit reden waarom dit thema zoveel oproept. Ja. Heeft ook te maken met dat het rammelt aan basale vragen als wat is een man, wat is een vrouw. En dan dat Trump, die had bij zijn inaugurele reden, zegt hij, er zijn nog maar twee geslachten in de Verenigde Staten. Man of vrouw. En dan denk ik dat veel mensen zullen gevoel hebben, natuurlijk. Je hebt mannen en vrouwen, dus dat is basale biologie. Jij als wetenschapper, Martin, hoe kijk jij naar zo'n opmerking?
0: Ik zou daar dus wel aandacht willen vragen voor meer nuance.
1: Ja. Zeg je dat mooi?
0: Je hebt in feite twee gepolariseerde standpunten. En de een daarvan is zeg maar, man en vrouw zijn twee totaal verschillende geslachten, bijna twee verschillende wezens. Even extreem, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus.
1: Ja.
0: Die hebben niks met elkaar te maken. En het andere is in feite het genderkoekje, wat ook in het onderwijs soms helaas gebruikt wordt.
2: Genderkoekje?
0: Het genderkoekje, genderbred person.
1: Help even.
0: Er is zo'n geel poppetje waarmee geïllustreerd wordt dat in feite alles fluïde is qua oriëntatie, identiteit, lichamelijke aspecten.
1: En wat je soms uit Amerika hoort, dat ouders van de school, van een kinder, basisschool, van een zesjarige kind horen krijgen, hoe identificeert het zich? Hoe wil dat aangesproken worden?
2: Eigenlijk het idee, je kan het zelf kiezen.
0: Precies. Dat zijn als het ware de twee extreme standpunten. En ik zou heel erg opteren om daar genuanceerd naar te kijken.
1: Ja.
0: Waarbij ik denk dat mannelijk en vrouwelijk zijn heel duidelijk natuurlijk twee polen in een mens zijn.
1: Ja.
0: Maar je ziet daar ook variatie in. En dus in die zin vind ik dus die uitspraak van Trump, zoals een heleboel andere, natuurlijk gewoon
1: bij heel andere uitspraken.
0: Heel radicaal en heel onheus. naar mensen die daar in feite niet in passen.
2: Ja, want ja, je legde net al uit, natuurlijk biologisch heb je alleen al wat vroeger dan intersexe werd genoemd.
0: Ja.
2: Laat al zien,
0: ja.
2: Biologisch, je kan er helemaal niks aan doen. Je wordt zo geboren en je zit al niet in een van die twee vakken, zeg maar.
1: Ja. Misschien wel goed om ook te markeren wat je nu zegt. Die cultuurstrijd, die hyperpolarisatie, daar moeten we ontzettend voor oppassen.
0: Ja.
1: Ook hier in Nederland, want je ziet dat het zich ingraven in kampen. Inderdaad, nou ja, je gaf al de extreme aan, maar wie leidde eronder? In dit geval bijvoorbeeld het Amerikaanse leger. Moeten alle mensen eruit.
2: Ja, die transgender zijn. Mensen ontslagen, ja.
1: Die raken gewoon hun baan kwijt. En hun carrière en hun prestige. Ja. En alles waar ze voor gewerkt en gestreden. En soms gebloed hebben. Dat is dat haakt natuurlijk vreselijk. Dat is enorm vreselijk.
0: Nou, ja. Ergens hoop ik dat dit gesprek daarbij bij mag dragen. Om die
1: het maakt slachtoffers. Hè? Het is niet alleen maar een interessant filosofisch debat.
0: Nee.
1: Ja.
2: Dat is goed om te benadrukken. Martin, je hebt het over het twee uitersten van het debat. Want je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, het is gewoon helemaal een sociaal construct. Het is iets wat je kan kiezen. Dat leidt soms ook tot, vind ik zelf persoonlijk, bevreemdende situaties. Ik zag toen in de verkiezingscampagne in Amerika, heb je dat meegemaakt, maar ook in Engeland, dat dan een politicus gevraagd werd, ja, wat is een vrouw? Ja, en dan zie je politici stamelen eigenlijk, omdat ze niks weten uit te brengen. Ja, dan heb ik ook zoiets van, gaat dat ook niet te ver? Is het ook niet...
1: Bij elk antwoord raak ik 40% kiezers kwijt.
2: Ja, precies. Nee, maar ik denk dat je heel veel kiezers kwijtraakt, doordat je denkt van, ja, je laat je zo gijzelen.
1: Ook dat.
2: En ik snap natuurlijk de behoefte van, juist omdat het zo gevoelig is, je wil zo volledig mogelijk zijn. Je wil helemaal niemand kwetsen. Maar ik heb soms ook het gevoel, gaat er ook niet iets verloren als je niet eens meer kan spreken, bijvoorbeeld over mannen of vrouwen in algemene zin.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus wat mij betreft kun je gewoon over mannen en vrouwen spreken.
2: En als je een vraag krijgt, wat is een vrouw? Ja, ik zou dan zeggen, ja, dat is over het algemeen iemand die deze kenmerken heeft. Ja. Deze geslachtskenmerken heeft ook. Ik heb jonge kinderen, die stellen ook dat soort vragen.
0: Ja.
2: Ja, ik vind het dan heel geforceerd om te gaan zeggen, ja, dat is een hele ingewikkelde, complexe, biologische kwestie.
0: Ja.
2: Dat moet je uiteindelijk diegene zelf laten bepalen. Ja, zo werkt het voor de meeste mensen.
0: Nee, dat klopt. Tegelijkertijd moet je dus, is het wel goed te realiseren dat er dus wel uitzonderingen op het paard
1: zijn. Ja, dat vind ik wel. Dat mag je af en toe ook wel laten merken, toch?
0: En wat betreft wat je vraag was van mensen, van nou, het hele geslacht is een constructie. Dat is denk ik ook binnen een filosofisch klimaat van deconstructivisme.
2: Ja.
0: Waarbij in feite ook een heel ander waarheidsbegrip gehanteerd wordt. Dus daar gaat het in feite veel minder om van wat er nou, hoe het feitelijk zit.
2: Ja.
0: In feite de discussie van hoe ontstaat nu iemands identiteit? Wat is de rol van hormonen erin? Het gaat veel meer over wat is de doorwerking van denkbeelden in de termen van macht.
1: Ja, dan kom je echt in de sfeer van de maatschappijkritiek.
0: Ja.
1: Wat op zich natuurlijk iedereen goed recht is, maar dan heb je een debat.
0: Ja.
1: Dan mag je ook tegenspreken, vind ik.
0: Ja, vind ik
1: maar
0: wel.
1: Zonder meteen beschuldigd te worden dat je transfoob bent.
0: Ja,
1: of wat dan
0: ook. En daar zitten denk ik ook wel waarheidselementen in. Ik denk ook ons beeld van mannen en vrouwen, ook voor een deel een erfenis is uit de 19e eeuw.
2: Ja.
0: Er zitten ook dingen bij waarvan wij altijd gedacht, denk ik...
1: Oh, wat typisch mannelijk, typisch vrouwelijk is. Ja, tuurlijk.
0: Waar we nu heel anders tegenaan kijken.
2: Ja, je kan tegen stereotypen strijden van dit is een typische man of dit is een typische vrouw. Zonder daarmee te willen zeggen, dan is dat dus geen man. Of dan is dat dus geen vrouw. En dan zit je dus misschien in een verkeerd lichaam. En dan moet je erover na gaan denken.
0: Maar vanuit het perspectief van activisten is van, goed, als je als het ware indruk wil maken, dan kun je natuurlijk heel radicaal zeggen van, het is een construct.
1: Ja, en dan serie pronouns achter je naam zetten. Ja, wat iedereen zelf moet weten natuurlijk. Maar nogmaals, ook daarvan moet je niet te ideologisch
2: zijn. Het is misschien ook dat beide kanten worden tegengesproken, ook door de biologie. Want de kant die zegt, weet je wel, à la Trump, die hebt alleen man en vrouw.
0: Ja.
2: Daarvan kan juist wetenschappers duidelijk zeggen, ja, dat ligt alleen al wetenschappelijk en biologisch gezien veel complexer. Want dat kan je biologisch waarnemen.
1: Ja.
2: En de mensen die zeggen, ja, het is alleen maar een sociaal construct. Het is alleen maar iets wat je kan kiezen. Ik kan me voorstellen dat juist wetenschapper zegt, ja, maar eigenlijk zo werkt het ook weer niet. Want je krijgt toch
0: wel degelijk biologisch. Die mensen die zeg maar zo uit zijn op dat wetenschappelijk bewijs uit de biologie.
1: Nou, dat is meer maatschappijkritiek. En misschien ook hier geldt dat cultuurstrijd meer kapot maakt dan je lief is. Ook een soort middenterrein van gewone beleefdheid, hoffelijkheid en omgaan met elkaar. Ja. Ik vond het zelf bijvoorbeeld, er is een klein redditje over geweest een paar jaar geleden, dat de NS begon met, in plaats van dames en heren, goedemorgen beste reizigers. Dat vond ik geweldig. doen. Meteen doen. Ook al help je er maar één persoon mee die op dat moment in de trein zit en denkt, ja, ik weet niet waar ik ben, of ik ben in transitie of wat dan ook. Waarom zou je nodeloos mensen in de hoek zetten?
2: Maar, heb ik nog een
1: maar heel veel moet je denk ik in de sfeer laten van gewoon het hoffelijk omgaan met elkaar. Als je iemand kent en je weet hoe die in elkaar zit, dan probeer je daar rekening mee te houden.
2: Ja, je maar dat iemand
1: nog wat anders dan het in onderwijsprogramma's schieten of...
2: Ook bijvoorbeeld, of mag je een ander uitdomen. Voorbeeld voorleggen, ja. Stefan? Bijvoorbeeld in NRC zag ik deze week een stuk waarin ze spraken over menstruerenden.
1: Ja,
2: in plaats van vrouwen, ja, die menstrueren. Nou, ik zag veel mensen op X daar boos over zijn. Ook vrouwen die zeggen van ja, ik ben meer dan alleen een menstruerende. Ik ben een vrouw. Ja, dan heb ik ook bij dat soort taal denk ik, oké, NRC, je wil volledig zijn. Je wil niemand kwetsen. Maar het klinkt ook alsof...
1: Ik kwets altijd wel iemand. Ja.
2: Het klinkt ook alsof er iets verloren gaat in de taal.
1: Ja,
2: of zo.
1: Nou, dat ben ik wel mee eens. Natuurlijk, ja. Zoals als ik het nu zeg, dan denk ik ook, maar je wil er ook wel rekening mee houden. Het is meer een kwestie van het aanvoelen, gevoeligheid ontwikkelen in de omgang met elkaar. Maar ja, als je hele taal omgegooid moet worden... vanuit een soort ideologische motief, dan aarzel ik wel, ja.
2: Het is de taal, maar het is ook bijna ook mensbeeld, filosofie. Het is complexe materie wat ook veel losmaakt. Ja, Martin, wat natuurlijk ook interessant was, waar het gesprek mee begonnen, was natuurlijk ook dat jij een universiteit werkt die van oudsher een gereformeerde universiteit is. We hebben een keer een aflevering gemaakt in de Ongelofelijke over Abraham Kuyper, de grondlegger.
0: Voor een deel natuurlijk, want het is nu Amsterdam UMC, dus het is in feite een fusie van AMC en de VUMC.
2: Ja. Maar ja, precies. Maar het begon in de jaren 70.
0: Aan de VU.
2: Aan de VU, aan de voorheen gereformeerde universiteit. Jij bent zelf ook een gelovig mens. Ja, een reformatorisch mens ook nog. Dus voor de mensen die dan niks zegt, ja, dat zijn wat...
1: Doelgelovig?
2: behoudende protestantse kerken.
0: Dat zijn jouw woorden.
2: Ja. Ja.
0: De eerste is voldoende.
2: Ja, ik denk, doe er nog een schepje bovenop.
1: Gelovig en ook nog reformatorisch.
2: Maar is dat voor jou een thema geweest? Dat je dacht, ik bevind me in een spanningsveld als het gaat om mijn geloof en het werk wat ik doe in de genderzorg.
0: Ja, toen ik begon met de genderzorg vond ik dat best spannend. En voordat ik in Amsterdam werkte heb ik 12 jaar als endocrinoloog op een andere plek gewerkt. Eigenlijk zonder met het onderwerp en met mensen in aanraking te zijn geweest. Dus het was als het ware ook nieuw. Dat gaf wel een soort aarzeling van... Waar ga ik aan beginnen? Het Bijbels voorbeeld misschien een klein beetje uit Prediker. Waar de prediker zegt van ik dompel mij onder om tegelijkertijd te kijken van wat is het nou? Zo ben ik als het ware ook een klein beetje begonnen aan deze zorg. En dan is misschien ook wel een beetje het voorrecht wat je hebt als dokter. Dat je gewoon mensen kunt laten uitspreken. Zonder dat je er gelijk wat van moet vinden. En daar ben ik onder de indruk geraakt. In feite ook wel van de existentiële problematiek. Waar we tegenaan lopen.
1: Ja, dat hoor je wel, ja.
0: Ja.
2: En je bent er dus anders over gaan denken ook.
0: Anders over denken. Daarvoor heb ik er niet zoveel over gedacht.
2: Ja, okay.
0: Maar je hebt er natuurlijk wel veel meer beeld bij gekregen.
1: Ja, en zoals het wel vaker gaat natuurlijk in het leven. Als je mensen leert kennen. Precies. En met ze omgaat. En, en hun existentiële worsteling ziet.
0: Ja.
1: Dan worden de dingen vaak toch wat anders. Ja, ja.
2: En hoe kijk je er dan naar ook als gelovige? Want er zijn natuurlijk best wel wat gelovigen die hier best wel ook stellingen nemen.
0: Ja.
2: Blijkt ook wel uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat religieuze mensen gemiddeld negatiever denken over genderdiversiteit. En dat er wordt gezegd van ja, bijvoorbeeld de Bijbel citerend. Genesis 1, geloof ik, God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus met andere woorden, dat is de scheppingsorde. Om het religieus te zeggen, man en vrouw.
0: Ja. Of mannelijk en vrouwelijk, dat maakt alweer een beetje...
2: Ja, maakt dat uit?
0: Ik denk het wel. Mannelijk en vrouwelijk vind ik iets meer overeenkomend met het idee van die polariteit. En man en vrouw is iets meer...
2: Er staat inderdaad mannelijke en vrouwelijke.
1: Je zou op grond van die tekst kunnen beargumenteren dat God zelf dus mannelijke en vrouwelijke aspecten in zich verenigt naar het beeld van God geschapen. Mannelijk en vrouwelijk. Dus kun je ook zien als een ondersteuning voor wat Martin net zei. Dat je in de schepping als het ware Een soort spectrum aantreft.
0: Ja. Ja. Nou, in ieder geval, ik ben begonnen om die zorg te leveren. Ik ben onder de indruk geraakt ook wel van verhalen van mensen. En gezien hoe ze ook in die behandeling in ieder geval een deel daarvan ook opbloeit. En toen had ik wel het idee van, ik wil hier ook iets mee vanuit geloof, ethiek. Ik heb ook daarvoor best veel met medische ethiek bezig gehouden. Dus ik ben daar behoorlijk over nagedacht. Ik heb daar ook over geschreven.
2: Ja.
0: Dus,
2: ja. Ook in theologisch bladen eigenlijk.
0: Ja. Ja. En dan zie ik, denk ik, vanuit de Bijbel wel toch ook eigenlijk wel wat heel erg spoort met dat idee wat ik net noemde vanuit de biologie. Van je hebt aan de ene kant van mannelijk en vrouwelijk als twee polen. Je ziet ook vlees van mijn vlees. In feite.
1: Ja, Adam en Eva.
0: Adam en Eva, ook als het ware uit één. Dus
2: uit één bron eigenlijk.
0: Dus ook theologisch. Ik heb ergens gezegd, theologisch kun je niet zeggen dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus.
1: Nee. Het stof van de aarde, zegt Genesis.
0: Ja. Ja. En misschien aan de andere kant, dat de Bijbel ook wel noemt dat er mensen zijn die niet heel erg in dat schema passen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het onderwerp genderdysforie als zodanig kun je denk ik in de Bijbel niet terugvinden. Maar je ziet bijvoorbeeld wel de eunuch, waar ook een beetje de vraag is van.
2: Ja, dat is een Ethiopische minister, zou je het denk ik kunnen zeggen, die is een van de eerste bekeerlingen tot het christendom. Die wordt gedoopt door de apostel Filippus. En die is een eunuch, en dat houdt in.
0: Die is gecastreerd is.
2: Ja.
0: En daarvoor al in feite bepalingen dat iemand die gecastreerd was, dus niet in feite in de vergadering van de mannen mocht komen.
1: Ja.
0: In Jesaja zie je dus in feite ook de belofte voor.
1: Jesaja 56.
0: Ja.
1: Belofte voor de eunuchen.
0: En nogmaals.
2: Wat had er zin? De belofte voor.
1: Oh ja, dat zij een plaats zullen krijgen beter dan dat van de kinderen van Israël. Hè? Dus dat er een belofte is dat ooit er een herstel zal zijn van harmonie in de schepping, waarbij ook de mannen die de eunuchen die van vier geslachtsdelen verwijderd zijn, dat die niet zozeer erbij zullen horen, maar zelfs een plek zullen hebben beter dan die van de kinderen. Ja. Laat maar zeggen. En wat jij beschrijft uit het Nieuwe Testament, David, van Filippus, die de eunuch uit Ethiopië doopt. Zou je kunnen zeggen, dat zou je als een soort vervulling kunnen zien, of een soort voorbeeld daarvan. Ja,
2: ja, want het pikante detail zoals
1: is de eerste die
2: dat die eunuch ook las in het boekrol van Jesaja, toch?
1: Dat is hij las in het boek Jesaja. Dat was in 53, hij was er nog niet.
2: Nee.
1: Maar ik stel me dan zo voor dat hij na zijn doop verder ging lezen en dan bij 56 kwam waar staat dat de eunuch een betere plaats zou krijgen dan van de kinderen.
2: Dat zal impact hebben gehad.
1: Ja,
2: ja. Tegelijkertijd.
1: Dat zou maar zo kunnen.
2: Ja, dus dat zijn teksten die laten zien van er is ook oog voor het tussengebied, zeg maar. Tegelijkertijd is het ook een ander concept. Het
0: tussengebied
2: dan wat we
0: vind ik iets te sterk uitgedrukt. Maar wel ook in feite situaties waarbij de gangbare klassificaties als het ware.
1: Ja, nou, het idee dat de Bijbel een boek zou zijn wat een heel stug beeld van mannelijkheid en vrouwelijkheid verdedigt, een soort stereotype beelden, dat klopt denk ik absoluut niet. Je ziet natuurlijk, de Bijbel is geschreven in samenlevingen die, voor wie denk ik, een redelijk vanzelfsprekende indeling van mannen en vrouwen was.
2: Geen genderdysforie.
1: Mediterrane samenlevingen waar het grosso modo wel zo was. Je ziet dat bijvoorbeeld in de aartsvaderverhalen van Genesis, dat de man meestal buitenshuis de zaken doet en de vrouw binnenshuis de zaken regelt. Maar tegelijk zie je natuurlijk ook vrouwelijke leiders van het volk. Je ziet politici, je ziet profetessen. Dus wat je traditioneel mannelijke beroepen zou kunnen noemen, worden ook de vrouwen ingenomen. God zelf wordt natuurlijk beschreven als bijna als moederlijk. Ik bedoel te zeggen, de wat we gender noemen, zeg maar, een soort stereotype indeling van man en vrouw, dat vind je in de Bijbel veel minder. En vaak ook wordt dat doorkruist. En je ziet ook dat apostel Paulus dan op een gegeven moment zegt dat in Christus geen man of vrouw is.
2: Oh ja, gelukkig.
1: Dus er zit ook iets ondermijnends altijd in van, denk niet te gauw dat je wel snapt wat mannen en vrouwen zijn. Ja.
2: Ja, precies. Dus dat soort teksten zijn er ook.
1: Ja, ik maak wel bezwaar tegen wat je in de cultuurstrijd opnieuw, want die is zo funest, die enorme polarisatie van onze samenleving, wat je krijgt dat christendom wordt vereenzelvigd met een hele traditionele opvatting, patriarchale opvatting van man en vrouw. Dat gebeurt van de kritische kant. Ja, het christendom staat helemaal aan de kant van het patriarchaat. Maar ook juist aan die conservatieve kant, die koste wat koste wil verzetten tegen alles wat zweemt naar transgender en dat soort zaken.
2: Toch ja. Is het denk ik wel...
1: Dat klopt gewoon niet, namelijk.
2: Als je kijkt naar, denk ik, de katholieke kerk, wat de grootste kerk is natuurlijk wereldwijd. En veel andere, ook de orthodoxe stroming, denk ik dat hier weinig...
1: Ja, natuurlijk. Daar kun je alles van zeggen. Maar denk aan het celibaat, wat natuurlijk allerlei vragen oproept. Maar interessant is natuurlijk dat in de katholieke kerk wat centraal staat, zijn mannen die zich niet voortplanten. Die worden geacht dat niet te doen. Die zich niet huisje, boompje, beestje verbinden aan een vrouw die niet het traditionele gezin, zeg maar, centraal staat. Ja, dus je zou kunnen verdedigen dat daar ook iets ondermijnends in zit als het gaat om... Nou ja, aan de meest extreme kant Andrew Tate-achtigen onder ons. Maar het idee dat mannen en vrouwen er zijn om zich voor te planten en allebei daar een eigen rol hebben enzovoort. Dus traditioneel zijn natuurlijk vaak priesters en monniken ook verweten dat vrouwelijk te zijn. Niet echte mannen te zijn. Maar goed, natuurlijk is daar veel meer van te zeggen. En er zijn ook hele kritische dingen. Maar dit is ook wel een punt natuurlijk wat ook wel goed is om naar voren te brengen.
2: Ja. Heeft dit je geloof ook beïnvloed, of Martin?
0: Het heeft mijn leven verrekt. En ik denk vooral gewoon ook wel in de gesprekken, de mensen die je leert kennen, dingen waar je vroeger niet zo bewust van was. Maar misschien ook wel het karakter van levensverhalen. Dat heeft denk ik ook wel doorgewerkt, ook wel in mijn geloof. Meer oog ook voor het narratieve karakter, ook in de Bijbel en ook in de evangelie. En eigenlijk ook wel het beeld van de Heer Jezus, waar ik opgegroeid ben in een omgeving waar alle nadruk lag op de vergeving van de zonde door lijden en sterven van Christus. Wel meer oog ben gekregen voor hoe Jezus zelf omgaat met mensen.
1: Ja.
0: En in feite daarmee laat zien wie God is.
1: En juist bij mensen die niet passen in de geëikte categorieën.
0: Ja.
2: Als je tot slot één misvatting nog zou kunnen wegnemen. Er zijn natuurlijk misvattingen van allerlei kanten. Misschien van de religieuze kant. Misschien ook wel van de activistische kant.
0: Ja, ik denk dat dat in zekere zin al aan de orde geweest is. Dus tegen die... aan de ene kant zou ik willen waken om niet te absoluut te spreken over geslacht en ruimte voor uitzondering. En vooral mensen die hele stellige, afkeurende gedachten hebben over transgenderbehandeling. Zonder dat ze ooit iemand gesproken hebben. Om daar heel voorzichtig en terughoudend in te zijn.
2: Dat is...
0: En de andere kant de voorstelling dat... dat het een construct is en dat ieder zijn gender uit moet vinden. Dat het een soort keuze is. Ja, dat vind ik ook een hele schadelijke.
1: Ja.
0: En daar zullen we met elkaar als maatschappij de weg moeten zoeken. Ja,
1: tussen die twee uitersten zit nog een heel gebied.
2: Er zit nog wel een gebied tussen die twee uitersten. Ja.
0: En ik zou zeggen, denk ook niet te makkelijk over de medische behandeling. Ik denk dat we ook op moeten passen voor medicalisering van...
1: Dat heb je denk ik goed duidelijk gemaakt, ja.
0: Ja.
2: Ja, dank Martin dat je hier was.
1: Dank je wel.
2: Ik vond het heel interessant om te horen hoe jij daarnaar kijkt. Dank ook Stefan.
3: Ja. Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je het een interessant gesprek? Nou, kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we bij je terug voor nog een uur de nacht van EO. Tot zo! Only a nation trying to harness huge fire. Out on the beach in the darkness starting bonfire.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven. Dat zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen en haar kindje zou gezond zijn. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Het is 4:02.
3: De nacht van EO.
2: In Den Haag was een van de hoofdthema's afgelopen week het afschaffen van bevriezen van de plannen voor sociale zekerheid van en door minister Veilbrief. In EO-podcast Spindokter spreekt presentator Guido van Dijk met Hans van den Heuvel van vakbond CNV en Hans Spekman van vakbond FNV over die plannen van minister Veilbrief. Ook Jonathan van der Geer, oud-politiek adviseur, ontspit de zaken.
4: Beste luisteraars, beste kijkers. Amersfoort in een klam en zweterig café Maals wil ik opschrijven, maar het valt mee.
5: Ja.
4: Want er is een hele grote blazer die ons helemaal verkoelt. En buiten is het warm, maar binnen is het heerlijk, toch?
6: Aangenaam.
4: Aangenaam. En ik had een introotje geschreven, en die doe ik altijd braaf, want daar heb ik heel lang op gewerkt. En ik dacht, dan kijken of die werkt. Ik heb opgeschreven, de politiek in Den Haag is machtig en we moeten dat serieus nemen. Maar heel vaak horen we, ook hier in de podcast, dat het theater of toneelspel is, of rituele dans. En dat serieuze theater zagen we deze week voor onze ogen afspelen, met in de hoofdrol alleen maar mannen. Minister Veilbrief van Sociale Zaken, Hans Spekman van de vakbond FNV, Hans van den Heuvel van de vakbond CNV en Koen van Oostrum van de werkgeversbond VNO-NCW. Nou, heel veel C en B's en V's. En al deze mannen liepen deze week geen microfoon en geen camera voorbij om hun rol uit te voeren. Een klassieke Haagse dans dus, met als inzet 6 miljard euro voor een sociaal stelsel of niet. Maar wie is de beste danser? En dat ga ik vragen aan Jonathan van der Geer. Jij was de politiek adviseur van minister Carola Schouten. Goed dat je er bent. En met Marjolein Kamsgreur, jij was campagnemanager bij D66. En je hebt nu een campagnebureau. Dat zeg ik goed, hè?
5: Dat zeg je helemaal goed, ja.
4: Moet ik elke keer even bijzeggen.
5: Campagnebureau Meuten.
4: Ja, nou, ja. Heel goed. Nou, dat mag van mij, hoor.
5: Ja, eens in de zoveel tijd.
4: Er staan zoveel achter op Raymond die alles heeft genoemd hier. Dus je mag 100 keer zeggen. Nee. Die rode knop hier, die hoor je, die kun je gebruiken als iemand een mond wil snoeren. Ik heb misschien vandaag wel zin in. Heel belangrijk, die microfoon daar voor alle mensen in het café die een vraag kunnen stellen of een bijdehand opmerking of gewoon een hele goede, slimme opmerking. En de kopstootjes bestel je bij de bar. Die zijn daar. Ik weet niet of dat handig is met dit weer. Jonathan en Marjolein, zijn jullie actief op X? Heel...
5: Nou, je hebt het vorige week over gehad, inderdaad ook. Ja, actief zou ik het niet echt meer noemen, maar ik ben een beetje af en toe een beetje aan het gluren. En plaats in de zo eens in de zoveel tijd nog wel eens wat. Vroeger was ik echt verslaafd.
4: Ja, want wat is dan gewoon elke dag, elk moment van de onderzoveel tijd?
5: Maar dan hebben we het echt over 2010 of zo. Ja. Dat ik echt, als ik iets op straat zag of als ik iets in de krant las, dat ik het dan gewoon op X gooide. En, ja. Nou, Twitter toen nog. En genoot van alle reacties en debat wat er dan vervolgens ontstond. Ja. Maar dat je je blik op de werkelijkheid op een gegeven moment bijna...
4: Dat is jouw wereld.
5: Ja, het is hier ook een beetje je crew, zeg maar.
4: En jij schudde zo heel...
6: Ik ben in 2019 eraf gegaan. Toen was ik politiek assistent bij Carola op landbouw.
4: Ja.
6: En dat was toen in de tijd van die boerenprotesten. En ik merkte dat Twitter me zo bezig hield dat het weer rond mijn huid ging zitten.
4: Oh, toen al?
6: Ja, en toen ben ik er helemaal afgegaan. En eigenlijk nooit meer de aandrang gehad om erop te gaan. Ja.
4: En toen was het niet van Elon Musk. Nee, dat is
6: Twitter. Nee. En ja, bedoel, dat klinkt een beetje opa verteld. Maar ik, de opkomst van Twitter ken ik dan wel. Dat je die Femke Halsema was een van de politici die er heel vroeg op zat. Ja, tweet-ups. Ik ken verschillende mensen, heb ik via Twitter leren kennen. Dan was een DM echt nog leuk. En nu... Ja, ik heb het gevoel dat het nu echt allemaal een soort open riool is.
5: Ik heb ooit als stagiair heb ik nog Alexander Pechtold's account aangemaakt.
4: Op X? Ja, Twitter. Ja, X zit al helemaal X. Ja.
5: Maar ja, toen inderdaad het open riool niet begon. Want dat was al wel eerder begonnen. Maar toen we echt wel zagen met elkaar dat het de verkeerde kant op ging... Ja. Ben ik er wel echt mee gestopt.
4: Ik kijk een beetje in het café en wie zit hier nog op X? Ik zie heel veel jonge mensen. Ik zie er twee. Ik. En Willem schreeuwt, die moet jullie volgen op X. Willem de Gelder in mijn oor ook. Dat is een bekende twitteraar. Dat zijn er niet veel, drie. Nou, ik vraag natuurlijk om deze week... was een heel groot stuk in de Volkskrant over X en politici op X. En die krijgen meer bedreigingen, meer haat... over zich heen dan justitie in beeld heeft. En toch blijven heel veel politici daar actief... omdat ze niet weten wat er gebeurt als ze vertrekken. Dan zijn ze hun podium kwijt. Nou, dat lijkt me best wel een lastig dilemma toch voor spindokters. Om te zeggen van ja, ze hebben echt iets van 88.000 berichten gecheckt. En 22.000 van die 88.000 berichten waren bedreigingen, haat. Ja, dat is niet mals. Maar toch blijven de politici daarop. Snap je dat, Jonathan?
6: Ja, ik denk, kijk, dit zijn wel kanalen waar je gewoon wel een groot bereik hebt. Ja. Uiteindelijk is dat denk ik waar een politicus dingen aan afmeet. Hè. Wat als ik iets loslaat, wat... Wat wordt gelezen, maar ook welke interactie heeft het? En ik vraag me heel erg af of al die politici dan die bedreiging die eronder komen staan, of ze die lezen. Ik ken ook wel een hoop bestuurders die gewoon die. Dan wordt het een beetje een soort zenden.
4: Ja.
6: En dan ben je gewoon even bezig wat eronder staat. Dus ik denk dat bericht in Volkskrant misschien ook voor veel politici wel een beetje een verrassing was.
4: Ja, en van de week waren er ook heel veel topambtenaren die zeiden van. Ja, dit is zo beveld, dit platform. Eigenlijk moet elke minister of staatssecretaris moet van X af. Dan moeten we er gewoon af, maar daar is niet naar geluisterd. Het was eerder dit jaar. Stel je voor, jij was nog politiek adviseur.
6: Nee, bedoel, jij hebt het wel gehad met de hele discussie rondom TikTok een paar jaar geleden. Van ja, weet je, wat een Chinese app, wat gebeurt daarmee? Ja. Is dat ethisch?
4: Ja.
6: En dan zie je dat een paar partijen dan wel een beetje voorbeeld geven. We gaan er niet op. En dan heb je die aandacht een beetje en dan komen ze toch weer terug. Dus,
5: maar het is natuurlijk ook gewoon, vroeger had je natuurlijk een doorgeefluik om je berichten de wereld in te zenden. Dus dat was dan bijvoorbeeld radio of tv. En nu kun je dus direct je publiek aanspreken. Ja, en bijvoorbeeld Wilders heeft gewoon een paar arena's vol per tweet als publiek. Moet je echt niet vergeten wat voor een impact dat heeft. En TikTok, D66 is bijvoorbeeld bekend. Die zijn weer teruggegaan op TikTok. Die zeggen van ja, we zien gewoon dat we daar ook een hele jonge doelgroep anders niet kunnen, die we anders niet kunnen aanspreken, wel kunnen bereiken. We vinden dat toch ook onze taak. Dus het is echt een dilemma.
4: En die zeggen dan, dat willen we niet overlaten aan FVD, PVV en BBB. Dus daarom zijn wij er.
5: Ja, nou ja, zijn we er ook. En laten we op onze manier, of op de manier in ieder geval die daar aanslaat, iets van onszelf zien.
4: Maar Marjolein, je hebt ook een keer verteld van, jij werkt nu bij een campagnebureau. En jij zegt maar, voor Shell ga ik geen campagne voeren. Mm. Even plat gezegd, maar voor andere dingen die ik goed vind wel. Stel je voor, je was spindokter van een links- of middenpartij en je kreeg het bericht. Ja, dan moet je misschien toch net zoals Laurens dat zeggen. Nee, daar gaan we niet meer heen. Ja. Of is dat dom?
5: Nee, ik vind het eigenlijk wel heel erg goed wat Laurens Delsse doet. En kijk, het is niet eens alleen maar de haat en het open riool wat daar voorbij komt. Het is wat ik heel problematisch vind, is dat het ook een algoritme heeft wat alleen maar bepaalde type content laat zien. Dat is bijna altijd de ophefcontent. Ja. Waardoor we ook met elkaar allemaal een soort van naar die polen toe of naar die ophef toe worden gezogen. En eigenlijk alleen nog maar in een soort van goed of kwaad of absolute waarheden of onwaarheden kunnen denken. En ik vind dat wel gevaarlijk. En het is dus ook geen plek waar je gewoon een soort van je opinie kunt plaatsen. Nee, het is gewoon een plek waar Elon Musk met zijn algoritme voor je uitkiest of het wel of niet wordt gezien. Ja. En dat vind ik echt wel problematisch. Dus ik vind het echt wel lovenswaardig wat Volt heeft gedaan.
4: Ja, dus dat zou je ook wel adviseren als jij nog actief was?
5: Ja, zeker. Ja.
4: Jij doet het dan?
6: Nou, kijk, het punt is een beetje, dan doe ik... Volt kan daar in principieel zijn, ook gezien de omvang die zij in de politiek hebben. Dat is natuurlijk voor partijen die echt weer groter zijn of pretenderen wat meer een volkspartij willen zijn. Ja. Is dat gewoon een heel ander dilemma. En dan zou je het alleen kunnen doen als je het met z'n allen doet.
4: Ja, stom.
5: Ja, maar dat is het, hè. Je moet het gewoon. Ja. En dat is volgens mij ook die oproep van die ambtenaren geweest.
4: Ja. Stap nou, ik denk dat de ambtenaren dat niet gaat lukken, hè. Die aandacht voor de politie is zo belangrijk.
5: In het debat zei Jette erover dat ze het nog niet hadden besproken. Dat
4: ja, ja. Dus, oftewel. Ja.
6: Dat en ik ben ook wel eens benieuwd hoeveel ambtenaren op Twitter, op X zitten. Ik denk dat er ook meer zijn dan je denkt.
4: Ja, dat denk ik ook. En dan misschien wel onder schelaccounts.
6: Exact, om lekker te gluren.
4: Oké, jullie zitten dan een beetje en niet op X. Zijn jullie lid van een vakbond?
6: Nee.
5: Ik ben een werkgever, hè?
4: Ja, dus, dus je bent, die kunnen ook lid worden van een vakbond. Oh, maar...
5: Nooit geweest, nee.
4: In het café, mensen lid van een vakbond. Ik zie 1 iemand de hand omhoog houden. 2,
6: daar.
4: 3. Ik hoor heel graag ook nog welke en waarom, hoor. Dus als je bij de microfoon... want daar gaat onze spin van de week, in ieder geval die van Jonathan, over. Een hele grote strijd tussen de vakbonden en het kabinet. Dus als je daar iets over wil zeggen, ga bij de microfoon staan. Dan hoor ik graag waarom je bij die vakbond zit en wat je daarvan verwacht. Want...
6: En misschien of je nu dan, maar daar moet je misschien straks maar even op reageren. Of je nu een beetje blij bent met wat vakbonden aan het doen zijn. Ben ik gewoon wel benieuwd naar of dat resoneert.
4: Ben je ook nooit lid geweest van een vakbond?
6: Nee.
4: Okay.
6: En dat heeft een beetje te maken. Ik kom uit een middenstandsfamilie. Mijn vader was slager, moeder had ook een eigen bedrijf. En ik kom uit een heel net christelijk gezin. En daar was een beetje... wij zitten gewoon niet zo in zo'n vakbondstraditie. Ik bedoel, je hebt het CNV.
5: Niet in de zeil.
6: Nee. En ook een beetje... Dus ik heb heel lang ook echt de waarde er niet zo van gezien. En die zie ik inmiddels wel. Dat de polder in het klein ook iets heel moois kan met zich mee kan brengen.
4: Ja. Ik was ooit lid van een journalistenvakbond. Maar in studententijd was dat heel goedkoop. Nu is het heel duur. Dus toen ben ik niet gaan doen. Ja. Ik weet niet of dat een geldig argument is. Maar het is wel een mooie brug naar jouw spin van de week.
6: Ja.
4: Want jij hebt hier wel eens gezegd, zoals ik begin al zei... de theaterwetten die gelden ook heel vaak voor de politiek Den Haag. Maar wat bedoel je daar dan precies mee?
6: Nou, oké, een belangrijke theaterwet is ruimte innemen. En je hebt een aantal politici, maar dus ook maatschappelijk bestuurders... die daar heel goed in zijn, die mede bepalen of je gezien wordt.
4: Ja.
6: En of je gehoord wordt. En misschien een klein beetje uitzoomen. Kijk... dit kabinet Jette is natuurlijk het bordes opgestapt met het idee... we gaan op een aantal terreinen een aantal grote doorbraken doen.
4: Ja.
6: Met aanvankelijk 2, toen VVD als derde partij erbij. Dat ging best snel. Hè. In een behoorlijk tempo een heel ambitieus akkoord gesloten. Met een aantal waarvan je nu zou kunnen afvragen of dat niet weeffouten zijn geweest. Een aantal... openingen of open einden zaten als het gaat om met wie ga je politiek werken... omdat je minderheidskabinet bent en dus meerderheden moet zoeken. En wat zijn je maatschappelijke bondgenoten?
4: Ja.
6: Dat zie je op een aantal grote terreinen. En daarvan is sociale zekerheid een hele grote.
4: Ik vind nog wel dat Marjolein hier toen in de podcast even laat, zo'n hele insert heeft gemaakt van toen dat kabinet werd gepresenteerd van samen met het maatschappelijk middenveld. Samen met die, alleen maar samen die ze wilden. Met iedereen, maatschappelijk middenveld, vakbonden, werkgevers, andere partijen, wilden ze samenwerken.
5: Ja.
4: Ja, een nieuwe polder werd toen genoemd.
6: Ja, een nieuwe polder. En waarbij ik mij inmiddels wel een beetje afvraag of ze zich daar toch niet een beetje op hebben vergaloppeerd. Hoe taai die polder dan kan zijn.
4: Ja.
6: Want dan zie je aan de andere kant, als je dan gaat inzoomen... VNO-NCW heeft een nieuwe voorzitter, Koen. Een hele rijke, ik geloof dat hij multimiljonair is.
4: Ja.
6: Quote 500.
4: Zeker, van de werkgevers.
6: Van de werkgevers. Ja. En dan heb je een aantal vakbonden waar, denk ik, FNV en CNV belangrijk zijn.
4: Ja.
6: 2 keer Hans, bekende Hans Spekman en Hans van Heuvel. Die ik nog uit mijn LNV-tijd ken. Want toen was hij directeur bij LTO, bij de boeren. Dus je hebt Hans Velbrief, Hans Spekman en Hans van Heuvel, de Hansen.
4: En de Battle of the Hansen.
6: En Hans Velbrief werd wel een beetje gecast als... Nou, weet je, die heeft Groningen behoorlijk vlot kunnen trekken. Heeft kunnen overbruggen daar. Echt op een hele indrukwekkende manier.
4: Ja.
6: En dan beginnen eigenlijk die vakbonden... die volgens mij, dat zag je net een klein beetje... niet meer door iedereen als een hele relevante partner worden gezien. Hè. Ik bedoel, Nederland is niet meer massaal lid van een vakbond.
4: Nee.
6: FNV die natuurlijk een soort bijna doodervaring heeft gehad. Ik bedoel, dat was op sterven na dood.
4: Heel veel ruzie. In
6: heel veel ruzie. Ja. Ik bedoel, Hans Spekman samen met een paar anderen een beetje naar voren geschoven. Nou, jullie moeten het gaan doen. En wat Hans Spekman dan gewoon wel goed begrijpt, is enerzijds bonden met de werkgevers. Dus voor mij heeft hij een goed bondje met Koen.
4: Ja.
6: Om een hele taaie gesprekspartner te zijn voor het kabinet.
4: Het lukt Hans Spekman op zich nog wel om zijn rol te spelen in dat theater. Hij neemt de ruimte in, tot nu toe. We gaan het een beetje afbellen, want we hebben al die partijen die deze week, want het is een belangrijke week op dit dossier, gaan we een beetje laten horen en kijken hoe ze elkaar dan proberen te bespinnen, ook via de media, en hoe zo'n dans gaat, toch?
6: Exact. En voor het eerste fragment is volgens mij de stap die het kabinet van de week dacht te zetten, heeft gezet.
4: Ja.
6: Dat ging natuurlijk vooraf aan dat er en politiek op dat punt van de AOW behoorlijk is ingebeukt. Ik bedoel, pro in de Tweede Kamer en een aantal andere partijen. Doe dat nou niet. De vakbonden en de werkgevers sloten zich erbij aan. Die zeggen van dat moet sowieso van tafel. Dan doet het kabinet de volgende stap. Die ga je nu voor me laten horen.
4: Ja.
7: Ik probeer een stap vooruit te zetten om het gesprek mogelijk te maken. Ik vond eigenlijk dat wij zelf nu het gesprek aan het blokkeren waren. En ik vond dat ik dat moest doen nu.
8: Ja. Denkt u dat de bonden en de werkgevers het ook zo zien?
7: Nou, moet u aan hen vragen. Wij vinden dat wij deze stap moeten zetten omdat we echt met hen aan tafel willen. Naast het feit dat wij als kabinet willen zorgen voor gezonde overheidsfinanciën, Nederlandse traditie, doen we al 40, 50 jaar, willen we ook dat sociale overleg hebben. En dan moet je ook zo nu dan een stap naar voren zetten. En dat doen wij nu.
8: Heeft u nou het idee dat u een stap naar voren heeft gezet?
7: Een enorme stap.
4: Wat bedoelt een politicus als hij zegt, ik heb een stap naar voren gezet?
6: Ik heb iets prijsgegeven wat me dierbaar is.
4: Dat is eigenlijk de tekst.
6: Ja. Ja.
4: En was dan dat echt dierbaar? Want het gaat hier om die AOW-leeftijd. In het plan was, nou, die gaan we verhogen. Maar ze zeggen nu, die gaan we niet verhogen. Was dat hem echt dierbaar, de minister wel?
6: Ja, dat denk ik wel. Misschien niet hem persoonlijk. Maar ik denk dat hier toch ook wel het geschuur binnen de coalitie heel zichtbaar wordt. Ik vraag me in die zin wel af. Die ingang heb ik niet, misschien jij wel, Marjolein. Hoe dat tussen, met name, hoe een partij als de VVD, hoe vasthoudend hij hierin is geweest, of het hem een strijd heeft gekost binnen het kabinet om deze stap te mogen zetten, voordat het overleg van de week begon. Dus zij dachten daarmee echt wel een enorme, het is ook echt wel een grote stap die ze zetten. Van, hey, die kan van tafel. Waarbij wel natuurlijk de financiële opbrengst die het op moest leveren, wel blijft staan.
4: Ja, en dat gaat om 6 miljard.
6: Dat gaat om 6 miljard, ja.
4: Oké, dat is een felbrief. En die zei dat eventjes voor de dinsdag, zei hij dat. Ja. Hè? Dus dat heeft hij, dat zegt hij voor RTL Nieuws, staat hij in Landskoopse Kamer, NOS, iedereen komt langs.
6: Zeker, en dat is gewoon ook door zijn woordvoerders, dat is door het kabinet flink uitgevend.
4: Ja,
6: want, echt in de hoop van, hey, wij zetten nu echt iets, wij doen iets heel groots.
4: Ja.
6: Beste vakbonden, beste werkgevers, dan moeten we nu gewoon vrij kunnen praten.
4: Dit is een stap vooruit. Dus
5: groot interview bij Eva ook, en
4: ja. Dat is gewoon het grootste platform op tv waar je nu kan zitten als minister. Dus daar ging hij ook die avond.
5: Ja. Nou, en waar hij het ook uitgebreid de kans krijgt om het uit te leggen. En het volgens mij ook heel erg goed doet. Ja.
4: Ja. En dan de volgende stap met als doel, dat was dinsdag, om die vakbonden weer aan tafel te krijgen. Nou, dat is gelukt. Beetje met tegenzin. Een beleefdheidsbezoek noemde Spekman dat, donderdag. En dan gaan ze om tafel zitten. Jij hebt heel veel achter de schermen om dat stikstofdossier met LTO's en allemaal belangengroepen gepraat. Ja. Wat gebeurt daar? Gaan ze dan heel koppig aan tafel zitten of gaan ze echt serieus discussiëren over een oplossing? Eerlijk?
6: Nou, voor mij is het ook wel. Ik denk dat het wel verder gaat dan beleefdheid.
4: Ja.
6: Volgens mij, in het vormgeven van zo'n agenda kun je heel veel dingen doen. Allereerst om de vraag hoeveel tijd trek je vooruit. Ik bedoel, dat kan ook een half uur. Nou, voor mij heeft dat langer geduurd. Dan ga je voor me toch, als je voorzitter bent, ik neem aan dat Jette het heeft voorgezeten. Dan wil je het iedereen ook een beetje naar de zin maken. De locatie is er ook naar. En dan volgens
4: Katshuis,
6: mij, het Katshuis. En volgens mij probeer je dan met name de partijen echt uit de doeken te laten doen. Waar zit het voor jou op vast? Wat is voor jou heel wezenlijk? Dat is hele nuttige informatie voor een kabinet om dat in een setting te doen waar niet alleen Velbrief aan tafel zit, maar ook Jette. Het feit dat hij aan tafel zit, dat geeft zo'n overleg gewoon meer gezag. En ook minister Herbers van Economische Zaken zat aan tafel. Dus er zal best wel veel gewisseld zijn, denk ik.
4: Ja.
6: En misschien wel meer dan wij buiten voor de camera te horen hebben gekregen. Ja, ik weet het niet, maar nee. Dat zou ik me ook kunnen voorstellen.
4: Maar dat gebeurde bij de stikstofoverleggen die jij meegemaakt voor de camera en achter de camera. Is echt wel een verschil wat er besproken wordt en wat er gezegd wordt.
6: Zeker. Hè?
4: Dat is natuurlijk waar we heel veel in deze podcast over hebben. Het beeld is soms anders van wat er achter de schermen gebeurt.
6: Ja, en ik zou zo zeggen, daar moeten alle luisteraars ook heel blij mee zijn dat dat zo is. Want,
4: ja, is het zo erg?
6: Dat is niet zo erg. Dat zo mooi is het.
4: Ja.
6: Dat in de persoonlijkheid van een overleg je soms ook net even wat kaart van de borst kan halen door te laten zien van, hey, dit en dit is voor mij echt heel erg relevant. Dat kan ik buiten misschien niet zo hard zeggen, maar dan gaat mijn kop eraf.
4: Ja.
6: Maar het is hele nuttige informatie voor een kabinet om daar rekening mee te kunnen houden.
4: Oké, ze hebben dus langer dan een half uur gepraat, maar ze hebben gezegd, we gaan niet door, we gaan alsnog staken. En dan lopen de vakbondsmensen met z'n drieën gebroedelijk naar een haag van pers bij voor het Catshuis. En dan zegt Hans Spekman dit.
9: Wij zijn vakbonden, wij willen ook een hele grote en goede en sterke economie hebben in dit land. En als we met elkaar dingen kunnen bedenken die dat sterker maken, is dat altijd goed. Wij vechten natuurlijk toch voor de zekerheid van mensen die hun baan kunnen verliezen, die ziek kunnen worden, die misschien van een oude dag willen genieten. En omdat die bezuinigingen niet van tafel zijn, ja, hebben we nog steeds hetzelfde probleem.
4: Nog steeds een probleem. Hoort dit bij dat theater?
6: Ja, denk het wel. Ja.
4: Doet Spekman dat? Waarom? Jij zegt hij neemt veel de ruimte. Doet hij dit goed?
6: Ja, ik vind dat hij. Ik bedoel, niemand heeft het meer over de bijna doodervaring van de FNV.
4: Nee.
6: Ik bedoel, FNV is in een paar maanden tijd heel relevant geworden. En als hij deze strijd maar lang genoeg voert. En ik bedoel, tijd is een ding. Mm-hmm. Dingen kunnen meer zijn kant op komen. Voor mij laat hij op een hele inzichtelijke manier. En dat doet Spekman natuurlijk op een hele eigen manier. Dat was hij als Kamerlid ook al wel. Hij maakt wel op een hele overtuigende manier duidelijk waar zijn put nou zit. Hè? Ja. Het gaat om gewoon echt de positie van werknemers. Dat het zit hem niet voor hen in een afzonderlijke maatregel rondom de AOW bijvoorbeeld. Het is met name de samenhang en de optelsom van een aantal maatregelen die gewoon sommige werknemers gewoon echt extra kwetsbaar maakt.
4: Ja.
6: En het kabinet heeft een probleem.
4: Ja.
6: Want dat was niet helemaal volgens mij zoals het gepland was.
4: Hadden ze dit niet ingecalculeerd, denk je?
6: Nee, nou ja, ik geloof niet dat jij op dinsdag het AOW-voorstel voor de trein gooit om volgens een donderdag te horen dat er toch gestaakt gaat worden.
4: Een beetje politicus doet het toch wel. Die denkt van, ik doe deze stap en als het niet lukt, dan heb ik B of C, D.
6: Dan gaan we dat volgen. Dus ik weet niet wat B en C dan is.
4: Nee.
6: Maar ik heb het idee dat men wel had gehoopt dat het een start zou zijn van een stroef, maar wel constructief overleg.
4: Oké, okay, dus jij zegt, hier staat eigenlijk het kabinet een beetje op 108. Die hebben ze eigenlijk niks mee bereikt met deze stap.
6: Nou, 108, ja, dat denk ik wel. Wat wel weer een beetje een punt is voor de vakbonden, die zijn wel weer de werkgevers nu op dit punt kwijt. Want die maakt het wel duidelijk van, joh, wat ons betreft was dat staken helemaal niet nodig geweest. Want die zien natuurlijk ook de schade die dat weer kan gaan hebben voor een toch wel haperende economie.
4: Je noemde de werkgevers. Koen van Oostrum staat in de quote 500. Nou, dat zei je net. Maar die kwam even later naar deze mannen. Die ziet er wat anders uit dan Hans Spekman. Spekman natuurlijk met zijn trui of een linnen hemd had hij aan. Hier kwam een goed gepakte Koen van Oostrum bij het hek van de Catshuis. En die zei dit.
10: Wij hebben een denk ik heel goed gesprek gehad met het kabinet en met de bonden. Ik heb het gevoel dat het kabinet een aantal hele mooie openingen heeft gedaan om toch te proberen om alles open te gooien. Om te gaan praten over de groei van Nederland. Om te praten over hoe moet nou eigenlijk die sociale staat eruit zien in de toekomst. Tot onze teleurstelling was dat niet genoeg voor de bonden. Die hebben besloten om toch te gaan staken. Dat viel ons tegen, want wij dachten dat er genoeg aanknopingspunten waren om wel door te gaan.
4: Hij zei van, laten we gewoon aan het werk gaan. Oftewel, wij gaan niet staken.
6: Ja.
4: Nou, dus een soort vintage werkgeversorganisatie-reactie, toch?
6: Nou ja, hij doet ook maar wat hij moet doen. Ik bedoel, dat raakt natuurlijk werkgevers.
4: Ja.
6: Op het moment dat gewoon een aantal vitale voorzieningen in een samenleving plat gaan door stakingen. Dat raakt gewoon bedrijvigheid. Dat raakt mensen die aan het werk zijn. Dingen die niet door kunnen gaan. Dus de economie loopt daar schade door op.
4: Ja, want ze zijn van plan al de eerste acties in de ochtendspits. Het spoor plat te leggen en het hele OV. Dus daar worden zij niet blij van natuurlijk.
6: Kijk, Spekman zei natuurlijk ook wel van, joh, wij gaan ook niet staken omdat we het leuk vinden. Het is nodig. Het is nodig voor een hoger doel. Ja. Kijk, en dat is volgens mij. Daar zat ik een beetje over na te denken van, hoe moet je als kabinet hier nou mee omgaan? Dit lijkt me toch echt wel een beetje. Voor me zit het kabinet in die zin echt wel in een hele spannende periode. Met name door dat er in een soort trechterbeweging richting Prinsjesdagbesluit van een aantal dingen bij elkaar gaan komen die potentieel best wel riskant zijn, maar die kunnen heel erg elkaar gaan besmetten. Ik denk dat het goed is dat men toch ook die band die je tussen de bonden en de werkgevers, dat je die intact laat. Den Haag is nog wel eens geneigd om een beetje verdeel en heers te doen. Ja. Dan gaan ze uit elkaar spelen. Dat lijkt me oliedom als ze dat gaan doen. Ja. En dan moet je volgens mij gaan verkennen van waar zit dan eventueel wel, waar zitten nieuwe openingen die ze kunnen bieden, maar die ze ook weer politiek moeten sonderen met steun in de Kamer. En dat is natuurlijk het lastige dubbelspel die het kabinet moet spelen. Want je kunt je voorstellen dat als Spekman ergens niet meer akkoord gaat, dan kan Klaver daar ook niet mee akkoord gaan. Dus dat is spiegelbeeldig aan elkaar.
5: Dat vond ik wel interessant, want ik had op een gegeven moment, hè, dus toen het nieuws naar buiten kwam dat AOW van tafel ging, of in ieder geval de maatregelen daarop, vond ik dat Hans Spekman nog inschikkelijker of in ieder geval relaxter reageerde daarop dan Jesse Klaver. Die was gelijk zo van, ja, maar ik hoorde dat er met de rest ook niet over de rest niet te praten valt, of dat die bezuinigingen blijven staan, dan is het echt no-go.
4: Ja.
5: Dus die was al vrij stevig, al geen maatregelen daarop. Vond ik dat Hans Spekman nog inschikkelijker of in ieder geval relaxter reageerde daarop dan Jesse Klaver. Die was gelijk zo van, ja, maar ik hoorde dat er met de rest ook niet over de rest niet te praten valt, of dat die bezuinigingen blijven staan, dan is het echt no-go.
4: Ja.
5: Dus die was al vrij stevig, al ging hij erin. Steviger dan de bonden.
4: En

0: gevoeligheid dat in weerwil van een deel van hun achterban zij destijds voor het pensioenakkoord zijn gaan staan. Waar een aantal van deze zaken al beslecht leken te zijn. Ja. Die al heel vergaand waren. Waar dit kabinet natuurlijk een flinke plus bovenop zet. Ja. Dus ik denk dat die elkaar wel enigszins vast zullen houden.
1: Ja. Ik zie een beetje veel glinstering in je ogen, Jonathan. Je een heel schaakbord voor je van die vindt dat, zoveel meerderheden. Dit is werk voor een politiek adviseur, toch? Om achter de schermen te bellen met die partij en dan mensen aan tafel te krijgen om iets voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar ik ga dat niet meer doen, hoor.
1: Nee,
0: ik vind het leuk om hierover na te denken. Er zit ook wel een zekere bezorgdheid, dat ik wel denk van...
1: Want jij ziet het mislopen dan?
0: Nou, ik zie met name de... Ik denk als een aantal vraagstukken die waarschijnlijk niks met elkaar te maken hebben, elkaar gaan raken. En protestbewegingen elkaar gaan raken. Ik noem maar eens even wat. De AZC-protesten staken. En bij wijze van spreken binnenkort boze boeren, omdat er een stikstofpakket is.
1: Ja, dat is heel Nederland is op de weg dan.
0: Nou, dan zit het kabinet wel flink met zijn handen in het haar. Ja. Want dan heb je wel eens een beetje met iedereen ruzie gekregen. Ja.
1: Okay,
0: een groot deel.
1: Ja, we hebben nu de vakbonden gehoord, we hebben de minister gehoord, we hebben de werkgevers gehoord. Ze waren dus niet weg te slaan bij de camera's, microfoons, radio, tv, krant. Je zag ze overal. CNV-voorzitter Hans van Heuvel, ook nieuw, die hebben we nog niet gehoord. Die zat dus donderdagavond bij Eva. En ook aanwezig aan die tafel Ron Vrezen, Wouter de Winte en...
2: Energetisch ga ik die kant op. Jort Kelder, hoe luister jij hiernaar?
3: Nou, ik begreep eerlijk gezegd onderweg naar de studio met een van de mensen aan tafel gesproken. Die zei wel, ja, kijk, Rob Jet heeft gewoon met de handen in de lucht gezegd, jongens, alles is van tafel. We hebben een blanco vel, we beginnen opnieuw.
2: Wie heeft dit tegen jou gezegd?
3: De minister-president. Nee, die heb ik niet gesproken. Nee, dat gaat je niet aan.
2: Rob Jet heeft gezegd, alles is van tafel.
3: We gaan gewoon met een blanco vel nu beginnen en dan gaan we opnieuw onderhandelen. En als de vakbonden dan zeggen, jongens, we doen dit, dan is het inderdaad gewoon wat Wouter zegt, dan is het gewoon toneelvoorstelling. En laten we even niet vergeten, 1 op 6 mensen in Nederland is maar lid van een vakbond. 1 op de 50, 60 is maar lid van het CNV. Dus wie vertegenwoordigt die eigenlijk?
2: Eerst even naar het punt
4: wat
2: Jort maakt.
4: Ja. Ah, je zit hier. Ja, het is warm bad van je.
2: Hartelijk welkom, fijn dat u gekomen bent.
4: Ja, graag.
2: Jort zegt dat Jette heeft gezegd, jongens, blanco.
4: Ja, maar
2: alles is van tafel, we kunnen gewoon bij nul beginnen.
4: Ja, maar Jort was er niet bij en ik wel.
1: Nou, dat was Jort Kelder. En dit heb ik meer, want Wouter de Winter zei dit later ook nog. En bij Pauw en de Wit zei Elodie Verdij ook nog van, wat zijn die vakbonden eigenlijk waard? Dat is ook mijn vraag, want die vakbonden kunnen heel hoog van de toren blazen. Maar er zijn 18 miljoen Nederlanders, nou iets minder die mogen kiezen. Zijn die op hand van de vakbonden? Want je kunt dan heel stoer gaan doen, maar die denken ook, die kunnen je ook gaan irriteren, toch? Ja, toen bleef het stil.
0: Ja, maar ik vind, met alle respect, ik vind lid zijn van een vakbond niet hetzelfde staan. Ik geloof dat zij voor een grote groep spreken.
1: Ja.
0: Zo kijken we ook niet naar programmeren van de NPO. Dan ga je niet alleen kijken naar hoeveel leden heeft de EO en de VARA en de BNNVARA, et cetera. Dus ik vind, daarmee maak je een gesprekspartner onnodig klein. Volgens mij gaat het over de onderlinge zorg. En ik denk dat je die van beide kanten kunt begrijpen. Het kabinet staat gewoon voor een opgave om gewoon de financiële, het huishoudboekje gewoon op orde te krijgen voor de komende tijd. Dat lijkt me in ons alle belang. Alleen, er zijn natuurlijk wel andere knoppen waar ze aan kunnen draaien. Ik bedoel, je kunt ook nadenken over andere regels rondom begrotingsdiscipline. En dat wordt natuurlijk wel een beetje het volgende hoofdstuk. Als dit echt muurvast en taai blijft zitten, dan komt uiteindelijk het probleem toch echt bij het kabinet te liggen. En dan komen er ook echt andere opties in beeld.
5: Ja. Nee, ik denk dat je ook aandacht moet besteden aan het verhaal van de way out, zeg maar. En dat is je moet dus, als je in zo'n onderhandeling zit en nog iets van ruimte ziet, dus dat het niet in zijn geheel die 6 miljard weer terug moet naar de begrotingsafspraken. Dan moet je wel ook gaan werken aan het verhaal wat er uiteindelijk uit moet komen, waar iedereen achter kan gaan staan. En ik zag in het gesprek van Eva met Hans Velbrief al een kleine soort van tussen de lijnen door zag ik dat al een beetje verschijnen. Kijk, je gaat op zoek naar wat iedereen met elkaar gemeen heeft. Dan krijg je een soort van Venn-diagram waar een overlappend verhaal van deze persoon met die. En ja, uiteindelijk moet dat dan een verhaal zijn over het toekomstig houdbaar houden van de sociale zekerheid en van een sociale vangnet. En zorgen dat, dat we dat dus kunnen blijven betalen met elkaar.
1: Heel veel kiezers, heel veel Nederlanders zijn nog veel gevoeliger voor het argument van, ja, het rijst de pan uit, het is veel te duur, we moeten snijden dan dat we gaan zeggen van, we gaan die vakbonden volgen, want we moeten niet bezuinigen op

0: op ons stelsel.
1: Nee, maar het is dus belangrijk dat als je hier met elkaar over gaat onderhandelen, dat je een verhaal vindt waar je allemaal mee naar buiten kan.
0: Ja.
1: Want anders blijf je alleen maar hard tegen hard tegen elkaar in.
2: Ja, en dus de vraag is een beetje, wie wordt in dit vraagstuk, wie wordt een beetje de regisseur van dat narratief?
0: Ja, want ik belde jou met jou vooraf, jij van, eigenlijk is de vraag, Guido, wie heeft hier de primatus? Eigenlijk, ja. Wie is hier de baas? Wie gaat dit winnen? Wie gaat hier het beste verhaal naar buiten krijgen?
2: Ja.
0: En wie denk je?
2: Nou, je zou hopen dat Velperdief echt het mandaat krijgt vanuit het kabinet om echt te gaan klussen aan een pakket die landingsgrond heeft, zowel bij de sociale partners als in de Kamer. Ik denk dat hij dat kan. Maar ik vraag me af of hij die ruimte gaat krijgen. En daar ligt volgens mij binnen het kabinet. Ik kan me voorstellen dat hij aan de VVD een hele taai heeft.
0: Ja.
2: Want als je bijvoorbeeld zegt, het pakket hoeft niet 6 miljard op te brengen, maar het mag ook bijvoorbeeld met 3 of 4 miljard zijn. Ja, dan dat is ontzettend veel speelruimte waarin je kunt verzachten.
0: Ja.
2: Waarin je alternatieven kunt gaan zoeken. Maar ik ben eigenlijk ook vooral benieuwd of die paar mensen die lid zijn van de vakbond hier in de studio of in het café blij zijn met de inzet van die vakbond. Want dat lijkt mij ook voor de handjes wel fijn om te horen of ze een beetje goed zitten.
0: Ik hoorde in mijn oor dat Hugo daar iets over te zeggen heeft. Dat zegt Willem. En,
3: We hebben nu al heel veel over vakbonden en dat soort dingen. Maar we leven nu niet meer in de tijd waar mensen 30 jaar bij dezelfde sector, functie of wat dan ook zitten. En zijn ze niet gewoon in opzet? Ik zie de functie in het collectief, maar voor de individueel zijn ze in opzet niet gewoon verouderd.
0: Zijn ze niet ouderwets, is eigenlijk de vraag van Hugo. Eigenlijk wat Jort Kelder zegt van, wat hebben ze nog te zeggen?
1: Nou, ik denk qua institutie mogelijk wel, maar ik zie ze ook wel als superlobbyisten voor het belang van alle werkenden. En zo vind ik, dan zie je het meer als een soort van, zoals je bijvoorbeeld ook brancheorganisaties hebt, die bijvoorbeeld met het kabinet om tafel gaan om op een bepaald onderwerp het een kant op te schuiven of daar de belangen te behartigen van die branche. Ja, zie ik ze dus meer op die manier. Ja. Dus dat vind ik niet verouderd, want we blijven altijd mensen nodig hebben die voor belangen opkomen.
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk wel, een discussie die wat langer loopt. Bijvoorbeeld ook inderdaad voor een jongere generatie. Zijn dit nog, dat zag je bijvoorbeeld heel erg sterk terug in de discussie over het pensioenstelsel. Daar zag je eigenlijk dat verschillende generaties werkenden hadden verschillende belangen. En daar zaten de vakbonden ook best wel klem mee. Van voor welk belang kom je nou op? Ja. Is dat voor een oudere groep die al tegen zijn pensioen zit, die eigenlijk baat had bij het continueren?
1: Met z'n allen lid zijn.
2: Versus de belangen van jongeren die veel meer van baan, de ene baan naar de andere hoppen. Terwijl tegelijkertijd volgens mij is iets als flexibilisering is niet voor alle werkenden zomaar een feest. Nee. Als je bijvoorbeeld kijkt over je kansen op de arbeidsmarkt, je kansen op de woningmarkt, dan komen er wel een paar dingen samen waarvan ik denk, dan mag je als samenleving best wel een beetje koesteren dat er inderdaad een soort brancheverenigingen zijn die de belangen van die grote groep werkenden indringend voor het voetlicht brengt. Met name omdat als je naar Haag kijkt, verschillende machtige lobby's, die zitten echt aan de werkgevers of de bedrijvenkant.
0: Ja, die zitten dan in de zalmtoren. Hugo, wil je nog reageren?
3: Nog één ding.
0: Ja. Ja.
3: Want u beargument nu de functie van een vakgroep. En ik zie dat ik onderzie dat ook, dat de functie om voor een collectieve groep te spreken gewoon heel belangrijk is. Maar de opzet, hoe het nu werkt, het gaat erom om die groep te vertegenwoordigen. Maar er wordt nu gewoon een hele grote groep niet aangesproken.
2: Nee.
3: En dan is dat weer dat Twitter-TikTok verhaal.
2: Ja.
3: Van, wat ga je hier, want er moet wel iets mee gebeuren. Want het kan niet zo nog 30 jaar doorgaan. Want dan heb je niemand meer in een vakbond zitten.
1: Oh, Hans Pekman op TikTok. Zit hij er al?
0: Ik weet het
1: niet.
0: Oh,
1: dat zou ik echt niet te vinden. Ja.
0: Dat zou wel een hit zijn.
2: Want Hugo, wat zou er van jou dan nodig zijn? Wat moet er gebeuren? Wil jij lid worden van een vakbond?
3: Nou, we moeten eerst maar een baan krijgen.
0: Ja, en dan?
3: Dat is altijd een goed begin. Ja.
2: Wanneer zou jij je aangesproken voelen? Dat je denkt, dat is echt iets voor mij. Dat sluit aan bij wat ik nodig heb.
3: Nou, ik denk meestal mensen die problemen ervaren eerder persoonlijk naar vakbonden toestappen dan mensen die het gewoon goed hebben. Dus ik denk dat er eerder een proactieve rol moet zijn richting jongeren. Want ik ken ook vrienden nu beginwerkend zijn en dat soort dingen. En die hebben er nooit iets van de vakbond gehoord. Misschien een envelopje of wat dan ook, maar dat is het ook.
0: Het is eigenlijk heel cynisch. We moeten eigenlijk meemaken dat je ziek wordt bijvoorbeeld en in een WW komt. En dan merk je opeens wat ze voor je doen. Dat is eigenlijk misschien wel het antwoord, maar dat is niet een oplossing.
2: Ja, misschien een soort instandmodel. Zoals je dat bijvoorbeeld ook hebt bij juridische bijstand. Dat je daar ook pas over gaat denken.
1: Ik bedoel, hij is net begonnen natuurlijk, Spekman.
0: Ja.
1: Maar dat de opvolger van Spekman gewoon geworven wordt als minimaal, zeg maar, onder de 25.
0: Ja, een jeugdvakbondsleider, net zoals je als een jeugdburgemeester hebt.
1: Nee, dan ben je gewoon, waarom kan hij niet de hele vakbond leiden?
0: Oh nee, nee
1: dat lijkt me helemaal mooi. Ja. Ja.
0: Misschien wel Hugo, ik weet niet hoe oud je bent.
3: Ah, ik ben net 20. Dus. Ja.
1: Prachtig.
0: Over 5 jaar de nieuwe voorzitter van de FNV. Hey, dankjewel, want ik wil nog even iets laten horen om dit af te ronden, deze spin. We hadden het net over Hans van den Heuvel, die zat dus bij Jinek. En ik dacht, misschien heeft hij wel een potentieel winnend verhaal / frame voor de vakbonden. En dat is het volgende. Hij ging op de uitlegtour.
4: Ja, even dan maar de feiten. Wij dragen met elkaar, als je werkt in Nederland, dan draagt je werkgever draagt een bedrag af, mm-hmm, om jou te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en tegen werkeloosheid. Je betaalt zelf ook nog een bedrag, dat merk je in bruto netto, dat je dat doet. Uiteindelijk verzekeren we met elkaar dat je dus ziek wordt of arbeidsongeschikt. Dat geld wat we ophalen elk jaar opnieuw, dat zit in een pot die overvol is. Die is meer dan vol. We kunnen dat echt moeiteloos betalen. Het kabinet is op zoek naar geld, en dan zeg ik met een knipoog, om de A12 te verbreden en om tanks te kopen. En ik vind dat prima dat ze dat willen. Maar dat moeten ze niet doen van geld dat we met elkaar opbrengen voor werkeloosheid en voor arbeidsongeschiktheid.
0: Ik dacht, dit is hem toch. Want zij hebben heel veel geld voor die NAVO-bezet. Ze willen heel veel geld naar defensie. En dat halen ze op bij de sociale zekerheid. Dus dit is toch een winnend frame. Ja, jullie willen geld van ons om tanks te kopen en de A12 te verbreden. Ja, mooi niet. Dit is hem toch. Of ben ik dan te enthousiast?
2: Ik wil je enthousiasme niet teleurstellen. Ik deel hem niet helemaal. Ik vind dat je dan dingen heel sterk tegenover elkaar zet. Ik bedoel, voor mij is het ook in belang van werkenden dat wij gewoon investeren in een afschrikwekkende defensie. En ook werkenden rijden op de A12 willen dat daar meer rijstroken komen. Dus ik ben er zelf nooit zo'n voorstander van. Om te zeggen, laat ons maar ongemoeid, je moet het daar gaan weghalen. Volgens mij moet je gewoon met elkaar gaan. Het hebben over hoe kun je dat met elkaar oplossen. En dat gesprek had volgens mij het kabinet gehoopt te voeren met sociale partners. Nou, dat loopt wat stroever dan gedacht.
1: Ja, maar qua beeld is dit toch wel echt fantastisch. Want je ziet gewoon de tank en de A12 voor je. Dus dat is wat het oproept. Dus zeg maar, qua spin werkt dit gewoon als maar. Ik ben het met je eens hoor, dat ik dat ook liever anders zou zien. Ja. Maar dat is dan meer van inhoud. Maar qua spin is dit natuurlijk gewoon.
0: Ja, ik denk dan aan mijn rijinstructeur die zegt, hey, het zegt van ze gaan zoveel geld naar het leger, belachelijk. En ik zit maar thuis en dan al het geld gaat naar het leger.
1: Aan de kroeg wordt herhaald aan de bar.
0: De rekening mag weer onze kant op met de tips. Ik zie iemand bij de microfoon zitten en ik hoor in mijn oor dat Anita is. Ja, hallo Anita.
5: Hallo. Ja, mijn naam is Anita en ik dacht de hele week. Waarom, want dit kabinet wil zich profileren als samenwerkingskabinet. Waarom gooien ze gewoon niet alles overboord? Zeggen ze, wij gaan voor de samenwerking. En zetten ze inhoudelijk in op misschien wel heel dichtbij komen waar ze nu zitten. Dan heb je, dacht ik, het beeld gewonnen. En dan kun je op inhoud gewoon, heb je alle ruimte nog om te onderhandelen. Waarom hebben ze dat niet gedaan?
0: Dus ook zeggen van, we gaan helemaal nieuw beginnen. En we willen ook niet die 6 miljard, dat maakt ons allemaal niet meer uit.
5: Nou, in ieder geval zeggen we beginnen. Zoals blijkbaar ook door Rob Jet ook al ergens is gezegd. We beginnen weer bij nul. En dan kun je inhoudelijke inzet kan nog steeds best wel dichtbij komen wat je misschien al bedacht had. Maar dan heb je wel het beeld gewonnen.
0: Is dit een manier?
1: Ja, je bedoelt aan dat ze dat ook voor de camera zeggen. Ja. Dus niet alleen maar daarachter. Ja, ik denk dat ze sowieso wel eens wat meer voor de camera mogen zeggen. Wat ze in de kamertjes, aan de achterkamertjes, zeg maar, met elkaar bespreken. Het blijft wel zo bij onderhandelingen dat je niet gelijk al je kaarten op tafel moet gooien. Want dan zijn ze gelijk weg.
0: Dan pakken ze nog meer, zelf de vakbonden.
1: Maar ik ben het met je eens. Ja, ik zou het wel interessant vinden als op meerdere terreinen je ook in communicatie wat minder stroef naar buiten gaat. Ja. En wat meer met een open hand.
0: Ik hoor ook nog wel dat mensen zeggen van ja, maar de stem van de financiële minister Ilko Heijnen. Nee, dat mag niet. Je moet deze bezuiniging doorvoeren. Die hebben natuurlijk het in het achterhoofd. En dan wordt de VVD boos. Dus je kunt eigenlijk niet bij nul beginnen, toch?
1: Nee, maar ja, je ziet dat heel veel gesprekken worden gekaapt en een soort van stroef worden doordat je wel met z'n drieën een afspraak hebt gemaakt. En vaak is het volgens mij de VVD inderdaad die vasthoudt aan dit hebben we toch zo afgesproken. Ja. En dan krijg je, daar ga ik zo ook over vertellen, wat mechanische zinnetjes of een soort van, we kunnen het alleen maar op deze manier zeggen en vinden.
0: Heel goed. Dus het vakbondenverhaal, ik moet door naar de volgende spin. Want het is een hele lange spin, Jonathan. Helemaal uit, allemaal stappen, allemaal stemmen. Maar we gaan door naar jouw spin van de week, Marjolein. Want jij hebt de hele week gekeken, geluisterd en geplozen in het leven van CDA-leider Henry Bontebal. Is dat een straf of is dat prettig?
1: Dat is genieten.
0: Ja? Ja. Word je daar blij van?
1: Ik ben wel een Henry Bontebal-fan, ja.
0: Ja. Oké, want wij eindigen zo met de bijdrage van Bontebal in het debat van deze week. Die de frivole naam had: normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Oftewel, hoe om te gaan met Gidi Markesouwer. Dat was eigenlijk het debat. Ja. Daar eindigen we zo mee. Maar jij wil eerst terug naar Bontebal van voor de verkiezingen in campagnetijd. Waarom wil je dat?
1: Nou, dus om te begrijpen hoe hij dan uiteindelijk succesvol gaat zijn in dat debat dinsdag. Dus hoe hij eigenlijk zijn... eigenlijk de oorsprong van dat het hem lukt om dat debat een beetje te winnen of naar zijn hand.
0: En wat is die Bontebal in campagnetijd?
1: Hoe hij zich manifesteert, hoe hij is gewoon een beetje nerdy, heel authentiek, hard op de tong of op zijn minst, zeg maar, vanuit emotie redenerend. Hij is dus super echt.
0: Ja. Wat bedoel je met nerdy? Maar is iemand nerdy?
1: Nou, als hij heel erg op bepaalde details zit en als hij daar ook heel veel van weet. En dat, kijk, bij Bontebal gaan de twinkeltjes in de ogen als hij het over jaartallen mag hebben of over specifieke regelingen of zo. Dus hij houdt gewoon van details of hij houdt gewoon van ook van vertellen over die details.
0: Ja, en dat noem je ook mansplainen tegenwoordig, toch?
1: Nou ja, als dat tegen een vrouw ingaat, dan...
0: Maar hij houdt dus heel erg van een beetje de nerdes over... hij was klimaatwetvoerder, vond hij ook heel leuk om allemaal technische klimaatwetten over te debatteren. En daar wist hij veel van. Dus gewoon lekker een beetje nerden over beleid.
1: Hij leest ook alles.
0: Dus ja. Dus een beetje de nerdy campagne Bontebal, die authentiek was, Rotterdams. Dat beeld wil je een beetje naar voren halen.
1: Ja, en dat wordt dus ook... Dus dat is die.
0: Ja.
1: Maar dat wordt ook gebruikt.
0: Ja.
1: En dus zo'n campagneteam denkt, ja, dat gaan we gewoon cultiveren. Ja. Dus, en dat is dan een campagneteam, maar dat is ook permanente campagne. Dus in deze tijd gebeurt dat ook. Dus je zag tijdens bijvoorbeeld 2023 campagne, toen die voor het eerst deed, dat hij op een gegeven moment achter een orgel kroop in een kerk en daar helemaal van genoot. Nou ja, dat filmpje, die hebben we uit en treuren gezien natuurlijk. Ja. Dat is die is helemaal rondgepusht door dat campagneteam.
0: Het heeft de campagne van zie onze Henry achter een orgel zitten en genieten. Ja. En, zelfs bij NOS op 3 volgens mij gingen ze dat helemaal uit.
1: Dat werkt dan dus ook gewoon goed. Ja. Dus het is echt, maar het werkt ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat imago van die nerdy Bontebal, die hebben ze pas ook weer een nieuw leven ingeblazen.
1: Ja, nou ja. Dus hij leest graag boeken.
0: Ja.
1: En daar wilde hij ook best wel heel erg graag over vertellen. Hebben wij laten vertellen. En wat ze nu hebben gelanceerd, dat is een podcast waarin hij gewoon uitgebreid... Mag hij gewoon een half uur, drie kwartier, mag hij gewoon lekker gaan praten over het laatste boek wat hij heeft gelezen met de schrijver ervan.
6: Een goed boek zet je aan het denken. Een goed gesprek brengt je verder. Ik ben Henry Bontebal en in deze podcast spreek ik met auteurs en denkers over de thema's die onze samenleving vormen. Open gesprekken, nieuwe ideeën en scherpe inzichten.
0: Ja, ik weet niet of dit bovenaan de podcast de hitlijsten gaat staan, maar er zit een gedachte achter, zeg jij.
1: Ja, dat is toch genieten. Nee, maar want ik denk dus wel, en dat heb ik ook wel gehoord, dat het wordt dan wel geluisterd, of deels geluisterd, door Journalistiek Den Haag. En het is toch wel gewoon iets wat op die manier door gaat werken. En ik heb ook wel gehoord, hij heeft er ook best wel lang om gezeurd. Hij wilde dit heel graag en nu... Mocht het dan
0: maar hij wilde zelf heel graag die podcast om een beetje te nerden over boeken en wat hij allemaal leest en wat er in zijn brein.
1: En nu mocht het van het team. Dus die hebben dat opgezet. Nou, ik vind dat dus heel erg leuk dat dat soort dingen gebeuren. En toen mocht hij dus daarover praten. Dus ik zag dat gelanceerd worden. En het viel me dus op dat al best een poosje er eigenlijk best wel weinig politici deze week aanschuiven bij talkshows. Het is een week waar veel gebeurt.
0: Ja.
1: Maar ja, die redacties die bellen heus wel. Maar veel politici zeggen, nou, we slaan hem even over deze week. Zo niet. Henry.
0: Nee.
1: Want eerste Pinksterdag. Tweede Pinksterdag.
0: Maandag,
1: natuurlijk.
0: Ja,
1: maandag. Zat hij bij Pauw en de Wit.
7: En hij heeft zich natuurlijk vandaag uitgesproken in een, wat ze noemen, encycliek, een brief.
0: Ja.
7: En dat staat in een lange traditie. 1891, Rerum Novarum, zijn naamvoorganger, Leo de XIII, die kwam toen met een verhaal over eigenlijk het lot van de arbeider. Je had destijds de industriële revolutie en een deel van de bevolking leed natuurlijk enorme armoede, slechte arbeidsomstandigheden. En de paus destijds schreef toen inderdaad zo'n encycliek om daar eigenlijk antwoord op te geven. Hè? Een soort middenweg tussen het liberalisme en tussen,
1: helemaal,
7: tussen het socialisme.
0: Ja, nee, we gaan er nu overheen praten. Maar om eventjes te laten horen dat hij gewoon uitgebreid op tv de ruimte krijgt om te praten over de encycliek van de paus. En dat is een soort rondzendbrief voor gelovigen.
1: Ja.
0: Over AI.
1: Ja, dat
0: over nerden gesproken.
1: Nou ja, en dat is wel, ik vind het sowieso leuk dat hij daar gaat zitten. Want ja, hij krijgt ook best wel wat pittige vragen over Gaza en over de Iran-oorlog. Maar ja, inderdaad. Hij duikt daar gewoon in de jaartallen. En in ook, heeft hij ook gewoon een soort van maatschappelijke boodschap bij. En daar gaat hij dus inderdaad even helemaal zijn pausbezoekje van laatst ook beschrijven. Ja.
0: Dus even platgeslagen, zijn campagnebeeld van de nerdy bontebal die heel veel wil praten, heel veel weet, die zijn ze nu aan het vergroten in een boekenpodcast. En ze mag een beetje keuvelen over een encycliek van een paus over AI op tv.
1: Ja.
0: Dat vergroot ze ook uit bij het CDA. Daar zit een tactiek achter.
1: Nou, zeker. Ik denk wel, hij is dit echt.
0: Ja.
1: Maar je gebruikt het ook als spindokter of als campaigner.
0: Omdat het zijn kracht is. Of dat
1: ja, nou ja. En het geeft hem gewoon gelaagdheid. Het maakt hem echt, het maakt hem likable.
0: Ja.
1: En niet alleen maar voor kiezers, maar ook voor collega-kamerleden of politici.
0: Weet je mee eens, Jonathan? Ja.
2: Zeker, ik vind, wat Henry gewoon heel goed doet, is hij weet heel dicht bij zichzelf te blijven. En hij heeft gewoon ook een beetje gewoon een hele eigenzinnige stijl.
1: Ja.
2: Ik bedoel, ook zo'n communicatie kan natuurlijk op het moment dat het spannend wordt ook een beetje onhandig worden. Ik denk dat dat ook een beetje die nerdy kant is. Dat je niet helemaal soms aanvoelt welke woorden nou heel goed aanslaan. Ja, ik vind dat heel mooi aan hem. Ik denk eerlijk gezegd ook dat het een hele prettige bijkomstigheid voor hem is. Omdat ik soms ook het idee heb dat het politiek leiderschap van een coalitie die het allemaal toch zo goed had bedoeld in een coalitieakkoord hem af en toe ook ontzettend tegenvalt.
0: Ja.
2: Dus het is ook wel iemand die van mij gebukt is een groot woord. Maar van mij best wel, van mij Heeft hij het gewoon af en toe best zwaar om in een best wel moeizame coalitie voor mij als CDA goed zichtbaar te blijven en staande te blijven. De betrekkingen met collega-fractievoorzitter in de Kamer om meerderheid te behalen goed te hebben en dat ook goed te houden. Ook dat wordt voor hem denk ik spannende weken. En dan is het voor mij heerlijk om gewoon over je voorliefde, over boeken te kunnen spreken. En we hadden pas een van die schrijvers die echt een boek heeft geschreven over populisme, die dat ook bij haar aangevaren zat. Ik vind het ook nuttige gesprekken. Dus ik vind het ook mooi als politici, of ze dan wel of niet een podcast doen, eigenlijk gewoon wel met tijdgenoten spreken van mensen die wat langer over dingen hebben nagedacht.
1: Ja.
8: Je luisterde naar een aflevering van de Spindokters. Wil je een keer een uitzending live bijwonen? Dat kan. Ga daarvoor naar dit.eo.nl/café en reserveer je kaarten. Of luister in je favoriete podcast-app iedere vrijdag naar een gloednieuwe aflevering. Wanneer ga je

0: De nacht van EO.
1: In Amsterdam begint vandaag een van de oudste festivals van Europa, namelijk het Holland Festival. Een programma vol met internationale podiumkunsten dat mensen en culturen wil verbinden met elkaar. Aan de telefoon is Emily Ansenk, de directeur van het festival. Een hele goede morgen, Emily.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, vandaag begint het festival. Heb je een beetje kunnen slapen of zijn de zenuwen wel heel erg de overhand aan het hebben?
2: Nee, goed kunnen slapen. Nee, geen zenuwen meer. Ja. Tenminste, ik hoop dat we het zo goed georganiseerd hebben dat dat niet nodig is.
1: Het festival viert dit jaar, begreep ik, zijn 79ste verjaardag. Dat is nogal een tijd. Hoe kan het dat het festival al zo lang bestaat?
2: Ja, ik denk, het is opgebouwd,
1: Begonnen,
2: opgestart. Begonnen ja. In 1947. En het is eigenlijk altijd met zijn tijd meebewogen. Als ware het een accordeon. Dus soms groot en meeslepend en soms in een kleinere versie. Maar altijd internationaal, altijd podiumkunsten en altijd in vele disciplines.
1: Oh, interessant dat het dan toch het Holland Festival heet. In 1947 zo internationaal gericht zijn en dan toch jezelf Holland Festival noemen.
2: Ja, het had te maken met het feit dat het ook vanuit een soort regeringsjubileum is gestart. Dus de ambtenaar Henk Reining, die heeft eigenlijk het initiatief genomen. En die dacht, we zetten Nederland in de etalage middels een podiumkunstenfestival. Naast de tulpen, de molens en de kaas hebben wij het Holland Festival. Vandaar de naam.
1: Nee, nu, ik zei het al, er is een festival waar allerlei podiumkunsten samenkomen. En wat voor dingen moeten we dan denken?
2: Ah ja, dans, theater, muziektheater. En dat eigenlijk alles op een hele actuele manier. Dus het werk dat wij programmeren en de makers die we uitnodigen, die hebben het werk nu, dit jaar, afgelopen jaar, soms pas echt letterlijk nu gemaakt. Dus het zijn veel wereldpremières of Europese premières. En we laten eigenlijk zien wat er op het gebied van de podiumkunsten op dit moment gebeurt.
1: Ieder jaar hebben jullie ook een associate artist, las ik. Dit jaar is dat de IJslandse componist, muzikus en zangeres, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Hildur Guðnadóttir.
2: Ja, Guðnadóttir.
1: Guðnadóttir. Ja. Wat is de rol van zo'n associate artist?
2: Ja, eigenlijk is het een stem van de maker die we min of meer toevoegen aan het programmateam. En dat wil zeggen dat we het werk van die maker, in dit geval van Hildur Guðnadóttir, centraal stellen in het festival. En met haar ongeveer anderhalf, soms ook wel 2 jaar in gesprek gaan over wat zijn jouw inspiratiebronnen? Met wie zou je een keer samen willen werken? Wie bewonder je? Wat vind jij belangrijk? En Hildur Guðnadóttir die zei meteen van wat ik echt heel belangrijk vind is empathie en luisteren. Echt goed naar elkaar luisteren. Dat mist nu in deze harde wereld vol lawaai en vol snelheid. En het met aandacht luisteren, dat is heel belangrijk. En dat hebben we eigenlijk als een soort themalijntje door het hele festival verweven. En dat is ook te beluisteren in haar eigen werk, wat echt een hele bijzondere klank heeft. En ze staat maar liefst met 4 verschillende werken in het festival. Maar zij heeft ook mensen genoemd, bijvoorbeeld Meredith Monk, die ze echt waanzinnig bewondert. En die hebben we voor haar uitgenodigd in het festival. En die gaat iets in het BIM-huis improviseren. En haar nieuwste film is onder andere te zien. En dan gaan Hildur Guðnadóttir en Meredith Monk samen in gesprek. Terwijl ze elkaar dus nog nooit hebben ontmoet. Nou, dat soort dingen maken mij mogelijk.
1: Ja, en zo'n associate artist is een soort medesamensteller van het programma.
2: Ja, maar ook echt een soort bron van inspiratie voor ons. En wat het goede is dat omdat het ieder jaar iemand anders is, heb je eigenlijk ieder jaar een soort andere inkleuring. Maar val je ook niet in een soort eigen valkuil van altijd een beetje dezelfde namen of dezelfde gebieden. Dus je wordt altijd ook verrast in die gesprekken met die associate artist. En zorgt dat je voor jezelf als programmateam eigenlijk ook de grenzen opzoekt.
1: Jullie zijn er tot 28 juni, als ik het goed zeg. Dat is nogal een poosje. Waar gaat u de agenda nou voor leegvegen? Naar welk kunstwerk gaat u absoluut naartoe?
2: Nou, ik ga naar alles. Dus
1: naar
2: dat
1: alles.
2: Is best wel veel. Ja.
1: Dat klinkt heel erg ambitieus.
2: Ja, dat is ook heel ambitieus. Maar dus mijn schema is zodanig gepuzzeld dat ik echt alle voorstellingen kan zien.
1: Wauw.
2: En ja, dus iedere avond is er iets en soms ook meerdere dingen. En nou ja, dat gaat natuurlijk, ik kan mezelf niet verdelen, maar ik kan het wel zodanig puzzelen dat ik min of meer alles ga zien. En ja, je kan eigenlijk als bezoeker van het Holland Festival voor jezelf een soort journey, een soort tripje maken. Dus in de middag bijvoorbeeld naar een talk en dan nog een kunstwerk. Of een luisterkunstwerk bijvoorbeeld van Laurie Anderson. In de Molen van West beluisteren. En dan 's avonds even ergens lekker een hapje gaan eten. En dan naar een voorstelling. En dan zelfs ook nog de nacht in. Dus je kan in een heel weekend kan je veel dingen zien.
0: Ja, en als je er iets zou mogen uitpakken uit dat programma. Wat zou je dan willen delen van voorbeelden van mooie tentoonstellingen of mooie voordrachten?
2: Ja, het is bijna allemaal podiumkunst. Dus we hebben wel één installatie. Maar onder andere van de IJslandse kunstenaar Ragnar Kjartansson. Maar de rest is eigenlijk allemaal podiumkunsten. En waar ik mezelf heel erg op verheug. Dat is op 7 juni een voorstelling. En die heet Split Tooth. Het is eigenlijk een concert van een Canadese zangeres. En een muzikant, Tanya Tagak. En dat is... Nou, ik heb haar een keer gezien, zien optreden. Het is ongelooflijk wat voor stem en geluiden uit haar kleine lijfje komen. En waarin zij vertelt over het Noordpoolgebied van Canada, echt hoog in het noorden. En hoe zij als Inuk, dus Inuit, zeg maar, is opgegroeid en wat voor problemen dat heeft met zich mee heeft gebracht. En zij zingt in een soort keelzang met andere zangeressen. En dat is zo adembenemend prachtig. En je hebt gewoon nog nooit zoiets gehoord. Dus dat is natuurlijk ook wat we met het Holland Festival willen. Dat we dingen laten zien en laten horen die je gewoon niet kent. En Split Tooth is daar absoluut er eentje van.
0: Ja, klinkt alsof er een wereld voor je open gaat.
2: Zo is het. Ja.
0: Tot 28 juni dus, ik zei het al. En waar kunnen mensen naartoe als ze meer informatie willen?
2: Naar de website hollandfestival.nl. We hebben ook een Instagram kanaal. En we hebben ook voor de jongeren, en dat is tot en met 39, het kanaal HF Jong. En daar zijn ook allerlei voorstellingen uitgelicht, maar ook heel veel kortingen. Dus alles is mogelijk.
0: Hartelijk dank en vooral heel veel succes ook tot de 28e.
2: Dank u wel.
0: Directeur van Holland Festival was dat, Emily Ansen. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur en daarna vroeg. Wij zijn er volgende week weer in de nacht van dinsdag op woensdag. Hier op Radio 1. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. De VS ontkent dat. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans controlecentrum in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw aanvallen gemeld. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De humanitaire situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan bijna alles is een tekort. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar slechts 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en er geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. De Amerikaanse regering haalt meetapparatuur uit zee bij Groenland. Het gaat om apparatuur die meet hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het even droog en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: In de Tweede Kamer vindt vandaag het verantwoordingsdebat plaats. Daar is het onderwerp van gesprek het rapport dat de Algemene Rekenkamer 2 weken geleden presenteerde op Verantwoordingsdag, ook wel bekend als Bijltjesdag. En ja, waar gehakt wordt, daar vallen Spaanders.
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van woensdag 3 juni. Tijdens het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer, dat over een paar uur begint, worden vragen gesteld over het rapport van de Algemene Rekenkamer. Want elk jaar onderzoekt de Rekenkamer of de overheid haar geld op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende manier heeft uitgegeven. En het rapport van dit jaar, dat loog er niet om. President van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg, sprak van stilstand van Nederland. En in het kort werd er geconcludeerd dat de korte termijndoelen niet gehaald zijn en dat de lange termijn doelen uit zicht raken. Harde woorden, maar wat gaan politici doen met deze conclusie? Dat is een grote vraag. Pieter Duisenberg, goedemorgen, president van de Algemene Rekenkamer.
4: Goedemorgen.
2: Fijn dat u er bent. Ik las in een interview met u in de Volkskrant uit 2015 alweer, lange tijd geleden. Oh. Toen was u Tweede Kamerlid, dat u van elke cent wilde weten hoe het uitgegeven werd.
4: Ja,
2: is
4: dat,
2: is dat nog steeds zo?
4: Ja, dat heb ik nog steeds wel. En dat is gewoon publiek geld. En ik wil dat daar dat het goed besteed wordt. En dat er resultaten mee worden geboekt. En daar kom ik nog elke dag mijn bed voor uit.
2: Ja. Had u dat dan in 2015 kunnen verwachten, dat u ooit president van de Algemene Rekenkamer zou worden?
4: Nee, helemaal niet. Nee. Dus dat was ook, ja, dat is eigenlijk een beetje gebeurd. Het heeft wel als mijn passie gehad. Want ik ook toen ik in de Tweede Kamer zat, ik heb daar 5 jaar in gezeten. Toen zette ik me al heel erg in voor een betere verantwoording van publiek geld. En er werd mij toen door allerlei politici allemaal geadviseerd van, joh Pieter, maar daar kom je helemaal niet mee in de krant. Dat is helemaal niet. Maar ik zei, ja, maar ik vind het heel erg belangrijk dat er goede verantwoording is. Dus ik ben daarvoor mee doorgegaan. Maar dat was niet met de verwachting dat ik daar dan een enorme carrière mee ging maken. Nee. Want het had en heeft mijn passie.
2: Ja, en die politici die tegen u zei, die komt er niet mee in de krant, die heeft u tegendeel bewezen. Want het interview was een vrij groot interview, hoor, met een mooie foto van u erbij. Ja, stond u mooi mee in de krant.
4: Ja, maar dat wist ik toen niet.
2: Nee. waarom vindt u dat zo belangrijk eigenlijk? Dat, ja, het is misschien een beetje een open deur, maar waarom vindt u dat zo belangrijk dat het geld goed uitgegeven wordt in Nederland?
4: Ja, nou, het is de basis van onze democratie. En van onze parlementaire democratie. Dat is even de institutionele kant ervan. is dat we met elkaar hebben gezegd, we hebben een overheid en er zijn dingen die we als collectief met elkaar moeten regelen. Daarvoor betalen we geld aan mensen, dat vertrouwen we toe. Hè. Dat is gewoon ons belastinggeld. Mm-hmm. En die geven we bepaalde verantwoordelijkheden. En er moeten dingen mee bereikt worden. En dat was dus ooit, overigens, hè, honderden jaren geleden begon het een beetje met defensie. En heb ik het echt over... Over 1500, 1600, dat men dat begon. En men ook al zei van, nou, als we dan geld geven aan mensen centraal, moet het ook gecontroleerd worden. En, dan vragen we daar een rekenkamer voor. Dat is toen al ontstaan. Maar het gaat natuurlijk nu over dingen als collectieve voorzieningen, defensie, wonen, de zorg, onderwijs. Dat zijn natuurlijk dingen die heel erg belangrijk zijn voor onze samenleving. En waar we met z'n allen voor staan. Ja. Moet dat geld goed worden ingezet.
2: Ja, en dat geld moet goed worden ingezet door onze overheid. En dat controleert de Algemene Rekenkamer dus. Ja, heb ik het dan goed?
4: Ja, en dan, want u noemde net die termen rechtmatigheid, doeltreffendheid, doelmatigheid. En dan... is de rechtmatigheid, dat heeft mee te maken eigenlijk met het goede beheer van het kasboekje. Dus klopt het kasboekje? En dat woord rechtmatigheid is ook, worden de regels van de overheid zelf goed gevolgd? Bijvoorbeeld dus op het gebied van inkopen, aanbesteden. Maar volgt dus eigen wetten, dat controleren we.
2: In 99% van de gevallen was dat zo?
4: Ja,
2: was ik.
4: Ja, dat is eigenlijk wel positief. Dat is in Nederland is dat heel lang ook minder goed geweest. Maar dat is alweer heel wat jaren achter ons. En dat is nu eigenlijk is dat wel goed. Goed, niet voor de inkoop en aanbesteden zijn we iets kritischer. Misschien komen we daar straks nog op.
2: Dat denk ik wel.
4: En dan heb je ook nog de doeltreffendheid en doelmatigheid. Dus dat is eigenlijk van, krijgen we dan waar voor ons geld? Wordt er ook iets mee bereikt? Het een is van, wordt er netjes op het geld gepast. Maar het andere is, worden er ook nuttige dingen mee gedaan, zinnig. En wordt het ook efficiënt uitgegeven?
2: Ja.
4: Dus dat is die doeltreffendheid en doelmatigheid. Daar valt wel
2: het
4: op.
2: Precies, en daar valt wel het een en ander over te zeggen als het gaat om de uitgaven van 2025.
4: Ja, zeker. Ja. Ja,
2: dus, gaan we het zo wel over hebben met elkaar. Jullie kijken dus eigenlijk naar alle uitgaven als Algemene Rekenkamer. Van defensie tot klimaat, van zorg tot veiligheid. Het gaat best wel breed in die zin. Hè? Jullie moeten je met veel verschillende thema's bezighouden.
4: Ja, dat klopt. En wij doen dus de Rijksoverheid. Hè? Dus wij kijken niet naar gemeenten en provincies. Die hebben sinds korte tijd, is dat ook wettelijk vastgelegd, dat die ook rekenkamers hebben die op gemeentelijk en provinciaal niveau kijken. Maar wij kijken dus naar alle beleidsterreinen, heel breed. En totaal gaat het om, aan uitgaven is het zo'n 450 miljard.
2: Ja.
4: En aan inkomsten is het dan zo'n 435 miljard. Dus alle belastinginkomsten uit premies, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting. Dus kijken we ook van, hè, klopt dat en is dat rechtmatig? En ook kijken we daar naar doeltreffend en doelmatig. Dat is ook nog belangrijk, ook aan de inkomstenkant.
2: Ja.
4: En dan bij de uitgaven inderdaad zorg, sociale zekerheid, defensie, onderwijs.
2: Gaat alle kanten op.
4: Ja, ja, ja. We kijken dus, het is niet alleen dus het geld, maar het is ook de maatschappelijke resultaten. En dat is heel belangrijk, want dat wordt vaak uit het oog verloren. En dat is ook wel een beetje de rode draad van wat u net al samenvatte.
2: Ja.
4: De doelen raken, de lange termijn doelen raken uit zicht. Ja. En dat gaat over maatschappelijke resultaten.
2: Precies. Wat ik ook interessant vind, op Prinsjesdag, die dag kennen we natuurlijk allemaal, worden al die plannen gepresenteerd, wordt er een soort financieel plaatje aangehangen. Dat lekt ook altijd eerder uit. Ik weet niet hoe dat komt in Den Haag, maar we weten het altijd al voor Prinsjesdag. Ja. Verantwoordingsdag is helemaal niet zo'n grote belangrijke dag in Den Haag, volgens mij.
4: Nee, en dat verbaast mij ook al jaren. Overigens ook in de tijd al dat ik Tweede Kamerlid was, dacht ik al van, hey, hoe kan dat nou? Wat is dat toch gek?
2: Want we kleden ons allemaal mooi aan op Prinsjesdag.
4: Exact. En en dan op verantwoordingsdag, dan gaat het toch over de resultaten. Dan is het muisstil.
2: Misschien ook wel symbolisch.
4: Maar dat is dus heel erg. Want uiteindelijk gaat het om de resultaten. En als je ook ziet dat waarom het vertrouwen in de politiek, dat is heel laag. Ook omdat de politiek niet tot resultaten komt, niet tot oplossingen komt. Dat is algemeen bekend, maar dat is ook door het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht. Dat dat echt de hoofdoorzaak is van het wegvallen van het vertrouwen. Dus je moet veel meer op resultaten gaan letten. En ik probeer ook wel die cultuur van die resultaten aan te jagen vanuit mijn functie. En er zijn ook wel Kamerleden die daarmee bezig zijn. Meer aandacht voor verantwoordingsdag.
2: Ja.
4: Ik probeer zelf dat aandacht te geven door wat meer cachet. We hebben een V100 gedaan. De Tweede Kamer heeft dat geïnitieerd met 100 mensen uit de samenleving. Net afgelopen maandag is dat geweest. Wij hebben.
2: En wat betekent dat, een V100?
4: Ja, dat is met dus 100. Er worden 100 mensen, ieder jaar 100 mensen uit de samenleving uitgenodigd om over de verantwoordingsstukken te praten.
2: Ah.
4: En ieder jaar is dat een andere groep uit de samenleving. Dit jaar was het een groep van 100 jongeren in het kader van het thema toekomst. En vorig jaar waren het allemaal mensen die in uitvoeringsorganisaties zaten, zoals UWV. En het jaar daarvoor waren het mensen uit het MKB, uit het bedrijfsleven. Dus proberen ze mensen te betrekken. En zelf probeer ik met een transparant koffertje ook wat meer cachet te geven. En ik mag inmiddels ook mijn onderzoeken aan de koning aanbieden. Dat was eerst ook niet zo. Okay. Dus ik probeer het met z'n allen wel groter te maken. Ja. En dat is denk ik belangrijk, want die resultaten die zijn cruciaal. En ja, ik begrijp het tot de dag van vandaag nog niet zo goed wat we thuis heel normaal vinden, dat we dat hier niet doen. Want thuis, als je stel dat je je keuken wil verbouwen,
2: ja,
4: en je vraagt een offerte aan de aannemer, dan ga je niet bij de offerte, ga je geen champagne drinken. Dus dat, hè, dus dat is bij de Prinsjesdag. Dan zitten we allemaal met champagne. Maar dus dat doen we natuurlijk pas als die keuken klaar is.
2: Ja.
4: En als het resultaat er is. Dat is champagne moment.
2: Ja.
4: Dan binnen budget, precies zoals je de keuken wilde. Dus ik vind dat er een dag moet worden, een resultatendag zou moeten worden.
2: Ja.
4: Waarin we ook champagne kunnen drinken op de successen. Maar ook kunnen leren van wat nog niet goed gaat.
2: Ja, ik heb gisteravond, ik ga binnenkort samenwonen, meneer Duisenberg. En ik heb gisteravond met mijn vriendin een soort budget gemaakt van dit gaan we sparen.
4: Ja.
2: We hebben geen champagne gedronken. Dus we hebben ons volledig aan de regels van de Algemene Rekenkamer gehouden.
4: Ja, precies.
2: We gaan het zo meteen over die inhoud hebben en over dat rapport. Ik kan me ook voorstellen dat daar vragen over bestaan. Ten slotte gaat het over het belastinggeld wat u en ik betalen en wat de mensen daar thuis die zitten te luisteren betalen en hoe dat besteed wordt. Dus zit je nou te luisteren thuis, heb je vragen, stel die vooral in de NPO Luister-app. Gaan wij even naar muziek luisteren, is dat goed?
4: Ja.
2: Mooi zo.

0: Money Won't Change You van Aretha Franklin. Ja, met die titel wekken we misschien de suggestie dat geld er niet toe doet. Maar geld doet er wel zeker toe. En zeker ons belastinggeld. En dat belastinggeld wordt elk jaar gecontroleerd door de Algemene Rekenkamer. En zij onderzoeken of de overheid haar geld op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende manier heeft uitgegeven. En vorige week, of twee weken geleden moet ik zeggen, kwam het rapport van de Algemene Rekenkamer uit. En dat loog er niet om. De president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg, die sprak van stilstand van Nederland. Korte termijndoelen worden niet gehaald en lange termijndoelen raken uit zicht. Over die resultaten gaan we de komende 20 minuten met elkaar praten. Pieter Duisenberg, president van de Algemene Rekenkamer, is mijn gast. En ik zei het al, heb je vragen aan meneer Duisenberg? Stel die vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Ja, voor we naar dat debat van vandaag gaan, meneer Duisenberg, moeten we toch even terug naar 20 mei. Dat was de verantwoordingsdag, hebben we het net uitgebreid over gehad. Wat gebeurt er nou precies op zo'n dag? Hoe ziet uw dag eruit?
2: Het begint in de Tweede Kamer met een verantwoordingsontbijt waar ik naartoe ga. Dus zeer ga ik naar kantoor overigens. Want dan haal ik nog mijn transparante koffer op waar dan alle rapporten in zitten. Want de rapporten die printen we nog voor het moment zelf in de plenaire zaal. En dat zijn rapporten dus van onze onderzoeken bij alle jaarverslagen. Dus bij elk jaarverslag van een ministerie brengen wij een onderzoek uit wat wij vinden daar van de rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid. Dus ja, dat zijn...
0: Elk ministerie wordt afzonderlijk beoordeeld.
2: Ja, dat doen we voor... totaal zijn dat 20 rapporten, want je hebt in principe op dit moment 15 ministeries. Maar je hebt ook nog een aantal fondsen. Dus zoals bijvoorbeeld het Groeifonds is ook een fonds met een eigen jaarverslag. Nou, okay. Dus die beoordelen wij ook. Dat zijn wat kortere dingen. En dan hebben we twee overkoepelende rapporten daarbij. En de een, die noemen we, dat heet ook in de wet de staat van de Rijksverantwoording. Dat is een soort rode draad door alles heen. En daar spreken we nu straks ook over. Want dat is dan die rode draad die je ziet. Vermoed ik dat we dat gaan vragen. En de andere, dat is een nieuw ding, hebben we uitgebracht. Dat is een hoog risicolijst. En dat zijn zaken waarvan we zeggen, daar zit een groot risico ook voor de samenleving, maar ook voor de overheid als dit soort grote maatschappelijke onderwerpen niet worden opgelost.
0: Ja.
2: Dus dat is onze blik naar de toekomst toe.
0: Ja, hoe lang wordt er eigenlijk aan die rapporten gewerkt?
2: Ja, maanden. Kijk, in feite loopt een controlejaar. Dat begint in feite al eigenlijk halverwege het jaar. Dus als we bijvoorbeeld nu zitten we halverwege 2026. Dan wordt er nu al gekeken naar de controles die 2026 betreffen. En dan gaat dat naar een piek toe vanaf januari, ja. als het jaar is afgesloten.
0: Ja, dus, ja. U zei net tijdens de muziek tegen mij, dus onder de microfoons uit, er werken 300 mensen bij de Algemene Rekenkamer. Die werken dus allemaal aan dit rapport. Dat betekent heel veel verschillende expertises die bij elkaar komen. Hoe bundel je zoiets dan uiteindelijk in een groter rapport? Want het gaat naar, wat we net al zeiden, van landbouw tot zorg, van defensie tot veiligheid. Dat zijn nogal wat thema's.
2: Ja, dat klopt. Ja, kijk, dus je hebt natuurlijk... We hebben dus ook een centraal team wat dan eigenlijk die hele inzet coördineert.
0: Mm-hmm.
2: Je kan sowieso bundelen, omdat je hebt langs een aantal functionele thema's, heb je dan, zoals we dat dan noemen. Dus die rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, daar kan je gewoon van in kaart brengen. Van wat zien we nou in al die dingen? En daarnaast kun je kijken van pak ik een bepaald inhoudelijk thema. En wij hebben dit jaar dus gezegd, we gaan focussen op de veiligheidsstrategie. Want dat is natuurlijk nu een belangrijk onderwerp.
0: Ja, hot topic natuurlijk. Ja.
2: Dus we hebben nu gezegd veiligheidsstrategie. En zo pakken we volgend jaar, gaan we focussen op vereenvoudiging van de Rijksoverheid. Dus wij proberen ook een inhoudelijk thema te pakken waar we dan op focussen. En we hebben nu dus de veiligheidsstrategie. Dat is ook een strategie die Nederland heeft. Dat heet veiligheidsstrategie van het Koninkrijk der Nederlanden. Die is in 2023... is die besloten om te doen. Dat is niet alleen defensie, maar dat gaat ook over cyberveiligheid. Mm. En over economische veiligheid. Dus een breed veiligheidsbegrip. Ja, en daar kunnen wij allerlei projecten pakken om te kijken of ze resultaten bereiken. Ja.
0: Nou, laten we het zo over die veiligheid hebben. Toch eerst even over dat eerste gevoel van dat rapport. Want u heeft dat rapport natuurlijk niet alleen geschreven. U heeft het wel gelezen. Uiteindelijk zit het dan in dat koffertje. Met wat voor gevoel ging u naar de Tweede Kamer?
2: Nou, dat er wat moet gebeuren.
0: Maar dat is een gevoel wat elk jaar gevoeld wordt.
2: Maar dus nu ook wel. Op dat veiligheidsvlak hebben we gekeken naar de korte termijn resultaten. En dan zie je toch dat er in die veiligheidsstrategie veel. Dat is op zich een mooie strategie op papier. Maar dan zien we toch dat er in de praktijk dat er heel veel resultaten niet worden geboekt. Mm-hmm. Dat zit ook op het gebied van informatiebeveiliging bijvoorbeeld. Of op beveiliging van de Noordzee. Of hoe het werkt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Maar dus als we ook kijken naar de langetermijnindicatoren, die hebben we heel specifiek in beeld gebracht dit jaar. Dus allerlei langetermijn thema's met langetermijn doelen.
0: Wat voor thema's zijn dat dan?
2: Dat zijn totaal hebben we 10 thema's, 10 hoofdthema's, maar hebben we totaal een stuk of 60 indicatoren daaronder zitten. En die gaan over de economie, over veiligheid, over klimaat, natuur, wonen. De stikstof, dus echt gewoon langetermijn zaken. Ja, en dan zie je dus dat. En dan kijken wij naar doelstellingen die de regering of regeringen heeft vastgelegd in wetten of Europese verdragen. Maar ook aan onze eigen wetgeving, of die in kamerbrieven hebben gestaan van meerdere regeringen naast. Dus we hebben dat geprobeerd zo neutraal mogelijk vast te stellen. Want er is geen officiële set van de regering zelf, helaas, zeg ik dan. Maar in principe hebben ze dus wel allerlei doelen vastgesteld. En wij kijken dan van, nou, hoe gaan dan de lange termijn trends op dat gebied? Dus, en dan zagen wij dus dat de afgelopen jaar, dat niet alleen heel veel van die zaken, dat ze ver af liggen van het doel, als het gaat om dingen als het woningtekort of klimaat of stikstof, maar ook dat heel veel zaken zijn wegbewogen, dat ze wegbewogen zijn van het doel, dus verder af zijn geraakt.
0: Ja.
2: Ja, dus toen hebben we gezegd, ja, weet je, de lange termijn doelen raken gewoon uit het sticht. En ja. Het is echt een jaar van stilstand geweest. En om die reden hebben we overigens ook nadruk gelegd op die hoogrisicolijst. Omdat we hebben gezegd van, ja, wat is nou, is dat nou erg dat je stilstand hebt en dat je onderpresteert als bij het oplossen van zaken? Is dat nou erg? Nou ja, dat is erg. Want als jij bijvoorbeeld op ieder van die gebieden, als jij het stikstofprobleem niet oplost, ieder jaar dat je dat niet doet, kost de maatschappij tussen 10 en 15 miljard euro.
0: Tussen de 10 en 15 miljard.
2: Ja, en dat is. Maar dat is dus. Dat is wat ik heb geprobeerd om bij de politiek aan te geven. Van kijk, je moet dus wel. Dat is de kosten ook van uitstel en van besluiteloosheid. Maar,
0: wacht
2: en
0: even, dat probeer ik even te begrijpen. Het kost tussen de 10 en 15 miljard als we het stikstofprobleem niet oplossen. Per jaar, zegt
2: ja,
0: u.
2: Ja, per jaar.
0: Dat maar is waar een, komen die kosten dan te liggen?
2: Nou, dat was mijn boodschap ook in de Kamer. Dat zijn kosten die zie je niet in de boekhouding van die jaarverslagen die wij hebben gecontroleerd.
0: Want daar staat 0 euro uitgegeven of 2 miljard euro uitgegeven. Ik zeg
2: exact,
0: maar wat.
2: Exact, dat ziet u helemaal goed. En de focus ligt in de politiek vaak op van, nou oké, dit zijn onze inkomsten en uitgaven. En we blijven binnen het 3% tekort, wat de regel is van de EU. En dan blijven we binnen de 60% schuld, wat de andere regel is. En die zijn heel dominant in het debat. En dat ik zeg ook dat het op zich dat het goed is om dat soort richtlijnen, om die te hebben en daar goed mee om te gaan. Maar de kosten van uitstel en geen oplossingen hebben op het gebied van stikstof of klimaat, maar ook als het gaat om de economie bijvoorbeeld. Als je de motor van de economie niet aanzet met economische groei, met innovatie, dan kost je dat bijvoorbeeld concurrentievermogen of je plek als Nederland, als vestiging.
0: Maar dat zijn eigenlijk een soort toekomstige kosten.
2: Exact, en dat heb ik dus ook genoemd. Dat is een onbekende rekening voor huidige en toekomstige generaties. Maar het is vooral een rekening die dus buiten Den Haag komt te liggen. Namelijk bij burgers en bedrijven in het land. En dat kompas, dat moet net zo, die regels, die rekening moet net zo duidelijk in beeld zijn voor de politiek.
0: Ja.
2: Vooral die langetermijnrekening. Het moet net zo duidelijk zijn als die 3% en die 60% regels.
0: Wat ik wel een interessante quote van u vond, ook tijdens die, toen u dat rapport dan had gepresenteerd in die mooie transparante koffer. Toen zei u tegen de Tweede Kamer, ik heb het gevoel dat Nederland stil is blijven staan. Dat is eigenlijk wat u nu zegt. Terwijl de wereld om ons heen alleen maar meer vaart is blijven maken.
2: Ja.
0: Is dat dan zo dat dit probleem waar we het nu over hebben uniek is voor Nederland?
2: Nou, ik denk dat er wel veel westerse landen zijn die dit hebben. Als je kijkt naar heel Europa. Heel Europa is aan het wakker worden natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Dus als je kijkt naar andere delen van de wereld, en als je ook gewoon puur kijkt naar cijfers van de economie, maar ook als je denkt aan migratiestromen en natuurlijk geopolitieke dreigingen. Ja, het is verandering overal.
0: Ja.
2: En het is niet alleen maar geopolitiek en landen, het is ook technologie wat heel hard gaat. En je moet dus.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen, er zijn zoveel problemen. Het is ook logisch dat we op sommige gebieden even stilstaan.
2: Nou, stilstaan op zich is niet zo. Dat kan goed zijn om even te kijken welke kant gaan we op. Maar als je wil dat je als land, dat je je systeem en dat je met elkaar je welvaart, maar ook je welzijn, en dat je dat kan volhouden.
0: Mm-hmm.
2: En niet alleen nu, maar ook voor toekomstige generaties. En als je dus ook het land wil doorgeven op een goede wijze aan toekomstige generaties.
0: Betaalbaar wil doorgeven.
2: Betaalbaar wil doorgeven, dan moet je handelen.
0: Ja. Oké, dat is nogal een harde boodschap natuurlijk. Dit hele totaalpakket aan stilstand. Kijken zoveel het kost voor toekomstige en huidige generaties. Hoe wordt erop gereageerd eigenlijk in de Tweede Kamer?
2: Ja, er wordt wel op gereageerd. En ik heb ook een oproep gedaan, niet alleen aan het kabinet, maar ik heb gezegd, kabinet en Kamer, eigenlijk heel Nederland kijkt naar u.
0: Ja.
2: En het maakt mij ook niet uit wat voor soort politieke situatie het is. Het gaat om het resultaat. En het resultaat is dat. Dus dat we nu stilstand hebben en er zijn grote sprongen nodig.
0: Ja,
2: dus,
0: maar u bent al even president van de Algemene Rekenkamer. Heeft u dit niet vaker gezegd in de Tweede Kamer?
2: Niet zo sterk als nu.
0: Okay.
2: Ik heb het nu dus denk ik wel heel sterk gezegd. En ik heb ook de dagen daarna en ook de afgelopen dagen nog wel teruggehoord dat heel luid en duidelijk is teruggekomen. Ook bij Kamerleden van zowel coalitie- als oppositiepartijen. Mm-hmm. Dus ik hoop dat ze dat mee gaan doen. En ik zag ook in de reactie van de minister-president, die gisteren een Kamerbrief stuurde, in aanloop naar dit debat, naar het verantwoordingsdebat van vandaag, dat die pakt ook die handschoen op. Die zeggen van ja, weet je, wij willen ook gewoon wel doorbraken maken hierop. En dat is ook overigens wat ik in mijn aanbiedingsspeech heb gezegd. Het kabinet, dus even zonder dat ik daarbij een partij zou kiezen, maar het kabinet heeft wel in ieder geval gezegd, we willen doorbraken maken op een aantal dingen.
0: Ja.
2: In ieder geval hebben ze die intentie. En dus ik denk dat we daar met z'n allen op wachten. Dat die pakt ook die handschoen op. Die zeggen van ja, weet je, wij willen ook gewoon wel doorbraken maken hierop. En dat is ook overigens wat ik in mijn aanbiedingsspeech heb gezegd. Het kabinet, dus even zonder dat ik daarbij een partij zou kiezen, maar het kabinet heeft wel in ieder geval gezegd, we willen doorbraken maken op een aantal dingen.
0: Ja.
2: In ieder geval hebben ze die intentie. En dus ik denk dat we daar met z'n allen op wachten om echt op.

0: elke dag weer onvermoeibaar mee door om te zorgen dat dit de aandacht blijft krijgen.
1: Ja. Uiteindelijk zijn er dus veel voorbeelden van stilstand. Gaat het eigenlijk ook nog ergens goed in Nederland?
0: Ja, nou, zeker gaat het goed. Kijk, je kunt natuurlijk in de basis zeggen dat heel veel dingen nog steeds goed gaan. Denk even, dus dat ik denk dat we dat allemaal wel ervaren als je gebruik maakt van diensten of als je. Dus dat we allemaal goede ervaringen hebben. Dat is even in de basis. Maar
1: diensten gaat
0: dus,
1: bedoelt u dan? Openbaar vervoer, dat soort dingen?
0: Ja, dus zaken waar we natuurlijk ook allemaal wat over te klagen hebben. Want we staan ook als Nederland.
1: De trein is toch altijd te laat, meneer Duisenberg.
0: Ja, exact. Nou, maar goed, ik ben zelf ook laatst met de trein gegaan. Dat was weer een perfecte reis. Toen dacht ik van, nou ja, dat is toch ook weer goed. Maar ik heb andere keren ook wel op een station gestaan. Ik dacht van, Maar wij...
1: Denkt u niet meteen, er moet even een rapport over geschreven worden?
0: Nou, we doen toevallig over het spoorvervoer doen wij ook een rapport, zijn we nu mee bezig. Okay. Dat is heel toevallig op dit gebied. Maar we hebben een aantal zaken op die veiligheidsstrategie eruit gepakt. En er gaan ook zeker de dingen wel goed. Een heel specifiek voorbeeld heeft te maken met de nationale zorgreserve. En dan gaat het dus over de paraatheid voor een volgende pandemie. Want ook dat is weerbaarheid en veiligheid. Dus dat zit allemaal in die strategie.
1: Ja.
0: Nou, die zorgreserve, er is dus een zorgreserve van 5000 zorgreservisten opgezet. En die hadden we in de vorige pandemie met corona hadden we die niet. Dus dan hadden we tekort aan zorgmedewerkers. Maar nu staan er dus 5000 mensen staan er klaar en geregistreerd om in te springen als dat zo is. En dat was een plan wat in die strategie zat. En het resultaat is ook dat die zorgreserve dat die er is. Dus men heeft geleverd.
1: Dus hier zou je kunnen zeggen dat was een lange termijn plan. Lange termijn idee, er is op ingezet, dat is uitgevoerd.
0: Ja.
1: En dat is gelukt.
0: Ja, zeker. Okay. Ja.
1: Ja. Maar dat lukt dus bij veel thema's nog niet.
0: Nee, waar je positief over kan zijn, is dat Defensie bijvoorbeeld, die hebben 5500 mensen, of eigenlijk voltijdseenheden, dus FTE, hebben zij nieuw aangenomen. Dus die zijn er extra bij gekomen. Dat is een enorme in het afgelopen jaar.
1: Okay.
0: Ja,
1: dus dat zijn er echt veel.
0: Echt veel, ja, echt veel. En ze hebben veel meer geld uitgegeven om drones te kopen, om boxerterreinwagens, Leopard tanks te kopen. Zijn we ook kritisch op, want de vorm van inkoop zeggen van nou, dat moet je wel goed doen, zodat we ook waar voor ons geld krijgen. Maar daar wordt nu ook hard aan gewerkt. Daar wordt echt ook hard gewerkt en ook dingen bereikt.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd, als ik dan ook mag zeggen waar we dan kritisch op zijn.
1: Nou ja, laten we maar meteen naar dat defensie gaan. Want daar hebben jullie natuurlijk extra naar gekeken. Sowieso omdat dat thema veiligheid een grote rol speelt. Dat zei u net al. Ja. Waar zit dan de kritiek als het gaat om het ministerie van Defensie?
0: Ja, dus dat ze nog steeds hun beveiliging van militaire objecten niet voor elkaar hebben. Het is iets beter, maar het is echt nog niet goed genoeg. En dan heb je het dus over... objecten zoals die in de hoogste veiligheidscategorie zitten, die niet goed genoeg beveiligd zijn.
1: En
0: waar je dus
1: objecten zijn gebouwen?
0: Dat zijn gebouwen, bijvoorbeeld dat kan zijn een commandocentrum of een fregat. Maar dus dat is niet de voorraadkamer met hagelslag. Dat is gewoon dat zijn echt dingen in de hoogste veiligheidscategorie. Ja, en dat is gewoon te eenvoudig om binnen te dringen. En
1: hoe heeft u dit getest? Bent u ergens over het hek geklommen?
0: Dat is in overleg met mensen bij Defensie. Want anders zou het voor onze mensen ook te onveilig zijn.
1: Ja.
0: Maar dat wordt dan samen met dat een soort van... hoe noem je dat? Ja, surprise visit eigenlijk. Mm-hmm. Is het, hè? Dus dan wordt dat gedaan. Ja, ja. Dus dat wordt wel getest.
1: Een spannende baan eigenlijk, werken bij de Algemene Rekenkamer.
0: Ja, dat had ik ook. Nou, dat is heel spannend. Ja. Ja.
1: Maar dat gaat in dit geval dan om objecten, zoals oftewel terreinen die dan onvoldoende beveiligd zijn. Wat zijn dan nog meer dingen waarvan u zegt van ja, wacht eens even, hier klopt het echt niet als het gaat om die uitgaven en wat er uiteindelijk uitkomt bij het ministerie van Defensie?
0: Nou, we hebben dus bijvoorbeeld, dat is niet Defensie, maar breder op die veiligheidsstrategie, dat heeft te maken met de beveiliging van de Noordzee. Mm-hmm. Dus die is ook, dat is belangrijk, die zit ook dus, was benoemd of is benoemd in die veiligheidsstrategie van 2023. Er lopen veel kabels natuurlijk en sinds de Nord Stream aanslag weten we ook dat de Noordzee, dat ook echt een belangrijk gebied is en beveiligd moet worden. Er zijn de afgelopen jaren 60 schepen begeleid, verdachte schepen begeleid uit die Noordzee. En dat zijn echt veel meer dan dat eerder waren. Dus die is echt interessant voor bepaalde landen en schepen. Maar men heeft dus die beveiliging beter willen doen door de Noordzee beter in kaart te krijgen. Samen met dat is Rijkswaterstaat en de Kustwacht en Defensie en ook een aantal andere

0: Noordzeelanden. En daar heeft men wel stappen en stapjes gemaakt met het aanschaffen van sensoren en dergelijke. En het in kaart brengen van waar de gaten zitten in wat men dan kan zien. Alleen nu volgens valt het stil, omdat ze 5 ministeries er niet uitkomen wie nou echt de baas is. En dus wie de echt doorslaggevende kracht heeft hier. En ook omdat het budget maar tijdelijk was. Dus er is nu geen budget meer. Mm-hmm. En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gezegd, nou, ik stop er even tijdelijk nog wat geld in om het maar in leven te houden, het project. Maar het project staat in principe stil, omdat er gewoon geen budget, geen structureel budget voor is.
1: Wat me ook meteen opvalt in dit verhaal is, dit is natuurlijk niet SEC een defensieverhaal, dit is niet SEC een infrastructuur verhaal. Het is een verhaal wat eigenlijk over meerdere ministeries gaat in dit geval.
0: Ja, klopt. En dat is wel een van de zaken waardoor het vaker niet goed gaat en niet slagvaardig ook is. Is omdat die ministeries dan verkokerd zijn en omdat problemen verkokerd per ministerie worden aangepakt met hun eigen potjes.
1: Ja, dus defensie gaat over de schepen, infrastructuur gaat over de vaarroutes, veilig. Dat zijn andere onderwerpen. Of in ieder geval, het heeft alles met elkaar te maken, maar het ministerie gaat er niet over.
0: Nee, en dan, dan zie je dat de slagvaardigheid gaat er dan uit. En de resultaten, uiteindelijk bij die beveiliging van de Noordzee, staat het dus gewoon stil en leidt dat niet tot resultaten. Want het is dus per saldo is het dan dus niet veilig.
1: U had ook nog kritiek op de aanbesteding van het ministerie van Defensie van bepaalde dingen. Hoe zat dat ook alweer?
0: Ja, dat zit dus. Als men zaken aanbesteedt, dan zegt de wet dat je moet aanbesteden met meerdere aanbieders. Mm-hmm. Nou, kan het zo zijn, omdat die defensieuitgaven, die zijn natuurlijk ook urgent. Want je moet snel vaart maken. Je kan niet, dus dat men zegt, ik wil gebruik maken van uitzonderingsregels. Dat kan ook volgens de wet. Dus ik wil met één aanbieder in zee gaan. En dat kan zijn om snelheid, maar dat kan ook zijn omdat het technologisch past. Een bepaald systeem of zo, omdat dat past. Maar dan moet je dat dus wel, goed onderbouwen. Dan moet je dus zeggen waarom je dat dus doet. En niet te makkelijk zeggen we gaan gewoon met hetzelfde verder als we wel hadden. En dat is slecht onderbouwd. En dat vinden wij niet goed, want het staat zo in de wet opgeschreven dat je wel moet, als je een uitzondering doet, dan moet je dat goed vastleggen. Waarom je dat doet, dat moet je gewoon op een A4 moet je dat schrijven.
1: Ik las ergens dat dit ging om 4,4 miljard euro.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is dan 4,4 miljard euro van dus die defensieuitgaven. Ja. Totaal. Dus dan heb je het over. Dus, maar dat is wel echt een substantieel deel. Dus daar hebben we ook een kanttekening op onze goedkeurende verklaring gemaakt. Dat we zeiden daar is dus de rechtmatigheid. Is daar echt. Die is onzeker. Dat moet
1: de Defensie beter doen. En wat zegt de minister daarvan, mevrouw Jesselkus?
0: Nou, die zegt nu. Die zei. Was in eerste instantie. Reageerde de minister van Defensie. Laten we zeggen. Een beetje defensief op dit punt. Mm-hmm. Maar wij hebben gezegd. Ja, dit is wat uit onze controle komt. Dus dit is wat wij constateren. En nu inmiddels is er ook gesproken. Tussen het ministerie en ons. En de minister gaat ermee aan de slag.
1: Oké. Nou, dan gaan we. En dan gaat u trouwens vooral in de gaten houden, denk ik. Of dat dan daadwerkelijk ook gebeurt.
0: En dat ik ook even zeggen waarom het belangrijk is dat dit goed gaat. Is dat Defensie. We gaan in heel korte tijd. Gaat er heel veel meer geld uitgegeven worden. Dat is heel erg belangrijk voor onze veiligheid. En het zit ook in. En het moet ook snel gebeuren. Maar het is ook belangrijk dat we dan, ondanks al die haast, dat we toch zo goed mogelijk waar voor ons geld krijgen. Dus daarvoor is het belangrijk. Maar het is ook zo dat Defensie heeft geen fraude- en corruptiebeleid, bleek uit ons onderzoek.
1: En, dat lijkt me problematisch.
0: Ja, dus en in de defensiemarkt betekent dat dus ook, als je dan dus ook alles, wat ze noemen single source doet, aan één aanbieder elke keer levert, dan heb je toch te veel kans op vriendjespolitiek. Dus dit moet gewoon echt even heel zorgvuldig gebeuren, terwijl het tegelijkertijd ook heel snel moet gebeuren.
1: Oké. Zullen we even een vraag van luisteraars gaan? Ja. Want die komen volop binnen in die NPO-luisterapp.
2: Vragen.
1: Eens even kijken. Rajan die vraagt zich af, kunnen wij burgers eigenlijk iets doen om de Algemene Rekenkamer te helpen?
0: Ja, enorm. Ja.
1: Wat dan?
0: Ja, dus schieten mij twee dingen te binnen. Ten eerste, het zou heel mooi zijn als wij op verantwoordingsdag, wat ik ook trouwens liever gewoon resultatendag noem, als we kijken of we dat feest samen en ook het kritische feest, dus het van wat zijn de successen, maar wat moet er beter, als we dat samen meer gewicht kunnen geven, dus belangrijk kunnen geven, dus belangrijk kunnen maken. Dus wij gaan ook het land in bijvoorbeeld, en er worden inmiddels ook op een paar plekken worden er evenementen georganiseerd. Die zeggen van mensen die zeggen, ik ga het niet de Prinsjesdag doen. Ik ga gewoon aandacht geven met een evenement op op verantwoordingsdag. Dus je kunt het zo aandacht geven. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Want dan gaan politici het ook belangrijker vinden, de resultaten.
1: Ja, want dat is misschien de bottom line van dit alles. Verantwoordingsdag, of eigenlijk die rapporten die u elk jaar naar de Tweede Kamer brengt, daar moet veel meer waarde aan gehecht worden. Tenminste, als het aan de Algemene Rekenkamer ligt.
0: Ja, en ik denk ook wel, dus als ik Radjan hoor, ook wel als het gewoon aan mensen in het land ligt. Mm-hmm. Dat we resultaten belangrijker gaan vinden.
1: Ja, ja. Er komen ook wat statements binnen. Ik lees er even eentje voor van Nazar. Die zegt, in een land waar vrijwel alles is geprivatiseerd en de overheid geen andere inkomstenbronnen heeft dan belastingen, terwijl de overheidsuitgaven blijven stijgen, dan zal het land niet alleen tot stilstand komen, maar zelfs steeds verder achteruit gaan. Wat vindt u van zo'n statement? Van zo'n gevoel?
0: Ja, ik probeer toch. Ik probeer het positief neer te zetten. Ik kan me wel voorstellen, en dat is overigens niet alleen in Nederland, maar dat is ook wel in meer westerse landen, dat men zegt van ja, dat er toch wel eens het gevoel heerst van, kan het land en de democratie en hoe het geregeld is, is het nog in staat om tot oplossingen te komen?
1: Mm.
0: En daar zit wel een belangrijke uitdaging hoor. Het moet echt zijn dat de democratie zoals wij hem hebben, dat die tot oplossingen en resultaten komt.
1: Yeah.
0: Omdat anders het vertrouwen, wat ik ook hier hoor, eigenlijk het vertrouwen van burgers in de politiek steeds verder weg gaat zakken.
1: Ja, ja. Marcel die zegt, wat een fijne gast heb je Jan deze ochtend. Dus dat compliment kunt u vast in de zak steken. En verder heeft hij een vraag. Hij zegt, waarom doet de politiek niets aan dat verlies van 10 à 15 miljard? We hadden het net over het stikstofprobleem. Als dat niet opgelost wordt, kost dat 10 tot 15 miljard per jaar. Hij vraagt zich af, waarom doet de politiek daar niets aan? Omdat de partijen dan hun achterban kwijtraken? Hoe zit dit?
0: Ja, dat is veel van de besluiteloosheid, dat ga ik nu politiek raden. Dus mm-hmm. Want ik ben geen politicoloog.
1: Nee, maar hij heeft wel in de Tweede Kamer gezeten.
0: Ik heb wel in de Tweede Kamer gezeten en ik zie het ook wel. Dus ik heb ook in de Kamer gezegd, dit zijn de kosten van besluiteloosheid, van het blikje voor uittrappen, van uitstellen. Dus eigenlijk allemaal hetzelfde, verschillende woorden voor hetzelfde. En je ziet dus ook dat de politieke wil toch vaak en de moed ontbreekt,
1: mm-hmm.
0: Van het collectief van de Haagse politiek om die grote sprongen te maken. En dat was ook mijn oproep bij Verantwoordingsdag in mijn speech in de Tweede Kamer. Van ik wens u de moed en ik hoop dat u de moed heeft om grote sprongen te maken.
1: Ja.
0: Ik wil toch een heel specifiek voorbeeld noemen wat mij al jarenlang bevreemd en irriteert. Dat is bijvoorbeeld dus wat technische ding, maar dat zijn alle fiscale regelingen. Dat heb ik ook voorgehouden in de Kamer. We hebben heel veel aftrekposten in ons belastingssysteem. Dat is bij elkaar zo'n 200 verschillende aftrekposten. Die maken het verschrikkelijk complex. Dus dat is ook daardoor in uitvoerbaarheid echt verschrikkelijk moeilijk. Maar die zijn ook allemaal negatief geëvalueerd. Dat wil zeggen dat ze niet doelmatig en niet doeltreffend zijn. En al jarenlang zeggen wij, schaf die af of pas ze aan.
1: Ja, maar dan hebben we het ook over dingen als de hypotheekrenteaftrek.
0: En daar zit ook de hypotheekrenteaftrek zit daarbij, inderdaad.
1: Ja.
0: Dat is één van die 200 regelingen. Maar wel een grote daarbinnen. Maar er zijn scenario's gemaakt ook van hoe dat eruit zou kunnen zien, wat je dan zou kunnen versimpelen. En dan speel je daarmee ook heel veel geld vrij, wat nu niet doelmatig en niet toetreffend is. Maar dan speel je tot 35 miljard euro per jaar speel je vrij, wat je op een andere manier zou kunnen inzetten. Dat kan je inzetten voor belastingverlaging. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Maar je zou het ook kunnen inzetten op een weldoelmatige manier. En misschien wel voor defensieuitgaven.
1: Beveiliging van de Noordzee.
0: Misschien voor de beveiliging van de Noordzee. Ja. Of voor grote investeringen in ons land die nodig zijn. Kijk naar de wegen. Mm-hmm. Dus een tekort aan investeringen in wegen. Dat is ook zo'n prijs voor toekomstige generaties.
1: Veel verouderde bruggen ook, las ik laatst.
0: Ja, en dus dat is ook een ding waarvan je eigenlijk de prijs nu al betaald buiten in de samenleving, maar die prijs gaat groter worden in de toekomst, mm-hmm. naarmate je meer achterstanden hebt met je onderhoud en je vernieuwing. Maar dus daar ligt gewoon tot een bedrag van 35 miljard ligt klaar. Maar dat is een knoop die moet worden doorgehakt. En dat is daar zitten allemaal achterbannetjes zitten daarachter. Waardoor politieke partijen zeggen, nee, maar dat mag niet in die regeling zitten. Of niet in die regeling. Ja, en toch moet je daar de moed hebben om, denk ik, met elkaar te zeggen, we gaan het hele geheel gaan we versimpelen en heel veel geld vrijspelen.
1: Wat mij opvalt, en dat zie ik ook nu terug, want er komen echt heel veel reacties binnen, meneer Duisenberg, in die NPO Luister-app, is dat bij veel mensen zit hier ook een soort onderbuikgevoel, wat misschien ook door dit rapport wel een beetje bevestigd wordt. Namelijk, politiek Den Haag doet zo weinig.
0: Ja, ja.
1: Snapt u dat?
0: Ja, dat snap ik wel. En dat, we hebben het er ook bij de Rekenkamer wel eens over. Kijk, dat wij willen aan de ene kant, wij zeggen als instituut, We hebben die wettelijke taak om de inkomsten en uitgaven en de resultaten te controleren. En als ik dat aan mensen ook vertel, dan zeggen ze, oh, dan krijgen ze eigenlijk een beetje meer vertrouwen. Dat het feit dat we dat doen, zeggen ze, oh, dat is dat toch wel goed geregeld in onze democratie, dat ons geld zo goed wordt bewaakt. En aan de andere kant hebben wij het ook vaak over, nou, maar ja, als wij onze rapporten uitbrengen, dan is dat niet zo goed voor vertrouwen, want dan komen er heel veel kritische geluiden komen er naar boven. Dus,
1: ja.
0: En ik snap dat dit dat het gevoel is. En dus ik hoop ook, en daarom probeer ik ook eigenlijk altijd positieve dingen erbij te vertellen, van dit wordt wel bereikt. Ja, en daarom ben ik ook wel optimistisch over dat men nu als kabinet in ieder geval, dat men heeft gezegd, we gaan die doorbraken doen met taskforces op het gebied van wonen en stikstof. Mm. Uiteindelijk moeten we de resultaten zien. Maar dus ik hoop heel erg dat ze die resultaten gaan boeken. Ja. En dat we dan positieve resultaten kunnen vertellen.
1: Laten we het zo over de oplossing hebben en over de plannen die er dan ook zijn in Politiek Den Haag om dit op te lossen. Goeie vraag in de NPO-luisterrep, toch?
0: Ja, dank u wel.
1: Goeie vraag allemaal. Dank daarvoor. Mocht je nou nog meer vragen hebben, stel die vooral in diezelfde NPO-luisterrep.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, dan zijn we zometeen weer bij je terug. Dan praat ik verder met Pieter Duisenberg over het verantwoordingsdebat naar aanleiding van dat rapport van de Algemene Rekenkamer. Eerst even naar muziek. We gaan even op adem komen. Dit is 12 to 12 van Somber.

0: 12 to 12 van Somber was dat. En die hoorde hier op NPO Radio 1 bij het programma Vroeg van woensdag 3 juni. De conclusies van de Rekenkamer op verantwoordingsdag 2 weken geleden waren niet voor de poes. Nederland staat stil, de korte termijndoelen zijn niet gehaald en de lange termijndoelen lijken uit het zicht te verdwijnen. Vandaag vindt naar aanleiding van dit rapport het verantwoordingsdebat plaats in de Tweede Kamer. Met welke thema's moet de Kamer aan de slag? Welke boodschap wil de Rekenkamer meegeven? Hebben we natuurlijk ook al een beetje over gehad. En wat kan politiek Den Haag nou eigenlijk doen om ervoor te zorgen dat in 2027, wanneer Pieter Duisenberg, president van de Rekenkamer, weer naar de Tweede Kamer gaat, met een heel hoopvol en blij gezicht daar het gebouw binnenloopt. Laten we het daar eens even over hebben met niemand minder dan Pieter Duisenberg, president van de Rekenkamer. En ik zei het net al, heb je nou vragen? Stel die vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Ja, we hebben een beeld bij jullie rapport van 2 weken geleden. We hebben het uitgebreid over gehad, meneer Duisenberg. Dat verantwoordingsdebat, dat zou eigenlijk meteen gedaan worden, toch? Meteen gehouden worden. Of vorige week zijn.
2: Nee.
0: Stond het al gepland voor vandaag?
2: Ja, vandaag. Ja, stond al maanden gepland, ja.
0: Oké. Ik hoorde ergens dat het verplaatst was.
2: Nee.
0: Oké, dan heb ik dat verkeerd gelezen. Ja. Het is niet verplaatst, het stond al lang op de agenda, dat had ik moeten weten. Wat gaat er dan vandaag helemaal volgens planning gebeuren? Wat gaat er besproken worden bij zo'n verantwoordingsdebat?
2: Ja, het is een. Dus dan gaat men over de bevindingen spreken. Dus je hebt alle partijen gaan dan zeggen wat hen opvalt of wat zij vinden. En overigens in de vak K zit dan de minister-president en de minister van Financiën. Dan worden er vragen gesteld. Nou, ik vermoed over veel van de uitspraken hier, maar vooral denk ik wel dus dat de stilstand wel aan bod komt.
0: Ja.
2: En ik denk ook
0: op al die verschillende thema's.
2: Ja, dus ik denk dat wat gaat gebeuren. Ik vermoed ook dat er over die fiscale regelingen, die ik net ook noemde, die aftrekposten in de belastingen, dat er ook wel over gesproken wordt. Want de politiek is natuurlijk ook op zoek naar geld. En dit is ook een discussiepunt. Met name ook die hypotheekrente aftrek is natuurlijk een politiek discussiepunt. Maar dus ik vermoed dat ook langs zal komen. Dus de resultaten, dus die fiscale regelingen. Ik vermoed ook wel dat het over defensie zal gaan.
0: Ja. Politici mochten ook vragen stellen aan de Algemene Rekenkamer voorafgaand aan dit debat. Is dat volop gebeurd eigenlijk?
2: Ja, en dat verschilt. Dus volgens mij hebben wij totaal, zijn er voor onszelf, de meeste vragen gaan naar ministeries. Er worden altijd schriftelijke vragen gesteld vooraf door politici. Dat ze politici en er zijn een stuk of 100 vragen uiteindelijk ook bij ons terechtgekomen. En dat zijn bij in ons geval ook vaak feitelijke vragen. Dus dan zeggen ze, nou, kun je dat nog eens toelichten of dat nog eens toelichten?
0: En die antwoorden zijn al gegeven ook aan die politici?
2: Voor een deel zijn die gegeven, want die hadden ze dan nodig voor het debat. En ze hebben bijvoorbeeld, dus bij de hoogrisicolijst is dat niet aan ons, maar die is dan aan de minister-president gevraagd. En die heeft dus gisteren dus een brief gestuurd. Die zorgt dat dus op tijd is, dan, zodat ze dat mee kunnen nemen in het debat.
0: Ja. U bent er zelf bij, in ieder geval. U bent aanwezig bij het debat. U gaat niet spreken.
2: Nee. Wij zitten dan, ik zeg wij, want we zijn een college van 3. Waarvan ik dan president ben. Maar met de 3 collegeleden zitten wij in de gastenloge. Dat is een traditie dat je erbij bent. Maar het is voor ons ook wel heel goed om te zien wat Kamerleden dan precies doen met wat je hebt aangegeven. Dus ik vind het ook wel een heel leerzame dag.
0: Ja, bent u dan soms ook bang dat politici hiermee een beetje aan de haal gaan? Dat u dan in zo'n debat ziet gebeuren van, ja, maar ho, wacht eens even, dat is niet hoe we het bedoeld hebben in dat rapport?
2: Nou, ik weet dat kan gebeuren.
0: Ja. Maar politici zijn sluwe vossen, hè?
2: Dat kan natuurlijk zeker gebeuren. Er wordt natuurlijk wel gecherrypicked, zoals ze dat dan noemen.
0: Ja.
2: Met stokpaardjes. Dat hoort er dan ook een beetje bij. En dat helpt soms ook wel als we daarbij zijn. De afgelopen jaren dan kwam ook wel eens een politicus, die kwam dan naar achterlopen en die ging, want die gastenloosjes dan achter de bankjes.
0: Ja.
2: En dan zei van, nou, klopt dat nou wel? Is dat nou wel zo? Dus misschien dat onze blik ook wel helpt om de mensen een beetje bij de feiten te houden.
0: Dus het is goed dat u er bent.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja. Ondanks dat u niet spreekt, heeft u ongetwijfeld een boodschap aan Politiek Den Haag. U wilt ook iets vertellen met dit rapport. We hebben het net toch vooral over de feiten gehad. Wat wilt u ermee? Wat zou u willen zien veranderen in Den Haag?
2: Ja, ik heb eigenlijk wat ik ook in mijn aanbiedingsspeech heb gezegd, is van we moeten grote sprongen maken om en we moeten uit die stilstand komen.
0: Ja.
2: Ik heb toen het voorbeeld aangehaald in mijn speech van de tijd dat de nieuwe waterweg werd uitgegraven. Dat was een heel groot besluit in 1863 met Thorbecke, maar ook de Kamer toen. Die hadden toen de moed om te zeggen we gaan dat uitgraven. En dat is natuurlijk verschrikkelijk goed geweest voor de Rotterdamse haven en voor onze economie. En Thorbecke zei daarvan destijds van het is een groot werk wat we moeten wagen. Het is gewoon een gewaagd werk, maar we moeten het wagen. En ik heb tegen de Kamer gezegd van ik hoop dat u ook de moed heeft met elkaar, Kamer en kabinet, om deze grote sprongen te maken.
0: Ja.
2: En daarvoor heb ik gezegd, er moeten echt drie dingen anders gebeuren. Als ik
0: ja,
2: u mag
0: zeker,
2: vertellen.
0: Ja. Ja.
2: Ik heb gezegd, drie dingen moeten echt anders. Eén is, stel een aantal hele ambitieuze, wel realistische, maar ambitieuze duidelijke doelen op het gebied van wonen, economie, stikstof. Ja. Gewoon de belangrijke thema's. Dus zet ze heel duidelijk en hang ze hierop gewoon aan de muur en heb ze voor ogen. En niet alleen die korte termijn, maar gewoon langer termijn. Waar gaan we naartoe? De tweede heb ik gezegd, het moet slagvaardiger, ook hier in de Kamer. Dus let erop dat het uitvoerbaar is. Kijk beter naar begrotingen, dat je die aan het begin van het jaar goedkeurt. Maar ook die controle die je doet per commissie. Al die dingen waar we het over hebben, die zijn niet per commissie. OCW of sociale zaken. Het is allemaal en. Het is,
0: ja.
2: Dus je moet zorgen.
0: Eigenlijk een beetje dat voorbeeld wat we net bespraken over de beveiliging van de Noordzee. Dat gaat niet om één ministerie, maar één kleine commissie. Dat gaat om, het is een soort overkoepelend thema eigenlijk.
2: Ja, precies. En ja. Dus de ministeries zijn verkokerd, maar de Kamer is net zo verkokerd. Dus die, terwijl die opgave, die uitdaging...
0: Kunt u uitleggen wat u daar nou precies mee bedoelt? Want ik snap hoe het bij ministeries werkt, maar hoe bedoelt u de Kamer is verkokerd?
2: Nou, dus de Kamer is ingedeeld in commissies.
0: Ja.
2: Die spiegelen de ministeries. Maar je zou ook kunnen zeggen, de ministeries spiegelen wat de Kamer doet. De Kamer is daar best wel bepalend in. En dus als een onderwerp, zoals de veiligheidsstrategie, wordt... Die dus gaat over meerdere ministeries, hè, dus waar we het net over hadden. Dat onderwerp wordt ook in de Kamer niet overkoepelend als geheel gemonitord. Dus dat onderwerp wordt versnipperd in kleine deelonderwerpjes. En dat wordt versnipperd als kleine onderwerpjes. Nou, als het gevolgd wordt, dan is het goed. Vaak wordt het ook niet meer gevolgd, omdat het dan te klein is voor een commissie. Maar dan doet de commissie Justitie en Veiligheid doet zijn eigen stukje. En dan doet de commissie Defensie een eigen stukje. En doet de commissie Economische Zaken doet zijn eigen stukje. Maar het komt niet meer bij elkaar. Terwijl aan het begin lag er een heel mooie samenhangende strategie van hoe dat samen zou moeten pakken. Maar het wordt niet meer bij elkaar gevolgd.
0: Ik heb nu een soort metafoor in mijn hoofd dat er kabinetsplannen worden gepresenteerd. En dan staan daar mooie grote lijnen voor de komende 4 jaar. Misschien ook wel nog wat langetermijndoelen erbij. En dan wordt er zo langzaamaan in die kabinetsperiode wordt er zo'n schaar ingezet. En dan wordt er nog een schaar ingezet. En dan uiteindelijk heb je allemaal snippertjes over. En op een gegeven moment, ja, je weet niet meer welk snippertje bij welk snippertje hoort. En het hele kabinetsplan ligt in duigen. Is dat een beetje wat er gebeurt?
2: Dat is een beetje wat er gebeurt, ja. Dus dat is. Terwijl die samenhang is toch heel belangrijk. En we hebben het nu over veiligheid. Maar denk even aan bijvoorbeeld zo'n uitdaging als wat ze noemen de toekomstige welvaart of onze economie.
0: Ja.
2: Dat is ook niet alleen maar een kwestie van economische zaken of de commissie economische zaken. Dat gaat ook over goed onderwijs.
0: Mm-hmm.
2: En dat gaat ook over goede wegen. En dat gaat ook over netcongestie.
0: Ja.
2: Over dat je aansluiting hebt. En het moet allemaal met elkaar moet het kloppen. Dus mijn oproep is geweest van haal de muren van de commissies ook voor dit soort grote opgaven. Haal ze naar beneden. En ga dit ook commissieoverstijgend ga dit volgen. Want daarmee zet je ook de toon voor de ministeries om met elkaar het gesprek te voeren. En nu gaat het allemaal verkokerd.
0: Ja.
2: Nou, mijn derde oproep, en dan willen jullie het nog even
0: eerste,
2: gezegd.
0: De eerste was...
2: Eerste duidelijke doelen.
0: Precies.
2: Tweede is slagvaardig opereren, onder andere ook overstijgend.
0: Okay.
2: En met overstijgend over die commissies heen. En derde is een andere politieke cultuur.
0: Wat bedoelt u daarmee?
2: Een cultuur waarbij je risico's kunt nemen, waarbij je dit soort grote sprongen, waarbij je grote sprongen kunt maken. En er horen ook risico's bij. Dan kan het ook wel zijn dat het sommige dingen niet meteen goed gaan. Ga dan niet meteen moord en brand schreeuwen bij de microfoon. Maar ga met elkaar kijken. Oké, dit gaat goed, maar dit moet nog beter. En hoe gaan we daar komen?
0: Dat moord en brand schreeuwen, dat gebeurt te veel in Den Haag, vindt u?
2: Ja, dat gebeurt te veel. Dus er is een afrekencultuur. En die afrekencultuur die moedigt niet aan om moedig te zijn. Dus en het is nodig.
0: Leg eens uit hoe dat werkt. Het moedigt niet aan om moedig te zijn.
2: Nee,
0: een mooie uitspraak.
2: Ja, dus door die afrekencultuur gaan mensen ook geen grote ambities uitspreken of grote risico's. Want als jij een groot risico neemt, heb je ook... Zoals je een grote sprong maakt, neem je ook een groter risico. En heb je ook, of als je heel duidelijk bent, dan heb je ook het risico dat mensen zeggen, oh, maar wacht even, dat was niet wat je had beloofd. En dat is niet goed. Dus gaan mensen wollig praten of niet al hun kaart op tafel leggen. Omdat je dan weet dat je politiek, dan word je daarop gepakt en afgerekend. Terwijl het juist nodig is om gewoon open te zijn. En te zeggen, hier willen we naartoe. Dit is wat we willen gaan bereiken. Zo gaan we het doen. Ook dit zijn de risico's, want bij dit soort grote stappen, daar zit ook heel veel onzekerheden bij. En dan krijg je een ander soort cultuur dan wanneer iedereen de kaart tegen de borst gaat houden, omdat hij bang is om afgerekend te worden.
0: Ja, maar als we het even concreet maken, dat zou betekenen dat premier Jette nu een stikstofplan zou presenteren. Dat gaat hij binnenkort ook doen, als het goed is. En daar staan dan hele harde, duidelijke maatregelen in. En dan zegt hij, net als Thorbecke, we moeten het proberen.
2: Ja. Ja, ik denk dat dat heel goed zou zijn, ja.
0: Maar
2: ja.
0: Ik weet ook precies wat er dan gaat gebeuren.
2: Ja, ik denk dat ik nog wel een beetje bang ben dat ik hetzelfde weet als wat u, of denk te weten als waar u aan denkt.
0: Moord en brand schreeuwen bij een microfoon, denk ik.
2: Ja, maar dus dan gaan we het niet oplossen. Want dan gaan die dingen niet worden opgelost.
0: En dat kost 10 tot 15 miljard per jaar, heeft u net verteld.
2: Ja, 10 tot 15, dat kost veel wat ze noemen brede welvaart. Hè. Dus niet alleen in geld, maar vaak ook in niet-financiële termen is dat ellende. Want dat betekent ook geen woningen hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè. Dus daar hebben we het ook over. Maar het is denk ik wel nodig dat het kabinet dus heel duidelijk zegt, wij willen deze doorbraken aangeven. En ook zullen daar dus beslissingen bij zitten, denk ik, die niet voor iedereen fijn zijn.
0: Ja.
2: Maar dat zijn moeilijke beslissingen. Maar dat is wel waarvoor de mensen in Den Haag zitten. Om ook dat soort moeilijke beslissingen en knopen door te hakken met elkaar.
0: Ja. Het klinkt op zich logisch. Hè? Een overheid die slagvaardiger is. Een overheid die afrekent met de afrekencultuur. Of in ieder geval zo makkelijk is het natuurlijk niet.
2: Nee,
0: anders zouden we hem niet hebben.
2: Nee, klopt. Ja. Nee, het is ook heel moeilijk. En ik heb ook in de dagen daarna ook verschillende gesprekken gehad. Ook met politici en ook met mensen in de ambtelijke top van ministeries. Hoe gaan we dat dan doen? En toen heb ik ook gezegd van ja, maar als we allemaal blijven zeggen van ja, maar als ik dat ga doen, dan word ik afgerekend, dan gaat het niet gebeuren. Dus iemand moet ergens gewoon beginnen. Of we moeten met elkaar beginnen om een stap voorwaarts te zetten. Ik kijk er overigens ook naar mezelf. Het geheel houdt elkaar ook een beetje in de greep. Dus je hebt de politici, je hebt ambtenaren die bijvoorbeeld die adviseren ministers, die proberen ministers uit de brand te houden, of hoe noem je dat, uit de wind te houden. Dan heb je media die zich op dingen stort. Maar je hebt ook een rekenkamer die streng is. Dus ik probeer zelf ook wel, bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, te zeggen, nou, ik wil heel graag die grote sprongen en die taskforces bijvoorbeeld die het kabinet heeft op wonen en concurrentiepositie.
0: Ja, want dat heeft premier Jette nu aangekondigd. Hè, komen taskforces om die grote problemen aan te pakken in Nederland.
2: Ja, en dan ligt het bijvoorbeeld ook bij mij. Ik ga kijken van, kan ik die heel goed volgen? Zo kijken naar het geld wat erin gaat, maar ook de resultaten die daaruit komt. En dan moet ik ook extra mijn best gaan doen. Zeggen, ja, ik ga ook echt zeggen, ik blijf objectief en onafhankelijk, maar ik ga wel zeggen, ik ga niet alleen maar zeggen, dit gaat slecht. Als dingen goed gaan, ga ik die ook zeker ook extra benadrukken. Want dat geeft weer een verandering aan cultuur.
0: Ja. Heeft u zichzelf wel eens schuldig gemaakt aan die afrekencultuur in Den Haag? U was Tweede Kamerlid tussen 2012 en 2017.
2: Nou, ik zou eerlijk zeggen, eigenlijk niet. Maar ik zal ook eerlijk zeggen, daardoor was ik ook een wat minder bekend Kamerlid. Dus ik was heel erg bezig. Dat vertelde ik aan het begin van de uitzending. Dat ik vond die verantwoording en transparantie van geld vond ik heel erg belangrijk. En daar kreeg ik ook veel advies van de ervaren Kamerleden toen wat ik vertelde. Die zeiden van ja, maar daar kom je helemaal niet mee in de krant. Ja. Ik geloof hierin. Maar ik heb geprobeerd eigenlijk altijd op basis van de feiten inhoudelijke politiek te voeren. Ik ben ook ooit door medekamerleden verkozen dat heet dan het meest sportieve Kamerlid. Maar dat had te maken niet met sport, maar dat had te maken met van hoe je omgaat met speelt niet op de man, maar speelt gewoon op de inhoud. En dat was mijn stijl. Dat was voor de koppen in de krant niet de meest succesvolle stijl.
0: Nee.
2: Maar dat was wel de stijl die ik had.
0: Ja, dicht bij uzelf gebleven. Als we het even allemaal samengrapen, hè, met uw ervaring als politicus ook. Hoe kan dit nou? En gaat het opgelost worden? Gaan we die afrekencultuur doorbreken? Gaan die commissiezalen, de muren daarvan doorbroken worden? Gaan we een slagvaardige overheid krijgen? En gaan we dus voor zorgen voor vooruitgang in plaats van stilstand? Want dat is toch uiteindelijk wat het advies is van de Algemene Rekenkamer.
2: Ja, wat ik heb gezegd, het is een werk wat we moeten wagen. En, en ik doe dat niet alleen. Maar ik vind wel, ik ben ook positief geweest over dat het kabinet heeft aangegeven, wij willen deze kant op. En ik hoop dat men in de komende 3 maanden met name, en misschien is het een half jaar, maar laten we even zeggen 3 maanden, dat is namelijk naar de september begroting toe.
0: Ja.
2: Dat de komende maanden dat die heel spannend gaan worden, maar ook wel tot doorbraak gaan leiden van jongens, we moeten het nu gewoon gaan doen met elkaar.
0: Ja.
2: En je ziet overigens ook dat de polder begint te helpen. Dus werkgevers, werknemers, er wordt wel gesproken met elkaar. Maar men begint te zeggen van ja, wij moeten gaan zorgen dat die doorbraken er gaan komen op het gebied van economie, wonen, stikstof.
0: Wanneer is uw volgende afspraak met de minister-president?
2: Heel binnenkort al.
0: Okay. Dus dan gaat u dit weer even op tafel leggen.
2: Zeker, ja.
0: Meneer Jetten, is het aan het lukken? Zegt u dan?
2: Ja.
0: En hoopt u dat het antwoord ja is?
2: En ik hoop dat het antwoord ja is. En ik ben ook wel positief over dat het ons met elkaar en ook de Kamer gaat lukken.
0: Ja, oké. Okay. Dank u wel. Pieter Duisenberg, president van de Algemene Rekenkamer. Fijn dat u er was deze vroege ochtend hier op NPO Radio 1. Dit was Vroeg van woensdag 3 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder. Ze zitten er al klaar voor, zie ik, met het NOS Radio 1 journaal. Fijne dag.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
1: Het NOS Radio 1 journaal.
4: Goedemorgen, het is woensdag 3 juni. Door de oorlog in het Midden-Oosten komt hulpverlening aan kinderen in de hele wereld in gevaar, zegt UNICEF. En de VS en Iran melden aanvallen over en weer. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Iran heeft raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. En bijna alles is nog een tekort. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en kunnen er geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. President Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaringen op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. De VS gaat een netwerk weghalen dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuiniging op wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- als Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. De zwangere vrouw die door de politie op de grond werd gegooid bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken, waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Bij een explosie in een appartement in Amersfoort is iemand gewond geraakt. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de ontploffing ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Bewoners van omliggende huizen in Amersfoort moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: De wereldwijde hulpverlening staat onder druk door de crisis in het Midden-Oosten. Zo zorgen de stijgende brandstofprijzen en de onzekerheid rond de straat van Hormuz voor logistieke problemen. En dat heeft volgens UNICEF directe gevolgen voor kinderen in crisisgebieden. Wouter Boy van UNICEF Nederland, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Waar lopen jullie tegenaan?
6: Ja, u zei het al, hè, door het blokkeren van de straat van Hormuz en die stijgende brandstofprijzen, ja, lopen wij tegen steeds meer gevolgen daarvan aan. Want ja, ook onze kosten worden steeds duurder. En het duurt soms ook veel langer voordat hulpgoederen aankomen. Dus ook onze schepen met humanitaire hulp, die moeten vaak omvaren via Kaap de Goede Hoop, waardoor hulpgoederen 2 tot soms wel 4 weken later aankomen. Maar we zien dus ook dat bijvoorbeeld de kosten voor luchtvracht, een heel belangrijke manier om vaccins te vervoeren, dat die soms al tot 50% tot 70% duurder is. Ja, wij vervoeren eigenlijk alles wat een kind nodig heeft om te overleven en zich te ontwikkelen. We zijn eigenlijk een soort, ik zeg wel eens, een soort Amazon van de humanitaire wereld, met gigantische warenhuizen, productieketens, grote hubs op allerlei plekken in de wereld. Ja, en als dat vervoer en steeds duurder wordt en steeds meer vertraging oploopt, dat betekent dan ook dat wij met al die beperkte budgetten die we hebben hele moeilijke keuzes moeten maken.
4: Want transport is dus echt een van de belangrijke onderdelen van jullie werk.
6: Absoluut. Wij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor bijna 80% van alle therapeutische voeding die kinderen kunnen krijgen. Dat zijn dus die kleine zakjes. Ja, dan gaat het echt over 955 miljoen van die zakjes per jaar. Waarmee we 6 miljoen ernstig ondervoede kinderen helpen. En we zijn ook echt met afstand de grootste individuele vaccininkoop van de wereld. Wij kopen jaarlijks meer dan 2 miljard vaccindoses in, waarmee we bijna de helft van alle kinderen wereldwijd beschermen tegen ziektes. Ja, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die vaccins, die moeten echt koud vervoerd worden. Daar is een hele infrastructuur voor opgetuigd. Die hebben wij als organisatie. Dat is complex, want dat moet vaak snel. Als je vaccins koud wil houden, dan kan je dat niet maanden op een schip brengen. Dus dat moet met vliegtuigen. Ja, dan zie je dat de burgerluchtvaart in het Midden-Oosten al eerder best wel beperkt was door de gevaren. Dat heeft dan ook groot gevolg voor ons. Maar die stijgende kerosineprijzen, ja, die zijn voor ons dus ook heel erg groot. Dus alles bij elkaar raken die operationele kosten steeds groter. En dat betekent het ook dat je met het weinig geld dat je al hebt door alle bezuinigingen steeds meer keuze moet maken. Ga je dat aan dit besteden of aan de hulp aan kinderen?
4: Want wat zijn dan de afwegingen die jullie nu moeten maken?
6: Ja, of je dus eigenlijk het geld uitgeeft aan duurder transport, of dat je toch daar echt wel kinderen mee helpt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Mali, daar werkt.
4: Maar ja. Je kinderen helpt, maar je helpt ze door die spullen te leveren.
6: Ja, dat is eigenlijk een hele rare spagaat. Want je wil natuurlijk dat die spullen daar komen. Maar ja, het betekent ook dat als je meer therapeutische voeding moet bestellen. Bijvoorbeeld in Mali. Daar zien we dus dat die vrachtkosten 36% zijn gestegen. Ja, dan is dus de vraag, ga je toch die therapeutische voeding daar brengen? En ga je dan dat geld weer weghalen bijvoorbeeld bij onderwijs of bij de voorzieningen van water of gezondheid of kinderbescherming? Je komt dus eigenlijk in een soort, ja, ik noem het soms wel eens een Kafkaeske keuze tussen ga je het ene voor het kind kunnen doen en het andere voor het kind kunnen doen.
4: Ja, geef je ze te eten en een vaccin of geef je ze een school?
6: Ja. Je bent eigenlijk precies. En daarin is school niet minder belangrijk dan het vaccin of te eten, ja, Wil ik ook maar duidelijk zeggen. Kijk, wij zijn hulpverleners. Ons kompas doet altijd waar is de nood het grootst. Waar staat het leven of de toekomst van kinderen het meest onder druk. Dus we gaan daarmee door. We proberen te zorgen voor alternatieve lucht, land- en zeeroutes. We spreiden meer de leveranciers. Allerlei creatieve manieren. Maar ja, uiteindelijk heeft dit gewoon directe gevolgen voor de ontwikkeling, voor de gezondheid van kinderen wereldwijd.
4: Hoe lang kunnen jullie nog op deze manier doorgaan?
6: Ja, kijk, we zullen altijd doen wat we kunnen, maar het eerlijke antwoord is ook, dat kan niet op deze manier eindeloos. Dus je blijft leveren, maar de speelruimte wordt steeds zwakker. En ik vind dat extra cynisch als je bedenkt dat we in de afgelopen 25 jaar in staat zijn geweest om de sterfte onder kinderen onder 5 jaar wereldwijd met meer dan de helft hebben kunnen laten dalen. Dat deden we door het investeren in die vaccins, in gezondheidsinfrastructuur, in water. Ja, die winst staat nu echt onder druk. We zien al dat die kindersterfte onder de 5 al aan het stagneren is. En als dit zo doorgaat, dan zullen we ook zien dat aantal kinderen dat onder de 5 stijgt gewoon weer zal sterven, zal stijgen dus, zeg maar. Dat zijn van die situaties die we niet snel op tv gaan zien. Dat gaat vaak volstrekt buiten ons zicht om. Het zijn kinderen die volkomen anoniem en onopgemerkt eigenlijk sterven, of in ieder geval een slechtere toekomst hebben. Maar dat gaat wel gebeuren. En waarom dat niet mag gebeuren, en dat moet echt de belangrijkste reden zijn, is omdat we de rechten van een kind hier in Leiden, Sofie of Jeroen, die straks naar school fietsen, echt niet meer of minder mogen zijn dan een kind in Soedan of in Oeganda.
4: Dank u wel. Wouter Boy van UNICEF Nederland.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het is 6:09. In Met het oog op morgen ging het over het plotselinge vertrek van Donald Pols bij Tata Steel. Hij werd na 1 dag ontslagen doordat NRC onthulde dat hij voorman is geweest van de extreemrechtse studentenbeweging Afrikaner Studentenfront, ASF. Vorige maand was een overstap van directeur naar Milieudefensie naar Tata Steel nog groot nieuws. Volgens journalist en schrijver Simon Cooper, zelf ook met Zuid-Afrikaanse roots, heeft Pols genoeg tijd gehad om te vertellen wat hij heeft gedaan.
7: Kijk, je kunt zeggen het is een jeugdzonde, zoals er veel Duitsers waren die nazi's waren rond die leeftijd.
8: Ja.
7: En die zwijgen daar ook over. Maar wat je zou moeten doen is wat in Zuid-Afrika in de jaren 90 het Truth and Reconciliation Commission, als je daar aan publiek vertelde over wat je had gedaan, dan kreeg je amnestie. En dat was een beetje de sfeer van die tijd. Wees nou eerlijk en zeggen, als hij had gezegd het is een jeugdzonde, ik kom er voor uit. Maar dat heeft hij nooit gedaan, hij is altijd verhuld.
4: Cooper vindt Pols spijt dan ook weinig overtuigend en te laat.
7: Het is een generatiegenoot van me. Ik vind als je tegen het einde van je carrière als een historica onthult wat je allemaal hebt gedaan, zegt van ja, ik heb er nu grote spijt van en achteraf had ik het moeten vertellen. Ik vind dat niet erg overtuigend. Nee. Die man had 35 jaar om het te vertellen.
4: Ook in Met het oog op morgen aandacht voor piraten. Onlangs zijn 6 oude scheepswrakken ontdekt voor de kust van de Bahama's. En wetenschappers denken dat die mogelijk van piraten waren. Erik de Lange is historicus en auteur van een boek over piraterij. Volgens hem hebben ze niet voor niets een slechte reputatie.
9: En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen of zo. Maar dat verkoopt natuurlijk wel goed. Dat heeft die Britse archeoloog die dat gevonden heeft goed begrepen. Die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat hij piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van die Avery, dat is een aardige piece of work, zeg maar.
4: Maar voor de bemanning was het, anders dan op marineschepen, op een piratenschip best goed toeven, zegt de Lange.
9: Op piratenschepen werd dat veel minder nageleefd. Daar was het veel egalitairder vaak. Daar kreeg je beter te eten. Die piraten stonden voor een deel ook al bekend als boucaniers. Dat woord ken je misschien wel.
8: Ja, zeker.
9: Dat komt van het Franse boucanier, wat gegrild, geroosterd vlees betekent. Terwijl op een marineschip kreeg je gepekelde biefstukken die maandenlang door allerlei maden doorkroeld werden.
4: In Langs de Lijn omstreken sprak Kevin Bobby Lucassen over zijn broers Brian Bobby en Derek Lucassen. Brian Bobby werd voor het Nederlands elftal geselecteerd en nu is zijn broer Derek Lucassen op het laatste moment geselecteerd voor het Ghanese voetbalelftal. Hij is heel trots op hen en hij hoopt ze te kunnen zien spelen.
10: Ja, we zijn er wel mee bezig. Hopelijk regelen mijn broers onze kaart. Dat zal wel moeten, hè? Anders blijven we lekker thuis.
4: Het WK is niet alleen belangrijk in Nederland. Ook in Ghana wordt het groots gevierd.
10: Oh, Ghana is gekhuis. Dat is abnormaal. Dat is gekhuis, hè. Ja, met muziek. Met een hele aparte sfeer. Heel anders is dat. Maar dat is meer Ghanese houden van dansen. Die hele sfeertje erbij. En die zijn heel fanatiek als het om voetbal gaat.
4: En wie hij dan support, mocht het zover komen dat Nederland Ghana treft op het veld?
10: Ja, mogen de beste winnen.
8: Ja, heb je ergens een voorkeur of niet?
10: Ja, niet echt, niet echt. Dan wie het beste speelt mag winnen. Het komt prachtig als dat gebeurt, zou mooi zijn.
4: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Just don't tell me about it. Brussel wil een eind aan alle grenscontroles in de EU, schrijft Trouw.
1: Sinds een migratiepiek in 2015 hebben steeds meer landen van die grenscontroles ingesteld om mensen tegen te houden. Dat mag van de EU als er sprake is van een uitzonderlijke situatie en als het tijdelijk is. Dus bijvoorbeeld als er vrees is voor aanslagen of voor grote groepen onverwachte migranten. En elke 6 maanden moet het land opnieuw toestemming vragen. Nou, gisteren heeft de EU 9 landen gevraagd stop ermee. Zeker nu er nieuwe migratieregels gaan gelden is de verwachting dat er veel minder migranten door Europa zullen gaan trekken. Experts in de psychische zorg waarschuwen in het AD voor het gebruik van AI door mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld gevoelig voor psychoses. Ook psychiater Wim Veling ziet dat psychotische jongeren met wie hij werkt soms verwarder raken door AI-chatbots. Ze zijn volgens hem soms uren of dagen bezig met de bots die hun waanideeën versterken. Stichting Mind vindt dat bedrijven achter de chatbots meer veiligheidsmaatregelen moeten nemen. En de Volkskrant schrijft dat de Tweede Kamer meer inzicht wil in de uitgaven van Defensie. Het ministerie geeft geld als water uit om snel op te schalen, maar wil weinig informatie geven over die uitgaven. Dat leidt tot zorgen in de Tweede Kamer. Anderen zeggen juist dat transparantie de groei vertraagt. Jamie Karaman van marineschepen.nl is volgens de Volkskrant de best ingevoerde journalist als het gaat om het reilen en zeilen van de marine. En hij ziet de ontwikkeling ook. Daar komt bij dat er minder expertise aanwezig is in de Tweede Kamer dan pakweg 15 of 20 jaar geleden. En vanochtend in NRC het grote interview met Donald Pols dat aan de basis lag van zijn ontslag bij Tata Steel gisterochtend. Pols, die tot voor kort directeur was bij Milieudefensie, werd door Tata aan de kant gezet. Toen bleek dat hij begin jaren 90 leider van een rechtsextremistische studentengroep was in Zuid-Afrika. Afrikaner Studentenfront, ASF. Dat was naar voren gekomen in onderzoek van historicus Annelot Hoek, die daarmee naar NRC stapte. In gesprek met NRC zegt Pols dat hij terugkijkt met schaamte. Ook vertelt hij dat hij in het verleden wel eens benaderd is door politieke partijen, maar dat hij zich niet kandidaat wilde stellen voor het Kamerlidmaatschap uit zorg dat er in zijn verleden gespit zou worden. Ook is wel eens geprobeerd hem daarmee te chanteren.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Dierenorganisaties trekken aan de bel, want steeds vaker proberen mensen zelf thuis wilde dieren op te vangen. Ze zien bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het dan mee naar huis. Niet doen, zeggen de dierenorganisaties, want dat loopt heel vaak verkeerd af. Verslaggever Mark Robin Visser ging naar een wildopvang in Utrecht, waar ze erover mee kunnen praten.
3: Hier hebben onze hazen zitten.
4: We gaan even de kraamkamer binnen.
3: Ja, kijk, hier zitten de haasjes en dat zijn hele
4: 2 haasjes.
3: Vrolijke vriendjes.
4: Oh.
3: Ja, die zitten nog lekker bij elkaar inderdaad en die hebben honger. Die hebben de hele dag honger eigenlijk. die zaten ergens in de tuin en toen heeft iemand ze gevonden. Die dacht, ik moet hier iets mee doen. Die heeft ze in een doos gestopt, de dierenambulance gebeld en naar ons laten brengen. Terwijl die eigenlijk prima nog... Eigenlijk buiten in de natuur had ik een overleving.
4: Je had er niet hier hoeven zijn eigenlijk.
3: Je had er niet hier hoeven zijn, inderdaad. Nee. Dus als ze ons eerst even hadden gebeld van, hey, wat moeten we hiermee? Dan hadden wij kunnen uitleggen van, nou, misschien kun je die laten liggen. Ja. En is het goed zo?
4: Maar nu zijn ze wel hier.
3: Nu zijn ze wel hier, dus nu gaan we ons best doen om ze zo groot mogelijk te krijgen, zodat ze weer terug naar de natuur kunnen.
4: Ah, ze moeten nog een beetje aansterken.
3: Ja,
4: en hier, dat is dus bij de stichting Snorhaar in Utrecht. Zullen we even de kraamkamer weer uitgaan? Ja. Want je moet hier, we mogen hier niet te hard praten natuurlijk, hè? Met Stef Arends van Snorra, die stichting bestaat 2 jaar. En ja, de naam zegt het al een beetje, Stef. Het zijn alleen zoogdieren.
5: Ja.
4: En hebben alle zoogdieren snorharen dan?
3: Ja, egels, eekhoorns, hazen en konijnen. En die hebben allemaal mooie, lange snorharen.
4: Mensen denken, oh, wat zielig, dat egeltje.
3: Ja, oh, dat is zielig. Het egeltje heeft het vast koud. Ik zet het ergens binnen neer, zodat het veilig is. Vorig jaar hebben we een egeltje bijvoorbeeld binnengekregen. Dat had 3 dagen bij mensen thuis gezeten. En na 3 dagen merkten ze, nou, die ontlasting is een beetje gek. En dat egeltje kwam bij ons binnen en wij merkten, eigenlijk op de buik zaten allemaal maden die daar aan het eten waren.
4: Aan het eten?
3: Ja, van die egel.
4: Die waren die egel aan het opeten?
3: Die waren die egel van binnen aan het opeten inderdaad. En als die mensen meteen met het egeltje bij ons waren gekomen, hadden we dit kunnen verhelpen en voorkomen. Alleen omdat hij dan te lang bij iemand zit die daar geen ervaring mee heeft, leidt zo'n egeltje daar uiteindelijk onder en redt hij het uiteindelijk niet. Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd. Dat is niet goed voor jonge haas, want dat hoort niet bij een dier.
4: Haasjes eten geen slagroom.
3: Haasjes eten over het algemeen geen slagroom. Dat is heel zonde, omdat wij dan ons dieet of helemaal aan moeten passen, of zo'n dier niet meer op het juiste dieet krijgen. Waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen en vervolgens het niet redt.
4: Wat is jouw collega aan het doen? Is dat nog leuk om naar even te kijken? Want ik zag net een hele grote spuit lopen. Of is dat...
3: Ik denk dat ze de eekhoorn aan het voeren is.
4: Oh, de eekhoorn? Er is hier ook nog een andere dier.
3: Het moet wel zachtjes zijn. Even kijken. Eigenlijk, zit ze met haar rug naar ons toe.
4: Wat gebeurt hier?
5: Ik ben Martine de eekhoorn even melk aan het geven. Hij is eigenlijk een hele grote eekhoorn al, maar hij wil nog niet lekker hazelnootjes eten. Dus hij krijgt nog wat extra.
4: Heb je het al met slagroom geprobeerd?
5: Nee, nog niet.
4: Nee, eekhoorns eten ook geen slagroom. Ik laat je weer even met rust, want het moet even rust.
3: Marty is een mooi voorbeeld van hoe het wel kan. Marty die werd binnengebracht door een vader met zijn zoon. Die had hem gevonden ergens onderaan de boom. Verzwakt en heel erg versuft. En die gaven aan van, we hadden die zelf graag willen proberen. En zelf kijken van, wat kunnen we hiermee? Maar we dachten, we brengen het toch naar Snorra. Want dit is toch wel een verzwakt dier en dit kunnen we niet zelf. Dat vinden we wel mooi, dat mensen daar bewust van zijn van, dit kan ik niet of dit laat ik toch over aan degene die daar wel experts in zijn.
4: En dat is ook de boodschap van de campagne, toch?
3: Ja, dat is de boodschap van de campagne. En dat is een heel mooi punt inderdaad, dat die mensen zelf al dachten van, we brengen naar de opvang. En wij willen met deze campagne benadrukken dat mensen als ze een wild dier vinden, bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis. En weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
0: Het is Stef Arends van Stichting Snorhaar in Utrecht, in gesprek met Mark Robin Visser. Vandaag bestaat het kabinet Jette officieel 100 dagen. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA trapte af met grote ambities. Maar kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en voorgenomen ingrepen in de sociale zekerheid en de zorg. CDA-leider Henry Bontebal is er nog steeds van overtuigd dat het een goede keuze is geweest om het land te willen regeren met een minderheidskabinet.
6: Toen wij gingen onderhandelen heb ik steeds gezegd dat onze voorkeur een meerderheidscoalitie was. En op het moment dat dat niet lukte, ik zeker ook geloof in de minderheidscoalitie. Maar ik heb ook steeds gezegd, een minderheidscoalitie kan alleen werken als de hoofdrolspelers daar een succes van willen maken.
7: Het lijkt wel een beetje alsof u de enige bent die echt gelooft in die constructie van een minderheidskabinet.
6: Nou, ik geloof erin dat het kan werken, maar wel onder die voorwaarde dat iedereen wil dat dit een succes wordt. En dat is niet alleen coalitie, maar ook oppositie. En de reden waarom ik dat denk, is dat ik denk dat het een nieuwe cultuur, een nieuwe werkwijze in de Tweede Kamer kan bewerkstelligen. Maar ik denk ook dat we in de toekomst wel vaker minderheidscoalities nodig zullen gaan hebben.
7: Dus... Omdat het landschap zo versplinterd is, het politieke landschap.
6: Ja, exact. Dus de grootste partij heeft nu 26 zetels. Dat is een unicum, namelijk het laagste aantal wat je als grootste partij in coalitie ooit had. Dus het is gefragmenteerd. Dus ik denk dat we in de toekomst vaker minderheidskabinetten nodig zullen gaan hebben. En dan is het misschien ook goed om te zeggen dat op het moment dat je het hebt over cultuurverandering, niets is zo moeilijk dan cultuurverandering. En ook daarvan zeg ik dan, een paar maanden werken is ook te snel om daar conclusie over te trekken. Want de Kamer werkt al decennia op een bepaalde manier. Daar zijn allerlei ingesleten patronen. Wij moeten zelf ook gewoon met z'n allen wennen aan, hoe werk je nou in een minderheidscoalitie? En daar hoort ander gedrag bij.
7: 100 dagen is inderdaad nog wel best kort, maar wat wordt nou het eerste grote succes voor deze coalitie?
6: Ik hoop dat het lukt om voor de zomer met een stikstofbeleid te komen, wat overtuigend is, samen met een deel van de oppositie en natuurlijk ook samen met maatschappelijk middenveld de Polder. En ik hoop natuurlijk dat we in de zomer dat het lukt om de begrotingen rond te krijgen. En ik hoop dat de Polder weer aan tafel komt en dat daar gewoon de goede gesprekken gaan plaatsvinden. En ik heb daar eigenlijk goede hoop op dat dat gaat lukken.
7: Ja, maar het was deze coalitie die Polder flink in de gordijnen heeft gejaagd met al die plannen voor grote, schalige ingrepen in de sociale zekerheid.
6: Ja, maar ik zou ook zeggen, die sociale zekerheid in Nederland is hartstikke goed. Het is niet zo dat we daar nu opeens zo fors het mes in zetten dat dat niet meer bestaat. Het zijn hervormingen die ook nodig zijn.
7: En dit niet fors, maar meer dan 6 miljard moet eraf. Althans, moest eraf.
6: Ja, maar dan moet u ook het totale bedrag noemen wat er aan sociale zekerheid heen gaat. En hetzelfde geldt voor de zorg. Daar gaan natuurlijk tientallen miljarden heen. En het is niet zo dat wij daar opeens een hele hap uitnemen.
7: Maar had er in de formatie nou niet wat meer tijd genomen moeten worden om dit soort zaken wat beter met elkaar af te spreken?
6: Nou, ik zie altijd wel dingen die beter hadden gekund. Maar ik wil ook erbij zeggen, ik heb integer de keus gemaakt voor een snelle formatie. En dat wil ik wel gezegd hebben. Omdat ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar twee partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan. En daar blijf ik volledig achter staan.
0: CDA-leider Bontebal in gesprek met politiek verslaggever Wilco Boom. Het is 6:54. Laten we er wat energie in gooien. De Wolf met Hard Kind of Stopping.
6: Nee. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan. En daar blijf ik volledig achter staan.
0: CDA-leider Bontebal in gesprek met politiek verslaggever Wilco Boom. Het is 6:54. Laten we er wat energie in gooien. De Wolf met Hard Kind of Stopping. Nee, Hard Stopping Kind of Show.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Het Amerikaanse leger meldt dat Iran raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Volgens Iran zijn daarbij een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine geraakt. De VS ontkent dat. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans controlecentrum in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan bijna alles. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. En ook in de Eerste Kamer lijkt een meerderheid te zijn voor een verbod op homogenezing. Er werd gedebatteerd over een initiatiefwet van D66 en VVD. Pogingen om homo's met gebed of therapie te genezen is schadelijk, vinden de meeste partijen. En Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen bij hotels gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen...

0: die een hotelkamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog en maximaal 20 graden.
1: Verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen.
2: Goedemorgen Astrid. Helaas begint de spits al vroeg met twee files door ongelukken. Allereerst de A4 naar Amsterdam. Vanaf Den Haag-Zuid een file van 10 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht, even voorbij Leidseveen. En op de A27 Breda-Utrecht file tussen Gorkum en Lexmond. 8 kilometer en 35 minuten. Ook daar gebeurde helaas een ongeluk.
1: Wapperden bedrijven een jaar geleden nog met meer vrije dagen of hoge salarissen om personeel aan te trekken? Nu kiezen ze voor automatisering. Het CBS ziet een omslag.
3: Ster. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
7: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om de gevolgen van personeelstekorten op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, samen met werkgeversorganisaties, de Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouw. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: En je zag de afgelopen jaren dat werkgevers juist personeel probeerden te lokken, hè, met aantrekkelijke voorwaarden. Is dat dan nu voorbij?
11: Dat proberen ze nog steeds wel, maar inzet op automatisering, bijvoorbeeld robotisering of gebruik van AI, dat is toegenomen en dat is nu de belangrijkste maatregel die ze nemen.
1: Want het lukt toch niet om genoeg personeel aan te trekken?
11: Nou, dat is nog steeds wel een probleem. Echt bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. De arbeidsmarkt is nog steeds krap. Ja, heel veel bedrijven hebben daar last van, dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: En zijn er dan verschillen tussen bedrijven, bijvoorbeeld groot, klein?
11: Ja, die zie je heel duidelijk. Grote bedrijven zetten nog meer in op automatisering. Heeft waarschijnlijk ook te maken dat ze daar toch wat meer de resources voor hebben. Hebben ze meer geld beschikbaar om daarin te investeren of meer kennis in huis? Bij kleine bedrijven is dat vaak anders. Ja, die zetten relatief weer vaker in om dan toch maar de productie te beperken. Omdat ze, ja, de andere maatregelen, ja, daar hebben ze simpelweg de middelen niet voor.
1: Want het kost een enorme investering, dus die automatisering.
11: Ja, voor veel van die automatisering, nou, zeker als het gaat over robotisering, hè, dat is het inkopen van betere en efficiëntere machines, dat is een behoorlijke uitgave. Zeker kleinere bedrijven zullen daar niet zomaar aan dat veld kunnen komen omdat er voor nodig is. En bij zaken als inzet op AI, dat vergt ook de nodige kennis. Nou, bij een groter bedrijf is de kans toch groter dat er mensen zijn met wat verstand van ICT, hoe je dat inzet, dan bij kleinere bedrijven.
1: Tegelijkertijd kan automatisering misschien op termijn goedkoper zijn dan personeel.
11: Uiteindelijk wel. Het is hoe makkelijker het toepasbaar wordt. Dat zag je natuurlijk eerder bij zaken als het gebruik van internet ook. Zal het waarschijnlijk ook alweer neerdruppelen bij de kleinere bedrijven. Maar op dit moment, zeker als het over de toepassing van AI gaat, daar wordt natuurlijk veel over geschreven, maar het gebruik staat nog wat in de kinderschoenen. Omdat heel veel bedrijven ook denken, we willen het wel gebruiken. Het levert ons vast op, maar we weten nog niet hoe. Ja, in die beginfase is het voor heel veel bedrijven nog aftasten.
1: Wat dat betreft is automatisering dus ook wel heel breed.
11: Ja, dat gaat eigenlijk over alles. Ja, goed, wat werk dat je bespaart door het wat meer door computers, machines te laten doen. Waardoor mensen meer hun tijd vrij krijgen voor andere zaken die je lastig kunt automatiseren. Maar inderdaad, vrijwel alles wat je met computers en machines kunt doen, valt daaronder.
1: Hartelijk dank. Peter Hein van Munnigen, hoofdeconoom van het CBS.
12: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
12: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De publieke gezondheidszorg was altijd iets waar Italianen trots op waren. Goede ziekenhuizen, goede artsen en relatief lage kosten. Maar de laatste jaren nemen de wachtlijsten toe en ook de kosten. Volgens critici is privatisering een van de boosdoeners. Dat is bijvoorbeeld voelbaar in de regio Molise, waar ziekenhuisafdelingen worden gesloten ten faveure van privéklinieken. Correspondent Angelo van Schaik ging naar het ziekenhuis in Isernia.
14: De eerste hulp in het Ferdinando Veneziale ziekenhuis in Isernia. De tweede stad van de regio Molise. De wachtkamer zit stamvol en ook de noodbedden op de eerste hulp zijn voor bijna 90% bezet.
15: Cinque giorni. In questo letto qua.
14: Deze mevrouw is gevallen en heeft haar been geblokkeerd, zoals ze zegt. En ligt hier al 5 dagen. Hier in de gang staat een bed met een meneer.
15: Hier
14: ligt een patiënt met nierproblemen, zegt eerste hulparts Lucio Pastore. Pastore is 73 en eigenlijk al met pensioen.
15: Si è aperto la possibilità per mancanza di medici di fare un'attività libera professionale.
14: Er is een tekort aan personeel en dus werk ik 2 dagen per week nog hier. Het is niet normaal, maar dit gebeurt ook in andere delen van Italië als gevolg van politieke keuzes. Er is geen generatiewisseling geweest en er zijn te weinig jonge artsen. De politieke keuzes waar dokter Pastore het over heeft, is het overhevelen van overheidsgeld van de publieke naar de private gezondheidszorg. Afdelingen en soms hele ziekenhuizen worden gesloten. In Molise is de helft van de ziekenhuizen al dicht. Terwijl tegelijkertijd privéklinieken als paddenstoelen uit de grond schieten.
15: In pratica permette dei privati di attingere allo stesso fondo.
14: Privéklinieken krijgen geld uit de publieke pot om diensten te leveren, zegt dokter Pastore. Het is een soort paard van Troje. Hoe meer belastinggeld er naar de private gezondheidszorg gaat, hoe minder er overblijft voor de publieke. Tegelijkertijd lopen de kosten voor de Italiaanse burger op. Zij gaven vorig jaar al 50 miljard euro uit aan behandelingen in privéklinieken. Uit een recent rapport blijkt dat 1 op de 10 Italianen de zorg mijdt, omdat ze het niet meer kunnen betalen. Als je naar een publiek ziekenhuis gaat voor een behandeling, als die behandeling überhaupt nog beschikbaar is, dan kan je zomaar een jaar moeten wachten, zegt Emilio Izzo van Sanità Bruciata, een stichting die zich inzet voor patiëntenrechten in Molise. Ik ging voor mijn onderzoeken, onder andere een MRI-scan en bloedonderzoek, naar een privékliniek. Hij was binnen een maand aan de beurt. Ik kon het me veroorloven om 1.000 euro te betalen, maar heel veel mensen niet. Het gevolg is dat mensen pas hulp zoeken als het echt niet anders kan. Ze gaan naar de eerste hulp, die vervolgens verstopt raakt.
13: Een patiënt hier, die, een oudere man, met onder andere longontsteking, die al 5 dagen hier op de eerste hulp in een bed ligt. Dus niet echt op zaal, want er is geen ruimte.
14: Toen ik in het Ferdinando Veneziale ziekenhuis was, lagen er 32 mensen op noodbedden.
15: Maar diciamo stiamo a 6. Stiamo a 6, stiamo per andare in completa insufficienza.
14: Dokter Pastore geeft zijn ziekenhuis een 6, nog net voldoende. Maar de vraag is, hoe lang nog?
1: Een bijdrage van correspondent Angelo van Schijk. Jarenlang was de regatta van Medemblik een begrip. Sinds 1985 stond het zeilevenement op de kalender. 5 jaar geleden nam Almere het stokje over. Flink afgeschaald, maar toch ambitieus. Het is nog een lange weg om de status te veroveren die Medemblik had. Maar in Almere kijken ze positief vooruit, merkte verslaggever Martin Vriesema.
16: Ik kijk uit over het IJmeer, een mooi strand hier, het Almere strand. Ik zie een leuk promotorp, bankjes, tenten, zeilen waar je onder kunt schuilen. Want het heeft vanochtend geregend, het is op dit moment ook niet zo druk. Maar de wedstrijden zijn bezig, 3 Olympische klasses. Het ziet er allemaal strak uit, goed georganiseerd. En ik praat erover met mede-organisator Linda Bomhof.
17: We hebben 36 jaar in Medemblik een fantastisch evenement mogen organiseren. En we zitten nu voor het 5e jaar op rij in Flevoland in Almere.
16: En is het dan net zo groot als het ooit in Medemblik was?
17: Nee, hoe groot het ooit is geweest, dat is ook al wel een tijdje geleden, de topjaren. Maar we zijn er eigenlijk wel gewoon weer hard aan het bouwen met elkaar. En waar we ons vroeger eigenlijk alleen focusten op Olympisch zeilen, focussen we ons nu breder op watersport. Maar Olympisch zeilen is daar wel nog steeds de kern van.
18: Wanneer in de natuur de lente doorbreekt in bomen en planten en jonge dieren de eerste wankele schreden zetten in een nieuwe wereld, komen ook de mensen naar buiten om te genieten van de vreugden die het leven in de buitenlucht bieden kan. De zeilsportenthousiasten gaan de boten optuigen en iedereen helpt mee om er iets moois van te maken.
16: Ooit was Medemblik de plek waar de regatta plaatsvond. Nu is dat Almere, maar Almere moet nog wel een plek veroveren op de internationale kalender.
17: We hebben afgelopen maand zijn er 5 WK's geweest. Dus je ziet toch ook echt wel dat mensen daarna even welverdiende rust nemen. Ja. Maar het streven is natuurlijk wel om dat ieder jaar te laten groeien. De internationale kalender zal er altijd invloed op hebben. De Olympische Spelen geven altijd een gekke twist aan dat jaar. Ja. Maar ja, onze ambitie is vooral gewoon om kwalitatief goede wedstrijden neer te zetten. Mensen te laten zien wat voor mooie plekken dit is. En zo met elkaar verder te groeien.
18: Niet alleen de zeilboten worden opgetuigd, ook de zeilers en zeilertjes zelf.
16: Almere heeft wel een belangrijke troef in handen. Hier komt het Nationaal Trainingscentrum voor de Jeugd, Marijn Stokker van de Zeilbond.
19: Wat we merken is dat ouders van toch wel talentvolle zeilers, ja, die moeten dan kinderen halen en brengen. En dat is naar Medemblik, waar eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen geen openbaar vervoer, maar wel heel beperkt openbaar vervoer is dat belastend. En we zien dat dat verschuift momenteel. Ja, ja. Dus ouders vinden dat belastend. En dan hou je niet altijd de beste talenten over. Dan hou je talenten over, die ook heel goed zijn, ja, maar waarvan ook de ouders nog eens heel gemotiveerd zijn. Ja, en dat was wel de reden om ons heen te gaan kijken. Ga nou naar een plek wat meer in het midden van het land, waar het openbaar vervoer iets beter is, ja, zodat, ja, jeugdigen ook meer zelfstandig. Weet je, de boot moet altijd gebracht, dat is nou een keer zo. Maar als die er een keer staat, kunnen jeugdigen hier wel wat makkelijker zelf komen. En dan kunnen we gewoon meer uren maken.
16: Wie de jeugd heeft, heeft natuurlijk de toekomst. Maar hoe zit het met de buitenlandse zeilers? Weten die Almere te vinden? Jazeker, we komen een Oostenrijkse zeiler tegen, de vice wereldkampioen in de 49ers-klasse.
20: Mag er spazie in Almere? Eerlijk.
21: Ja en nee. Het is cool, want het vlak.
16: Het water is mooi vlak, dat is fijn. En het weer is ook wat beter dan bij ons momenteel.
21: Ja, anders is wie bij ons in het zuiden, of generell aan Mittelmeer.
16: Maar we hebben hier wel veel zeewier. Dat is vervelend.
21: Voor 3 jaar was zum Glück niet zo veel, maar ja. Daarmee moet je hier omgaan.
17: Ja, dat zijn onderdelen die gewoon komen kijken bij het organiseren van zo'n evenement. Maar zeker als mensen op hoge snelheden over het water vliegen bijna.
16: Je kunt er in verstrikt raken.
17: Ja, zeker. Ja. En ja, je wilt natuurlijk niet dat ongelukken gebeuren. Alles wat we kunnen voorkomen, dat doen we. Dus ja, halen we dat weg in goed overleg uiteraard binnen de vergunning. Maar ja, zorgen we dat het zo veilig mogelijk is.
16: Het is goed dat er milieubewegingen zijn en zo, hè, dat het allemaal in de gaten wordt gehouden. Maar geen last dan van een kikker of zo, een zeldzame kikker of een of andere hagedis. Ik weet niet of hagedissen over water kunnen lopen, maar dat soort zaken.
17: Nee, daar hebben we eigenlijk in deze omgeving weinig last van. Kijk, in het zeilen gebeurt natuurlijk ook wel een klein stukje uit de kust. Er is hier hartstikke veel ja, scheepvaart door het hele jaar heen. Dus nee, het is gewoon een bekende plek waar veel gevaren wordt. Dus daar hebben we gelukkig geen last van.
16: Nu wordt het een kwestie van de lange adem. Door vol te houden verovert Almere vanzelf een plek op die internationale kalender. Ooit zal Medemblik vergeten zijn.
18: Zo is er dus ook in de zeilsport met de nieuwe lente een nieuw geluid gekomen.
1: Er wordt nog de hele week gezeild bij de Dutch Waterweek. De Nederlandse staat moet een gouden aandeel nemen in kansrijke defensiebedrijven.
0: Staatssecretaris Boswijk vertelt in de FD en BNR-podcast In het Defensief hoe hij dat voor zich ziet. Met zo'n prioriteitsaandeel kan Nederlands bedrijven beter beschermen tegen bijvoorbeeld buitenlandse overnames.
2: Wij hebben dat al een aantal keer gedaan en wij zouden dit in de toekomst veel vaker moeten doen. Omdat als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt. En dat gaat wat mij betreft helemaal niet over de economische component. Ik ben van huis uit ondernemer, dus natuurlijk speelt dat altijd mee. Maar het is vooral die strategische afhankelijkheid. Dat jij zorgt, wij moeten bepaalde capaciteit hebben.
0: Boswijk vindt het belangrijk om de nu nog vrij kleine Nederlandse defensieindustrie te versterken. Onze afhankelijkheid van de VS is groot en misschien wel ongezond, zegt hij. Inwoners van Moerdijk leven tussen hoop en vrees, schrijft BNR. Hun dorp moet mogelijk in zijn geheel verdwijnen om plaats te maken voor havens en industrie. Deze week kwam naar buiten dat er wordt gekeken naar een nieuw scenario waarbij het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Moerdijkers willen volgens BNR vooral één ding: duidelijkheid. Bewoners, ondernemers, boeren en bijna alle partijen in de gemeenteraad van Moerdijk roepen de Tweede Kamer op om snel een knoop door te hakken. Ze zijn bang dat de kwestie anders net zo lang blijft dooretteren als de gaswinning in Groningen. En nu.nl is in het stemgedrag van jonge mannen gedoken. Het gaat de laatste tijd veel over de manosfeer. Een beweging van online influencers die er rechtsconservatieve en vaak vrouwonvriendelijke ideeën op nahouden. Nu.nl vroeg zich af of de populariteit daarvan terug te zien is in het stemgedrag. Nee, is het antwoord van politicoloog Roderick Rekker van de Radboud Universiteit. Jonge mannen stemmen volgens hem net zo vaak op radicaal-rechtse partijen als de groep tussen de 25 en 65 jaar. Er is dus geen Andrew Tate-effect. Hij verbaast zich over de ophef en noemt het een heel saai verhaal. Zijn bevindingen zijn onderdeel van het Nationaal Kiezersonderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd in de Tweede Kamer. En bij Hart van Nederland zien we het verhaal van Petralien uit het Gelderse Hattem. Ze werd geboren met een verstandelijke beperking en een hartafwijking. Ze zit in een rolstoel en kan daardoor niet spelen in een normale speeltuin. Haar ouders baalden daar zo van dat ze er zelf een bouwden. Moeder Virginie laat de tuin zien.
22: We hebben een geurtuin, een dierenverblijf, een blote voetenpad, aangepaste speeltoestellen. Nou, hier zijn we dus binnen bij onze snoezelruimte. Dus als ze overprikkeld zijn, dus door buiten, kunnen ze hier komen ontprikkelen.
0: Dat is, als ik heel eerlijk ben, in andere speeltuinen ook een best wel een goed idee. Een ruimte om weer te ontprikkelen voor kinderen als ze zijn wezen spelen. Of voor ouders, inderdaad. Er ontbreekt wel nog iets belangrijks, zegt ze. Een verzorgingsruimte waar bijvoorbeeld rolstoelgebruikers naar de wc kunnen. En ze hopen de komende tijd geld op te halen om die alsnog te kunnen bouwen.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
23: Ja, een tweetal ongelukken al vroeg op de dag. De langste file staat op de A27, Breda-Utrecht. Bij Lexmond een ongeluk dus. Vanaf knooppunt Gorkum, 7 kilometer en 3 kwartier vertraging.
24: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
25: Op NPO Radio 1.
24: Wie luistert, weet meer.

0: Alex Warren met Fever Dream. Dolfijnen zien er met hun glimlach altijd vrolijk uit en zo klinken ook hun fluitjes, klikjes en piepjes. Ja, voor ons klinkt dat altijd een beetje gezellig. Maar uit onderzoek blijkt dat de vrouwelijke tuimelaar haar fijn aanvoelt of hun mannelijke soortgenoten ook echt zo vrolijk zijn. Het onderzoek laat zien dat de mannetjes die door de vrouwtjes worden herkend als agressief vaak worden afgewezen om mee te paren. Jeroen Hoekendijk is marinebioloog bij de stichting SOS Dolfijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe pikken ze die agressieve mannetjes eruit, die vrouwtjes?
1: Ja, dat is heel interessant om te lezen. Die tuimelaardolfijnen die hebben een soort fluitjes, zoals u al even zei. Die zijn specifiek voor het individu. Dus elk individuele dolfijn heeft zijn eigen fluitje. Je kan hem eigenlijk als een soort naam zien. En die vrouwtjesdolfijnen die herkennen dus elk individuele mannetje aan hun individuele fluitje.
0: Ah, het is dus niet zo dat agressieve mannetjes een bepaald geluid maken. Het is meer dat ze ze inmiddels kennen.
1: Ja, dus er gaat echt jaren overheen. Dus er komt ervaring bij kijken. En misschien wel communicatie tussen elkaar. Misschien hebben ze gezien dat die mannetjes dat bij andere vrouwtjes doen. En dan weten ze, oké, dat mannetje, daar moet ik bij uit de buurt blijven. Maar dat is een mannetje die heel veel dwang gebruikt om die paring voor elkaar te krijgen.
0: Want wat doen die mannetjes dan?
1: Ja, dus dit gaat over een populatie tuimelaardolfijnen ten westen van Australië. En daar zit een vrij bijzonder voortplantingssysteem zit daar eigenlijk in die populatie. Wat je ziet is dat de mannetjes daar, die vormen een soort groepen. En binnen zo'n groep mannetjes proberen ze eigenlijk een vrouwtje tijdelijk te kidnappen. Dus je ziet dan een groep mannetjes van 3-4 individuen. Die proberen zo'n vrouwtje af te zonderen. Die zijn heel agressief naar zo'n vrouwtje. Die kunnen haar bijten of misschien wel kopstoten geven en slaan met de staart. Ze wordt echt agressie gebruikt om zo'n vrouwtje af te zonderen. En die afzondering kan uren duren, maar er kan ook dagen of weken overheen gaan dat zo'n vrouwtje wordt afgezonderd. En dan proberen ze dus met dat vrouwtje te paren. En die kleine groepjes mannetjes, die vormen ook weer allianties. Dus dan krijg je een soort grotere groepen, die bestaan uit allemaal van die kleine groepjes. En die concurreren weer met andere grote groepen mannen. Dus er zit zo'n heel systeem van agressieve mannetjes en sociale structuren aan die mannelijke kant.
0: Ja.
1: Terwijl aan die vrouwelijke kant, dat zit heel anders in hun werk. Die hebben meer belang bij dat hun kalfje overleeft. En die proberen dus eigenlijk uit de buurt te blijven van de meest agressieve mannetjes die het vaakst zo'n vrouwtje proberen af te zonderen.
0: Dat zijn eigenlijk groepsverkrachtingen als ik het zo hoor.
1: Ja, dan komt het met onze bril komt het daar eigenlijk wel op neer. Dus het is echt een agressieve vorm van voortplanten vanuit die mannen bezien.
0: En is dan duidelijk waarom die mannetjes dat doen?
1: En er zit een soort evolutionair voordeel aan voor die mannetjes. Dus zo'n vrouwtje heeft een voordeel om hun kalfje zo goed mogelijke overlevingskans te geven. Maar voor die mannen speelt dat eigenlijk geen rol. Voor die mannen is het evolutionaire voordeel is om zoveel mogelijk je voor te planten. Dus die kunnen in principe van vrouwtje naar vrouwtje naar vrouwtje gaan. Terwijl zo'n vrouwtje, als die eenmaal zwanger is, ja, die is dan klaar. Die moet dan zorgen dat dat individuele kalfje het zo goed mogelijk heeft. Dus er zitten verschillende evolutionaire drijfveren onder die ervoor zorgen dat die vrouwtjes op het kalf focussen, terwijl die mannetjes die in datzelfde gebied leven dus eigenlijk evolutionair worden gedreven om die agressieve gedragingen te vertonen.
0: Maar blijkbaar zijn er dus ook zachtaardiger mannetjes.
1: Ja, dat is relatief hoor. Dus zachtaardige mannetjes die doen het iets minder vaak. Of die doen het iets minder lang, zeg maar. Dus die zitten in datzelfde systeem vast. Die gebruiken ook die afzondering. Maar dan gaat het meer om hoeveel agressiviteit vertonen die. Is er grote kans op schade bij dat vrouwtje, op verwondingen bij dat vrouwtje? En hoe lang zonderen ze het vrouwtje af? Heeft dat vrouwtje nog tijd om te eten? Of is dat echt in de categorie van die dagen of die weken? En dan wordt het ook lastig voor haar om te fourageren.
0: Dus twee kwaden.
1: Ja, tussen een kwaad en een grote kwaad, zeg maar. Dus er zit wel een nuance in. Het is niet dat er een soort van romantische Casanova's tussen zitten die even gezellig één op één met een vrouwtje uit eten gaan. Het is echt, het is binnen dat systeem.
0: Maar die vrouwtjes die herkennen dus die echt agressieve mannetjes inmiddels aan hun geluiden, omdat ze ze inmiddels kennen. Heeft dat onderzoek uitgewezen. Interessant, dank. Jeroen Hoekendijk, marinebioloog bij de stichting SOS Dolfijn. dolfijn.
2: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines.
4: Van media en cultuur tot politiek.
5: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
0: Louisa, wat zit jij te lachen?
6: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus
7: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld.
8: Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
3: De Rode Draad.
4: BNNVARA.
3: Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
12: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
11: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: TFH investeert onder andere in AI Mills. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Amerika stopt met het monitoren van de golfstroom in de Atlantische Oceaan. Moet Europa het overnemen? En hulporganisaties slaan alarm om de situatie in Gaza. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
16: De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen hulporganisaties. Bijna alles is nog een tekort. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Bedrijven die last hebben van personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering, meldt het CBS. In de bouw en industrie worden betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Voor grote bedrijven is het over het algemeen makkelijker om te automatiseren, omdat ze meer geld hebben. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te maken met personeelstekort. Daardoor lopen ze omzet mis. De Amerikaanse regering haalt meetapparatuur uit zee bij Groenland. Het gaat om apparatuur die meet hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar een stroming die belangrijk is voor ons klimaat. Zowel aan de Amerikaanse west- als oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meterinstrumenten uit zee gehaald. President Trump heeft een vertrouweling aangesteld als hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het gaat om Bill Pulte, de voormalig directeur van een onafhankelijke toezichthouder die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Trump zegt juist dat hij wel ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Bill Pulte volgt Tulsi Gabbard op. Zij vertrok vorige maand, mogelijk onder druk van het Witte Huis. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. De brandweer denkt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Het weer nog enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog en maximaal 20 graden.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
17: De spits komt verder en verder op gang en we naderen zelfs al de 100 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Onder andere door een ongeluk op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. De linkerrijstrook is dicht en vanaf Gorkum is de vertraging een uur. Omrijden kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Verder een rijstrook minder op de A65 naar Tilburg bij Kromvoort. De verkeerslichten schijnen daar niet goed te werken. Je hebt daarom in beide richtingen 20 minuten oponthoud. En goed nieuws tenslotte over de A4 naar Amsterdam. Even voorbij Leidseveen is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Den Hoorn nog wel een korte file van 10 kilometer en net geen 15 minuten.
0: De Amerikaanse regering laat een belangrijk meetsysteem in de oceaan weghalen. Zo het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee dat zich daar zorgen over maakt.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Amerikaanse regering schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zo zorgt voor een zacht klimaat. Er zijn zorgen dat die stroming stil kan vallen. En daarom zijn die metingen ook belangrijk voor Europa. Han Dolman is directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Wat dacht u toen u hoorde dat dat Amerikaanse meetnetwerk gaat verdwijnen?
22: Het is zover. We hebben het aanzien komen. We hebben een jaar geleden bij het aantreden van Trump eigenlijk ook gezegd van dit is een risico, omdat het in dat project 2025 nadrukkelijk stond beschreven dat dat zou gebeuren. En het eigenlijk was het wachten totdat ze het een keer zouden doen. En het is nu blijkbaar zover.
0: Ja, waarom doen ze het?
22: Ik denk eerlijk gezegd dat het ideologisch gedreven is. Men wil gewoon alles wat aan klimaatmetingen doet eruit hebben. Omdat men denkt dat dat klimaatalarmisme aanwakkert. Want financieel schieten ze er niet zoveel mee op. Het totaal onderhoud van dat systeem kost ongeveer 50 miljoen euro per jaar. En dat is natuurlijk peanuts vergeleken bij wat er verder in Amerika wordt uitgegeven aan allerhande zaken.
0: Wat gaat er dan praktisch gebeuren? De drijven nu boeien die ze gewoon weg gaan halen?
22: Ja, In het begin 27 gaat nu zeg maar een aantal meetsystemen ontmantelen. En het meetsysteem daar aan het zuiden van Groenland, dat is er één van. En het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook. Wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Ja, het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
0: En betekent het dat Europa, aangezien het voor ons belangrijk is, in dat gat moet springen?
22: Wat mij betreft wel. En het liefst zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk ook.
0: En kan dat ook?
22: Ja, in principe is dat heel goed mogelijk. Het is bestaande technologie. En als er middelen voor beschikbaar zouden komen, dan kunnen we dat dit gat, en dat is niet een heel groot gat hoor, daar moet ik ook eerlijk in zijn, kunnen we opvangen. En kunnen we werken aan een systeem dat inderdaad langdurig die hele circulatie goed monitort.
0: En kun je de boeien ook overnemen of zijn de Amerikanen daar niet voor in?
22: Er is sprake van dat er misschien wat boeien ergens anders zouden worden gebruikt. Er zijn een aantal wetenschappers op dit moment ook bij elkaar. Ook mensen van ons in het Verenigd Koninkrijk. En daar wordt over gepraat. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het handig is om die boeien over te nemen. Ik denk dat het verstandiger is om gewoon je eigen boeien daar neer te leggen.
0: Want dan heb je daar ook volledige zeggenschap over.
22: Dan heb je er volledige zeggenschap over. En ja, het blijkt dat je toch uit het oogpunt van autonomie beter dat soort systemen die voor Europa belangrijk zijn, ook door Europa kunt laten beheren.
0: Ja, ook hier. Dat speelt natuurlijk op meer fronten. Ja. Ja. En is het misschien ook een moment om een nog beter systeem daar neer te leggen misschien?
22: Het systeem is op zich goed.
0: Okay.
22: Het probleem zit hem vooral in de financiering van het systeem. Dat gaat nu heel ad hoc. En er lopen een aantal bijdragen van andere landen. Die lopen ook de komende jaren af. En ook die van Nederland. Dus eigenlijk zou Europa moeten zeggen, wij vinden dit zo belangrijk. Wij gaan hier echt middelen voor vrijmaken om dit langdurig en goed te kunnen monitoren.
0: Ja, want wij kunnen natuurlijk roepen van onze kant, het is peanuts, die $50 miljoen wat Amerika uitgeeft. Dat kunnen ze natuurlijk ook tegen Europa zeggen. Is voor jullie ook peanuts?
22: Ja, dat is het ook. Maar dat is ook precies de reden dat Europa deze kans zou moeten gebruiken.
0: Maar dat is nog niet zeker dat het gebeurt, hoor ik aan uw woorden.
22: Het is nog niet zeker. Ik weet dat er over wordt gepraat. De Europese Commissie heeft ook een initiatief, Ocean Eye, opgetuigd. Maar dat is in zekere zin nog niet helemaal groot genoeg. En het is ook niet echt heel erg gericht op dit monitoren van die Atlantische circulatie waar het nu over gaat.
0: En lopen we het risico dat de Amerikanen nog meer van dit soort meetsystemen gaan weghalen?
22: Ja, dat risico is zeker niet ondenkbaar. We hebben een meetsysteem met drijvende vloot, zoals dat heet, die door de hele oceaan meedrijven op de stroming en die warmte- en zoutgehalte meten en ondertussen ook zuurgraad. De helft van dat systeem wordt op dit moment nog gefinancierd door Amerika. En er zijn ook suggesties dat systeem ook niet meer door Amerika verder zou worden onderhouden. Nou, en dan vallen er echt hele grote gaten in ons waarnemingssysteem voor de oceaan.
0: Dank u wel. Han Dolman, directeur van het NIOS. Het is 7:11. Bij het gerechtshof in Leeuwarden begint het hoge beroep in de strafzaak rond een dodelijke botsing bij Terschelling. Op de Waddenzee voer 4 jaar geleden een veerboot op een watertaxi. 4 mensen kwamen om en een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Verslaggever Roel Pauw was die dag in de haven van Harlingen en omschreef hoe het ongeluk tussen de 2 schepen gebeurde.
1: Die 2 zijn in de vroege ochtend vandaag met elkaar in aanvaring gekomen. Ik denk dat je kunt zeggen dat die snelboot er overheen geroust is. De watertaxi is ook gezonken, heeft een tijd onder water gelegen, is inmiddels door de app weer boven water gekomen. Het schijnt dat er behoorlijke schade aan dat vaartuig is opgetreden. De snelboot heeft ook averij opgelopen. Kon nog wel op eigen kracht de haven van Harlingen bereiken. Maar ook dat schip is lek geslagen. Geeft wel aan dat het een behoorlijke klap moet zijn geweest.
0: En vandaag dus het hoge beroep in de strafzaak hierover. Auke Zelderust, verslaggever bij Omroep Friesland, volgt die zaak. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wie is er in beroep gegaan?
5: Dus beide schippers zijn vorig jaar moesten ze voorkomen bij de rechtbank in Leeuwarden. Toen heeft de rechtbank geoordeeld dat ze de beide schippers onvoorzichtig en onachtzaam hebben gehandeld en zijn beide veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De schipper van de watertaxi, de stormloper, heeft zich bij het vonnis neergelegd, maar de kapitein van de Tiger, de snelboot van de rederij Doeksen, die heeft gezegd, ik voel mij onschuldig, dus ik ga in hoger beroep. En dat speelt dus vandaag.
0: Wat verweet het OM de schippers? Waarop zijn ze dus veroordeeld?
5: Nou, er zijn een paar dingen in het vonnis die opvallen. Aan de eerste kant valt op dat ze beide schepen veel te hard hebben gevaren. Daar geldt een verbod van een beperking van 20 kilometer per uur. Nou, de Tiger, de snelboot van de rederij, die voer 55 kilometer per uur. En de stormloper 29 kilometer per uur. En daardoor hebben ze weinig tijd gehad, zegt de rechtbank, om te reageren. Hadden ze langzamer gevaren, dan had dat gekund en was het ongeluk te voorkomen. En het andere wat belangrijk is in het vonnis en in het verhaal is dat ze slecht hebben gecommuniceerd onderling. Op een gegeven moment de Tiger vertrekt van de Schelling en vanuit Harlingen komt dan die watertaxi en ze naderen elkaar en dan is er ook marifoonverkeer. En het blijkt dat de watertaxi zit eigenlijk aan de verkeerde kant van de weg, om het even gemakkelijk uit te leggen. En de Tiger zegt van, ja, wat gaan we nu doen? Zeg het maar. En dan doet de veerbootkapitein de suggestie om elkaar maar dan aan stuurboordzijde te passeren. En vervolgens blijft het stil. Dus die gaat ervan uit dat dat dan ook gebeurt. Maar de stormloper maakt vlak voor de botsing plotseling een ruk naar rechts, waardoor een botsing niet meer te voorkomen is. En dat die slechte communicatie onderling, dat had beter gekund, zegt de rechtbank. En dat is ook een van de oorzaken waarom dit ongeluk heeft plaatsgehad.
0: Je zei net, de schip van de watertaxi, die heeft het hierbij gelaten. Die van de snelboot van rederij Doeksen, die is dus in hoger beroep gegaan. Hoe was op het moment dat die straf werd uitgesproken de reactie van die schippers?
5: Nou, dit is een zaak en ik zit vaker in de rechtbank met alleen maar verliezers. Die heb je wel vaker, maar in dit geval viel dat wel heel erg op. Je moet je voorstellen, er zitten nabestaanden bij zo'n uitspraak. Er zijn vier slachtoffers te betreuren, waaronder een jongetje van 12 jaar. Zijn lichaam is nooit gevonden. En aan de andere kant ook het verhaal van de schippers die dit natuurlijk niet hebben gewild. Ook de schipper van de watertaxi, die gaat nog steeds gebukt onder wat er toen is gebeurd. En ook de kapitein van de veerboot heeft er last van. En dat is ook een van de redenen waarom hij langer heeft nagedacht destijds vorig jaar om in hoger beroep te gaan. Want zo redeneerde hij, de impact van het ongeluk is nog steeds groot. En als we dan weer naar de rechtbank moeten, zoals vandaag, zal dat weer allemaal naar boven komen. Dat wil ik eigenlijk de nabestaanden niet aandoen. Maar aan de andere kant heeft hij met de advocaat hierover gesproken en uiteindelijk gezegd van, ja, ik voel mij onschuldig en daarom probeer ik vandaag mijn recht te halen.
0: En dus begint dat hoge beroep straks om 9 uur. Wie komen er aan het woord?
5: De laatste vraag ben ik kwijt. Nu is de verbinding weg.
0: Wie komen er aan het woord vandaag?
5: Ja. Wie komen er aan het woord vandaag? Nou, sowieso dus de verdachte weer. Maar ook zullen twee nabestaanden, twee vrouwen een slachtofferverklaring afleggen. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Ze zullen nogmaals wijzen op de verantwoordelijkheid van de schippers, dat het veilig moet kunnen, dat wanneer je naar een eiland wilt, of het nu met een snelboot is, een langzame boot, dat de schippers en de kapitein verantwoordelijk zijn voor een veilige overtocht. Dat heeft de rechtbank destijds ook gezegd. Maar deze vrouwen zullen nogmaals dat benadrukken. En zullen uiteraard ook vertellen wat dit ongeluk met hun leven heeft gedaan. Want dat leven is destijds op de kop gezet op 21 oktober 2022.
0: Auke, dankjewel. Auke Zeldrus van Omroep Friesland. De vrouw die door een politieagent tegen de grond werd gegooid in een AZC in Zeist heeft haar verhaal gedaan bij Al Jazeera.
16: Malak Mahmoud vertelt dat ze is mishandeld door de Nederlandse politie. Ze was op het moment van het incident al voorbij de uitgerekende datum, want ze was zwanger. Maar gelukkig is haar dochter gezond en wel geboren. Ook zij zelf maakt het weer goed. Ze vertelt dat ze alleen een vraag aan de agent stelde, maar dat er door de taalbarrière gedacht werd dat ze lastig deed. Ze wil dat er onderzoek wordt gedaan en dat er verantwoordelijkheid genomen wordt. Een Nederlandse viroloog is in de Verenigde Staten aangehouden omdat hij het Mpox-virus het land in zou hebben willen smokkelen. Nieuwsite Politico schrijft daarover. De viroloog is samen met een collega uit Cameroen opgepakt. Ze werken allebei bij de Rocky Mountain Laboratories in het stadje Hamilton in Montana. In het laboratorium worden gevaarlijke virussen bestudeerd. Ze zouden een gedeactiveerd virusmonster hebben meegenomen en daarover valse verklaringen hebben afgelegd bij de douane. Ze werden in januari betrapt toen ze uit Congo aankwamen in Detroit. Ze hadden een zwarte kunststofkoffer bij zich en zeiden dat die diagnostische apparatuur bevatte. Maar toen de douane hem opende, zaten er 113 buisjes in. 20 ervan werden getest. In 17 zat Mpox. Een Belgisch-Russische man van 48 is in Rusland veroordeeld tot 16 jaar strafkamp. Volgens Russische media heeft hij zich schuldig gemaakt aan hoogverraad. Michail woont al meer dan 25 jaar in Europa, maar werd vorig jaar opgepakt toen hij zijn zieke vader bezocht in Sint-Petersburg. Een veiligheidsdienst doorzocht zijn telefoon en ontdekte dat hij contact had gehad met een Oekraïense ex en dat hij haar ook geld had gestuurd. Hoogverraad dus, vindt een Russische rechter. Familie van Michail noemt het proces bij VTM Nieuws een grap en vertelt dat hij is gemarteld in de gevangenis. En een Duitse vrouw heeft het wereldrecord meeste marathons achter elkaar gelopen. Marathon 367 was de recordbreker en Joyce Hübner is iets wat opgewonden, is te zien op haar YouTube-kanaal.
6: Om glauben, wenn ich den Tag heute geschafft habe, bin ich einfach die beste Frau auf der ganzen Welt mit den meisten hintereinander gelaufenen Marathon.
0: Ja. Maar dus iedere dag, alle dagen achter elkaar?
16: Jazeker. En ze heeft er dus 367 al achter de kiezen.
0: Meer dan een jaar.
16: En ze is nog niet klaar. Het doel is namelijk 495 marathons in 495 dagen. Kortom, nog 128 te gaan.
0: Tim Schaap. Waar staan de files?
7: Ja, maar niet bellen, sorry. Op de A65 in beide richtingen file vandaag bij Vught. In beide richtingen staan daar verkeersregelaars in plaats van dat de verkeerslichten aanstaan. Die zijn onlangs vervangen, maar nog niet goed afgesteld. Wordt later vandaag naar gekeken. In ieder geval deze ochtendspits file daar momenteel 30 minuten.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Anna van der Breggen heeft de leiding gepakt in de Ronde van Italië. Ze won overtuigend de tijdrit, zag commentator Joris van den Berg.
23: Kijk eens even hoe Van der Breggen aan het wegfietsen is van Demi Vollering. Dat is aan het begin van de klim al een halve minuut. Reuser toptijd. Balsamo gaat 9 minuten verliezen vandaag. En ook Vollering gaat over de knie bij Anne van der Breggen, die ouderwets op dreef is. Grote genade, wat gaat Van der Breggen tekeer?
0: Sportcommentator Suze van Kleef. Ja, bij de vrouwen wordt niet vaak een klimtijdrit gereden. Maar dat kan Van der Breggen dus ook gewoon.
24: Ja, en hoe? Het was vrij indrukwekkend wat ze liet zien. Sowieso wel een verhaal, hè? Anna van der Breggen, die eerst stopte met profwielrennen, ploegleider werd en toen toch maar weer terugkwam in het peloton. En nu dus dit soort dingen laat zien. Ze is al viervoudig winnaar van de Giro. Maar nu gebeurde er toch wel iets bijzonders. Er staat sowieso bij de vrouwen niet vaak een tijdrit op het programma. Laat staan een klimtijdrit, bergop dus. Nu moesten ze strijden tegen de klok. 12,7 kilometer naar de top van de Alpen de Nevecal. En al na het eerste meetpunt was het duidelijk dat Van der Breggen hard ging. Heel hard ging. Toen was ze al 36 seconden sneller dan Demi Vollering. En toen moest het echte klimmen pas beginnen. Nou, het was een totale tour de force voor Van der Breggen, die veel sneller was dan de rest. 1 minuut en 4 seconden sneller dan de nummer 2 Reuser. 1 minuut 10 op Vollering. Dus nou ja, dat is niet normaal. Zo snel was ze dat ze na haar finish ook nog de roze trui als nieuwe klassementsleider mocht aantrekken. En ze zei zelf, het was fijn om niet de favoriet te zijn en te kunnen verrassen. Het zal nu wel wat lastiger worden, zeker in de regen de komende dagen. Maar ik ga er zeker alles aan doen om deze trui te verdedigen. Nou ja, dit maakte wel nieuwsgierig naar de rest van haar Giro in ieder geval.
0: Ja. We gaan naar het voetbal. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Wat voor trainer is hij?
24: Nou, in ieder geval de 8e trainer van Ajax in 3 jaar. Sinds juli 2023. Nou, daar kan hij zelf niks aan doen. Maar het is wel veelzeggend voor de chaos bij Ajax. Maar goed, Michel dus, de 50-jarige Spanjaard... promoveerde met de club Girona van het tweede niveau... naar de hoogste Spaanse competitie, de Primera División. 2 seizoenen later deden ze zelfs mee om het landskampioenschap. Haalden toen de Champions League door derde te worden. Maar afgelopen seizoen was het dan weer kommer en kwel. Werd 1 na laatste, degradeerde met diezelfde club dus uit La Liga. Hij kwam dus heel snel op en viel vervolgens ook vrij snel weer naar beneden. Het is een man van aanvallend, aantrekkelijk en creatief voetbal. De opbouw van achteruit, verzorgd voetbal, positiespel, alles wat past bij Ajax. Wat, nou ja, in ieder geval in Amsterdam vinden dat hoort bij Ajax. Maar het was dus wel de afgelopen jaren met wisselend succes. De resultaten waren de afgelopen jaren niet best. Qua voetbal inhoudelijk dus een logische keuze van Ajax. Qua resultaten was het wisselend.
0: En Oranje, voor het laatst op Nederlandse bodem actief vanavond tegen Algerije oefenwedstrijd, laatste wedstrijd in Nederland dus, voor ze naar Amerika vertrekken. Wat wil Koeman hieruit halen, denk jij?
24: Veel spelers in actie zien, dat gaf hij al aan. We weten 2 dingen zeker, namelijk dat Bart Verbrugge start als eerste keeper. Hij werd aangewezen als Koeman als zijn eerste keuze bij de persconferentie gisteren. En Mats Wiever die staat rechtsback als vervanger van Denzel Dumfries, die geschorst is. En van Jurrien Timber, die zich pas na deze wedstrijd bij de groep voegt. Na een lang seizoen en de Champions League finale bij Arsenal. Verder wilde Koeman nog niks kwijt over met welke spelers die gaat starten. Ja, wat je wil van zo'n uitzwaaiwedstrijd is een goed gevoel creëren. Zowel bij de spelers als bij de fans. Een overwinning dus. Liefst met wat doelpunten tegen Algerije. Ook een WK-ganger, maar wel 28ste van de wereldranglijst. Terwijl Nederland de nummer 7 is op dit moment. En we gaan kijken hoe Oranje zich tegen een ploeg met 5 verdedigers weert. Het is een formatie die ook de WK-tegenstander Japan hanteert. En Koeman zei daarover zelf, het is dus een training om te kijken hoe we daarmee omgaan. Het liefst hebben wij natuurlijk 90 minuten lang de bal en bepalen wij. Maar als we de bal niet hebben, dan moet je je tegenstander goed kunnen verdedigen. Dat wil je dus zien. En daarnaast hopen wij natuurlijk zeker in de eerste helft iets te zien van naar de contouren van een basiself op het wereldkampioenschap. Wie start er bijvoorbeeld in de spits? Is dat de man in bloedvorm, Donjan Malen? Of is het de topscorer aller tijden, Memphis Depay, die lang geblesseerd is geweest, maar toch altijd weer van waarde is in het Nederlands elftal? Nou, in de tweede helft gaat Koeman volop wisselen. Veel spelers zien, zoals hij het zelf noemt. Dus daar hebben we ook nog genoeg nieuwe dingen te zien, denk ik, vanavond. In de Kuip, Nederland-Algerije. Op tv begint om 8:30 de voorbeschouwing op NPO 1. En uiteraard is die wedstrijd vanaf 9:15 ook op de radio en online te volgen. Dus ik ben wel benieuwd hoe we ervoor staan voor dit WK.
0: Suze, dankjewel.

0: Sun in Her Eyes van Tom Helsen.
1: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
6: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
7: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
8: NPO Radio 1.
9: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
10: Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekorten op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel. In de bouw en industrie wordt geprobeerd om dat op te vangen met betere machines. IT-bedrijven gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Tijdens de zomervakantie krijgen buschauffeurs voor alle diensten het

0: dubbele uurloon.
1: De laatste tijd waren er in Utrecht en omgeving veel problemen met bussen van Transdev, zoals vertragingen en uitval van ritten.
2: Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, wat voor een dag krijgen we?
3: Ja, een hele wisselende dag. En dat wisselende weer, dat zien we ook op dit moment al terug in Nederland. Er ligt namelijk een zone met wat buien, zo vanaf Texel over de regio Amsterdam, via het rivierengebied naar het zuiden van Limburg. Dus echt dwars over het land. Daarvooruit in het oosten en noordoosten nu droog weer. Af en toe zonneschijn. En ook in het uiterste zuidwesten, daar is het nu droog met een paar opklaringen. Ja, en die mix die houden we vandaag. Af en toe zonneschijn. Soms een bui waarbij er niet alleen nu, maar ook vanmiddag af en toe ook eens wat onweer kan voorkomen bij de meest zware buien. In de Kop van Noord-Holland wordt nu wat onweer gemeld. Plaatselijk in Brabant is dat het geval. Ja, en dat kan ook vanmiddag gebeuren. Maar gelukkig, er zijn ook droge momenten dat het zonnetje doorbreekt, met name in het westen van het land. Daar staat overigens langs de kust wel een stevige wind. Windkracht 6 af en toe op het strand. Landinwaarts is de wind matig. En de temperaturen zijn voor begin juni vrij normaal. Een graad of 18 à 19. Maar het is duidelijk koeler dan wat we de afgelopen tijd hebben gehad in Nederland.
2: En blijft dat een beetje zo?
3: Ja, voorlopig wel. De zomer die is echt op een zijspoor gezet. En ja, regelmatig komt het tot buien. Ik denk zelfs dat het morgen een dag is met talrijke buien. Korte, felle buien, soms ook met onweer. Tussendoor slechts kortstondig droog. Heel af en toe en dan met name in de middag ook wel weer de zon die het weet door te breken. En een temperatuur die bij een stevige zuidwestenwind morgenmiddag ook weer blijft steken op slechts een graad of 18.
2: Alfred, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
2: En Tim, hoe gaat het op de weg?
4: Ja, het wordt drukker en drukker, Astrid. In totaal 210 kilometer nu. De meeste vertraging is er op de wegen in Noord-Brabant te vinden. Onder andere op de A65. Daar heb je in beide richtingen oponthoud. Bij Vught zijn onlangs de verkeerslichten vervangen, maar nog niet goed afgesteld. Richting Den Bosch is de vertraging een uur. Richting Tilburg ongeveer 30 minuten. Er staan daar verkeersregelaars. Verder dagelijkse files met name. De A27 bijvoorbeeld, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum zelf. 12 kilometer, 20 minuten nu. En op de A16 Breda-Rotterdam is het ook aansluiten tussen Breda en Dordrecht. 13 kilometer, waar je bijna 20 minuten langer onderweg bent.
2: 100 dagen zit het minderheidskabinet van premier Jette er vandaag. Zometeen maakt onze politiek verslaggever de balans op.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Blakend van dadendrang en optimisme presenteerde D66-leider Jette na 3 maanden onderhandelen de toekomstplannen van de nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA.
4: We brengen de politiek weer in beweging, want mensen verwachten oplossingen. En wij hebben grote ambities en de moed om over partijscheiden weer heen te stappen.
3: Vandaag zit het door Jette geleide minderheidskabinet precies 100 dagen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, wat is er allemaal terechtgekomen? Van welke plannen?
5: Nou, nog niet zo heel veel. En dat heeft deze coalitie ook wel echt aan zichzelf te danken. He, even vooropgesteld, er zijn verzachtende omstandigheden. 100 dagen is te vroeg voor een echt oordeel. En de oorlog in Iran helpt natuurlijk ook niet. Want die heeft heftige economie. Kijk maar naar de prijs aan de pomp. Maar met plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid en in de zorg heeft dit kabinet toch echt zelf de vakbonden, de werkgevers en de oppositie in de gordijnen gejaagd. En ook, ook al is dan die versnelde verhoging van de AOW-leeftijd intussen van tafel. En de coalitie maakte zelf ook een taxatiefout bij de behandeling van. Ze dachten dat Wilders die wel zou steunen.
3: Van de asielplannen.
5: Ja, de asielwetten.
3: Jij viel even weg.
5: Ah, oké. Die asielwetten, ja, ze dachten dat Wilders die plannen wel zou steunen omdat ze nog uit zijn koken kwamen, maar Wilders deed het niet en dus haalden ze het niet. Nou ja, intussen hebben ze dat ook wel weer gerepareerd en het Europese Migratiepact is goedgekeurd, maar het beeld is dat het kabinet er niet slaagt dit aan te pakken. Ja, en dan kwamen daar ook nog eens die soms gewelddadige protesten tegen de asielopvang overheen. Dus ja, het schiet allemaal nog niet erg op met het kabinet.
3: Nee, maar en het is een minderheidskabinet, dat wisten ze ook toen ze begonnen. Dus ze hebben voor alle plannen de steun van in ieder geval een paar oppositiepartijen nodig. Hoe kijken ze dus bij de oppositie tegen die opstelling van het kabinet aan tot nu toe?
5: Nou, dat ligt er natuurlijk een beetje aan wie je het vraagt. Veel oppositiepartijen. Wilders vindt het gewoon een waardeloze coalitie die zo snel mogelijk weg moet. Maar bij partijen die in beginsel wel tot bereidheid hebben om samen te werken en die het kabinet aan een meerderheid kunnen helpen, zoals GroenLinks, PvdA en Ja 21. Daar hoor je andere geluiden. Eertmans van Ja 21. Hij heus wel zaken wil doen, maar dan moet het kabinet zich ook maar eens goed gaan realiseren dat het een minderheidskabinet is en dus bereid moet zijn water in de wijn te doen. En dat besef is volgens Eertmans ook na 3 maanden nog niet helemaal ingedaald.
6: Dat is een, denk ik, een les in nederigheid die ze nog wat aan het leren zijn.
7: En waar zit dat in?
6: Ik denk door overschatting van het fenomeen minderheidskabinet, dat toch werd gezien als iets van nou, nieuwe politiek, elkaar oversteken naar elkaar. Oppositie is toch ook een meewerkende factor. Kijk, wij zijn als J21 niet op de wereld om dit kabinet elke dag onder te krassen en moeilijk te maken. Maar je hebt wel natuurlijk bepaalde voorwaarden voor steun. Dat geldt voor elke partij vanuit de oppositie. Nou, en ik denk dat ze daar aan moeten wennen om ook keuzes te durven maken om partijen zoals J21 erbij te halen.
5: Nou, en Klaver van Ja 21, die zegt ook dat de coalitie zich van
8: GroenLinks, PvdA natuurlijk. Als dit kabinet echt wil dat er meerderheden komen, dan moeten ze het regeerakkoord openbreken en dan moet er een nieuw financieel kader komen.
9: Ja, ze zitten er net 100 dagen. Ze gaan dat regeerakkoord natuurlijk niet openbreken.
8: De vanzelfsprekendheid waarmee u dat stelt, dat is precies het probleem van dit kabinet. 66 zetels steunen dat regeerakkoord. En daardoor zit het vast. Kijk, dat vuilbrief de bonden niet aan tafel krijgt, is niet het probleem van sociale zaken, van dat ministerie. Het is het probleem van het hele kabinet. En als er niet geschoven wordt, als er niet geld ook ergens anders gevonden kan worden op de begroting, ja, dan houdt het op. Dan komt er geen steun in de samenleving en ook niet bij ons.
9: U zegt, ik wil wel zaken doen, maar dat is natuurlijk alleen op uw voorwaarden.
8: Nou, wij willen wel zaken doen, maar betekent niet dat we zomaar bij het kruisje tekenen. Wij hebben wensen. 1,3 miljoen mensen hebben op ons gestemd en die verwachten dat we voor hen knokken hier. En dat doen we ook.
3: Ja, dus eigenlijk, Klaver zegt, ze gedragen zich een beetje als een gewoon kabinet, een meerderheidskabinet.
5: Ja, precies. Dat is inderdaad wat hij zegt.
3: Hadden ze eigenlijk toch ook niet beter een beetje langer over die formatie kunnen doen, zodat ze in ieder geval hun eigen plannen wat beter hadden kunnen uitwerken en uitonderhandelen?
5: Ja, nou, kijk, die vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Ze zijn na 3 maanden nog steeds eigenlijk niet klaar met formatie. Interessant is dat CDA-leider Bontebal dat met de kennis van nu ook wel erkent. Hij geeft wel toe dat ze er te weinig tijd voor hebben genomen voor die kabinetsformatie. Maar daar was volgens hem wel een hele goede reden voor, die we sinds het aantreden van het kabinet nog niet eerder publiekelijk hebben horen zeggen.
10: Ik heb integer de keus gemaakt voor een snelle formatie. En dat wil ik wel gezegd hebben, omdat ik echt vond dat het kabinet schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar 2 partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan. En daar blijf ik volledig achter staan.
5: Ja, met de beste bedoeling dus zo snel mogelijk dat kabinet in de stijgers gezet. Maar ja, de consequentie is wel dat D66, VVD, CDA veel niet hebben afgesproken of niet goed hebben afgesproken. Coalitiepartijen zijn bijvoorbeeld verdeeld over de vraag met welke oppositiepartijen ze het liefst tot meerderheden komen. De VVD gaat het liefst over rechts met Ja 21. D66 liever met GroenLinks, PvdA. Nou, dat is...
3: Je viel weer even weg. Nou, dat, zei je?
5: Ja, dat schiet niet erg op. Maar ja, achter de schermen horen we nu wel dat er waarschijnlijk deze maand nog door landbouwminister Van Essen een plan komt om de stikstofcrisis op te lossen. Nou, als dat een werk is met steun van boeren en milieuorganisaties, ja, dan zou echt succes van het kabinet zou zijn. Een succes waar ze dus ook wel een beetje naar zitten te snakken. En de volgende hobbel komt er alweer aan. De begroting van 2027 met een forse verhoging van het eigen risico in de zorg, waar, je raadt het al, nog geen meerderheid voor is.
3: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Goedemorgen.
11: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
13: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
11: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
14: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
11: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
15: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
3: De broer van Jos Leidekkers, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Jos Leidekkers, beter bekend onder de bijnaam Bolle Jos, is bij verstek in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor cocaïnesmokkel en het opdracht geven tot moord. Persofficier Sylvia Kubic, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
3: Waar verdenkt het OM broer Harry van?
16: Ja, de verdenking ziet op het witwassen van miljoenen euro's aan contant geld, grote hoeveelheden goud en een aantal dure luxe horloges.
3: En welke rol heeft hij in de organisatie van Jos Leidekkers volgens u?
16: Nou, de verdenking ziet dus echt op het witwassen. Het vermoeden is dat hij miljoenen euro's heeft ontvangen en heeft overgedragen. Goud heeft aangekocht en dus ook horloges heeft overgedragen en heeft ontvangen. Hem wordt in ieder geval op dit moment geen deelname aan een criminele organisatie verweten. De verdenking komt voort onder andere uit berichten die via Sky ECC zijn gevoerd. En we zien in die berichten wel een link naar de organisatie van Jos Leidekkers en hun criminele activiteiten.
3: En Sky ECC, wat is dat voor een systeem?
16: Ja, dat is een cryptocommunicatieplatform geweest. Dat is tot ongeveer half 2021 veel gebruikt door criminelen, omdat ze dachten dat ze via dat platform onbespied met elkaar konden communiceren over criminele activiteiten.
3: Broer Harry is opgepakt in Turkije. Wat deed hij daar?
16: Hij verbleef in Turkije. Daar heeft de Nederlandse overheid informatie over gekregen. En toen wij wisten, of in ieder geval vermoeden dat hij daar verbleef, hebben wij dus aan de Turkse autoriteiten gevraagd om hem daar aan te houden.
3: Het is de derde keer al dat hij is opgepakt. Hè? Sinds zijn broertje, zou ik maar zeggen, Bolle Jos, op de nationale opsporingslijst staat. Maar eerder lukte het niet om naar hier te krijgen. Nu wel. Waarom is het nu wel gelukt?
16: Nou, we hebben voor deze aanhouding hebben we goed kunnen samenwerken met de Turkse autoriteiten. En wij zijn nu heel blij dat het wel is gelukt. In eerdere situaties lukte dat gelukkig niet. Maar wij zijn in ieder geval heel blij dat we die samenwerking hebben kunnen doorzetten. En nu gelukkig met goed resultaat.
3: En is dit dan misschien ook een soort drukmiddel voor zijn broer?
16: Nou, er bestaat een zelfstandige verdenking tegen de persoon die nu is aangehouden. Hè, de broer van Jos Leidekkers. Wij vinden de verdenking tegen hem zo ernstig dat wij ook vinden dat hij daarvoor moet worden vervolgd. Dus wij doen dit niet zozeer als drukmiddel richting zijn broer. Maar wij vinden dat ook hij vervolgd moet worden voor de feiten die hij in de ogen van het OM zou hebben gepleegd.
3: Ja. Er zijn ook al andere leden van die groep rond Jos Leidekkers opgepakt, ook in Turkije. Hè? Hoe is het met hen afgelopen?
16: Nou, een aantal van die personen worden in Turkije vervolgd. Er is ook wel een enkeling die is overgedragen aan Nederland. Omdat hier ook strafzaken liepen tegen die personen. En omdat Nederland in die zaken ook heeft gevraagd om de uitlevering.
3: En wat zijn de stappen die nu worden gezet om broer Harry hier voor de rechter te krijgen?
16: Aanstaande vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. En de rechtercommissaris die beslist dan of iemand 14 dagen langer kan blijven vastzitten. Er zal een datum uiteindelijk komen voor een zitting waarop zijn zaak zal worden behandeld. Het OM wil hem gaan vervolgen voor dat witwassen, zoals ik dat net heb omschreven. Een datum voor zo'n zitting van een inhoudelijke behandeling, die is nog niet bekend.
3: Dank u wel. Persofficier Sylvia Kubic. Lang niet alle wethouders wonen in de gemeente waar ze zijn aangesteld. Dat is te lezen bij RTV Oost.
12: Wethouders moeten wettelijk in de gemeente wonen waar ze werken. Belangrijk voor de lokale binding, zegt de burgemeester van Enschede tegen de omroep. Maar bijvoorbeeld Annemieke Traag zit een uur in de auto om op haar nieuwe werk te komen. Zij is wethouder in Hengelo, maar woont in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. En ook Benno Brandt, inwoner van Weerselo en wethouder in Hengelo, woont dus buiten de gemeente waar die werkt. Dat wethouders vaker buiten de eigen gemeente wonen is volgens de wethoudersvereniging een landelijke trend. Wethouders die 12 jaar in één gemeente zitten, die heb je niet zoveel meer, zegt de directeur. Een wethouder van buiten je eigen gemeente halen kan een heel goede oplossing zijn, zegt hij. Een uitslaande brand in Arnhem zien we bij Omroep Gelderland. Tientallen brandweerlieden zijn druk bezig met de brand in het Spijkerkwartier, die iets meer dan een uur geleden gemeld werd. Een bewoner kon nog op tijd het gebouw uitkomen. Op beelden is te zien dat het gebouw in de steiger staat. Omliggende huizen zijn ontruimd. Het kan zijn dat er asbest is vrijgekomen. Aardappelboer Hendrik Jan uit Waddinxveen heeft afgelopen week 20.000 kilo aardappels in een vrachtwagen geladen. Hij raakt door een overschot zijn piepers aan de straatstenen niet kwijt en dus worden ze naar Oekraïne gebracht. Hendrik Jan had in totaal 500.000 kilo in zijn schuur liggen, maar inmiddels is bijna alles weg. Een deel is opgehaald via een stichting die verspilling tegengaat. Een deel is met een boot op weg naar landen in Afrika. En een deel gaat dus naar Oekraïne. Dat gaat naar het front in het oosten. Oekraïne als eindbestemming geeft mij een goed gevoel, zegt Hendrik Jan tegen Omroep West. En inwoners van Vierhuizen en Ulm in Groningen worden horendol van het sluipverkeer dat dwars door de dorpen gaat. De N361 tussen Leens en Lauwersoog sinds eergisteren dicht voor groot onderhoud. En RTV Noord ziet dat ze dat in de dorpen goed merken.
17: Niet normaal, het huis trilt ervan. Normaal niet, maar nu wel. Je ligt een shaker in je bed.
18: Nou, augustus was het echt auto aan auto. Vrachtwagens tussen. Militair vervoer ook nog.
17: De bebording is niet oké. Dus het verkeer wordt op laatste snik omgeleid. Ja, en dan word je gedwongen om toch door dorpjes heen te rijden. Smalle weggetjes waar je elkaar niet kan passeren.
12: En volgens een bewoner zijn er al spiegels van auto's afgereden en ook vogelhuisjes die aan lantaarnpalen zaten. Verschillende inwoners hebben camera's opgehangen om eventuele schade vast te leggen. De provincie heeft extra verkeersborden beloofd.
3: Verkeersinformatie Tim Schaap.
19: Ja, een vrij drukke ochtendspits al. 270 kilometer bijna. Op de A22 Velzen-Beverwijk ging het nu ook mis. Even voorbij knooppunt Velzen. Je hebt daar nu 10 minuten vertraging omdat de rechterrijstrook dicht is. Het kan nog wel eens gaan oplopen. Daarom toch alvast het advies om te rijden. Kan gelukkig vrij gemakkelijk over de A9 via de Wijkertunnel.

0: Mijn Charlie en Melle, Coming of Age. Het is 8 minuten, nou bijna 7 minuten voor 8. We kennen de mooie teksten wel op verpakkingen. 100% fruit, rijk aan vezels of extra proteïne. Volgens voedselwaakhond Foodwatch is het vaak pure misleiding van consumenten. Foodwatch reikt net als ieder jaar het gouden windei uit, de prijs voor het meest misleidende product. En die is voor 3 vruchtgedanken van de merken Van de Boom, Innocent en 1 de Beste. Frank Lindner van Foodwatch, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom zijn deze vruchtdranken misleidend volgens jullie?
1: Nou ja, als je heel erg goed naar de verpakking kijkt, dan is het op de radio natuurlijk wat lastiger. Maar kijk maar eens in de supermarkt bij die Van de Boom siroop peer. Daar staat op de voorkant heel erg mooi groot afgebeeld. Allemaal peren, het woord peer. Bij de Innocent Citrus Shield gaat het allemaal om citrusvruchten. En bij die Iced Tea van 1 de Beste staat een hele grote perzik op de voorkant. Maar eigenlijk bij al deze verpakkingen, kijk je op de achterkant, dan zitten eigenlijk die luxere fruitsoorten, die zitten maar bar weinig in. Bijvoorbeeld in die Iced Tea zit maar 0,1% persiksap uit concentraat.
0: 0,1%?
1: Juist 0,1%. Die Citrus Shield die bevat 35% appelsap. Dus dat is het fruit wat er het meeste in zit. Appelsap kom je nergens tegen op de voorkant. En die siroop, peer, die bestaat dus voor 75% uit appelsap en slechts voor 10% uit peer. En ook hier weer, die appel zie je niet op de voorkant.
0: Maar je kunt als consument dus inderdaad wel naar de ingrediëntenlijst kijken.
1: Zeker. Achterop in de allerkleinste lettertjes, ja, dan kom je erachter dat je op de voorkant, op de reclamecel eigenlijk bedrogen bent. Dat kan, maar we weten ook wel uit onderzoek dat een consumenten aankoopbeslissing in de supermarkt, dat gebeurt in minder dan 1 seconde. Dus dat kan je alleen maar doen, dan doe je alleen maar de eerste indruk op van die voorkant, de vorm, de kleur, nou ja, zo'n afbeelding. En het is inderdaad ook dat in het handboek etiketering van de NVWA staat, ja, fabrikanten, als je afbeeldingen gebruikt, woorden, zeker van vruchten, doe dat dan ook proportioneel. En in dit geval, zeker bij de siroop en bij die iced tea, is dat absoluut niet het geval.
0: Nee. Nou, ze verzwijgen ook eigenlijk de appelsap. Je zou denken, wat is er mis met appelsap?
1: In principe, dat is ook appelsap natuurlijk. Ook een vruchtendrank. Volgens mij kan je dat inderdaad nog altijd beter dan alle chemische frisse en energydrink rommel. Zeker
0: er zit
1: waar.
0: Wel veel suikers in, hoor ik dan meteen
1: ook,
0: weer.
1: Nee, dat klopt. Goed, maar in dit geval gaat het even niet zozeer om het gezondheidsaspect. Maar wel inderdaad over de transparantie en de informatie naar de consument. Van, en tuurlijk, er is niks mis met appelsap, maar wees er dan ook transparant over. Durf dat dan ook op de voorkant te zetten. Zeker als je weet dat die consument maar, dat zul je misschien herkennen als je in de supermarkt bent. Je kijkt niet achterop ieder product wat je in je mandje of in je karretje stopt. De hele ingrediëntenlijst en de voedingswaardetabel. Je kijkt alleen even naar de voorkant.
0: Ja, maar mogen ze het doen?
1: Ja, wettelijk gezien mag dat. Je mag dus inderdaad die vruchten afbeelden op de voorkant van de verpakking. Maar ja, zoals gezegd, dat moet eigenlijk wel proportioneel zijn. Dus in verhouding zijn met de hoeveelheid die in het product zit. Ja, en dan kan je daar inderdaad bij, zeker bij die siroop en die iced tea, absoluut je vraagtekens zetten. En wij vallen dan, en met ons gelukkig ook echt duizenden consumenten, ook dus over dat, vooral wat bij weer de siroop en dan het citrusdrankje gebeurt, dat verzwijgen van bulkgoederen, goedkoper ingrediënten zoals die appelsap.
0: Wat zeggen de fabrikanten tegen jullie nu ze die prijs krijgen?
1: Ja, we hebben daar om reactie gevraagd. Dirk, supermarktketen Dirk, de eigenaar van de 1 de Beste van de iced tea, die heeft gezegd, ja, we gaan inderdaad de verpakking aanpassen. We gaan in ieder geval smaak op de verpakking erbij zetten. Dus dat wordt wordt het persik smaak inderdaad. Maar goed, we moeten inderdaad in het najaar gaat dat gebeuren. Moeten we nog maar zien of er dan ook daadwerkelijk nog iets meer persik in gaat komen. Innocent, de fabrikant van het Citrus Shield drankje, die zegt, ja, wij hebben die appelsap nodig als een basis en ook om de smaken te balanceren. Die gaan dat verder niet aanpassen, maar ja, wij vragen ons dan ook af, ja, je komt toch ook gewoon puur 100% mandarijnensap tegen in de supermarkt en sinaasappelsap, andere citrussappen, 100%. Dus ja, waarvoor heb je die appelsap dan nodig om de smaak te balanceren?
0: Vrij bekend drankje inderdaad, jus d'orange. Ja.
1: Ja, precies. Ja. Maar goed, over die smaak valt te twisten. En helaas van de boom hebben we geen... En moedermerk daarvan is Riedel, moederbedrijf. Daar hebben we geen reactie van ontvangen.
0: In ieder geval krijgen ze alle drie het gouden windei. Dank, Frans Linter van Foodwatch.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de spot. Voetbal. Op zondag 14 juni speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK. Tot dat moment nog twee oefenwedstrijden. Vanavond de eerste. In Langs de Lijn en Omstreken, de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. In de uitverkochte Kuip in Rotterdam. Tegenstander is WK-deelnemer Algerije. Vanavond om 8:30.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Opnieuw aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. En zorgen om de situatie in Gaza. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
9: De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Bijna alles is nog een tekort. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en kunnen er geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering, meldt het CBS. In de bouw en de industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Voor grote bedrijven is het over het algemeen makkelijker om te automatiseren, omdat ze meer geld hebben. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te maken met personeelstekort. Daardoor lopen ze omzet mis. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. President Trump heeft een vertrouweling aangesteld als hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het gaat om Bill Pulte, de voormalig directeur van een onafhankelijke toezichthouder die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Trump zegt dat hij wel ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Bill Pulte volgt Tulsi Gabbard op. Zij vertrok vorige maand, mogelijk onder druk van het Witte Huis. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brandweer is met meerdere voertuigen en tientallen medewerkers ter plaatse. Een bewoner kon op tijd naar buiten komen. Voor zover bekend waren er geen andere mensen binnen. Inmiddels is het vuur grotendeels onder controle, meldt Omroep Gelderland. Aan het pand in Arnhem waren de afgelopen dagen werkzaamheden. Vanwege de brand zijn omliggende woningen ontruimd. Buschauffeurs van Transdev in Utrecht kregen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Tijdens de zomervakantie kregen buschauffeurs voor alle diensten het dubbele uurloon. De laatste tijd waren er in Utrecht en omgeving veel problemen met bussen van Transdev, zoals vertragingen en uitval van ritten. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog en dan is het maximaal 20 graden.
10: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
11: Ja, de meeste vertraging deze ochtendspits tot nu toe op de wegen in Noord-Brabant. Daar zijn aardig wat dagelijkse files van zo'n 10 minuten of net wat langer. Bijvoorbeeld de A2 naar Eindhoven. Tussen Weert en Knopend Leenderheide, dik een kwartier. Verder andere zaken die opvallen. Allereerst een ongeluk bij Beverwijk op de A22 vanuit Velzen. Daar staan een file van 20 minuten en 3 kilometer. Er is één rijstrook dicht. Omrijden is gelukkig vrij gemakkelijk. Kan via de Wijkertunnel, volgt de A9 hiervoor. Het is daardoor ook lokaal druk op de N208 vanuit Sassenheim. Vanaf Zandpoort ongeveer een half uur oponthoud. Dan problemen in Brabant weer bij Vught in beide richtingen op de N65. Richting Tilburg is de vertraging 30 minuten. Richting Den Bosch ongeveer een uur. Dat komt omdat de verkeerslichten niet goed werken. Die zijn onlangs vervangen, maar nog niet goed afgesteld. Vandaag staan er verkeersregelaars.
10: Wat is er nog over van het staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten? Zometeen onze correspondent.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
15: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. En onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
16: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
15: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Opnieuw vallen Iran en de VS elkaar aan. Iran heeft drones en raketten afgevuurd op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En de VS heeft Iraanse doelen aangevallen. Midden-Oosten-correspondent David Poort. David, wat weet je over die aanvallen? Wat is de schade?
17: Ja, de schade is vrij beperkt, voor zover we kunnen overzien op dit moment. Het gaat weer om Amerikaanse bombardementen op Qasem. Dat is dat langgerekte Iraanse eiland in de straat van Hormuz. En van de Iraanse kant was er dan weer een vergelding met raketten en drones op Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. Die projectielen zouden grotendeels zijn onderschept. En wat we dus eigenlijk hebben gezien weer vannacht is een herhaling van de afgelopen dagen, van eerder deze week ook, waarbij dus schepen stiekem door die straat van Hormuz proberen te varen, zich niet aan het Iraanse protocol houden. Dat pikt Iran niet, waardoor er dus weer zo'n escalatie ontstaat.
10: Ja, we hebben het al vaker over. Er is eigenlijk een staakt het vuren. Dus hoe staat het daar nou eigenlijk mee?
17: Nou, het officieel is dat oude staakt het vuren eigenlijk verlopen op dit moment. En zitten we dus nu in een soort van limbo-situatie. Dus er moet weer een nieuwe deal gesloten worden, waarin vooral die zeeblokkades moeten worden opgelost. Want die blijken dus iedere keer weer voor nieuwe problemen te zorgen. En dat is natuurlijk niet zo gek, want hoe langer dit duurt, hoe groter de kans natuurlijk dat het uit de hand loopt met dat scheepsvaartverkeer daar. Eén verkeerde inschatting en we zitten weer met zo'n een kettingreactie eigenlijk. En het lijkt mij dat hier echt helemaal niemand op zit te wachten op dit moment hier in de Golf.
10: Nee, want en eigenlijk proberen ze tot een deal te komen, hè, Iran en de VS. Ja. En hoe staat het dan met die aanvallen en de onderhandelingen?
17: Ja, nou volgens Trump gaan de onderhandelingen in ieder geval wel gewoon door. Dus het lijkt in ieder geval dat geen van beide partijen een grotere oorlog wil hier. En de bedoeling was natuurlijk dat er een deal zou komen van 60 dagen staakt het vuren, waarin vervolgens alles uitonderhandeld zou moeten worden. Maar ze kunnen het nog steeds niet eens worden over de voorwaarden van die deal. En het belangrijkste obstakel daarbij is nog steeds, of in ieder geval op dit moment, Libanon. Netanyahu die heeft gezegd dat hij afziet van het bombarderen van Zuid-Beirut. Maar dat offensief in Zuid-Libanon, dat gaat gewoon onverminderd verder. En ja, Iran die houdt op dit moment nog steeds vast aan een soort van allesomvattende deal. Maar Netanyahu wil daar nog niet aan, want die wil verder met het bestrijden van Hezbollah. En ja, ondertussen gebeurt er dus weer dit in de Persische Golf. En misschien niet zo heel erg gek natuurlijk als het allemaal langer duurt.
10: Nee. Ja, ik heb het gevoel dat we dit gesprek inmiddels al een paar keer hebben gevoerd. Dus
17: precies.
10: Het gaat niet vooruit, gaat niet achteruit, hè?
17: Nee. Het is gewoon. Ik denk dat het belangrijk is natuurlijk dat Israël en Libanon eerst uit elkaar gehouden moeten worden. Of in ieder geval Israël en Hezbollah. Dat is een voorwaarde van Iran. Daar houden ze aan vast. En ondertussen natuurlijk kan het heel makkelijk misgaan hier. En blijft het allemaal enorm precair.
10: David, dankjewel. Correspondent David Poort.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Dierenorganisaties trekken aan de bel, want steeds vaker proberen mensen zelf thuis wilde dieren op te vangen. Ze zien bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee naar huis. Niet doen, zeggen de dierenorganisaties, want dat loopt heel vaak verkeerd af. Verslaggever Mark Robin Visser ging naar een wildopvang in Utrecht, waar ze erover mee kunnen praten.
19: Hier hebben onze hazen zitten.
20: We gaan even de kraamkamer binnen.
19: Ja, kijk, hier zitten de haasjes en dat zijn hele
20: twee haasjes.
19: Vrolijke vriendjes.
20: Oh.
19: Ja, die zitten nog lekker bij elkaar inderdaad en die hebben honger. Die hebben de hele dag honger eigenlijk. die zaten ergens in de tuin en toen heeft iemand ze gevonden. Die dacht, ik moet hier iets mee doen. Die heeft ze in een doos gestopt, de dierenambulance gebeld en naar ons laten brengen. Terwijl die eigenlijk prima nog eigenlijk buiten in de natuur hadden kunnen overleven.
20: Die hadden niet hier hoeven zijn eigenlijk.
19: Die hadden niet hier hoeven zijn, inderdaad. Nee. Dus als ze ons eerst even hadden gebeld van, hey, wat moeten we hiermee? Dan hadden wij kunnen uitleggen van, nou, misschien kun je die laten liggen. Ja. En is het goed zo.
20: Maar nu zijn ze wel hier.
19: Nu zijn ze wel hier, dus nu gaan we ons best doen om ze zo groot mogelijk te krijgen, zodat ze weer terug naar de natuur kunnen.
20: Ah, ze moeten nog een beetje aansterken.
19: Ja,
20: en hier, dat is dus bij de stichting Snorhaar in Utrecht. Zullen we even de kraamkamer weer uitgaan? Want je moet hier, we mogen hier niet te hard praten natuurlijk. Hè? Met Stef Arends van Snorhaar. Die stichting bestaat 2 jaar. En ja, de naam zegt het al een beetje, Stef. Het zijn alleen zoogdieren.
21: Ja.
20: En hebben alle zoogdieren snorharen dan?
19: Egels, eekhoorns, hazen en konijnen. En ja, die hebben allemaal mooie, lange snorharen.
20: Mensen denken, oh, wat zielig, dat egeltje.
19: Ja, oh, dat zielig, dat egeltje heeft het vast koud. Ik zet het ergens binnen neer, zodat het veilig is. Vorig jaar hebben we een egeltje bijvoorbeeld binnengekregen. Dat had 3 dagen bij mensen thuis gezeten. En na 3 dagen merkte ze, nou, die ontlasting is een beetje gek. En dat egeltje kwam bij ons binnen en wij merkten, eigenlijk op de buik zaten allemaal maden die daar aan het eten waren.
20: Aan het eten?
19: Ja, van die egel.
20: Die waren die egel aan het opeten?
19: Die waren die egel van binnen aan het opeten inderdaad. En als die mensen meteen met het egeltje bij ons waren gekomen, hadden we dit kunnen verhelpen en voorkomen. Alleen omdat hij dan te lang bij iemand zit die daar geen ervaring mee heeft, leidt zo'n egeltje daar uiteindelijk onder en redt hij het uiteindelijk niet. Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd. Ja, dat is niet goed voor jonge haas, want dat hoort niet bij een dier.
20: Haasjes eten geen slagroom.
19: Haasjes eten over het algemeen geen slagroom. Dat is heel zonde, omdat wij dan hier ons dieet of helemaal aan moeten passen, of zo'n dier niet meer op het juiste dieet krijgen. Waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen en vervolgens het niet redt.
20: Wat is jouw collega aan het doen? Is dat nog leuk om naar even te kijken? Want ik zag hem met een hele grote spuit lopen. Of is dat...
19: Ik denk dat ze de eekhoorn aan het voeren is.
20: Oh, de eekhoorn? Er is hier ook nog een andere dier.
19: Het moet wel zachtjes zijn. Even kijken. Eigenlijk, ja, zit ze met haar rug naar ons toe.
20: Wat gebeurt hier?
1: Ik ben Martine de eekhoorn even melk aan het geven. Hij is eigenlijk een hele grote eekhoorn al, maar hij wil nog niet lekker hazelnootjes eten. Dus hij krijgt nog wat extra.
20: Heb je het al met slagroom geprobeerd?
1: Nee, nog niet.
20: Nee, want eekhoorns eten ook geen slagroom. Ik laat je weer even met rust, ja, want het Marty moet even rust.
19: Marty is een mooi voorbeeld van hoe het wel kan. Marty die werd binnengebracht door een vader met zijn zoon. Die had hem gevonden ergens onderaan de boom. Verzwakt en heel erg versuft. En die gaven aan van, oh ja, we hadden die zelf graag willen proberen. En zelf kijken van, oké, wat kunnen we hiermee? Maar we dachten, we brengen het toch naar Snorra. Want ja, dit is toch wel een verzwakt dier en dit kunnen we niet zelf. Dat vinden we wel mooi, dat mensen daar bewust van zijn van, dit kan ik niet of dit laat ik toch over aan degene die daar wel experts in zijn.
20: En dat is ook de boodschap van de campagne, toch?
19: Ja, dat is de boodschap van de campagne. En dat is een heel mooi punt inderdaad, dat die mensen zelf al dachten van, hey, we brengen naar de opvang. En wij willen met deze campagne benadrukken dat mensen als ze een wild dier vinden, bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
10: Zei Stef Arends van de Stichting Snorhaar in Utrecht. 16 jaar strafkamp voor een in Rusland geboren Belg.
21: Michael woont al meer dan 25 jaar in Europa, maar werd vorig jaar opgepakt toen hij zijn zieke vader bezocht in Sint-Petersburg. Een veiligheidsdienst ontdekte dat hij contact had gehad met een Oekraïense ex en dat hij haar ook geld had gestuurd. Hoogverraad vindt een Russische rechter. Familie van Michael noemt het proces bij VTM Nieuws een grap en vertelt dat hij is gemarteld in de gevangenis. In de podcast In het Defensief van BNR en het FD horen we staatssecretaris Boswijk. Die breekt een lans voor gouden aandelen in veelbelovende Nederlandse defensiebedrijven. Met zo'n prioriteitsaandeel kan Nederland bedrijven beter beschermen tegen bijvoorbeeld buitenlandse overnames.
22: Wij hebben dat al een aantal keer gedaan en wij zouden dit in de toekomst veel vaker moeten doen. Omdat als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt. En dat gaat wat mij betreft helemaal niet over de economische component. Ik ben van huis uit ondernemer, dus natuurlijk speelt dat altijd mee. Maar het is vooral die strategische afhankelijkheid. Dat jij zorgt, wij moeten bepaalde capaciteit hebben.
21: Boswijk vindt onze afhankelijkheid van de VS te groot en misschien wel ongezond. Daarom is het belangrijk om de nu nog vrij kleine Nederlandse defensieindustrie te versterken, zegt hij. In Brussel is de grenscontroles in EU-landen beu, is te lezen in Trouw. Grenscontroles mogen, maar er moet er wel sprake zijn van een uitzonderlijke situatie en controles moeten tijdelijk zijn. Elke 6 maanden moet het land opnieuw toestemming vragen. Gisteren heeft de EU tegen 9 landen gezegd dat het afgelopen moet zijn met de controles. Behalve Nederland gaat het om Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Slovenië en Zweden. De EU verwacht dat de nieuwe migratieregels die binnenkort gaan gelden ertoe leiden dat er veel minder migranten door Europa trekken. Er was veel over haar te doen, maar bij Al Jazeera horen we voor het eerst het verhaal van Malak Mahmoud. Zij is de vrouw die in een AZC in Zeist tegen de grond werd gegooid door een politieman. Ze was zwanger, maar gelukkig is haar dochter gezond en wel geboren. En ook zij zelf maakt het weer goed. Ze vertelt dat ze alleen maar een vraag aan de agent stelde, maar dat er door de taalbarrière gedacht werd dat ze lastig deed. En in NRC staat vanochtend het geruchtmakende interview met Donald Pols, dat nog voor publicatie ertoe leidde dat Tata Steel hem ontsloeg als directeur duurzaamheid en communicatie. Na het bekend worden van de overstap van Pols van Milieudefensie naar Tata benaderde historicus Annelot Hoek NRC. Zij had ontdekt dat Pols begin jaren 90 leider was bij een rechtsextremistische studentenbeweging in Zuid-Afrika. Pols vertelt in het interview dat zijn verleden meespeelde bij zijn besluit om niet politiek actief te worden, hoewel meerdere partijen hem benaderden voor een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. En hij zegt dat er ook wel eens geprobeerd is om hem met zijn verleden te chanteren.
10: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
11: Een nieuw ongeluk helaas. In Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Een file van 8 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Je bent 30 minuten langer onderweg omdat één rijstrook dicht is.
10: Psychisch kwetsbare mensen kunnen verwarder raken door AI-chatbots zoals ChatGPT. En dat baart experts zorgen. AD schrijft erover vanochtend. Een van de experts is psychiater Wim Veling van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij doet onderzoek naar de mogelijkheden van AI in de geestelijke gezondheidszorg. Wim Veling, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
10: Bij welke mensen kan het tot verward gedrag leiden?
4: Nou, we zien jongeren die psychoses hebben. Dat ze soms, als ze in een psychose beginnen te raken, door ChatGPT en dat soort chatbots eigenlijk nog meer in de war raken. En dus dat is iets wat we eigenlijk in toenemende mate zien, omdat natuurlijk steeds meer mensen dit soort dingen gebruiken.
10: En waarom leidt het tot meer verward gedrag?
4: Nou, omdat je moet zich voorstellen dat mensen dan gedachten krijgen. Bijvoorbeeld over, misschien ben ik wel heel bijzonder of speciaal. Ben ik uitverkoren om iets bijzonders in de wereld te doen. En dan gaan ze op zoek en dan gaan ze ChatGPT vragen stellen over van hoe zit dat en klopt dat. En die chatbots die zijn zo geprogrammeerd en gemaakt dat ze vooral de neiging hebben om je te bevestigen in de dingen die je denkt. En dat is natuurlijk mensen die in de war aan het raken zijn niet handig. Want dan gaan ze juist versterkt worden in de gedachten die niet kloppen. En dat zien we eigenlijk gebeuren.
10: En dat hoort u ook terug in de behandelkamer van patiënten?
4: Ja, we zijn natuurlijk nu alert erop. Dus we proberen altijd te vragen van heb je ChatGPT gebruikt de afgelopen tijd en hoe dan? Nou, dan horen we verhalen dat vooral mensen dat dan heel veel en heel lang, nachtenlang door in gesprek zijn met die chatbots. Ja, en dan hoor je inderdaad verhalen als, nou, ik had laatst iemand die zei, ja, ik dacht dat ik besmet was met een of andere bacterie of zo. En toen ging ik allemaal vragen stellen. En toen kreeg ik allemaal inderdaad bevestigd dat het zo was. En ja, uiteindelijk is die persoon het huis ontvlucht en naar de andere kant van het land gegaan. Nou ja, dat soort verhalen horen wij nu. En dat is natuurlijk anders dan we eerder hadden.
10: Ja, wat u al zegt, hè, ze komen in een soort spiraal terecht. En u heeft het ook over nachtenlang. Dus ze gebruiken het ook nog eens heel veel.
4: Ja, dat is natuurlijk de verleiding van die chatbots. Hè. Die zijn 24/7 natuurlijk beschikbaar. Dus en als je in gesprek raakt, dat is typisch wat we dan zien. Dat het heel moeilijk is om ermee te stoppen. Ja, en dan is inderdaad zo'n spiraal wordt dan ingezet.
10: Ja, want worden ze natuurlijk ook eigenlijk nog heel erg moe.
4: Ja, precies. Ja.
10: Wat is de rol van deze bedrijven, vindt u?
4: Dat ze niet zo goed hebben rekening gehouden met dit soort veiligheidsaspecten. We hebben eerder de discussie gehad over suicidaliteit. Want dat speelt natuurlijk ook. Als mensen gedacht hebben om een einde aan hun leven te maken en de chatbot gaat suggesties geven waar hoge bruggen in de buurt zijn. Nou, daar is inmiddels wel wat in verbeterd in de nieuwere taalmodellen. Zodat je nu daar vaker waarschuwingen krijgt. Bij psychose is dat heel lastig. De gedachten die mensen hebben zijn op zichzelf vaak niet per se raar. Alleen de extreme mate, wat bij psychose is, dat is raar. En dat is heel moeilijk voor een model eruit te halen. Maar ik vind wel dat de bedrijven die dit maken veel meer bezig moeten zijn met hoe maken we deze systemen veilig, ook voor kwetsbare mensen. Want, en hoe bedenken we systemen om in de chatbot zelf daar een deel van het risico weg te nemen.
10: Want dat is wel te doen, denkt u?
4: Nou, voor een deel wel. Bijvoorbeeld, we zouden kunnen nadenken over welke soort taal kan je wel herkennen als in de war. Hè, de onsamenhangendheid of gedachten die echt heel bizar zijn. Je kan ook bedenken van, zit er als mensen 20 uur per dag dit aan het gebruiken zijn, is dat niet een alarmsignaal? Nou, er zijn allerlei manieren waarover je kan nadenken. Hoe je hier toch een soort van monitoring op kan maken.
10: Dank u wel. Psychiater Wim Veling van het UMC Groningen.
5: 6 tot half 10.
6: Het NOS Radio 1 Journaal.
7: Radio 1 Journaal.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Over ruim een uur, Stand.nl met Coyle de Zwart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend is: de wereld moet Israël stoppen. Ja, die hadden we ook vorige week kunnen doen. Of twee maanden geleden. Nu is de aanleiding hulporganisaties. Is vanochtend in het nieuws, ook bij jullie. Ja. Die zien dat de situatie in Gaza nog steeds erbarmelijk is. Ondanks dat staakt het vuren, dat niet zo heel veel voorstelt. Slechts 15 vrachtwagens met hulpgoederen zijn sinds begin dit jaar Gaza binnengelaten. En intussen, we weten het, trekt Israël in Libanon verder op richting het noorden. Israëlische leger roept nu ook dus op Libanezen boven die gele lijn om richting het noorden te evacueren. Ja, en ondanks een door Donald Trump aangekondigd staakt het vuren, blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Nou hadden wij precies een jaar geleden deze stelling ook. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg natuurlijk. Nog steeds lijkt de regering van Netanyahu zijn gang te kunnen gaan en wel meer dan dat. Daarom opnieuw de stelling: de wereld moet Israël stoppen. Ik ben benieuwd of u ook frustratie voelt en onmacht en denkt, er moet wat gebeuren, maar wat? En hoe dan? Wat vindt u bijvoorbeeld van de afwachtende opstelling van Europa? Wat zou het kabinet Jetten moeten doen of kunnen doen? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Dus ik ben benieuwd. U kunt reageren door te bellen naar 0800-1101... of laat het ons weten in de spraakmaker. Dat moet Israël stoppen. Ik ben benieuwd of u ook frustratie voelt en onmacht en denkt, er moet wat gebeuren, maar wat en hoe dan? Wat vindt u bijvoorbeeld van de afwachtende opstelling van Europa? Wat zou het kabinet Jetten moeten doen of kunnen doen? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Dus ik ben benieuwd. U kunt reageren door te bellen naar 0800-1101... of laat het ons weten in de Spraakmakerscollectief.

0: Keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
2: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
1: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
7: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
8: NPO Radio 1.
9: De hoofdpunten, Thomas.
10: Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus vanuit Congo. De viroloog werd in januari samen met een collega betrapt op het vliegveld van Detroit. Het virus was gedeactiveerd. Dat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie kan veroorzaken. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. De zwangere vrouw die hardhandig werd weggetrokken in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken, waardoor ze viel. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Een paar dagen geleden had Bryson een beroerte, laat zijn familie weten. Hij werd 75 jaar.
9: Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, wisselvallige dag?
11: Ja, zeker. En wisselvallig is het nu ook als je kijkt naar het weer in Nederland. Want er zijn plekken in met name het oosten, Groningen tot aan Gelderland, de Achterhoek met name, waar het droog is, het zonnetje af en toe doorbreekt. En ook in de Randstad is het op dit moment op de meeste plaatsen droog. Maar er zit precies tussenin een zone met wat buien. Een enkele bui trekt nu Friesland binnen. Een stevigere bui schuift over de Noordoostpolder. Daar zit ook onweer bij. En ook in delen van Brabant en Limburg valt op dit moment regen. Soms flinke regen met een verdwaalde onweersklap erbij. En ja, dat wisselvallige, dat houden we vandaag. De meeste droge periode, die verwacht ik in de kustgebieden. Daar ook af en toe zonneschijn. Dat lukt in het binnenland ook. Maar daar wordt dat zonnetje af en toe afgewisseld door een bui. Waarbij ook vanmiddag een enkele ontlading van de bliksem zeker niet is uit te sluiten. Tussen de buien door temperaturen van 18, 19 graden. En aan zee, daar waait af en toe al een windkracht 6 uit zuidwestelijke richting. Dus daar kun je lekker doorwaaien.
9: En houden we dat wisselvallige?
11: Ja, voorlopig wel. Vanavond dan trekt een gebied met wat regen van west naar oost het land over. En daar komen we vannacht dan weer.

0: achter met nog een enkele verdwaalde bui, een paar opklaringen. Ja, morgenochtend dan zien we dat er heel veel bewolking is. Dan leeft de buiigheid ook heel snel op. En morgen zijn er talrijke buien die op het menu staan. Soms met onweer, windvlagen, eventjes dat het echt met bakken uit de lucht komt zetten. En pas in de middag zien we tussendoor ook af en toe de zon doorbreken. Stevige wind uit zuidwestelijke richting, zelfs af en toe windkracht 7 aan zee. En ook morgenmiddag hooguit zo'n 18 graden.
1: Alfred, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: En Tim, waar staan de files?
2: Ja, op aardig wat plekken, Astrid. Het is druk onderweg, meer dan 300 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Helaas opnieuw een ongeluk bij knooppunt Hofvliet op de A4 richting Amsterdam. Vanaf Den Haag-Zuid een file van 10 kilometer en 25 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht momenteel. Dan een ongeluk bij Moergestel in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven. Bij onderweg richting Tilburg houden rekening met vertraging vanaf Oorschot. De weg zelf is helemaal dicht, je kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is 3 kwartier. Dan nog steeds problemen aan de verkeerslichten bij Vught op de N65. In beide richtingen heb je een flink wat vertraging. Richting Tilburg 25 minuten, richting Den Bosch ongeveer 55 minuten. De verkeerslichten zijn daar onlangs vervangen, maar die staan niet goed afgesteld. Daarom zijn er vandaag verkeersregelaars.
1: Extra werken in de zomer. Buschauffeurs in de regio Utrecht krijgen daar deze zomervakantie dubbel voor betaald. Zometeen vervoersbedrijf Transdev over dat besluit.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
5: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
4: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
7: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
1: Buschauffeurs van busvervoerder Transdev krijgen deze zomer bij extra diensten dubbel uitbetaald. Transdev probeert hiermee de gaten in de roosters op te vullen. Het busbedrijf kampt al maanden met problemen sinds de dienstregeling van Qbus is overgenomen. Martijn Mensink, regio-directeur bij Transdev, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Wat betekent die regeling in de praktijk voor de chauffeurs?
8: Het betekent dat wij hen vragen of zij een extra dag willen werken. En die zullen we dan of in tijd vergoeden, zodat ze op een later moment wat meer verlof kunnen nemen, of dat we ze dubbel betalen.
1: En voor welke periode geldt het?
8: Het is vanaf nu, en dan gaat het met name om de vrijdagen en de zaterdagen waarin we mensen tekortkomen, en in de zomerperiode als de zomerdienstregeling rijdt.
1: En dat is dan juli, augustus?
8: Dat is juli en augustus, ja.
1: En waarom kiezen jullie voor deze oplossing?
8: Nou, kijk, voor ons het belangrijkste tot de dienstregeling ook gereden wordt. Onze reizigers rekenen erop tot de bus er is. En we hebben op dit moment krapte. Zeker in de zomer is dat vaker het geval. En in Utrecht proberen we dat nu op te lossen door mensen te vragen extra, onze chauffeurs te vragen een dag extra te werken.
1: En werkt het? Hebben zich al chauffeurs gemeld?
8: Ja, hier melden zich chauffeurs zeker voor aan. Eén natuurlijk omdat het een mooie extra inkomsten is. Maar vooral ook denk ik dat de chauffeurs het ook belangrijk vinden dat we de reizigers er zijn voor de reizigers.
1: En kost dit u dan extra geld?
8: Ja, natuurlijk. Dit is wat we extra moeten betalen. Dat is logisch. Maar het is ook belangrijk en dat is natuurlijk onze taak om onze reizigers te vervoeren. En ja, daar kan zo'n maatregel bij horen. En dat is dan onderdeel van ons werk.
1: Maar hoe gaat u het bekostigen?
8: Natuurlijk vanuit onze eigen middelen. Dit zijn de extra kosten die wij moeten maken om het voor onze reizigers goed te doen. En dat is voor ons het belangrijkste. Uiteindelijk moeten we natuurlijk de inkomsten krijgen van onze reizigers. En dan moet je er ook wel zijn.
1: Nou, is het een tijdelijke oplossing, hè, voor deze zomer? Maar het is een probleem dat al langer bij u speelt. Hè? Personeelstekorten, daardoor ook uitvallende lijnen. Dus hoe gaat u het op de langere termijn oplossen?
8: Ja, voor ons is het belangrijkste om ons personeelsbestand op orde te hebben. Dus dat we nieuwe chauffeurs weten te vinden. En ook daarom is het belangrijk dat een dienstregeling in de zomer goed is. Want uiteindelijk wil ook een chauffeur die bij ons komt werken, dat er een ordelijke en fijne dienst gereden kan worden. En vandaar ook dat we dit doen. We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk chauffeurs naar ons toe komen en bij ons willen komen werken voor de komende jaren.
1: Ja, want hoe groot is het tekort?
8: Ja, wij komen op dit moment toch nog gauw 120 chauffeurs tekort. En in de zomerperiode vanwege het verlof is dat natuurlijk ietsjes meer. Vandaar ook deze maatregel.
1: Ja. Maar dat is dan overschild wat u niet aan salarissen hoeft uit te betalen. Dus hoe zit dat dan?
8: Ja, uiteindelijk is dat een rekensom die je op het eind van de maand kunt maken. Hoeveel heb je uitgegeven en hoeveel inkomsten heb je dan? Dat klopt.
1: Wat betekent het voor de reizigers deze zomer?
8: Ik hoop dat de reiziger er niks van merkt, omdat we er gewoon zijn. En tot als de buslijnen gewoon op tijd in de frequenties rijden, zoals we dat ook beloofd hebben aan de reiziger. En ik denk dat dat met deze maatregel ook kan lukken.
1: Er zijn ook al experimenten met zelfrijdende bussen. Hè? Is dat iets ook waar u ook over nadenkt?
8: Ja, dat zijn zeker dingen waar we over nadenken. Maar ik zie dat in de komende jaren op straat in Nederland nog niet gebeuren. Voor de langere termijn is dit wel iets waar we ons op voorbereiden en kijken wat is de impact daarvan. We gaan ook experimenten doen met autonoom rijdende bussen. Maar dat zal op dit moment met name op de depots zijn. Hè, dus op de stalling. En als we het al op de weg doen, is dat ook echt nog met een chauffeur achter het stuur.
1: Dank u wel. Martijn Mensink, regiodirecteur Utrecht bij Transdev. In september werd de Vredesraad van president Trump voorgesteld. 19 landen namen de taak op zich om vrede in Gaza te realiseren. Zo'n 8 maanden later heeft de Raad nog niks voor elkaar gekregen. Wat is er gebeurd met die Vredesraad voor Gaza? Docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, Peter Malcontent, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Wat is er over van die raad?
9: Nou ja, hij bestaat de facto nog wel. Alleen hij functioneert eigenlijk niet of nauwelijks. Dat wil zeggen, er worden wel activiteiten ondernomen. Vooral door die gezant van deze raad, Mladenov. Die reist heen en weer tussen naar Israël af en toe. Om daar te praten met Israël, om Israël zover te krijgen. Dat het bijvoorbeeld zijn troepen terugtrekt uit Gaza. En hij probeert, en dat is het belangrijkste waar hij mee bezig is, Hamas ervan te overtuigen dat ze moeten ontwapenen, omdat anders die terugtrekking van die Israëlische troepen ook niet gaat plaatsvinden. Maar het is eigenlijk buitengewoon onsuccesvol. Want ja, beide partijen beschuldigen elkaar nog steeds van het schenden van het originele bestandsakkoord, zoals dat vorig jaar in oktober is gesloten. Dus Israël zegt, ja, Hamas wil niet ontwapenen, valt ons af en toe nog aan de gele lijn in Gaza. En Hamas op zijn beurt zegt, ja, Israël houdt zich er ook niet aan, want het neemt steeds meer terrein in. Die gele lijn, die eerst ongeveer halverwege Gaza ligt, die schuift steeds verder op. Dus Israël had eerst 53%, inmiddels 60% van Gaza in handen. Dus waarom zouden wij gaan ontwapenen? Dus het schiet eigenlijk allemaal niet op. En daar komt natuurlijk nog eens bij dat de grote organisator van deze Vredesraad, de Verenigde Staten met Trump er bovenop, op dit moment nou niet echt veel aandacht voor de problematiek in Gaza heeft. Dus ook niet voor die raad.
1: Als je in die raad wil gaan zitten als land, dan moet je geld geven. 1 miljard een vaste plek zelfs. Wat is er dan met dat geld gebeurd?
9: Nou ja, er schijnt wel geld op een bankrekening te staan. Maar hoeveel dat is, dat weet niemand. Maar wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat er bijvoorbeeld voor het echte werk van die raad, dus bijvoorbeeld ook voor die gezant eigenlijk, en ook vooral voor het zogenaamde technocratische Palestijnse comité, wat dan eigenlijk in Gaza zou moeten beginnen met de wederopbouw en het brengen van orde daar, dat die eigenlijk tegen een lege portemonnee aankijken. Dus heel veel staten houden hun portemonnee eigenlijk nog dicht. Wat ergens wel begrijpelijk natuurlijk is, omdat iedereen toch met argusogen kijkt van ja, wat gebeurt er nou uiteindelijk? Niet veel. Dus waarom zou ik ergens geld in gaan storten waarvan ik van tevoren niet weet wat ermee gebeurt? En ja, heel vaak is het natuurlijk ook zo met dit soort fondsen die dan aan worden gelegd voor dit soort internationale hulpactiviteiten. Aan het begin doet iedereen prachtige beloftes. Uiteindelijk zal het betaald moeten worden en dat gebeurt niet altijd. Dat is niet alleen bij deze raad, maar dat zie je ook vaak binnen de VN.
1: En is dat iets waar dan kritiek op komt?
9: Nou ja, eigenlijk houdt iedereen zich afzijdig. Dat is ook het hele probleem. En dat maakt het functioneren van die raad ook zo moeilijk. Kijk, de belangrijkste steunpilaar, de Verenigde Staten, of liever gezegd, president Trump, trekt er zich op dit moment niet zo heel erg veel van aan. Want ja, die zit met zijn ogen gericht op Iran. Als hij daar zijn ogen niet op heeft gericht, dan is het toch wel Libanon en Hezbollah. En dan pas komt misschien een keer Gaza om de hoek kijken. Omliggende Arabische landen laten zich eigenlijk ook niet horen. Die kijken ook veel meer naar Iran op dit moment dan naar iets anders. En dan ja, dat andere grote blok, de Europese Unie, doet eigenlijk ook niks. Als het zich al om de Palestijnen bekommert op dit moment, dan is het vooral om datgene wat in de Westbank gebeurt. Dus net zoals vorige week zijn er dan sancties afgekondigd tegen kolonistenleiders op de Westbank. Gaza hangt er eigenlijk een beetje aan met alle gevolgen van die.
1: Is er nog een manier waarop deze vredesraad toch nieuw leven ingeblazen kan worden?
9: Ja, we moeten toch in eerste instantie naar Washington gaan kijken. Als Trump wil, dan kan er wel wat gebeuren. Dat hebben we in de laatste dagen ook gezien. Aan de ene kant zie je een Trump die steeds lastiger Netanyahu kan controleren. Er moest een heel fors telefoongesprek aan te pas komen om Netanyahu duidelijk te maken dat hij niet mocht optrekken naar Beirut of Beirut mocht bombarderen in Libanon. Maar aan de andere kant, ja, als hij dan zijn mond echt opentrekt en druk uitoefent, dan gebeurt er wel wat. Want Libanon, of Beirut in Libanon, is in ieder geval niet gebombardeerd. Dus het zal toch in eerste instantie van de Amerikanen moeten komen. Want ik zie niet in hoe het vanuit Europa zou moeten komen. De Amerikanen zijn nu eenmaal beter in staat door alle hulp, militaire hulp, die zij ook geven, druk uit te oefenen op Israël, dan wij dat kunnen.
1: Dank. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. De Oranje Mannen die spelen vanavond in Rotterdam de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Ze trainen de afgelopen dagen in Zeist. En daar kwamen ze ook de Oranje Vrouwen tegen.
10: Zij bereiden zich in Zeist voor op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Polen. Met Danielle van der Donk. Zij miste de vorige interland van Oranje. Was dit seizoen vaker geblesseerd dan fit. En dat zorgde ervoor dat ze wel eens dacht aan stoppen, vertelt ze bij Omroep Brabant. Op sommige momenten was het zo zwaar dat ze alleen nog maar kon huilen. En zei ook haar moeder, stop er toch mee. Maar Van der Donk richtte zich steeds weer op, maakte nog wat minuten bij haar club London City Lionesses en kreeg dus weer een oproep van de bondscoach. Aan het WK van volgend jaar durft ze nog niet te denken. Ik kijk naar de eerstvolgende wedstrijd. Spelen is mijn doel. Op Roland Garros werd gisteravond de jongste kwartfinale in 20 jaar tijd gespeeld. De Tsjech Jakub Mensik van 20 stond tegenover João Fonseca uit Brazilië. Die is zelfs pas 19. Mensik miste 6 matchpoints, maar wist uiteindelijk wel te winnen. De commentator van Eurosport was onder de indruk.
11: Omdat Jakub Mensik absoluut fantastisch tennis heeft gespeeld. En knap als je zoveel matchpoints hebt gehad eerder in de set. Ze niet weten benutten, gedwongen wordt door een tiebreak en dan uiterst cool blijft.
10: En dan nog een fun fact. De jongste kwartfinale ooit op Roland Garros ging tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. Die was in 2006. Mensik lag toen nog in de luiers, was net geboren. Fonseca was dat nog niet. Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten zat helemaal niet te wachten op een biografie, maar die kwam er toch. Vallen, opstaan en de drive om beter te worden, zo heet hij. Terugkijken op haar carrière had ze eigenlijk nooit echt gedaan, vertelt Van Vleuten bij Omroep Gelderland, omdat ze daar als sporter nooit de tijd voor nam. Tot nu.
12: Bij de NOS ben ik gaan zitten en zijn we dus echt die wedstrijden terug gaan kijken.
13: Dus je hebt ze nu echt gezien?
12: Ja.
13: En dan herbeleef je het dan?
12: Ja, dan herbeleef je en dan ga je weer terug naar die emoties. Soms komen er ook dingen boven die je eigenlijk was vergeten of die je eigenlijk helemaal hebt weggestopt. Dat was gewoon een heel mooi proces. Dus eigenlijk is voor mij al het hele proces geslaagd nu het boek er is.
10: En Voetbal International sloeg de kranten in Spanje en Italië erop na op zoek naar nieuws over Denzel Dumfries. Want de Oranje International zou op het punt staan om Inter Milaan te verruilen voor Real Madrid. Nou, ze hoefden niet ver te zoeken. Dumfries spreekt bij diverse sportkranten op de voorpagina. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo komt Dumfries uit de koker van José Mourinho, die de nieuwe trainer van Real zou moeten worden. En Diario AS stelt dat de afkoopsom van 20 miljoen die Inter vraagt een zeer betaalbare prijs is voor een basisspeler bij een grote Europese club en een topteam als Nederland. La Gazzetta dello Sport neemt al afscheid van de verdediger. Tot ziens, lieve Dumfries, vaarwel. Het was geweldig om samen te winnen.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Ja, onderweg is het eigenlijk een typische woensdagochtend. Niet mega veel drukte, maar op veel plekken rijdt het wel net wat langzamer. Eén grote uitzondering, een ongeluk op de A4 onderweg naar Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet, 13 kilometer en een uur extra, gebeurde een ongeluk met twee personenauto's en nu zijn er twee rijstroken dicht.

0: Spin Doctors met Two Princes. Het is 8:08. Het Stokstraatkwartier in Maastricht is wat de PC Hoofdstraat is voor Amsterdam. Althans nu, want vroeger werd de wijk gezien als een verpauperde volkswijk. De bewoners daar werden destijds slecht behandeld door de gemeente. Ze werden in de jaren 50 en 60 gedwongen om te verhuizen. De burgemeester van Maastricht heeft daar nu jaren later dus excuses voor gemaakt. Frank Pokern, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U schreef in 2022 een boek waardoor de misstanden in dat kwartier, dat Stokstraatkwartier, aan het licht kwamen. Wat gebeurde er in die wijk waarvoor de gemeente dan nu excuses heeft gemaakt?
1: Ja, dat is een heel verhaal. De buurt is vanaf 1840 verpauperd onder de geestel van de industrialisatie. En de gemeente heeft dat meer dan een eeuw gewoon laten bestaan. Heeft daar nooit iets aan gedaan, terwijl die buurt, ja, zoals je nu ook ziet, het is een prachtig deel van de binnenstad. Het is echt de kern van Maastricht. Idioot dat ze daar de rug toe keerden en die mensen aan hun lot overlieten. Maar vervolgens zijn ze in 1952 met een rapport van een priester-wetenschapper ook nog eens ontzettend gestigmatiseerd, tot onmaatschappelijken benoemd. Dus de ellende in die woonwijk, de verpaupering, zou hun eigen schuld zijn. En op basis van dat rapport zijn ze inderdaad afgevoerd, zoals de gemeente het fijnzinnig noemde, maar buitenwijken aan woonscholen, waar ze zijn heropgevoed. En ja, dat stigma kleeft ze nog altijd aan. De mensen leven nog, de laatste generatie leeft nog. Ja. En ja, voor al die zaken eigenlijk heeft de burgemeester nu excuses aangeboden, wat heel bijzonder is.
0: Maar het ging dus eigenlijk vooral om gewoon arme mensen?
1: Het ging absoluut alleen maar om arme mensen, maar het stigma was dat ze dat het krapul was, dat is Maastrichts voor gaaiers. En dat was op basis van dat rapport. Dat rapport heeft ze tot krapul gemaakt. En dat is wel heel erg kwalijk. Dat rapport is geschreven in opdracht van de gemeente.
0: Maar waarom werden ze uit die wijk geplaatst? Want ze wilden dus ingrijpen. Je kunt ook in die wijk ingrijpen.
1: Ja. Nee, ja, ze wilden helemaal niet ingrijpen in die wijk. Dat was de idiote. Als ze nou hadden gezegd van we laten er sociaal werk op los, of weet ik veel wat allemaal. Of gaan die mensen helpen met het opknappen van hun huizen. Nee, ze wilden die mensen gewoon weg hebben. Want ze wilden het tot een waardevol onderdeel van de city maken. Zoals dat al in 1939 werd verwoord. Toen werden die term ook al gebruikt. En ze zijn dus gewoon echt erop uit geweest om deze buurt drastisch te renoveren. En te gentrificeren. Gedwongen gentrificatie eigenlijk. Maar door de mensen dus af te voeren.
0: Dus ze zagen op dat moment al hoe waardevol dat stukje Maastricht was.
1: Ja, daar stonden prachtige. Het was vroeger ook een chique buurt. Het was een patriciersbuurt. Er staan schitterende huizen. Dat is ook mijn fascinatie geweest. Ik kom uit Maastricht en ik ging in die buurt stappen als puber. En ik zag die fantastische huizen. Toen was de buurt al opgeknapt. En ik dacht, ja, maar hoe kan dit ooit een krottenwijk zijn geweest? Het zijn paleizen van huizen. Maar in al die paleizen zaten ze in elke kamer. Ze hadden een gezin met 10, 12 kinderen.
0: Welke gevolgen heeft dat gehad voor de mensen die dus uit die wijk weg zijn gehaald?
1: Dat ze werden verplaatst?
0: Ja.
1: Ja, dat is een ronduit een trauma. Een van de bewoners die formuleerde het maandagavond bij die excuses die avond prachtig. Die zei, ja, mijn moeder die heeft er nooit meer over willen praten, over die buurt. Die heeft mijn boek ook niet gelezen. Hij zei van ze had PTSS en dan wel een heel bijzondere vorm. Het posttraumatisch Stokstraatsyndroom. En dat heel grappig, maar dat is dus echt zo. We hebben mensen gehad die ik wilde interviewen, die de deur open deden. En dan werd de vraag gesteld, zou u een interview willen geven over dit tijd toen? En die begonnen te huilen en die zijn nooit meer opgehouden met huilen. Die konden geen woord meer erover uitbrengen. Dat is echt een groot trauma. Ook omdat ze nog steeds worden aangemerkt als krapul. In de volksmond zijn zij nog steeds krapul.
0: Zij zelf nog steeds, voelen ze dat zo?
1: Jazeker, nee, dat voelen ze niet. Dat horen ze ook.
0: Want oorspronkelijk afkomstig uit die buurt?
1: Ja, dat stigma wat die priesterwetenschapper zich heeft gegeven is met ze mee verhuisd naar die buitenwijken. Ook omdat ze daar vaak in speciale woningen werden geplaatst. Ook omdat ze daar in woonscholen kwamen. Sommige gezinnen zijn 25 jaar lang tot 1982 heropgevoed. Moet je even nagaan. Dat is toch de moderne tijd, zou je zeggen. Maar nee, ze werden heropgevoed. En dat is 25 jaar doorgegaan. Pas in 1982 is dat gestopt. Ja, dan krijg je wel een stigma als je 25 jaar in zo'n buurt woont, waarvan iedereen weet van van ja, die mensen hebben heel veel psychosociale zorg nodig. Want die kunnen niet zelfstandig wonen. Ja, dan krijg je wel een stigma.
0: Wat vinden ze dan van de excuses van de gemeente?
1: Ja, ik heb ze niet allemaal gesproken, want het was een heksenketel maandagavond. Maar de meeste mensen die ik gesproken heb, nee, eigenlijk iedereen, is er verguld mee. Eén vrouw, één bewoner, die reageerde gisteren op Facebook van wat een prachtig cadeau van Frank Bokkern. Dus dat vind ik ook wel weer heel ontroerend dat mij wordt toegerekend. Het is heel bijzonder wat er gebeurt. En niemand had ook verwacht dat de excuses zouden worden. We hadden allemaal ingezet op erkenning. Want excuses gaat vaak veel te ver. Dat willen gemeentes om een of andere reden niet. Maar de burgemeester zei gewoon, wat een flauwekul. De erkenning alleen is niet genoeg. Hier moeten we gewoon niet omheen draaien. Hier zijn excuses op hun plaats.
0: Dit had nooit mogen gebeuren.
1: Nee, dit had nooit mogen gebeuren, nee. En we moeten het vooral ook leren voor nu. Want dezelfde fouten worden nu nog steeds gemaakt, zei hij. En dat is natuurlijk ook zo. Maastricht is de op twee na meest gesegregeerde stad van Maastricht. En daar zie je ook die scheiding die er ligt tussen arme buurten en rijke buurten. Of zieke buurten enigszins verpauperde buurten. Want die buitenwijken waar ze terecht zijn gekomen zijn inmiddels ook redelijk verpauperd. Die scheiding die is eigenlijk gemaakt in die tijd van die vroege industrialisatie van Maastricht. Dus dat is precies wat ik beschrijf vanaf 1840. Maastricht was de eerste industriestad van Nederland met voorsprong. En ze hadden dus de last dat het socialisme zich nog niet ontwikkeld had. Ja. En dat er dus geen weerwerk was.
0: Kortom, lessen uit het verleden te trekken onder meer uit uw boek. Dank u wel, Frank Bokkern, over dat Stokstraatkwartier.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellings dialect.
4: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
5: En ja, nu net meer.
3: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
5: Dat vond ik wel jammer, ja.
3: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
6: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
3: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
7: 20. Goed zo.
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
9: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Grote verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk na het vrijkomen van bodycambeelden van de politie. En bedrijven nemen maatregelen vanwege het tekort aan personeel. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
11: Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering, meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Voor grote bedrijven is het over het algemeen makkelijker om te automatiseren, omdat zij meer geld hebben. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te maken met personeelstekort. Daardoor lopen ze omzet mis. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. En bijna alles is nog een tekort. Dat komt vooral door de blokkade van hulpgoederen door Israël. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en kunnen er geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus vanuit Congo. De viroloog werd in januari samen met een collega betrapt op het vliegveld van Detroit. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie kan veroorzaken. Toch nemen de Amerikaanse autoriteiten de zaak hoog op. Ze benadrukken dat de mannen de ziekteverwekkers meenamen op een volgepakte commerciële vlucht. Het mpox-virus stond eerder bekend als apenpokken. De ziekte is, zeker in westerse landen, zelden dodelijk. Buschauffeurs van Transdev kregen in Utrecht deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Tijdens de zomervakantie krijgen buschauffeurs voor alle diensten het dubbele uurloon. De laatste tijd waren er in Utrecht en omgeving veel problemen met bussen van Transdev, zoals vertragingen en uitval van ritten. De Amerikaanse zanger Peabo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films, zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peabo Bryson werd 75 jaar. Het gouden windei, de prijs voor het meest misleidende product, gaat dit jaar naar 3 verschillende drankjes. Het gaat om Van de Boomsiroop Peer, Innocent Citrus Shield en een van de beste, Iced Tea Persik. De producten zijn volgens Foodwatch misleiders vanwege vage fruitbeloftes. Op de verpakkingen is aantrekkelijk fruit te zien, terwijl dat er amper in zit. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag is er ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog en maximaal 20 graden.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
12: Ja, de ochtendspits is nog altijd in volle gang, met in totaal meer dan 200 kilometer file nog. Met name drukte op de wegen in Noord-Brabant. Bijvoorbeeld op de N65 richting Tilburg 30 minuten vertraging en richting Den Bosch een uur vertraging, beide voor Vught. Heeft alles te maken met verkeerslichten, zijn onlangs daar opnieuw afgesteld, maar niet helemaal goed. Er staan nu verkeersregelaars om het goed te begeleiden daar. Je hebt dus flink wat vertraging. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en A2. Op die A58 vanuit Eindhoven wel een file tussen Best en Moergestel, 10 kilometer en 50 minuten. Komt er een eerder ongeluk, de weg is daar weer vrij. En op de A4 naar Amsterdam file tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 12 kilometer, waar je 35 minuten langer onderweg bent. Er is 1 rijstrook dicht.
0: Beelden van een stervende arrestant leiden tot grote onrust in het Verenigd Koninkrijk. Zo onze correspondent.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In de Engelse stad Southampton is gisteravond de politie aangevallen na een demonstratie. Mensen gingen de straat op omdat er veel boosheid is over de rechtszaak rond de dood van de 18-jarige Henry Nowak. Zo vertelt deze demonstrant.
16: Well, we're just here to show our respect to the guy that's had his life taken away so early. And I'm not a racist at all, but it always seems to be two-tier policing in this country. Everybody's we're just sick of it. We've had enough.
0: Ik ben geen racist, zegt hij, maar het lijkt erop dat er bij de politie sprake is van een tweedeling en daar hebben we genoeg van. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, de woede leidde op door het vrijgeven van beelden bij die rechtszaak. Wat is erop te zien?
17: Ja, Henry Nowak was dus vorig jaar meerdere malen neergestoken door een Britse Sikh. Maar de dader zei tegen de politie dat het hij juist was die was aangevallen. Dat het ook om een racistische aanval ging en dat Nowak de tulband van zijn hoofd had geslagen, wat achteraf allemaal een leugen bleek te zijn. Maar het was Nowak die de agenten meteen in de boeien sloegen, terwijl hij zwaar gewond op de grond lag. En op de beelden van die bodycam ja, zegt hij tot 9 keer toe dat hij niet kan ademen. Ook zegt hij dat hij is neergestoken. Maar je hoort de agent letterlijk antwoorden: ik denk het niet, vriend. En pas als Novak zijn bewustzijn verliest, ja, dan begrijpen de agenten hoe serieus de situatie is. Bellen ze de ambulance. Maar ja, toen was het al te laat en Novak zou kort daarop overlijden.
0: Die demonstrant die zegt van we hebben genoeg van die tweedeling bij de politie. Waar doelt hij dan op?
17: Dat de politie daders en slachtoffers anders behandelt. Dat de politie bang is om voor racistisch uitgemaakt te worden. En dat ze om die reden etnische minderheden anders behandelen dan witte Britten. En ja, daar komt die beschuldiging kort op neer.
0: Dus eigenlijk dat ze zijn doorgeschoten?
17: Ja, dat ze zijn doorgeschoten en dat ze te voorzichtig zijn, omdat ze vrezen dat ze voor racist worden uitgemaakt.
0: In Southampton gaan dus mensen woedend de straat op. Hoe wordt er in de Britse politiek op gereageerd?
17: Ja, gisteren zag je over de gehele politieke linie reacties. Premier Starmer reageerde geschokt. Zegt dat de politie serieuze vragen te beantwoorden heeft. Minister Mahmoud van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor het politiebeleid, ja, die sprak van een kwaadaardige daad en zij veroordeelde elke vorm van ongelijke behandeling. Maar riep de Britten ook op om deze zaak niet te misbruiken om de spanningen in de samenleving te vergroten. Nou, dat was in navolging van de vader van Henry Novak, die eerder een vergelijkbare oproep had gedaan. Hij vroeg om de zaak niet te gebruiken voor politieke doeleinden en voor het zaaien van verdeeldheid en haat. Maar ja, die oproep was aan dovemans oren gericht aan Nigel Farage, de leider van de anti-immigratiepartij Reform UK. Die zei dat het VK hierop met pure ijzige woede moet reageren en dat we in een land leven waarin de rechten van witte mensen minder waard zijn dan die van etnische minderheden.
0: Maar is dat dan ook wel waarom het protest van gisteravond zo fel was?
17: Niet alleen. Die uitspraak van Farage was natuurlijk olie op het vuur. En dat gewelddadige protest in Southampton was ook niet zomaar een spontaan protest. Want dit gebeurde nadat Tommy Robinson een oproep had geplaatst om met zijn aanhang naar Southampton te trekken om te protesteren tegen de politie. Nou, Tommy Robinson is een extreemrechtse provocateur die ook in de zomer van 2024 bijvoorbeeld iets vergelijkbaars had gedaan toen 3 meisjes in Southport waren doodgeschoten. Nou, toen waren er ook dagen van gewelddadige anti-immigratieprotesten. Ja, en deze types hebben dus maling aan die oproep van Henry Novak's familie om de kalmte te bewaren. Ja, en die gebruiken het juist om de boel op te stoken. En dat zagen we dus ook gisteren in Southampton gebeuren.
0: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. De publieke gezondheidszorg was altijd iets waar Italianen trots op waren. Goede ziekenhuizen, goede artsen en relatief lage kosten. Maar de laatste jaren nemen de wachtlijsten toe en ook de kosten. Volgens critici is privatisering een van de boosdoeners. En dat is bijvoorbeeld voelbaar in de regio Molise, waar ziekenhuisafdelingen worden gesloten ten faveur van privéklinieken. Correspondent Angelo van Schaik ging naar het ziekenhuis in Inserina.
18: De eerste hulp in het Ferdinando Veneziale ziekenhuis in Inserina, de tweede stad van de regio Molise. De wachtkamer zit stamvol en ook de noodbedden op de eerste hulp zijn voor bijna 90% bezet.
19: Cinque giorni. In questo letto qua.
18: Deze mevrouw die is gevallen en heeft haar been geblokkeerd, zoals ze zegt. En ligt hier al 5 dagen. Hier in de gang staat een bed met een meneer. Hier ligt een patiënt met nierproblemen, zegt eerste hulparts Lucio Pastore. Pastore is 73 en eigenlijk al met pensioen.
20: Si è aperto la possibilità per mancanza di medici di fare un'attività libera professionale.
18: Er is een tekort aan personeel en dus werk ik 2 dagen per week nog hier. Het is niet normaal, maar dit gebeurt ook in andere delen van Italië als gevolg van politieke keuzes. Er is geen generatiewisseling geweest en er zijn te weinig jonge artsen. De politieke keuzes waar dokter Pastore het over heeft is het overhevelen van overheidsgeld van de publieke naar de private gezondheidszorg. Afdelingen en soms hele ziekenhuizen worden gesloten. In Molise is de helft van de ziekenhuizen al dicht, terwijl tegelijkertijd privéklinieken als paddenstoelen uit de grond schieten.
20: In pratica permette dei privati di attingere allo stesso fondo che serve per far funzionare le strutture.
18: Privéklinieken krijgen geld uit de publieke pot om diensten te leveren, zegt dokter Pastore. Het is een soort paard van Troje. Hoe meer belastinggeld er naar de private gezondheidszorg gaat, hoe minder er overblijft voor de publieke. Tegelijkertijd lopen de kosten voor de Italiaanse burger op. Zij gaven vorig jaar al 50 miljard euro uit aan behandelingen in privéklinieken. Uit een recent rapport blijkt dat 1 op de 10 Italianen de zorg mijdt, omdat ze het niet meer kunnen betalen.
1: Quando devi fare un esame nell'ospedale pubblico, quando c'è ancora il servizio.
18: Als je naar een publiek ziekenhuis gaat voor een behandeling, als die behandeling überhaupt nog beschikbaar is, dan kan je zomaar een jaar moeten wachten, zegt Emilio Izzo van Sanità Bruciata, een stichting die zich inzet voor patiëntenrechten in Molise. Ik ging voor mijn onderzoeken, onder andere een MRI-scan en bloedonderzoek, naar een privékliniek. Hij was binnen een maand aan de beurt. Ik kon het me veroorloven om 1.000 euro te betalen, maar heel veel mensen niet. Het gevolg is dat mensen pas hulp zoeken als het echt niet anders kan. Ze gaan naar de eerste hulp, die vervolgens verstopt raakt.
21: Een patiënt hier, een oudere man, met onder andere longontsteking, die al 5 dagen hier op de eerste hulp in een bed ligt. Dus niet echt op zaal, want er is geen ruimte.
18: Toen ik in het Ferdinando Veneziale ziekenhuis was, lagen er 32 mensen op noodbedden.
20: Maar diciamo stiamo a 6. Stiamo a 6, stiamo per andare in completa insufficienza.
18: Dokter Pastore geeft zijn ziekenhuis een 6, nog net voldoende. Maar de vraag is, hoe lang nog?
0: Een bijdrage van correspondent Angelo van Schaik. Verkeersinformatie, Tim Schaap.
12: Ja, de files worden langzaamaan al wat korter, maar niet te vroeg juichen hoor. Want hier en daar staan nog wel aardig wat lange files. Nog steeds het meest opmerkelijke, de N65. Daar heb je in beide richtingen file. Richting Den Bosch 1 uur en richting Tilburg 30 minuten. Komt omdat er verkeersregelaars staan, omdat de verkeerslichten er niet goed werken. Die duurt waarschijnlijk nog tot 2 uur vanmiddag.

0: Rod Stewart, Young Turks. Het kabinet komt met nieuwe regels om burgemeesters eerder te kunnen laten ingrijpen bij demonstraties. Dat schrijven de ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Van Wil van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, we hebben de afgelopen tijd natuurlijk veel demonstraties uit de hand zien lopen. Is dat de reden voor die nieuwe regels?
1: Nee, dat is het niet. Er is al jaren discussie over in de politiek of het demonstratierecht misschien een beetje ingeperkt moet worden. Of in elk geval mogelijkheden moeten komen om demonstraties die uit de hand lopen eerder aan te pakken. Nou, en daar gaat het om. Het heeft te maken met het feit dat het aantal demonstraties in Nederland jaar op jaar toeneemt. De afgelopen 10 jaar is dat volgens de ministers verdrievoudigd. En in absolute aantallen is ook het aantal demonstraties dat uit de hand loopt meegegroeid. En daar zit hem de kneep. En dat gaat dus niet alleen om die gewelddadige protesten tegen de opvang van asielzoekers in onder andere Loosdrecht en IJsselstein, maar ook om demonstraties van langer geleden, van Extinction Rebellion bijvoorbeeld, maar ook boze boeren op snelwegen en andere plekken, en ook om pro-Palestina demonstraties op universiteiten. En bij dat soort gelegenheden willen ze dus dat er in de toekomst eerder ingegrepen zou moeten kunnen worden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dat afgesproken in de kabinetsformatie. En waar de ministers nu mee komen is een eerste uitwerking van het regeerakkoord.
0: En op welke manier zou dat dan moeten gebeuren of kunnen, dat eerder ingrijpen?
1: Nou, het belangrijkste onderdeel is dat burgemeesters eerder de mogelijkheden krijgen om in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie demonstraties te verplaatsen als er wanordelijkheden dreigen of als die zich voordoen. Nu kunnen ze overigens ook al opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
0: Maar hoe zit het dan met beperking van het demonstratierecht?
1: Nou, volgens minister Heerma van Binnenlandse Zaken is dit geen beperking van het demonstratierecht. Het is volgens hem nu eenmaal helaas nodig, omdat het vaker uit de hand loopt. En volgens hem versterkt het kabinet juist het demonstratierecht met deze maatregelen. En minister Van Weel zegt dat het echt niet de bedoeling is demonstranten harder of eerder aan te pakken, maar wel railschoppers en activisten. En ook hij ziet dit daarom dus niet als een inperking van het demonstratierecht. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer, linkse oppositiepartijen, die waarschuwen al een aantal jaren dat met dit soort maatregelen het demonstratierecht wel wordt beperkt. Dus daar zijn verschillende opvattingen over.
0: En hoe ligt het bij burgemeesters? Staan die te trappelen?
1: Nou, in elk geval niet allemaal. Vorig jaar nog zei bijvoorbeeld burgemeester van Halsema van Amsterdam dat zij geen behoefte heeft aan aanscherping van de regels, terwijl Amsterdam bij uitstek een stad is waar heel veel wordt gedemonstreerd. Volgens haar zijn gemeenten niet geholpen met die nieuwe regels en het lokale gezag doet volgens haar al het maximale. Wel zou het volgens Halsema helpen als de landelijke overheid ervoor zorgt dat er meer politie komt. En onomstreden zijn deze plannen van het kabinet dus niet. Maar het ziet er wel naar uit dat er een meerderheid voor is. Want niet alleen de coalitiepartijen steunen dit, maar ook een aantal rechtse oppositiepartijen. Dus als de wetgeving er eenmaal is, en die is er nu nog niet, dan zal dat naar verwachting wel worden goedgekeurd in de Tweede Kamer.
0: En wanneer wordt het behandeld?
1: Volgens de laatste berichten is er in september een debat hierover. En dat is dus na de zomer.
0: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Reactie. Aan de redactie. Chauffeurs van busbedrijf Transdev krijgen deze zomer meer betaald als ze een extra dienst draaien. Transdev probeert hiermee gaten in de roosters op te vullen, vooral op vrijdagen en zaterdagen. Martijn Mentink, regiodirecteur bij Transdev, vertelde vanochtend dat chauffeurs de dienst vergoed krijgen in tijd of ze krijgen extra betaald. En in de zomervakantie geldt voor alle extra gewerkte dagen een toeslag van 200%. En luisteraar Menno vraagt zich af of je het probleem dan niet naar het weekend verlegt. Want ja, als buschauffeurs voor die diensten 200% krijgen, wie wil er dan nog bijvoorbeeld op zondag werken?
0: Nou, dat vragen we weer aan Martijn Mentink. Voorzien jullie problemen op zondagen?
3: Nou, gelukkig is het probleem op zondag altijd ietsjes minder, omdat we dan wat minder rijden. Maar uiteindelijk zijn er altijd mensen die het ook prima vinden om die extra dag op zondag te rijden.
0: Nou, gelukkig.
2: En Henk vroeg zich nog af of dit geen verwachtingen zou scheppen voor de cao-onderhandelingen van buschauffeurs.
0: Hoe zit dat?
3: Gelukkig is dat, staat dat los van elkaar. De krapte die wij kennen is iets wat we natuurlijk al wel vaker hebben. En dat is niet een onderdeel van de cao-besprekingen. Maar uiteraard is een goede cao altijd wel belangrijk om voldoende chauffeurs te krijgen in de komende jaren.
0: Maar het is niet dat ze nu kunnen hopen op een dubbel salaris.
3: Nee, er zal geen dubbel salaris komen deze zomer. Nee, dat is structureel bedoel ik. Nee.
0: Ja, structureel, precies. Dank, Martijn Mentink, regio-directeur bij Transdev.
2: Anna van der Breggen heeft de leiding gepakt in de Ronde van Italië. Ze won overtuigend de tijdrit met meer dan een minuut voorsprong op de nummer 2, vertelde sportcommentator Suze van Kleef. En zij zei ook dat er bij de vrouwen niet zo vaak tijdritten worden verreden, laat staan, zoals nu, een klimtijdrit. Daar kwam een vraag over binnen in de NPO Luisterapp. Iris vraagt zich namelijk af waarom er bij de vrouwen niet vaak een tijdrit wordt gereden. Kunnen vrouwen dat niet of zo? Wat is het idee daarachter?
0: Dat hebben we even aan wielercommentator Joris van den Berg gevraagd.
4: Nou, vrouwen doen echt wel aan tijdrijden hoor in het wielrennen. Kijk maar naar oud-wereldkampioen Ellen van Dijk. Die won in haar carrière meer dan 40 tijdritten. Maar een vrouwenrittenkoers kent minder etappes dan die van de mannen. En het klimtijdrijden, de klimtijdrit, komt in het wielrennen überhaupt minder vaak voor. Dus daar heeft het vooral mee te maken. De klimtijdrit is iets dat je in het wielrennen nou eenmaal heel weinig ziet.
0: Ja. Nou, ben jij een liefhebber. Ja. Vind jij het leuk, klimtijdritten?
2: Ja, fantastisch, sowieso. Ja, ik vind sowieso tijdritten vind ik echt een mooi onderdeel. Omdat het dan echt 1-1 is, zeg maar. Minder het ploegenspel en gewoon meer de beste wint. Maar de klimtijdrit is helemaal mooi. Ik kan er eigenlijk in een grote ronde maar een paar herinneren ook. Het WK, dat werd gewonnen door Tom Dumoulin. Daar zat natuurlijk een vervelende klim in. Dat was niet in een ronde. Maar verder Steven Kruiswijk in de Giro. Dat is echt heel lang geleden alweer. Maar dat was een klimtijdrit. En daar versloeg hij toen Vincenzo Nibali. Het was echt een waanzinnige rit. Ja, het is echt lang geleden. Maar voor de liefhebbers, volgens mij, was dat een hele mooie dag.
0: Kortom, wat jou betreft meer klimtijdrit.
2: Absoluut, absoluut.
5: 3 voor de dag.
0: De rechtbank in Amsterdam behandelt vanmiddag het kort geding van het Centraal Joods Overleg om de optredens van een rapper J in Arnhem tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor J, ook wel bekend als Kanye West. De rapper heeft in het recente verleden onder meer antisemitische en pro-nazistische uitspraken gedaan. Het Nederlands elftal speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Morgen reizen ze af naar de Verenigde Staten. Bondscoach Ronald Koeman heeft keuze als het gaat om wie hij in de spits laat spelen. Memphis Depay, die is al sinds jaar en dag de aanvalsleider, maar net hersteld van een blessure. Terwijl Daniel Malen een heel goed halfjaar had bij AS Roma als spits. De bondscoach zit dan ook met een positief hoofdpijndossier.
6: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donjan natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En de andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis. En het is echt prettig, maar dat hebben we met alle 3-4 spitsen. Dat je kunt kijken wat je nodig hebt in een wedstrijd. Maar nogmaals, het blijft bestaan dat we super fit moeten zijn. Want we krijgen natuurlijk te maken met warmte, luchtvochtigheid. Dus ja, het team wat goed is, maar ook wat fit is, zal ver komen.
0: En de Raad van State doet uitspraak over de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA, Pro. Daaruit wordt bekend of de partij die nieuw gekozen naam mag houden. Want lokale partijen die ook de naam Pro hebben, willen dat namelijk niet. Daar is je weer, politiek verslaggever Wilke Boom.
1: Ja. Ja, Astrid.
0: Hoe aannemelijk is het dat de Raad van State dit gaat tegenhouden?
1: Nou kijk, ik ben geen waarzegger en ik heb geen glazen bol. Dus het is een beetje speculeren wat ik nu ga zeggen. Maar de verwachting is wel dat de Raad van State de bezwaren van die lokale pro-partijen gaat afwijzen. En de reden daarvoor is dat het besluit van de kiesraad die de naam Pro eerder goedkeurde en waar de lokale partijen zich nu dus tegen verzetten bij de Raad van State, dat die beslissing van de kiesraad alleen maar betrekking heeft op landelijke en provinciale verkiezingen. En daarvan heeft de kiesraad dus gezegd, naam Pro, Progressief Nederland, is daarvoor prima. Ja, en dat zijn nogmaals landelijk, provinciaal, daar hebben die lokale besluit van de kiesraad die de naam Pro eerder goedkeurde en waar de lokale partijen zich nu dus tegen verzetten bij de Raad van State, dat die beslissing van de kiesraad alleen maar betrekking heeft op landelijke en provinciale verkiezingen. En daarvan heeft de kiesraad dus gezegd, naam Pro, Progressief Nederland, is daarvoor prima. Ja, en dat zijn nogmaals, landelijk, provinciaal, daar hebben die lokale partijen helemaal niks mee te maken. Dus

0: hoe zit het dan in de Tweede Kamer?
1: Nou, in de Tweede Kamer heeft het presidium, zeg maar het bestuur, zich steeds op het standpunt gesteld dat die naam pro pas gebruikt kan worden als het besluit van de kiesraad onherroepelijk is. Dus ja, als het als de Raad van State straks zegt dat er geen bezwaren meer zijn tegen het gebruik van die naam Progressief Nederland, dan komt het presidium van de Tweede Kamer naar verwachting ook vrij snel met het voorstel om ook in de Tweede Kamer die naam pro te gaan gebruiken in plaats van GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, en dan komt er daarmee dus een einde aan een tijdperk.
0: Ja, en dan komt er ook een einde aan dat jij het iedere keer weer eens in zoveel tijd moet uitleggen aan luisteraars waarom wij nog steeds GroenLinks PvdA zeggen.
1: Ja, dan wordt het echt pro.
0: Dankjewel, Wilco, politiek verslaggever. Wilco Boom. Zometeen, spraakmakers, Carl-Johan.
2: Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend is: de wereld moet Israël stoppen. Ja, jullie hadden het ook al erover uitgebreid. Hulporganisaties zien dat de situatie in Gaza nog steeds erbarmelijk is, ondanks het staakt het vuren natuurlijk. Slechts 15 vrachtwagens met hulpgoederen zijn sinds begin dit jaar Gaza binnengelaten. Nou, intussen trekt Israël in Libanon verder op richting het noorden. Het Israëlische leger roept nu ook Libanezen op om te evacueren boven die gele lijn. Een jaar geleden hadden we deze stelling ook al, maar nog steeds lijkt de regering van Benjamin Netanyahu zijn gang te kunnen gaan. Ik ben benieuwd hoe u dat ervaart. Voelt u een machteloosheid, frustratie? Wilt u wat doen? Wilt u dat de Nederlandse regering wat doet? Dat die te weinig? Wat doet Europa? Nou, al die vragen. 0800-1101. Of laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via spraakmakers@kro-ncv.nl.
0: Thomas heeft nog de hoofdpunten. Fijne dag.
3: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
4: Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. De VS haalt meetapparatuur uit zee bij Groenland. Het gaat om apparatuur die meet hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films, zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag is er ook af en toe zon. En vanmiddag blijft het droog, dan is het maximaal 20 graden.
5: Dit is de verkeersinformatie van de ANBB met nog een klein handjevol bijzonderheden. De spits is nu echt aan het afronden en we naderen nu langzaam maar zeker onder de 100 kilometer. De A4, Rotterdam-Amsterdam. Daar nog file tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer en 15 minuten. Komt er een eerder ongeluk, de weg is weer vrij. Verder viel op de A10, de ring van Amsterdam, tussen afrit Amsterdam Centrum en Haarlem. 7 kilometer en 10 minuten. Door technische problemen is de spits er ook daar voorlopig dicht. En tot slot nog altijd een lange file in Brabant op de N65. Richting Tilburg zo'n 20 minuten, maar richting Den Bosch ongeveer een uur nog steeds. Bij Vught zijn wegwerkzaamheden bezig geweest aan de verkeerslichten daar. Die zijn niet goed afgesteld, daarom staan er nu verkeersregelaars. Dit duurt nog tot 2 uur vanmiddag. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
6: Carl-Johan de Zwart.
2: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is hoogleraar staatsrecht Hans-Kool Broeksteeg. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, de spanning tussen politiek Den Haag en gemeente is om te snijden nu die spreidingswet nauwelijks wordt nageleefd. Wat doet dit met het vertrouwen in de democratie? Dat gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. En Sander Heijnen, hoofdredacteur van Vrij Nederland, is vast aangeschoven voor het Mediaforum. Goedemorgen, Sander.
8: Goedemorgen.
2: En daarin gaat het uiteraard over het nieuws dat alle media bezig hield gisteren.
9: Zo horen wij net dat Donald Pols is weggestuurd bij Tata Steel, de directeur duurzaamheid daar. Dit is toch wel opmerkelijk. Hopen we zo meteen meer over te kunnen berichten.

0: Nou, dat is gelukt, want journaals, talkshows, kranten, iedereen had het erover. Over die enorme mediadynamiek praten we na 10 uur. Maar we beginnen met Israël. Hulporganisaties luiden de noodklok dat er nauwelijks hulp toegelaten wordt in Gaza. Afgelopen dagen kwam natuurlijk ook het bericht dat Israël de gele lijn in Libanon steeds verder opschuift. Daarom is de stelling met hoog déjà vu gehalte. De wereld moet Israël stoppen.
1: Deel uw ervaring
2: op 0800 1101.
3: Ondanks het staakt het vuren is de situatie in Gaza nog steeds erbarmelijk.
4: Aan bijna alles is nog een tekort. Dat is vooral omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt.
5: En ook aan het staakt het vuren houdt Israël zich niet.
6: Dit zijn opvarenden van de Gaza-flotilla.
7: Grote verontwaardiging namelijk over de manier waarop Israël is omgegaan met de opvarenden van de zogeheten flotilla.
8: De Israëlische vlag, als u heel goed kijkt, wappert nu bij deze ruïne in het zuiden van Libanon.
9: Israël beveelt iedereen in het gebied te evacueren.
5: En zo gaat het oorlogsgeweld door, wapenstilstand of niet.
0: Hans Koop Broeksteeg, precies een jaar geleden hadden wij exact dezelfde stelling. Hoe kan het volgens u dat er in een jaar tijd nog zo weinig grip is op Israël, zo weinig veranderd?
10: Nou, ik denk dat dat ook te maken heeft met de steun die Netanyahu voelt van Trump. En zolang inderdaad die steun er is, ook al is die heel impliciet, gaat de situatie niet snel veranderen, lijkt mij.
0: Ja, maar ziet u ook een bepaalde, ik wil niet zeggen gelatenheid, maar een gebrek aan initiatief, aan reactie in de rest van de westerse wereld?
10: Ja, kijk, de Europese Unie zou hier natuurlijk fermer standpunt tegen kunnen innemen. En dat doet de Unie eigenlijk ook nauwelijks.
0: Het Nederlandse kabinet zou zich wel duidelijker kunnen uitspreken.
10: En ook het kabinet inderdaad, ja.
0: Sander Heijnen, jij zou wel willen dat we ons meer uitspreken?
11: Ja, zeker. En we hebben een premier die voor de verkiezingen heel ferme teksten had over wat een premier zou moeten zeggen over wat Israël doet. Ja. Je kan niet een beetje...
0: Geef even ons geheugen op, wat zei hij dan dat we moeten zeggen?
11: Nou, ik heb de letterlijke citaat niet paraat, maar dat Nederland gewoon heel stevig dit moet veroordelen. Daar ging dat over. En als ik het even in mijn eigen woorden vrij vertaal, als we vinden dat Duitsland niet het recht heeft om in Nederland militaire operaties uit te voeren en willekeurige burgers dood te schieten, dan moet je volgens mij ook vinden dat Israël dat in Libanon niet kan, mag of in Gaza.
0: En, zou je zeggen, hè?
11: Ja, en Jette had teksten van die strekking. En het zou hem toch wel sieren als hij gekozen wordt mede op dit soort teksten. Dat hij ze ook durft uit te spreken, maar dat hij wel premier is. Er wel echt toe doet.
0: Ja, nou is de ministerraad afgelopen vrijdag, 22 mei was het, akkoord gegaan met het besluit om dan geen goederen meer uit de illegaal bezette gebieden in Israël. Om daarin te handelen.
11: Ja, maar goed, dat zou
0: een beetje dunnetjes.
11: Nou, dat zou eigenlijk al sinds 1967 niet moeten, volgens mij. Want het wordt al sindsdien illegaal bezet. En kijk, Israël is natuurlijk een land dat zich zo grootschalig schuldig maakt nu aan oorlogsmisdaden en aan schendingen van het internationaal recht, dat je denk ik toch dat hele land op sancties zou moeten, hoe zeg je dat, sancties daarop zou moeten leggen. En niet alleen op die illegale gebieden, wat volgens mij ook heel moeilijk te controleren is.
0: Ja, goed. Niet voor het eerst dus de stelling: de wereld moet Israël stoppen. Sandra Tuithof, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja,
0: u bent half Libanees, begreep ik?
12: Ik ben half Libanees, Libanese moeder. Mijn vader is heel lang geleden door de KLM uitgezonden naar Beirut. Heeft mijn moeder ontmoet en toen was ik er.
0: Ja.
12: Maar ik heb overal gewoond, maar ook heel veel in Libanon op vakantie geweest. En de hele situatie nu, ik snap het gewoon niet meer. Het is voor mij een raadsel dat landen als Rusland worden sancties krijgen en worden geboycott. En Israël, daar mogen we niet aankomen. En dat is in Nederland heel sterk, maar eigenlijk in heel Europa. Ik ben het met de voorganger helemaal eens. Het is echt met twee maten meten. En alleen omdat men bang is om het woord antisemitisme in de mond. Maar ik denk niet dat dit met semitisme te maken heeft. Dit heeft met oorlogsmisdaden te maken. En wat er in Libanon gebeurt, ja, dat is eigenlijk al jaren zo. En gefrustreerd, machteloos.
0: Ja, ja. En wat doet u met die frustratie en die machteloosheid?
12: Radio uitzetten.
0: Ja?
12: Ja.
0: Niet nu, echt, hè?
12: Nee, nu niet. Nee. Nou ja, ik luister 's ochtends altijd. Maar vroeger luisterde ik langer en meer. En nu als er weer zo'n onderwerp komt, dan zet ik het maar weer uit. Ja. Dan denk ik, even niet. Nee, het is echt heel triest. Ik bedoel, Libanon heeft 17 jaar burgeroorlog gehad en nog nooit zoveel vluchtelingen gehad als nu. En daar heb ik nog niet eens over Gaza, want daar is het echt helemaal hel.
0: Ja.
12: Het is onmenselijk.
0: Heeft u regelmatig contact met familie daar?
12: Ja, ik heb regelmatig contact. Ja.
0: En wat zijn de verhalen die u hoort? Hoe beleven zij dit?
12: Ze, ja, een beetje gelaten. Ik bedoel, zij zijn ook machteloos. Laten we eerlijk zijn, Libanon heeft een leger, maar dat stelt heel weinig voor. Ja, ze voelen zich ook machteloos. We hebben nog een ouderlijk huis in het zuiden, niet helemaal in het zuiden, maar heel dicht bij de zogenaamde gele lijn. Ja, we maken ons echt zorgen. Mm-hmm. Het is een ze maken ook geen onderscheid, hè? Want mijn moeder was christelijk, Libanees, en dat dorpje is ook christelijk. Er wordt gewoon geen onderscheid gemaakt. Ja. Alles wordt gebombardeerd. Alles wordt platgegooid.
0: U zei, ik zet wel eens dan de radio uit. Of sla de krant gewoon maar even dicht en leg hem weg. Wat vindt u eigenlijk van de berichtgeving? Even los van de heftigheid van het nieuws.
12: Ja, ik snap wat u bedoelt. Ja, u bedoelt van de heftigheid of van uw berichtgeving?
0: Ja, nou, in het algemeen. In de media hier in Nederland.
12: Wel steeds beter. Maar ik heb wel het gevoel dat... Ja, het lijkt wel of Nederland toch nog steeds een beetje bang is. Om echt uit te komen voor... Dit zijn gewoon oorlogsmisdaden. En ze durven het niet te benoemen. Hm. Ik wil ook bij de overheid. Hè, waarom zou je dingen uit Rusland boycotten en niet uit Israël? Ik snap het niet meer. Ja.
0: U voelt de hele tijd maar een soort van voorbehoud en voorzichtigheid. Sandra Tuithoff, hartelijk dank. Ja, precies. Kim Soepnel, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen.
0: U belde ons. Bent u het eens of oneens met de stelling... de wereld moet Israël stoppen?
13: Ja, volkomen. Ja.
0: Eens, dus dat, neem ik aan dan.
13: Volkomen eens.
0: Ja.
13: Wat mij opvalt over die berichtgeving... En om daar even op in te haken. Mm-hmm. Het wordt steeds gedaan, wordt steeds als tegenargument gezegd door de pro-Israël mensen. Dat het allemaal begonnen is op 7 oktober 23, ja, in ieder geval van Hamas. Mm-hmm. En terwijl dat was alleen maar een gevolg van jarenlang, al vanaf 1945 of 1946. Wegtreiteren van Palestijnen. Dus met die Nakba 750.000 ongeveer zijn er verdreven. Door middel van platbranden van dorpen, van olijfboomgaarden. En daarna is dat pest en dat treiteren is gewoon doorgegaan. En nu wat je ziet wat Westbank settlers doen... Echt uitvreten, rijden gewoon kinderen die op straat lopen, rijden ze gewoon aan. Ze houden ambulances tegen. Het is gewoon... Dus je kan moeilijk zeggen van de Hamas begon op 7 oktober. Ja, dat wordt steeds gezegd.
0: Ja, dat is veel gebruikt in de discussie van 7 oktober. Maar wat wij graag willen doen dit half uur is even vooruitkijken. En naar van waarom? Ook de vraag waarom gebeurt er maar niks? Waarom wordt er niet ingegrepen? We mogen delen dat u Joods bent. Uw moeder heeft met Harry de Winter een ander Joods geluid opgericht. Ja. Om nog maar eens duidelijk te maken dat je niet per definitie aan de kant van Israël staat dan. Hè? Wat wel eens gedacht wordt.
13: Ja,
0: dat is een groot onderscheid. Ja. Goed, hartelijk dank voor deze reactie. Wouter Boy, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: U bent woordvoerder van UNICEF. Ja, nou, dan hebben we het over een hulporganisatie. 15 vrachtwagens sinds begin dit jaar.
14: Ja, volgens mij zijn het er wel ietsje meer.
0: Ik dacht dat het wel echt heel erg weinig is.
14: Ja, nee, het zijn er wel echt ietsje meer. Ik hoorde het net ook uw redacteur zeggen, maar volgens mij zijn het er ietsje meer. Het zijn er in ieder geval veel te weinig ten opzichte van wat nodig is. En daarmee vind ik ook dat inderdaad de wereld alles op alles moet zetten om die druk op Israël echt veel meer nog op te voeren. Om te zorgen dat mensen in Gaza, in de Westbank, niet zo ongelooflijk slachtoffer zijn van deze situatie.
0: Ja, ja. De vraag is dan, wat is die druk dan eigenlijk, hè, concreet?
14: Ja, die druk, dat kan van alles zijn. Dan kunt u kijken naar economische belangen. Dan kan je kijken naar politieke druk. Kijk, we vergeten het soms vaak, maar de situatie humanitair in Gaza voor 1,1 miljoen kinderen, dat is niet een natuurramp, het is een politieke crisis. Mm-hmm. We kunnen al die kinderen helpen met onderwijs, met water, met voedsel, met fatsoenlijke en veilig onderdak, wat zo belangrijk is, als we het maar willen. En dat maakt deze situatie zo extreem cynisch, al zo extreem lang. Dat het uiteindelijk een keuze is dat die kinderen geen hulp kunnen krijgen. Dus wat ons betreft gaan die grenzen meteen open. Wij zijn ook in staat met andere organisaties om die hulp te bieden. En dan hoeven kinderen niet meer in tenten te slapen, waar ze soms in hun gezicht worden gebeten doordat de ratten binnenkomen en daar denken, wat is dit? En die kinderen in hun gezicht gaan bijten. Want daar hebben we het op dit moment over.
0: Ja, ik hoorde ook, er is tekort eigenlijk aan alles, hè?
14: Ja, absoluut. Er is een tekort aan water, aan voedsel. Er is een tekort aan gezondheid. Er liggen bergen aan afval in Gaza die niet weggebracht mogen worden. Dat klinkt misschien niet belangrijk, maar het is superbelangrijk om te zorgen dat ziektes niet verspreiden en ontstaan. Dat die ratten dus niet die tenten inkomen. Bijna alle Gazanen leven dus nog in die tenten. Zijn ten dele nog altijd bezig met het zoeken van, ja, van voedsel, van veiligheid. Er gebeurt ook heel erg veel. Wij leveren aan 1,5 miljoen Gazanen dagelijks water. Dat is echt gigantisch veel. We leveren nu alweer sinds het staakt het vuren aan meer dan 250.000 kinderen vormen van onderwijs. Dus het gaat ook heel veel goed. Maar het is niet in de buurt met wat we in Nederland voor Jeroen en Sofie die 's ochtends naar Leiden fietsen belangrijk zouden vinden. Nee, dus nee. Het is niet goed.
0: Op de e-bike, ja. Goed, nou, we hebben hier een ministerraad die dus heeft besloten dat er geen handel meer in goederen mag met vanuit de illegale Israëlische nederzettingen. Europa wil eigenlijk niet de sanctie treffen door, door een boycott van Israël als het gaat om handel. Ja, wat denk je dan als UNICEF?
14: Ja, ik vind het moeilijk om daarover hard te filosoferen. Omdat het eigenlijk ook niet mijn vakgebied is om te zeggen, wat moet daar nou wel in gebeuren?
0: Maar het geeft wel een bepaalde houding weer natuurlijk.
14: Ja, daar ben ik met u eens. Kijk, uiteindelijk gaat dit over mensen en over niks anders. We hebben het over 2 miljoen Gazanen die nu al bijna 3 jaar lang elke dag van elke vorm van waardigheid en elke vorm van veiligheid verstoken zijn. Dat is werkelijk een idiote situatie waarvan je als weldenkend mens niet kan zeggen dat kan blijven bestaan. Mm. Het feit dat we dat met z'n allen in de wereld nog oogluikend toelaten, ja, dat zegt heel veel over de staat van het internationaal recht. Dat is iets waar we ons grote zorgen over maken. En dat is iets waar Nederland en dus ook de Europese Unie en ook andere landen echt zich veel meer druk over moeten maken. Dat is echt het allerbelangrijkste. De mensen die daar wonen.
0: Ja, als u nou 1 ding bij Rob Jetten op tafel zou mogen liggen, wat zou dat dan zijn op dit moment?
14: Blijf bij de counterparts in Israël die druk uitoefenen. Met name dus op die humanitaire toegang. Het is een basisrecht, het drinken van water, het krijgen van voedsel, het krijgen van veiligheid. Dat is echt iets wat u en mij zonder na te denken toekomt. Het kan veranderen als de internationale gemeenschap dat zo belangrijk vinden dat ze de druk zo groot maken op Israël om dat te veranderen. Dat zou ik willen zeggen.
0: Oké, heldere woorden. Hartelijk dank, Wouter Boy, woordvoerder van UNICEF. Ja, er wordt gereageerd op de stelling: de wereld moet Israël stoppen. Guillaume die is het daarmee oneens. Hij vindt dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. En Marie zegt dat het haar verbaast hoe weinig gevolgen de acties van de Israëlische regering hebben. Omdat er al jaren rapporten zijn van mensenrechtenorganisaties over schendingen van het internationaal recht. Kenneth Manusama, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Amerika-deskundige. Gisteren is de Amerikaanse president Trump tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu flink tekeer gegaan, hoorden we. Knettergek, geloof ik dat hij hem genoemd heeft. Wat is daar nou precies gebeurd ook alweer?
15: Nou, er is waarschijnlijk een gesprek geweest over de Israëlische acties in met name Libanon en tegen Hezbollah.
0: Ja.
15: En hoe die acties eigenlijk een obstakel vormen voor Amerika en voor Donald Trump om een goede deal te sluiten met Iran. Want Iran is natuurlijk bondgenoot van Libanon en zeker met name Hezbollah. Mm-hmm. Maar Iran heeft gezegd van zolang Israël Hezbollah bestookt, gaan wij geen deal sluiten met Amerika. En dus zit Amerika gevangen tussen Israël en Iran als het ware. En vandaar dat de frustratie die bij Trump natuurlijk al langer zit, richting Netanyahu, omdat hij die deal wil sluiten en Israël daar in de weg zit als het ware.
0: Ja, dat was het geheugen opfrissen van de hele korte termijn, namelijk van gisteren. Fris nog even ons geheugen op als je wil, want er was dat 20-puntenplan van Trump voor Gaza. Met allerlei afspraken en dat niemand Gaza uitgezet zou kunnen worden en dat mensen altijd ook weer terug mogen. Nou, daar komt heel weinig van terecht volgens mij. Is dat ook omdat hij zijn interesse is verloren inmiddels vanwege wat we net al beschreven?
15: Ja, ik denk zeker dat het aan de ene kant een kwestie is van interesse verliezen. Gewoon de overwinning hebben kunnen uitroepen en kunnen zeggen dat er een bepaalde deal is gesloten. Hè? Komen we weer op het woord deal. Er is natuurlijk nog altijd veel steun in Amerika, voor, zeker in de politieke gelederen, voor Israël zelf. He, dus er is een deel die vindt inderdaad dat Israël zich inderdaad recht heeft om te verdedigen op een bepaalde manier. Ja, en ondertussen zijn er dan weer grotere dingen als het ware. waren. Dus relatief gezien. In ieder geval voor Amerikanen aan de hand. Namelijk die oorlog met ja. Iran. Dus ja. Inderdaad, het is van de voorpagina's verdwenen. Maar je ziet wel onder de oppervlakte, ook in het kader van de Iran-oorlog, dat de steun voor Israël echt aan het afkalven is. Ja. De afgelopen jaren, mede door het optreden in Gaza. En nu op de manier waarop eigenlijk Israël Amerika heeft geleid naar een oorlog tegen Iran. Ja. He, dus er is een brede onvrede, zowel niet alleen op links, maar zeker ook op rechts. Waar men zoiets heeft van, we worden geleid door Israël als het ware. Ja. Waarom zijn wij Israël zo nog steeds aan het sturen?
0: Is dat ook iets wat je terugziet in de... Kijk, wij hebben hier een programma of een onderdeel zoals Stand.nl, waarin je dan zo'n stelling doet. Is dat in Amerika eigenlijk denkbaar in de media?
15: Nou ja, er wordt zeker wel heel veel gepeild in Amerika over een heleboel dingen. En zeker ook over de steun aan Israël. En wat ik zeg, je ziet die steun langzamerhand afkalven. Om verschillende redenen hoor. Er zit natuurlijk ook zeker bij een bepaalde factie een antisemitisch randje aan. Maar ook echt een America first van, hey, waarom zitten wij in die regio? Waarom moeten wij Israël altijd zoveel steunen? Ja. En aan links is het meestal echt van, ja nee, die komen veel meer op voor de Palestijnen bijvoorbeeld. Dus er is een algehele onvrede. Over het optreden van Israël en de steun aan Israël. En vraagt men zich dus af waarom altijd maar die onvoorwaardelijke steun aan Israël de afgelopen decennia. Ja, ja. En dus in de toekomst zou het wel eens kunnen zijn dat die steun ook echt, of het gebrek aan steun concreet wordt en dat er bijvoorbeeld minder wapenleveranties of iets dergelijks worden gedaan aan Israël. Ja, maar dat is nog even toekomst.
0: Ja, zeker. Dat is echt wel de lange termijn. Kenneth Manusama, hartelijk dank, Amerika-deskundige. Mary van Schoneveld, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Even, ik moet eigenlijk zeggen, demonstrant Mary van Schoneveld, toch?
16: Nou ja, wat kun je doen, hè? En er is natuurlijk al, alles is een beetje gezegd, maar het gaat daarnet ook over gebrek aan steun. Terwijl, ik voel het zo, dat als je niks zegt, dat je ermee instemt. Zo heette dat ook vroeger. Wie zwijgt, stemt toe. En wij zouden niet moeten zwijgen. En daarom doe ik mee aan die demonstratie op zondagmiddag op het Spui. Dan lopen we rondjes langs het Lievertje. En dat wordt door een Israëlische organisatie georganiseerd. Die leggen daar de spanborden. Nou, spanbord is een beetje een raar woord. Maar borden klaar. En dan lopen we zwijgend rondjes. Ja. En terwijl de mensen zitten aan hun biertje te sabbelen op het terrasje.
0: Een van de cafés daar, ja precies. Loopt u zelf ook rond met een bord? En zo ja, wat staat daar dan? Wat staat er op dat bord?
16: Nou, er staat zoiets op als stop Israël. En stop de crimes of Israël. En dat soort teksten.
0: Ja. En heeft u het idee dat dat ook nog effect heeft? Of gaat het daar eigenlijk niet eens om? Wilt u gewoon het uiten?
16: Ja, het is een soort machteloosheid. Er staan ook mensen met een... wij lopen dan rondjes en we zeggen niks. Ook niet als iemand tegen mij you bloody idiot zegt of zoiets. Maar er is dan ook een mevrouw die staat met een spanbord, een spanlaken. En ze delen foldertjes uit en ze gaan dan wel met mensen ook in gesprek. En dan af en toe dan pakt er iemand ook een bord op en die loopt dan mee.
0: Ja.
16: Dus het zwelt wel aan, maar het is eigenlijk, het zijn voornamelijk ouderen.
0: Mm-hmm.
16: En zelfs met rollator. Maar goed, je ziet wel dezelfde mensen al door terugkomen.
0: Mm-hmm. Ja, precies.
16: We denken er hetzelfde over en we vinden dat we dat moeten laten weten. Ja, ja. En ik zou ook willen dat er nog veel meer aandacht is in de pers en vooral van de regering.
0: Ja. Helder, mevrouw Schoneveld. En ik denk dat u daar zondag dan weer bent. Hartelijk dank, Mary van Schoneveld. Thijs Reuten, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: Ja, u bent natuurlijk Europarlementariër voor GroenLinks PvdA. Uw partij heeft in de voorbije jaren meerdere keren geprobeerd ook, hè, om Europa in beweging te krijgen tegen Israël. Heeft eigenlijk nergens toe geleid. Het laatste wat mij bij is gebleven is dat het was in april geloof ik, de ministers van Buitenlandse Zaken hebben gepraat, ja. over een boycott. Nou, er was geen meerderheid voor. Nederland heeft toen trouwens zelf ook tegengestemd, daartegen.
17: Ja.
0: Daar word je niet blij van.
17: Nee, absoluut niet. Het is een aaneenschakeling van allerlei excuses en het verschuilen achter. Ja, maar er is geen voorstel. Of ja, er is wel een voorstel, maar daar is geen meerderheid voor. Het is steeds hetzelfde liedje en nu echt al heel lang. En ook belangrijk om te weten is dat er eigenlijk al voor de verschrikkelijke aanslagen van oktober 2023 alle reden was om maatregelen te nemen tegen bijvoorbeeld het geweld op de Westbank, tegen bijvoorbeeld een aantal extremistische groepen onder die settlers bijvoorbeeld. Hè. En nou, daar is dan nu een hele kleine stap gezet. Hè. Een muizenstapje noem ik dat. Hè, in het onder sancties zetten van die gewelddadige settlers. Hmm. En daar gaan die lidstaten dan helemaal over zeggen dat ze iets geweldigs hebben gedaan. Terwijl ondertussen eigenlijk de situatie in Gaza, maar ook in Libanon en met de aanval op Iran. Maar wat Israël doet, dingen die we van geen enkel ander land accepteren, maar wel van Israël. En dat blijft toch eigenlijk een beetje de rode draad.
0: Ja. Is dat dan toch altijd weer die historische, dat historische schuldgevoel wat daarachter zit?
17: Ja, dat speelt bij een deel van de lidstaten een rol. Ja. Je hebt een groepje lidstaten die daarin door geleid worden. Dan is er een middengroepje die eigenlijk denkt van, nou ja, een beetje voorzichtig aan en nu misschien niet te veel mensen tegen ons in het harnas jagen. En die verdeeldheid die leidt dus tot het niet komen met een helder standpunt, met het druk zetten op Israël. Niet omdat we voor of tegen iets zijn, maar omdat we voor vrede zijn, voor humaniteit. En dat, dat raakt steeds verder uit zicht. Ook door het fijnzinnige, de fijnzinnige lobby die natuurlijk gevoerd wordt. Elke keer als er maatregelen dreigen, wordt er weer geschermd met, ja, maar dan gaan we toch ons misschien aan deze of deze afspraak houden. Maar de feiten zijn anders. De feiten zijn dat het staakt het vuren helemaal geen staakt het vuren is. Dat de hulp helemaal niet in Gaza komt. En dat in feite dus het wegvagen van de Palestijnen nog steeds aan de orde is.
0: Ja. Nou hebben wij natuurlijk de Europese Unie. Ja, er zit een gedachte achter, hè? Behalve financieel-economisch, maar ook dat wij één Europa zijn. Ja. Nou weten we ook al jaren dat de EU niet uitblinkt in eensgezindheid. Dat weet je allemaal eigenlijk al, toch? Maar is zeg maar deze houding van de EU nu niet eigenlijk gewoon een illustratie dat dat hele Europese gevoel er niet is?
17: Ja, gelukkig.
0: En die kernwaarden.
17: Ja, gelukkig over heel veel dingen komen we eigenlijk altijd ook hier in het Europees Parlement tot een compromis. Ja, komen de lidstaten.
0: Maar dit is zo wezenlijk en zo de kern eigenlijk.
17: En daarom ben ik ook, en dat was ongeveer vorig jaar toen jullie ongeveer dezelfde stelling dus hadden.
0: Ja, exact dezelfde stelling.
17: Vorig jaar, dat is ook, vergeten we ook snel, want de maanden vliegen voorbij. Maar vorig jaar was het echt op zijn hoogtepunt dat iedereen zei, ja, maar dit kan echt zo niet langer. Zelfs mensen ter rechterzijde van het politieke spectrum, trouwe Israël supporters, zeiden, ja, maar die humanitaire hulp moet open. En dat is toen ook weer niet gebeurd, omdat er weer kleine toezeggingen werden gedaan, waardoor iedereen weer rustig werd. En toen heb ik ook met veel anderen ook gezegd, jongens, er staat gewoon in onze Europese verdragen en in Nederland en in sommige andere lidstaten zelfs in de grondwet, dat wij een plicht hebben om het internationaal recht te handhaven en te bevorderen. Dus los van alles, los van de verdragen en van de afspraken die je hebt gemaakt met een land als Israël, bijvoorbeeld over die handel, heb je de plicht om op te treden als je ziet dat dat nodig is. En in dit geval gebeurt dat dus niet, omdat er inderdaad deels dat historische schuldgevoel misschien overheen ligt, wat dus echt ook steeds meer misplaatst begint te worden.
0: Ja, omdat daar zijn we toch echt wel voorbij nu. Ja.
17: Ja, omdat het handelen van de staat Israël, zelfs voor vrienden van Israël, en ja, ik denk dat wat dat betreft, het handelen van de regering van Israël inmiddels het idee van de staat Israël, maar ook de veiligheid van heel veel Joodse mensen over de hele wereld juist aan het schaden is. Mm, het is juist schadelijk aan het worden. En ik weet wel dat wij dan allemaal ook weer beschuldigd worden van antisemitisme, omdat als je iets zegt over de regering van Israël, dan ben je dat ook al gauw. Maar dat is natuurlijk niet hoe het feitelijk zit. Feitelijk is het natuurlijk zo dat nu op dit moment de positie van Israël geschaad wordt.
0: Ja, goed. Hartelijk dank, Thijs Reuter. Want de vraag is wat dan wel, hè, als Europa. Wat kun je dan nog eigenlijk doen als het dit blijkt te zijn, deze eeuwige verdeeldheid? Wat moet je dan nog?
17: Nou ja, wij moeten in ieder geval elke kans aan blijven grijpen om te proberen om die druk te verhogen. We weten natuurlijk ook allemaal dat zelfs de druk van Europa, zelfs als het ons lukt om iedereen op één lijn te krijgen en stevigere maatregelen te nemen, dat handelsakkoord op te schorten om druk te zetten, waar ze overigens echt bang voor zijn in Israël. Dat vinden ze echt vervelend, dus dat is voor mij een reden om daar op te blijven drukken. Maar we weten ook dat het nodig is dat ook de Verenigde Staten zeggen, we gaan ons nu eens een keer aan de afspraken houden en het ergens over eens worden, over iets in ieder geval, over die humanitaire toegang. Hè? Laten we in ieder geval dat proberen te regelen. Ja.
0: Nou, dat was ook precies de bedoeling van deze stelling vanochtend. Thijs Reute, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA. U kunt meepraten, dan moet u zich even aanmelden en dan kunt u meepraten in ons collectief ook via spraakmakers.kro-ncv.nl.
18: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
19: En weet nog meer.
18: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
19: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
18: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
19: NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
20: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
21: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
22: Het hoeft niet in de...
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
24: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
25: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
24: Ontdek hoe op rma.nl.
18: NPO Radio 1. 10 uur.
19: Johan de Zwart.
0: Donald Pols beheerste het nieuws gisteren. Wat is de rol van NRC in deze onthulling over de voormalige voorman van de klimaatbeweging? Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman.
26: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Wil in een Kamerbrief. Zij willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden weggevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. De wereldwijde hulpverlening staat onder druk door de crisis in het Midden-Oosten. Daarvoor waarschuwt UNICEF. De stijgende brandstofprijzen en onzekerheid rond de Straat van Hormuz leiden tot logistieke problemen en dat heeft directe gevolgen voor hulp aan kinderen in crisisgebieden, zegt UNICEF.
27: Ook onze schepen met humanitaire hulp die moeten vaak omvaren via Kaap de Goede Hoop, waardoor hulpgoederen 2 tot soms wel 4 weken later aankomen. Maar we zien dus ook dat bijvoorbeeld de kosten voor luchtvracht, een heel belangrijke manier om vaccins te vervoeren, dat die soms al tot 50% tot 70% duurder is.
26: Ook het transport van speciale voeding voor ernstig ondervoede kinderen is nu volgens UNICEF veel duurder. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Iran heeft raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt, wat de VS ontkent. De Iraanse aanval zou weer een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans controlecentrum in de straat van Hormuz. En de Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disneyfilms, zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Peebo Bryson was 75 jaar. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
1: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
26: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een man uit Houten moet 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde 1 jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. 1 reiziger werd in zijn duim geraakt en 1 ander in zijn scheenbeen. Toen aan een noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. Het Gouden Windei, de prijs voor het meest misleidende product, gaat dit jaar naar 3 verschillende drankjes. Het gaat om Van de Boom Siroop Peer, om Innocent Citrus Shield en 1 de beste Iced Tea Persik. De drankjes waren genomineerd omdat er minder fruit in zit dan de verpakking doet vermoeden, zegt Foodwatch.
2: Bij al deze verpakkingen, kijk je op de achterkant, dan zitten eigenlijk die luxere fruitsoorten, die zitten maar bar weinig in. Bijvoorbeeld in die iced tea zit maar 0,1% persiksap uit concentraat.
26: En zoiets moet volgens Foodwatch duidelijker op de verpakking.
2: Wees er dan ook transparant over. Durf dat dan ook op de voorkant te zetten. Zeker als je weet dat die consument maar... Dat zul je misschien herkennen als je in de supermarkt bent. Je kijkt niet achterop ieder product wat je in je mandje of in je karretje stopt. De hele ingrediëntenlijst en de voedingswaardetabel. Je kijkt alleen even naar de voorkant.
26: Het Gouden Windei is een publieksprijs. Iedereen kon de afgelopen tijd stemmen op het meest misleidende product. De drankjes kregen 28% van de stemmen. En het weer dan nog, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden vanmiddag en vanavond opnieuw regen.
0: Tim Schaap, hoest op de weg.
3: Ja, op de meeste plekken gelukkig wel goed hoor, Carl-Johan. Nog wel file. Allereerst eentje die zojuist ontstaat, maar die je eigenlijk wel aan zag komen. De A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar ongeveer 3 kilometer en 10 minuten nu. En op de N65 de hele dag al file. De weg tussen Tilburg en Den Bosch. Ongeveer 1.5 uur vertraging voor Vught. Heeft alles te maken met verkeerslichten die niet goed werken daar. Staan verkeersregelaars. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
4: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV.
11: Carl-Johan de Zwart.
12: Spraakmakers.
11: Met nu het Mediaforum.
0: De druk van nieuwsorganisaties op correspondenten. En wat zegt het dat de vrouw uit het AZC in Zeist reageert bij Al Jazeera en niet bij Nederlandse media? Dat en meer in het Mediaforum. Vandaag met Sander Heijnen, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Henrieke van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek. Goedemorgen, Henrieke.
13: Goedemorgen.
0: En spraakmaker is Hans Koopbroeksteeg, hoogleraar staatsrecht. Wie gisteren de talkshows en nieuwsuitzendingen volgde of de kranten las, kon er niet omheen. De communicatie- en duurzaamheid-directeur van Tata Steel is ontslagen.
14: Tata Steel ontslaat een nieuwe directeur duurzaamheid al na zijn eerste werkdag vanwege zijn verzwegen verleden.
15: Tata Steel directeur Donald Pos na één dag al ontslagen.
28: Maar eerst gaan we naar de soap rondom de voormalige directeur van Milieudefensie, Donald Pos.
29: Vandaag is de verbazing nog groter. Nu blijkt dat Donald Pos daar al na één dag is ontslagen als directeur duurzaamheid.
0: Donald Pos was jarenlang het gezicht van Milieudefensie, maakte kort geleden een pikante overstap naar grootvervuiler Tata Steel, maar werd daar na één dag dus ontslagen omdat hij als student voorzitter was van een extreemrechtse groepering in Zuid-Afrika. Henrieke, ja, heel veel aandacht dus gisteravond.
13: Ik wil zeggen, ja.
0: De opener van het 8-uur-journaal zelfs. Is het al die aandacht waard? Is het echt zulk groot nieuws?
13: Opener van het 8-uur-journaal vind ik het geloof ik niet waard. Ik denk dat er meer aan de hand is in de wereld. Maar ik snap de commotie wel, of de opwinding, laat ik het zo zeggen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de eerste mediastorm, namelijk zijn overstap van Milieudefensie naar Tata Steel. Daar vond iedereen natuurlijk het een en ander van. En heeft hij zich ook behoorlijk voor moeten verdedigen, wat hij naar mijn mening best oké deed. Ik vond het een gewaagde stap, maar vond niet totaal idioot, zeg maar. Maar ja, dan is zo'n val wel heel hoog, heel hard naar beneden. En dat vinden mensen ook spannend,
0: ja,
13: denk ik.
0: Ja. Het is gewoon, je hoort het ook sensatie. Een beetje in de aankondigingen.
13: Sensatie.
0: Je hoort bijna de gretigheid in de aankondigingen. Ja. Sander Heijnen, de timing is natuurlijk wel echt pikant. Op je eerste werkdag ontslagen worden. Geeft dat het ook extra lading?
30: Ja, het is natuurlijk extreem pijnlijk. Precies om wat jij net zegt. Je maakt een overstap. En wat ik ook jammer vind, het was een hele interessante overstap. Ik geloofde er niet zo in. Maar zijn poging, zijn idee van ik kan binnen zo'n heel vervuilend bedrijf, kan ik misschien wel meer meters maken in het vergroenen van de samenleving dan als activist van buitenaf.
0: Van binnenuit, heet dat.
30: Dat was precies. Dat was een heel interessant experiment geweest. En in die zin vind ik het wel heel, ik weet niet eens wat het woord is. Maar laten we zeggen, jammer dat dit op deze manier eindigt. Want ik dacht, als het hem niet lukt, dan is zijn reputatie stuk. Maar dan is dat experiment is misschien wel maatschappelijk waardevol geweest. Alleen, zijn reputatie is nu ook weg. Mm-hmm. Het experiment is niet uitgevoerd. En heeft het te veel aandacht gekregen, waar je vraag mee begon. Ja, de vorige directeur communicatie van Tata Steel, zijn vertrek hebben we niet in het journaal gezien, volgens mij.
0: Nee, precies. Nee. Hoe ver ik dat niet heeft gedaan? Hij was zelf dus directeur communicatie. Hoe heeft hij zijn eigen, hoe zeg je dat nou? Hoe heeft hij deze crisis zelf gecommuniceerd?
30: Ja, niet goed. Niet goed. Want kijk, dit is iets. Je kan zeggen, dit is 30 jaar geleden, of ik weet niet hoeveel jaar geleden precies, maar dit is iets in zijn jeugd gebeurd. Hij is opgegroeid in Zuid-Afrika als witte Zuid-Afrikaan aan het einde van apartheid. Dus hij is met heel veel propaganda overstolpen in zijn jeugd. Dus dat hij als.
0: Niet wil zeggen dat je de voorzitter moet worden van een extreemrechtse.
30: Nee, dus hij was ook. Daar ging er vrij enthousiast mee, als ik het goed begrijp. Maar je kan op een gegeven moment, als je brein vergroeid raakt, tot het inzicht komen: ik heb gedwaald. Dit was verkeerd. En ik ga me nu inzetten voor het goede in de wereld. Ik denk dat dat op zich een hele goede, waardevolle ontwikkeling is. Alleen je moet dan ergens tussen nu, of tussen dat gebeurde en dat het uitkomt, moet je zelf een stap naar voren maken en schoon schip maken. Dus zelf. Volgens mij zou hij verder hebben gekund als hij uit eigen beweging een interview had gegeven.
0: Hij zegt zelf, daar was eigenlijk geen moment voor. Hè?
30: Ja, ik denk geen dat er geen moment uitkwam voor hem in zijn loopbaan.
0: Ja, dat is wat anders.
30: Want dit is anders, want het is ook dan een hele moeilijke stap. Maar je hebt in het, ik ben niet heel gelovig of zo hoor, eigenlijk helemaal niet. Maar in het christendom heb je natuurlijk dat begrip van, als je boete doet, dan kan er vergiffenis komen.
0: Ja.
30: En volgens mij is dat iets wat hij voor had.
0: Maar ik heb dat
30: zijn.
0: Argument meer gehoord de afgelopen uren, eigenlijk de afgelopen 24 uur. En ik denk dan van, ja, maar is er iemand, stel hij had openheid van zaken gegeven, hij had gezegd, ja, sorry mensen, ik zat begin jaren 90 bij een extreemrechtse groep die nazi-symbolen hanteerde. Had hij dan nog überhaupt, had hij dan echt wel een baan nog gehad, denk je? Wordt hij dan nog aangenomen?
13: Wat ik wel interessant vond, was een medestander van hem, namelijk directeur van Fossiel Vrij, die zei, ik ben eigenlijk ontzettend boos, want hij brengt ons ook allemaal in diskrediet op deze manier. Maar wat zij vooral jammer vindt, is dat hij inderdaad niet zelf naar buiten is gekomen in deze periode of al een paar jaar geleden. Ja. Omdat het had kunnen helpen bij misschien wat aanpakken van rechtsextremisme. Namelijk iemand die zelf dat soort ideeën heeft gehad, tot inkeer is gekomen en snapt dat het helemaal fout, dat hij helemaal fout zat. Dat kan ook een waarde hebben, ook op zo'n positie. Ik vond het wel een interessante gedachte.
30: Mm-hmm. En uiteindelijk,
13: maar ja, welk moment pak je dan?
30: Nou, maar vanuit de communicatiestrategie, dit komt altijd uit. Vroeg of laat komt dit uit. Je hebt dit gewoon openlijk gedaan.
0: Maar dus het is eigenlijk gewoon zitten hopen dat het niet uit zou komen.
30: Ja, nee, dat snap
13: hij wist
30: ik.
13: Dat het uitkwam.
30: Maar dat is dan heel naïef. Want zoiets komt altijd uit. Mensen weten dat jij dat was. Het staat in bronnen. En het is ook uitgekomen. Dus het is beter als je dat niet hebt gedaan.
0: Ja.
30: Maar als je daarop terug bent gekomen en denkt, ik ben nu een ander mens, dan is het toch wel goed om daar zelf proactief over te communiceren.
0: Even los van de gevolgen. Die misschien weer.
30: Maar ik denk dat de gevolgen nu groter voor hem zijn.
13: We weten toch uit allerlei schandalen dat altijd de weg vooruit het slimste is. Je eigen mediastorm regisseren, zou ik maar zeggen. Ja, ook dan kan het natuurlijk misgaan. Had hij misschien ook die baan niet gekregen, et cetera, et cetera. Maar dat is wel de juiste weg, denk ik. Ja. En wat ik ook wel pikant vond aan het interview, want daar vind ik dat die grote interview in NRC, waar hij uitlegt hoe het allemaal verlopen is, behoorlijk lang en een hele gewoon nog.
0: Ja, en niet helemaal consistent is die ook.
13: Nou, maar dat vind ik dus zo.
0: Hij komt van dingen terug.
13: Ja, hij zwalkt. Hij zegt, oh, dit ben ik wel op een foto. Oh nee, ben ik niet op de foto.
0: Nee.
13: Ik heb het wel verteld.
0: Nou, leuk dat je erover begint, want we hebben de maker van het artikel even aan de telefoon. Hij heeft dat natuurlijk geschreven, of het is geschreven door Jorg Leijten, die het artikel samen met Jeroen Wester heeft geschreven. NRC. Jorg, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Even de timing van dit artikel, dat fascineert mij. Zijn eerste werkdag.
12: Ja.
0: Is dat, ik neem aan, jullie waren hier al mee bezig natuurlijk. Maar zeg maar echt, die publicatie was, hoe heb je dat zo bedacht? Of is dat niet zo bedacht? Hoe is dat gegaan?
12: Ja, kijk, je hebt natuurlijk in een nieuwscyclus altijd logische momenten waarop je met een artikel over iemand komt, over een profiel of zo. En dat was, nou ja, goed, zijn reden. De reden was die overstap van Milieudefensie naar Tata Steel. En toen meldde zich iemand bij ons met informatie daarover, wetenschapper Annelotte Hoek.
0: Ja.
12: Die had al een jaar lang onderzoek gedaan naar Zuid-Afrika. Dat is ook een van haar specialismes. En die zei, hey, daar duikt ineens een Donald Pols op in mijn research.
0: Ja.
12: Nou, goed, dan ga je dat vervolgens verder uitzoeken, want je gaat niet zomaar. We wilden niet een stuk wat alleen maar meteen een nieuw stuk wat op alleen maar naar hem wees. Je wilde er allerlei context bij bieden. En dus we zijn verder research gaan doen met bronnen in Zuid-Afrika gaan spreken. Hè. Is dit echt Donald Pols die wij hier nu de voorman van, of een van de voormannen van de linkse beweging, een linkse milieubeweging in Nederland? Dus je wil dat zeker weten. Dus toen zijn we gaan praten en dat kost gewoon tijd voordat je dat rond hebt, hard hebt en vervolgens ook nog met hem over gaat praten. Hij ontkende eerst, hij zei later dat was een soort psychologische reflex van ik was geschrokken dat dit naar boven kwam. Dus hij ontkende, we zaten eerst al een keer met hem in een interview, ook op een terras. En toen ontkende hij, kwam hij op terug en zei nou, hey, ik ben het toch en ik wil erover praten. Dus toen zijn we nog een keer uitgebreid met hem gaan praten. Dus die hele dynamiek, dat kost gewoon tijd.
0: Mm-hmm.
12: En hij vroeg ook nog, heel veel mensen aan mijn omgeving weten dit gewoon niet. Dus geef hem de tijd om hen in te lichten.
0: Oké,
12: dus,
0: dat hebben jullie gedaan, dat heb je gerespecteerd.
12: Ja, nee, zeker. Tata Steel wist dit ook niet toen wij met hem spraken. Dus die moest hij ook nog inlichten. Dus we hebben hem ook tijd gegeven. We hebben hem een week de tijd gegeven om de meest relevante mensen in zijn omgeving hierover in te lichten.
0: Ja. Hij heeft zelf Tata Steel wel ingelicht. Dat is niet. Jullie hebben geen wederhoor bij Tata Steel gedaan of zo.
12: Toen
0: naar buiten is gekomen.
12: Daarna hebben wij vragen aan Tata Steel gesteld. Want dat moet je ook doen natuurlijk. Hoe kijken jullie naar, heeft hij dit verteld in zijn sollicitatieprocedure? En toen heeft Tata Steel binnen een paar uur de weg naar voren gekozen en dat bericht naar buiten gebracht van wij gaan we gaan niet met hem verder.
0: Dus Tata Steel heeft zeg maar de weg naar voren gekozen op het moment dat jullie om wederhoor hebben gevraagd. Maar ze waren al wel op de hoogte. Door Donald Pols zelf. Want hij heeft ze, als ik jou goed begrijp, wel ingelicht uiteindelijk.
12: Als het goed is, heeft hij ergens in de afgelopen dagen hen ingelicht. Ja.
0: Dus toen Tata Steel wist, er komt nu een publicatie aan van NRC. Nu gaan we, nu kiezen we de openheid, zeg maar. Nu gaan we de publiciteit zoeken hiermee.
12: Nou ja, dat is in ieder geval wat zij zeggen. Is de vragen van NRC hierover waren aanleiding voor. Er is informatie over hem die hij niet gedeeld heeft in de sollicitatieprocedure. Dat is reden voor ons om afscheid te nemen.
0: Ja, precies. Jullie hebben hem twee keer gesproken. Hè? De eerste keer ontkende die. Heeft hij de tweede keer dan in dat gesprek gezegd waarom hij de eerste keer ontkende? Behalve dat het een soort reflex was.
12: Ja, we hebben hem twee keer echt uitgebreid gesproken. En tussendoor ook nog aan de telefoon en in app contact en zo. Dus we hebben hem meermaals gesproken. Maar hij zei, ik wilde voor mezelf ruimte creëren. Ik wist, dit klopt. Hij dacht ook meteen, shit, dit verhaal gaat nu uitkomen. Dit gaat gevolgen hebben. Maar hij wilde psychologisch in zijn hoofd dus ruimte creëren om, wat moet ik hiermee, hoe ga ik dit aanpakken? Dus door te ontkennen creëerde hij voor zichzelf ruimte om, die strategie van hoe ga ik hiermee om, wat meer vorm te geven.
0: Ja, precies. Ja. Sander, je had nog wat vragen over, want het artikel in NRC, daar staan foto's bij.
30: Ja, ik was gewoon toch heel benieuwd of die foto's die erbij staan, geposeerde foto's.
0: Ja, met zo'n hond in een bos.
30: Of die speciaal voor dit artikel zijn geschoten met hem, of dat archief was.
12: Nee, deze zijn speciaal gemaakt voor dit artikel. Toen, hij koos er dus in een interview voor om openheid te geven. En toen hebben wij hem ook gewoon gevraagd en voorgelegd van, we willen ook graag hierbij fotograferen. En ook gewoon, dat geeft het ook een menselijker beeld als we jou nu op de foto zetten in plaats van dat we archiefbeeld gaan gebruiken of beeld uit je tijd bij Milieudefensie, waar die uit die rechtszaal komt met dat vonnis boven zijn hoofd.
30: En
12: alsjeblieft, ga ook voor ons met ons op de foto. En dat heeft hij gedaan.
30: En had hij zelf dan het idee dat het nog goed zou komen?
12: Hij heeft in dat eerste gesprek, dat ontkenningsgesprek, heeft hij ook wel gevraagd van, heeft hij ook wel gezegd van, weet, als je gaat publiceren, dan zijn dit en dit de gevolgen. Dus dat wil ik jullie wel heel nadrukkelijk in overweging meegeven. En dat is ook wel iets, je gaat ook niet over één nacht ijs hiermee, want je weet dat het grote gevolgen heeft voor iemands carrière, voor iemands reputatie, iemands leven. Dus dat hebben we wel heel erg meegewogen.
0: Ja, want even die foto's, het zijn niet in de haast geschoten kiekjes. Hè? Het is echt wel vrij zorgvuldig, het had ook in een glossy kunnen staan.
13: Maar waarom vinden jullie dit zo interessant?
0: Nou, omdat het iets zegt.
13: Jawel, maar ik wil graag horen waarom Sander die vraag stelt.
30: Nou, het viel me op, namelijk het voelt alsof hij nog een poging heeft gedaan hij is betrapt, maar om toch nog enigszins te regisseren. En het zijn foto's die, als je op die manier laat fotograferen, dan spreekt een zekere ijdelheid uit. En
13: ook
30: een zekere hoop, misschien dat het toch goed komt op de een of andere manier. En ja, daarom vond ik het toch een interessante vraag. Van hoe komt dit tot stand?
0: Ja.
13: Scherp.
0: Jorg, het is dus, er is goed over nagedacht.
12: Ja, dat zou, nogmaals, je gaat niet over enig ijs als je een artikel publiceert wat zulke gevolgen kan hebben voor iemand. Dus,
0: precies. Ja, zeker. Heb je nu eigenlijk nog contact met hem? Hoe heeft hij gisteren ervaren?
12: Ja, hij vond het gisteren heel lastig, wat natuurlijk begrijpelijk is. Zeker toen hij de mededeling kreeg van Tata van, we gaan niet met je verder. Maar in de loop van de dag appte die, mijn collega Jeroen Wester, die heeft het meest directe contact gehad. Wij zaten bij Pauw en de Wit en hij appte toen ook nog succes met de uitzending. Ergens is het wellicht, maar dan ga ik voor hem spreken, dat moet ik voorzichtig mee zijn, maar misschien is het ergens ook nog wel een opluchting voor hem, dat dit verhaal nu in ieder geval naar buiten is gekomen en dat hij wel in ieder geval de context erbij heeft kunnen bieden van, waar kwam dit vandaan, waarom was ik toen zo en waar is die omslag ook vandaag gekomen?
0: Oké, dankjewel, Jorg Leijten van NRC. Gaan we naar jullie mediamomenten. Henrike, jij wilde het hebben over Nasra Habiballah, de Israël-correspondent die stopt met haar werk. Bij Eva Jinek vertelde ze deze week over de zwaarte van het werk en hoe een werkdag er voor haar uitzag na de aanvallen van 7 oktober.
16: Nou, vooral die eerste maanden was gewoon constant breaking news. Dus dan begint het van 's ochtends vroeg met het Radio 1-journaal. Dus zodra je wakker wordt, meteen nieuws kijken en bijlezen van de nacht wat je gemist hebt. En dan live op de radio. En dan van dan gaat het eigenlijk door. Dus de dagjournaals op televisie, het jeugdjournaal, het journaal in makkelijke taal, 6-uur-journaal, 8-uur-journaal, nieuwsuur, het late journaal en tussendoor ook nog radio-uitzendingen, Nieuws & Co. Wat er toen, eigenlijk stopt het dan niet. Dus je bent constant live aan het gaan. En dan tussendoor zoveel mogelijk bellen met fixers, producers, ja, bijlezen, om daar dan over te kunnen vertellen.
1: Je slaapt dan eigenlijk niet?
16: Weinig.
0: Ja, Henrike, je hebt zelf bij het Radio 1-journaal gewerkt en daar ook samengewerkt met die correspondenten. En dat zette jou aan het denken, hè, dit?
13: Zeker, want het is dus nog veel meer dan in die tijd dat ik al maar verteld bij het Radio 1-journaal werkte. Hadden we ook veel meer correspondenten. Dat is natuurlijk ook flink bezuinigd. Dus de mensen die nog in dit soort landen zitten, moeten veel alleen oplossen. En als ik dan inderdaad hoor hoeveel uitzendingen, hoeveel stand-upjes zij moet doen op een dag, ja, dan vind ik dat wel heel erg veel gevraagd. En dat liet me ook denken over de vorm van zo'n stand-up, zoals we dat noemen. Omdat ik inderdaad uit ervaring weet dat de workflow gaat dat de redacteur uit het binnenland, die zit gewoon aan zijn bureautje hier in Hilversum, mm-hmm, belt correspondent, ja, vertelt vaak ook nog wat het nieuws is, want die volgt het natuurlijk op alle andere, ja, manieren, en fluistert dan bij wijze van spreken, ik doe nu een beetje badinerend, want ik weet dat het heel goed en zwaar werk is, wat zeker wat Nasra heeft gedaan. Mm-hmm. Maar in mijn tijd weet ik nog wel dat ik een keer een correspondent heb moeten bellen na een akkefietje op een Nederlandse campus in Srebrenica. Die moest uit de nachtclub komen, want was uit. Ik moest hem vertellen wat er was gebeurd, zodat hij om 6:00 s'ochtends in het nieuws kon vertellen wat daar was gebeurd. Ja. Dat was dus mijn eerste baan in de journalistiek. Toen dacht ik, oh, zo werkt het. Interessant. Daar moest ik ook een beetje aan denken. Is dit nog van deze tijd? Omdat
0: het, je bedoelt deze vorm waarin die correspondenten vaak
13: is
0: op
13: dat
0: het
13: haar
0: dak,
13: taak?
0: Want het ik dak vond van het een hotel of een. Of een,
13: nou ja, je wil natuurlijk ook wel zeker weten dat degene die dit verhaal vertelt, dat die weet wat er aan de hand is. Dus je ziet inderdaad die beelden, ja, op de achtergrond. Soms is dat ook een projectie, dus hoe echt is het dan? Maar wat ik eigenlijk meer, ja, voelde ook aan Nasra zelf ook. Die had een verhaal, heel mooi verhaal gemaakt, reportage met de menselijke maat over een aannemer die zijn Palestijnse werknemers kwijt was. Dat soort verhalen, dat maakt het verschil. Dat zijn persoonlijke, ja, unieke verhalen. En ja, wij bij de kranten worden heel erg erop gewezen dat we met z'n allen hetzelfde nieuws zitten te brengen. En we buitelen over elkaar heen, zeker met live blogs van wie heeft het eerste weetje. Daar zit de lezer, kijker niet echt op te wachten.
0: Maar
13: die
0: het is
13: unieke
0: wel
13: verhalen wel.
0: Zo'n stand-up. Wat, ja, jij dan bedoelt daar, dat geeft wel het gevoel aan de kijker, we zijn erbij, toch?
13: Nou, dat is het.
0: Dat is wat anders
13: dat
0: dan dat ik het ergens lees.
13: Dat, want wat zij zegt, ja, kan je overal ook al lezen. En ja, ja, weet je, dat snelle nieuws gaat zo snel,
0: mm-hmm, nee, ik
13: dat
0: snap
13: ik me
0: het
13: echt afvraag wat de meerwaarde is van zo'n vorm.
0: Ja, ja. Sander, vind jij de verslagen ter plekke met het land of de stad? Of,
30: nou, volgens mij heb je een correspondent ter plaatse om te plaatsen daadwerkelijk je eigen verhalen te maken. Dus ik ben het helemaal met je eens. En als, ja, dit druk is, je zou je kunnen afvragen, moet je dan ieder uur een nieuw stand-upje maken of maak je 's ochtends een video en een audiotrack en herhaal je dat? Want als je inderdaad ieder uur live moet, dan heb je natuurlijk ook geen tijd om zelf verhalen te maken. Dus dan zou je eerder aan een team met twee mensen kunnen denken, waarbij één iemand gewoon verhalen gaat maken, ja, en de andere,
13: ja,
30: stand-upjes,
13: ja,
30: doet.
13: Ja, of je doet een live blog gewoon toch vanaf de redactie. Dat doet de New York Times ook. En dan zie je ook wel een poppetje erbij. Dat doen ze sinds kort. Dat je weet wie het live blog maakt. Nee. Dit is geen bot. Het is een echt mens. Die volgt het nieuws. Ja, en dan laat je degene ter plaatse.
30: Nee, ben ik het met je eens. Maken. Ik vind wel overigens dat Nasra Abiballe ook wel echt mooie verhalen heeft gemaakt.
13: Nee, zeker. Vanuit, maar dat is Israël, dus
0: dat kan dus wel. Alleen je put, ja, iemand wel behoorlijk uit.
13: Nou, dat kon je wel zien aan haar, ja.
0: Sander, jouw mediamoment gaat over de nasleep van de politiegeweld op het AZC in Zeist. Of in het AZC eigenlijk, hè, vorige week. De vrouw die naar de grond werd getrokken is gisteren geïnterviewd door Al Jazeera.
17: This is Malek Mahmoud, the heavily pregnant woman seen in a viral video being forcefully thrown to the ground by a Dutch police officer.
0: Waarom is dit jouw mediamoment?
30: Nou, omdat het mij vooral opviel dat het eerste gesprek in de media met een Arabische nieuwszender is en niet met een van onze Nederlandse media. We hebben ongelooflijk veel. Het gaat ongelooflijk veel over asiel, mm-hmm, in de media.
0: Ja, ja.
30: En eigenlijk hebben we zo'n cyclus waar we iedere keer hetzelfde verhaal over asiel. Hè. Er komt ergens een noodopvang, er zijn mensen boos, er zijn al dan niet protesten. Politici die roepen er over wat ze er altijd over roepen. Maar wij zien en horen eigenlijk vrijwel nooit het verhaal van asielzoekers. En volgens mij is dat tweeledig. Enerzijds denk ik dat wij als media gewoon daar te weinig interesse in hebben. Anderzijds hebben we ook ervaren, 2-3 weken geleden, toen was er een demonstratie aangekondigd bij Ter Apel, bij, ja, het aanmeldcentrum. En toen had een collega van mij, van Vrij Nederland, die wilde graag een reportage maken vanuit het aanmeldcentrum. He, dus terwijl die demonstratie gaande was, daar binnen zijn om met mensen gewoon op te tekenen. Wat doet dit met de mensen die daar zitten? He, een paar dagen daarvoor was er in Loosdrecht een opvang in de brand gestoken waar, ja, mensen in zaten. Mm-hmm. En daar moeten we ook als journalistiek oog op houden. En wij merkten toen dat het COA op geen enkele manier wilde meewerken. Ik ben een jaar 15 geleden, toen ik als beginnend journalist ben ik voor de Volkskrant een aantal keer wel in asielzoekerscentra geweest. En dat waren nog permanente asielzoekerscentra. En, ja, daar waren de omstandigheden al slecht. Almere echt slecht om daar te leven en te wonen. Zeker met een gezin en opgroeiende kinderen. Nu hebben we er helemaal geen zicht meer op. En af en toe komt er iets naar buiten. Zoals een video waarin we zien dat een zwangere vrouw wordt mishandeld door de politie. We hebben de aanleiding niet gezien. Alleen de beelden die we zien, die zijn heel zorgwekkend. En ik vind dat wij als media, en dat komt deels door het COA, denk ik, maar ook gewoon door deels door gebrek aan interesse van de journalistiek in Nederland.
0: Denk je dat we te weinig oog hebben? De Nederlandse pers te weinig interesse in haar hebben gehad en Al Jazeera gewoon gretiger was dan? Of zo?
30: Nou, en dan niet eens over haar alleen, maar überhaupt in wat gebeurt er achter die muren van die AZC's? Hoe vangen wij die mensen op? Hoe ziet dat eruit? Dat is een belangrijk verhaal dat eigenlijk niet verteld wordt.
0: Ja, dat zou je zeggen. Ja.
13: Toch ben ik dat niet helemaal met je eens. Het kost gewoon veel meer tijd. Dus dat is denk ik een afweging. Tuurlijk, het COA moet ook mee. Werken. Maar dat doen ze heus. Ik weet bijvoorbeeld dat er vanaf deze week een hele mooie ZEP-serie is. Een jeugdserie over kinderen op de MS Galaxy. Ook een asielzoekerscentrum op een boot. En wij hebben ook een aantal reportages kunnen maken vorig jaar, het jaar ervoor. Misschien is dat makkelijker omdat wij onschuldiger zijn, Kids Week, dan een Vrij Nederland die langskomt.
0: Maar minder gevaarlijk, ja.
13: Het is een lange termijn project. Je moet er gewoon wat meer tijd in steken. En als je niet naar binnen kan, kan je ook voor het AZC-reportage maken. Want die vond ik van de NOS behoorlijk interessant.
0: En die waren er ook wel echt. Ook Bert de Apel trouwens, NRC stond daar.
30: En ook in Vrij Nederland hebben we daar flink wat van gemaakt. Maar
0: investeren, dat is wat je erin moet doen. Wat niet wil zeggen dat je dan wel makkelijk binnenkomt. De regeringspartijen in de Tweede Kamer zullen geen politieke akkoorden sluiten met politici die oproepen tot geweld of omvolkingstheorieën verspreiden. Dat is het gevolg van een motie die is ingediend door Progressief Nederland, de partij van Jesse Klaver. Welke partijen dat dan zijn waar niet mee samengewerkt moet worden, dat wordt niet expliciet genoemd. Sander, jij noemde dit in de voorbereiding en daarom hebben we het erover, een mediamotie.
30: Ja. Ja, en dan krijg ik dan nu zo'n uitzending voor mijn voeten.
0: Zeker.
30: Nou, kijk, wat Jesse Klaver...
0: Spreiden. Dat is het gevolg van een motie die is ingediend door Progressief Nederland, de partij van Jesse Klaver. Welke partijen dat dan zijn waar niet mee samengewerkt moet worden, dat wordt niet expliciet genoemd. Sander, jij noemde dit in de voorbereiding en daarom hebben we het erover, een mediamotie.
30: Ja. Ja, en dan krijg ik dan nu zo'n uitzending voor mijn voeten.
0: Zeker.
30: Nou, kijk, wat Jesse Klaver hier volgens mij slim doet, is die probeert de uitspraak

0: in. Dus dat vind ik heel interessant. En tegelijkertijd, je ziet nu al, het debat gaat nu de komende weken zijn, welke partijen zijn extreem rechts. Want de VVD positioneert Forum voor Democratie heel duidelijk als extreem rechts. Maar die laten eigenlijk heel erg twijfel bestaan over waar ze dan de groep Marcus Sauer zien. Of waar ze de PVV zien. Dus dit wordt het volgende debat. Dus
1: maar Jette wilde zich ook niet uitspreken, letterlijk, expliciet tegen samenwerking.
0: Nee, en dat is natuurlijk toch een probleem. Dus de premier die heeft tijdens de formatie verzuimd om een meerderheidscoalitie te formeren. Die heeft verzuimd om de VVD het mes op de keel te zetten van wij willen gewoon met GroenLinks PvdA erbij in een coalitie. En omdat dat toen niet gebeurd is, is hij nu deels afhankelijk van partijen. Bijvoorbeeld de groep Marcus Sauer, die het ook gewoon over omvolking heeft. Wat een extreemrechtse theorie is.
1: Ja, even, want dat is interessant. De vorm, hè? Het is namelijk een motie. Je kunt ook een soort van code afspreken of een afspraak maken met elkaar. En die leg ik even voor aan de hoogleraar staatsrecht aan tafel. Hans Koopbroeksteeg, hoe kijkt u naar deze motie? Zo'n soort motie, komt dat vaker voor?
2: Dat is wel bijzonder dat dat gebeurt. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het bijzonder is dat we een minderheidskabinet hebben. Hè, dat steun moet verwerven in de Kamer aan linkerzijde of aan rechterzijde. Dus dat... daar komt die motie uit voort. Kijk, je kunt natuurlijk in de Kamer zelf afspraken maken met wie werk je samen, maar deze motie wil wat aan het kabinet opleggen. En dat zal dus inderdaad dan wel, als je dan uitspreekt, wel bij motie moeten gebeuren. Ja. Tegelijkertijd, een motie is juridisch niet bindend. Hè, dus dat het kabinet kan een motie naast zich neerleggen.
1: Ja, ja.
2: Dus dat maakt het nog extra ingewikkeld. En Jette zal... Vermoedelijk zal misschien de groep Marcus Sauer wel eens een keertje nodig hebben. Dus vandaar dat hij zich inderdaad heel terughoudend zal, zal opstellen. En, en die motie inderdaad in dat opzicht, ja, daar ben ik het wel eens. Toch wel een mediamotie is, ja.
0: Ja. Maar je dwingt wel de VVD om ja of nee te zeggen op een motie.
1: Even
0: en dat,
1: expliciet.
0: Is natuurlijk moeilijker als je het zonder motie doet. Dus volgens mij is ik denk dat dat de rationale achter de motie is. Mm-hmm. Dwing gewoon die partijen eerst om te zeggen, wil je wel of niet met extreem rechts samenwerken?
1: Ja, ja. Goed, ik ga jullie bedanken, Sander Heijnen en Henrike van Gelder. Fijn dat jullie er waren in dit mediaforum. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over het Nederlands elftal. Vanavond de uitzwaaiwedstrijd. Dus alle ogen zijn op onze oranje jongens gericht. Hoe staat het ervoor met de ploeg van Koeman vlak voor het WK? Ik hoorde hem zelf zeggen dat ze behoorlijk fit zijn op dit moment. Bel ons met de vragen die u heeft over Oranje. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman.
3: NPO Radio 1.
4: GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro. De Raad van State heeft bezwaren van lokale pro-partijen tegen die naam afgewezen. In maart werd bekend dat GroenLinks-PvdA verder wil onder de naam Progressief Nederland, wat kan worden afgekort tot Pro. Politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, ja, lokale partijen hadden dus bezwaar aangetekend tegen de naam, maar dat wordt dus aan de kant geschoven.
5: Ja, daar komt het inderdaad op neer. Die lokale partijen vinden dat er verwarring zou kunnen ontstaan tussen die nieuwe naam van GroenLinks-PvdA, Progressief Nederland, kortweg Pro, en de naam van hun lokale pro-partij. Maar volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam Pro voor GroenLinks-PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van GroenLinks-PvdA te weigeren. En hebben ze dat dus terecht toegestaan.
4: Mm. En is de kous hiermee af? Of kunnen lokale partijen op een andere manier nog een actie ondernemen?
5: Nou, wat de landelijke registratie betreft van die naam Pro is de kous nu wel af. Maar bij lokale verkiezingen of bij provinciale verkiezingen, in Zeeland heb je bijvoorbeeld een Pro-Zeeland-partij, dan zal de situatie zo zijn dat het provinciale of het lokale centraal stembureau een besluit zal moeten gaan nemen over hoe dat daar dan moet als er een plaatselijke pro-partij en Progressief Nederland tegelijk aan die verkiezingen mee gaan doen. Nou, dit is op z'n vroegst bij de provinciale verkiezingen van maart volgend jaar aan de orde. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat uiteindelijk allemaal met een sisser afloopt. Want bij de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA zit natuurlijk dat Nederland ook in de naam. Progressief Nederland. Dus ja, dan heb je bij lokale verkiezingen bijvoorbeeld Progressief Nieuwegein en Progressief Nederland. En dat maakt dan dat verschil wel duidelijk.
4: Ja. Wat betekent dit trouwens voor de naam Pro in de Tweede Kamer?
5: Nou, het presidium van de Kamer heeft steeds gezegd te wachten met toelating van die nieuwe naam tot er een definitieve beslissing zou zijn van de kiesraad en de Raad van State. Nou, die definitieve beslissing is er nu. En de verwachting is dat het presidium van de Tweede Kamer in de loop van de komende dagen met het voorstel zal komen om die naam Pro ook in de Tweede Kamer te gaan gebruiken. Eerder is dat ook gebeurd bij de ChristenUnie. Dat was ook een fusiepartij.

0: partij. Die kwam voort uit GPV en RPF. En toen is ook halverwege een kabinetsperiode besloten om die naam ChristenUnie toe te gaan staan in de Kamer. Nou ja, en vandaar dus ook de verwachting dat het nu ook de komende dagen zal gaan gebeuren. En dan moet de Kamer daar waarschijnlijk volgende week nog een over gaan stemmen.
1: Dankjewel, Wilco Boom. Dan is er nog ander nieuws. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Ze willen dat er een noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden weggevoerd. En een man uit Houten moet 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. 1 reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar.
2: Dankjewel, Katrien. Hoe gaat het op de weg, Tim Schaap?
3: Ja, op de meeste plekken best wel goed. De spits is echt aan het oplossen. Alleen nog problemen in Brabant op de A65. Daar heb je in beide richtingen file voor Vught. Komt omdat de verkeerslichten daar niet goed werken. En nu staan er verkeersregelaars daar. De vertraging is ongeveer 20 minuten in beide richtingen. Omrijden kan ook, dat kan via Eindhoven. Volgt dan de A58 en vervolgens de A2.
4: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
2: Spraakmaker is Hans Coe Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht. En met hem praten we over de spanning tussen de landelijke politiek en gemeente. En ook nog even over de noodbevoegdheid voor burgemeesters die we net in het nieuws voorbij hoorden komen. Maar eerst gaan we al uw vragen beantwoorden over het Nederlands elftal. Want vanavond spelen de mannen de zogenoemde uitzwaaiwedstrijd, heet dat dan, tegen Algerije. En dan gaat het vizier op Japan, waar we op 14 juni in Dallas moeten aantreden. En begint het wereldkampioenschap voetbal dus echt voor Oranje. In de studio, om al uw vragen te beantwoorden, is voetbaljournalist en columnist bij het AD, Sjoerd Moussou. Goedemorgen, Sjoerd.
5: Goedemorgen.
2: Gaan we vanavond al eigenlijk al de opstelling zien die Koeman ook gaat gebruiken tijdens het WK, denk jij?
5: Nee, nog niet helemaal. Jurrien Timber, die de Champions League finale heeft gespeeld met Arsenal, die is er sowieso nog niet bij. Dus er zullen wel een paar veranderingen zijn. En Koeman gaf ook wel een beetje aan dat hij meerdere spelers op bepaalde posities wil zien. Dus hij gaat ook nog wel veel wisselen.
2: Ja.
5: We hebben nog een wedstrijd. En ik zeg we, even voor de in het populaire jargon. Mm-hmm. We hebben nog een wedstrijd tegen Oezbekistan in New York. En ik denk dat de wedstrijd wordt die echt als een generale repetitie geldt. En dit wordt echt een uitzwaaiwedstrijd.
2: Dat is eigenlijk best wel weinig, toch, qua voorbereiding. Je hebt dan 2 wedstrijdjes. Er wordt getraind, natuurlijk. Maar echt in wedstrijdvorm, om echt patronen erin te krijgen, toch? Maar die zijn natuurlijk deels al wel, maar...
5: Nou ja, dit is wel gebruikelijk. Het zijn er meestal 2, maximaal 3. Ja. Tegenstander Japan, apart genoeg, die in de eerste groepswedstrijd op het programma staan, die spelen helemaal geen oefenwedstrijden. En dat is heel uitzonderlijk. Maar die geven er de voorkeur aan om volledig zelf te trainen. Ook met het risico blessures.
2: Mm-hmm, ja. Veel mensen en verslaggevers ook zijn kritisch over de lage graad van ambitie die Koeman uitstraalde tijdens die persconferentie vorige week bij de presentatie.
5: Ja.
2: Had jij dat ook of niet?
5: Ja,
2: iets meer ambitie zou wel fijn zijn.
5: En iets meer energie.
2: Ja.
5: Dat vond ik met name bij die presentatie van die selectie. Je trapt een WK-campagne af. Ga dan ook zitten alsof je er zin in hebt. Dat wist Koeman goed verborgen te houden. Mm. Ik moet zeggen dat hij gisteren had van zijn vrouw op zijn kop gekregen.
2: Ja, dat las ik ook. Ja.
5: Dus blijkbaar was de kritiek aangekomen. Dat hij er iets meer vrolijkheid in moest stoppen. Dus daar deed hij wel een poging toe.
2: Kom op, Ronald. Goed. Als u vragen heeft over het enthousiasme en de tactiek van Koeman, of over de omgeving waarin Oranje zijn wedstrijden moet spelen, we zitten klaar voor uw telefoontje. Bel ons 0800-1101. Of stuur een bericht via de NPO Luister-app. En kies daarbij dan voor Radio 1. Gaan we nu eerst eens even richting het Verenigd Koninkrijk.
4: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
2: Want we gaan het niet redden tot de overkant, begrijp ik. Verslaggever Maarten Bleumers. Richting dus gaan we.
6: We gaan richting, Carl-Johan. En we stappen halverwege van de boot. Dat doen we speciaal voor u, meneer Broeksteeg. Ergens halverwege in het kanaal. Waar gaan we uitstappen? Wat is onze bestemming en uw vraag die daar aanhangt?
7: Ik had een vraag over de kanaaleilanden. En die vraag
6: luidt... Stel hem, wat wilt u weten?
7: Nou, die vraag luidt als volgt. De Kanaaleilanden zijn geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, maar ze zijn wel Brits. En mijn vraag is, hoe zit dat eigenlijk? Ze behoren kennelijk wel tot Engeland, maar toch niet tot het Verenigd Koninkrijk. En zijn de bewoners dan wel Brits? Hoe zit dat eigenlijk?
6: Vragen. Ja, kunt u ze noemen, de Kanaaleilanden?
7: Een aantal. Jersey, Guernsey, Alderney, Sark. Vergeet ik er één.
6: Heel goed. Nou, meeluistert Pieter Kluiver, docent Engels, taal en letterkunde. We horen voorbij komen Jersey, Guernsey, Sark en nog eentje, geloof ik, zei meneer Broeksteeg. Wat zijn ze in totaal?
8: Herm en Alderney, die vallen dus onder het baljuwschap van Guernsey. In totaal 4 eilanden.
6: Ja.
8: En die Kanaaleilanden vallen rechtstreeks onder de kroon van Engeland.
6: Ja,
8: de,
6: nou, we gaan het allemaal uitspissen. Nee, heel goed, heel goed, heel goed. Houd dat vast, want over al die eilanden eigenlijk valt wel iets interessants te vertellen. Hè. Over Sark bijvoorbeeld, dat tot voor kort nog een feodaal stelsel had over Guernsey. En daarom ga ik u even vragen om mij dat bord aan te geven.
8: Ja,
6: heel goed, want we eindigen dit verhaal met een boterham met boter, meneer Broeksteeg. Maar dat hoort u zo dadelijk. Voor mij heb ik ondertussen liggen, want ik ben er een keer geweest op Jersey. En ik heb heel lang in mijn portemonnee gehad, 1 pond. States of Jersey staat erop. 1 pound, draai ik hem om, dan staat de état de Jersey, zal ik het een beetje Engels-Frans uitspreken. Met daarvoor op wel weer de foto van de koningin destijds. Wat is het nou?
8: Nou, dat tekent de gespletenheid van die Kanaaleilanden. Ja. Want het is dus ooit Frans bezit geweest.
6: Ja.
8: En de hertog van Normandië, die heeft toen hij in 1066 Engeland veroverde...
6: Ja. Ja.
8: Is hij dus de eerste Normandische koning van Engeland geworden. En de Kanaaleilanders, die namen daar genoegen mee. Hmm. Maar ze waren dus nog steeds eigenlijk Frans.
6: Ja.
8: En toen, in de vroege middeleeuwen, was er een koning John. En die heeft, gezegd, ja, wat willen jullie nu? Willen jullie nu Engels of Frans? Ja. En toen hebben ze massaal voor Engeland gekozen.
6: Toch.
8: Maar met een hele duidelijke Franse achtergrond. En dat zie je overal terug in de naambordjes.
6: Ja.
8: En er is ook nog steeds een dialect op Guernsey, dat heet het patois. En dat is, heeft dus ook heel veel met Frankrijk te maken.
6: Ja. En dit geld wat ik hier in mijn handen heb... 1 pond States of Jersey. Ja. Daarmee kan ik daar betalen. Kan ik daarmee ook in Engeland betalen?
8: Nee. Dat kan niet. Je moet het echt inwisselen bij de douane.
6: Ja.
8: Of voor Engelse valuta. Maar dat is alleen maar geldig op de eilanden zelf. Dat geldt ook voor Guernsey.
6: En toen ik er was 2016. Heel veel met de Brexit, al die vissers die zaten. Ja. Wel en niet erbij blijven. Wel of niet met Frankrijk. Gedoe met vissers, nou, et cetera. Hoe is dat nu eigenlijk? Want u zegt, toen kozen ze volmondig voor Engeland.
8: Ja.
6: Speelt deze discussie geregeld op?
8: Nou, ze hebben te maken. Kijk, ze vallen dus rechtstreeks onder de kroon van Engeland. Ja. Maar... als er een oorlog uitbreekt, dan schiet Engeland hulp.
6: Ja,
8: bij internationale afspraken, daar hebben de Guernsey en de Jersey mensen zich aan te houden. Yes. Voor de rest zijn ze volkomen onafhankelijk. Ze hebben een eigen status.
6: U komt er decennia lang als docent, maar ook inmiddels als importeur van. En daarom komen we die boterhammen met boter. Er is namelijk iets bijzonders op Guernsey. De koe. Laat ik het die nog even meegeven, meneer Broeksteeg. Er is iets bijzonders met de koe op Guernsey. Leg dat even heel kort uit. En waarom ik hier aan een boterham met boter zit.
8: Nou, heel kort gezegd. Het is het enige ras ter wereld. En dat is een feit. Dat caroteen uit het gras haalt, maar niet verteert.
6: Hmm.
8: Waardoor die boter een hele diepgele kleur krijgt. En een heel rijke smaak, een volle smaak heeft. En daar doen chefkoks vooral een moord voor.
6: Juist.
8: Alleen die boter is zo duur. Dat is het probleem.
6: Ja.
8: Maar...
6: ik zit hem met smaak te eten. Het komt omdat het een bloedzuiver ras is, die koe. Ook weer zo'n verhaal over Guernsey. We kunnen hier nog uitzendingen over volmaken, meneer Broeksteeg. Dank u wel. En ik zou zeggen, stap vooral een keertje daar op een van die eilanden van de boot. Want genoeg te beleven.
2: Ben je er wel eens geweest eigenlijk?
7: Nee, nog niet. We zouden graag eens een keer naartoe gaan.
2: Ja, gewoon doen een keer.
4: Spraakmakers.
2: Nou, we gaan dus praten over het Nederlands elftal dat zich klaarmaakt voor het WK in Amerika, Canada en Mexico. De verwachtingen en dus de spanning, zo gaat dat dan, nemen alweer in rap tempo toe.
9: Een nieuw shirt, een nieuwe droom.
10: Dit wordt het jaar.
9: Het is 2026.
10: Wij gaan hem winnen.
9: Is dat ene doel nog altijd springlevend?
11: Heb je er zin in?
12: Ja, wel. Ja.
13: Oh, dat ze even laten zien dat ze echt wel wereldkampioen kunnen gaan worden straks.
14: Ja, het huis is ondertussen versierd en we hebben er allemaal zin in. Dus...
15: Waar moet dan met name nog op gelet worden?
13: Nou, op de bal.
16: Wat zet is hier de kans voor Reinders? Reinders 1-0!
17: Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het WK voetbal.
11: Heb je er zin in?
18: Ik doe niet meer aan de negativiteit. Ik vind het gewoon... We hebben gewoon een goed team.
19: Vechten als leeuwen en hopelijk met de beker terug naar huis.
2: Zo, dat was even het opwarmertje. U hoort normaal hier om al uw vragen over Oranje te beantwoorden. Is voetbaljournalist bij het AD, Sjoerd Moussou. Ga je de hele periode eigenlijk naar Noord-Amerika?
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Het zou nog kunnen dat als het Nederlands elftal er heel snel uitgaat.
2: Ja.
5: Dat we het dan gaan heroverwegen of ik helemaal tot de finale ga blijven. Maar normaal gesproken wel, ja.
2: Ja. Nou heb je heel wat WK's en EK's meegemaakt, hè? Even een niet zo journalistieke vraag, maar heb je er zin in?
5: Ja, ik heb er wel zin in. Maar dat komt omdat WK's zijn altijd meeslepende avonturen. En ook vanuit journalistiek oogpunt. Er komt ongelooflijk veel samen. Het is economie, het is showbiz, ja. Het is sport, het is politiek. En dat geldt ook zeker voor dit WK. Dus
2: ja,
5: ik
2: dat kun je
5: het
2: wel zeggen. Ja, want alle verhalen over Amerika, de dure kaarten, het weer, de bescheiden kansen van Nederland, Trump natuurlijk. Hoeveel van die 104 wedstrijden ga je kijken?
5: Nou, ik vrees niet zoveel. Want wij zitten in het spoor van het Nederlands elftal. Eigenlijk waar zij gaan, gaan wij ook. Dus wanneer zij trainen, zijn we daarbij. En wanneer ze een persconferentie geven of wedstrijd spelen, zijn we daar ook bij.
2: Mm-hmm.
5: Ook wat het reizen betreft.
2: Ja.
5: En dat betekent automatisch dat je ook heel veel wedstrijden gaat missen. Zeker als het er 104 zijn. Ik moet wel zeggen dat ik dat niet per se heel erg vind in de eerste rondes.
2: Nee.
5: Want dan heb je een heleboel wedstrijden waarvan je denkt, nou, die kan ik wel overslaan.
2: Ik vind dat altijd juist wel leuk in het begin. Die ontzettend nikszeggende wedstrijden waar je een beetje kan wegdromen ook.
5: Zeker. Dan kun je ondertussen wat anders doen. Ja. Kun je even naar de keuken lopen.
2: Zelf.
5: Nee, dat is zeker zo. Maar het zijn er nu wel heel veel.
2: Ja.
5: Iets te veel, denk ik.
2: Okay. Ja, want het zijn inderdaad 104 wedstrijden. 48 landen doen er mee.
5: Ja, en de eerste 2,5 week, dus die hele groepsfase, raak je maar 16 landen kwijt.
2: Ja.
5: Dus je speelt eerst heel lang om maar een paar landen kwijt te raken. Dus het is wel een merkwaardig en heel groot WK.
2: Ja, goed, er zitten allemaal redenen achter natuurlijk. Die niet heel toevallig met geld te maken hebben, denk ik.
5: Het zeggen.
2: U kunt met ons over dit onderwerp meepraten. Wat wilt u weten over Oranje op dit WK? Bel 0800-1101 of stuur een berichtje via de NPO Luister-app. Gert Grimius, goedemorgen.
10: Een hele goede morgen.
2: Een van de oud-gedienden van het Oranje Legioen. Even voor de duidelijkheid, u bent niet die Indiaan, hè?
10: Nee, niet Graatje en Driks. Nee.
2: Precies. En u gaat ook dit WK weer heel veel wedstrijden zien. U gaat er naartoe?
10: Ik ga er een hele toernooi naartoe met Nederlands elftal. Ja, zeker.
2: Ja. Hoeveel wedstrijden heeft u kaartjes?
10: 9, maar er valt sowieso één af. Of de halve finale of de finale. Dus ik denk dat ik één kaartje voor de derde, vierde plek dan weer gerestitueerd krijg van de FIFA.
2: Hmm.
10: En de andere 8, ja, die gebruik ik dan. Ja,
2: dat is een rip uit het lijf, denk ik, of niet?
10: Nou, er zit even vooral duidelijkheid. Als het normale prijzen was waar ik moest betalen, dan ging ik niet. Misschien de groepswedstrijden, maar ze hebben voor de trouwste supporters hebben ze een regeling getroffen met de FIFA. Er werd commentaar wereldwijd opgekomen over de hoge prijzen.
2: Ja.
10: Ze zijn voor de trouwste supporters, ook van de KNVB, van ons Oranje, 300. Die kunnen één voor $60. Dat is geloof ik zo'n 51 à 52 euro.
2: Okay,
10: dus dan is het nog te doen.
2: Dat is te doen. Ja, moet je nog wel het hotel en zo allemaal betalen natuurlijk.
10: Ja, nou, dat valt ook mee.
2: Zullen we het over voetbal gaan hebben? Wat is uw vraag?
10: Ja. Nou, mijn vraag is, meerdere keren meegemaakt, dat we uitgeschakeld worden met penalties. En mijn vraag is, zijn wij dit jaar, 2026, voorbereid op penalties nemen, dat we niet weer uitgeschakeld worden door middel van penalties?
2: Ja, het trauma.
10: Ja, het trauma. Ja, inderdaad.
5: Een zeer terechte vraag. Ja. Vooral ook op dit toernooi, want we moeten nog een extra knock-out ronde door om de finale te halen. Dus de kans op penalties is alleen maar groter geworden. Kijk, Van Gaal 4 jaar geleden ging all the way. Die wilde alles tot achter de komma uitzoeken als het ging om penalties. Dat werd bijna obsessief. Daar kwam ook een soort tegenbeweging van, zou je dat niet te belangrijk kunnen maken? En Koeman zit daar een beetje tussenin. Die gaat zich natuurlijk voorbereiden. Natuurlijk zijn daar specialisten voor. Natuurlijk wordt daar uitgebreid onderzoek naar gedaan wat het beste is, welke keeper, welke nemers.
2: Ja.
5: Maar die wil niet zo extreem focus leggen op die penalties als dat Van Gaal deed. Die vindt eigenlijk, dat zegt hij niet hardop, dat Van Gaal daar een beetje in overdreef.
2: Mm.
5: En daar kun je twee manieren op uitleggen. Ik geloof er heilig in dat je heel goed moet voorbereiden. Ik geloof er ook in dat je het kunt trainen. tot op zekere hoogte, maar je kunt het zeker trainen. Er zijn ook allerlei wetenschappelijke onderzoeken bij de hand. Van wat kun je nou het beste doen? Hoe kun je het beste aanlopen? Wat kan de keeper het beste doen? Wat is de beste volgorde? Dus ik mag hopen dat ze het heel serieus nemen. Want als we die penalty-series niet doorkomen, dan is het sowieso, ja, dat is logisch, dan is het sowieso kansloos. Maar het wordt sowieso een factor.
2: Ja, ja. En even, de eerste keeper wordt Bart Verbrugge, hoorde ik gisteravond, geloof ik. Hoe is die, is dat een penalty-killer, zeg maar?
5: Hij heeft wel eens in zijn tijd bij Anderlecht, toen hij nog heel jong was, heeft hij een geweldige penalty-serie gekiept. Daarna zijn zijn statistieken ietsje minder geworden. Wat hij eigenlijk zegt is, ik neem de wetenschap serieus. We gaan met specialisten rondom de tafel zitten. Maar ik wil uiteindelijk iets doen waar ik achter sta. Ik wil niet blind varen op het ene wetenschappelijk onderzoek of het andere. Ik wil ook gewoon een soort van common sense volgen in de keuzes die ik maak op die doellijn.
2: Ja, is er een keeper? Want ik herinner me nog de wedstrijd tegen Costa Rica op een WK, dat hij Tim Krul inbracht, hè?
5: Ja.
2: Zeg maar, de wedstrijd was bijna klaar. Toen wisselde de keeper, zodat er een andere keeper zou staan tijdens de penalty-serie. Hebben wij zo iemand weer in huis? Een Tim Krul-achtige figuur die dat op zich zou kunnen nemen?
5: Nou, dat kan altijd. Al is het maar voor het shock-effect. Het grappige aan Tim Krul was dat hij eigenlijk helemaal niet zulke goede penalty-statistieken had op het moment dat hij erin kwam. Maar die kwam er ook in om die Costa Ricanen een beetje in verwarring te brengen.
2: Wat doet hij nou? Hij wisselt zijn keeper.
5: Precies, en een enorme show op te voeren. Ik zie dat eerlijk gezegd met de reservekeepers Vlekken en Roefs niet per se gebeuren. Krul was ook een hele extraverte jongen die er een enorme show en circus van maken.
2: Personality, hè?
5: Ja. Maar je kunt zo'n truc natuurlijk altijd nog een keer proberen uit te halen. Waarom niet?
2: Ja, zou kunnen. Meneer Giemius, heeft u een beetje antwoord op de vraag gekregen?
10: Ja, ik heb antwoord gekregen. Nou, als ik goed begrijp, hoef ik niet met dichtgeknepen billen te zitten.
2: Dus licht dichtgeknepen billen, denk ik.
10: Ja, het zou niet leuk zijn als we daar weer door worden uitgeschakeld. Dus ik hoop niet dat het voorkomt, maar mocht het voorkomen, dan moeten we gewoon winnen.
2: Ja, ik denk altijd aan het begin van zo'n penalty-serie, Sjoerd. Oh ja, nou, dan gaan we weer. Dat wordt niks. En dat gebeurt dan ook. Misschien moet je ook zo niet denken.
5: Nee, maar het is een heel groot trauma. We zijn gewoon heel erg vaak, het Nederlands elftal is heel erg vaak uitgeschakeld op die manier.
2: Ja, hartelijk dank, meneer Giemius. Heel fijn dat u mee wilde doen. Met zijn er nog vragen? U kunt ook een vraag stellen. 0800-1101 of stuur een bericht via de NPO Luister-app. En mailen kan natuurlijk ook. Spraakmakers@kro-ncv.nl. Spraakmaker Hansco Broeksteeg, u heeft ook een vraag.
7: Ja, vanavond is er een oefeninterland tegen Algerije. Kunnen we die vergelijken met een wedstrijd die binnenkort op het WK te spelen is? Bijvoorbeeld Tunesië of een ander land. Is deze wedstrijd misschien ergens een voorbeeld voor?
5: Ja, inderdaad. Tunesië, ook een Noord-Afrikaans land die qua speelstijl enigszins in de buurt komt. Een van de belangrijke redenen is ook dat Algerije over het algemeen met 5 verdedigers speelt. Dat gaat Japan waarschijnlijk ook doen. Dus het Nederlands elftal wil zich daar goed op voorbereiden. Dat is nogal logisch. Ze proberen altijd naar tegenstanders te zoeken die op een of andere manier overeenkomsten hebben met de groepswedstrijden op het WK. Dat is nu ook zo. Alleen de omstandigheden.
2: Hoe moet ik Oezbekistan zien dan?
5: Ja, ook op die manier. Oh. Dat is ook
2: wie lijken die?
5: Nou, dat is een ploeg die ook ver teruggaat. En Nederland zal een oplossing moeten vinden tegen de wat meer verdedigende ploegen. Om daar de ruimtes in te vinden. En dat wilde ik zeggen. Kijk, die wedstrijd van vanavond is qua omstandigheden natuurlijk ook totaal niet te vergelijken. Want de omstandigheden op het WK in Amerika gaan een hele grote rol spelen. Het is ongelooflijk warm in de regio waar Nederland speelt. Er moet veel gereisd worden. Spelers zijn al moe naar een heel erg loodzwaar seizoen. Dus het zal denk ik een rekentoernooi worden. In de zin dat ploegen heel erg gaan bekijken wat ze per wedstrijd wel en niet, of in fases van wedstrijden gaan doen. We hebben Paris Saint-Germain tegen Bayern München gezien. Een van de leukste wedstrijden, denk ik, van de laatste jaren. Dat soort voetbal gaan we op het WK, vrees ik, weinig zien.
2: Nee, het wordt schaken.
5: Ja, het wordt schaken. Ja,
2: dat schaken, afwachten, calculeren.
5: Ja, calculeren. Zorgen dat je in bepaalde fases volle bak op de aanval speelt, maar dan ook weer een keer
2: moet ook, hè, in de hitte natuurlijk, even los van het zware seizoen. Het is wel bizar snel hoe het in elkaar overloopt, hè? Kun je dat nog eigenlijk wel vragen van die gasten?
5: Nee, het is gigantisch zwaar. Er zit eigenlijk nu maar een week tussen en dan ga je alweer door in het WK. Daarin kun je ook afvragen wat nou een voordeel is. Virgil van Dijk bijvoorbeeld heeft bij Liverpool alles gespeeld. Iedere minuut van het seizoen.
2: Ja.
5: Dat is ongelooflijk veel. Is dat dan een voordeel omdat je dan in een bepaald ritme zit? Of is het juist beter om zeg maar Frenkie de Jong te zijn, die in 2 maanden door een blessure en door een keer ziek te zijn geweest, juist weinig heeft gespeeld? Dat is altijd lastig te bepalen. Maar je zult voor al die spelers maatwerk moeten maken. Zodat ze straks allemaal fit zijn.
2: Nog even die term uitzwaaiwedstrijd. Sinds wanneer doen we dat eigenlijk?
5: Ja, dat is een goeie. Al wel heel lang hoor. Dat was in de jaren 90 was dat al zo. Ik weet niet of het woord, dat zullen we eens op moeten zoeken, of ja, het woord precies. Toen ook al bestond. Maar ze proberen altijd de KNVB, het Nederlands elftal, met een soort oranje gevoel richting zo'n toernooi te sturen. Ja. En dan nog één keer een soort afscheid in eigen huis. En dan op naar, in dit geval, de Verenigde Staten.
2: Ja. Steven Westerkamp, goedemorgen.
11: Hi, goedemorgen.
2: Hallo, je had ook een vraag.
11: Ja, klopt. Ik vind dat Nederland ook in het verleden met name heel veel moeite heeft gehad tegen verdedigend ingestelde teams. En nu hoorde ik net dat we tegen Algerije gaan doen met 5-0 drop voor Algerije. Wordt het weer een avondje breien? En heeft Koeman daar nou eindelijk eens echt een tactiek op bedacht?
2: Ja,
5: goede vraag. Ik denk wel dat het breien wordt, vrees ik. Kijk, landenteams zijn ook vaak niet zo goed ingespeeld als clubteams. Die trainen iedere dag samen, die spelen altijd op dezelfde manier. Dat zijn vaak meer geoliede machines dan landenteams zijn. Dus je ontkomt er vaak niet aan dat het tempo net wat lager is, dat het net wat meer gebrei is. Maar het is een goede vraag. Nederland heeft tegen 5 verdedigers, bijvoorbeeld tegen Polen, die speelden ook zo, heel erg veel moeite gehad. En dat wordt een beetje de kunst. Kijk, ze willen, als ze de bal niet hebben, willen ze zelf ook enigszins spiegelen, noemen ze dat. Dus op dezelfde manier spelen als de tegenstander. Maar heb je vervolgens de bal, dan moet je met heel veel snelheid proberen daar heel snel tussendoor te spelen. Ja, en die snelheid hebben we wel.
2: Ja, maar kun je die ook toepassen in Amerika bij bijna 40 graden?
5: Ja, ik denk wel dat je op de reactiespelen, noemen ze dat. Dat kost minder energie dan dat je de hele wedstrijd lang onder druk zet. Dus als je een beetje teruggaat en je speelt wat meer op de counter of op de tegenaanval, dan kost dat minder energie. En ik denk ook echt wel dat we daar een type speler voor hebben.
2: Oké, ja, goed. Dankjewel, Steven Westerkamp. Souza, die reageert via de NPO Luister-app en die vraagt zich af. Ik wil weten wat de VAR, wat we daarvan kunnen verwachten. Zal er een gematigde VAR zijn? Of zal alles in de overdrijf tot in details uitgezocht gaan worden? Want er zijn een aantal wijzigingen, hè, wat die mag.
5: Dat klopt. Nou, ook een goede vraag. De VAR is natuurlijk een heel groot thema al jaren. Ja. De VAR krijgt meer bevoegdheden tijdens het WK. Dus die mag voortaan ook bij gele kaarten ingrijpen. Die mag zelfs bij corners gaan ingrijpen.
2: Ja, als er geduwd en getrokken wordt bij een corner.
5: Ja, maar ook of een corner bijvoorbeeld onterecht is toegekend. Dus als er een doelpunt uit een corner komt en die corner is onterecht toegekend, dan kan dat gecorrigeerd worden.
2: Dan gaan we echt alles onder de loep nemen. Of
5: exact, nou, ja. Dat vind ik precies de goede analyse. Ik geloof persoonlijk dat je de VAR alleen maar kunt verbeteren door zo weinig mogelijk VAR te gaan gebruiken. We zijn op een gegeven moment gaan geloven dat alles met technologie te controleren is. Dat is absoluut niet zo gebleken. Dus schaal hem zo ver mogelijk terug. Dat is in mijn heilige overtuiging de enige manier om het enigszins werkbaar en draaglijk te maken. Mm-hmm. Maar de FIFA doet eigenlijk het omgekeerde. Geeft namelijk de VAR alleen maar meer tools om in te grijpen. Dus ik hou hem hard vast.
2: Stroevig wordt het misschien wel, inderdaad. Nederland mag trouwens alle poolwedstrijden in het oranje spelen. Is dat nog een voordeel of is dit allemaal flauwekul?
5: Het is voor de sponsor is het een nadeel. Want die brengen natuurlijk van die uitschuts op de markt. Ja. Die best wel goed verkocht worden. Waar best wel veel commerciële waarde in zit.
2: Ja,
5: en daar spelen ze daar helemaal niet in.
2: Die uitschuts vind ik altijd veel mooier.
5: Ja, meestal wel. Nou, Curaçao. Die hebben werkelijk een prachtig uitschut. Dus heel populair. Wordt in heel Nederland wordt dat shirt besteld. Ja. Die gaan geen één wedstrijd in dat shirt spelen.
2: Nee. Goed. Tot zover. Dankjewel, Sjoerd. De rubriek zijn er nog vragen. Morgen gaat het over koffie. De prijzen van wat veel mensen het zwarte goud noemen stijgt maar door. Tegelijkertijd is koffie maken en drinken voor steeds meer mensen een hobby aan het worden. Dus als u nog vragen heeft over koffie, mail ons dan spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nog even bellen met een kopje koffie in de hand. 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
12: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
19: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
12: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
20: Ja, dat klopt wel.
12: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
20: Er komen dingen naar voren die niet heel fijn zijn.
21: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
22: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
23: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
22: Hoe dan?
23: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
0: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
24: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
25: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
26: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
21: NPO Radio 1. 11 uur.
27: Carl-Johan de Zwart.
2: De spanning tussen gemeente en politiek Den Haag is om te snijden nu de spreidingswet een moeizame opgave blijkt. Wat voor impact heeft dat op de democratie in ons land? Gaan we zo bespreken. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman.
28: GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. De Raad van State schuift hun bezwaren aan de kant, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
29: Ja, daar komt het inderdaad op neer. Die lokale partijen vinden dat er verwarring zou kunnen ontstaan tussen die nieuwe naam van GroenLinks-PvdA, Progressief Nederland, kortweg PRO, en de naam van hun lokale pro-partij. Maar volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam PRO voor GroenLinks-PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van GroenLinks-PvdA te weigeren. En hebben ze dat dus terecht toegestaan.
28: Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State dus geen oordeel. Dat moet worden bepaald door de centrale stembureaus in de provincies en gemeenten zelf. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Wil in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden weggevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer goed misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. En bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor de eerste keer. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. En daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat kiezers met een migratieachtergrond vaker stemmen op GroenLinks, PvdA, Denk en andere progressieve partijen. Nippon Paint wil de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel toch niet overnemen en heeft het bod ingetrokken. Daarmee lijkt de weg vrij voor een fusie tussen AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta. Volgens AkzoNobel levert die fusie meer op voor de aandeelhouders. Een man die vorig jaar 2 mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. En het gouden windei, de prijs voor het meest misleidende product, gaat dit jaar naar 3 verschillende drankjes. Het gaat om Van de Boom Siroop Peer, Innocent Citrus Shield en 1 De Beste Iced Tea Persik. De producten zijn volgens Foodwatch misleiders vanwege vage fruitbeloftes. Op de verpakking is aantrekkelijk fruit te zien, terwijl dat er amper in zit. Buschauffeurs van Transdev in de regio Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Contact met Danny van Zeggelaar van RTV Utrecht. Danny, wat verandert er dan precies voor de buschauffeurs?
4: Ja, goedemorgen, Katrien. Er is een hele regeling opgetuigd voor deze chauffeurs om ervoor te zorgen dat de bussen deze zomer gewoon blijven rijden. Transdev betaalt sinds afgelopen maandag tot 200% uit aan chauffeurs die extra diensten draaien. Dus ze krijgen 200% voor die extra diensten uitbetaald. En dat is nodig omdat er in de busroosters nu geregeld de diensten blijven openstaan. Dat betekent dat bussen gewoon niet kunnen rijden. En ze proberen dat nu met een flinke financiële prikkel. Proberen ze die chauffeurs te verleiden om wat meer te gaan rijden. Om eens een extra rit te gaan rijden. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Transdev zegt dat ze kampen met een tekort aan chauffeurs. Zo was niet alleen hier in Utrecht het geval hoor. Ook in andere delen van het land.
28: Ja, want is de situatie nog steeds zo slecht dat de bussen uitvallen nu?
4: Nou, die was begin dit jaar echt ronduit dramatisch toen Transdev het busvervoer hier in Utrecht overnam van Qbus. Inmiddels gaat het wat beter, maar dat komt ook omdat er gesneden is in de dienstregeling. Transdev had grote ambities toen ze hier in december begonnen, maar op dag 1 bleken die ambities eigenlijk al niet haalbaar. Ja, precies een maand geleden hebben ze tientallen ritten uit de dienstregeling gehaald. Dat lijkt te werken. Daardoor gaat de bus misschien wel iets minder vaak, maar komt de bus die op het bord staat in veel gevallen wel. Ik zeg meteen bij, het is afwachten, want Transdev waarschuwt voor een uitdagende zomer. Veel chauffeurs gaan op vakantie, er zijn ook nog veel zieken. Ja, daarom hebben ze deze extra vergoeding nu ingesteld voor chauffeurs.
28: Dankjewel voor je toelichting, Danny van Zeggelaar van RTV Utrecht. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Belle uit Aladdin. Voor beide nummers ontving hij een Grammy Award. Ook had Bryson succes als R&B-zanger en scoorde hij een hit met Tonight Celebrate My Love, een duet met Roberta Flack uit 1983.

0: Peebo Bryson werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Hij werd 75 jaar. Het weer er nog. Zo nu en dan schijnt de zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen.
1: En Tim Schaap weet hoe het op de weg gaat.
2: Ja, helaas net iets minder soepel dan netco, Johan. Wordt hier en daar langzamer gereden. Onder andere nu op de A12 voor de Duitse grenscontrole file. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en een kwartier ongeveer. Dan ook een nieuwe melding op de A59 richting Den Bosch. Voor Vlijmen een file van 10 minuten door een politieonderzoek. 1 rijstrook is er dicht. En dan nog steeds file op de A65. En dan dit keer met name richting Den Bosch vanuit Tilburg. Voor Vught een half uur extra. Daar zijn de verkeerslichten niet goed afgesteld. En er staan nu verkeersregelaars. De vertraging is 30 minuten, maar omrijden kan ook. Volg dan de A58 en de A2 via Eindhoven.
3: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
11: Karel-Johan de Zwart.
12: Het is bijna 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welke Nederlandse artiest kondigt zijn laatste soloconcerten aan?
13: Ik hoop

0: wordt vast nog wel een comeback dan ook weer. Tegen 11:30, het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz, dan kan dat. Moet u even bellen, 0800-1101. En dan kunt u hier aan tafel de Nationale Nieuwsquiz spelen. De spreidingswet nu zorgt voor ongekende spanningen tussen de lokale politiek en de landelijke politiek. Zijn die spanningen uniek? En wat voor invloed heeft dat weer op het vertrouwen in onze democratie? Nou, dat weet onze spraakmaker van vandaag, hoogleraar staatsrecht Hansco Broeksteeg. Meneer Broeksteeg, laten we even beginnen met wat staatsrecht nieuwtjes, heet van de naald. Ondanks het bezwaar van lokale partijen, hoorden we net in het nieuws, mag GroenLinks PvdA zich toch pro noemen, hè? Zo heeft de Raad van State bepaald. Maar daarmee is het laatste woord daar niet per se over gezegd. Hè?
1: Nee, niet per se, want deze uitspraak gaat inderdaad alleen maar over de landelijke verkiezingen, de Tweede en Eerste Kamerverkiezingen en de verkiezingen over het Europees Parlement. Maar op lokaal niveau zijn juist die pro-partijen actief. Denk aan het provinciale niveau, pro-Zeeland of lokaal, bijvoorbeeld pro-Veenendaal. En pro zal, pro-Nederland zal zijn naam ook nog moeten registreren op dat lokaal niveau. En dan is nog niet per se gezegd dat die registratie zomaar door kan gaan. We kennen eerdere uitspraken van de Raad van State waarbij namen die te veel op elkaar lijken geweigerd worden.
0: Dus dan kan, zeg maar, pro-GroenLinks PvdA dus nu op lokaal niveau gaat inschrijven, dan kan het zo zijn dat een partij daar wel,
1: ja,
0: dan kunnen ze de gang naar de rechter kan maken.
1: Zeker. En dat zal succesvoller kunnen zijn dan nu. Nu heeft de Raad van State gelijk. Ja, die pro-naam die bestaat landelijk niet. Maar op lokaal niveau bestaan ze natuurlijk wel.
2: Ja. Is dit een publiciteitsstunt? Want ik kan me bijna niet voorstellen dat ze die niet voorzien hebben van tevoren.
1: Ik vond het ook opvallend dat ze dat niet hadden voorzien. Maar ik weet niet of het een publiciteitsstunt is, nee.
2: Het zou de naamsbekendheid zou het kunnen vergroten.
0: Ja, zo.
1: Maar tegelijkertijd geeft het natuurlijk ontzettend veel gedonder met lokale partijen. En dat, ik weet niet of je daarop zit te wachten.
0: Nee. Andere actualiteit. Kabinet wil burgemeesters meer bevoegdheid geven om in te grijpen bij demonstraties. Is dat een vorm van steun voor de lokale overheid? Hoe moet ik dat eigenlijk plaatsen? Discussies vorige week ook in de media wel gevoerd. Hè? Van, ja, dat kunnen burgemeesters eigenlijk al.
1: Ja.
0: Past die wet nou niet? Ga daar niet zo generiek aan zitten morrelen?
1: Klopt, dat zou ik ook zeggen. Kijk, burgemeesters kunnen op grond van de wet openbare manifestaties en zelfs op grond van bestaande noodbevoegdheden ontzettend veel al. Dat zeggen ze zelf ook. Het gaat hier om een grondrecht. Het recht om te demonstreren. Ja, je kunt het heel vervelend vinden. En soms komt het ons allemaal niet uit. Maar het is wel een grondrecht.
0: Ja.
1: Dus je moet. Je moet heel voorzichtig omgaan met beperkingen daarvan. En een rechter zal ook altijd toetsen of dat die beperking proportioneel is geweest. Dus evenredig is geweest. En het wegvoeren van demonstranten in een bus is natuurlijk een heel vergaande maatregel die niet snel proportioneel zal zijn.
0: Nee.
1: Ik heb er wel wat vraagtekens bij.
0: Nee, dat was wel zware munitie, hè, Sjoerd? Ja. Om dat dan te willen, om aan een grondrecht te komen.
2: Nou, dat klinkt ook heel erg voor de bühne. En ten opzichte van de discussie over die spreidingswet, lijkt het me ook een voorbeeld van de paard achter de wagen spannen. Geef eerst de lokale overheden eens wat terugdekking op dat vlak.
1: Precies.
0: Ja, ja. Jij schreef afgelopen oktober was het in een column. Ik pak hem er even bij. Van voetbalclubs verwachten we dat ze bij ieder wisselwasje verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen achterban. Maar onze politieke partijen trekken schaamteloos de handen af van de volgelingen die ze zelf hebben opgejut.
2: Ik was hem alweer vergeten.
0: Ja.
2: Ja. Nou ja, zo zie je maar dat. Kijk, het voetbal heeft een heel slecht imago. Dat was in de context van die column. Politici geven verre van het goede voorbeeld op dat vlak. Ja.
0: Ja, ja. Meneer Broek, ik zeg net een vorm van steun voor de lokale overheid. Hè, die burgemeester daarmee helpen. Is misschien wel hard nodig. Hè, want de afgelopen tijd heeft Den Haag de gemeente nou niet bepaald gesteund. Valt u dat ook op?
1: Ja, dat valt op inderdaad. Alhoewel, ik moet wel zeggen, dat zag je ook laatst in een groot interview met burgemeesters en NRC vorige week zaterdag. Was dat,
0: ja.
1: Dat zij zich wel gesteund voelen door de nieuwe minister van de Brink van Asiel. Maar in het verleden is die steun natuurlijk gewoon achterwege gebleven. De vorige minister Faber heeft die steun zeker niet gegeven. Die was ook eigenlijk tegen die spreidingswet. En ze ging deze spreidingswet afschaffen, zei ze. Dus ja, waarom zou je hem dan uitvoeren?
0: Ja.
1: Maar ook uitspraken die Brekelmans heeft gedaan, heeft ze inmiddels ingetrokken weliswaar.
0: Zullen we dat even luisteren wat hij toen zei? En hoe dan weer VNG-voorzitter, dus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vicevoorzitter Mark Bouwmans bij Buitenhof daar dan weer op reageerde, op Brekelmans dus.
3: Ondertussen moeten gemeenten nu opvang regelen en die gemeenten zeggen, we voelen ons niet gesteund.
4: Kijk, het is uiteindelijk aan gemeenten zelf om te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen.
5: Ja, de bal is dan weer terug bij u, zegt Brekelmans. U moet zelf een beetje bekijken.
6: Ja, ik zou willen dat ik ook zelf mocht beslissen of ik 150 op de snelweg ga rijden. Zo werkt het natuurlijk niet. Dit is de fractievoorzitter van een grote landelijke politieke beweging.
5: Uw beweging?
6: Mijn politieke partij. En de wet geldt. En het is dus belangrijk dat alle Haagse politici, of het nou VVD is of PRO of van een van de andere bewegingen, gewoon zegt de wet geldt en die moeten we uitvoeren. Dus als je het lokaal bestuur eigenlijk zegt, ja, dus het ligt aan jezelf of je dat wel of niet wil doen, is natuurlijk het einde zoek. Dus dit is een hele gevaarlijke uitspraak. En ik hoop ook dat hierop terugkomt en duidelijk maakt dat de wet gewoon geldt en dat wij die moeten uitvoeren.
0: Ja, het is een ingewikkeld signaal, hè, vanuit Den Haag. Is het ook illustratief, hè, die spreidingswet en het gedoe daaromheen? Is dat illustratief over voor die ingewikkelde relatie tussen de gemeente en Den Haag?
1: Ja, die relatie is heel ingewikkeld. Hè, maar die spreidingswet is wel echt ook weer een unieke situatie, zal ik maar zeggen. Die relatie tussen het Rijk en provincies en gemeentes om meerdere redenen ingewikkeld. Hè. Bijvoorbeeld, er is de jeugdwet. Hè. De jeugdzorg is in vergaande mate gedecentraliseerd naar gemeenten.
0: In 2015 gebeurde
1: dat. En gemeenten hebben daar eigenlijk heel weinig geld voor gekregen. Veel te weinig geld voor gekregen. Dat heeft ongelofelijke spanningen opgeleverd. We hebben gezien een heel aantal jaren terug bijvoorbeeld de afschaffing van een gedeelte van de OZB, waardoor gemeenten een gedeelte van hun financiële vrijheid verloren. Ook dat geeft spanning. Dus die spanningen die poppen regelmatig op, maar ze zijn telkens wel bijzonder inderdaad. Het komt telkens op een nieuwe manier op. Maar die spreidingswet, hè, dat je een wet vaststelt waarbij een minister zegt van ja, maar we gaan hem afschaffen, en waarbij een grote fractievoorzitter van een grote fractie zegt ja, maar je bepaalt zelf hoeveel asielzoekers je opvangt. Ja, dat is vrij uniek.
0: Brekelmans juridisch ook ongelijk? Want je kunt toch, je gaat het op provinciaal niveau toch, met gemeente afstemmen, jullie doen zoveel. Ja. Dus op zich, het is niet het signaal dat je misschien wil uitgeven vanuit Den Haag. Maar juridisch gezien kun je als gemeente dat onderling afstemmen, toch? En kun je op nul uitkomen?
1: Nou, niet helemaal.
0: Of niet helemaal.
1: Want je hebt gelijk inderdaad. In vergaande mate kunnen gemeenten met elkaar in onderhandeling hoeveel asielzoekers ze willen opnemen. Aan de provinciale regietafel heet dat dan, hè? En aan die provinciale regietafel kun je zeggen, hè, zoals de gemeente Maassluis nu kennelijk wil gaan doen.
0: Ja, met burgemeester Jack de Vries, die daar geen zin in heeft.
1: Wij willen er nul opnemen. Ja. Dat kan je inzet zijn aan de onderhandelingen aan die regietafel. Of dat de uitkomst is, dat is een tweede, maar dat kan je inzet zijn. Maar na die regietafel komt er een aanwijzingsbesluit van de minister. En in dat aanwijzingsbesluit staat het aantal asielzoekers dat je als gemeente moet gaan opvangen. En dat maakt dat, ook al wil je op nul uitkomen, dat helemaal niet gezegd is dat ook daadwerkelijk gebeurt. De minister bepaalt uiteindelijk. En met dat aanwijzingsbesluit zal hij meestal de uitkomst van die provinciale regietafel volgen. Maar als iedereen aan die provinciale regietafel zal zeggen,
0: Hij geeft de laatste klap erop eigenlijk. Ja. En hoe dwingend is die wet? Want welke middelen heeft die minister dan om die gemeente echt te dwingen?
1: Nou, die wet is wat we in juridisch jargon een medebewindswet noemen. Wat wil zeggen dus dat die in Den Haag is vastgesteld en dat gemeenten die moeten uitvoeren. En als gemeenten die wet niet uitvoeren, dan betekent dat er een taakverwaarlozingsregeling in werking treedt. Dan verwaarloost de gemeente zijn taken. En dan kan de minister ingrijpen. En betekent dat hij eigenlijk de besluiten kan nemen die de gemeente had moeten nemen. Dus een heel simpel voorbeeld. Stel, de gemeente had, ik verzin me even wat, 50 asielzoekers moeten opnemen en daar een opvanglocatie voor moeten aanwijzen. Dan is het aan de minister om die locatie aan te wijzen. En dat zal die minister niet zomaar doen. We zijn natuurlijk Nederlanders, we gaan eerst met elkaar overleggen, et cetera, et cetera. Dat kan even duren. We hebben een interventieladder vastgesteld. Dus die ga je dan doorlopen. Je gaat eerst met elkaar in gesprek en je krijgt een waarschuwing, et cetera, et cetera. Maar in het uiterste geval kan de minister een besluit nemen wat de gemeente had moeten nemen.
0: En als dan de lokale partij het bestemmingsplan gaat niet wil hebben, dat moet je wijzigen dan ook weer?
1: Soms wel.
0: Meneer De Mos doet dat bijvoorbeeld.
1: Richard De Mos in Den Haag heeft gezegd, wij weten ook wel dat we die asielzoekers moeten opnemen, maar dat bestemmingsplan dat daarvoor nodig is, dat hebben we niet zomaar gewijzigd. Ja, dat maakt het extra ingewikkeld. Er zijn nog andere besluiten nodig dan alleen het besluit. We gaan deze mensen op die en die locatie opvangen. Aan zo'n bestemmingsplanwijziging moet er dan wel komen, maar ook daarvoor geldt dat uiteindelijk er een bepaalde mate van toezicht is vanuit Den Haag, vanuit het Rijk. Omdat op de een of andere manier moet die wet wel afdwingbaar zijn. Het is een wet waarin Den Haag verplicht de verplichting aan gemeenten oplegt om mee te werken. Dus dan is dat op de een of andere manier ook afdwingbaar.
0: Ja. Nou weten we, sinds 2015 is die decentralisatie van kracht gaan, van jeugdzorg ook vooral voor gemeenten. Als je even wat breder kijkt en we even uitzoomen. Als je nou de verhouding Den Haag-gemeente, als je die onder de loep neemt, hè, is die nou daardoor beter of slechter geworden eigenlijk? Want je kunt zeggen, aan de ene kant kregen gemeenten meer bevoegdheden. Het budget ging niet navenant mee omhoog.
1: Ja.
0: Dus dat zorgt dan weer voor spanningen, denk ik.
1: Ja.
0: Hoe is dat op dit moment eigenlijk?
1: Die hele jeugdwet heeft, of de jeugdzorg heeft ervoor gezorgd dat die verhouding toch wel echt verslechterd is. Want al vrij snel werd duidelijk dat gemeenten die jeugdzorg niet op het gewenste niveau, of eigenlijk het benodigde niveau, konden bieden. Mm-hmm. Juist inderdaad omdat omdat het Rijk daar onvoldoende geld voor ter beschikking stelde. Dat is door gemeenten heel vaak aan het Rijk gezegd. Hè, van dit kunnen wij niet uitvoeren met deze beperkte middelen. En daar is zelfs mediation geweest tussen het Rijk en gemeenten om dat op te lossen. Uiteindelijk moest het Rijk over de brug komen met meer geld. Maar dat het zover moest komen, dat je in een soort mediation traject zit.
0: Dat was wel vrij heftig.
1: Vrij bizar, inderdaad. Ja.
0: Dan de andere vraag, de vervolgvraag die ik stel aan het begin van dit gesprek. Wat heeft dit nou, al deze spanningen en die frictie tussen gemeente en Rijk, voor gevolgen voor onze democratie eigenlijk?
1: Nou ja,
0: ambitieuze vraag?
1: Dat is een ambitieuze vraag. Daar kun je misschien heel veel antwoorden op geven. Maar laat ik dit zeggen. Voor heel veel mensen gaat het om de overheid. En dat het voor, laten we zeggen, de fijnproevers duidelijk is dat we allemaal soorten overheden hebben, het Rijk, provincies, gemeenten, en dat die zich in een bepaalde verhouding tot elkaar bevinden en dat ze ook kunnen reageren op elkaars besluiten. Ja, dat is volgens mij moeilijk uit te leggen als het gaat om de overheid die bepaald beleid wil realiseren. Ja. En ik kan me best voorstellen dat burgers heel vreemd opkijken. Als ze zeggen van ja, maar er is hier een conflict tussen het Rijk enerzijds en gemeente anderzijds. Hoe kan dat? Ze zijn toch gewoon de overheid. Wat ik ook altijd heel bijzonder vind, is dat er soms rechterlijke procedures zijn voor de rechter tussen het Rijk en gemeente, of tussen een provincie en een gemeente. Dat blijft toch merkwaardig, dat ze op deze manier met elkaar moeten omgaan.
0: Betekent een beetje dat je hebt als echtpaar neem je een advocaat in de hand, allebei. Maar
1: ja,
0: het gezin draait door.
1: Ja, natuurlijk moet verder inderdaad. Ja, terwijl je inderdaad met elkaar en tegen elkaar aan het procederen bent. En dat is wel een mooie metafoor, want je moet met elkaar verder. En soms zijn er betere tijden, soms mindere tijden. Maar je moet wel met elkaar verder.
7: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Ruben Rauwendaal uit Naarden, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Welkom. Even kijken, wat doe jij in het dagelijks leven? Je bent 38 jaar oud, je werkt in een archief, je houdt van vakanties en wandelen. Wat voor archief werk je?
8: Ik werk in een archief van een rechtbank. Dus dat is nog veel papier en heel interessant.
0: Ja, ja. En wat doe je daar dan in dat archief?
8: Verschillende dingen. Gewoon, ik ben nu bezig om een deel over te hevelen naar een ander archief. En we doen gewoon aanvragen, post en... En het selecteren van documenten die weg kunnen, dan wel bewaard moeten blijven.
0: Staat de radio aan? Daar is?
8: Ja, ik luister altijd om 11:30 hier even heen.
0: Okay. Je stemt alleen af voor de quiz?
8: Ja, meestal wel.
0: Heb je al die informatie gemist die ervoor zit?
8: Ja, soms doe ik het wel, maar vaak ook gewoon muziek. Want anders wordt het wel heel heftig om 8:00
0: dat is ook zo.
8: Nieuws te... tot je te krijgen.
0: Ja, dan raak je overprikkeld. Goed, we gaan eens kijken hoe het is met je nieuwskennis. Ik zeg even erbij, 56 punten staan er nu op het scorebord. Ja. Neergezet maandag door Kees Kapitein uit Naarden. Dus dat is je plaatsgenoot.
8: Ja, dat had ik ook al.
0: Eens kijken of jij daar overheen kunt. Ja. 56 punten.
9: Bijna 2/3 van de bedrijven heeft last van een personeelstekort. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
10: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te maken met personeelstekort. Daardoor lopen ze omzet mis.
9: Dat is ongeveer hetzelfde als vorig jaar, maar ondernemers gaan er nu anders mee om.
11: Ja, dat doen bedrijven echt op allerlei verschillende manieren.
12: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw.
9: Wat doen die bedrijven precies om die personeelstekorten tegen te gaan?
13: Er zijn niet alleen verschillen tussen bedrijfstakken, het maakt ook uit hoe groot een bedrijf is.
0: 2/3 van alle Nederlandse bedrijven heeft dus last van een personeelstekort. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vraag 1. Bedrijven met die personeelstekorten zetten steeds meer in op wat?
8: AI?
0: Automatisering is het goede antwoord. En daarbij gaat het om bijvoorbeeld de robotisering. Of ook ondersteuning door AI, inderdaad. Ik kijk even naar de jury of ze hier genoegen mee nemen. Gaan wij intussen door met vraag 2. Er is volgens het CBS ook een omslag te zien. Want een jaar geleden zetten de meeste bedrijven nog in op wat om het personeelstekort tegen te gaan?
8: Werving en selectie?
0: Ja, gunstige arbeidsvoorwaarden is het antwoord dat ik zocht. Zoals meer vrije dagen of hoge salarissen. Weten wij inmiddels of vraag 1 is goed gerekend? Nee, het was net even te beperkt, je antwoord. Gaan we door naar vraag 3. Luister even hiernaar.
14: Zo'n beetje elke dag lijkt het wel raak te zijn, hè? Met anti-AZC-protesten of pro-Palestina-acties.
15: Het is een discussie die al een aantal jaren speelt.
16: De afgelopen weken ging het een aantal keer mis.
0: Ja, steeds meer overlast door protesten. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Van Wil van Justitie en Veiligheid willen daarom welke wet graag aanpassen?
8: De demonstratierecht?
0: Ja, de demonstratiewet, ja. En dat schreven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Vraag 4, daarmee krijgen de ME en wie nog meer middelen om sneller in te grijpen bij demonstraties die escaleren en de openbare orde ernstig verstoren.
8: De burgemeester?
0: Burgemeesters, ja. Een noodbevoegdheid wordt dan expliciet opgenomen in de demonstratiewet. Vraag 5. Daarin hoor je weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
17: My approach is football attacking. I am sure that the people in the stadium feel good with our style or philosophy.
8: Farioli?
0: Nee, hij klinkt wel een beetje zo. Sjoerd, had jij het?
2: Ik denk dat het de nieuwe trainer van Ajax is.
0: Ik denk het ook. Michel. Volledig Miguel Angel Sanchez Munoz. Hij is de nieuwe trainer van Ajax. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Vraag 6. Makkelijk krijg je 1 punt. Moeilijk krijg je 2 punten. Dus ga je voor makkelijk of moeilijk?
8: Noem maar makkelijk.
0: Oké. Michel heeft een contract getekend voor hoeveel seizoenen?
8: 2.
0: 2 seizoenen is goed. Ja, heel goed. Bij de volgende vraag kun je weer lekker veel punten scoren. Namelijk 4. Als je meteen bij de eerste aanwijzing al weet welke persoon uit het nieuws wij zoeken. Dus je krijgt hints. De vraag is dus heel simpel. Over wie gaat dit? Hoe langer je wacht, hoe minder punten je krijgt. Dan komt hij aan.
18: 4. Ik was niet op mijn hoede.
8: Stop. Voor Donald Pols?
0: Ja, dat komt door die hoed, hè?
8: Ja.
0: Ja, denk het ook. Voor 3 punten, want ik werd verrast door een sterk staaltje journalistiek. Sterk staaltje. Tata Steel. Voor 2 punten, ik blijk toch uit een minder goed milieu te komen. Milieu. Voor 1 punt, ik ben na 1 dag ontslagen bij Tata Steel. En dan komen we inderdaad uit bij Donald Pols. Je hebt een factor van 7. Dat is hartstikke goed voor een tweede ronde. Waarin je maar 9 punten nodig hebt om aan kop te gaan. Want dan heb je 63 punten. En dat is meer dan 56. Komt-ie aan.
7: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Wie verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam?
8: Esma Lala.
0: Dat is goed. Tegen welk land speelt het Nederlands elftal vandaag de uitzwaaiwedstrijd?
8: Algerije.
0: Dat is ook goed. Een Nederlandse viroloog is aangeklaagd in de Verenigde Staten voor het smokkelen van flesjes met welk virus?
8: M-box.
0: M-box, ja. Ook in de Eerste Kamer is er een meerderheid voor een verbod op wat?
8: Homogenezing.
0: Ja, welke Nederlandse artiest kondigt zijn laatste soloconcerten aan?
8: Gerard Joling.
0: Dat is goed. Buschauffeurs in welke stad krijgen extra betaald tijdens de uitdagende zomer?
8: Utrecht.
0: Utrecht is ook goed. In de rechtbank van Amsterdam dient vandaag een kort geding om het inreizen van welke rapper te weigeren?
8: Kanye
0: West. Jee, ja. Is ook goed. De broer van welke drugscrimineel is uitgeleverd door Turkije aan Nederland?
8: Bolle Jos.
0: Ja, dat is ook goed. De staking van luchtverkeerleiders in welk land is voorbij na een akkoord?
8: België.
0: In België. Denzel Dumfries vertrekt naar welke voetbalclub?
8: Pas.
0: Real Madrid. Welke omroep schrapt vanaf 2027 in totaal 79 arbeidsplaatsen vanwege de bezuinigingen?
8: Vara?
0: Ja, dat is de achternaam, voornaam BNN.
8: Ja. Oh ja, dat moet ik natuurlijk niet zeggen.
0: Ja, we moeten altijd afgaan op de achternaam.
8: Oh ja.
0: Goed, ik weet niet of ik hem goed reken, maar BNN Vara was in ieder geval het goede antwoord. Eens even rekenen hoor. Wat denk je zelf?
8: Ik denk... net wel, net niet, denk
0: net
8: ik.
0: Net wel, net niet. Nou, het is net wel. Je had er 9 goed.
8: Okay.
0: 7-9, dat is 63.
8: Nou, net genoeg gelopen.
0: Ja, voornaam BNN.
8: Ja, dat moet ik natuurlijk niet zeggen.
0: Ja, we moeten altijd afgaan op de achternaam.
8: Oh, ja.
0: Goed, ik weet niet of ik hem goed reken, maar BNN Vara was in ieder geval het goede antwoord. Eens even rekenen, hoor. Wat denk je zelf?
8: Ik denk... net wel, net niet, denk
0: net
8: ik.
0: Wel, net niet. Nou, het is net wel. Je had er 9 goed.
8: Okay.
0: 7-9, dat is 63.
8: Nou, net genoeg gelopen.
0: Ja, precies, je hebt 7 punten meer dan

0: Okay. En gewoon iets eerder aanzetten ook, joh. Dat is hartstikke leuk. Precies. Kun je luisteren naar Spraakmakers iedere ochtend om 9:30. Hartelijk dank, Sjoerd Mossou. Wanneer vertrek je naar Amerika?
1: Zondag.
0: Zondag.
1: Ja, mijn zoon wordt 18, dus ik ga een paar dagen later door het Nederlands elftal.
0: Ja, nee, daar moet je bij zijn. Dat is veel belangrijker dan voetbal, toch? Voetbal is maar een bijzaak.
1: Zeker.
0: Al is het een belangrijke. Hans-Co Broeksteeg, hartelijk dank voor jouw aanwezigheid als spraakmaker vanochtend. Zometeen gaat u luisteren naar Sven op 1. Goedemorgen, Sven.
2: Kaljo, goedemorgen. Mijn gast van vandaag slijpt de messen voor het debat morgen met de regering over de sociale zekerheid en hangt vast de slingers op vandaag, want hij mag zich van de hoogste bestuursrechter vanaf vandaag progressief Nederland noemen. Jesse Klaver is mijn gast.
0: En dat hoort u na het NOS Journaal met Katrien Straatman.
3: Dit was een programma van KRO NCRV.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij gaat onder meer met president Zelensky spreken. En u hoort het al van Sven, GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO, heeft de Raad van State bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Zij zijn bang voor verwarring, maar volgens de Raad van State is daarvan geen sprake, in ieder geval niet bij landelijke en Europese verkiezingen. Burgemeesters moeten sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Het kabinet wil burgemeesters daarom een speciale noodbevoegdheid geven. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld betogers sneller laten afvoeren met bussen. En de gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op 23 miljoen euro. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat.
6: Dit is de verkeersinformatie van de ANBB met een handjevol bijzonderheden. Allereerst nog altijd die Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten vertraging. Dan in beide richtingen een politieonderzoek bij Vlijmen op de A59. Richting Den Bosch veroorzaakt dat 30 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Den Bosch ongeveer 15. In beide richtingen heb je één rijstrook minder. En dan nog viel op de N65 Tilburg-Den Bosch bij Vught. Daar zijn de verkeerslichten niet goed afgesteld en daarom staan er vandaag verkeersregelaars. Duurt nog tot 2:00 vanmiddag. Op dit moment een kwartier vertraging vanaf Helvoort.
4: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
2: Dames en heren, goedemorgen. Goed nieuws vanochtend voor GroenLinks PvdA, zoals de partij van Jesse Klaver nog altijd heet in de Tweede Kamer. Van de Raad van State mag die partij zich voortaan Progressief Nederland noemen. Geen bezwaar dus van die hoogste rechter tegen het gebruik van die naam bij landelijke en bij Europese verkiezingen. Lokale partijen met de naam PRO hadden protest aangetekend wegens het ontstaan van verwarring bij gemeenteraadsverkiezingen, maar de hoogste bestuursrechter zag die bezwaren dus niet voor de nationale en Europese politiek. Hoe zit dat straks dan bij de lokale en provinciale verkiezingen, vraagt u zich misschien af. Daar moet het Centraal Stembureau zich van de rechter TZ-thema over buigen. De uitspraak komt de dag voordat de Tweede Kamer debatteert over de vastgelopen onderhandelingen over de sociale zekerheid. De polder heeft het kabinet in elk geval voor nu even de rug toegekeerd en is in gesprek gegaan met zichzelf. Reden voor het weglopen van de bonden was de 6,5 miljard... die dit kabinet wil ombuigen op de begroting van minister Velbrief. En zolang die boven de markt hangen, die miljarden, is er geen gesprek mogelijk, zo zeggen de bonden. De man die het debat aanvroeg vanmorgen en nu oproept om het openbreken van het regeerakkoord is de leider van Progressief Nederland, Jesse Klaver. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Bent u met opgeheven en gebalde vuist naar deze uitzending getogen, naar de uitspraak van de rechter eigenlijk?
7: Nee, maar wel heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement.
2: Ja, nou ja, daar moet het parlement nog wel over stemmen.
7: Zeker, maar die belemmering is nu weggenomen. Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. En dan moet het kabinet eraf, het parlement eraf besluiten.
2: Wanneer is dat? Wanneer vindt daar die stemming over plaats dan?
7: Dat is aan het presidium, gaat daar een brief over versturen.
2: Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, ja. Goed, en gaat uw partij dan als afgekort als PRO in de Tweede Kamer of als PN? Want de Tweede Kamer kan natuurlijk ook zeggen, Progressief Nederland wordt afgekort als PN.
7: Nee, dat is PRO, want dit is hoe we zijn geregistreerd bij de kiesraad. Het gaat om de registratie bij de kiesraad.
2: Juist, dus als er een meerderheid is, denkt u dat er ook nog een kans is dat er meerderheid van de Tweede Kamer hier tegen gaat stemmen eigenlijk?
7: Nou, dat zou heel flauw zijn. Dus ik ga ervan uit dat dit goed komt.
2: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, maar wat doen we dan met Zeeland?
7: Sorry.

0: Vraag het Hugo de Jonge. Ik zeg altijd, vraag het Hugo de Jonge. Wat doen we met Zeeland?
1: Ja, zeker. Dat is de commissaris van de Koning daar. Wij zijn eens even gaan grasduinen. De eerste verkiezingen, even los van de uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen in Hilversum en Weidemeren, zijn de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. Zeker. En de rechter heeft gezegd, die naam pro, afgekort en progressief Nederland, mag je gebruiken op het nationale en Europese niveau. En zodra de Provinciale Statenverkiezingen aan de orde zijn, of de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet het Centraal Stembureau daar maar zich over buigen. Dus die eerste verkiezingen, zeg maar, zijn de Provinciale Statenverkiezingen. En in Zeeland doet ProZeeland mee. En we hebben even contact gehad met Robert Erunke, die is de oprichter en partijvoorzitter van ProVlissingen en ProZeeland. Die zitten nu niet in de Staten, maar staan wel al sinds 2019 geregistreerd en doen straks ook weer mee. Hoe moet dat dan?
0: De procedure is eigenlijk, dit is niet een uitspraak van de rechter, dit is de wet. Hè? Dus je moet gewoon naar het Centraal Stembureau daarvoor gaan. Ligt bij de partijvoorzitters, dus dit gaat opgelost worden, maar ik weet nog niet hoe dat gaat gebeuren.
1: Ja, hij heeft geen zin om te praten met Pro, zegt hij. En hij gaat ook absoluut geen concessies doen. Dus krijgen we niet, wordt dit niet een eeuwigdurende terugkerende discussie?
0: Nee hoor, er moet een registratie komen, namelijk voor de verkiezingen, voor de aankomende verkiezingen, voor de Provinciale Staten, ook voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus we gaan dit nog een paar keer hebben. Ja. Maar dit wijst zich vanzelf. Dit komt wel goed.
1: Goed. Hoe zit het met de voorbereiding voor morgen?
0: Goed. Ik liep laat binnen in de studio. Dat was omdat ik me aan het voorbereiden was.
1: Ja. Hoe scherp zijn de messen geslepen?
0: Nou, ik probeer me altijd inhoudelijk goed voor te bereiden. En dat heb ik gedaan. En we gaan er stevig in.
1: Ja. Is er iets wat u uit dat debat denkt te kunnen halen dat we niet al lang weten?
0: Ja, wat ik hoop dat we kunnen doen. Ik heb gevraagd om het regeerakkoord open te breken. En het financiële kader te herzien. Dus even, dat zijn heel veel woorden achter elkaar geplakt. Maar kort gezegd wat het inhoudt. Ja. 6,5 miljard moet Veilbrief bezuinigen op zijn begroting.
1: En het gaat wel meer geld naar de sociale zekerheid toe, maar minder meer.
0: Ombuigen, bezuinigen. Mensen gaan dit in hun portemonnee voelen. En wat wij zeggen is, zorg er nou voor dat dat niet van sociale zaken af hoeft te komen, maar dat we dat ook kunnen betalen door bijvoorbeeld vermogen zwaarder te belasten. Ja. De winsten zwaarder te belasten. Ja. En als het kabinet daartoe bereid is, dan denk ik ook dat er weer ruimte ontstaat voor de vakbonden om aan tafel te gaan.
1: Ja, en denkt u dat het kabinet daartoe bereid is?
0: Dat hoop ik. Als het je serieus menens is, als je zegt, jezelf een samenwerkingskabinet noemt, je hebt 66 zetels en de hele dag roept, we willen samenwerken, dan doe je er misschien ook goed aan om dit soort stappen te zetten.
1: Ja, maar goed, dit is ook wel een beetje het wekken van een verwachting waarvan u van tevoren wel weet dat dit problemen gaat opleveren in die coalitie, toch niet?
0: Ja, maar ik denk dat precies deze vraag, die is dat, dat illustreert wel het probleem waarom dit kabinet niet vooruitkomt. Ze zijn het zelden echt met elkaar eens. Er is nog steeds, zijn ze aan het formeren, met welke partij willen we samenwerken en hoe dan? Ja. Ze hebben 66 zetels. Dus dit kabinet, hoe eerder ze realiseren, oei, we moeten concessies doen, we moeten ook bereid zijn om samen te werken, hoe sneller we met Nederland de goede kant op gaan.
1: Goed, even procedureel en staatsrechtelijk gezien, zal ik maar zeggen, de formatie ligt achter ons. Er zit een kabinet, dat kabinet is beëdigd en er ligt een coalitieakkoord. U zegt dat coalitieakkoord moet je openbreken. Is dat dan een formele oproep tot het openbreken van de formatie? Dus om opnieuw te gaan formeren, als het ware? Of is het een oproep tot een soort tussenbalans, zoals Ruud Lubbers en Wim Kok ooit eind jaren 80, begin jaren 90 deden in dat laatste kabinet Lubbers?
0: Nou, het is inderdaad, het is een oproep om eigenlijk het hele financieel kader te herzien. Want daar loopt het de hele tijd op vast. Ze hebben het zo strak gemaakt. Dus eigenlijk is het inderdaad een herziening, zou je kunnen zeggen. Ja. Zorg er nou voor dat je die regels die je hebt afgesproken, dat je die eraf haalt. Dat je, als er een tegenvaller is, dat je het binnen dezelfde begroting moet oplossen. Want dan moeten we alles bij sociale zaken halen. En dat gaan wij niet doen.
1: Maar dat zijn begrotingsregels die al sinds 1994 gelden. Namelijk sinds Gerrit Zalm. Dat is de Zalmnorm.
0: Ja, maar begrotingsregels kun je ook herzien. En zeker op dit punt. Er is namelijk een politieke keuze gemaakt om 6,5 miljard daar te bezuinigen. Dat kan je herzien. Dan kan je zeggen, dat gaan we niet doen.
1: Nee, maar je kunt zeggen, misschien niet op deze onderwerpen, maar het moet wel op hetzelfde departement worden gegaan.
0: Precies, maar als je dat op sociale zaken doet, gaat dat ten koste van gewone mensen? Gaat dat ten koste van de uitkeringen? Ja. Van arbeidsongeschiktheid, van werkeloosheidsuitkeringen? En dat willen de bonden niet en dat willen wij ook niet. En daarmee heb je geen meerderheid in het parlement.
1: Goed, dit zijn uw standpunten. En die zijn natuurlijk ideologisch gekleurd. U hebt een ander wereldbeeld dan sommige coalitiepartijen, zal ik maar zeggen. En u houdt ook vast aan uw eigen ideologie en uw eigen standpunt. U pleit ook voor een hogere belasting voor de rijken en voor het bedrijfsleven. Dat zijn de klassieke linkse thema's, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant, bij de partij van de minister van Financiën, want die heeft dit natuurlijk ook vormgegeven in dat coalitieakkoord en voert dat nu uit, geldt begrotingsdiscipline. Met andere woorden, dat is gewoon een andere politieke richting. richting die op een andere manier naar de samenleving kijkt. Dus zij kunnen ook aan u vragen, ga nou eens af van die stokpaardjes en beweeg nou eens een beetje mee, want dan krijgen we eindelijk eens iets voor elkaar en dan gaat het land vooruit.
0: Ja, kijk, wat ik wel interessant vind, u noemt het bij ons ideologie en bij de VVD...
1: Ook ideologie. Ook ideologie. Maar ik dacht, laat ik niet twee keer hetzelfde woord gebruiken in één zin.
0: Er zit wel een andere connotatie. Maar ja. Het is, wat je ziet bij de VVD is dat daar zit een ideologie. Kijk, als het gaat over bijvoorbeeld de werkeloosheidsuitkering.
1: Ja.
0: Wat gebeurt daar? Dan kom ik terug op de vraag die u stelde.
1: Ja.
0: Dat wordt betaald door werkgevers en werknemers. Dat is geld wat in een pot wordt gelegd voor het geval dat je werkeloos raakt. Dat is een verzekering voor elkaar. Het kabinet wil daar een greep uit de kast doen.
1: Mm.
0: Daar zit een ideologie achter van de VVD. Die willen namelijk niet dat we dat allemaal samen regelen. Die geloven in een ieder voor zich samenleving. Ik geloof daar niet in. En waarom zijn wij hier
1: zij
0: zo...
1: zullen zeggen, wij geloven in gewoon een strenge begrotingsdiscipline, zodat het niet gierend uit de klauwen loopt en de staatsschuld binnen de perken blijft en we aan de Europese begrotingsnormen voldoen.
0: Zeker. Maar dat is hoe ze het verkopen. Er is geen probleem als het gaat over de houdbaarheid van bijvoorbeeld de WW-uitkeringen. Waarom?
1: Ja.
0: Dat wordt betaald door werkgevers en werknemers. De potten zitten overvol.
1: Ja.
0: Maar wij zijn geen deel geweest van de gesprekken over de formatie.
1: Nee.
0: Wij hebben nog niet kunnen onderhandelen.
1: Mm-hmm.
0: En daarom leggen wij nu onze eisen op tafel. En het kabinet zegt, maar wij hebben nu afspraken gemaakt. Steunt u? Waarom steunen jullie dat niet?
1: Ja.
0: Omdat jullie niet hebben onderhandeld.
1: Nee, maar goed, we weten allemaal dat u niet als partij dan persoonlijk is iets anders, maar als partij en niet heel goed door één deur kan met de VVD. Jullie staan elkaar voortdurend politiek naar het leven. Met andere woorden, u vraagt nu van de VVD om een van de voorwaarden om mee te doen aan deze coalitie, namelijk de begrotingsdiscipline, naast die hypotheekrenteaftrek ongemoeid laten en niet met u samenwerken. Om een van die drie pijlers los te laten.
0: Nou, weet u wat ik zo fascinerend vind?
1: Ja?
0: Dat iedereen maar meebeweegt met de VVD. Dat gebeurt echt al.
1: Nee, sorry,
0: dat geven wij het aan u.
1: Nee.
0: Ik had het over de politiek. Dus wat we zien is, ze zijn al vanaf 2016 de grootste geweest en ze gedragen zich nog steeds als de grootste. En politieke partijen gaan daar eigenlijk in mee. Dus als je de houdbaarheid van de overheidsfinanciën betekent, kunnen we in 2060 nog steeds de rekening betalen. Als je dat echt belangrijk vindt, dan zie je dat de hypotheekrenteaftrek eigenlijk een veel belangrijkere bijdrage eraan zou kunnen leveren. De VVD zegt daarvan, gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Ze hebben gelijk gekregen van D66 en het CDA. Waar de VVD aan zou moeten wennen, is dat anders dan D66 en het CDA... wij wel hier heel stevig over zullen onderhandelen. Omdat ze al jarenlang hun zin krijgen.
1: Ja.
0: En zij zullen toch ook echt bereid moeten zijn om water bij de wijn te doen. En als ze dat niet zijn, dan wordt het spannend in het najaar.
1: Maar goed, u hebt ergens gezegd, ik meen ook gisteravond bij Pauw en de Wit... of bij Mogré, maar ook eerder wel. Ik hoop oprecht dat dit kabinet een succes wordt.
0: Ja.
1: Op het moment dat je de ruggengraat en de Achilleshiel uit een van die deelnemende partijen weg probeert te peuteren, dan is de kans op een kabinetscrisis toch groter dan dat het een succes wordt.
0: Maar mijn zorg zit niet bij of dit prettig is voor de VVD.
1: Mm.
0: Ik wil dat we het beste doen voor Nederland. En ik denk dat bezuinigen op werkeloosheidsuitkeringen of de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, dat echt het allerslechtste is wat we nu kunnen doen. In voorbereiding op het debat, ik was vanochtend er nog mee bezig, belde ik met wat mensen die gebruik maken van zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die gaan er in deze plannen honderden euro's per maand op achteruit. Dat is niet te compenseren voor ze. Waarom? Ze kunnen niet een beetje extra gaan werken. Dat gaat gewoon niet.
1: Nee, goed. De polder is weggelopen. In elk geval voorlopig tot die staking van 24 juni. De spoorwegstaking, althans de OV-staking. En zijn in de tussentijd met zichzelf, dus werkgevers en werknemers, aan het kijken of ze zelf met een soort van voorstel kunnen komen. Wie weet komen ze wel met iets briljants. Waardoor die 6,5 miljard aan ombuigingen niet meer nodig is. Omdat er bijvoorbeeld een economisch groeiplan bij zit. En dan is het hele probleem opgelost. Dit loopt overigens wel parallel dus met de gesprekken die Hans Veilbrief voert met de oppositiepartijen. Is die al bij u op de koffie geweest, Hans Veilbrief?
0: Nee, hij is gisteren bij Mariette Patijn.
1: En dat is de woordvoerder sociale zaken?
0: Ja, woordvoerder sociale zaken op bezoek geweest.
1: Wat zei hij daar?
0: Nou, niet zo heel veel. Het was vooral eigenlijk in alle eerlijkheid een bezoekje voor de bühne van een half uur. Er is eigenlijk niet per se heel inhoudelijk gesproken. En het laat wel het probleem zien. Het is namelijk, als Hans Veilbrief dit moet oplossen in zijn eentje, dan moet het van sociale zaken komen. Dan wordt het niet breder gemaakt. Dus dit is echt een probleem voor de premier en de minister van Financiën.
1: Maar de premier is volgens mij na maart niet meer bij u langs geweest, toch?
0: Nee, dat klopt.
1: Dus het is geen chefzaggen?
0: Nee, vooralsnog niet.
1: Maar hij zat wel in dat katshuis aan het hoofd. Hij zit ook aan het hoofd van allerlei taskforces om dingen in beweging te krijgen. Dus heel veel is chefzaggen, zou je kunnen zeggen.
0: Zeker het vinden van meerderheden voor je begroting en het voortbestaan van je kabinet is dat heel belangrijk.
1: Ja.
0: Maar maart was de laatste keer.
1: Maar goed, wij hebben nu te maken met onderhandelingen met u en met andere oppositiepartijen door de minister. En parallel daaraan loopt het overleg tussen de polderpartijen.
0: Ja.
1: U hebt ongetwijfeld veel contact met de bonden. Andere partijen hebben ongetwijfeld veel contact ook met werkgevers. Waar gaat dit toe leiden? Krijg je niet straks een soort schizofreen voorstel dat hinkt op letterlijk twee benen?
0: Kijk, ik weet nog niet precies. Het klopt, wij trekken echt samen op met de vakbeweging. En wij zijn altijd heel helder. Ingreep in de sociale zekerheid zonder steun van de vakbeweging, dat gaan we gewoon niet doen. En dat geeft de vakbeweging ook echt de positie die ze hierop verdienen.
1: Ja.
0: Ik weet niet goed tot wat voor akkoord zij zouden gaan komen. Gezamenlijk.
1: Ja.
0: Maar je moet volgens mij altijd oppassen voor parallele processen en hoe je dat bij elkaar brengt. Maar wat er ook gaat gebeuren, de vakbeweging en wij blijven bij elkaar.
1: Nou, dan ga ik er nog een derde been bij zetten. En dat is namelijk de onderhandelingen over het begrotingsakkoord. Want dat loopt ook en dat loopt richting het najaar. Want er moet een begroting liggen.
0: Ja.
1: Als hier geen akkoord op komt, op die 6,5 miljard en de sociale zekerheid, kunt u dan welke begroting dan ook steunen in het najaar?
0: Ik ga niet vooruitlopen op deze begrotingsonderhandeling.
1: U wilde nee zeggen.
0: Ik wilde niet op vooruitlopen.
1: Ja.
0: Juist omdat ik, en dat doe ik met een reden, is niet om flauw te zijn, maar om de politieke ruimte zo groot mogelijk te houden.
1: Ja.
0: Ook voor een kabinet om te bewegen en te kijken hoe je toch tot elkaar kan komen, want we zullen dit land verder moeten helpen.
1: Ja, maar het niet steunen van de begroting komt zelden of nooit voor het laatste 1919, als ik me niet vergis.
0: Nee, maar het dreigt nu wel voor te komen bij de begroting van BUHOS, dus de Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken.
1: De begroting van minister Sjoerdsma.
0: Ja, en daar werd ook door het kabinet van gezegd, het gebeurt nooit, partijen stemmen dat niet weg. En wat minister Sjoerdsma deed was en de rechterkant van de Kamer boos maken en de linkerkant van de Kamer boos maken.
1: Ja.
0: Iedereen voelt zich bedonderd.
1: Ja.
0: Ja, en dan krijg je dit. En dat zou inderdaad sinds 1919 voor het eerst zijn.
1: Ja.
0: En voor mij is dit exemplarisch, deze begroting, wat dit kabinet probeert te doen. Ze proberen warm en koud gelijk te blazen. Ze proberen links tevreden te houden, rechts tevreden, want ze durven niet te kiezen.
1: Ja.
0: We zitten in een permanente formatie.
1: Ja.
0: En ze komen er maar niet uit. En dat is echt funest voor Nederland.
1: Nou goed, we weten allemaal dat Sjoerdsma een meerderheid had in de Tweede Kamer oorspronkelijk.
0: Maar niet in de Eerste Kamer.
1: Maar niet in de Eerste Kamer, waar ze van u afhankelijk zijn, het kabinet. En bij u is van belang dat wij weer aan de norm gaan doen voor ontwikkelingshulp. En voor rechts was van belang dat er geen geld zou gaan naar UNRWA dit jaar in elk geval niet. En dat is toch gebeurd.
0: Ja.
1: Dus hij heeft zich met twee handen tussen twee deuren klem gezet.
0: Ja.
1: Als het ware. Stel nou dat die begroting wordt verworpen. Dat zou een historisch feit zijn.
0: Ja.
1: Wat is dan de positie van de minister?
0: Dat is onontgonnen terrein. Dan is de minister met een verworpen begroting. En dat is ingewikkeld.
1: Kun je dan aanblijven, vraag ik aan de oppositieleider?
0: Ja, ook daar ga ik niet op vooruitlopen. Want de vertrouwensvraag stellen is een beantwoorden. Dus daar ga ik niet op vooruitlopen.
1: Kunt u dan beloven dat u nog altijd vertrouwen hebt in minister Sjoerdsma, maar als die begroting er niet doorheen komt?
0: Dat is een buitengewoon. Nee, in de rest van Nederland zou dit een volstrekt normale vraag zijn.
1: Ja.
0: Vertrouw je iemand wel of vertrouw je iemand niet?
1: Ja.
0: Maar die vraag hier beantwoorden in Den Haag, dan gaat het nog steeds over de vertrouwensvraag.
1: Ja.
0: Dus,
1: u bent ook een man die logisch nadenkt. En u vindt ook altijd dat de politiek het niet ingewikkelder moet maken dan het is. En gewoon normale mensen daar moet praten.
0: Zeker.
1: Dus op het moment dat je je begroting door eigen toedoen, omdat je jezelf in de problemen hebt gebracht, niet door een van de kamers van het parlement krijgt, waarmee dus de hele begroting eigenlijk in geding komt.
0: Ja.
1: Dan kun je je afvragen of zo'n minister nog met veel gezag en daadkracht verder kan, toch of niet? Zijn dat hele rare vragen die ik stel?
0: Nee, het zijn helemaal geen rare vragen. Het zijn buitengewoon terechte vragen. Maar ik vind dat het in Den Haag is het al precair genoeg. En de samenwerking is al complex genoeg.
1: Ja.
0: En ik denk dat we wat minder pyromanen nodig hebben hier in Den Haag, die met Molotov cocktails naar elkaar gooien.
1: Ja.
0: Maar met iets meer rust, het ook even zijn beloop laten, even kijken wat er gebeurt. Ik hoop dat het nog steeds gaat lukken, dat hij gewoon een meerderheid vindt voor zijn begroting.
1: Ja.
0: Als dat niet gebeurt, hebben we dan een nieuwe werkelijkheid.
1: Ja.
0: Dan schuif ik graag aan om deze vraag te beantwoorden.
1: Okay,
0: maar als ik dat
1: deze
0: nu doe,
1: uitgenodigd, maar
0: als ik dat nu doe, zet dat zoveel druk op de ketel en dat ga ik niet doen.
1: Maar goed, we kunnen wel constateren dat het dan buitengewoon ingewikkeld voor hem wordt, toch?
0: Ik denk dat hij het nu al heel ingewikkeld heeft.
1: Goed, over molotov-cocktails en dat soort dingen gesproken. Het kabinet is vandaag ook nog, althans die brief lekte uitgaans vanmiddag naar de Tweede Kamer, met een voorstel gekomen om de wet aan te passen rondom het demonstratierecht. Ik hoorde u van de vorige week in dat lelijke debat over extreem rechts, laat ik het maar zo samenvatten, was niet de titel van het debat, maar uiteindelijk draaide het daar wel op uit, zeggen dat u tegen elke vorm van geweld bent, bij elke demonstratie, en dat ook demonstranten zich moeten houden aan de wet. En met inachtneming natuurlijk van het demonstratierecht. Nu komt naar buiten dat het kabinet voornemens is om de burgemeester meer gereedschap te geven om sneller in te grijpen en om een demonstratie die plaatsvindt op een plek waar het niet mag, wettelijk dus niet mag, om die te verplaatsen. Kunt u dat steunen?
0: Ik moet allereerst zeggen, ik heb echt een hele drukke ochtend gehad, zoals ik zei. Dus ik heb nog niet alle berichten hierover kunnen lezen. Ja. Zeker niet de brief. Nee.
1: Die komt pas
0: vroeger. Ik probeer het even te. Ik vind het belangrijk dat politici zich op de feiten baseren. Dus dat gezegd hebbende, waar wij wel voor zijn, is dat de burgemeester nog beter in positie wordt gebracht. Want wat we zien, zij gaan erover, kan een demonstratie wel doorgaan of niet. Ja. We zien steeds vaker dat demonstraties ook uit de hand lopen. Ja. En als de wetgeving zo wordt verbeterd, dat burgemeesters beter in positie worden gebracht om goed met demonstraties om te gaan, dan zijn wij daarvoor. Ja. Of ik voor de voorstellen nu ben van het kabinet, ik heb ze nog niet gezien, dus dat kan ik niet zeggen. Maar in zijn algemeenheid, positie van burgemeesters versterken, zijn wij voor.
1: Goed. Hebt u eigenlijk een baan, een gewone baan, of is het meer dan dat?
0: Dit is levenswerk. Dus het is levenswerk.
1: Het is een roeping? Het is een opdracht van de kiezer ook, of niet?
0: Zeker, het is ook een opdracht voor de kiezer. En tegelijkertijd is het ook werk. Het is ook gewoon werk. Het is ook gewoon wat ook een keer klaar is.
1: Maar het is meer dan een gewone baan.
0: Ja.
1: Er zit ook een zekere verantwoordelijkheid aan vast en een verwachtingspatroon.
0: Ja.
1: Ja. En u weet vast waar ik naartoe wil.
0: Nee.
1: Oh, naar het vertrek van Esma Lala, de nummer 2 van uw lijst. Nee. Ja, daar ging het gisteren
0: over. Die had ik zien kunnen aankomen.
1: Ja, zeker. Nou ja, daar ging het natuurlijk gisteren over. Dus op het moment dat je verwachtingen wekt en dat het niet zomaar een baan is, is dan ook de consequentie van een beslissing om op een kieslijst te gaan staan en verkozen te worden in de Tweede Kamer, dat je gewoon niet al heel snel vertrekt. Nee. Gewoon vanwege die bijzondere verantwoordelijkheid die je hebt. En dat kan je ook op het lokale gezag en zo doen. En wethouder, maar daar word je niet gekozen. Hier word je gekozen. Het is het hoogste ambt in de democratie. Ja. Ik heb het u vaak horen zeggen, ook bij het vertrek van andere Kamerleden.
0: Wat heb ik dan horen zeggen?
1: Nou ja, ik heb u ook wel eens kritiek horen uitoefenen op de omloopsnelheid van de Kamer. Op het feit dat mensen tussentijds vertrekken, uit zijn op een mooie post als burgemeester ergens. En nu is uw eigen nummer 2 een soort van portefeuillehouder. Hoe zou ik het zeggen? Ontsnappingsbeleid geworden of zo? Weg uit de Kamer?
0: Nou, kijk, allereerst, het gebeurt regelmatig dat politici kiezen voor het lokale bestuur. En zeker na gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat is allemaal niet zo. Dat is niet zo raar. Ik had graag gewild dat Esma nog bij ons in de Kamer zat. Want het is een hele fijne collega. Ja. Ja, zij gaat nu in Amsterdam het dienen. Als het gaat over die omloopsnelheid van Kamerleden. Ja, daar heb ik heel veel kritiek op. Ja. Maar dat hangt niet zozeer af van iemand die nu naar het lokale bestuur gaat. Dat heeft er ook mee te maken de keuzes die politieke partijen maken. De volatiliteit van partijen. Dat er gewoon heel weinig Kamerleden zitten met een wat langere ervaring. Die je toch echt nodig hebt om het werk goed te kunnen doen.
1: Ja, dus had zij best langer kunnen blijven. Had ze die ervaring kunnen opdoen.
0: Nee, maar ik had daar nog graag zoals mijn collega gehad. Maar zij maakt, en dat is het ook, zij maakt deze keuze zelf. Dus,
1: Dat hebben ze allemaal gedaan.
0: Dit is haar keuze. En, er zijn meer mensen die de keuze hebben gemaakt voor het lokale bestuur.
1: Ik heb goed nieuws voor u.
0: Ah, dat hoor ik altijd graag.
1: Er is een staatssecretaris, namelijk van Defensie. U bent net terug uit veel nieuws. Bij de NAVO-assemblee, dat is een soort NAVO-parlement, hè, met volksvertegenwoordigers uit alle lidstaten. Ja. En die staatssecretaris van Defensie heet Dirk Boswijk. En die heeft een punt van overgenomen uit uw verkiezingsprogramma en uit uw verkiezings. Campagne. Is het u opgevallen eigenlijk of niet?
0: Ik zag het deze ochtend voorbij komen. Ja,
1: hij wil namelijk dat de staat een gouden aandeel heeft in start-ups en groeibedrijven in de defensiesector. Dus laten we zeggen, dat is een beslissend aandeel om beslissingen te kunnen nemen. Nou, dat kunt u alvast steunen, toch?
0: Ook hier hangt alles af van de uitwerking. Maar ik vind dit echt een heel goed idee.
1: Ja.
0: Omdat we het idee om het hele de wapenindustrie alleen maar aan de markt over te laten. Ja. Dat is denk ik een heel slecht idee. Je moet hierop meesturen als overheid. Ja. De overheid is namelijk ook de enige afnemer van deze middelen. En dat
1: om te voorkomen dat die industrie vervolgens voor meer centen vertrekt naar andere delen van de wereld. Hè? Dat is de achterliggende gedachte. Namelijk dat je invloed hebt op of ze hier blijven of niet.
0: Ook dat. En even interessant over die die NAVO. Ik was ooit in de VS op bezoek bij een fabriek waar ze tanks maken. En daar werd ik rondgeleid door een generaal. En daar hebben ze government owned, noemen ze dat. Mm-hmm. Door de overheid bezit het, maar het wordt uitgevoerd door een bedrijf. Mm-hmm. En ik was met die generaal aan het praten. En eigenlijk bleek, ja, de overheid heeft die zo'n grote stem in hoeveel er wordt geproduceerd, hoe er wordt geproduceerd. En ik vroeg hem eigenlijk, wie bepaalt hier wat er gebeurt? Die Uncle Sam, I do. He, niet de CEO van het bedrijf. Ja. Waarop ik tegen hem zei, jullie noemen ons wel eens socialisten in Europa, maar dit klinkt bijna communistisch. Waarop hij heel hard moest lachen. Maar hij zei, jullie zijn wel echt gek in Europa, dat je de niet zelf probeert controle te houden op die wapenindustrie. Ja. En ik ben heel blij dat Dirk Boswijk die stap wil zetten.
1: Ja, maar met nou een pleidooi van een kolgoscultuur in de defensieindustrie, weet ik niet of u de handen daar heel erg op
0: nee, elkaar. Maar waarom ik haalde de Verenigde Staten erbij om te laten zien, zo'n land wat wordt gezien als het mekka van de vrije markt, daar wordt het echt niet overgelaten aan de vrije markt. Nee. En is juist de overheid heel erg betrokken.
1: Goed, dus het kabinet doen. Doet ook goede dingen, zeg maar. Toch?
0: Zeker.
1: Even terug naar die defensieportefeuille. Tot slot kort nog even, want u was in Vilnius. Ja. Daar is besloten dat dat geld moet snel uitgegeven worden.
0: Ja.
1: Ook met het oog op Ankara en het feit dat wij echt klaar moeten zijn voor als de Russen zouden komen. Ik zeg het maar even plat.
0: Nou, dit is ook echt wat het is. Hè? Ja. Er is een reële dreiging dat de Russen, als ze klaar zijn met Oekraïne, de blik verleggen naar het NAVO-grondgebied.
1: Ja, dus dat is hartstikke belangrijk. Misschien wel voor onze veiligheid. Zonder veiligheid heb je ook geen welvaart, dus misschien wel het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: En als dat nou 6,5 miljard moet kosten op de portefeuille sociale zekerheid?
0: Het hoeft geen 6,5 miljard te kosten op de portefeuille sociale zekerheid. We kunnen dat ook. Kijk, het fascinerende aan de plannen van dit kabinet is dat, en eigenlijk ieder kabinet, er wordt verandering beloofd, maar je krijgt meer van hetzelfde. Gewone mensen betalen de rekening. En grote bedrijven wordt niks extra's van gevraagd. En grote vermogens wordt niks extra's van gevraagd. Die balans moet echt anders.
1: Ja, en het antwoord van het kabinet zal morgen zijn, begrotingsdiscipline blijft de begrotingsdiscipline, denkt u niet?
0: Maar begrotingsdiscipline kan ook zonder het weg te halen bij gewone mensen.
1: Jesse Klaver, warm gedraaid voor het debat van morgen. Hartelijk dank voor uw tijd hier. Vandaag, hier gaat Lammert de Bruin verder met één vandaag. Wij melden ons morgen. Ik wens u een hele prettige, mag wel wat zonniger, middag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 zit bovenop de spot. Voetbal. Op zondag 14 juni speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK. Tot dat moment nog 2 oefenwedstrijden. Vanavond. De eerste. In Langs de Lijn en Omstreken, de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. In de uitverkochte Kuip in Rotterdam. Tegenstander is WK-deelnemer Algerije. Vanavond. Om 8:30.
3: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
9: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
10: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
11: gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
13: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: NPO Radio 1, 12 uur.
16: Lammert de Bruin.
17: Goedemiddag. Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om in te kunnen grijpen bij demonstraties. Dat staat in een brief van ministers Van Wil en Heerma. Maar heeft de burgemeester niet al genoeg bevoegdheden en zitten ze zelf wel te wachten op al die verantwoordelijkheden? Straks in één vandaag, na het NOS Journaal. Levi van Eck.
18: Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat onder meer praten met president Zelensky. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Wil in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
19: Nou, het belangrijkste onderdeel is dat burgemeesters eerder de mogelijkheden krijgen om in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie demonstraties te verplaatsen als er wanordelijkheden dreigen of als die zich voordoen. Nu kunnen ze overigens ook al opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
18: Na de zomer debatteert de Kamer over het voorstel van het kabinet. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze waren bang voor verwarring, maar volgens de Raad is daar bij landelijke en Europese verkiezingen geen sprake van. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht aan een goudwisselkantoor. Buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat de bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de weeks extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep getuigt op dit moment voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. De commissie heeft vooraf meerdere keren gezegd ook de rol van de Tweede Kamer tijdens de crisis te onderzoeken. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, want Lars, hoe zag die rol er volgens Ariep uit?
20: Nou, daar moesten ze volgens Ariep heel erg naar zoeken, omdat nog niemand ooit met dit bijltje had gehakt. En ze zei dat er twee gedachten waren. Er waren Kamerleden die helemaal niet meer wilden vergaderen of voorstelden om digitaal te vergaderen. Dat vond Ariep niet kunnen. Daar was ook geen meerderheid voor. En volgens Ariep was digitaal vergaderen niet mogelijk, omdat het volgens de grondwet niet kon. het feit dat zij wilden dat Kamerleden naar Den Haag wilden moesten blijven komen, bracht haar wel in conflict met die Kamerleden, zei ze. Dat waren hele nare gesprekken, maar ze was uiteindelijk tevreden over de uitkomst. Namelijk dat er wel fysiek vergaderd zou worden, maar dat het alleen over corona zou gaan.
16: Ja, omdat de Kamer dat wilde en ook breed werd gedragen door iedereen. En dat ook voor de samenleving ongelooflijk belangrijk is om te zien hoe hun volksvertegenwoordigers toch in zo'n moeilijke periode de regering konden controleren.
20: Er werd ook een voorstel gedaan in het bestuur van de Tweede Kamer om over andere zaken te blijven vergaderen. Maar daar was verreweg op dat moment geen meerderheid voor, zei ze.
18: En was de Tweede Kamer eigenlijk wel voorbereid op zo'n crisis als corona?
20: Nee, daar was ze heel helder in. Daar waren ze niet op voorbereid. Er waren wel crisisplannen, maar die gingen over andere zaken, zoals de veiligheid van Kamerleden of de veiligheid van het gebouw bijvoorbeeld. Maar niet voor een pandemie, omdat nog nooit iemand met een pandemie te maken had gehad. Ze zei ook dat de Tweede Kamer eigenlijk niet betrokken was bij het opstellen van dergelijke crisisplannen die er wel waren, omdat de ambtelijke top dat vooral naar zich toe trok en de politiek haar, naar haar zeggen, buiten werd gehouden.
16: Er was toen ook een discussie over dat de ambtelijke top vond dat eigenlijk de politiek niet met de ambtelijke organisatie mocht bemoeien. En het kan zijn dat ze toen dachten, laat de politiek even op afstand en wij bepalen hoe zo'n crisisplan moet worden opgesteld.
20: Later, na de coronacrisis, werd die machtsstrijd overduidelijk. Toen bleek dat er verhalen vanuit de ambtelijke top over mogelijk wangedrag van Khadija Ariep werden gelekt. Dat heeft zich in alle openbaarheid toen uitgevochten. Maar was dus al aan de gang toen ook de coronacrisis begon.
18: Politiek verslaggever Lars Geers, dankjewel. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantenwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen.
21: Voor het verkeer gaan we naar de AWB. Daar zit Tim Schaap. Goedemiddag.
22: Hi, goedemiddag. Het is op zich niet heel erg druk onderweg op de meeste plekken, maar er zijn toch een paar opvallende zaken. Dat is bij alles bij elkaar toch een aardige lijst. Allereerst bij Vlijmen. Op de A59 in beide richtingen één rijstrook minder komt er een politieonderzoek. Richting Den Bosch is de vertraging 35 minuten. De andere kant op vanuit Den Bosch ongeveer een kwartiertje. Dan op de A65 in beide richtingen file bij Vught. Komt daar door verkeerslichten die niet goed afgesteld zijn. Daar staan nu verkeersregelaars. In beide richtingen een kwartier extra. Dan nog de A76, Aken-Geleen. Voor Geleen zelf 9 kilometer en 20 minuten. Eerder stond daar een auto in brand, maar de weg lijkt daar weer helemaal vrij te zijn.
23: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
24: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
26: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group met A. aandacht, meer rendement.
0: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
27: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: NPO Radio 1. Avro Tros.
21: Het Amerikaanse bedrijf dat de DigiD niet mag overnemen, mag wel de hele ICT-infrastructuur voor Defensie aanleggen. Hoe dat kan, bespreken we straks. En Julia, het valt allemaal wel mee met die manosfeer.
28: Nou, het gaat er veel over in de media, maar onderzoekers zien de hang naar mannelijkheid niet terug in het stemgedrag van jongeren.
21: Nu eerst meer macht voor burgemeesters.
29: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
30: De brandweer wordt tegengehouden door de demonstranten. De brandweer kan er op dit moment niet doorheen.
21: Ja, om dit soort taferelen te voorkomen wil het kabinet dat burgemeesters meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen bij demonstraties. Minister Van Wil en minister Heerma schrijven dat in een brief aan de Kamer. Maar zitten de burgemeesters daar wel op te wachten? En wat kunnen ze binnenkort wat ze nu al niet kunnen? Goedemiddag, Jon Schilder, hoogleraar bestuurs- en staatsrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
31: Goedemiddag.
21: Nog meer taken voor de burgemeesters. Wordt die rol niet een beetje te groot voor de burgervader?
31: Nou, in dit soort gevallen gaat het niet echt om heel veel meer taken aan de burgemeester, die in het verleden dat heel veel meer taken gekregen heeft. Waar het hier echt om gaat, is dat de burgemeester de mogelijkheid moet gaan krijgen om meer gerichter op te treden tegen demonstraties die ontsporen. Dus eigenlijk gaat het dan om een verruiming van al bestaande bevoegdheden van de burgemeester om de orde te handhaven. En een meest in oog springende maatregel is dat de burgemeester dan volgens het kabinet de mogelijkheid moet krijgen om hele groepen van demonstranten te kunnen verplaatsen wanneer ze op een plek zitten waar ze niet mogen komen. Nou, dat is echt de meest radicale vernieuwing die voorgesteld wordt in een brief die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
21: Ja, want Julia, het kabinet vindt dat er nu zoveel problemen met demonstraties zijn dat er moet worden ingegrepen.
28: Ja, het aantal demonstraties is de afgelopen 10 jaar meer dan verdrievoudigd. En hoewel het overgrote deel zonder incidenten verloopt, ziet het kabinet ook een toename van bezettingen van snelwegen, spoorwegen, universiteiten, bedrijven en asielzoekerscentra. En vandaar dat het kabinet dus nu harder wil ingrijpen.
21: Ja, meneer Schilder, u zegt ja, de grootste verandering is eigenlijk dat burgemeesters groepen demonstranten kunnen verplaatsen. Nu wordt er altijd gezegd, ja, dat demonstratierecht, dat is een heel groot goed. Ook demonstreren op plaatsen waar men dat belangrijk vindt. Is dat dan nu in het geding?
31: Nee, op zichzelf niet. Je ziet in de praktijk dat burgemeesters zoveel mogelijk demonstraties proberen te faciliteren op plekken waar demonstranten dat zelf willen. Ja, zelfs bij het AZC hebben we dat natuurlijk pas gezien, toen liep het uit de hand. In het algemeen proberen burgemeesters er rekening mee te houden, maar soms kan dat niet. Bijvoorbeeld omdat demonstraties te dicht bij elkaar in de buurt komen en dan gaat met elkaar vechten. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. In dat soort situaties zie je dat de burgemeester dan zegt van, nou, demonstranten niet hier demonstreren, maar wel ergens verder. En als de demonstranten dan zeggen, nou, wij pikken er niet over, we blijven hier gewoon staan. Ja, dan moest de burgemeester kennelijk een mogelijkheid krijgen om deze demonstranten dan even elders, naar elders te transporteren, om het zo maar te zeggen.
21: En die mogelijkheid had de burgemeester niet al met het bewaken van de openbare orde?
31: Nee, het gebeurde wel in de praktijk al. De Amsterdamse burgemeester heeft het regelmatig gedaan. Onlangs is de burgemeester eigenlijk op de vingers getikt door zowel de strafrechter als ook de bestuursrechter. Die heeft gezegd, ja, dat kan helemaal niet. Dat is in strijd met het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Dus dat moet eigenlijk afgelopen zijn. En dat is, en wat nu gaat gebeuren, is dat er een nieuwe wettelijke regeling gaat komen die dan, ja, wel die burgemeester officieel die bevoegdheid geeft. En dan kan de burgemeester dat voortaan wel weer gaan doen.
21: Maar gaat dat dan niet in tegen dat verdrag van de rechten van de mens?
31: Nou, op zelf laat het verdrag wel toe dat als mensen de regels overtreden, dan kun je er wat tegen doen. En er is wel ruimte binnen dat Europese verdrag om mensen die regels overtreden, om die ook eventueel bestuurlijk te verplaatsen. Maar ja, dan moeten er wel allerlei voorwaarden moeten dan in acht worden genomen. Dus dat betekent wel dat even heel zorgvuldig door het kabinet gekeken moet worden op welke manier dat moet gaan gebeuren. En daar gaat men zich nu over bezinnen.
28: Hebben burgemeesters eigenlijk niet veel meer aan om eigenlijk al bij voorbaat iets te kunnen verbieden? Hè? Dus dit is dan reactief. Maar hebben zij niet de tool nodig om juist al eerder te kunnen zeggen van nee, dit kan niet, dit is niet onverstandig?
31: Ja, nou, die mogelijkheid hebben ze al. Burgemeesters zelf zeggen ook eigenlijk, wat ons betreft, hoeven die wetten niet aangepast te worden. Oh. Kijk, als een demonstratie van tevoren al gaat ontsporen, kunnen nu burgemeesters al een verbod opleggen. Maar wat ze ook kunnen doen van tevoren is voorschriften opleggen van, nou, je mag wel demonstreren, maar niet op die plek. Dus op een grotere afstand. Die mogelijkheid hebben ze nu al. Daar maken ze ook wel gebruik van. Maar kijk, als demonstranten dan echt die voorschriften overtreden, en daar gaat het dan ook om dit soort situaties, ja, dan moet de burgemeester dus een handhavingsmogelijkheid krijgen. Daar gaat het eigenlijk om.
21: Ja, als we kijken naar de rol van de burgemeester, is die nog steeds zoals we die ooit bedacht hebben?
31: Nee, absoluut niet. 20 jaar geleden had de burgemeester een veel beperktere rol. In de afgelopen 20 jaar heeft hij een hele grote aantal bevoegdheden bijgekregen. Nou, de meest in het oog springende zijn eigenlijk de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit. Kijk, de burgemeester mogen tegenwoordig woningen sluiten, allerlei gebiedsontzeggingen opleggen, bedrijven ook stilleggen als die verdacht worden van ondermijnende criminaliteit. Denk aan de glazenwassersbranche in Zaanstad. Oh ja. Dat soort situaties, nou, vanuit dat perspectief is die rol echt ingrijpend veranderd. Ja. De burgemeester heeft allerlei taken en bevoegdheden gekregen, eigenlijk om de tekortkomingen in het strafrechtelijke apparaat te compenseren. Want officieren van justitie doen er soms 3 jaar over om iemand voor de rechter te krijgen. Terwijl een burgemeester in een aantal uren kan besluiten om bijvoorbeeld een woning te sluiten.
21: Ja, maar dat gebeurt dan zonder tussenkomst van politie of rechter. En dat vinden sommige critici toch wel problematisch, dat een burgemeester zich opstelt als een soort sheriff.
31: Ja, nou, sommige burgemeesters vinden zelf ook heel problematisch dat zij die rol toebedeeld hebben gekregen. Burgemeesters zijn er, ik heb met veel burgemeesters gesproken, ze zijn er onderling sterk over verdeeld. Sommige burgemeesters zeggen, ja, het hoort er gewoon bij. Dit is gewoon ordehandhaving, de samenleving is veranderd, we hebben nieuwe problemen. Daar moet hard tegen op kunnen treden. Terwijl andere burgemeesters zeggen, nou, laat mij maar een bloemetje geven aan een bejaarde die 100 jaar is geworden. Ja. Maar ik wil geen woningen sluiten. Laat de rechter zoiets maar doen. Dus ze zijn daar onderling sterk over verdeeld. Maar het is wel zo dat de meeste burgemeesters vinden dat ze nu wel genoeg bevoegdheden hebben.
21: Ja, want het is ook niet een kwestie van, we hebben er geen zin in. Maar ze worden natuurlijk ook een soort boegbeeld en krijgen daarmee dreigementen op zich af.
31: Dat klopt. Dus daarmee is het ambt van de burgemeester ook veel kwetsbaarder geworden. Er zijn burgemeesters die vaak ook onder moeten duiken. En dat is een ontwikkeling die veel burgemeesters ook niet wenselijk vinden. Anderen zeggen, het hoort er gewoon bij. Het is gewoon niet anders. Dus dat is een beetje het dilemma waar ook het kabinet nu voor staat als men nadenkt over nieuwe bevoegdheden aan burgemeesters.
21: Ja.
31: Maar goed, bij demonstraties is het op zelf geen punt. Daar is niet echt een discussiepunt over.
21: Nee, en als we verder even kijken naar wat er in die brief staat over die demonstraties, dan gaat het verbod op gezichtsbedekkende kleding niet meer door. Is dat een goede ontwikkeling?
31: Ja, dat vind ik een goede ontwikkeling. Ook daarvoor geldt dat de burgemeester zelf al zeiden van een dergelijk verbod kan juist een averechts effect hebben. Wij willen dat helemaal niet. En onder bijzondere voorwaarden mag de burgemeester al als specifieke voorwaarden opleggen, in dit geval geen gezichtsbedekkende kleding. Dus ik vind het heel verstandig dat dat gebeurd is. Maar goed, ik heb die brief ook goed gelezen. En er zit wel iets nieuws in, toch wel. En dat is dat het kabinet ook partijen zoals de spoorwegen wil helpen met het eventueel aansprakelijk stellen van demonstranten. En dat is natuurlijk niet een nieuwe wettelijke bevoegdheid, maar demonstranten moeten natuurlijk wel erg bang zijn als zij een spoorweg blokkeren of iets anders.
7: Ja, of dingen vernielen.
31: Dat ze dan opeens de rekening gepresenteerd krijgen. Want kijk, in veel gevallen worden demonstranten tegenwoordig niet gestraft. Rechters zijn er een beetje bang voor. Want die zeggen, ja, dit valt onder de demonstratievrijheid. Dus wij leggen geen hoge straffen of helemaal geen straffen. Maar als partijen hoge schadeclaims gaan opleggen, nou ja, dan is dat natuurlijk wel erg griezelig voor demonstranten om nog steeds door te gaan met blokkades van wegen en dergelijke.
7: Ja, interessant. We gaan kijken of dit ook ingevoerd gaat worden. Dank u wel, Jon Schilder, hoogleraar bestuurs- en staatsrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Iran vuurde vannacht raketten en drones af op buurlanden. De VS viel een militair centrum van Iran aan. Ja, is er dan nu nog steeds een staakt het vuren of niet?
29: Eén vandaag.
7: Maar Julia, we gaan eerst het hebben over de manosfeer in het stemhokje.
28: Ja, we hebben het natuurlijk vaak over jongeren en dan vooral jongens, hè, die via sociale media worden blootgesteld aan oerconservatieve opvattingen van influencers.
7: Ja, het gaat dan om vrouwonvriendelijke content die wordt gepromoot en de status van de man die wordt gepromoot.
28: Ja, precies. Ja, maar werkt die manosfeer nu ook door in onze democratie? Goedemiddag, Roderick Rekker van de Radboud Universiteit.
8: Goedemiddag.
28: Ja, u keek voor het Nationaal Kiezersonderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd naar het stemgedrag van jongeren, hè, tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezing. En opvallend daarin zag u die manosfeer eigenlijk niet terug in de stemkeuze van jongeren.
8: Ja, klopt. En eigenlijk ook weer niet opvallend. Omdat je eigenlijk ziet dat al in heel veel landen en al heel veel jaren niet echt het geval is. We zien eigenlijk, als we gewoon door heel Europa kijken, dat radicaal rechtse partijen het ongeveer even goed doen onder jongeren als onder oudere kiezers. En dat geldt ook onder jonge mannen. Dus ja, er wordt vaak gesuggereerd dat door die mannensfeer, dus of jonge mannen massaal radicaal rechts zouden stemmen of conservatiever zouden zijn geworden.
28: Ja.
8: Maar daar zien we eigenlijk in de data helemaal niks van terug.
7: Dus we overschatten eigenlijk die effecten van die hele beweging.
8: Nou, in ieder geval vertaalt het zich niet in andere politieke opvattingen of andere stemkeuze voor jongeren. Dus er kunnen natuurlijk wel andere dingen aan de hand zijn met die manosfeer. Maar het idee dat er nu sprake zou zijn van een nieuwe conservatieve generatie jonge mannen die dan radicaal rechts zou stemmen door die manosfeer, ja, daar zien we echt helemaal niets van terug in de data. Sterker nog, we zien eigenlijk dat jonge mannen nu progressiever zijn dan oudere mannen nu. En ook progressiever dan jonge mannen 20 jaar geleden.
28: Oh. Wat voor soort opvattingen hebben ze dan?
8: Ja, met name dus als je hebt over migratieopvattingen en dergelijke, dan zie je dus dat bijvoorbeeld jonge mannen nu dus positiever staan tegenover migratie in vergelijking met oudere mannen en ook in vergelijking met jonge mannen vroeger.
28: Ja, als we toch even naar die conservatieve opvattingen kijken. Hè, dat wordt vaak gedeeld in radicaal rechtshoek, dus ook bij Forum voor Democratie. Die partij is online ook heel actief. Wat zagen jullie daar dan van terug in het onderzoek? Kwam dat helemaal niet naar voren?
8: Nou ja, het kan natuurlijk wel zijn, hè, dat de jongeren die sowieso al op dat soort partijen zouden stemmen ook graag dit soort content bekijken op internet. Maar we zien er dus niets van terug dat ook door dit soort content, die manosfeer, dat ook daardoor die radicaal-rechtse partijen groeien onder jonge mannen. Dat zien we niet.
28: Nee. En niet zozeer onder jonge mannen. Maar u ziet wel een groeiend verschil in stemgedrag tussen vrouwen en mannen. Hè? Mannen stemmen vaker radicaal-rechts dan vrouwen. Hoe verklaart u dat?
8: Zeker. Nou, dat is eigenlijk al heel erg lang aan de gang. Als je echt kijkt, 50 jaar geleden, in de jaren 70 ongeveer, toen waren eigenlijk mannen progressiever dan vrouwen. Vrouwen waren vrij conservatief toen. En dat is langzaam naar elkaar toegegroeid. En eigenlijk de afgelopen 30 jaar zien we gewoon wereldwijd dat mannen conservatiever zijn dan vrouwen. En ook dat uit elkaar loopt. Dus dat verschil tussen mannen en vrouwen wordt steeds groter politiek gezien. Ook in de stemkeuze voor radicaal rechts. Maar dat zien we dus in alle leeftijdsgroepen. Dat is niet iets wat we specifiek onder jongeren zien.
28: En hoe valt dat te verklaren?
8: Ja, een aantal dingen. Ik denk dat we het nu over andere thema's hebben. Dus de betekenis van links en rechts is helemaal veranderd. Dat speelt daar een rol in, denk ik. Maar toch ook wel dat genderthema steeds belangrijker is geworden. En steeds meer discussie over gelijkheid van mannen en vrouwen. Dus ik denk dat dat allemaal wel een rol speelt daarin. Maar nogmaals, dat geldt dus niet specifiek voor jongeren. Dat zien we ook bij oudere mannen en vrouwen.
28: Ja, nou dankjewel. Roderick Rekker, politicoloog van de Radboud Universiteit.

0: Steven Sanchez met Sweet Love.
1: Iran heeft raketten afgevuurd op Kuwait en Bahrein, terwijl de Amerikanen het Iraanse eiland Qasem aanvielen. De heftigste aanvallen sinds er in april een staakt het vuren werd bereikt.
0: Ja, de heftigste aanvallen sinds de wapenstilstand. De VS en Iran blijven elkaar bestoken met raketten en bombardementen. Maar officieel is er nog altijd een staakt het vuren van kracht. Ja, hoe zit dat? Goedemiddag, Peter Weininga.
2: Hi, goedemiddag.
0: Defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, als twee partijen een staakt het vuren afkondigen, dan denk ik, dan staakt het vuren.
2: Ja, dan staakt in feite het vuren, ja, dat klopt.
0: Maar dat gebeurt hier niet.
2: Nou ja, laat ik zo zeggen, het is in ieder geval even stil geweest, laat ik het zo maar zeggen, dat de wapens zwegen. Maar je merkt het vooral bij langdurige bestanden, dat die regelmatig worden geschonden. Dat zit eigenlijk wel in de oorlogsgeschiedenis, kun je dat ook wel terugvinden.
0: Oké. Okay,
2: en dus... dan loopt het bestand inderdaad gevaar te vervallen. Dat risico bestaat, ja.
0: En bij hoeveel bombardementen of raketten vervalt zo'n bestand dan? En wie bepaalt dat?
2: Nou, er is geen vaste regel natuurlijk, want dat zou makkelijk zijn. Ja. Maar wie bepaalt uiteindelijk of het bestand wel of niet wordt gehandhaafd, dat zijn de partijen zelf. En in het algemeen zou je kunnen zeggen, zolang de partijen er belang bij hebben dat het bestand gehandhaafd wordt, in welke vorm dan ook, dan blijft dat bestand intact. Ondanks het feit dat ze elkaar misschien tijdens dat bestand wel af en toe flink zullen bestoken.
0: Ja, er is natuurlijk een verschil tussen staakt het vuren en een vredesakkoord. Wat is daar precies het verschil tussen?
2: Nou kijk, een staakt het vuren of een bestand, hè, wapenstilstand zoals we dat dan ook wel noemen, dat is in principe tijdelijk. Hè, dat gebeurt wel eens tijdens de strijd, bijvoorbeeld om gewonden uit te wisselen of gevangenen uit te wisselen. Dat kan heel lokaal zijn en heel beperkt. Maar ook vaak in aanloop naar een mogelijk vredesakkoord. Dat men zegt, we stoppen met oorlog voeren. We gaan met elkaar om de tafel zitten en we nemen daar, nou ja, in dit geval heeft men 60 dagen gepland om er binnen 60 dagen met elkaar uit te komen. Ja, zolang beide partijen daar heil in zien om die 60 dagen te handhaven en met elkaar in gesprek te blijven, zal het bestand dus ook in stand blijven. Ondanks het feit dat er natuurlijk, zeker in dit geval, regelmatig over en weer wordt geschoten.
0: Ja.
2: En het heeft hier ook te maken met het feit dat er nog een derde partij is, namelijk de Israëli's.
0: Ja, en die doen niet mee met dat bestand?
2: Nee, in principe niet. Nou, ze houden zich aan het bestand in zoverre dat ze Iran niet rechtstreeks aanvallen, maar ze vallen voortdurend Hezbollah aan in Zuid-Libanon, wat een bondgenoot van Iran is. En Iran zegt van ja, dat moet ophouden, of ik begin met aanvallen op Israël.
0: Ja.
2: Dus daarmee staat het bestand eigenlijk onder druk door een, ja, je zou niet kunnen zeggen een externe partij, maar een derde partij in dit geval, die eigenlijk vindt dat er geen sprake zou moeten zijn van een bestand, omdat Netanyahu eigenlijk net zo lang wil doorgaan met bombarderen van Iran tot het regime daar ineenstort.
0: Ja, en als dan zo'n staakt het vuren wordt afgesproken, is er dan eigenlijk een scheidsrechter die in de gaten houdt of ze zich eraan houden?
2: Nee, dat doen ze eigenlijk beide over en weer. Ze houden elkaar natuurlijk nauwlettend in de gaten. Er is wel een bemiddelaar, in dit geval Pakistan. En er zijn soms ook externe krachten, zoals China of andere landen, die druk uitoefenen op de partijen. Maar Pakistan is in feite de bemiddelaar nu. En die doet dan nu zijn uiterste best om te voorkomen dat het bestand uiteindelijk weer ontaardt in een open oorlog.
0: Wordt een bestand ook wel eens per ongeluk geschonden, dat er per ongeluk een kanon afgaat? Wat niet te bedoelen
2: was? Ja, dat gebeurt zeker. Want kijk, op het moment dat zo'n bestand ingaat, er wordt een dag en een tijdstip afgesproken, dan kan het heel goed zijn dat bepaalde troepen aan het front het bericht nog niet hebben gekregen. En dus niet weten dat het bestand is ingegaan. En dan gaat het nog wel eens per ongeluk mis, ja.
0: Ja, wat denkt u als defensiespecialist van dit bestand tussen de VS en Iran? Gaat dat
2: gewoon? Ja, dat gebeurt zeker. Want kijk, op het moment dat zo'n bestand ingaat, er wordt een dag en een tijdstip afgesproken, dan kan het heel goed zijn dat bepaalde troepen aan het front het bericht nog niet hebben gekregen. En dus niet weten dat het bestand is ingegaan. En dan gaat het nog wel eens per ongeluk mis, ja.
0: Ja, wat denkt u als defensiespecialist van dit bestand tussen de VS en Iran? Gaat dat stand houden?
2: Nou, kijk,

0: verleiden deze oorlog te voeren. En de Iraniërs willen er natuurlijk sowieso van af. Die willen gewoon hun wonderlikken, zeg maar, zich herstellen, weer erop bouwen, et cetera. En die willen bepaalde garanties. Dus zolang die beide partijen van deze oorlog af willen, zullen ze zich aan het bestand ook houden, denk ik, ja.
1: Dank u wel, Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het is meestal slecht nieuws als er een deurwaarder bij u op de stoep staat. Maar voor Jan pakte het goed uit, want hij werd in een proef geholpen om van zijn schulden af te komen. Straks praten we met hem en met zijn deurwaarder. Maar nu is het NOS-journaal.
2: NPO Radio 1.
1: Levi van Eck.
3: De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 doden gevallen bij een hotelbrand. Onder de slachtoffers zouden veel buitenlanders zijn. De meeste sliepen toen de brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev spreekt hij met president Zelensky. En de gemeenteraad van Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. De kade verkeert in zeer slechte staat. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente Terschelling geld lenen en meer toeristenbelasting heffen.
1: Bianca Damink, waar staat het vast?
4: Het staat onder meer vast in Brabant op de A59... knooppunt Zonzeel Den Bosch in beide richtingen bij Vlijmen. Er is een rijstrook dicht door een politieonderzoek. Richting Den Bosch is de vertraging 3 kwartier... en vanuit Den Bosch sta je een kwartier in de file. Het staat ook vast op de N200 in Noord-Holland van Amsterdam naar Haarlem. Tussen Westpoort en Halfweg heb je een half uur tijdverlies door wegwerkzaamheden. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Del door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En dan zijn er nog in Brabant problemen met de verkeerslichten op de A65. Van Den Bosch naar Tilburg is de linkerrijstrook dicht bij Vught. De vertraging is een kwartier.
5: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
1: Het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl mag het bedrijf dat DigiD beheert niet overnemen van het kabinet, omdat dan te gevoelige informatie in Amerikaanse handen valt. Maar datzelfde bedrijf vernieuwt nu wel de complete digitale infrastructuur van Defensie. Waarom kan het bij Defensie wel, maar niet bij DigiD? Politiek verslaggever Remco Teulings, goedemiddag.
6: Hey, Lammert.
1: Ja, er was heel veel ophef over. DigiD-bedrijf Solfinity zou worden overgenomen door Kyndryl. Uiteindelijk heeft staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Zaken die overname verboden. Wat is nou precies het risico als DigiD in Amerikaanse handen zou komen?
6: Ja, dat heeft te maken met een wet uit 2018, de zogenaamde Cloud Act. En dat betekent dat de Amerikaanse overheid gegevens van Amerikaanse techbedrijven over de hele wereld kan opeisen als ze dat zouden willen. Dus bij DigiD zou dat betekenen dus dat de gegevens van alle Nederlanders beschikbaar zouden zijn voor de regering Trump. Nou ja, dat wilde de Kamer niet. En er was heel veel druk ook van de Amerikanen om juist de overname wel door te laten gaan. Maar uiteindelijk is het kabinet meegegaan met de meerderheid van de Tweede Kamer. Hebben gezegd, nee, we kunnen daar niet in meegaan. Die overname die gaat niet door.
1: Ja, nou, dat is te begrijpen. Maar nu doet Kyndryl heel veel werk bij Defensie, blijkbaar. Wat doen ze daar precies?
6: Nou, ze doen daar heel erg veel. En ook al heel erg lang. Want sinds 2015 zijn ze daar bezig met een enorm project. Echt een megaproject. De totale IT-infrastructuur bij Defensie die wordt daar vernieuwd. En dan moet je je voorstellen dat het dan gaat over de data die commando's en straaljagers en marineschepen wereldwijd gebruiken om te kunnen optreden, maar ook gewoon de militairen of ambtenaar in Den Haag op kantoor die wil printen. Dus alles, ook en clouddiensten die ermee verbonden zijn, alles wat dat betreft valt dan in één systeem. Dat is natuurlijk een megaproject. Het loopt dus al heel lang. Er is ook al heel veel geld aan besteed. De kosten lopen inmiddels al op tot 4 miljard euro.
1: Zo.
6: Minimaal.
1: Maar als Trump dan zegt, ik wil al die informatie van de Nederlandse Defensie, kan dat dan?
6: Ja. Nou, dat bestrijdt het ministerie. Ze zeggen, ja, we hebben dit allemaal wel goed verzekerd. Want bijvoorbeeld die datacenters die we hiervoor gebruiken, die staan op Nederlands grondgebied. Ja. Het personeel wat daarbij zit, het defensiepersoneel, dat is allemaal zeer streng gescreend. En het personeel van Kyndryl wat zich daarmee bezighoudt, dat ondergaat.

0: diezelfde strenge screening. Dus wat dat betreft is het afgedekt.
1: Want ik kan me een paar maanden geleden herinneren, toen ging het ineens over een kill switch, dat Amerikanen de straaljagers aan de grond zouden kunnen houden met één druk op de knop. Moeten we ook aan zulke gevaren denken?
0: Nou ja, die kill switch, er is wel eens op gehint dat zoiets zou bestaan, maar dat is nooit bewezen. Maar die toestellen hebben die F-35's waar het over ging, die hebben natuurlijk sowieso regelmatig updates nodig. Ze zijn een soort vliegende computers. Dus ja, kijk, als een Amerikaanse overheid kwaad wil, kunnen ze natuurlijk altijd zeggen, jullie krijgen die update niet. Nee. Dus die macht hebben ze wel. Dus je zou kunnen zeggen, als je dat soort aankopen doet, en dat geldt ook voor andere wapensystemen, dan hebben de Amerikanen er altijd zekere macht over.
1: Ja, maar Remco, ik maak me toch een beetje zorgen. Want we willen niet dat gegevens van Nederlandse burgers in Amerikaanse handen komt, maar onze defensiegegevens is blijkbaar geen probleem.
0: Nou ja, het is natuurlijk een net iets ander verhaal dit. Maar en zoals ik al zei, het ministerie zegt, we hebben het op alle manieren hebben dit afgedekt. Door die datasets op het Nederlands grondgebied en door de screening van het personeel. Ja. Maar we kunnen misschien even luisteren naar Kamerleden, want die maken zich wel degelijk zorgen hierover. Want die zien natuurlijk ook van, ja hallo, de ene week zeg je van, dit kan absoluut niet. En bij Defensie is het geen probleem. Dus die denken daar precies over zoals jij en ik. Laat even luisteren naar pro-Kamerlid Barbara Katman en naar Maas van Landschot van het CDA.
2: Nou, we hebben van DigiD geleerd. Er is maar één risicomijdende maatregel die je kan nemen. En dat is niet met de Amerikanen. Eigenlijk is dit hetzelfde bedrijf, maar dan een nog groter project bij Defensie. Ja, en eigenlijk geeft het kabinet hetzelfde aan. We hebben de risico's geminimaliseerd, zoveel mogelijk vermeden. Maar ja, ook hier, dat wil ik heel graag van de staatssecretaris horen, is hier ook maar één maatregel echt die helpt, en dat is niet met de Amerikanen.
3: Maar het verschil is eigenlijk hier dat bij DigiD zou de data over Amerikaanse platformen lopen, onze data. Terwijl dat hier bij het Defensieproject gewoon in eigen beheer blijft. Dus daar houden we grip op.
0: Ja, Jor, als laatste dus Maas van Landschot van het CDA. Die zien het dus iets minder als risico. Die zeggen, oké, Defensie zegt dat het onder controle is. Dat geloven wij wel. Die vinden overigens wel dat op termijn Nederland of Europa dit wel op eigen kracht zou moeten kunnen doen. Dus dat wel degelijk onafhankelijk moet worden van de Verenigde Staten ook op dit gebied. Ja. Maar de realiteit is nu dat dat gewoon nog niet kan.
1: Maar meneer Van Landschot wil zijn eigen staatssecretaris Dirk Boswijk natuurlijk ook niet afvallen, denk ik.
0: Dat zou ook best kunnen, maar dat weet je nooit zeker.
1: Nee. Maar Dirk Boswijk heeft ook gezegd, inderdaad, Nederlandse bedrijven moeten die taken kunnen overnemen, zoals wat Kindrel nu doet. Ja, kan dat eigenlijk? Hebben wij bedrijven die dat zouden kunnen?
0: Nou, er zit natuurlijk best wel know-how in Nederland. En er zijn ook wel Nederlandse bedrijven bij dit project betrokken. Maar die tent helemaal overnemen is op dit moment geen optie. Kijk, een bedrijf als Kinderwil, die doet dit soort projecten over de hele wereld. Dat is echt een ongelooflijk groot wereldwijd bedrijf. En je kan op termijn natuurlijk wel Europese initiatieven opzetten op dit terrein. Wat je ook zou kunnen doen, als je het nu allemaal veel te risicovol vindt, kun je nog zeggen, we kunnen misschien delen van dit project stopzetten en ons alleen maar op bepaalde kerntaken richten. Dus bijvoorbeeld op operationele taken en het printerbeheer. Dat laten we even zitten, want het loopt toch wel. Ja. Om het even heel simpel te zeggen. Maar echt, al die taken overnemen, dat is op dit moment helaas nog geen optie.
1: Maar is dat sowieso geen idee om bepaalde onderdelen door andere bedrijven te laten doen? Want je zegt net, het kost 4 miljard al tot nu toe.
0: Ja. Ja, het is om die reden zit de Kamer er ook wat dichter bovenop dan op andere projecten. De Tweede Kamer heeft het benoemd tot een zogenaamd groot project. Dat is echt een formele kwalificatie. Dat betekent dat Kamerleden die speciaal zijn aangesteld dit project op de voet volgen en om de zoveel tijd ook rapporteren aan hun collega's van het gaat zus of zo. Oh. En dit zijn de voetangels en klemmen. Dus ze zitten er echt wel, bovenop. Dus op
1: maar
0: die
1: hoe,
0: manier
1: hoe
0: probeert
1: bovenop
0: het,
1: hoe bovenop kunnen ze er zitten. Want ik kan me ook voorstellen dat het allemaal heel geheim is, omdat Defensie-informatie is.
0: Dat is precies het punt. Een deel daarvan is staatsgeheim. Dus daar kun je niks over zeggen. Dat geldt natuurlijk bij heel veel defensieprojecten. Bijvoorbeeld die aanschaf van onderzeeërs, waar het de afgelopen jaren over ging. Ja, bepaalde informatie kan nou eenmaal niet in de openbaarheid. Of sommige zaken kunnen ze vertrouwelijk worden gebriefd. Maar als het echt staatsgeheim is, inderdaad niet. Dus je kan eigenlijk als Tweede Kamer ook maar op grote lijnen een beetje sturen.
1: Ja, de Kamer heeft nu vragen gesteld. Wat gaat er nu gebeuren?
0: Nou ja, de vraag is nu in hoeverre, met name staatssecretaris Boswijk, die over het materieel gaat, of meegaat met de Kamer. Ik zei al, ze zeggen nu tot nu toe van we hebben het onder controle. Maak je geen zorgen. Maar er was van de week ook bijvoorbeeld een kwestie over het Amerikaanse IT-bedrijf Palantir.
1: Ja.
0: Dat in opspraak is omdat die verstrekken de Amerikaanse overheid gegevens om achter illegaal aan te gaan zitten. Mm-hmm. Die helpen ICE, maar die helpen bijvoorbeeld ook Israël in Gaza. Een zeer omstreden bedrijf. Daarvan heeft Boswijk al gezegd van dat gaan we een beetje afbouwen en we gaan kijken naar alternatieven. Het is nog een beetje de vraag of dat ook in dit geval kan. Want het is natuurlijk
1: moet je waarschijnlijk boetes betalen ook.
0: Ja, het is een enorm groot project. Als je daarin gaat snijden en gaat ingrijpen, dan wordt het misschien op termijn nog wel 2 keer zo duur. Hè? Dan ga je van de regen in de drup. En dan moet je misschien concluderen dat dit gewoon too big, too veel is. En dat je hoe dan ook er toch mee verder moet.
1: Dankjewel, Remco Teulings. Straks nooit meer zoeken naar een AED, want een nieuw reanimatieapparaat past gewoon in je broekzak.

0: Morgen en overmorgen staat hij nog in de arena. Harry Styles met Watermelon Sugar. Een AED die niet groter is dan een powerbank en gewoon in je broekzak past. Het apparaat kan bij een hartstilstand nog sneller levensreddende hulp bieden. Onze verslaggever krijgt van bedenker Stef Hoordijk gedemonstreerd hoe die mini-AED werkt.
1: Ik zou zeggen, test hem even op mij uit.
2: Ja, dit is hem. Dus ik zou hem nu bij jou of mij kunnen opplakken. Maar het enige wat hij dan zal zeggen is dat er geen schok nodig is. Omdat wij geen levensbedreigende hartritmestoornis hebben. En er dus geen schok nodig is. En dat maakt ook waarom een AED altijd zo veilig is. Dat doen alle AED's gelukkig. Hè? Dus als je er nu eentje van de muur aftrekt, dan kun je die gewoon bij iemand opplakken. En je kan daar nooit per ongeluk iemand mee schokken. Maar ja, ik heb hier wel een speciaal apparaat meegenomen. Dat eigenlijk laat zien aan de AED alsof die op een patiënt zit die wel zo'n hartritmestoornis heeft. En dan zie je vervolgens wat die dan zou doen. Dus,
1: en wat is die klein, hè?
2: Het is toch wel ongeveer 1/3 van de meest al kleine AED's. Misschien wel 1/10 van sommige echt grote. Dus.
1: Het is bijna broekzakformaat.
2: Ik heb dit letterlijk in mijn broekzak als ik door de stad loop, ja.
1: Is het nou defibrillator?
2: Maar precies omdat dat zo lastig is, kortom, gewoon af naar AED. En dat staat dan weer voor automatische externe
1: defibrillator.
2: Dat is hem. AED, lekker makkelijk.
1: Laten we heel even naar die oude apparaten, want je hebt hier een hele stellage staan.
2: Ja,
1: je ziet ze wel eens hangen bij sportverenigingen of...
2: Gelukkig op steeds meer openbare plekken, inderdaad. Je ziet hoe groot het is. Hè. Dit is niet iets wat je makkelijk in de auto of in je tas of zelfs in je broekzak zou kunnen doen. Zeker niet zelfs. Dit weegt 2,5 kilo, dit 1,5, dit 2.
1: Deze, dat is gewoon een forse handtas.
2: Ja, dit is best behoorlijk groot. Kwam ook de missie vandaan om het kleiner te maken. Om dat dus wel mogelijk te maken voor thuis en onderweg. Ja.
1: Ja, en daar heb jij onder andere over nagedacht.
2: Ja, zeker. Ja, met een heel groot team natuurlijk. Het is de afgelopen 5 jaar de focus geweest van alles wat ik heb gedaan om dit te krijgen tot wat het is. Ja. Toen ik zelf 18 was, ik ben nu 25, ben ik op het station een vrouw tegengekomen die voor mijn neus een hartstilstand kreeg. En ik wist gelukkig, omdat ik een EHBO-cursusje had gedaan van een paar uur daarvoor, wist ik hoe belangrijk een AED kon zijn. Die ben ik gelijk gaan halen. Met het idee van, als ik dan terugkom met die AED, dan zijn er vast wel mensen die haar aan het helpen zijn. En als die hem dan nodig hebben, dan is hij er. Maar toen ik terugkwam, was er nog niemand. Tenminste, niemand was gestart met helpen. Dus er liepen wat mensen omheen, alleen die deden niks. Ik heb toen die AED aangesloten, 112 gebeld met mijn koptelefoon. En gelukkig een schok kunnen geven. Vervolgens gaan reanimeren. En toen met de conducteur die aangerend kwam, samen die reanimatie doorlopen. Totdat zij vlak daarna, mede door die schok en die reanimatie dus, weer wakker werd. En een eigen hartslag en ademhaling had. Dat was voor mij echt een levensveranderend moment. Voor haar dus ook, hè, want dat heeft letterlijk haar leven gered. En dat bracht mij uiteindelijk bij de missie van, iedereen moet weten hoe makkelijk je iemands leven kan redden met een AED. Maar hem dan ook wel bij de hand hebben. Ja, daar is het allemaal begonnen. En inmiddels ruim 125 reanimaties later een hele hoop ervaring opgedaan als vrijwilliger in het 112 oproepnetwerk. Dus heel vaak AED's gebruikt en daar dus ook heel veel van geleerd. En ook best wel wat mensen gelukkig kunnen redden.
1: Niet altijd?
2: Zeker niet altijd. Nee, ja, iemand moet ook een klein beetje geluk hebben natuurlijk. Maar ja, die overlevingskans die is wel het grootst als er gelijk gestart wordt met reanimeren en er heel snel een AED aanwezig is. Dus dat is waar het allemaal om draait voor mij. Ja.
1: Is het je wel eens overkomen ook dat iemand uit je handen is geglipt terwijl je bezig was?
2: Zeker. En helaas ook echt van jong tot oud.
1: Hoeveel mensen overkomt het jaarlijks?
2: Zo'n 17.000 mensen per jaar krijgen in Nederland een hartstilstand. Niet iedereen daarvan wordt gereanimeerd. Hè? Want als je na een hele tijd pas gevonden wordt, dan is het sowieso klaar. Want je hebt echt maar een paar minuten om te starten. Maar we hebben het toch zeker over wel zo'n 300 reanimaties per week in Nederland.
1: Dit even laten zien?
2: Zeker, ja.
1: Het ligt hier op tafel, uitgestald. En dit is...
2: Wat we hier hebben is eigenlijk een testopstelling. Hè? Daarmee kunnen we testen of dat het apparaat doet wat het moet doen.
1: Twee snoertjes ertussen.
2: Dus zoals ik al zei, een AED kan alleen maar schokken als die een levensbedreigende hartritmestoornis ziet die een schok nodig heeft. Ja. En wat we met dat apparaat ernaast doen, is die hartritmestoornis simuleren. En zo weten we zeker of dat de AED zijn werk doet. Maar kan ik in dit geval aan jou laten horen hoe dat hij dat dan zou doen en hoe dat eruit ziet. Dus ik zet eerst even de tester aan. En als ik nu de AED aanzet, dan hoor je dat hij zometeen al zijn stappen doorloopt. En dan hoor je ook hoe makkelijk het eigenlijk is om de AED te gebruiken. Want als je hem dus aanzet, dan zegt hij als eerste bel 112. Dus dat doe je zo snel mogelijk. En vervolgens luister je naar de stappen die hij zegt om hem aan te sluiten. En 40 seconden later heb je hem aangesloten en kan je iemands leven aan het redden zijn.
3: Bel 112. Scheur of knip bovenkleding weg. Scheur de verpakking open en haal elektrodestickers eruit.
2: Zodat je de elektrodestickers kan opplakken.
3: Haal plastic vel van elektroden af. Plak elektrodestickers op blote huidpatiënt. Kijk naar de plaatjes.
2: Nou, en als die elektrodestickers dan... als die op de patiënt zitten, dan gaat hij dit doen, dus analyseren.
3: Haal elektrode, raak de patiënt niet aan. Schok nodig. Laat patiënt en AED los.
2: Nou, dan laat iedereen los.
3: Druk nu op knipperende oranje knop. Schok is gegeven. Start nu met reanimeren. Zo.
2: Nou, dan zet ik hem voor nu even uit. En dan heb je iemand een schok gegeven. Vervolgens ga je 2 minuten lang reanimeren. Dus ja, hiermee ga je door totdat de ambulance het overneemt. En als het heel erg mee zit, kan het best zijn dat iemand na zo'n schok al uit zichzelf weer begint te ademen. En soms zelfs wakker wordt. En het is,
1: wat kost het? Het
2: kost nu zo'n €24 per maand of ruim €1400 aanschaf. Ik hoop vooral met die €24 per maand te zorgen dat het voor mensen thuis toegankelijk wordt.
1: Het is wel waard.
2: Ja, nou goed, als het je overkomt, dan denk ik dat er niemand is die achteraf zegt van nee, dat had ik liever niet gehad. Maar door dit steeds verder op te schalen, hoop ik dat het over 10 jaar net zo normaal is om een AED in huis te hebben als een televisie of een smartphone, zeg maar.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Ze hebben niet de beste reputatie, maar een deurwaarder is lang niet meer die man die met een gespierde bullebak je geld of spullen uit huis komt halen. Ze kunnen zelfs schulden vroeg signaleren en op tijd voor de juiste hulp zorgen. Dat blijkt allemaal uit een nieuwe pilot die gedaan is met deurwaarders. Een van die deurwaarders is Glenn Jansen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo.
0: U stond onder andere op de stoep bij Jan, ook goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Op uw verzoek noemen we uw achternaam niet, en dat begrijp ik wel. Want Jan, op een dag stond Glenn Jansen bij jou aan de deur. Hoe ging dat?
5: Hoe dat ging, ja. Ik maakte open en hij stelde zich voor als de deurwaarde. En goed, ik kom binnen in het gesprek en hij vertelde over de beslaglegging en over een schuld die ik had, waar ik me eigenlijk niet echt van bewust was.
0: Nee, dat lijkt me wel even schrikken als er ineens een deurwaarder aan de deur staat. Ja.
5: Wat heet. Ja. Dat was nogal schrikken.
0: Ja, want hoe erg waren je schulden?
5: Dat liep in de orde van grootte van rond de €30.000.
0: Jeetje. En dan staat die deurwaarder daar. Wat denk je dan? Wat gaat er allemaal door je heen?
5: Nou ja, van alles. Maar met name paniek.
0: Ja.
5: Wat de hel, wat overkomt me nu? Maar goed, met een gesprek met hem werd me alles veel duidelijker. En heeft hij me geholpen met de gemeente Amsterdam en de buurtteam enzovoorts om een oplossing te zoeken.
0: Had je dat verwacht toen je de deur opendeed? Dat hij je zou gaan helpen? Of dacht je, daar gaat mijn tv?
5: Nou, ik wist eigenlijk niet wat ik kon verwachten of wat ik moest verwachten en hoe het allemaal in zijn werking ging.
0: Nee.
5: Dus het was een totale verrassing. En dan nogmaals in paniek. En dan gaat van alles door je heen.
0: Ja.
5: Van nou, dan moet ik volgende week in mijn auto gaan slapen of zo. Weet je.
0: Ja, precies. Ja. Julia, Jan komt uit Amsterdam. Maar meer gemeenten hebben aan deze pilot meegedaan.
6: Ja, klopt. Dat waren de gemeenten Breda, Den Haag, Helmond, Nijmegen en Weert. De deurwaarders in die gemeenten legden zo'n 450 huisbezoeken af. En terwijl ze schulden inden, probeerden ze ook het gesprek aan te gaan over andere schulden die er waren. En uiteindelijk kregen 47 mensen hulp. Het inzetten van deurwaarders heeft grote meerwaarde, zegt Nadja Jongman. Zij is lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht.
7: De belangrijkste conclusie van deze pilot is dat er meer mensen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening terechtkomen. En niet onbelangrijk dat gemeenten teruggeven dat er ook een nieuwe groep bij hen in beeld komt. Want een deel van de mensen die verwezen zijn, waren bij de gemeente nog niet bekend. Dus ik denk als je kijkt naar deze pilot, dat het een heel goed idee zou zijn als dit landelijke praktijk wordt.
0: Ja, meneer Jansen, u bent al jarenlang deurwaarder. Dit lijkt me wel een hele andere manier van werken.
8: De deurwaarders praten altijd al met mensen. En wij hebben zelf op eigen initiatief een overeenkomst met de gemeente Amsterdam hiervoor afgesloten. En vervolgens is de pilot gestart en die sloot naadloos aan bij deze overeenkomst. En wij zijn ook heel erg blij met de resultaten die eruit zijn voortgekomen.
0: Want wat doet u nu anders dan dat u jaren geleden bijvoorbeeld deed?
8: Nou, wij deden al praten met de mensen, alleen wij konden ze dus niet goed doorverwijzen. En binnen de gemeente Amsterdam hebben wij heel veel goed contact met de buurteams, zodat we deze mensen wel in contact kunnen brengen. En dan worden die mensen goed geholpen en dat zien we ook aan Jan.
0: Ja, want Jan, hoe is dat afgelopen?
5: Nou, het is nog ongoing, maar ik ben inderdaad dus naar de buurteam gegaan. Ja, sorry, ik heb het toch gelegen vannacht, mijn stem is een beetje weg.
0: Dat moet je niet doen.
5: Maar ik ben dus inderdaad door de buurtteam erg goed geholpen. En ook van de gemeente Amsterdam, een hypotheekadviseur. We zijn nabij een oplossing van alles. Ik heb ook een deel van de schulden ingelopen, afgelost.
0: Ja,
5: En we zijn nu in het laatste traject bezig. Maar de hindernis is op het moment de banken, want de banken werken totaal niet mee.
0: Nee, werken die niet mee? Nee?
5: Nee. Ik zal de namen van de bank niet noemen, maar dat mag
0: niet. Nou, mag al hoor.
5: Maar nou, de regio ASN Bank die zit gewoon tegen. En ik heb een koopwoning. Hmm. En ik heb een behoorlijke overwaarde op mijn... Op mijn woning.
0: Ja.
5: Maar ik krijg er geen cent van die overwaarde om dus die schuld te helpen aflossen. Nee. Wat eigenlijk mijn bedoeling was.
0: Ja, dat begrijp ik.
5: De overwaarde van mijn woning om die schuld af te lossen.
0: Dat zou mooi zijn, inderdaad.
5: Ja, en dan was ik in één keer van een probleem af. Maar de banken werken niet mee op dat gebied.
0: Nee, meneer Jansen, hoort u dat vaker, dat banken niet meewerken bij mensen die in de schulden zitten?
8: Nou, dit is een individuele situatie, maar daar kan ik geen antwoord op geven.
0: Nee, maar is de algemeenheid, zijn banken bereidwillig?
8: Dat vind ik lastig om te zeggen, omdat wij dat contact niet hebben met de banken. Dat hebben alleen de mensen zelf.
0: Ja, en dan de schuldhulpverlening natuurlijk in de gemeente. Wat is nu de kracht van het inzetten van een deurwaarder in deze situaties wat u betreft?
8: Nou, de kracht is het menselijke aspect. Dus de deurwaarder komt fysiek aan de deur. De mensen hebben er een gezicht bij. Ze herkennen mij ondertussen ook soms. En dat maakt ook het gesprek makkelijker om tot een oplossing te komen.
6: Staan ze er altijd open voor dat u voor de deur... Ik kan ook voorstellen dat mensen meteen de deur dicht smijten. Denken, nou, ik probeer het zo ver mogelijk te houden.
8: Nee, zelden heb ik te maken met weerstand. De mensen zijn allemaal vriendelijk, open, eerlijk. Ze vertellen ook allemaal binnen 5 minuten wat er allemaal aan de hand is. En dat maakt ook dat wij constructief tot een oplossing kunnen komen.
0: Ja, dat is toch een heel ander beeld dan de meeste mensen van deurwaarders hebben, denk ik.
8: Over de verjaardagsvragen, zijn inderdaad verjaardagsvragen. Mensen zijn altijd verbaasd dat mijn antwoord is dat de meeste mensen heel erg vriendelijk zijn. Gewoon een gesprekje mee kunt aanknopen. De meeste mensen weten ook dat ze schulden hebben. Ze erkennen het ook. En dan is het aan ons om samen tot een oplossing te komen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat u ook blij bent met deze pilot.
8: Ja, zeker. Zoals ik al zei, wij deden al samenwerken met de gemeente Amsterdam op dit gebied. En wij merken ook dat het contact met de buurteams laagdrempelig is, heel goed werkt. En dat heeft ook resultaat in dat wij zien dat mensen echt geholpen worden.
0: Ja, maar dan heeft u straks geen werk meer als iedereen geholpen wordt.
8: Nou, dat denk ik niet. Het zou heel mooi zijn als iedereen al zijn schulden aflost. Maar dat is hetzelfde als hopen dat er geen ziekenhuizen meer nodig zijn. Of geen politie. Dat zal altijd blijven.
0: Ja, precies. Jan, wat zou jij tegen andere mensen willen zeggen die in jouw situatie zitten?
5: Wees het voor, eerlijk gezegd.
0: Ja.
5: Nou, als je weet dat je in de problemen zit, ga je inderdaad, en dat heb ik niet gedaan door diverse omstandigheden, ga je inderdaad hulp zoeken.
0: Ja.
5: En de buurteam in Amsterdam, het Nieuw-West, dat heeft me gewoon erg goed geholpen. En die stuurt je op een gegeven moment ook de goede kant op.
0: Nou, dat is heel fijn.
5: En die motiveert je ook verder om oplossingen te vinden.
0: Heel fijn om te horen dat het wat beter met je gaat. Dank je wel voor het delen van je verhaal. En ook bedankt deurwaarder Glenn Jansen. Naast de gevoelstemperatuur, zonkracht en neerslagkans geeft het KNMI voortaan ook een cijfer voor de hittekracht. Maar wat heb je daar eigenlijk aan, wil luisteraar Ellen uit Nijmegen weten. Zometeen het antwoord.
9: NPO Radio 1. Max. Ja. Zometeen om 14:00.
10: Ik ben wc-juffrouw in Madurodam geweest.
11: Villa.
9: Villa VDB.
10: Gewoon grote, volwassen wc's.
12: Ook wel eens een hele kleine wc's.
9: Met Jurgen van den Berg.
13: Welke video's scoren vooral goed?
14: Nu.
13: Oh, fatbikes?
14: Ja.
13: Die van Sky High.
14: Of een pak ze maar aan.
13: Nou ja, vooral dat.
15: Meer muggen, al zijn het de Europese huissteekmuggen, dat is wel irritant. Hè? Die bijna één voorop is die aantrekkelijk. Dat is plat tegen de muur.
16: Ik wed er een tientje om dat Nederland het WK niet gaat doen.
13: Een tientje maar.
16: Ja, oké, als je er 1000 van wilt maken. Ik heb daar vrij veel vertrouwen in.
9: Zometeen om 14:00.
17: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
18: Ster. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: We gaan nog weer naar huis, nog langer, nog langer. En we gaan nog weer naar huis, nog langer.
11: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
14: vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
20: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
21: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
20: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
21: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
24: Het hoeft niet in.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
26: Hey, bedankt.
27: Merci.
26: Thanks.
25: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: NPO Radio 1. 1 uur.
28: Lammert de Bruin.
0: Horeca-ondernemers worden er moedeloos van. Mensen die vertrekken zonder te betalen. Vorige week was het weer raak in Giethoorn, waar een stel het terras verliet zonder de rekening van €100 te voldoen. De eigenaar nagelde ze aan de digitale schandpaal, maar geeft toe verder weinig te kunnen doen. Want vertrekken zonder te betalen is in de horeca pas strafbaar als iemand er een beroep of gewoonte van maakt, zegt hij in het AD. Maar is dat feit of fictie? Zometeen in 1 Vandaag, na het NOS-journaal. Levi van Eck.
29: Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied in de Oekraïnse provincie Donetsk een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat onder meer praten met president Zelensky. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis.
30: De Kamer heeft, net als alle organisaties in die tijd, natuurlijk via de media vernomen dat er een virus rondging, met name in het buitenland. Maar er was nooit een voorbereiding of een plan of mocht er een pandemie zijn, hoe de Kamer daarmee zou omgaan. Dus wij lieten ons informeren, net als iedereen in het land.
29: Ze voelde zich door de ambtelijke top van de Kamer buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van €22 miljoen... omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoen aan de milieuregels. Nippon Paint wil de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel toch niet overnemen en heeft het gedane bod ingetrokken. Daarmee lijkt de weg vrij voor een fusie tussen AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta. Volgens AkzoNobel levert de fusie meer op voor de aandeelhouders. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. In het oorspronkelijke plan stond dat de speciale kortingskaart eigenlijk begin juni zou ingaan. In het Engelse Southampton is de politie gisteravond aangevallen na een demonstratie. Mensen gingen de straat op omdat er veel boosheid is over de rechtszaak rond de dood van een 18-jarige jongen. Henry Novak was neergestoken, maar agenten behandelden hem als verdachte. De hele situatie is gefilmd met een bodycam, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: En op de beelden van die bodycam zegt hij tot 9 keer toe dat hij niet kan ademen. Ook zegt hij dat hij is neergestoken. Maar je hoort de agent letterlijk antwoorden: ik denk het niet, vriend. En pas als Novak zijn bewustzijn verliest, dan begrijpen de agenten hoe serieus de situatie is. Bellen ze de ambulance. Maar ja, toen was het al te laat en Novak zou kort daarop overlijden.
29: De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederlands, oftewel PRO. De Raad van State heeft al bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Fractievoorzitter Jesse Klaver is tevreden, zei hij bij het radioprogramma Sven op 1.
2: Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement. Die belemmering is nu weggenomen. Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. En dan moet het parlement erover besluiten.
29: Het parlement moet dus nog wel stemmen over de nieuwe naam van de fusiepartij, maar dat lijkt een formaliteit. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt een regengebied over het land. Morgen vallen er stevige buien, in de middag soms even zon en dan is het iets koeler dan vandaag.
0: Bianca Damink, is het druk?
3: Nou, er staan wel een paar opvallende files. Vooral in Brabant op de A59 heb je veel vertraging. Tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch bij Vlijmen. Richting Den Bosch is het oponthoud een half uur. De andere kant op is dat 10 minuten. Politie doet daar onderzoek. Ze zijn op zoek naar een telefoon daar. De linkerrijstrook is dicht in beide richtingen. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat bij knooppunt Del een pechgeval. Vertraging is een kwartier. En in Noord-Holland heb je een half uur oponthoud op de N200 van Amsterdam naar Haarlem tussen Westpoort en Halfweg. Dat komt door werkzaamheden.
9: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Darmpatiënten moeten soms maandenlang wachten voor ze behandeld worden. Het MDL-fonds vindt dit ontoelaatbaar. Zometeen spreken we Monique, die een half jaar op de wachtlijst stond, met alle gevolgen van dien. En Julia, van een terras weglopen zonder te betalen.
4: Ja, dat is pas strafbaar als iemand er een beroep of een gewoonte van maakt, zegt een horecaondernemer in het AD. Nou, we gaan kijken in feit of fictie of dat klopt.
0: Nu eerst, bij welke hittekracht moet je binnenblijven?
6: Vraag 1 vandaag.
0: Is het hittekracht 1 of hittekracht 10? Het KNMI laat voortaan naast de temperatuur ook zien hoe zwaar de hitte die dag aanvoelt. Ellen van der Waterbeemt uit Nijmegen, goedemiddag.
7: Hallo.
0: Ja, u vraagt zich af wat zo'n cijfer precies zegt, toch?
7: Ja, precies. Ik vind het wel een heel mooi nieuwe maatstaf. Hè. Zeker als je dan kijkt naar die hardlopers die onwel geworden zijn bij een marathon. Terwijl het helemaal niet zo warm is. Dus volgens mij is je index hartstikke goed. Ik denk alleen, wat betekent het nou voor mij?
0: Ja.
7: Moet ik bij 3 al in actie komen of dingen niet doen? Of pas bij 7, 8? Dus dat was mij niet helemaal duidelijk in de berichtgeving.
0: En wat voor actie moet je dan doen inderdaad? Dat is ook nog zoiets.
7: Ja, precies. Binnenblijven of extra beschermen of nou.
0: Ja.
7: Dat soort dingen.
0: We gaan het vragen aan Jet van Pasen van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Zoals het KNMI ook heet. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Wat is hittekracht precies?
8: Ja, hittekracht is inderdaad een nieuwe index die wij gisteren hebben gelanceerd. Hittekracht is een cijfer dat gebaseerd is op een berekening tussen de luchttemperatuur, zoals we die kennen, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. En die 4 elementen bij elkaar bepalen de hittekracht.
0: En waarom is die nieuwe index nodig?
8: Nou, heel veel mensen weten wel, de ene 25 graden is, de andere niet. Als het 25 graden is, je zit op een terrasje en er waait een lekker windje, dan heb je het prima, dan is er niks aan de hand. Maar het kan ook 25 graden zijn, het is windstil en je bent in de tuin aan het werk, of je bent nog actiever zelfs. Ja. Dan kan het ineens heel benauwd zijn. Dus de ene hitte is de andere niet. En deze hitteindex, dus de hittekracht, geeft een idee van hoe die hitte die dag gaat aanvoelen.
0: Oké, en wat kan mevrouw van het Water daar dan mee?
8: Nou, ik ben heel blij met deze vraag, want dit is ook precies het hele lastige achter die hittekrachtindex. Dit cijfer geeft een indicatie, maar mensen moeten zelf gaan aanvoelen wat dit doet. En ook het het heeft natuurlijk verschillende elementen. Dus bijvoorbeeld hittekracht 6. Als mevrouw gewoon in de tuin gaat zitten, dan kan het zijn dat ze denkt, nou, heerlijk, prima, niks aan de hand, ook al is het windstil. Ja. Maar als zij bijvoorbeeld 10 kilometer wil hardlopen, kan ze denken, nou, 6 is voor mij echt te hoog. Dus dat moet je eigenlijk zelf gaan aanvoelen. Dus ik zou zeggen, elke dag even die hittekracht bekijken. Die is per uur, staat die in onze app.
0: Per uur?
8: En dan denken, oh, het is nu 4. Ik voel me zo en zo. En ik ben van plan nog deze activiteiten te ondernemen. Kan dat of niet?
0: Ook, maar jullie hebben dat niet met een testploegje gedaan, dat jullie een algemene indicatie kunnen geven.
8: Ja, dat is eigenlijk heel lastig. Want deze hoe dat voor je aanvoelt, dat ligt, dat heeft weer te maken met hoe je fit je bent eigenlijk. Ja. Dus je leeftijd, wat voor kleren je aan hebt. Heb je iets luchtigs aan? Of moet je bijvoorbeeld een brandweerpak aan omdat je bij de brandweer werkt?
0: Ja.
8: Ga je hardlopen of zit je op een stoel? Bijvoorbeeld, ben je zwanger als vrouw? Dus er heeft een heleboel elementen maken uit met hoe die hitte voor jou kan aanvoelen.
0: Maar
8: en sowieso,
0: hittekrachtcijfer 10, dan kunnen we stellen, dan is er wel iets aan de hand, toch?
8: Ja, dan is er zeker wat aan de hand. 10 komt ook echt heel zelden voor. In sommige delen van het land is 10 ook nog nooit voorgekomen. In andere delen, een beetje het zuidoosten, is het wel eens voorgekomen. Maar 10 is wel echt wat aan de hand. Ja, dit komt eigenlijk zo heel zelden voor.
0: En wat moet je dan doen?
8: Ja, vooral denk ik je heel rustig houden en zorgen dat je ergens voor een ventilator zit. Of in ieder geval niet te veel activiteit ondernemen. Niet te veel kleren aan.
0: Nee. Ja, mevrouw van der Waterbent, u moet gaan testen de komende dagen.
7: Ik hoor het, ja. Dat is dus ook wel persoonlijk tot op zekere niveau.
0: Ja.
7: En een kwestie van ervaring.
0: Kunt u goed tegen de hitte?
7: Ik kan goed tegen de hitte, ja.
0: Oh, dat valt mee. En ook als u dan activiteiten onderneemt?
7: Ja, als het maar niet benauwd is. Dus in die zin snap ik die index wel. Dat meer dingen meespelen dan alleen de temperatuur.
0: Ja, mevrouw Van Pasen, hoe meet je benauwdheid eigenlijk? Of is dat ook persoonlijk?
8: Ja, dat is luchtvochtigheid. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat de ene persoon kan beter tegen hitte dan de andere persoon. En wat ook heel belangrijk is, in september kunnen we met z'n allen veel beter tegen de hitte dan nu. Want dan is je lichaam eigenlijk gewoon gewend aan de warmte en dat het heet kan zijn. En dan kan je echt veel beter hitte hebben dan in mei of in juni.
0: Oh, net dus, zoals in het voorjaar voelt 15 graden ook veel warmer dan in het najaar.
8: Precies. Ja.
0: Ja, en gaan jullie nu ook, want er zijn natuurlijk allemaal weercodes, kunnen we nu ook een weercode verwachten voor hittekracht?
8: Nou nee, hittekracht is eigenlijk dus die schaal, maar dat is geen weerwaarschuwing. Het is meer een toevoeging op de luchttemperatuur. Dus je krijgt de luchttemperatuur, het wordt bijvoorbeeld 25 graden en dan kan je zien de hittekracht is bijvoorbeeld 4 of is 6. Dus dat is een toevoeging op waar de luchttemperatuur nog niet toereikend was eigenlijk.
0: Ja. Mevrouw van der Waterbeemt, heeft u verder nog vragen aan het KNMI?
7: Nee, dit maakt het echt heel veel duidelijker, zeker.
0: Nou, heel erg fijn dat we u hebben kunnen helpen. En dank u wel voor de uitleg, Jet van Pasen van het KNMI. Heeft u zelf een vraag, stuur hem dan in via onze website op eenvandaag.nl/chat. Of stel hem via de NPO Luisterapp, dan gaan we hem misschien morgen wel beantwoorden.
5: Ik denk dat darmziektes gewoon onderschat worden. Wat voor impact het heeft op alles in je leven.
10: Het zijn patiënten natuurlijk die chronische buikklachten hebben. Wat je dan kan krijgen is dat de ziekte wel continu verder gaat.
0: Een chronische darmziekte pauzeer je niet zomaar even. Toch moeten patiënten soms dagen of maanden lang wachten op de juiste zorg. Daarvoor waarschuwt het MDL-fonds. Een van die patiënten is Monique Wegereef. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: U stond maar liefst een half jaar op de wachtlijst bij de specialist. Op welke operatie was u aan het wachten?
13: Ik heb de ziekte van Crohn zelf. En er was ongeveer 80 centimeter van mijn dikke darm was volledig ontstoken eigenlijk. En dat moest verwijderd worden.
0: Oh jeetje. En voor mensen die niet weten, de ziekte van Crohn, wat voel je dan allemaal als patiënt? Waar heb je last van?
13: Oh jeetje, dat is een hele lijst. het gaat eigenlijk. Het is een ziekte van mond tot kont, noemen ze dat. Dus echt het hele verteringsstelsel kan ontstoken raken.
0: Ja.
13: Bij mij is het echt vooral in de dikke en de dunne darm gevestigd. Voor de rest heb je chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten, ontstoken ogen, aften in je mond. Dat soort dingen, ja, dat hoort er allemaal bij.
0: Geen pretje, maar zo'n ontstoken darm, dat lijkt me een spoedgeval. Hoe kan het dan dat u een half jaar moest wachten? Hoe is dat gegaan?
13: Het hoeft in die zin niet zo'n spoedgeval te zijn. Je hebt Crohn in verschillende gradaties. Alleen ik heb dan helaas een ernstige Crohn. Waardoor, dat was op dat moment nog niet heel erg aan bod, zeg maar.
0: Nee.
13: Maar ja, het kan zijn dat je inderdaad zo lang voor een operatie moet wachten. Ja, dat klopt.
0: En ging u dan toen op zoek naar een alternatief of wat heeft u gedaan?
13: Ik heb wel de zorgverzekering ingeschakeld. Of het eventueel met wachtlijstbemiddeling kon. Maar dan wordt er gekeken naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
0: Oh.
13: En dat was voor mij eigenlijk geen optie. Want ik zit al in een academisch ziekenhuis. En laat ik me niet opereren in een streekziekenhuis. Dus dat, niks ten nadele over de streekziekenhuis hoor. Absoluut niet. Maar, maar ik blijf liever dan in mijn eigen ziekenhuis. Daar hebben ze mijn dossier ook.
0: Oh ja. Maar goed, u moest dan 6 maanden wachten.
13: Ja, ja.
0: Wat betekent dat lange wachten voor uw gezondheid?
13: Nou, dat het eigenlijk uiteindelijk zo ver opliep dat ik eigenlijk elke week wel, elke maandag of dinsdag werd er een planning gemaakt bij de OK. En elke week ging ik bellen van is het zover, sta ik op die lijst? En elke week was het weer van nee, nog niet.
0: Oh, jeetje.
13: En op een gegeven moment toen gaf mijn lichaam het op. En toen was het, toen moest ik echt naar de spoedeisende hulp. En ben ik een week in het ziekenhuis gelegen en werd nog erg. Nou, en uiteindelijk ben ik met spoed geopereerd. En,
0: jeetje.
13: Ja.
0: Want en gaat het nu weer beter met u?
13: Ja, in die zin. De kroon is rustig. Alleen ja, ik heb wel nog steeds of wel weer heel veel buikklachten. En dat is nu inderdaad weer afwachten. En van wachtlijst op wachtlijst aan te gaan om te kijken wat het nou allemaal is.
0: Wat een ellende. Maar had u minder last gehad als u eerder geholpen was?
13: Dan had het waarschijnlijk wel een ander soort operatie geweest op dat moment. Want toen is het. Want dit, we hebben het over 2015 nu. Dus het is al wel even terug.
0: Ja.
13: Maar omdat ik eigenlijk zo ziek was, toen is er een stoma aangelegd. Tijdelijk, voor 4 maanden. En toen weer opgeheven. En in principe was die stoma niet gepland toen.
0: Nee.
13: Dus dat is echt omdat ik zo ziek was, hebben ze die stoma aangelegd.
0: Ja, dat is toch wel erg ingrijpend. En Julia, hoe lang moeten mensen met maag, lever of darmproblemen gemiddeld wachten op zorg?
4: Dat heeft het MDL-fonds uitgezocht. En voor een eerste bezoek aan de polykliniek moet je 4 tot 5 maanden wachten. Volgens het fonds loopt het in de hele zorgketen vast. Dus ook zoals in het geval van Monique als je wacht op een operatie. Wel zijn de verschillen tussen ziekenhuizen soms groot. Soms kun je binnen een maand terecht. En op andere plekken loopt de wachttijd op tot een jaar.
0: Ja, Monique Weger, u bent dus niet de enige die flinke wachttijden heeft. Hoe kijkt u daarnaar?
13: Ik neem de ziekenhuizen sowieso niks kwalijk. Ik bedoel, zij doen ook wat ze kunnen en ze werken hartstikke hard allemaal. Je zou wel graag snel geholpen willen worden, ja, natuurlijk.
0: Ja, heeft u het met andere patiënten daar ook over?
13: Tuurlijk. Ik heb het er ook wel met andere patiënten over. Maar dat, die kijken er eigenlijk hetzelfde tegenaan. Je kan niet harder lopen dan dat het gaat. Dus het is eenmaal afwachten en doorgaan eigenlijk.
0: Ja, wat kan er volgens u gebeuren om die wachttijden te verminderen of misschien te verzachten? Wat zou er moeten veranderen?
13: Het digitale vlak, dat kan wat mij betreft altijd beter. Dus dat je ook meer telefonische afspraken hebt. En alleen wanneer het nodig is dat je dan naar het ziekenhuis gaat. Dan heb ik het eigenlijk alleen over controles. Maar dan is de belasting voor de arts ook al een stuk minder. En heb je naar mijn idee ook minder last van wachttijden.
0: Ja, en u bent geloof ik een opleiding gestart, hè, als ervaringsdeskundige.
13: Klopt, ja. Ik doe ervaringsdeskundige maag-darm-lever. Ja, klopt.
0: Dus u kunt straks andere patiënten helpen?
13: Ik hoop het, ja. Het is de eerste lichting van de opleiding. Dus het moet nog een beetje aan het licht komen. Dus ik ben ook heel blij dat ik het er even over kan hebben.
0: Ja, ja, nou, heel goed. Heel veel succes ermee. En dank u wel voor uw verhaal, Monique Weger, even over haar ervaring met lange wachttijden als darmpatiënt.

0: Dark Necessities van de Red Hot Chili Peppers.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Ja, Julia, een gek verhaal over wanbetalers op het terras.
2: Ja, klopt. We lazen in het AD over een stel in Giethoorn dat zonder te betalen het terras verliet. De eigenaar heeft de twee op beeld staan en de video ook online gezet. Aangifte heeft hij niet gedaan omdat het volgens hem weinig zin heeft. Koninklijke Horeca Nederland zei daar dit over en ik citeer: vertrekken zonder betalen is pas strafbaar als iemand er een beroep of gewoonte van maakt. Flessentrekkerij heet dat.
0: Ja, maar dus iedereen kan dus in principe zomaar weglopen zonder te betalen.
2: Dat klinkt gek, hè? Ja. Nou, dat zijn we dus gaan uitzoeken. We hebben eerst eens gebeld met Lodewijk van Hellenberg-Ubaar. Hij is chef-kok, horeca-jurist en heeft ook vaak te maken met wanbetalers op het terras.
3: Ik werk dan in het centrum in Leiden, in een leuk zaakje. Maar je ziet in de grote toeristische centra, bijvoorbeeld naar Amsterdam, Utrecht en Haag, dat je eigenlijk als je iets bestelt het gelijk moet afrekenen. Dus zo proberen zij dat dan tegen te gaan. Maar ja, het komt inderdaad regelmatig voor, ja.
2: Jurist Charlotte Meijnersma die legt uit waarom er geen sprake is van diefstal.
4: Waar het eigenlijk om gaat is dat als je op een terras gaat zitten, er een overeenkomst ontstaat tussen jou en de horecagelegenheid, waarbij de horecagelegenheid jou een drankje moet geven en jij daarvoor moet betalen. Dus als je dat niet doet, ja, dan moet je wel nog steeds betalen, maar is dat een civielrechtelijk probleem en geen diefstal, want ja, je hebt niet zelf dat drankje gepakt.
2: Ja, dat is dus anders dan in de supermarkt of bij het tankstation. Hè. Daar neem je zelf actief die chocoladereep mee of tank je zelf de benzine en betaal je uiteindelijk niet. En dan is het wel diefstal. Op het terras heb je alleen niet betaald. Maar als je dat vaker doet op het terras, dan wordt het flessentrekkerij, weet Van Hellenberg-Ubaar.
3: Voor flessentrekkerij zijn er dus inderdaad die twee extra dingen nodig. Je moet het oogmerk hebben. Dus van tevoren al hebben bedacht dat je met je knapzak naar de horeca gaat en niet gaat betalen. En je moet het vaker doen. Dus inderdaad incidenteel niet betalen of je vergeet het even. Het is niet strafbaar.
0: Ja, maar goed, als iemand dan vertrekt zonder te betalen, moet je daar als horeca-eigenaar gewoon genoegen mee nemen.
2: Ja, dat is een lastig dilemma. En jurist Charlotte Meijnersma legt uit dat je naar de rechter kunt stappen.
4: Maar dan moet er gewoon schadevergoeding komen. Ofwel, er moet betaald worden alsnog voor dat drankje. In Nederland kennen we eigenlijk geen extra boetes of zo bij schadevergoeding. Het gaat er juist om dat in dit geval die horecagelegenheid, ja, eigenlijk in dezelfde situatie weer terug zou moeten komen als die gehad zou hebben als je wel betaald zou hebben. Dus alleen maar ja, het bedrag dat je anders ook betaald zou moeten hebben. En ik krijg dan nog een heel klein beetje vergoeding voor de proceskosten, maar dat dekt nooit de volledige kosten. Dus het is voor een horecagelegenheid het over het algemeen met een laag bedrag in elk geval het niet waard om daarover te procederen.
0: Ja, maar leuk is anders. Die horeca-eigenaar in Giethoorn, die heeft dus, hè, dat vertelde hij net, die beelden online gedeeld van de wanbetalers. Mag dat dan wel?
2: Nou, dat weet Meijnersma.
4: Je mag niet zomaar beelden online delen. Ook niet als ondernemers onderling. Zo van, hey, let op, dit zijn mensen die hier zonder te betalen weg zijn gegaan. Omdat je daarmee mensen ook weer onnodig zwart maakt. Of onnodig doet. Alsof die mensen ja, iets crimineels hebben gedaan. Of met opzet hebben gedaan. Terwijl dat niet het geval is. Dus je kunt daarmee iets zeggen over mensen wat misschien niet 100% waar is.
2: Ja, mocht het toch gebeuren dat iemand er doorheen glipt, dan kun je volgens Meijnersma dit doen.
4: Je mag sowieso altijd achter iemand aanrennen in de zin van, goh, u bent waarschijnlijk vergeten te betalen. Hoe je dat ook aan wil vliegen, als je heel boos wil worden, mag het ook. Of dat heel verstandig is, weet ik niet. Maar je mag altijd achter iemand aanrennen om alsnog te vragen om te betalen. Als je inderdaad kunt achterhalen om wie het gaat, dan zou je er dus ook nog over kunnen bellen, e-mailen, eventueel dus zo'n procedure starten om dat geld alsnog te krijgen. Dus je mag daar vrij veel voor inzetten. Het enige is dat het dus niet zo heel veel zin heeft om daarmee naar de politie te gaan.
0: Ja, wat een gek verhaal. Eigenlijk tijd voor de conclusie. Is weglopen van het terras zonder te betalen pas strafbaar als iemand er een beroep of gewoonte van heeft gemaakt?
2: Het is juridisch gezien geen diefstal en het valt ook niet onder flessentrekkerij. Want dan moet je van tevoren bedacht hebben dat je niet gaat betalen en moet je het vaker doen. Ja. Dus ja, één keer weglopen is gewoon niet strafbaar. Maar je moet het natuurlijk niet doen.
0: Nee, don't try this at home. Dat hoort niet feit. Niet netjes. Ja, maar het is een feit. Oké, okay, dankjewel. Het is 2:05. Zometeen Nadia Moussaïd hier met Bureau Buitenland. Want waar gaan jullie het vandaag over hebben?
5: Hoi Lammert, ja, wij gaan het onder andere hebben over Indiaanse kakkerlakken. Die gaan de straat op. En dat is natuurlijk een geuzennaam. Dat is een Indiaanse jongerenbeweging die heel populair is geworden in een aantal dagen tijd. En we gaan ook naar Belarus.
0: Dankjewel. Bijna aan het einde van deze één vandaag. Julia, wat is er nog?
2: Ja, zijn jou de plastic bekertjes met blokjes ijs opgevallen in de supermarkt? In het vriesvak?
0: Nee, dat is iets nieuws.
2: Ja, een aantal ketens verkoopt die nu, want het is een rage onder jongeren. Zo schrijft het AD. Je kan daar dus voor 90 cent een drankje inschenken en dan blijft die lekker cool. Dat is handig, toch? Ja. Maar het wekt grote ergernis, zeker deze week. Want dit is de week zonder afval.
0: Oh.
2: Dus ja, het voelt niet als innovatie, maar als mentale armoede, zegt Elisa Pals van Zero Waste Nederland. Nou ja, de supermarkten zeggen in een reactie dat ze de kritiek meenemen in hun evaluatie.
0: Ja, ik kan beter gewoon een hele zak ijs kopen voor dat geld. Dit was het. Onze tv-uitzending is om 6:30 op NPO 1. Op onze website is eenvandaag.nl. Kunt u ook chatten met de redactie. Zometeen hier, Bureau Buitenland. Fijne middag.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
6: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast?
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: Lokale politieke partijen met pro in de naam zijn teleurgesteld over de uitspraak van de
16: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: Lokale politieke partijen met pro in de naam zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. Die heeft bepaald dat

0: week eerder in, namelijk al op 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekeinden. Het is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 doden gevallen bij een hotelbrand. Onder de slachtoffers zouden veel buitenlanders zijn. De meesten sliepen toen de brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. En het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van €22 miljoen. Volgens de Franse consumentenwaakhond heeft de webwinkel zich niet gehouden aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook is Shein niet altijd duidelijk over de herkomst van de kleding en of het bedrijf zich wel houdt aan de milieuregels.
1: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file door werkzaamheden op de A1 in het midden van het land, van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar heb je een kwartier tijdverlies. De spitsstrook is dicht. In Noord-Holland wordt aan de weg gewerkt op de N200 van Amsterdam naar Haarlem. Je staat 20 minuten vast tussen Westpoort en Halfweg. De A15 van Gorkum naar Nijmegen wordt een pechgeval geborgen bij knooppunt Del. Vertraging is een kwartier, de rechterrijstrook is dicht. Het staat ook vast op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Tussen Drunen en Vlijmen is de politie bezig met een onderzoek. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
3: Welkom bij Bureau Buitenland. Jarenlang hielden ze afstand van elkaar, ondanks een gezamenlijke vijand, Poetin en Lukashenko. Maar nu lijkt de Oekraïense president Zelensky de hand uit te steken naar de Belarusische oppositieleider Tikhanovskaya, die in ballingschap verblijft. Maar waarom juist nu? Maar we beginnen in India, waar jongeren zichzelf kakkerlakken noemen en zaterdag de straat op gaan. En daar zit de regering Modi behoorlijk mee in zijn maag. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.

0: Ja, niet de Indiase regeringspartij BJP, maar de CJP, de Cockroach Janta Party. Oftewel, de kakkerlakkenpartij. Zo heet de razend populaire Indiase online-beweging die jongeren oproept om komende zaterdag massaal te protesteren. Het begon allemaal als een satirische online-campagne, maar nu gaan ze ook echt fysiek de straat op. En wie zijn deze jongeren en wat willen zij? Aletta André, goedemiddag. Jij volgt India voor Trouw en je bent ook jarenlang correspondent geweest daar. Laten we eens beginnen met deze beweging. In een aantal dagen 22 miljoen volgers, de kakkerlakkenpartij. Vanwaar deze naam?
1: Ja, dat is een humoristische, satirische reactie op een uitspraak van India's hoogste rechter een aantal weken geleden. Die maakte een opmerking over werkloze jongeren en die noemde hij kakkerlakken. Die uit frustratie met hun werkloosheid dan maar activist of journalist werden en kritiek gingen uit op iedereen. Daarmee maakte hij dus tegelijkertijd jongeren die hoog opgeleid zijn en desondanks geen baan kunnen vinden. Een grote frustratie voor velen, belachelijk. En tegelijkertijd deed hij kritiek af als iets wat ongedierte doet.
0: Ja, maar jongeren vergelijken met ongedierte, dat is natuurlijk ook wel een fikse uitspraak, toch? Die we kennen uit alle andere gebieden geschiedenis.
1: Zij hebben dit meteen opgepakt eigenlijk, of de oprichter van deze groep. En dat sloeg enorm aan als geuzennaam. Waarin ze ook referenties maken naar die kakkerlak. Dus wat ze zich niet hebben gerealiseerd is dat kakkerlakken vrijwel onmogelijk zijn uit te roeien. Op een gegeven moment werd dan de social media account van deze groep werd verwijderd. Nou, hebben ze een nieuwe account begonnen met opmerkingen als van we kruipen nog steeds, kakkerlakken overleven. Die referentie dat wordt nu opgepakt als
0: geuzennaam.
1: Als een naam die zij omarmen voor zichzelf.
0: Ja, en die oprichter van deze CGP heet meneer Dipke. Wie is hij en waar verblijft hij?
1: Nou, hij woont momenteel in de Verenigde Staten, waar hij een studie doet in marketing. Niet heel verrassend misschien. Maar hij heeft eerder ook wel in politiek in India gewerkt. Hij was actief voor de partij AAP, de Aam Aadmi Party van Arvind Kejriwal, die heel lang de regering van Delhi, de deelstaat Delhi, hebben geregeerd. Dus hij heeft wel ervaring met social media campagnes.

0: In die zin, maar hij benadrukt nu nog heel erg dus geen politieke partij te zijn, maar echt een beweging voor jongeren. Wel met een heel serieuze ondertoon. Dus ja, we kunnen lachen om die kakkerlakken, maar het gaat om heel serieuze zaken. Dus jeugdwerkloosheid en corruptie, media die zij vinden die te veel in lijn is met de huidige regering. En ook wel ideologische statements die een duidelijke kritiek vormen op het beleid van Modi. Bijvoorbeeld secularisme, zeggen ze voor te staan. Mm-hmm. Wat haak staat op het hindoe-nationalisme van premier Modi.
1: Dus wel serieuze boodschappen. En echt in een aantal dagen tijd 22 miljoen volgers. En wat voor reacties heeft hij gekregen tot nu toe?
0: Nou ja, aan de ene kant dus heel positief. Het werd massaal gedeeld op sociale media, waardoor het zo snel ging. En dat was wel opvallend. Dus dit is ruim 2 weken geleden begonnen. En inderdaad, binnen 3-4 dagen hadden ze meer volgers dan de BJP zelf. Waardoor ze ook wel meteen dus als een bedreiging werden gezien, blijkbaar. Want die sociale media-account van X bijvoorbeeld, die werd offline gehaald. En dat is iets wat sociale mediabedrijven die in India opereren moeten doen als de overheid daarom vraagt. Dus nu ze er een offline beweging van proberen te maken met een eerste protest deze zaterdag. Wordt ook heel erg benadrukt van nee, het moet echt een vreedzaam protest worden. We staan voor deze serieuze zaken. Maar er wordt ook heel veel misinformatie verspreid meteen. Bijvoorbeeld dat alle volgers in Pakistan zouden zitten. Daarop laten ze screenshots zien van de statistieken achter de Instagram-account, waarvan ongeveer 95% van de volgers in India zit.
1: De reacties zijn
0: overweldigend eigenlijk van alle kanten. Sorry, wat vroeg je?
1: Nou, dus die hoogopgeleide jongeren die weten wel hoe ze hiermee om moeten gaan eigenlijk. Qua marketing en ook en de feiten laten zien.
0: Ja.
1: Als jij kijkt naar dat social media kanaal. We lieten net aan het begin natuurlijk een stukje muziek horen ook van hun. Waar ze ook weer satirisch eigenlijk met die uitspraak dat ze kakkerlakken zijn. Waar ze eigenlijk satire daarvan maken. Maar wat zie je allemaal op die social media sites voorbij komen?
0: Ja, het blijft veel humor. Dus spotprenten bijvoorbeeld, tekeningen. Maar ook hebben ze een campagne. Zijn ze een campagne gestart, genaamd Het Leven van een Kakkerlak, waarin ze mensen vragen om iets te doen wat de overheid eigenlijk moet doen, bijvoorbeeld afval opruimen. Dus er waren al heel snel beelden van mensen die dan de Yamuna River aan het schoonmaken waren met het uiterlijk van een kakkerlak. Dus wordt ook veel AI ingezet om dat soort video's te maken. En ondertussen dus reacties op de kritiek. Zoals dat de volgers niet in India zouden zitten. En nu horen we ook steeds meer over het aankomende protest. Wat heel erg gaat om één specifiek incident kun je het noemen, maar wat wel staat voor een groter probleem. Namelijk dat er iets heel erg mis is gegaan bij een extreem belangrijk toelatingsexamen voor medische academische ziekenhuizen, medische opleidingen.
1: Ja.
0: Waardoor zij nu vragen om het aftreden van de minister voor onderwijs. Daar zijn ze ook een petitie voor gestart, waar al ongeveer bijna 1 miljoen mensen hebben getekend.
1: En waarom willen ze van deze minister af?
0: Nou, zij vinden dat het onderwijssysteem faalt. Dus je hebt die werkloosheid van jongeren, dat komt soms heel erg sterk naar voren in dit soort examens. Want je ziet dat voor medische opleidingen zijn misschien 1 miljoen plekken, of nee, 100.000 plekken door heel India, waar dan 2 miljoen jongeren examen voor doen. Dus extreem competitief. En dat is nog niet eens het meest competitieve examen wat er is. Terwijl echt wel ook heel veel vacatures zijn voor dokters bijvoorbeeld. Dus het sluit niet goed bij elkaar aan. En als dan zo'n examen waar jongeren soms echt jaren voor studeren, als dat dan na afloop daarvan wordt gezegd van het is niet helemaal goed gegaan, het was mogelijk gelekt en jullie moeten nog een keer doen. Ja, dat is natuurlijk een klap in je gezicht.
1: Mm-hmm. Het heeft zelfmoord geleid, hè, afgelopen dagen.
0: Dat is sowieso een fenomeen onder studenten die onder zulke hoge druk staan om te presteren. Omdat hun ouders zijn van een generatie die minder kansen had. En van hen werd gedacht dat zij wel die kansen hebben. En hun ouders hebben zich soms in de schulden gestoken. Ja. Zodat zij konden studeren. Ze hebben alles gegeven. En dan sta je daar met je master zonder baan. Maaltijden te bezorgen, dus, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus dit is eigenlijk ook een verklaring van deze snelle populariteit. Er is dus werkeloosheid, een mismatch en veel frustratie. En als we dan even teruggaan naar die demonstratie aanstaande zaterdag. Dus van een online beweging of account naar een fysieke demonstratie in Delhi. Denk jij dat daar veel mensen op afkomen? Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar 22 miljoen is gewoon ongelooflijk veel.
0: Het is ongelooflijk veel. Het is je zou het kunnen zien als een eerste test voor of dat deze beweging ook offline kan beginnen of het kan starten. Maar de oprichter heeft er vertrouwen in. Hij komt ervoor naar India. Dus hij stapt vrijdag, geloof ik, op het vliegtuig. Hij komt zaterdag aan en hij vraagt ook volgers om hem op te wachten op het vliegveld. Mm. Om dan samen meteen rechtstreeks naar het politiekantoor naast de protestplek van Delhi te gaan om toestemming te vragen voor de, voor de demonstratie.
1: Gaat hij
0: en
1: dat krijgen?
0: Er zijn inmiddels ook. Ze kunnen natuurlijk zeggen zo op het laatste moment niet. Om te zeggen van nou, binnen een uur heb je meteen toestemming. Dat kan best lastig zijn. Maar tegen die tijd staan ze daar misschien al wel met ik weet niet hoeveel jongeren. Dus ik denk dat de politie er zeker klaar voor zal zijn met deze aankondiging. Dat ze er in goede aantallen aanwezig zullen zijn om de rust te bewaren. Ja. En er wordt ook echt wel ingezet op die offline beweging. Er zijn nu ook een aantal woordvoerders bekendgemaakt vanmorgen. Dus dat hij niet meer de enige is. Niet het enige gezicht van de partij. En zij gaan vanmiddag ook een persconferentie geven. Sterker nog, over 5 minuten geloof ik begint dat. Dus dan zullen we ook meer te weten komen over die protestplannen.
1: Oké, heel goed. En loopt hij eigenlijk nog gevaar, die oprichter, om als hij uit het vliegtuig stapt en in India gaat demonstreren?
0: Er is wel gesproken over doodsbedreigingen, en los daarvan is het ook een mogelijkheid dat er mensen, waaronder hij, gearresteerd zullen worden als er wordt gezegd dat ze de onrust hebben verstoord of mensen hebben opgeruid, bijvoorbeeld. Opruiing, dat is ook een vaak gehoorde klacht bij protesten die bedoeld zijn als vreedzaam en dat vaak ook grotendeels zijn.
1: Nou, zo meteen die persconferentie, risico's en zaterdag dus spannend. En zie jij een vergelijking met de Gen Z-protesten die ook in Bangladesh en vooral Nepal zijn geweest?
0: Helemaal Nepal. Dat is ook zag je toen in hele korte tijd op basis van, in reactie op online protesten de straat op gegaan. En toen wisten mensen ook een dag van tevoren nog niet of dat er zoveel mensen zouden komen opdagen. En hebben jongeren zich echt laten mobiliseren door online memes. Dus dat is wel een raakvlak,
1: Goed, jij blijft het volgen. Dankjewel, Aletta André.
2: Bureau Buitenland.
3: Nadia Moussaïd.
1: Rusland heeft recent een lading nucleaire kernkoppen verplaatst naar Belarus, waar beide landen gezamenlijke nucleaire oefeningen hielden.
4: Russia's defense ministry says the 3-day drill involved strategic nuclear forces across Russia as well as Belarus. Trucks carrying intercontinental ballistic missiles, atomic-powered submarines and long-range bombers were all part of the exercise.
1: En dit leidt tot zorgen in buurland Oekraïne. Maakt president Zelensky daarom een opmerkelijke draai om toenadering tot de Belarusische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya te zoeken. Over een nieuwe alliantie, als dat het is, tussen Zelensky en Tikhanovskaya zit hier bij mijn studiojournalist Franka Hummels. Welkom.
5: Hey.
1: Jij volgt Belarus natuurlijk op de voet. Ja. Die militaire oefening, waar we net eigenlijk een fragmentje van hoorden, van Rusland en Belarus met kernwapens. Mm-hmm. Voor het eerst oefenden ze daar transporteren en het monteren van kernkoppen op raketten. Waarom doen deze landen dit nu?
5: Ja, die kernwapens, dat hing al langer in de lucht. Hè. Ook er is zo'n hatsenflat in elkaar geklooid referendum over geweest in Belarus, van dat er kernwapens op Belarusische bodem mochten komen. Dan moet je niet iets democratisch bij dat woord referendum voorstellen, maar het is in ieder geval in openheid gegaan, laten we dat zeggen.
1: Vandaar het woord hatsenklats.
5: Ja, ze deden het niet stiekem. En nu zie je dus ook dat er dan echt geoefend wordt. En dat heeft eigenlijk... Dan kun je afvragen, gaan ze die wapens inzetten? Nou, dat is echt een vraag aan militair strategen. De grootste verwachting is nog steeds niet. Maar het gebeurt wel vlakbij Oekraïne en bij EU-landen Polen en Litouwen. En Belarus en Rusland werken heel veel militair samen. Maar officieel is Belarus nog niet betrokken in de oorlog in Oekraïne. Dus Rusland kan materieel gebruiken van Belarus. Russische soldaten komen uitrusten in Belarus. Er is heel vergaande samenwerking. Maar nog net dat stapje van dat Belarus ook in oorlog is met Oekraïne, dat niet.
1: Ja.
5: En er wordt nu gevreesd, en er schijnt ook wel intelligence informatie te zijn, dat dat wel op handen is. En deze oefening is natuurlijk ook wel weer een signaal in die richting van Belarus verder betrekken bij die oorlog.
1: En die intelligence waar jij het over hebt, dat is dus volgens Zelensky zijn de inlichting dat Belarus door Rusland verder de oorlog ingetrokken wordt. Op welke manier is dat te verifiëren? Wat is daarover bekend?
5: Ja, niet te verifiëren. Ja, handig hè? Ja, nee, we hebben het ook gedaan. Het lijkt er wel op te zitten Amerikaanse delen in, maar ook wel eigen Oekraïense intelligence. Want je ziet dus dat daar ook echt nog steeds, er is een heel informatiestructuur van Belarussen die officiële functies hebben bekleed en nu eigenlijk zijn overgelopen, die dus ook op allerlei manieren lekken.
1: Maar die lekken dus eigenlijk aan de Oekraïners of aan de Amerikanen? Moet ik het zo zien?
5: Okay. Ja, precies. Ja, vooral aan de Oekraïners. Mm-hmm. Dus dat is, en daar zit ook best wel wat op de betrouwbaarheid in. Maar als je dan je bronnen bekend maakt, dan ben je je bron ook meteen kwijt.
1: Okay.
5: Dus ja, dus, ik weet niet precies wat de bron hiervan is.
1: En op wat voor schaal ze dan de oorlog ingetrokken worden, en op welke manier, dat is ook niet bekend.
5: Nee.
1: Belarus deelt natuurlijk een lange grens aan de noordkant van Oekraïne.
5: Mm-hmm.
1: En welke rol spelen ze eigenlijk nu überhaupt in het verloop van deze oorlog?
5: Nou ja, in het begin zagen we dus al, toen was er ook een militaire oefening. En toen zijn de Russische soldaten die daar waren zogenaamd voor de veiligheid gebleven om Belarus te beschermen tegen een mogelijke inval uit Oekraïne. En vanuit daar is dus gewoon in de eerste dagen ook Kiev aangevallen. En ook wapentransporten, Russische wapentransporten richting Oekraïne zijn op die manier gegaan. En
1: ja, want het ligt heel dicht bij elkaar, ja, hè? Als je de kaart ook ziet. Ja,
5: ja. Nee, dat is de enige logische route eigenlijk als je Kiev wil innemen. Mm-hmm. Ik bedoel, de droneoorlog is iets anders, maar als het gaat om echte stevige wapens, dan kom je al gauw op die route uit. En nou ja, daar heeft Lukashenko alle ruimte aan gegeven, dus de dictator van Belarus.
1: Mm-hmm.
5: Om voor het Russische leger om dat te doen. Dus echt alleen maar op het niveau dat Belarussische soldaten niet meevechten, als in de hoedanigheid van Belarussische soldaten. Dat is eigenlijk nog de enige stap waarin Belarus als land niet betrokken is.
1: Ja. En als we dan nu naar dat bezoek gaan van Tikhanovskaya aan Oekraïne.
5: Ja.
1: Zelensky haalt dus eigenlijk die banden aan met de oppositieleider van Belarus. Die banden die waren eerst niet zo goed.
5: Nee.
1: Waarom hadden zij überhaupt een slechte relatie?
5: Ja, die waren er niet zo goed of niet. En er zijn op verschillende niveaus verklaringen voor. Eentje is een hele grote frustratie die bij veel Oekraïners leeft. Oekraïne heeft natuurlijk zelf 2 keer de dictator weggejaagd met hele grote protesten met miljoenen op de straat. Nou, Belarussen hebben dat in 2020 ook geprobeerd. Maar dat is niet gelukt. En Oekraïners zeggen, ja, jullie hebben niet hard genoeg je best gedaan. En daarom worden wij nu vanuit Belarus aangevallen. Dus leuk dat jullie de dictator ook niet willen, maar onze levens gaan eraan. Dat is niet de officiële lijn van de regering van Oekraïne natuurlijk, maar het speelt wel mee. Iets
1: dat
5: anders
1: is wat de bevolking, gedeelte van de bevolking.
5: Gedeelte, ja, dat is wel veranderd hoor, de afgelopen jaren. Maar dat was in het begin van de grootschalige invasie wel echt een heel veel voorkomend sentiment. Een tweede punt is dat Zelensky zich meteen op de grote wereldleiders is gaan richten. Wat logisch is, want daar wilden die wapens van. En Tikhanovskaya heeft de verkiezingen van 2020, nou, naar alle waarschijnlijkheid gewonnen. Lukashenko heeft dat in ieder geval niet gedaan. Dus ze is gekozen als president, maar ze heeft niet de feitelijke macht van een president. Dus bij haar kun je geen wapens halen. Bij haar kun je geen steun halen. Dus ze had gewoon geen prioriteit. Dat was een tweede punt.
1: Mm-hmm.
5: Een derde punt is dat Oekraïners ook bang waren om Belarus direct aan te vallen. Niet fysiek in een oorlog, maar het regime zwart te maken. Of zo. Precies, ze wilden niet provoceren. En Tikhanovskaya erkennen als president wordt door Lukashenko als een provocatie opgevat. Dus dat waren eigenlijk 3 redenen om dat af te houden.
1: Mm-hmm.
5: Drie hele duidelijke. Er zijn natuurlijk allerlei kleinere redenen. En nu, nou, er wordt wel gezegd, hè, van Zelensky wordt zo langzamerhand fearless. Dat zie je met drones op Moskou of op Petersburg. Dat is echt wel een stapje verder dan wat hij eerder deed. En nu denkt hij ook van, ja, hoezo zou ik Lukashenko niet provoceren? Ik wil banden met de oppositie in Belarus, want daarmee,
1: waarom eigenlijk?
5: Ja, daarmee delegitimiseert hij Lukashenko. Dus als hij zegt, hey, Svetlana, jij bent wat hij zei, jij bent de president, dan is dat een middelvinger.
1: Ja, maar dat is wat Zelensky zei, hè? Ja. De president van Belarus is op bezoek bij ons.
5: Ja, dat was echt heerlijk met Zelensky, de komiek, die ook zo die perfecte komische timing heeft dan. Hè? Dat hij dus inderdaad zegt van nou, laat horen precies. Nou,
1: we gaan er even naar luisteren.
3: Представники Беларуси. И нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
1: Ja. Ja, we horen dus eigenlijk Zelensky hier grappen dat Lukashenko onlangs nog hintte op een ontmoeting, hè, tussen de president van Oekraïne en Belarus. En terwijl hij dat zegt, kijkt Zelensky veel betekend naar Tikhanovskaya. En hij zegt, Lukashenko sprak, maar Tikhanovskaya kwam.
5: Ja, en dat is dus een heel duidelijk signaal. Dus dat, die samenwerking in die zin is symbolisch. Mm-hmm. En dat is ook het belangrijkste gewicht eraan van Oekraïne. Die is gewoon klaar met bang zijn dat ze landen provoceren. Rusland provoceren, Belarus provoceren.
1: Maar wat haalt dat dan uit, die symboliek?
5: Ja, het is dus die symboliek is echt eigenlijk best wel belangrijk. Het klinkt, symboliek klinkt vaak alsof het echt alleen maar voor de bühne is. Maar juist ook dat Tikhanovskaya op alle belangrijke conferenties in de wereld steeds te zien is. Dat is steeds opnieuw een signaal aan Lukashenko en daarmee ook aan Poetin. Gast, we kijken jullie door jullie heen. We zien jullie niet als democratische leiders. Alles wat jullie doen is illegitiem. Dus die boodschap is heel belangrijk. Maar deze samenwerking gaat wel toch echt verder dan alleen maar symboliek. Er zijn wederzijds bijvoorbeeld ambassadeurs benoemd. Dus het team van Tikhanovskaya heeft iemand benoemd in Kiev. En dan is er vanuit Oekraïne iemand. En dat gaat dan over de hele Belarussische democratische oppositie. Niet alleen om haar gedeelte daarvan. Voor hun. Dus dat is iets.
1: En dus niet iemand van het regime van Lukashenko. Nee. Dat is misschien wel een grotere symboliek.
5: Dat is precies, maar dat is wel iets wat minder in het oog springt. Ja. Dus dat is symboliek die minder mensen zal bereiken. Maar die samenwerking die is ook wel echt. Ze hebben echt een aantal punten geïdentificeerd waarop ze willen samenwerken.
1: Waar bestaan die uit?
5: Nou, een van de dingen is dat toen Svetlana Tikhanovskaya in Kiev was, toen heeft ze, of in Oekraïne was, dus voor het eerst ook in de hoedanigheid als president-elect, toen is ze naar krijgsgevangenen geweest. Belarussische krijgsgevangenen die in Russische dienst in het leger dienen. En dat was een hele rare situatie, want zij zagen haar wel als hun president, maar ze hadden dus wel dienst genomen, ook in het Russische leger, met als hoofdreden geld. En wat zij nu eigenlijk als een soort taak zien, is het beïnvloeden van Belarussen om niet dienst te nemen in het Russische leger. En niet alleen met morele argumenten, maar ook gewoon, hey, je moet je niet doen, joh, je gaat dood als je dat doet.
1: Is dat zo'n groot probleem dan?
5: Nee, het valt in aantallen best mee. Er is ook een Belarussisch bataljon of regiment dat aan Oekraïnse zijde vecht. Maar het is gewoon ook weer qua symboolwaarde, weet je wel, van het ook willen uitstralen van, sorry, maar Belarussen staan aan de Oekraïnse kant. Wat het regime doet en wat de bevolking doet, dat zijn twee verschillende dingen. Dus dat is iets waar ze op willen samenwerken. Nou, ze willen ook samenwerken op het versterken van de Europese positie van Belarus. Dus bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs. Rusland biedt heel veel gratis universitaire opleidingen aan in een taal die de meeste Belarussen spreken. Dus dat is heel aanlokkelijk. Maar ja, daarmee raak je ze wel kwijt richting het oosten. Dus dat ze daar kijken van of daar Europese alternatieven voor gevonden kunnen worden. Dus ze hebben echt een aantal concrete punten waarop ze willen samenwerken. Mm-hmm. En ook niet zulke grootse dromen dat je zegt van nou, dat is helemaal niet haalbaar. Maar gewoon echt concrete projecten.
1: Ja. En als we nu even kijken. Je vertelde net al, 2020 was natuurlijk die mislukte opstand na de verkiezingen die Tikhanovskaya eigenlijk had gewonnen. Ja. Lukashenko is blijven zitten. Mm-hmm. Zij zit nu in Polen, in ballingschap. Ja. Hoe is de situatie in Belarus nu?
5: Ja, het wordt steeds slechter. En dat zeg ik altijd op deze vraag. Dus dat roep ik nu al bijna zes jaar. Maar helaas is dat wel gewoon de realiteit. Het wordt moeilijker om heel precies van het dagelijks leven op de hoogte te komen. Omdat je als journalist er niet meer heen kunt. Maar bijvoorbeeld ook oppositiemensen minder makkelijk politieke dingen van hun familie kunnen horen. Omdat dat gevaarlijk is. Mm-hmm. Dus je ziet op alle niveaus dat repressie door. Ja, en er zijn een aantal, en dat is ook wel lastig in de berichtgeving. Want er zijn een aantal echt politieke kopstukken vrijgelaten. Wat natuurlijk ontzettend vreugdevol was. En veel tranen van opluchting en al dat soort dingen. Maar ondertussen gaat het gevangen zetten van iedereen die ook maar iets doet dat het regime niet zint, het hoeft niet eens anti-regime te zijn, gaat gewoon door. Ja. Dus mensen zijn ook echt heel bang en zijn niet meer bereid om risico's te nemen, bijna niet meer bereid, omdat gewoon de consequenties echt heel groot zijn.
1: Ja, en dan is er natuurlijk ook nog dat er een aantal die politieke gevangenen die vrij zijn gekomen. Dat was in ruil voor het verzachten van sancties en contracten over mineralen. Dat heeft de VS toen voor elkaar gekregen. Dat was een omstreden deal. Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, nou, de veel politieke gevangenen die ik hierover heb gesproken, die zijn ontzettend blij dat ze vrij zijn.
1: Uiteraard.
5: Dat is stap 1. Ja. Maar die vinden ook dat ze eigenlijk onderdeel zijn geweest van een soort mensenhandel. Dus wij kopen, dus Verenigde Staten koopt kunstmest en daarmee de grondstof waarmee betaald wordt om dat mogelijk te maken, is mensen. Maar tegelijkertijd, als je ziet wat Belarussen die zich op diplomatiek niveau bezighouden met dit onderwerp, die zeggen, ja, het kan wel als de Verenigde Staten dit doen. Mm-hmm. Die hebben sowieso een vrij transactionele kijk op politiek op dit moment. In dit geval werkt het positief, want mensen die echt al lang vrij hadden moeten zijn, nooit vast hadden mogen zitten, komen vrij. Zolang Europa maar echt vasthoudt aan die sancties. En op politiek niveau is die wil er in Europa wel. Zeker met wat veranderingen, bijvoorbeeld Hongarije. Maar je ziet ook dat de hoge olieprijzen wel ook weer... het is wel iets waar
1: maken.
5: Je moet blijven hameren.
1: Ja.
5: En dan is het dus een tweesporenbeleid. Een soort good cop, bad cop. En dan kun je eigenlijk het beste van twee werelden krijgen. Beste in een hele rottige wereld. Maar goed.
1: En heel, heel kort laatst. Jij hebt Tichanovskaya gesproken. Want ze was hier in Nederland.
5: Ja.
1: Wat is haar boodschap voor ons?
5: Nou, ze hield ook de closing speech op de Next Gen Security Conference. Er waren allemaal jonge mensen die heel graag de internationale betrekkingen in willen. En daar had ze eigenlijk, dat ga ik samenvatten, want dat kan kort. Twee boodschappen. Eentje, vergeet Belarus niet in politiek. En ten tweede, democratie moet je onderhouden.
1: Goed, dankjewel Franca Hummels. En dit was Bureau Buitenland van vandaag. Zometeen na de Ster en het NOS Journaal zit er Jurgen van den Berg weer met Villa VDB. En wij zijn er morgen weer om 14:30. Bedankt voor het luisteren.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: 3.
2: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellings dialect.
3: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
4: En nu net meer.
2: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
4: Dat vond ik wel jammer, ja.
2: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
5: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
2: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
1: 20, goed zo.
2: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
9: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
8: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Radio 1. 2 uur.
12: Jurgen van den Berg.
13: Goedemiddag allemaal. Drugs, afvaldumpers, bedrijven die illegaal rotzooi lozen of grondvervuilers. Dat soort milieuvervuilers die komt veel te makkelijk daarmee weg, vindt politiechef en fervent natuurliefhebber Gert Veurink. Binnenkort komt hij voor de politie met een nieuw plan en daarover vertelt hij zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Levi van Eck.
14: De Europese Commissie komt met een plan om in Europa minder afhankelijk te worden van Amerikaanse techbedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om clouddiensten en AI. Correspondent Chris Ostendorf, ja, wat stelt de commissie voor?
15: Ja, de commissie stelt voor aan de bak. En dat is een oproep aan het bedrijfsleven in heel Europa. Europa zal zijn eigen geavanceerde chips moeten gaan produceren. Nu nog zijn we afhankelijk van chips uit Zuid-Korea en Taiwan. Europa zal eigen cloudopslag moeten gaan ontwikkelen. Want nu zijn we afhankelijk van grote techbedrijven uit Amerika. Microsoft, Google, Amazon. Ik ga nog even verder. Europa zal ook AI-fabrieken moeten gaan bouwen. Want de EU is nu ook afhankelijk van artificial intelligence van elders. En dit allemaal met als doel, dat heet hier in jargon, technologische soevereiniteit.
14: Technologische soevereiniteit. Waarom vindt de commissie dat dan nodig?
15: Dat is heel hard nodig, zegt commissievoorzitter von der Leyen. Zij zegt, we kunnen het ons niet veroorloven afhankelijk te zijn voor de techniek die onze ziekenhuizen draaiende houden. De techniek die onze energienetwerken laten functioneren of onze overheid laat draaien van andere landen. Europa heeft zelf het talent, zelf de onderzoekscapaciteit in de industrie, maar we maken het nu niet. En dat moet hoognodig gebeuren. Die lessen hebben we ook wel geleerd door de afgelopen tijd. We hebben natuurlijk gezien, toen Nederland het chipsbedrijf Nexperia aan ging pakken, had China de hele EU in de tang door de levering van chips te blokkeren. En we hebben recent nog gezien, de VS kan zomaar het internationaal strafhof in Den Haag lam leggen door de servers van Microsoft te blokkeren. Reden genoeg dus voor Europa om te zorgen dat we niet langer te chanteren zijn door grote mogendheden buiten Europa.
14: Een hoop plannen dus, zoals je al zei. Gaan die dan ook worden uitgevoerd?
15: Ja, dat is de belangrijke, maar ook de lastigste vraag. De problemen kent Europa al langer, maar we hebben al eerder een Chips Act gehad om te proberen de chipsindustrie op gang te brengen. 3 jaar geleden was die wet er, maar die chipsindustrie blijft maar achterlopen. De commissie komt nu met voorstellen om bedrijven wel voorrang te geven, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, als ze investeren in cloudopslag, AI-fabrieken, chipsfabrikanten. Als die zich vestigen hier in de Europese Unie, kunnen ze voorrang krijgen bij aanbestedingen. Maar zoals wel vaker, de grote bottleneck is natuurlijk geld. De Verenigde Staten bijvoorbeeld levert miljarden in hun AI-industrie, investeren ze daar. Europa loopt gewoon ver achter. Dan heb je de Europese begroting nodig. Maar dan zie je natuurlijk dat landen als Nederland vinden dat die begroting kleiner moet worden, dat we minder willen betalen aan de Europese Unie. Dus feit is ook, de ambitie is er wel, de problematiek is er wel. De oplossing zal ook liggen bij geld en investeringen. Maar de grote vraag is, zijn landen ook wel bereid om die investeringen te leveren? En die vraag zal toch echt nog beantwoord moeten worden.
14: Chris Ossendorf in Brussel, dankjewel. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederlands, oftewel PRO. De Raad van State heeft al bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Zij krijgen nu ongelijk, zag ook dit raadslid van PRO Veenendaal.
16: Ah,
17: daar staat
16: het. Jammer.
17: U heeft verloren.
16: Ja, jammer. Dat is echt jammer. En dit betekent wel wat voor lokale partijen. Niet alleen nu voor ons, maar ook naar de toekomst toe. Want wat kan een landelijke grote partij doen? En hoeveel ruimte kunnen ze pakken ten opzichte van lokale partijen?
14: De lokale partijen zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. In de Tweede Kamer moet de naam nog veranderen in Progressief Nederland. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev spreekt hij met president Zelensky. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 doden gevallen bij een hotelbrand. Onder de slachtoffers zouden veel buitenlanders zijn. De meesten sliepen toen de brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het Nederlands elftal speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Morgen reist de selectie af naar de Verenigde Staten. Bondscoach Ronald Koeman heeft keuze als het gaat om wie hij in de spits laat spelen. Bijvoorbeeld Memphis Depay, al is hij net hersteld van een blessure. En Donjal Malen, die een heel goed half jaar had bij AS Roma als spits. De bondscoach zit dan ook met een positief hoofdpijndossier.
18: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donjal natuurlijk, ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En de andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis.
14: Het Nederlands elftal speelt vanavond dus om 8:45 een oefenduel tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen en morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden.
19: ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink.
20: Er staan een paar opvallende files. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld door werkzaamheden. De spitsstrook is dicht. Er staat file vanaf Amersfoort. Op de A1 vanuit Hengelo heb je tussen Oldenzaal en de Duitse grens 10 minuten tijdverlies door controles. En op de A58 in Brabant is een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Breda bij Tilburg. Vertraging is een kleine 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht.
21: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater
17: en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
22: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
23: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
24: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: NPO Radio 1. Max.
12: Jurgen van den Berg.
13: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldklompvoetendag. Ik kijk op de gastenlijst. Daar staat de naam van Gert Feurink. Is korpschef van de politie Oost-Gelderland. Maar hij is ook fervent natuurliefhebber. En hij wil een strengere aanpak van milieucriminelen. En Rutger Burgers komt langs. Hij is wandelrouteplanner en was betrokken bij de totstandkoming van één tocht van 248 kilometer kriskras door Nederland. Met daarin zoveel mogelijk zandpaden, bosranden en boerenland. Daar gaan we het straks over hebben. Maar we beginnen ook vanmiddag weer met een van onze huisvrienden. En bij de intercom beneden aan de voordeur staat socioloog Beate Vulker. Beate, goedemiddag.
26: Goedemiddag Jurgen, hallo.
13: Waar gaan we het vanmiddag over hebben?
26: Ja, ik wil het hebben met jou over een heel bijzonder fenomeen. Wordt ook over geschreven in verschillende Amerikaanse bladen, waaronder The Atlantic. En dat is een fenomeen op Instagram en op TikTok. En het gaat om zogenoemde loneliness influencers, oftewel friendless influencers.
13: Ja, dus mensen die eenzaam zijn.
26: En dat zijn, nou ja, het zijn influencers. En we kennen die natuurlijk eigenlijk als dat ze ons iets voorschotelen wat we heel graag willen. Hè?
13: Ja.
26: Dat kan iets materieels zijn of schoonheid of een leuk evenement. Maar eigenlijk willen ze ons, laten ze ons zien, kijk, dit is nou leuk. Maar hier gaat het om iets heel anders. Ze laten zien dat ze eigenlijk vrijdagavond thuis op de bank in de joggingbroek zitten, ja, met een boek of met de iPad of de televisie aan. En eigenlijk gebeurt er verder niks.
13: Zij kiezen er bewust voor om wat eenzaam te zijn, zou ik maar zeggen.
26: Zij kiezen er bewust voor om dat te laten zien.
13: Ja.
26: dus dat is, en dat is natuurlijk een heel interessant fenomeen. Het heeft ook verschillende kanten. Nou, aan de ene kant laat het zien dat eenzaamheid, ja, het wordt hier eigenlijk geschilderd als iets normaals. Dat kan. Het is even zo. Hè? En dat is interessant, want wij vinden dat natuurlijk altijd iets dat moeten we vermijden en er zit een stigma op. Nou, zij laat zien, ja, ik ben nu alleen en ik zit thuis.
13: Het tegenovergestelde is dat FOMO, hè, dat fear of missing out, dus dat je overal maar bij wil zijn en daardoor ook jezelf eigenlijk helemaal over de kop leeft, zou ik maar zeggen.
26: Precies.
13: Dit is
26: precies
13: eigenlijk een reactie daarop.
26: Dit is in ieder geval de tegenhanger. Dus het gaat niet meer om kijk hoe gezellig het is en wat je allemaal moet doen. Maar eigenlijk, ja, daar is helemaal geen FOMO. Daar valt helemaal niks te doen. Ik zou niet weten met wie. Huh? Nee. Dus het is inderdaad een tegenhanger daarvan. Maar het is een complex fenomeen. Hè? Dus aan de ene kant die normalisering van eenzaamheid. Maar aan de andere kant, kijk, het zijn influencers. Die zijn eigenlijk hyper verbonden, hyper connected op social media, wat ook weer een hyperconnectief platform is. dat wordt gebruikt om juist iets te laten zien dat je eigenlijk worstelt met die connectiviteit. En in ieder geval nu even niemand hebt. Ja. Dus daar zit een heel interessant paradox in.
13: Ja. Nee, goed, en we weten natuurlijk uit allerlei onderzoeken, dat geldt eigenlijk voor allerlei leeftijdscategorieën wel, dat mensen dus inderdaad soms echt eenzaam zijn. Kijk, ik bedoel, ik herken het wel een beetje hoor. Ik ben ook van feestjes en ik vind hartstikke leuk af en toe. Maar ik kies ook mijn momenten. Ik zeg zelf altijd van, ja, ik ben nu even mensenschuw, noem ik dat dan. Maar dat is in feite hetzelfde, maar dan kies je een weekend ervoor om even niks te doen. Maar als je structureel eenzaam bent, dat is natuurlijk niet goed.
26: Dat is iets anders. Nou ja, het blijft ook een beetje in het midden. Tenminste, zoals ik het heb gezien in die films. Of het nou keuze is. Dat blijft echt in het midden. En ik vind dat ook wat je zegt herkenbaar. Soms moet het even. Is heel, heel goed even terug te trekken. Hè? Maar dit zijn dus mensen die zijn alleen. En het wordt als iets normaals. Daar is niemand. Dus het is inderdaad ook wel iets zorgelijks. En eenzaamheid is natuurlijk een altijd hardnekkig fenomeen. Het is op dit moment, het neemt nou niet schrikbarend toe, maar onder jongeren dus wel. Onder ouderen trouwens niet, daarom is gemiddeld niet zo heel veel aan de hand. Maar jongeren, de twintigers, dertigers, millennials en de Gen Z, daar neemt het toe. En dat zijn ook die influencers. Dus daar zit wel een zorgelijke kant. En daar zit een vicieuze cirkel. Als je iemand het nou ziet, wanneer zit jij thuis te scrollen op je telefoon als je niks te doen hebt, / als je eigenlijk alleen bent en wellicht voel je eenzaam, daarom zit je nu even maar een beetje op al die platforms. Dus dan zie je dat, waardoor je weer bevestigd ziet, dat is nu even zo, waardoor je eigenlijk ook eerder nog eenzamer wordt, want je krijgt natuurlijk niet de impuls van, doe nou iets anders. Ja.
13: Dit houden we weer in ons achterhoofd als we weer zo'n filmpje voorbij zien komen van een loneliness-influencer. Dankjewel, socioloog en huisvriendin van Villa VDB, Beate Vulker.

0: Petit. Jackie Wilson was dat.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Het dumpen van drugsafval, het gebruik van verboden pesticiden, chemische fabrieken die giftige stoffen uitstoten of lozen, het zijn allemaal voorbeelden van milieucriminaliteit. De daders die komen er veel te makkelijk mee weg, vindt Gert Veuring, korpschef van de politie Oost-Nederland. En hij is ook de landelijk portefeuillehouder milieuzaken en fervent natuurliefhebber, vogelaar. Hij loopt geregeld dus in de natuur rond. Meneer Veuring, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U bent bezig met een nieuw plan van aanpak. Milieucriminaliteit, dat is de aanleiding ook voor dit gesprek. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Wat is de laatste bijzondere vogel die u hebt gespot?
3: De laatste jaren was het toch weer die slechtvalk. Maar dat is omdat hij hier op het werk rondvliegt.
0: Ja, maar u hebt, dat is een van de dingen die u hebt gedaan sinds u daar aan de leiding bent. Een kastje neergezet, hè, waar die slechtvalken kunnen huizen.
3: Ja, klopt. Dat klopt. Ja, we zagen rondvliegen al een paar jaar geleden. En toen heb ik inderdaad samen met een collega een kast laten plaatsen. En sindsdien broeden ze elk jaar bij ons op het hoofdbureau in Apeldoorn.
0: Komt elke keer weer terug?
3: Ja, zeker.
0: En hij herkent u ook?
3: Nou, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar wie weet.
0: En hoe reageren de anderen daar op het bureau?
3: Nou ja, je ziet het aan het begin van de mensen het een beetje apart, denk ik. Maar inmiddels is het wel een graag geziene gast. En hij vliegt echt rond het kantoor. Dus heel veel mensen weten het ook, heel veel mensen zien het ook. En er wordt wel veel over gesproken, met liefde over het algemeen.
0: Ja. Zeg, waar komt uw interesse voor natuur en milieu eigenlijk vandaan?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Ik ben er echt mee opgegroeid. Dus ik weet eigenlijk bijna niet beter. Ik kan me niet herinneren dat ik dat niet deed. Dus ik had mijn eerste verrekijker, denk ik, toen ik 8 was. En nou, altijd veel buiten geweest.
0: Maar altijd op zoek naar vogels dus ook. Vogelaar heet dat dan, hè?
3: Ja, ik denk dat voor veel vogelaars is dat herkenbaar waarschijnlijk. Het begint dan vaak met vogels. En dan loopt het later, in ieder geval in mijn geval, helemaal uit de hand. Met libellen en planten, ja, en vlinders en alles wat er leeft. Ja.
0: Want die libellen, dat vind ik bijzonder. Dat zijn natuurlijk bijzondere beestjes, zeg maar. Als je ze zo voorbij ziet komen. Maar u bent echt een libellenkenner.
3: Nou, het is een beetje een geintje dat ik dat een keer op LinkedIn had gezet. Maar ik doe al wel jarenlang doe ik daaraan. En heb ik ooit in de Vereniging voor Libellenstudie gezeten in het bestuur. En nou, het is niet zo'n hele grote wereld van mensen die dat doen. Dus dat kent elkaar een beetje, maar het is een beetje een geintje.
0: Wat is er zo mooi, die libellen?
3: Ja, ik vind het heel mooi, sowieso die hele transformatie. Ze leven heel lang deel van hun leven onder water. En op een gegeven moment dan sluipen ze uit. En dan zijn het mooie grote insecten. Ze zijn fantastische vliegkunstenaars. Dus dat is mooi om te zien.
0: Ja. Milieucriminaliteit.
3: Dat zijn ook goede schoonwaterindicatoren zijn het ook. Dat is ook altijd goed om te zeggen. Dus waar veel libellensoorten zijn, is het water vaak gezond. Dus het geeft ook iets aan over de natuur, de stand van de natuur.
0: Dus hoe meer libellens, hoe beter eigenlijk. Die milieucriminaliteit, daar gaat het over. Staat die hoog genoeg op de prioriteitenlijstjes van politie en justitie?
3: Ja, dat is natuurlijk ook altijd een beetje lastig om te zeggen. Want er zijn altijd meer problemen dan wij kunnen oplossen. Dus ik zou bij elk probleem kunnen zeggen dat we er te weinig aandacht en te weinig capaciteit voor hebben. Dus u ziet aan mijn vraag niet. Ik denk dat wij nog veel meer kunnen en moeten doen dan dat er op dit moment gebeurt. Maar ik besef ook heel goed dat er nog veel meer problemen zijn waar we ook nog veel meer aan willen doen.
0: Ja, want ik begreep, er zijn op papier 400 rechercheurs en 300 agenten bij basisteams die zich bezighouden met milieuzaken.
3: Ja.
0: Is dat voldoende in Nederland?
3: Nou, dat is niet voldoende, maar ik denk dat waar we nu vooral mee bezig zijn is om te zorgen dat die er ook daadwerkelijk komen en ook daadwerkelijk daarmee bezig zijn. Dus ik vind dat wij eerst zelf ook echt aan de slag moeten voordat we gaan wijzen en om meer gaan vragen. Dus je ziet in de praktijk dat er nog veel plekken vakant zijn en dat er nog veel rechercheurs die met milieuzaken bezig zouden moeten zijn met andere dingen bezig zijn. Dus ik denk dat we ook nog vooral veel zelf te doen hebben in de sturing en in het beter richten van die milieucapaciteit. En daar zijn we nu mee bezig. Daar gaat dat plan vooral over.
0: Want hier komen natuurlijk een aantal zaken bij elkaar. We weten, hè, personeelstekort, ongeveer in heel Nederland, maar zeker ook bij de politie. Er is natuurlijk ook genoeg andere criminaliteit waar prioriteit aan gegeven wordt.
3: Zeker. Nou, daarom zeg ik, ik denk dat we eerst moeten doen wat we hebben afgesproken. Dus we hebben daar de gezagen gaan daarover. Dus die zeggen, maken met ons afspraken, het Openbaar Ministerie met name, over waar gaat onze capaciteit heen. En daar is die afspraak uit naar voren gekomen, 400 rechercheurs. Ja, dan moeten we die wel ook gaan leveren. En daar zijn we nu volop mee bezig. En je ziet dat in de praktijk soms, wij noemen dat wel eens bloed aan de muurzaken of andere zaken voorrang krijgen. En dat er dan toch weer capaciteit weglekt. En daarvan hebben we gezegd, dat moeten we echt anders gaan doen. Dus daar moeten we zorgvuldiger mee omgaan om echt te zorgen dat die 400 mensen in de recherche ook echt met die milieucriminaliteit aan de slag kunnen.
0: Is dat ook niet logisch eigenlijk, als er zo'n moordzaak is, dat daar dan alle aandacht op komt en dan maar die andere zaken even blijven liggen?
3: Ja, zeker. Dat is voor een deel heel verklaarbaar. Daarom gebeurt dat ook. Maar ik zeg ook wel eens, ja, als we zo ons werk doen, dan zijn we morgen allemaal in Amsterdam met grote zaken bezig, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk niet hoe je je werk wil doen. Dus er gebeurt op heel veel plekken gebeuren dat dingen. We hebben goed over nagedacht dat we vinden dat er 400 rechercheurs met milieu bezig moeten zijn. Dan moeten we daar ook voor gaan zorgen.
0: Want nu is het dus in de praktijk vaak zo dat van die 400 er dan toch weer mensen naar een ander onderzoek worden verplaatst.
3: Ja, te vaak. Wel steeds minder. Je ziet wel dat het steeds beter gaat. Maar nog te vaak gebeurt dat inderdaad.
0: Ja, want er is een onderzoek geweest, hè, van de universiteiten van Leiden en Utrecht. De algemene conclusie dat de daders van dit soort feiten er te makkelijk mee wegkomt. Heeft dat ook met die capaciteit te maken? Is dat de belangrijkste reden?
3: Nou, ik denk dat het daar zeker mee te maken heeft. Maar wat u net terecht al zegt, dus de incidenten krijgen vaak voorrang. En wij noemen dit wel eens haalcriminaliteit. Het zijn lange ademonderzoeken. Het is ingewikkeld. Het is een andere techniek, andere wetgeving vaak. En als je wil aantonen dat een grond heel erg vervuild is of dat water vervuild is, ja, dat vereist gewoon meer lange adem. En je hebt vaak minder snel een aangifte of iets dergelijks. Dus van heel veel klassieke criminaliteit is iemand het slachtoffer en doet dan aangifte. Ja, de natuur komt zelf geen aangifte doen. Dus we moeten er zelf ook de ogen en oren in het veld en ergens induiken. Ja. Dat kost altijd meer moeite. Maar dat geldt voor meer type criminaliteit. Dat geldt ook voor high-tech crime. Dat geldt ook voor dingen als kinderporno. Dat zijn allemaal onderzoeken die heel anders zijn, maar gewoon meer tijd en energie kosten. En waar we dus echt apart moeten gaan zetten om te zorgen dat we daar voldoende aandacht aan kunnen geven.
0: En je moet dus ook specialisten opleiden die dus thuis zijn in deze wereld.
3: Zeker. Ja, het vereist inderdaad, het is echt specialistisch werk. Dus het zijn vaak ook andere mensen. We hebben gelukkig wel nu mogelijk gemaakt dat we die ook rechtstreeks van buiten kunnen werven. Dus we zien steeds meer mensen die van buiten, vanuit een meer groene omgeving, zoals boswachters of anderen, bij de politie komen werken. Juist om bij de milieupolitie te kunnen gaan werken. Ja. Dat zag je vroeger minder en tegenwoordig is dat aantrekkelijker.
0: Ja, ja. Dus dat, je hoeft niet dan zeg maar een hele opleiding tot politieagent te hebben genoten.
3: Nou, wij denken dat inderdaad een deel wel, omdat het ook voor een deel wel gewoon executief werk is, zoals wij dat dan noemen. Dus waarbij het handig is dat mensen ook bewapend en alle bevoegdheden hebben. Maar voor een deel, als het gaat met name om de recherchekant, ja, dat is lang niet allemaal buiten en uniformdragend personeel. Je hebt ook gewoon specialisten nodig die echt kunnen opsporen in die milieuwereld. En die hoeven niet de hele politieopleiding te hebben gedaan.
0: Ja, want kunt u dat eens schetsen, even gewoon met een voorbeeld? U zegt dat het zijn vaak zaken die lang tijd nodig hebben om bewijsmateriaal te vergaren.
3: Ja, zeker. Nou, je noemde er zelf al een heleboel in de intro. Hè? Dus het gaat inderdaad om pesticiden, vervuild water, maar ook illegale visserij, vervuilde grond. U kunt aan van alles denken. Ja, en daarbij is het een combinatie van dingen die gewoon op straat moeten gebeuren, zoals we ons werk vaker doen. Maar ook het analyseren van hele ingewikkelde data. En daar heb je andere mensen voor nodig.
0: Ja, dat plan van aanpak, wat eigenlijk een beetje een aanleiding voor dit gesprek ook is, daar bent u nu mee bezig. Dat verschijnt later deze maand. Kunt u een tipje van de sluier oplichten wat daarin staat?
3: Nou, een aantal dingen zijn al langsgekomen. Dus ik denk dat wij, als het gaat over hoe kom je aan informatie, dan moeten we investeren op de informatieorganisatie. De Intel noemen we dat ook wel. Als het gaat over dat weglekken van die capaciteit waar we het net even over hadden, hebben we echt gezegd, ja, er moet meer een hek omheen komen, zou je kunnen zeggen, virtueel. Dat wil echt zeggen, kom niet aan die milieurecherche, want die zijn echt voor de milieurecherche bestemd. En we hebben ook gezegd, het wordt nu aangestuurd vanuit alle eenheden. Dat zijn de 12, 10 regionale, 2 landelijke. En we hebben eigenlijk gezegd, moet één chef moet daar het mandaat op krijgen om al die eenheden aan te sturen. Dus dat het ook bij ministerie, klinkt een beetje technisch, maar dat die niet met 12 chefs moeten praten, maar nog maar met één. Ja, dat maakt het wel een stuk makkelijker. Veel minder vergaderen. Meer één virtuele bak van agenten, om zo te zeggen. En dan kun je ze ook makkelijker aansturen.
0: Ik weet er wel eentje die dat wel zou kunnen.
3: Ja, wie weet. Ja, ik help daar in ieder geval zeer bij in de afgelopen tijd. We trekken veel samen op. Het is nu in de landelijke opsporing vooral bedacht dat het daar terecht komt. En dat is ook goed. Want de politie van landelijke eenheid opsporing en ik, die trekken heel nauw samen op in opsporing.
0: Ik wou net zeggen, want ik dacht natuurlijk aan u. Hè? U heeft hier een zoompunt van gemaakt.
3: Ja, ik zag hem al. Ik begon te lachen. Ja. Ja.
0: Oké, dus dat plan dat komt er. Dan nog, hè, want je kan natuurlijk nooit om een heel bos 24 uur bewaking instellen. Dat is gewoon niet te doen. Dus de pakkans blijft toch steeds heel laag.
3: Ja, nou, wij werken heel goed samen met de ILT en de NVWA en ook met allerlei groene organisaties, BOA's bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en ook inderdaad, want we hadden het over de recherche, maar ook de milieuagenten in de basisteams. Dus we hebben heel veel ogen en oren op straat en buiten en in het veld. Ja, en die informatie moeten we goed samenbrengen en het samen gaan doen. Dus dat en dan gaat het wel beter dan dat het nu gaat. En ik wil ook niet alles lelijk maken, want er zijn ook heel veel grote stappen al gezet in de afgelopen jaren ook. Hè. Dus we denken dat het zeker beter kan, maar we hebben ook echt hele mooie onderzoek al gedraaid. En daar willen we graag op verder.
0: Heel goed dat u dat benadrukt. En dat met dat nieuwe plan van aanpak dat er dus aankomt, moet het nog beter gaan eigenlijk.
3: Zeker, ja. Dat is de bedoeling.
0: Dank voor het gesprek. Succes met alles wat u doet. Gert Feurink is dat, korpschef van Oost-Nederland, van de politie. Hij is de landelijke portefeuillehouder milieu bij de politie. Graham Coxon, die kennen we als een van de oprichters van de Britpop band Blur. Hij is ook een paar jaar uit die groep geweest, omdat hij nog wel eens knetterde met de frontman Damon Albarn. Intussen bracht hij ook soloplaten uit en dat doet hij eigenlijk nog steeds. Over 2 weken verschijnt het album Castle Park. En daarvan hoort u nu Billy Says.

0: Nieuw liedje van Graham Coxon, Billy Says, dat het bijna 2:30 is geweest.
1: NPO Radio 1.
0: Dit is de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Levi van Eck.
2: De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Zo wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. De politie in Italië heeft 2 verdachten aangehouden voor het levend in brand steken van 4 arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. De politie in Italië heeft 2 verdachten aangehouden voor het levend in brand steken van 4 arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zouden volgens Italiaanse media

0: dat ook GroenLinks-PvdA de naam Pro mag gebruiken. Volgens de lokale partijen is dat te verwarrend. Pro Vlissingen noemt de uitspraak teleurstellend. Pro Veenendaal zegt dat de rechter niet genoeg naar de gevolgen heeft gekeken. En het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen.
1: Ja, dan hoef je dus niet in de file te gaan staan als je met die trein gaat. Edwin Gerritsen, waar staan ze nu?
2: Nou, op een aantal plaatsen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De spitsstrook is daar dicht. Door een grenscontrole op de A1 Hengelo richting Duitse grens een kwartier vertraging. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Houten 10 minuten de onderhoudswerkzaamheden aan de spitsstrook. En op de N50 Zwolle richting Emmeloord is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Hattemerbroek is de rijbaan dicht. Verkeer richting Kampen kan omrijden richting Amersfoort over de A28 en dan keren bij de afrit Zwolle-Zuid.
3: Tot 4 uur. Villa VDB.
1: Met de vraag van vandaag. Na regen komt zonneschijn en dan weer regen en nog meer regen. Zo lijkt het in ieder geval de afgelopen dagen. En wie alleen op de weerapps vertrouwt, die kan wel eens een keer zeiknat thuiskomen. Niks onvoorspelbaarder dan het weer, dat weten we natuurlijk. En dat weten ook deze kinderen nadat er 2 jaar geleden noodweer was uitgebroken op hun vakantiebestemming in Italië.
4: Ik vond het echt heel bizar, want ik had dat echt nog nooit meegemaakt.
5: De caravan daar zaten kapotte ramen. De auto vooruit was kapot helemaal, maar in de tent zag maar een klein scheurtje. Ik was heel bang. Zoiets wat zo kort duurt, zoveel schade kan aanrichten.
6: Jammer van de auto, maar gelukkig kunnen we wel allemaal veilig naar huis.
1: Ja, bracht ons op de vraag van vandaag. Wanneer werd u verrast door het weer? Een verregende vakantie of bijvoorbeeld snel nog wat zomerkleren moeten bijkopen omdat er toch onverwachts ineens heel veel zon was en het bloedheet werd. Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, kunnen we u terugbellen. U kunt ook reageren via de NPO Luisterapp, het liefst ook met een ingesproken bericht. Dus dat zijn de manieren om te reageren op de vraag van vandaag. Wanneer werd u verrast door het weer? Zij wordt bijna nooit verrast door het weer, Roosmarijn Knol. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Weervrouw van het NOS Journaal. Of word jij ook nog wel eens verrast?
7: Nou, ik word heel af en toe nog wel eens verrast. Maar als het om buien gaat, dan heb ik inmiddels toch wel de trucjes gevonden om die een beetje in de gaten te houden. Maar zeker als ik langere tijd buiten ben en bijvoorbeeld een lange wandeling aan het maken ergens ben en ik ben 5 uur of langer buiten, ja, dan gaat het ook bij mij gaat het nog wel eens mis. Dus ik heb ook vaak genoeg nog een nat pak gehad.
1: Maar jij staat nooit op een verregende barbecue. Dus als je wordt uitgenodigd en je ziet de regen aankomen, dan ga je gewoon niet. En als je zelf iets organiseert, dan gaat het altijd goed, denk ik, hè?
7: Ja, dan geef ik wel bij de organisatie een beetje aan van, nou jongens, misschien is dit toch niet zo heel handig. We moeten even naar binnen verplaatsen.
1: Ja, of zullen we een dagje later doen?
7: Ja, soms ook wel inderdaad. Ja.
1: Ik had het net even over die weerapps. Sommige mensen, ik ken ze ook, die hebben wel van 5 verschillende bedrijven hebben die dingen op hun telefoon staan. En vaak zeggen die allemaal iets anders. Hoe komt dat?
7: Nou, dat komt omdat die apps op verschillende manieren hun data gebruiken en ook daar weer een andere vertaalslag aan geven. Er zijn sommige apps die maken gewoon gebruik van een kanspercentage. Dus hoeveel kans is er dat het gaat regenen van vandaag? En bijvoorbeeld nu, als er best wel veel buien zijn, dan is de kans op regen best wel groot. Maar dan wil dat nog niet zeggen dat er op jouw locatie daadwerkelijk ook een bui gaat vallen. Dus het is een beetje het risico van ga je nat worden of trekt die net langs je heen. En heel veel van die apps geven dan op dit soort dagen een heel hoog percentage. Terwijl de buien die dan uiteindelijk bij jou overtrekken best nog wel heel erg meevallen. Dus dat geeft vaak een heel dramatisch beeld. En wat veel van die apps ook doen is dat ze data die direct uit een computer rollen in hun app gooien. En daarbij is vaak het fine-tunen met de actualiteit, dus hoe is het op dit moment, is dan vaak ook niet zo goed. Dus dan wordt er letterlijk 1 weermodel, wordt gewoon geknipt en geplakt. En dat wordt dan als een soort van waarheid aangezien. Ja. Terwijl niet elk weermodel heeft die buien altijd heel goed te pakken. En je krijgt daar vaak ook wel een beetje een uitgesmeerd beeld bij. Dat de buien dan meer een soort groot regengebied vormen, terwijl ze in werkelijkheid eigenlijk maar op een paar kleine plekken echt voor regen zorgen.
1: En we horen natuurlijk steeds dat die techniek is natuurlijk ook verbeterd. Dus je kunt dat uiteindelijk steeds beter voorspellen uiteindelijk. Maar toch blijkt het dus lastig om nou ja, we zitten hier nu in Showbiz City op het Mediapark om te zeggen, nou, over een uur komt hier een keiharde bui op dit Mediapark.

0: Nou, dat is waarschijnlijk een bui die nu al wel op de radar zichtbaar is. En dan wordt er een beetje vooruitgedacht hoe die bui zich gaat ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk geen garantie dat die bui dan daadwerkelijk over een uur bij je is. Soms gebeurt het wel eens dat die bui ondertussen eigenlijk al een beetje uitgeregend is en dat er hooguit nog wat miser regen overblijft. Soms buigt die wat meer naar rechts af, soms buigt die wat meer naar links af. En soms wordt die ook juist sterker. En dan kan je nog eens extra verrast worden door die bui. Dus binnen een uur kan er in dit soort situaties kan er best nog wel heel veel veranderen aan die bui. En zeker omdat we nu richting de zomer gaan, kan je echt van die situaties krijgen dat je een wolk zo aan de lucht ziet ontstaan. En dan denk je, oh ja, mooie wolk, blauwe lucht. Maar binnen een uur kan die wolk al uitgroeien tot een enorme onweerswolk. Dat gaat soms echt met een enorme snelheid en met een enorm natuurgeweld. En dan een uur daarna kan het gewoon hartstikke hard regenen en onweren. En dat zijn typisch ook die dingen die die weerapps gewoon nog heel moeilijk in de smiezen hebben. En dat is, ondanks dat de techniek steeds beter wordt, nog steeds heel lastig om dat duidelijk in een app te krijgen. En zeker als we het dan hebben over een weersymbooltje waar heel veel mensen naar kijken. Dan zien ze bijvoorbeeld op hun telefoon, zo op de startpagina, een zonnetje, een wolkje en een druppel regen. En dan zeggen mensen, ja, het gaat de hele dag regenen. Dat valt dan in de praktijk vaak ook nog wel heel erg mee.
1: Ja. Slecht weer zorgt bij veel mensen ook voor slecht humeur. Wat voor reacties krijgen jullie allemaal? Jij ook bijvoorbeeld, als het weer anders is dan voorspeld?
0: Op zich valt het qua reacties nog wel mee. Maar je merkt wel dat er bij mensen soms een bepaalde frustratie komt als je op een dag al bijvoorbeeld 5 keer bent nat geregend, omdat er elke keer buien ontstaan en die apps gewoon heel erg aan het springen zijn en heel erg moeite hebben om het weer echt goed in beeld te brengen. En dan zie ik op social media bijvoorbeeld ook wel eens mensen die dan voor de 5e keer nat geregend zijn en die dan helemaal een beetje treurig een spiegelfoto maken. En dat is waar je het voornamelijk wel aan merkt. Soms zijn mensen ook gewoon een beetje klaar met het weer. Maar ja, daar kunnen we helaas ook niet zoveel aan veranderen.
1: Is het omgekeerd ook wel eens dat mensen zeggen bedankt voor het mooie weer, Roosmarijn?
0: Ja, absoluut. En dat vind ik ook wel heel grappig. Want dan bedanken ze mij ervoor. Maar ik kan er natuurlijk helemaal niks aan doen. Nee. Ik ben alleen de boodschapper van het goede nieuws in dat geval. Ja. Maar je merkt wel dat mooi weer, daar worden mensen toch wel een heel stuk vrolijker van. En er zijn maar weinig mensen die echt regenliefhebber zijn. Ze zijn er zeker. Maar over het algemeen worden de meeste mensen toch gewoon blij van droog en zonnig weer.
1: Nou, in het volgende uur gaan we praten met iemand die het heel leuk vindt om onweer en tornado's op te zoeken. Dus die lui heb je inderdaad wel. Die wat wij dan over het algemeen slecht weer noemen, die gaan daar dan weer heel goed op.
0: Ja, dat snap ik ergens ook wel. Want het zijn ook wel fascinerende weersverschijnselen. Maar ik zou er zelf misschien ergens wel een klein beetje bang ook van worden, omdat het zo'n natuurgeweld is. Je moet dan wel echt heel goed weten waar je mee bezig bent. Want dat kan ook wel heel gevaarlijk zijn af en toe.
1: Dankjewel voor de uitleg. Roosmarijn Knol, weervrouw van het journaal. En de vraag van vandaag dus, wanneer werd u verrast door het weer? U kunt ze mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. U mag ook een reactie achterlaten in de NPO Luister-app.

0: stukken doors van Goldband waren dat. De snelste route om recht toe recht aan wandelend van Amsterdam naar Dieren bij Arnhem te gaan is 102 kilometer. We hebben het zo net nog even gecheckt in een van die apps die daarvoor is. Maar als u kiest voor de traagste tocht, dan bent u ruim 248 kilometer onderweg. En die traagste tocht, dat is een nieuwe wandelroute langs zoveel mogelijk zandpaden, bosranden en boerenland. En het is de kroon op het werk van wandelrouteplanner Rutger Burgers. En die is hier. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Toen ik zei traagste tocht, zat u helemaal te stralen.
1: Ja. Ja,
0: of straalt u altijd wel?
1: Probeer ik wel. Maar de traagste tocht, daar hebben we met zoveel plezier aan gewerkt met z'n drieën. En dat was ontzettend leuk. Ja,
0: met twee collega wandelroute-uitstippelaars. Bent u wandelend gekomen ook nu of niet?
1: Ik kom uit Amsterdam ik heb de trein genomen naar Hilversum.
0: Want u hebt die traagste toch vaak genoeg gelopen, of althans delen ervan?
1: Ik heb zelfs afgelopen zondag nog een etappe gelopen van Baren naar Bussum. Dus dat blijft leuk.
0: Ja. Ja. Waarom moest hij er eigenlijk komen, die traagste tocht?
1: Ja, het was eigenlijk een kerstsurprise van Henry van Zochel. Fanatiek wandelaar, een vriend van ons. En die vond het leuk om dieren en Amsterdam. Dieren is de woonplaats van mijn collega routemaker Rob Wolfs. Om onze woonplaatsen met elkaar te verbinden. En om die route met behulp van trage tochten. Als een soort kralensnoer te presenteren. En ja, wij kregen dat cadeautje en vonden het zo leuk dat we dachten van, nou, wij gaan dat helemaal uitwerken. Daar hebben we afgelopen jaar voor gebruikt om die route echt goed klaar te maken.
0: Maar het verschil bijvoorbeeld, kijk, Pieterpad is bijvoorbeeld een hele bekende. Die gaat vooral over harde wegen natuurlijk.
1: Nou, Pieterpad gaat zeker tegenwoordig wel, want aan het Pieterpad is ook in de loop der jaren steeds meer gewerkt. Gaat ook veel over onverharde wegen en paden. Mm-hmm. Maar bij ons, bij de trage tochten, en dus ook bij de traagste tocht, is percentage onverharde paden.
0: U wil zo weinig mogelijk asfalt eigenlijk?
1: Zo weinig mogelijk asfalt, ja. Wij noemen dat zandpadgarantie. Ja. Wandelaars van de traagste tocht, die krijgen een zandpadgarantie van 85%.
0: Ja. En waarom is dat leuker dan over geplaveid terrein te lopen?
1: Het is voor de. Over het algemeen heb je die onverharde paden. Die heb je als wandelaar voor je alleen. Als je veel samenloopt met fietsers. Of al helemaal niet met auto's. Dan heb je toch behoorlijk veel last van elkaar. Zeker op fietspaden. Die zijn tegenwoordig zo druk. En het snelheidsverschil is zo groot. Dat je als wandelaar weinig plezier aan bleef. Want ja, je bent toch als wandelaar het meest kwetsbaar.
0: Ja. En het was dus mogelijk dat is natuurlijk een flinke route, bijna 250 kilometer van Amsterdam naar Dieren bij Arnhem, om dat op die manier aan elkaar te knopen.
1: Ja, dat is een hele puzzel geweest.
0: Wat zijn de moeilijkste stukken dan onderweg?
1: Het moeilijkste is het oversteken van drukke wegen. Maar ook, en dat hadden we onszelf voorgenomen, om de route goed aan te laten sluiten op openbaar vervoer. Zodanig dat je makkelijk je etappes in kunt delen.
0: Ja, dat je niet eerst nog eens een keer een half uur moet zien te kijken hoe je bij het beginpunt komt.
1: Ja, of zo. Ja. Dus we hebben het echt opgeknipt in 16 etappes van 15 of 16 kilometer. Omdat we ook van onze de liefhebbers van trage tochten weten dat hun meest ideale wandelafstand is. Toen zijn we op zo'n manier gaan puzzelen dat daar steeds een route uitrolt.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen? Eerst gewoon met kaart of zo kijken van waar lopen streepjes waar we langs kunnen eventueel?
1: Zeker. Niet alleen de topografische kaart, maar ook de historische topografische kaart. De kaart van 100 jaar geleden. Wat we tegenwoordig heel veel gebruiken is de OpenStreetMap. Dat is een kaart die door vrijwilligers wordt bijgehouden, maar die eigenlijk veel beter nog is dan de topografische kaart.
0: Maar dan zie je dus dat er ergens een lijntje loopt waar je eventueel gebruik van zou kunnen maken. En dan ga je ook de plaatsen kijken of zo.
1: Absoluut. Ja. Ja, er komt geen één route van ons online voordat wij het zelf helemaal gezien en gelopen hebben.
0: Maar dan kom je erachter dat het over een stuk land van een boer moet of zo. Dus dan moet je ook overleggen met die boer of die dat goed vindt dat die wandelaars daar langs gaan.
1: Over het algemeen maken wij gebruik van bestaande boerenlandpaden.
0: Okay.
1: Die boerenlandpaden die zijn in het verleden tot stand gekomen in het kader van wandelnetwerken of bijvoorbeeld bij klompenpaden. Bij de trage tochten maken we gebruik van paden die in dat verband zijn opengesteld.
0: Maar u hoeft niet per se te overleggen met deze mensen?
1: Ik heb dat in het verleden heel veel gedaan. Dat was mijn werk altijd. Om met boeren, boswachters, baronnen te overleggen.
0: Baronnen van kastelen en zo, die hebben dan...
1: Zeker, die hebben ook zo hun wensen. Ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, het is wel bijzonder als je bij zo'n graaf of een jonkheer komt.
0: Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat hij dan ook niet zit te wachten op... elke zondag dat daar allerlei mensen langs lopen. Ook al is het dan misschien net buiten hun terrein of zo, maar...
1: Het aantal wandelaars van lange afstand wandelpaden en ook van de traagste tocht valt mee. Zeker als je dat vergelijkt met de traditionele paaltjeswandelingen. Daar komen veel grotere groepen wandelaars op af.
0: Ja. Die tocht is opgeknipt, zei u al, in 16 etappes. En u probeert ook elke keer een verrassing daarin te verstoppen. Waar moet ik dan aan denken?
1: Sowieso steeds weer de verrassing... dat je van je af kunt kijken, dat je dus dat je aan de rand van een bos loopt en niet alleen maar dwars door het bos, net op een dijkje of op een steilrand. Als zodanig, daar zitten verrassingen in, maar ja, natuurlijk ook verrassingen als een bezoekerscentrum, maar ook.
0: Dus je wat kan leren.
1: Bijzonderheden onderweg. In het landschap.
0: Ja, iets kan opsteken onderweg en zo.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En hoe houdt u nou in de gaten dat die paden nog steeds begaanbaar zijn?
1: We mogen gebruik maken van de inzet van ongeveer 50 vrijwilligers. Mensen die onze routes regelmatig nalopen. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Geef je wel wat tips door van hier is ineens een boom over de weg gevallen of zo? Of?
1: Als wij reacties krijgen van wandelaars, van er is iets met die route. En die reacties die krijgen wij bij de route zelf. Kunnen mensen een reactie afgeven. Maar ook op onze Facebookpagina. We hebben 17.000 volgers op Facebook. Daar komen heel veel reacties op wandelingen binnen. En als er dan iets met de route is, dan sturen we daar een vrijwilliger op af. Of we gaan zelf op pad, want dat doen we natuurlijk ook graag.
0: En Pieterpad kwam pas geleden naar buiten dat nu de hele route ook begaanbaar is voor rolstoelers bijvoorbeeld. Is dat is bij jullie ook zo of niet?
1: Nee, dat is zeker niet zo.
0: Dat hele trage.
1: Het gaat ook echt heel veel over mullen, zandpaden, grasdijkjes. Dat is toch niet echt te doen.
0: Nee. Dus daar is het zeker geen aanrader voor. Maar de mensen die gewoon goed ter been zijn, die kunnen hem lopen. Nu, want hij is het dus helemaal te vinden, de route. Downloaden via wandelzoekpagina.nl.
1: Klopt hè? Ja.
0: En er is ook een app, WandelZap, daar ook is die te vinden.
1: Het leuke van WandelZap is, als je daarmee loopt, dan heb je op je telefoon alle informatie bij elkaar. En dan krijg je ook pop-ups van bepaalde kijkpunten onderweg. Van als er iets bijzonders te zien is, dan kun je met behulp daarvan uitstekend uit de voeten.
0: Dank voor het gesprek. Rutger Burgers, hij is een van de architecten van de Traagste Tocht.
1: Dank je.

0: die gaan we aanvragen bij de dienstdoende DJ. Komend weekend natuurlijk. Another and 54 Ultra and Let Me Talk To You. Nou ja, dat is wel een gespreksonderwerp natuurlijk. Het weer heeft iedereen wel wat over te melden. Wanneer werd u verrast door het weer? Dat is de vraag van vandaag. Een van onze collega's hier die had het over een Cambodjaans eiland waar ze een paar dagen lang vast zat vanwege het slechte weer. Mensen met deuken in de auto vanwege een hagelbui. Het is allemaal natuurlijk onvoorspelbaar, dat weer. Tenminste, daar zijn we intussen achter. Wij lieten daar straks even die twee kinderen horen uit Italië. Nou, dat kwam deze luisteraar ook bekend voor.
1: Mijn ervaring met het weer was ook in Italië met enorm noodweer. 20 jaar geleden. Kleine kinderen zaten we in de tent. We stonden echt tussen alle caravans en campers en uitgebouwde Italiaanse kampeerplekken. En de hagelstenen kwamen ongelooflijk hard naar beneden. Alle Italianen kwamen na afloop kijken hoe het met ons was. Want wij waren als zielige Hollanders in de tent. Maar wat bleek nou? Alle hagelstenen stuiterden van onze tent als van een trampoline af. En de Italianen zaten juist met kapotte daken en kapotte caravans.
0: Ja, dus in dit geval is een tent beter. In ieder geval tegen hagelbestand. Het was het verhaal van Luc dit. Soms moet je wel op gekke plekken schuilen als je het weer je verrast. Zo stuurt Marijke een mailtje over haar vakantie in de Elzas. Daar was ze bij het concentratiekamp Natzweiler toen het onweer ineens uitbrak. En ze moest dan schuilen in de gaskamers. Ja, het is ongelooflijk, maar waar. En Eva die moest meteen denken aan een wandeling met een vriend een paar jaar geleden. Die had haar gerustgesteld. Zei, nou, er komt echt geen regen aan hoor. Kom maar, we gaan even een eindje wandelen. Het bleek dus niet te kloppen. Ze werden helemaal zeiknat. Zonder regenkleding bij zich. Tja, of het wat geworden is tussen die twee, ik weet het niet. Misschien toch maar bevriend worden met een weerman of een weervrouw. Of iets daartussenin. Ik vind het ook allemaal prima natuurlijk. Laat het weten, uw antwoorden op de vraag van vandaag. Wanneer werd u verrast door het weer? Villa VDB, het omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet uw naam en uw nummer er even bij. U kunt ook een spraakbericht achterlaten in de NPO Luisterapp of daar een geschreven bericht. Maar dat spraakbericht vinden we het leukst eigenlijk, want dan kunnen we het laten horen in deze uitzending.

0: NPO Radio 1.
1: Dr. Keldrenko.
2: Met korte broeken moet ik wel bijzeggen, maar goed dat radio is.
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Het is natuurlijk zo'n grappig, stom AI-dansje.
2: Ja, en dan... Het went ook op een bepaalde manier. Oké, het zal wel.
3: Dat normaliseert en steeds normaler wordt, is een glijdende schaal, is een begin naar autocratisering.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Het is een prachtig proefschrift.
2: Ja, nee, zeker. Maar even, gaat het proefschrift over, joh? Het gaat over het woord mits in de 15e eeuw. Waarom?
5: Avrotros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oeh, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja,
6: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
6: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
0: NPO Radio 1. 3 uur.
1: Jurgen van den Berg.
12: Hoe word je, als je van een zekere leeftijd bent, zeg 60 plus, geen oude zure vent? Oud-journalist en tegenwoordig therapeutisch coach Tim Overdiek, zelf de 60 gepasseerd, schreef er een handleiding over en hij is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
13: De Europese Commissie komt met een plan om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse techbedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om cloudopslag en AI. En ook om fysieke producten zoals chips, zegt correspondent Chris Ostendorf.
14: Nu nog zijn we afhankelijk van chips uit Zuid-Korea en Taiwan. Europa zal eigen cloudopslag moeten gaan ontwikkelen, want nu zijn we afhankelijk van grote techbedrijven uit Amerika, Microsoft, Google, Amazon. Ik ga nog even verder. Europa zal ook AI-fabrieken moeten gaan bouwen, want de EU is nu ook afhankelijk van artificial intelligence van elders. En dit allemaal met als doel, dat heet hier in jargon, technologische soevereiniteit.
13: De komst van al die nieuwe fabrieken en datacentra moet volgens de commissie wel duurzaam gebeuren. En daarom wordt er ook geïnvesteerd in groene energie en water. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van €22 miljoen. Volgens de Franse consumentenwaakhond heeft de webwinkel zich niet gehouden aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan milieuregels. Een jaar geleden kreeg Shein in Frankrijk ook al een boete, toen van €40 miljoen. Dat was vanwege het geven van nepkortingen. Het Chinese platform kwam eerder ook al in opspraak toen het kindsekspoppen en wapens verkocht. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerder Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben op het WK in Warschau ook de derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 21-14 tegen Japan. De ploeg met Brian Alberts, Jan Driessen, Dien van Tilborg en Wurtie de Jong speelt vanmiddag het vierde en laatste groepsduel tegen Duitsland. Buschauffeurs van Transdev in de regio Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald en een extra dienst loont ook, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
4: Transdev betaalt sinds afgelopen maandag tot 200% uit aan chauffeurs die extra diensten draaien. Dus ze krijgen 200% voor die extra diensten uitbetaald. En dat is nodig, omdat er in de busroosters nu geregeld de diensten blijven openstaan. Dat betekent dat bussen gewoon niet kunnen rijden. En ze proberen dat nu met een flinke financiële prikkel. Proberen ze die chauffeurs te verleiden om wat meer te gaan rijden.
13: Tijdens de zomervakantie krijgen buschauffeurs voor alle diensten het dubbele uurloon. De laatste maanden waren er in Utrecht en omgeving veel problemen met bussen van Transdev, zoals vertragingen en uitval van ritten. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. Dat gebeurde in de Waalse plaats Doornik. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan maximaal 18 graden.
12: ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
5: Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Breda. Dus Lexmond en Gorkum. 20 minuten vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech.
15: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
17: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
21: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: NPO Radio 1. Max.
11: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal. Ik kijk even op de gastenlijst voor uur nummer 2. Tim Overdiek, die naam staat erop. Zelf is hij de 60 gepasseerd. Hij is coach en schreef een handleiding. Hoe word ik geen zure oude vent? Nou, ik pak de pen er vast bij. In Terug naar Toen gaan we met Guus Dubbelman terug naar deze dag in 2016. Toen overleed bokslegende Muhammad Ali. De te kloppen score een tijdje terug is 3. De kandidaat van vandaag komt uit Rotterdam, heet Ruben Koenes. En de vraag van vandaag, wanneer werd u verrast door het weer? Reageren kan via villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Villa VDB. Ja, want wie afgelopen dagen afging op die weerapps, die kwam nogal bedrogen uit. Want de ene bui volgde de ander op en het was eigenlijk moeilijk te voorspellen. We hebben net een uitleg gekregen van Roosmarijn Knol, de weervrouw van het journaal. Hoe dat zit, waarom die apps er zo vaak naast zitten. Het zorgt in ieder geval voor verhalen bij luisteraars. Lenny die stuurde een bericht over het weer in Oostenrijk. Daar is het blijkbaar ook nogal onvoorspelbaar. Afgelopen oktober was het een week lang 30 graden en een week later lag sneeuw, zegt ze. Tja, en wat voor kleren neem je dan mee op vakantie? En Ronald van den Nat, zo heet hij echt, reed zo'n 20 jaar geleden met vrienden op de Brommer terug van Vaals naar de camping in Remersdaal. Boven hen was een stuk blauwe lucht met een piepklein wit wolkje. En precies uit dat kleine witte wolkje kwam een enorme hoosbui, zodat ze alle vier helemaal doorweekt aankwamen op die camping. Rick van den Burg, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
12: Jij bent stormjager, actief ook bij onweerplatform Bliksemdetectie.
2: En ja, dat klopt.
12: Jij zoekt het onweer dus eigenlijk op.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat is inderdaad de hobby die wij, en ook ik natuurlijk, hebben als platform zijnde.
12: De meeste mensen zullen dat weer dat jij dus echt heel leuk vindt, eigenlijk slecht weer noemen.
2: Ja, en ik ga ook wel eens op vakantie en dan zeggen mensen, zoek je dan het goede weer op? Maar dat is eigenlijk bij mij altijd het tegenovergestelde. Ik zoek meestal het slechte weer op.
12: Ja. Waar komt die fascinatie voor dat slechte weer vandaan?
2: Ja, ik ben als kind zijnde eigenlijk altijd wel bang geweest voor onweer. En dat is eigenlijk heel grappig dat nu dan helemaal omgedraaid is. Maar door eigenlijk gewoon heel erg te kijken naar wat het wat voor weer het is, naar die bliksemontladingen die je ziet en hoe mooi het eigenlijk ook kan zijn in zekere zin, door de structuur van de bewolking en ja, het vastleggen van een heel mooi plaatje. Daar komt het dan toch uiteindelijk vandaan. En dat maakt die hobby eigenlijk. Ja,
12: maar zo'n zomer, zeg maar, die we dan ook in Nederland wel kennen, van best wel een paar weken achter elkaar alleen maar eigenlijk zon en een beetje wind hoog uit en dat is het dan, dat vind jij helemaal niks.
2: Nee, en dat was ook de afgelopen 2 jaar wel een beetje het geval waarin we niet heel veel op pad zijn geweest, wat voorheen wel meer was. En nu begint mei eigenlijk toch ook al wel interessant te worden met de onweersbuien die over Nederland getrokken zijn.
12: Nou, gisteren was zo'n dag, ik was zelf, ik moest in Meppel zijn gistermiddag en reed dus terug. Ja, eigenlijk midden in het onweer. En dat was echt regengordijnen, nou ja, waar je bijna niet meer doorheen kon kijken. Dat is wat jij lekker vindt.
2: Nou ja, regen zit ik niet per se op te wachten natuurlijk. Maar ik was gisteren zelf ook op pad. En toen zijn we naar Duitsland gereden. We hadden niet heel veel verwacht. Maar je probeert dan toch, laat me zeggen, een mooie foto te maken van wellicht wat structuur in de bewolking of van de bui zelf. Je hoopt eigenlijk een bliksemontlading vast te leggen. En dat is gisteren niet gelukt. Dat zit er ook helaas bij. Er rijden 500 kilometer voor niks. Maar zoals afgelopen vrijdag.
12: Wel goedkoop tank in Duitsland dan. Dat scheelt.
2: Ja, dat scheelt wel iets. Ja, dat scheelt wel iets. Maar afgelopen vrijdag en zaterdag was het dan toch veel interessanter, laat maar zeggen.
12: Ja. En we nemen ons eens mee. Hè? Want dat gaat dan een beetje. Jij zit dat weerbericht natuurlijk ook op de voet te volgen. En dan komt dat eraan van, nou, er zou eens onweer komen. Wat gebeurt er dan met je?
2: Ja, dan het allereerste ga ik kijken of ik plannen heb voor die dag. En als ik plannen heb, probeer ik ze wel te verzetten als het een interessante dag wordt. En veel mensen in mijn omgeving die weten ook wel dat op het moment dat ze een afspraak met mij maken, dat de kans ook is dat ik er niet bij ben vanwege het slechte weer. Dan is het eigenlijk gewoon tot op het laatste moment de weermodellen bekijken van waar kan je nou het beste heen, wat is een goed uitgangspunt. En vanaf daar wordt het er naartoe rijden en daarna kijken wat de buien doen. Want zelfs was het maar waar dat de weermodellen 100% uitkwamen. Dat is helaas niet zo.
12: Nee. En dan dus foto's en filmpjes maken, zei je al. Je gaat soms ook live, hè? Beetje zoals die Amerikaanse weerman ook wel eens zo in zo'n storm staan.
2: Ja, nou niet zo hoor. Meestal dan gewoon vanuit de auto. En als het wat interessant wordt, dan gaan we heel even live of wat langer. Dat hangt een beetje van de situatie af en ook waar we zijn. We staan niet uitgebreid op beeld en het typische plaatje dat iemand kaart in de regen en de wind staat. Ja. Dat niet.
12: Zeg, want er zijn echt mensen, dat zijn van die stormjagers, die gaan vooral in Amerika dan naar plekken waar die tornado's te vinden zijn. Heb je dat ook wel eens gedaan?
2: Ja, ik ben een paar keer naar Amerika geweest en ook een aantal tornado's gezien. En ja, dat is toch wel even een heel ander niveau dan dat we in Nederland, laat maar zeggen, zien. Dat is veel gewelddadiger, maar wel echt ontzettend mooi om daar foto's te maken.
3: Ja, en ja, wel indrukwekkend ook, maar is het ook gevaarlijk eigenlijk als je in zo'n weersituatie terechtkomt?
2: Ja, tuurlijk. Dat sowieso. Het zit niet zonder consequenties. Er kan altijd wat gebeuren. Zo'n bliksemontlading is natuurlijk vrij krachtig. Op het moment dat je daardoor geraakt wordt, dan weet ik niet of je dat uithoudt. Meestal het grootste gevaar wat ik wel vind is onderweg zijn. Het vele rijden tussen ook in Amerika vooral andere chasers. Ja, dus je hebt daar gewoon file van chasers tegenwoordig. Dus ja, dat is dan wel minder en ook wel gevaarlijk. Zeker op het moment dat je een tornado achter je hebt zitten bijvoorbeeld.
3: Ja, en dat je niet door een andere chaser van de weg wordt gereden, dus begrijp ik. Iedereen zit naar die wolken te kijken natuurlijk.
2: Ja, klopt. En dat zie je ook nog wel eens gebeuren inderdaad. Die verhalen lees je genoeg op internet.
3: Ja. Heb je alweer een ritje op de planning staan eigenlijk? Wanneer krijgen we weer onweer waar je wat mee kan?
2: Ja, morgen zit er nog wel wat onweer op de planning. Maar weet niet of het heel interessant wordt voor ons om erop uit te gaan. En verder, ja, het is altijd even afwachten of er weer een interessante situatie uit aankomt. Amerika zit er dit jaar helaas niet in. Maar wellicht volgend jaar of het jaar daarna. Voor nu is het altijd even kijken waar het weer ons brengt.
3: Ja. Dank voor je verhaal, Rick. Rick van den Burg, stormjager, actief bij onweerplatform Bliksemdetectie. Ja, dit zijn van die verhalen en we zijn benieuwd naar uw verhalen. Wanneer werd u verrast door het weer? Mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
0: Max.

0: overleed bokslegende Muhammad Ali.
1: I am the greatest.
2: Muhammad Ali, the greatest. Geboren als Cassius Marcellus Clay op 17 januari 1942 in Louisville, Kentucky.
3: Hij veranderde zijn naam van Cassius Clay in Muhammad Ali.
4: Olympisch en meervoudig wereldkampioen boksen werd hij uitgeroepen ook tot sporter van de eeuw door het toonaangevende blad Sports Illustrated.
3: Misschien wel zijn beroemdste wedstrijd was het gevecht om de wereldtitel in toenmalig Zaïre. Hij won van George Foreman na 8 ronden.
4: Maar bovenal was Muhammad Ali zoveel meer dan alleen een sportman.
2: Om in zijn terminologie te blijven, hij danst als een vlinder en steekt als een bij. Met humor en een onophoudelijk spervuur van woorden.
5: I murder a rock, injure a stone, hospitalize a brick. I'm so mean I make medicine sick.
0: Ja, ik ga praten met fotograaf Guus Dubbelman, die een boek ook heeft gemaakt over hem. Ali was mijn vriend. Guus, hartelijk welkom.
6: Middag.
0: Jij zei net tegen mij, ik liep jou even voorbij in de kantine hier. Jij zei van, nou, je kunt vragen wat je wil, ik weet alles van hem.
6: Zo'n beetje, ja. Ja.
0: Nou, gaan we doen. Even een lesje Muhammad Ali. Het was natuurlijk een fenomeen, maar jij kende hem persoonlijk. Dat kunnen niet heel veel mensen zeggen.
6: Nee, ik heb hem voor het eerst ontmoet in 1976. Ik was scholier nog. En ik hoorde dat hij in Amsterdam was. Ik ben gaan spijbelen van school en ben naar Amsterdam gegaan. Dat deed ik in die tijd wel vaker. En vanuit Wageningen, opgewacht in het Okura Hotel. En meteen had ik een klik.
0: Maar hoe kwam dat? Want jij was dus veel jonger dan hij was op dat moment.
6: Ja, nou, maar Engels was toen wel redelijk goed. En ik las veel boksblaadjes en natuurlijk Engelse muziek en noem maar op. En boksen werd gecommuniceerd in het Engels meestal. Dus... ja, dat ging heel makkelijk.
0: Maar ik begreep, jij durfde hem ook een paar kritische vragen te
6: zeker,
0: stellen.
6: Zeker, ja. Bijvoorbeeld, dat hij was daar met een vriendin en ik zei tegen hem... ja, je bent hier met je vriendin, dat is niet zo netjes. En toen kwam hij met een heel verhaal over zijn vrouw. dat hij hem ook had belazerd toen hij aan het boksen was in Zaïre.
0: Oh, oké. Okay.
6: Zoiets vertelde hij toen. maar hij keek me echt zo aan alsof hij door een bij was gebeten. Terwijl hij natuurlijk stak als een bij, als een wesp.
7: Ja, precies.
6: Of
7: ja.
6: Als een bij, geloof ik.
0: Jij deed het omgekeerd eigenlijk bij hem nu.
6: Ja, en dat is eigenlijk altijd wel zo'n beetje geweest. Niet dat ik heel veel gesprek met hem heb gehad, hoor. Want het was ook iemand die heel snel verveeld was. En ik ben redelijk serieus, dus dan zag je me al wel denken... waar heeft die gozer het over?
0: Ah, jij was bij hem gelogeerd.
6: Zeker. In 85, toen was hij al... slechter in ieder geval. Toen heb ik 5-6 dagen bij hem in Los Angeles gezeten.
0: En waar hadden jullie het over dan?
6: Nou, ook niet toen. Een van de mooiste dingen was dat ik in een soort mobile home met hem door Watts reed. Dat is de zwarte wijk van Los Angeles. En toen hoorde toevallig Martin Luther King op de radio. En toen spraken we over Martin Luther King. Daar wist ik ook veel van. En dat vond hij ook altijd interessant. Ik was niet alleen met hem over met boksen... maar vooral ook over de problemen die zwarte mensen in Amerika hadden... en nog steeds hebben.
0: Ja, en jouw eigen fascinatie voor het boksen, waar komt dat vandaan?
6: Ja, dat is eigenlijk heel apart. Dat staat ook in het boek. Mijn vader die ging van werkgever veranderen... en kreeg als cadeau het aanzien van 1966. Daar stonden 4 foto's in van Ali... En de een was nog mooier dan het ander. En ik keek naar die foto's en ik dacht, jeetje, wat is dit? Wat is dat voor een kerel? En vanaf dat moment begint dat te groeien. Bij mij thuis, mijn vader had een hekel aan sport. Dat zag hij als verspilling van energie. En ik dacht daar heel anders over. En dat is ook van jongs af aan wel een soort...
0: Maar juist dat boksen. Ik bedoel, kijk, ja, je gaat hockey misschien of voetballen. Dat zijn natuurlijk de grote sporten in heel tennis misschien.
6: Ja, maar nou ja, boksen. Ali was natuurlijk... een hele atypische bokser, zowel zijn stijl als zijn aanwezigheid... als zijn intellectuele manier van met het leven bezig zijn. Ik kijk nu regelmatig nog naar andere bokspartijen... dat is vaak heel interessant, maar ook vaak redelijk gruwelijk. En bij Ali leek het ook allemaal schoonheid. Zelfs als hij zelf neerging of hij sloeg iemand knock-out. Het was altijd, je zag, er was nog leven... tegenwoordig staan ze elkaar neer en dan is het op dat iemand dood ligt. Ja. Dus het is echt Het was zo'n ander figuur dan alles daaromheen. En het is natuurlijk iemand die uit de jaren 60 kwam. En alles wat met de jaren 60. Ik was liever in 1940 geboren. Dan had ik de jaren 60 helemaal meegemaakt. Alles daarna is toch een beetje minder.
0: Jij noemde net al even wat karaktereigenschappen van hem. Ja, moedig. Intelligent noemde je hem ook zelfs. Waar bleek dat uit?
6: Nou, bedoel, je hoeft hem maar even op YouTube nu te bekijken. En dan is het magie. Ik noem hem ook wel een visuele symfonie. Het is een man die dus naast dat atletisch vermogen zo makkelijk ook met de pers omging. Ja, ja. Altijd met grappen.
0: Goede one-liners.
6: Ja, en gedichten kon opratelen. Maar er zijn ook, met name toen hij in problemen kwam rond de oorlog in Vietnam, discussies met hem, met intellectuelen zoals William Buckley. En dat zijn echt hoogwaardige gesprekken waarbij zijn tegenstander ook best wel in de problemen komt. Omdat hij vanuit een bepaald concept dacht. Hij was natuurlijk lid van de zwarte moslims in Amerika. Ik zeg niet dat ik dat allemaal even mooi of goed vind. Maar daar kwam wel een soort felheid uit voort die toen nodig was in Amerika en nog steeds.
0: Want geboren als Cassius Clay, dus die naam Mohammed Ali heeft hij toen aangenomen. Ja. Toen hij dus bekeerd werd eigenlijk. Ja. En over dat leger, want hij weigerde om naar. Hij wilde niet naar Vietnam, dus hij weigerde eigenlijk om dienst te gaan.
6: Ja, en dat is nu vanuit de geschiedenis die we nu weer terugkijken. Denken we, ja, die Amerikanen, terecht misdadig geweest, die oorlog in Vietnam. Maar toen was dat voor hem en voor iedereen die daar tegen was ontzettend moeilijk. En dat heeft hem ook zijn beste jaar als bokser. Dat wordt nog wel eens vergeten, maar hij moest stoppen op zijn 27e. En dat was eigenlijk, hij werd alleen maar ieder jaar beter. Dus hij heeft heel veel geld toen verloren. Hij heeft ook echt wel, denk ik, in depressies gezeten in die periode. Maar heel langzaam heeft hij daardoor een Amerika leren kennen. Hij is naar universiteiten gegaan. Hij heeft overal toespraken gehouden. Hij heeft zelfs een toneelstuk gespeeld. Dus hij heeft zichzelf als mens enorm ontwikkeld. En nu terugkijkend naar wat we weten van de Vietnamoorlog, is het op dat gebied echt een voorloper geweest van een enorme menselijkheid. En een hele knappe en dappere figuur geweest.
0: En hij heeft dat boksen natuurlijk ook met zijn manier van doen. Goed, we laten gewoon even wat belangrijke momenten aflopen. De drie belangrijke wedstrijden die hij gebokst heeft. Allereerst natuurlijk die strijd tegen George Foreman. The Rumble in the Jungle.
6: Ja, dat was magie. Hij had natuurlijk twee keer verloren van Frazier en van Kenny Norton. Van Kenny Norton. En Norton en Frazier waren allebei de Foreman in twee ronden weggeblazen. En Ali moest naar Afrika. Nou,
0: daar werd dat gevecht georganiseerd.
6: Ja, in Zaire toen. Ja. Het is nu Congo. Ja. Een dictatuur onder meneer Mobutu.
0: En, maar ook heel veel show eromheen, allemaal artiesten gingen mee.
6: Ja, een van de mooiste films, die kan ik iedereen aanraden over dat gevecht. Foreman was echt een hele gevaarlijke jongen. Maar Ali ontmantelt hem gewoon, bokstechnisch gezien. Laat hem helemaal leeg slaan op hem. En als je het ziet, ik heb dat gevecht wel 20 keer bekeken. Het is echt magie. En uiteindelijk slaat hij met een weergeloze combinatie knock-out in de achtste ronde. En Foreman is er nooit meer overheen gekomen. Hij is later nog wel wereldkampioen geworden. Ja. Maar het is echt magie.
0: Toen Joe Frazier.
6: Ja, Frazier heeft dus drie keer tegen gebokst. Ja. Drie zware gevechten. Eerst heeft hij verloren in 1971. Dat was voor mij ook, dat is een ongelooflijk gevecht. Dat heb ik nooit op televisie gezien. Dat mocht ik van mijn ouders niet. Daar heb ik foto's van verzameld. Had ik honderden foto's van. Later heb ik het wel in beeld gezien. Ik zie het nog steeds.
0: Maar dit zijn die gevechten waar hele generaties van zeggen, dat heb ik door mijn vader wakker gemaakt en dan mochten we kijken.
6: Ja. En met name dat laatste gevecht, het derde gevecht in Manila, dat thriller in Manila. Ja. Dat is bijna een doodslag geweest. Frazier had een hekel op dat moment met Ali. Ali had allerlei privéproblemen. Ze waren beide wel fysiek zeer goed. Maar dat gevecht werd gehouden in ongeveer 40 graden hitte. En dus los van de klappen die ze elkaar verkochten, hun lichamen waren helemaal kapot door gebrek aan vocht. Dus zowel Frazier als Ali, als je dat ziet, dat gevecht, het was verschrikkelijk.
0: Ja,
6: dus,
0: de thriller in Manila. Ja. Dan de derde, en dat was eigenlijk zijn laatste gevecht, Drama in Bahama.
6: Ja, daar was ik bij. Dat is, ik had een enorme frustratie. Het jaar daarvoor was ik voor de Nieuwe Revue in Las Vegas geweest. Daar moest ik op 100 meter dat gevecht maken met een 800 millimeter. Wel mooie foto's gemaakt. Maar ja, je moet, voor boksen moet je aan de ring zitten. Maar er was te veel druk. Dat konden ze niet voor me regelen. En toen hoorde ik dat ik nog één keer ging boksen. Toen ben ik naar de Bahamas gegaan. En daar was ik aan de ring met een 85 millimeter. En heb ik hele mooie dingen gemaakt. En ja, dat was een heel slecht gevecht overigens.
0: Mooie foto's, maar jij als fan was teleurgesteld.
6: Ja, nou ja, hij wilde dat alleen maar doen omdat het gevecht in Las Vegas zo'n treurmars was geweest. Wilde hij nog één keer laten zien. Ja. Oh, kijk, dat was een heel slecht gevecht. En de Burbick is later nog wereldkampioen geworden. Is later door Tyson verslagen.
0: Trevor Burbick was zijn uitdaging.
6: Ja, een bul van een jongen.
0: Ja. Hij is natuurlijk ook in Nederland geweest. Nou ja, goed, jouw eerste kennismaking met hem was. Ja. Maar ik herinner me ook foto's dat hij in Volendam is. En dan ook in die outfit gewoon staat.
6: Ja, nou ja, dat was voor hem natuurlijk. Er is toen een heel mooi filmpje gemaakt door Ruud ter Weide. Die een paar hele mooie filmpjes over Ali heeft gemaakt.
0: Voor Avro Sportpanorama toen.
6: Ja, ja. En daarin, maar dan zie je ook hoe apart zo'n man is. Want in die rondvaart, hij is ook een rondvaart geweest. Dan wordt verteld dat de Duitsers ooit Nederland zijn binnengevallen. En dan zie je hem echt zo kijken, de Duitsers Nederland binnengevallen. Dus dan weet je dat zo'n man, dus naast al zijn kwaliteiten, ja. Wat weet de Amerikaan van de gemiddelde Europese geschiedenis?
0: Dat had hij even gemist.
6: Ja.
0: Jij zei dat aan het begin al, van op het eind was hij natuurlijk niet goed meer. Parkinson, hè?
6: Ja, zeer ernstig. Ik heb toevallig laatst op YouTube een film gezien wat ik nog niet had gezien, maar ik kijk nog steeds regelmatig naar hem. Met Kevin Costner, 2008. En Costner is in prachtige manier vertelt hij over zijn bewondering voor Ali als jongetje en dan een conflict met zijn vader, omdat zijn vader Ali maar een landverrader vond. En dan heel langzaam groeien die twee meningen naar elkaar toe. Maar daarnaast zit Ali. Nou, er is nauwelijks een man geweest met zo'n bewegelijk gezicht als Ali. En die zit daarnaast als een zombie.
0: Maar kennen die beelden nog? De schudden met zijn hoofd?
6: Het is heel pijnlijk om te zien. Ja. Echt heel pijnlijk.
0: En dat komt ook door het boksen, denk ik, toch?
6: Nou ja, ben ik laatst benaderd door Omroep Zwart over televisie. Maar ik weet niet of dat er verder nog iets van komt. Maar ik heb toen tegen ze gezegd, als jullie naar Amerika gaan en jullie willen nog een keer goede documentaire van Ali maken, dan moet je juist die dood van Ali en zijn ziekte goed onderzoeken. Want daar heb ik persoonlijk wel mijn twijfels over of dat het alleen door boksen is gekomen. Mm. En nogmaals, er is nu een mogelijke relatie tussen Parkinson en landbouwgif. Ali heeft hem een lange tijd getraind in Pennsylvania. Had hij een trainingskamp. Daar had hij ook een waterput naar de grond toe. Maar mogelijk zaten daar giften in.
0: Ja, ja, ja.
6: Dus maar goed, moslims mogen blijkbaar geen autopsie doen na hun dood. Dus er is nooit autopsie op het lichaam van Ali gedaan.
0: Ja. Ja, goed, maar de kans dat hij heeft natuurlijk wel wat knallen voor zijn kop gehaald. Dus ja, de kans, of tenminste, de link is heel snel gelegd, natuurlijk, dat het daar wel mee te maken heeft. Maar jij zegt ook.
6: Maar weet je, Ali was echt een volksvijand voor bepaalde Amerikaanse machthebbers. En ze konden hem niet omleggen, of dat was misschien ook weer net te zwaar. Ze hebben natuurlijk de nodige mensen omgelegd in Amerika in die jaren. En in de boksport ken ik niet één iemand die op die manier aan zijn einde is gekomen. En dan is het toevallig Ali.
0: Ja.
6: Die inderdaad later in zijn carrière klap heeft gehad, maar in zijn eerste carrière, deel van zijn carrière, heel weinig geraakt is.
0: Ja.
6: Maar goed.
0: Oké, Omroep Zwart zit hierop en wellicht gaan we dat zien. Guus, dankjewel voor mooie verhalen over bokslegende Muhammad Ali, die vandaag 10 jaar geleden overleed.

0: Enrique Iglesias is dat. Zometeen, derde ronde van het spel Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Levi van Eck.
2: De politie in Italië heeft twee verdachten aangehouden voor het in brand steken van vier arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zouden volgens Italiaanse media het gevolg zijn van een slepend conflict in de landbouw.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Levi van Eck.
2: De politie in Italië heeft twee verdachten aangehouden voor het in brand steken van vier arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zouden volgens Italiaanse media het gevolg zijn van een slepend conflict in de landbouw. De EU

0: De meeste mensen en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. GroenLinks-PvdA-leider Klaver is blij dat de partij door mag met de nieuwe naam Progressief Nederland. De Raad van State keurde de naam vanochtend goed. Lokale partijen met de naam Pro in de naam hadden bezwaar omdat het voor veel verwarring zou zorgen bij kiezers. En in Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht aan een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen.
1: En hoe gaat het op de weg, Edwin Gerritsen?
2: De spits is begonnen met ruim 150 kilometer file. Daar staan voornamelijk files die niet meer dan 5 minuten vertraging opleveren. De uitzonderingen op de A1 Hengelo richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven een kwartier. A27 Breda richting Utrecht, voor Gorinchem 10 minuten oponthoud. Daar zat een vrachtwagen met pech. En op de N242 Middenmeer richting Alkmaar, voor industriegebied Boekelermeer, 20 minuten vertraging.
1: Tot 4 uur. En daarin testen we uw historische nieuwskennis. De weekwinnaar verdient uiteindelijk 100 euro. En een van de kandidaten deze week is Ruben Koenens uit Rotterdam. Ruben, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Ruben, als wij met de villa hier, met de mensen die hier werken, eens een dagje naar Rotterdam gaan, waar moeten we dan in ieder geval naartoe?
3: Ik zou... Een hele goede vraag. Ik zou vooral naar de Kralingse Plas gaan eigenlijk. Het centrum lekker overslaan.
1: Oké, en dan de bikini mee en dan lekker aan de Kralingse Plas.
3: Nou, dat zou je kunnen doen, ja.
1: Oké, nou, goed idee. Ik schrijf het op. Je hebt het een beetje gevolgd deze week. We hebben de topscore van 3 staan. Dat zijn 2 kandidaten die dat voor elkaar hebben gebokst. Daar moet je in ieder geval overheen. Je krijgt die historische nieuwsgebeurtenissen voorbij. Vroeger of later zeggen, dus ten opzichte van de fragmenten voor. En daarvoor heb je 3 minuten de tijd, dan gaat de wekker af.
3: Oké.
1: Wat is je geboortejaar?
3: 1990.
1: Dan wordt dat het vertrekpunt. Komt-ie.
4: Tijdje terug.
1: Eerste fragment, vroeger of later dan 1990.
5: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
1: Was dit vroeger of later dan 1990?
3: Dit was later.
1: Ja, was 2011.
6: Het is best wel een bijzonder gezicht. Zomaar op plekken in Nederland, zoals in dit park in Amsterdam, zie je ineens allemaal mensen bij elkaar staan die op hun telefoon aan het kijken zijn. En dan zijn ze dus Pokémon Go aan het spelen.
1: Was dit vroeger of later dan 2011?
3: Later.
1: Is goed, het was 2016.
7: De EBU heeft inderdaad bevestigd dat Joost Klein is gedisqualificeerd. Ze zeggen, we hebben een zero-tolerance beleid.
1: Was dit vroeger of later dan 2016?
3: Weer later.
1: Ja, was 2024.
8: Voor de laatste keer dat ik hem zelf draai, expecting to fly. Het gaat jullie allemaal goed en blijf gezond.
1: Ja, de laatste uitzending van Tieneke, was dat vroeger of later dan 2024?
3: Vroeger.
1: Dat is goed, 2022.
9: Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Hij heeft hem. Hij heeft hem.
1: Hij heeft hem. Ging over Max Verstappen. Vroeger of later dan 2022, de eerste keer wereldkampioen.
3: Dit was 21, dus vroeger.
1: Ja, is goed.
10: You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just like, I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
11: Whatever you want.
10: Grab them by the pussy.
1: Was dit vroeger of later dan 2021?
3: Ik heb geen idee wat het was. Dus ik gok later.
1: Ai. Ja, het was ook inderdaad wel moeilijk te verstaan. Je hoorde hem uiteindelijk wel met zijn beroemde uitspraak. Grab him by the pussy. Een uitspraak van de hedendaagse bewoner van het Witte Huis. Maar die heeft ook al eerdere periodes daar gezeten. Het was een uitspraak van Trump inderdaad. En 2016 kwam dit naar buiten.
3: Ja, oktober voor de eerste verkiezing. Ja,
1: klopt. Dus het was eerder. Maar het goede nieuws is dat je verder bent gekomen dan 3. Dus jij gaat aan de leiding voorlopig met 5 vragen goed.
3: Oké. Nou, we gaan het zien.
1: Ja, je krijgt van ons sowieso Villa VDB keukenschort. En of je de 100 euro ook overgemaakt krijgt, daar moet je nog even op wachten morgen.
3: Dat is goed. Ik merk het vanzelf.
1: Ja, dankjewel voor het meedoen. Je was een sportieve kandidaat, Ruben, uit Rotterdam. En als u ook een keer mee wilt doen, uw historische nieuwskennis wilt testen, meld u aan. VillaVDB@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. We gaan dansen met de Jacksons.

0: Body down to the ground, maar let op uw rug. De Jacksons waren
1: Jurgen
0: er.
1: Van den Berg.
2: Villa.
0: Er verandert nogal wat voor mannen van een zekere leeftijd. Je seksleven misschien, je krijgt een buikje, pijntje hier, pijntje daar. En je vindt er wat van. Van alles eigenlijk. Maar hoe zorg je er nou voor dat je niet zo'n zure oude vent wordt? Wij moesten denken aan dit fragment uit de Netflix-serie Haantjes.
3: Geef hem de tijd. Hè? Jullie zijn er, dat is het belangrijkste. Wij zijn hier vandaag bijeen omdat jullie willen veranderen. Jullie willen je schild van toxische masculiniteit afwerpen. En ik ga jullie daarbij helpen. Deze tijd vraagt om een nieuwe man.
4: We zijn in godsnaam terechtgekomen.
0: Tim Overdiek, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jurgen.
0: Therapeutisch coach, wij kennen elkaar van de NOS. De mensen thuis
5: lang geleden.
0: Kennen jou ook van de NOS. Je was jarenlang correspondent, je was lid van de hoofdredactie daar. Je hebt een handleiding geschreven, hoe word ik geen zure oude vent?
5: De handleiding is, weet ik niet. Het is wel een soort introspectie in hoe ik het in ieder geval niet wil doen als ik 60 word. En misschien wel, zoals je zei, zo'n zure oude man zou hebben kunnen worden. Ben ik niet van plan.
0: Maar ben je dan zo'n nieuw oude man, zoals uit het voorbeeld hier in die Netflix-serie?
5: Ik ken die serie niet, dus ik kan me daar niet echt goed in verplaatsen. Wat ik wel van mezelf weet is dat ik niet bereid ben om me te conformeren aan die belachelijke leeftijd van 60. Ik vind het een absurd getal. En ik ben het nu inmiddels een jaar en een maand. En af en toe schud ik nog steeds het hoofd. Ik denk van oké, hoe heeft het zover kunnen komen? En in dat besef ben ik me daarin gaan verdiepen. Naar mezelf gaan kijken. Van ja, wat heb je dan te doen op die leeftijd? Ja. 60, zei iemand, is het nu weer 40. Hoe gaan we dat invullen?
0: Ervaar je dat ook zo? Ik bedoel, vond je het enger om 50 te worden dan 60 bijvoorbeeld, of omgekeerd?
5: Nou, 50 was voor mij meer een proces om het te worden. En ik weet nog goed dat ik daar bij jou in Hilversum op de redactie zat toen ik voor de NOS werkte. En op de avond dat ik 50 werd, keek ik om me heen. En toen zag ik, lette ik specifiek op een aantal oudere mannelijke collega's van achter in de 50. De een, die had het al een keer meegemaakt. Dus ze zag daar enige verzuring optreden. Er waren mensen bij die waren al over hun pensioen aan het praten. En dan ben je pas achter in de 50. Er waren mensen die nog ontzettend enthousiast waren. Dus veel respect daarvoor en bewondering. En toen dacht ik bij mezelf, hoe ga ik worden als ik achter in de 50 ben? En ik ben dan nog steeds werkzaam in de journalistiek. En toen kon ik niet anders dan eerlijk concluderen dat ik gewoon ook zo'n zure, cynische, misschien wel witte, boze oude man zou worden. Dus toen wist ik ook ergens, toen ik helemaal 50 werd, van ik heb nog zoveel tijd, hopelijk, in mijn leven te gaan. En ook in de wetenschap dat het leven snel voorbij kan zijn. Mijn vrouw is jong overleden, mijn vader is jong overleden. Dat ik wist van, oké, de komende jaren, de komende 10, 20 jaar, ga ik er wel alles uithalen.
0: Ja. Want kijk, wat je eigenlijk net aan het begin ook zei, kalenderleeftijd zegt uiteindelijk helemaal niks. Want het is natuurlijk maar een getal op die kalender, dat je dan 60 of 61... Ik ben ook 61 trouwens.
5: Je ziet er goed uit, zie ik.
0: Nou, jij ook.
5: Dank je wel. Ze helpen elkaar.
0: Tot zover de complimenten. Maar ik bedoel, kijk, het is ook maar net hoe je jezelf natuurlijk voelt uiteindelijk. Dat de gevoelsleeftijd is veel belangrijker.
5: Ja, en daar heb ik met mijn vrienden. Ik heb een hele hechte vriendenclub van daterend van de middelbare school. En we worden dit jaar, en vorig jaar werden we allemaal 60. Dus dat was echt zo'n moment om elkaar naar elkaar te gaan kijken en elkaar te bevragen van oké, hoe voel je je? Hoe sta je in het leven? Welke uitdagingen heb je voor de boeg? Wat heb je te doen? Wat willen we? Wat willen we als vrienden? En dan is het soms ontluisterend om van anderen te horen. En misschien ook soms wel een beetje van jezelf. Dat je denkt van ja, we zijn al ver over de helft. En we voelen dat kwaaltje in de rug of op andere plekken in het lichaam. Dus als we bij elkaar komen, is het soms eerst even een rondje kwaaltjes. En dan zeggen we kop en nu kappen. En nu gaan we het hebben over het leven en wat we gaan doen.
0: Maar ik begrijp dat er in jouw clubje ook iemand is die het toch in zekere zin een beetje ontkent. In de zin van, die wil bijvoorbeeld geen ouderenpas of zo voor iets.
5: Ja, dat is ook de man die binnenkort een nieuwe knie gaat krijgen. En gisteravond hadden we toevallig met z'n achten overleg over waar we in het najaar een weekend gaan doorbrengen. En toen zei hij van, laten we niet te veel gaan wandelen. Want dat kan ik misschien nog niet als ik hersteld ben van die operatie. Ja, het is een verzet, het is een ontkenning. Het is soms ook kop in het zand steken. Ik weet dat ik in New York bij mijn zoon was en die ging kaartjes bestellen voor de film. En die zei, hey, ik kan hier een senior discount voor je regelen. Pakken die handel, dat was $1. Maar ik vind het het hilarisch als ik nu op deze leeftijd dit soort dingetjes kan doen.
0: Kijk, jij noemde het net ook even. De witte oude man is op een gegeven moment ook door andere generaties echt wel zo'n beetje gepositioneerd. Hè? Die wordt ook als witte oude man dan beoordeeld. Ik zou zeggen ook lekker inclusief, hè, van al die jongere generaties dan. Of is dat dan gelijk alweer te defensief, vind je?
5: Ja, dan pareer ik ze met de opmerking van ja, ik heb eigenlijk als witte oude man gewoon geen mening meer. Want het is sowieso fout. Ik heb het sowieso verkeerd. Ik ben een boomer en eigenlijk moet ik dood in de optiek van die jongeren. En tegelijkertijd ben ik voor mezelf, ook als zo'n oudere man van begin 60, mezelf wel verplicht om die frisheid en die nieuwsgierigheid en de verwondering te houden naar die nieuwe generatie. En als je vraagt om een handleiding, dan zijn dit de drie woorden. Die nieuwsgierigheid, die frisheid en de verwondering. Om je daarmee niet alleen te verbinden met jongere generaties, maar ook met jezelf. Want anders word je inderdaad zo'n cynische oude zeurpiet. Over wie dan, die dan alleen maar zegt, ja, vroeger was alles beter.
0: Het grappige is ook, wat jij nu zegt, als je dat in de praktijk brengt, hè, dus gewoon ook open staat voor ideeën van jongeren en gewoon eigenlijk met ze in gesprek gaat, dat je vaak hele leuke gesprekken ook hebt. Ja, dus niet dat oordelen over en weer van, ja, jij bent een oude witte man, dus je zult dit of dat vinden, maar...
5: Ja, wat ik merk, nee, heb absoluut, heb je dat, precies dat. Wat ik probeer te doen bij een jonge generatie, bij mijn kinderen in het bijzonder, is eerst me ook zelf openen. He, ik ben dan begin 60, zij zijn achter in de 20 inmiddels. En dan probeer ik mezelf te verplaatsen in hoe ik was op die leeftijd. En dan zien zij ook dat ik niet meer, ja, dat ik ben wel die oude man, die vader die het allemaal beter weet. Maar tegelijkertijd zien ze ook een man die in dezelfde schoenen heeft gestaan waar zij nu staan. En door zelf te openen en die kwetsbaarheid en die bereidheid over mezelf op tafel te gooien, voelen zij zich ook uitgenodigd om zelf te delen hoe zij erin staan. En daar kun je ontzettend veel van elkaar leren.
0: Je hebt natuurlijk ook nog mensen die inderdaad nog wel op, nou, we kijken hier om ons heen op een werkvloer werken en intussen wat ouder zijn geworden. Hoe moet je daar eigenlijk mee omgaan? Want er komen ze ook allemaal jongeren uit alle hoeken en gaten.
5: Ja, in dat opzicht is 60 denk ik wel een mooie leeftijd om je één te realiseren dat je echt wel wat hebt bereikt. Niet alleen qua leeftijd, maar ook hopelijk qua levens- en werkervaring. En dat je nog zeker of zo'n 6, 7, soms misschien wel 8 jaar te gaan hebt. Hè? Of dat je gewoon doorgaat. Dus wat ga je dan doen? Ga je ze dan uitleggen dat je het allemaal een keer hebt meegemaakt? Ga je dan vertellen hoe het moet? Nee. Ga dan een soort mentor zijn die vanuit die ervaring ook bereid is om te sparren over de moeilijkheden die jongere generaties hebben. Kijk, ik hoef me niet meer te bewijzen. Dat is ook een hele grote opluchting.
0: Dus je moet die concurrentie ook niet aan willen gaan met jongere collega's?
5: Nee, ik voel die behoefte in ieder geval niet. Als mensen die behoefte wel hebben, die energie, go for it. Maar ik voel die behoefte, want waarom zou je... ik zie mezelf niet nog een keer me gaan meten met de jonge generatie. Integendeel, je kunt elkaar completeren door die ervaring uit te wisselen en de vragen en de nieuwsgierigheid aan beide kanten in te zetten voor een betere werksfeer en twee voor een beter product of een betere samenwerking waar dat ook toe leidt.
0: Heb jij nog meer tips, Tim, voor ons allen?
5: Ik zeg 60, het is absurd, het getal. Maar het is maar net hoe je voelt. En gezondheid. Wat ik nu doe, ik heb mezelf vorig jaar toen ik 60 werd schromelijk overschat. Ik wil een marathon gaan lopen, had ik niet moeten doen. Is me ook totaal niet gelukt, overtraind geraakt. Dus ken je beperkingen, maar zorg wel voor je gezondheid in geestelijk en fysiek opzicht. Wat ik nu aan het doen ben, is niet voor nu, maar voor over 10 jaar. En dat is eigenlijk een no-brainer. Dat zou eigenlijk iedereen zich ter harte moeten nemen. Je bent niet voor een 10 kilometer voor volgend weekend aan het trainen, maar voor een 10 kilometer goed wandelen over 10, 15, 20 jaar.
0: En kijk, want we zijn natuurlijk wel twee mannen van een zekere leeftijd. Wat moeten we met al die zure oude vrouwen eigenlijk? Hebben die ook iets aan die handleiding?
5: Ja, dat vind ik een heel vaak vraag. Zure oude vrouwen.
0: Nee, maar die zijn er toch ook? Ik bedoel, net zo goed dat er zure oude mannen zijn.
5: Hey, ja, natuurlijk. Ja, nou, dan heb ik het. Dan kijk ik even. Dan kijk ik met een schuin oog naar mijn vrouw in gedachten. Die is 59 geworden. Wat wij doen is dansen. Ga dansen. Ga 's morgens dansen, ga 's avonds dansen, ga erop uit, ga op avontuur. Heb het met elkaar ook over dit soort dingen. Praat openlijk over... Kijk, als mensen lang bij elkaar zijn, dan is alles al een beetje bekend. Dus ook als ik denk aan levenslust, levensenergie... Heb het dan ook over intimiteit en seksualiteit. Wat wil je ook op hogere leeftijd met elkaar nog gaan onderzoeken? Wat kun je nog, wat wil je nog? En in dat opzicht is het erover praten, het delen... en het vervolgens ook samen aangaan, een hele mooie manier. manier om dan die op weg te gaan naar de 70.
0: Ik vind dat dansen een hele goeie. Dat moeten we gewoon blijven doen zolang het maar kan. En ja, ook alles soms even misschien niet te serieus nemen. Ik las dat jij een goudgespoten rollator hebt gekregen van je vrienden.
5: Ja, toen de eerste 60 werd, hebben we voor hem via Marktplaats een gouden rollator gekocht. En toen hebben we hem ook overvallen en ontvoerd. En hem met wat speeches en daarna met wat bier en wat activiteiten die gouden rollator overhandigd. En die hebben we elke keer doorgegeven aan de volgende die 60 werd. En de laatste staat voor de deur. En die gaan we op enig moment verrassen met de gouden rollator. En dan zit het erop voor de 60-jarige. Ja. We zijn al een beetje aan het nadenken. Wat doen we dan over 10 jaar? Ja, als we 70 worden. Dus nog niet definitief, maar dat wordt waarschijnlijk een soort koperen prostaat.
0: Oké. Ik moet het gesprek afronden, hoor ik net. Op naar de volgende 60, Tim. Dankjewel voor het gesprek.
5: Hey, fijne middag.

0: Limburgse band toen de tijd. Partner. Cayuta Hill, dat is het liedje. We hebben het vandaag over onvoorspelbaar weer van de afgelopen dagen. En de weerapps die het ene keer dit zeggen en de andere keer dat. En dan toch word je zeiknat. Kwamen veel reacties binnen op de vraag van vandaag. Wanneer werd u verrast door het onweer? Ik ga nog wat reacties voorlezen natuurlijk. Nou, dat wil zeggen, we laten Kirsten even aan het woord. Kirsten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want je hebt als kind iets heftigs meegemaakt, begrijp ik, door noodweer.
1: Ja, dat klopt. Ik was denk ik jaar of 7 en ik ging met mijn ouders en mijn opa en oma naar, ja, volgens mij was het de Veluwe, maar in elk geval een groot bos. En terwijl we daar liepen, trok het helemaal dicht en moesten we heel snel weer weg. En op de weg naar de uitgang was een hele grote file ontstaan, omdat al die auto's eruit moesten. En toen kwam er onweer en bliksem en die sloeg in een boom. En die boom stond naast de file. En een tak die over die weg hing, brak af, viel op de auto voor ons. En de kinderen die op die achterbank zaten, die waren op slag dood.
0: Nee! Jeetje.
1: Ja, dat was echt, dat zou ik nooit vergeten.
0: Hoe oud was je zelf toen?
1: Ja, volgens mij een jaar of 7.
0: Jeetje, dat moet wel een enorme indruk hebben gemaakt.
1: Ja,
0: zoiets.
1: Ja, het was heel raar. Ja. Dus gelukkig hebben we tegenwoordig de buienradar-apps, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja, inderdaad. Nou, bij dit soort onweer, inderdaad, blijf uit het bos, zou ik bijna zeggen.
1: Ja.
0: Dankjewel voor je verhaal. Nog een spannend verhaal van Edu. 1953 was hij op vakantie in Denemarken. 8 jaar, ging met zijn gezin naar de krijtrotsen. Om bij het strand te komen moesten ze een versleten houten trap nemen. Ze hadden niet door hoe snel het weer veranderde. En eens zaten ze midden in het noodweer. Zo erg dat die krijtrotsen die sleten af. En er viel dus eigenlijk een massa wit krijt op het strand. En ze stonden uiteindelijk tot hun middel vast in dat krijt. En pas een uur later hebben ze uiteindelijk die trap weer kunnen bereiken naar de veiligheid. Je kan ook positief worden verrast door het weer. Zo wonen de ouders van Sebastian aan het eind van de Hondsrug in Roden, Drenthe. Volgens zijn vader regent het daar veel minder dan bijvoorbeeld in Groningen. Dat ligt 20 kilometer verderop. Kan dit echt, vraagt hij zich af. Of vertelt zijn vader sterke verhalen. Nou ja, weer mevrouw Roosmarijn, die gaan we dat even vragen zometeen als we hier de villa uitlopen. Die heeft vast het antwoord. En dan komen we daar nog een keer op terug. Morgen een nieuwe villa. Dan op de gastenlijst Diederik Jekel, wetenschapsjournalist. Gaat over zijn podcast, of we sterfelijkheid ooit kunnen tegengaan. En zometeen het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Marco Geitenbeek. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa
2: VTB. Samen Max.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de spot.
4: Voetbal.
3: Op zondag 14 juni speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK. Tot dat moment nog 2 oefenwedstrijden. Vanavond
4: de eerste.
3: In Langs de Lijn en Omstreken, de uitzwaaiwedstrijd van Oranje.
4: In de uitverkochte Kuip in Rotterdam.
3: Tegenstander is WK-deelnemer Algerije.
4: Vanavond
3: om 8:30.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
12: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
15: Het hoeft niet in
16: de... NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
17: Marco Geitenbeek.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
18: Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. Burgemeesters krijgen meer ruimte om demonstranten sneller aan te pakken als een protest uit de hand loopt. Want bijvoorbeeld de demonstraties bij AZC zijn totaal ontspoord volgens het kabinet. Maar gaat dit werken? Dat zo, eerst het nieuws met Casper Meijer.
19: In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Uit camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan een discriminatieverbod bij sollicitaties. Maar het college is het daar dus niet mee eens. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze vanochtend tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet.
20: Kunt u zich nog wel herinneren welke fracties daarvoor waren?
21: De coalitie. Dat was wel een duidelijke wens om zo min mogelijk en het liefst niet te vergaderen. Maar daarvan heb ik gezegd, jullie mogen alles voorstellen, maar dan moet het plenair in het openbaar in de zaal.
19: Ariep zei verder dat de Kamer niet goed was voorbereid op een pandemie en niet wist wat te doen. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Zo wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. En ook zouden meer Europese datacenters moeten komen. En moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt niet vandaag, maar morgen door een technische fout. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn vanmiddag op het WK in Warschau voor het eerst onderuit gegaan. In de laatste groepswedstrijd werd het 13-21 in het voordeel van Duitsland. De andere drie groepswedstrijden werden wel gewonnen door de Nederlandse basketballers. Een medewerker van een begraafplaats in Den Haag is opgepakt omdat hij wordt verdacht van het roven van sieraden uit graven. De man van 60 werd vorige week al aangehouden, maar justitie maakt het vanwege het onderzoek nu pas bekend.
1: Op dit moment verdenken wij hem ervan dat hij tijdens zijn werkzaamheden, namelijk het delven van graven, kostbaarheden die daarbij naar boven kwamen, zoals sieraden en gouden vullingen, heeft meegenomen en uiteindelijk ook verkocht.
19: Volgens het OM zijn er geen nabestaanden ingelicht, omdat nog niet duidelijk is van wie de sieraden zijn. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft hetzelfde, 1 september. En dan nog het weer. Buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. Morgen kan het ook gaan onweren. En het wordt dan maximaal 18 graden.
18: Dankjewel Casper. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen voor de verkeersinformatie. Edwin, goedemiddag.
15: Goedemiddag Marco. De spits is begonnen met 350 kilometer file op dit moment. Er is vooral veel vertraging in Noord-Holland en Brabant. De files die opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Marhees en Knoopleende-Heide. 3 kwartier extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Afrit Weide-Wormer. 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid, is een ongeluk gebeurd richting Den Haag voor Amsterdam Oud-Zuid. 1/2 uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. En ook op de A73 richting Nijmegen een ongeluk tussen Vendraai en Boksmeer. Ruim 1/2 uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht.
18: Zometeen, we zijn erg afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven als het gaat om onze mail of onze servers. De EU heeft nu een plan om dat te veranderen.
22: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
23: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
25: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
27: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
18: Het gesprek met de vakbonden over hervormingen van de sociale zekerheid liep vorige week vast. Morgen debatteert minister Velbrief daarover met de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, wat heeft Velbrief gedaan sinds dat vastlopen?
28: Velbrief ging de afgelopen dagen bij een aantal oppositiepartijen langs in aanloop naar dat debat van morgen. Hij wil graag met die partijen eerst spreken om te kijken waar ze het wel over eens kunnen worden en dan pas gaan onderhandelen. Maar die oppositiepartijen die staan daar niet echt voor open.
18: Het kabinet wil het demonstratierecht aanpassen. Politiek verslaggever Wilco Boom legt uit wat dat inhoudt.
29: Nou, het belangrijkste onderdeel is dat burgemeesters eerder de mogelijkheden krijgen om in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie demonstraties te verplaatsen. als er wanordelijkheden dreigen of als die zich voordoen.
18: Maar eerst komen foto's en andere privézaken niet meer op Amerikaanse servers te staan. De Europese Commissie wil dat de EU minder afhankelijk wordt van die cloud-opslag, AI-bedrijven en chipfabrikanten uit het buitenland. Correspondent Chris Ostendorf in Brussel, wat stelt de commissie voor?
0: Eigenlijk stelt de commissie voor dat we belangrijke technologische basisvoorzieningen nu eindelijk eens zelf gaan produceren in Europa en niet afhankelijk te zijn van Amerika, China of andere landen. Europa zal dus zijn eigen geavanceerde chips moeten gaan produceren. Nu nog zijn we daarvoor afhankelijk van chips uit Zuid-Korea, uit Taiwan. Europa zal ook een eigen cloudopslag moeten gaan ontwikkelen, want we weten nu nog moeten we dat allemaal regelen bij de grote techvrienden van Trump, zoals Microsoft, Google, Amazon. En Europa zal AI-fabrieken moeten gaan bouwen, zodat de EU zijn eigen artificial intelligence kan gaan ontwikkelen. Allemaal heel belangrijk, met als doel, dat heet hier in jargon, technologische soevereiniteit.
18: Ja, daar gaat het al eventjes over. Is het hoog nodig?
0: Denk het wel, hè. We hebben dat de laatste jaren gezien, hoe kwetsbaar we zijn. Toen Nederland chipsbedrijf Nexperia ging aanpakken, toen had China de hele EU in de tang door de levering van chips aan de auto-industrie te blokkeren. De VS die kan zomaar het internationaal strafhof in Den Haag lam leggen door de service van Microsoft te blokkeren. Reden genoeg voor Europa om te zorgen dat we niet langer te chanteren zijn. Bijvoorbeeld commissievoorzitter von der Leyen zei vanochtend, we kunnen het ons niet veroorloven afhankelijk te zijn van anderen voor de techniek in onze ziekenhuizen, voor de techniek in onze energienetwerken, dat we afhankelijk zijn van andere landen. Europa heeft het talent, zegt zij. Europa heeft de onderzoekscapaciteit, de industrie. Nu nog moeten we echt onafhankelijk worden.
18: Ja, dat zijn mooie woorden, maar er is nog best wel een inhaalslag te maken. Hoe gaat de EU concreet zorgen voor die soevereiniteit?
0: Ja, die problemen kennen we inderdaad al langer. En er is al eerder een Chips Act 1 geweest. Dat heeft voor een klein beetje verbetering gezorgd, maar niet echt. Dus het echt verbeteren van die Europese tech-industrie is heel erg moeilijk. Dat zegt ook de tech-deskundige Bert Hubert in gesprek met onze collega Nick Wouters.
2: Het is eigenlijk inderdaad wel vreemd dat wij de overheden hebben toegestaan om hun computerspullen eigenlijk overal in te kopen. Zelfs voor dingen waarvan je zegt dat zou een land toch echt zelf moeten doen. Dus ja, ik denk dat het hoog tijd is dat wij hier nu actie op ondernemen.
3: Denkt u dan dat we over een paar jaar niet meer afhankelijk zijn van die Amerikaanse cloud?
2: Wij zijn 30 jaar lang steeds afhankelijker geworden van Amerika. Wij gaan daar niet binnen 5 jaar weer helemaal op teruggekomen zijn en dat het weer klopt. Maar dit is wel een stap in de goede richting.
3: Dus die afhankelijkheid die gaat nu misschien voor het eerst wat minder worden?
2: Ik denk inderdaad dat de afhankelijkheid vanaf nu in ieder geval niet meer erger gaat worden. En waarschijnlijk inderdaad ook echt wel gaat verbeteren.
0: Maar daar is dus nog heel veel voor nodig. De commissie komt met voorstellen die bedrijven voorrang geeft bij aanbestedingen. Als ze bijvoorbeeld investeringen doen in cloudopslag of in AI-fabrieken, chipsfabrikanten. Als ze zich maar vestigen in de EU en ook hier produceren. Maar zoals wel vaker is ook de bottleneck in Europa het geld. De VS investeert vele miljarden in hun AI-industrie. Europa loopt met die investeringen heel veel achter. En de EU-begroting die moet kleiner worden van landen als Nederland. Dus publiek geld is er niet zo heel veel. Dus Europa zit in op een samenwerking van investeringen van het bedrijfsleven, van investeerders en van publiek geld. Als dat nou allemaal bij elkaar gevoegd wordt en de regeldruk wordt verminderd, dan zou het misschien beter moeten worden. Hmm.
18: En dat zijn dan voorstellen van de commissie. Het parlement moet dan ook nog akkoord gaan, hè? Denken die er hetzelfde over?
0: Ja, er wordt toch wel redelijk enthousiast gereageerd in het Europees Parlement. VVD'er Bart Groothuis bijvoorbeeld, die ziet kansen. Hij zegt, in Eindhoven hebben we goud in handen met de AI-chips-technologie. Daar ligt een markt van 40, 50 miljard euro. Daarin moeten we investeren, zegt hij. En hij waarschuwt ook, je moet niet proberen de Amerikanen na te apen. We kunnen zelf ook dingen. En hij roept ook vooral op de Europese Unie om bedrijven te helpen met minder regels. Want door te hoge regeldruk vertrekken bedrijven nu nog te vaak naar de VS. En Europarlementariër Kim van Sparretak van GroenLinks-PvdA, zij is blij met de commissievoorstellen en zegt, Europa is nu nog een soort digitale kolonie van de Verenigde Staten. Elk jaar geven we 260 miljard uit aan Amerikaanse cloud en software. En zij verwelkomt de ambitie in ieder geval om onze digitale infrastructuur in eigen handen te gaan nemen.
18: Ja, nou, dan wordt er in ons land ook al aan gewerkt. In Nederland wil KPN een clouddienst gaan aanbieden. Economieverslaggever Arda Brands die ging vanochtend langs bij hun datacenter en sprak daar met Joost Farwerk, de hoogste baas van het bedrijf.
4: In Rotterdam loeien de servers. En het is hier ook behoorlijk warm. Hier moet het allemaal gaan gebeuren straks. Europese data moet straks worden opgeslagen in dit soort datacenters van KPN. Zijn jullie daar een beetje klaar voor?
5: Nou, als je om je heen kijkt, zie je dat dit een enorm datacenter is, waar al heel veel staat. We hebben heel veel ruimte beschikbaar. Dus ja, we zijn er zeker klaar voor.
4: Nou, het is hier wel heel lawaaierig, dus we gaan eventjes naar een wat stillere plek. Dit is ietsje rustiger. Hoeveel data kan hier eigenlijk worden opgeslagen?
5: Oei, nou kijk, eigenlijk is de wet van Moore dat elke 2 jaar het verbruik van data ongeveer verdubbelt. Dus wat er vandaag doorheen gaat is over 2 jaar alweer volledig achterhaald. Dus we innoveren steeds mee en we investeren steeds mee om elke 2 jaar die verdubbeling op te vangen.
4: We staan hier ook op een locatie in Rotterdam. De precieze locatie kunnen we niet bekendmaken. Om hier te komen moesten we ook echt behoorlijk door wat sluizen en het is hier goed beveiligd. Ja. Waarom is dat eigenlijk?
5: Nou, we hebben al heel lang geleden Security First ons thema gemaakt. Alles wat wij doen moet onder het label veilig. Zowel op het gebied van cybersecurity, maar ook fysieke veiligheid. Dus er zijn veel bedreigingen op geopolitieke speelvlak tegenwoordig. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel cybercrime. Dus op beide vlakken hebben we ons echt zwaar beveiligd.
4: Zijn wij klaar om zonder de Amerikanen een clouddienst aan te leveren?
5: We moeten het nog wel bouwen. Maar we hebben een hele mooie afspraak gemaakt met een Duits bedrijf dat al in Duitsland heel veel doet op soevereiniteit. En daarmee gaan wij nu in Nederland in onze datacenters die cloud bouwen. En die is helemaal soeverein. Dat valt onder Europese regelgeving en die data wordt opgeslagen in Nederland. De vraag is er, en dat is, het is nu tijd voor actie.
4: En hoe lang duurt het voordat zoiets is afgebouwd?
5: Nou, ik denk dat we medio 2027 echt de eerste klanten gaan aansluiten.
4: Wat heeft u eigenlijk nodig van de Europese Unie of het kabinet?
5: Het belangrijkste wat ik van het kabinet vraag is dat bij aanbestedingen, vooral van de overheid, zo zou moeten zijn dat je voor sommige data op basis van soevereiniteit partijen moet kunnen selecteren of uitsluiten. Dat is nu nog niet zo in Nederland, dat is wel zo in de US. En dat vind ik wel een groot gemis. Dus ik denk, als er iets zou moeten gebeuren, heel precies, dan is dat het.
4: Is het mogelijk om in de toekomst een volledig soevereine cloud te hebben?
5: Wat mij betreft, ja, we moeten nu vooral gaan bouwen.
18: KPN-topman Joost Farwerk was dat in gesprek met economieverslaggever Aida Brands. Ja, EU-correspondent Chris Osterdorf, het zijn allemaal initiatieven in de EU, hè? Wat vinden de Amerikanen daar nou van, tot slot?
0: Ja, die vinden dat waarschijnlijk een bedreiging. We weten natuurlijk dat Trump nogal let op de handel met Europa en dat hij graag heeft dat Europa afhankelijk is van de VS als het nou gaat om olie, gas, wapenleveranties en natuurlijk ook de producten van zijn techvrienden. En dus presenteert de Europese Unie de plannen van vandaag nadrukkelijk als niet protectionistisch, maar als een aanvulling op de Amerikaanse diensten.
18: Chris Osterdorf, dankjewel. Burgemeesters krijgen meer macht en relschoppers worden harder gestraft. Het kabinet wil het demonstratierecht aanpassen. Want, zo is de gedachte, bij demonstraties die uit de hand lopen moet strenger worden opgetreden. Dat schrijven binnenlandminister Pieter Heerma en justitieminister David van Wil in een brief aan de Tweede Kamer. Universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in demonstratierecht, Berend Roorda. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
18: Ik lees dan dat het kabinet burgemeester bijvoorbeeld het recht wil geven om demonstranten eerder te mogen afvoeren met bussen. Gaan dat soort dingen helpen?
6: Wij hebben onderzoek gedaan naar demonstratierecht vorig jaar. Op aanvraag van de ministers van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken. En daar hebben we ook uitgebreid juridisch onderzoek gedaan, maar ook empirisch onderzoek. Mm-hmm. En burgemeester, politie en justitie ook gevraagd. Moet het wettelijk kader moet dat nu worden aangepast? En de meerderheid gaf aan, nou, we kunnen eigenlijk prima uit de voeten met het wettelijk kader zoals dat er nu is. Dus het korte antwoord op die vraag
18: is nee, geloof ik.
6: De wet voorziet eigenlijk wel voldoende. We hebben alleen wel gezegd dat als het gaat om bestuurlijke verplaatsen, zoals ze dat noemen, en bestuurlijk ophouden van groepen, demonstranten of andere groepen, het kunnen ook railschoppers zijn of voetbooligans, die ernstige onordelijkheden plegen, dat wel eens naar dat instrument kan worden gekeken of dat met iets minder waarborgen omlijst kan zijn.
18: Dat doet het kabinet dus nu. Is dat dan een goede stap?
6: Ja, op dat punt kan ik me wel goed vinden in de Kamerbrief dat ze onderzoeken of burgemeesters daar een iets minder ingewikkeld instrument in handen krijgen.
18: Ja. Dan schrijven ze ook, er moet harder worden gestraft. Wat vindt u daarvan?
6: Ja, dat heeft me wel enigszins verwonderd, omdat heel duidelijk uit de empirie blijkt. Ja, dat,
18: de empirie u onderzoeken.
6: Ja, precies. Burgemeesters, politie, justitie, die geven niet aan of geven aan dat niet noodzakelijk is, dat er harder gestraft wordt. Wat we enkel hebben aangegeven is dat we zien dat in de rechtspraak De Nederlandse strafrechter soms wat geneigd is om wel heel terughoudend te zijn met het opleggen van straf of het strafbaar achten van het gedrag van demonstranten die de wet hebben overtreden. Maar dat zit hem niet zozeer in hoe de Nederlandse strafwet is vormgegeven, want in de Kamerbrief wordt aangegeven dat de wet ook zou worden aangepast op dat punt. Maar dat heeft er meer mee te maken dat de Nederlandse strafrechters de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen, een mensenrechtenhof, wel heel restrictief interpreteert. Dus zo uitlegt dat er weinig mogelijk in is. En wij hebben gezegd, nou, als wij de rechtspraak analyseren van het Europees Hof, biedt dat wel iets meer ruimte om strafrechtelijk op te treden. Dus het zit dan niet per se in dat de wet moet worden aangepast, maar dat het meer gaat om de uitleg van de rechtspraak van het Europees Hof.
18: Ja. Deze bevoegdheden die kunnen burgemeesters dan inzetten als een demonstratie uit de hand loopt. Hè? Hoe vaak lopen demonstraties eigenlijk uit de hand?
6: Dat gebeurt gelukkig zelden. Uit cijfers van de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar in 2025 onderzoek naar gedaan. En, ze hebben onderzoek gedaan naar demonstraties tussen 2015 en 2022. En zij kwamen tot de conclusie dat in 97% van alle demonstraties die plaatsvonden, dat daar geen enkel incident zich voordeed. Hmm. En die overige 3% waarbij zich dus wel incidenten voordeden, werd er al van een incident gesproken bij een melding van overlast. Dus dat hoeft dan nog helemaal niet te gaan om strafbare feiten.
18: Het kan ook hard geluid zijn, ik noem maar wat.
6: Precies. Ja. En dat hebben we ook wel. Dat werd ook wel onderschreven in alle interviews die wij voor ons onderzoek hebben uitgevoerd. En dat is denk ik wel van groot belang om dat scherp voor ogen te hebben. Daar waar men wel bewust ernstig de wet overtreedt, daar moet men paal en perk aan kunnen stellen. En die ruimte biedt de wet. De wet biedt die ruimte al. Maar wees voorzichtig met het in zijn algemeenheid de demonstratievrijheid verder aan banden leggen. Omdat je dan ook al die mensen raakt die gewoon heel vreedzaam de straat op gaan. En op die manier gebruik maken van hun grondrecht.
18: Duidelijk. Dank voor uw uitleg. Berend Roorda van de Rijksuniversiteit Groningen. Casper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
19: Een man van 22 is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs voor sextortion, lezen we bij de Telegraaf. De man uit Spijkenisse heeft veel meisjes onder zware dreiging gedwongen tot vergaande seksuele en vernederende handelingen. Hij dreigde beelden naar familie en vrienden te sturen en plaatste ze ook geregeld daadwerkelijk online. De dader is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft volgens deskundigen een stoornis in het autismespectrum. Een medewerker van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen is mogelijk besmet met het Hantavirus, meldt Hart van Nederland. De medewerker zit al in quarantaine en in een van de onderzoeken was er een zwak positief signaal te zien. Meerdere tests daarna bleken weliswaar negatief en de medewerker vertoont geen ziekteverschijnselen, maar toch houdt het ziekenhuis de medewerker intensief in de gaten.
7: Die patiënt ligt in een goede isolatiekamer waar de lucht ververst wordt en ook afgezogen wordt door een filter, zodat er ook geen risico is voor de mensen buiten de kamer.
19: 12 medewerkers van het ziekenhuis zitten preventief in quarantaine nadat ze een opvarende van het cruiseschip Hondius hebben behandeld en mogelijk in aanraking zijn gekomen met het Hantavirus. RTV Utrecht meldt dat de schade door vernielingen en bekladdingen door pro-Palestijnse demonstranten bij gebouwen van de Universiteit Utrecht bijna €500.000 is. Omdat de identiteit van de daders niet bekend is, kunnen deze kosten niet op hen worden verhaald, schrijft het college in antwoord op vragen van twee partijen in de gemeenteraad. Een lange files vanochtend op de doorgaande weg van Den Bosch naar Tilburg. Sinds afgelopen weekend hangen daar nieuwe verkeerslichten, maar die waren verkeerd afgesteld, waardoor de lichten op meerdere kruispunten bij Vught sinds gisteravond op oranje stonden.
18: Oh, onhandig.
19: Zeker. Deze man stond daar in de file en was er lichtelijk teleurgesteld over, zegt hij tegen Omroep Brabant.
8: Ongelooflijk. Ongelooflijk dat dat gebeurt.
9: Ja.
8: Meer kan ik er niet van zeggen, want het is gewoon eigenlijk schande.
9: En u?
8: Ja, geduld hebben. Maar die heb ik heel weinig.
19: Rijkswaterstaat heeft de verkeersregelaars ingezet om chaos te voorkomen. En inmiddels werken de lichten weer zoals we horen.
18: Gelukkig. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is het verder op de weg?
10: Vrij druk met ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in Noord-Holland en Brabant. Op de A73 Venlo richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Venray en Boksmeer rijdt het langzaam. De vertraging is 3 kwartier. 1 rijstrook is dicht.
11: NPO.
12: Radio 1. Elke werkdag.
13: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
18: Morgen dan debatteert de Tweede Kamer over het vastlopen vorige week van de gesprekken met de vakbonden over de hervormingen in de sociale zekerheid. In aanloop naar dat debat maakte minister Velbrief van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid een rondje door de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, waarom maakte Velbrief dat rondje?
1: Nou, omdat inderdaad die gesprekken in de polder tussen werkgevers, werknemersorganisaties en het kabinet vastzitten. En toen is er afgesproken dat er eigenlijk twee trajecten zijn. Het kabinet gaat verder werken aan voorstellen en de polder gaat verder met elkaar praten. Maar als het kabinet aan voorstellen werkt, ja, het is natuurlijk een minderheidskabinet. Ze hebben maar 66 zetels, terwijl ze 76 zetels nodig hebben voor een meerderheid. Dus ze hebben een steun van op zijn minst een deel van de oppositie nodig. En Velbrief, de minister van Sociale Zaken, die denkt, ja, als we de gesprekken maar aangaan, dan komen de partijen erachter dat de verschillen op sommige punten helemaal niet zo groot zijn. Dat er hervormingen nodig zijn. Dat het huidige systeem van de arbeidsongeschiktheid niet voldoet op dit moment. Dat de groei van de economie nodig is. Dus hij wil eerst gaan spreken over de inhoud en dan pas over de bezuinigingen en de tabellen met het geld. En dat heeft hij vandaag in die gesprekken met de oppositie en gisteren in die gesprekken met de oppositie ook gedaan.
9: Ik heb gezegd, als je wil onderhandelen over inhoud en over oplossingen voor grote problemen, is het niet verstandig om te beginnen met de tabellen. En dat gaan we ook niet doen.
11: Maar morgen heeft u een debat met deze Kamer, waar u een rondje heeft gemaakt. Wordt dan morgen het moment dat u gaat zeggen, het geld gaat definitief van tafel?
9: Nee, wat ik morgen ga zeggen is precies hetzelfde als wat ik nu tegen u zeg. Wat ik ook zondag al zei en donderdag al zei. Het aanbod aan de bonden is om de tabellen even opzij te leggen. Dat vonden de bonden op dit moment niet genoeg. Die wilden hun standpunt graag kracht bijzetten met acties. Dat is hun goed recht. Maar ik heb de sterke indruk dat we echt begin juli wel weer bij elkaar aan tafel.
1: Ja, en dat steekt wel bij de oppositie. Want die vraag zich af, wat is die uitgestoken hand dan als die bezuinigingen niet uit de boeken gaan? Bij Velbrief hoor je dan nog de suggestie wel tussen de regels door. Als we gaan praten, kunnen we het daarna wel over het geld gaan hebben. En waarschijnlijk zit er dan ook wel wat in dat er minder bezuinigd kan worden. Maar als je dan bijvoorbeeld bij coalitiegenoten van de VVD komt, die zijn de afgelopen weken best stevig in hun teksten dat er niet aan te tornen valt aan die bezuinigingen. Vandaag deed Kamerlid Ingrid Michon dat. Die zegt, ja, het kabinet krijgt van ons niet de ruimte om de bezuinigingen kleiner te maken.
14: Nee, die ruimte krijgen ze niet. We hebben met elkaar een regeerakkoord afgesproken. Met allerlei plannen en investeringen en doelstellingen. En daar zit ook een financiële paragraaf inderdaad in. Ja, dat staat nog steeds.
1: Ja, en zo toonvast is de VVD de afgelopen weken ook. Dus bij de oppositie was van tevoren wel de vraag, hoeveel zin heeft zo'n gesprek met Velbrief dan nog eigenlijk?
18: Ja, en kon Velbrief de oppositie dan verrassen?
1: Nee, luister maar naar Klaver van Progressief Nederland.
15: Het rondje van de minister van Sociale Zaken heeft helemaal niets opgeleverd. Dus het zoveelste korte gesprekje geweest. En we zijn daar nog echt niet verder gekomen.
17: Want u heeft niks gehoord waarvan u zegt, hey, dat biedt uitgangspunten.
15: Nou, het kabinet blijft gewoon zitten op de positie waar ze zaten. Ze proberen met mooie woorden iedereen aan tafel te krijgen, maar de slotsom is hetzelfde. Er moet 6,5 miljard bezuinigd worden. Dat moet uiteindelijk opgehaald worden bij Sociale Zaken, met andere woorden, bij al die gewone mensen in Nederland.
1: Ja, Progressief Nederland wil dus niet gaan praten over de inhoud. Die zegt, ja, het gaat juist wel over het geld en de bezuinigingen. Dus wat zij willen is dat het regeerakkoord wordt opengebroken. Ja, en dat er wel geschoven kan worden met die potjes. Maar dat gesprek met het kabinet en de coalitie, dat krijgen ze niet voor elkaar.
18: Nee, dat is de linkse oppositie. Ja. Hoe zit het dan op rechts met JA21 bijvoorbeeld? Kan Velbrief daar iets regelen?
1: Nee, ook niet. Joost Eertmans van JA21, die wil eerst concrete voorstellen horen van het kabinet, wat hem betreft rechtse voorstellen. Ja, en dan gaat hij kijken of die voorstellen wat waard zijn.
20: Wij kunnen over rechts kijken wat we willen. Bevalt ons niet. Vrijheid, blijheid doen we het niet. En dat is onze prettige positie nu. Voor ons als oppositiepartij, we steken de hand uit. Maar we hoeven het niet. Het hoeft niet. Het kan wel.
21: Had meneer Velbrief eigenlijk u wat te bieden?
20: Meneer Velbrief, ja hoor, een prima gesprek. Dus het was eigenlijk gewoon een heel open-minded gesprek zoals we hem ook kennen.
21: Maar de binnenzak was leeg dus?
20: Ja, ik had ook niets in zien zitten.
1: Ja, daar kwam dus niks concreets vandaan. Hij wil echt voorstellen van het kabinet. En dat hoor je ook met van de andere partijen waarmee Velbrief telefonisch de afgelopen dagen heeft gesproken. 50PLUS, de ChristenUnie en de SGP. Die zeggen, ja, laat het kabinet met voorstellen komen. Dan kunnen we het gaan beoordelen. Want vergeet niet, het kabinet en de coalitie, dat is de vraag aan de partij. Die hebben maar 66 zetels. Dus willen die iets voor elkaar krijgen, dan moeten ze beter hun best doen overtuigend over te komen.
18: Ja, nou dan is de inventarisatie rond als het rondje rond is. Hè? Kan je dan stellen dat de hervormingen op het gebied van sociale zekerheid dan nu muurvast zitten, echt?
1: Ja, wat betreft de politiek op dit moment wel. Maar de bonden en de werkgeversorganisaties, die zijn nog wel met elkaar in gesprek. Dus het gesprek met het kabinet ligt weliswaar stil, maar die praten nog wel met elkaar. En die praten ook met de rest van de politiek. Die praten wel met de Kamerpartijen. Ik zag bijvoorbeeld de nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Koen van Oostrom, uit de Kamer van Eerdmans komen vlak voordat Velbrief naar binnen ging. Dus die gesprekken lopen nog wel. Maar inderdaad, morgen is er wel een debat en daar valt echt geen doorbraak te verwachten. Het is echt wachten tot waar de bonden en de werkgevers mee komen.
18: Duidelijk. Politiek verslaggever Roel Bolsjes vanuit Den Haag. Zometeen, het rommelt tussen rechters en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De nieuwe asielwet zorgt voor allerlei strubbelingen, waardoor het moeizaam overleggen is.
3: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
22: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
23: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
24: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
22: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
13: NPO Radio 1.
18: Het is even voor 16:30. Het nieuws, Casper.
19: Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. 2 jaar geleden stond in de advertentie de toevoeging M-V, geen X. Daardoor werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw uitgesloten. Onberoept zich op de vrijheid van meningsuiting, maar het discriminatieverbod bij sollicitaties weegt zwaarder, vindt het college. De politie in Italië heeft 2 verdachten aangehouden voor het in brand steken van 4 arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa eigen geavanceerde chips moet maken en meer datacenters moet komen, en dat in Europa ook cloud- en AI-technologie ontwikkeld moet worden. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Aryna Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen enkele set verloren op Roland Garros.
18: Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Het is wisselvallig, hè? Het gaat alle kanten op.
25: Zeker. Op dit moment hebben we een paar buitjes in Drenthe en Groningen nog. Die trekken naar Duitsland weg. Maar er is net een nieuw regengebied gearriveerd in Zeeland en ook de Zuid-Hollandse eilanden. En dat is een vrij uitgebreid gebied. En daar krijgen we de komende uren mee te maken op steeds meer plekken in het land. Nu al in het zuidwesten. En over een uurtje of 2 uurtjes ook in het midden van het land. En dan in het oosten. Alle oostelijke provincies die volgen dan vanavond met nog flink wat regen. Vannacht wordt het tijdelijk wel weer droog. Misschien niet 100% droog, maar in ieder geval droger dan nat.
18: Droger dan nat, minimumtemperatuur
25: van zo'n 12 tot 14 graden. En morgen hebben we dan echt een behoorlijk buiige dag. Echt een komen en gaan van stevige buien. In het midden, oosten en zuiden van het land kan dat ook gepaard gaan met soms flink wat onweer. En hier en daar ook hagel. Daarbij laat de temperatuur ook wat te wensen over. Het wordt 17 of 18 graden. En er staat een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 14 graden. En morgen hebben we dan echt een behoorlijk buiige dag. Echt een komen en gaan van stevige buien. In het midden, oosten en zuiden van het land kan dat ook gepaard gaan met soms flink wat onweer. En hier en daar ook hagel. Daarbij laat de temperatuur ook wat te wensen over. Het wordt 17 of 18 graden. En er staat een vrij stevige wind uit het zuidwesten aan de

0: Wetering in het vat, maar dat is wel stapsgewijs. Vrijdag zijn er wat minder buien. Zaterdag en zondag zien er wel echt wat beter uit met iets vaker zon en dan nog maar een enkele bui. Bovendien wordt het dan ook zo'n 20 graden.
1: Kijk, langzaam komt de verbetering. Dankjewel. En Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is het op de weg nu?
2: Het is druk op de weg met 600 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Noord-Holland en in Brabant. De files die opvallen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Velsen en Akersloot, een half uur vertraging door werkzaamheden. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, of A10 Zuid moet ik zeggen, richting Den Haag, 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A10 Noord richting Den Haag voor de Koentunnel een kwartier vertraging, daar ligt een ladder op de weg. A50 Eindhoven richting Os, tussen industrieterrein Eckersrijd en Eerde, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. En op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vendrij en Boksmeer, ruim een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, één rijstrook is dicht.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Marco Geitenbeek.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Rechters vinden dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst zich te veel bemoeit met hoe zij hun werk doen. Het kan grote gevolgen hebben voor de uitvoering van de nieuwe asielwet die deze maand ingaat. Het heeft allemaal te maken met een brief die de IND naar de Raad voor de Rechtspraak stuurde. En journalist Doris Jansen van de onderzoeksplatform Investico, die kreeg die brief in handen en sprak met betrokkenen. Goedemiddag, Doris.
8: Goedemiddag.
1: Wat staat er in die brief?
8: Ja, in die brief heeft de IND een aantal maatregelen voorgesteld hoe rechtszaken sneller afgehandeld kunnen worden. En dat gaat om rechtszaken tegen de beslissing van de IND om een aanvraag van een asielzoeker om in Nederland te mogen blijven af te wijzen. Mm-hmm. En de IND wil dus dat die rechtszaken zo snel mogelijk afgehandeld worden, zodat het hen minder tijd kost. Dus heeft de IND in die brief een aantal voorstellen gedaan hoe dat dan kan, in de hoop dat rechters daarin mee zouden gaan.
1: Ja, dat viel maar dus dat niet helemaal goed bij die rechters, want die zeggen ja, die vinden dat ze eigenlijk een grens overgaan. Hè? Waarom?
8: Ja, klopt. De rechters zijn vooral boos dat dit hun onafhankelijkheid aantast. Omdat de IND in dit soort rechtszaken gewoon één van de twee partijen zijn. De rechter moet gewoon oordelen over het besluit dat de IND heeft gemaakt. Dus dan kunnen rechters niet zomaar afspraken gaan maken met één van die twee partijen. Dat tast gewoon hun onafhankelijkheid aan. En daarom zeiden ze dat gaat gewoon een grens over. Ja. Daar gaat de IND gewoon niet over.
1: Nee. In die brief doet de IND dus wat voorstellen. Wat stellen ze voor in die brief om die rechtszaken sneller te laten verlopen?
8: Ja, bepaalde maatregelen. Waar rechters vooral boos over waren, is dat de IND wil dat er meerdere zaken op één zitting worden behandeld. En wat de IND daarmee bedoelt, is dat van kunnen we niet gewoon alle zaken van asielzoekers met dezelfde nationaliteit, dus bijvoorbeeld alle mensen uit Ethiopië, kunnen die niet gewoon allemaal samen op één zitting behandelen?
1: Dus niet individueel, maar allemaal op één hoop?
8: Ja, precies. Want dat is efficiënter, dat gaat sneller. Maar rechters zijn daar boos over, want het feit dat twee asielzoekers dezelfde nationaliteit hebben, wil niet betekenen dat die zaken vergelijkbaar zijn.
1: Nee.
8: Dat zijn gewoon individuele zaken waar de rechter zich in moet verdiepen. En al zouden zaken vergelijkbaar zijn, dan is het niet aan de IND om

0: dat te bepalen. Daar gaan zij niet over. Dus dat hebben rechters gezegd.
1: Ja. Stond volgens mij ook in dat ze niet altijd, die IND, wat dus een van de partijen is in zo'n rechtszaak, niet altijd aanwezig willen zijn.
0: Ja, klopt. De IND kondigt in die brief ook aan dat ze inderdaad lang niet altijd opkomt dagen in die zaken. Dat ze in het ergste geval zelfs in een kwart van de zaken afwezig blijft. En dat als de IND niet opkomt dagen, dat ze ook geen verweerschrift sturen waarin ze dan hun standpunt verdedigen. Mm. Dus daar schrokken wij ook heel erg van toen we dat zagen in die brief.
1: Wat vinden rechters dan van deze maatregelen die het IND voorstelt?
0: Ja, de rechters gaan dus niet mee in deze voorstellen die de IND in deze brief doet. Wat rechters daarnaast zeggen is dat dit voor een grotere... Want de IND gaat dus beginnen met een nieuwe asielprocedure op 12 juni. En dat deze voor meer druk gaat zorgen op de rechtszaak, op de rechtspraak. Want hoe ze het nu deden in de oude procedure is dat ze, als de IND van plan is een aanvraag van de asielzoeker af te wijzen, dat ze dat van tevoren aankondigen en dat de asielzoeker dan samen met de advocaat daar nog op kan reageren. Dus argumenten kan aandragen waarom iemand wel in Nederland zou mogen blijven.
1: Ja, voordat het bij de rechter belandt.
0: Precies, ja. En in de nieuwe situatie gaat de IND eigenlijk direct beslissen dat een asielzoeker niet in Nederland mag blijven. En als diegene daar niet mee eens is, dan moet die maar naar de rechter. Dus dat gaat voor meer rechtszaken zorgen. Maar ook voor meer werk überhaupt voor rechters. Omdat dat dus bij de rechter pas het eerste moment is waar een asielzoeker zijn argumenten kan aandragen.
1: Ja, dat gaat grote druk op de rechtspraak betekenen.
0: Ja, altijd. Precies. Ja, klopt. Ja.
1: Die asielwetten gaan deze maand dus al van start. Hè. Gaan ze er nog uitkomen? Want ze spraken met elkaar, maar dat ging heel moeizaam. Hoe gaat dat overleg nu eigenlijk?
0: De rechters hebben dus laten blijken dat ze hier niet in meegaan. Ja. En de IND heeft in een reactie op onze bevindingen ook gezegd dat ze niet tot een inhoudelijke bespreking van deze voorstellen zijn gekomen. En dat de rest van de gesprekken dus ook zijn afgezegd, omdat dit dus niet werkte. Het is afwachten hoe de IND hier nu mee omgaat vanaf 12 juni.
1: En dat duurt dus niet lang meer. 12 juni gaat het allemaal beginnen. Dank voor jouw onderzoek, Doris Jansen van Investico.
2: Tot 6 uur.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: AI-systemen vreten energie, dat weten we. Uit een rapport van een denktank van de VN blijkt nu dat het gebruik en de ontwikkeling van AI-systemen ook heel veel water kost. Meer dan gedacht. Alex de Vries-Gouw, onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, waar gebruiken die AI-systemen water voor?
4: Nou, dat wordt eigenlijk gebruikt voor koeling en eigenlijk op twee plekken tegelijk. In de datacentra zelf zijn er natuurlijk koelingssystemen om al die AI-systemen op de gewenste apparatuur te houden. Tegelijkertijd, en dat vergeten heel mensen, zijn er ook veel koelsystemen nodig bij het genereren van stroom voor deze datacentra. Sterker nog, dat indirecte waterverbruik is zelfs in veel gevallen 10 keer hoger dan wat er uiteindelijk in het datacentrum zelf wordt verbruikt.
1: Zo, dus dat is wel aanzienlijk. En hoeveel water gaat dat dan?
4: Nou, volgens dit nieuwe rapport gaat het om in totaal zo'n 4500 miljard liter water. En dan heb je het over grofweg 9 keer de wereldwijde consumptie van drinkwaterflessen.
1: 9 keer, dat is enorm.
4: Ja, zeker. En natuurlijk is het vooral vervelend op het moment dat al deze waterconsumptie uiteindelijk op hele specifieke plekken terechtkomt waar al sprake is van waterschaarste. Want dit zijn enorme getallen. En wanneer dit in specifieke regio's terechtkomt, ja, dan kan dat de lokale waterschaarste enorm verergeren.
1: Ja, en gebeurt dat nu ook? Dat het juist op de plekken komt waar het eigenlijk al schaars is? Of hoe gebeurt dat?
4: Nou, dat valt nog heel moeilijk te zeggen. Dus we kunnen wel proberen te schatten wat de totale waterverbruik is van al deze datacentra bij elkaar. Maar uiteindelijk geven de techbedrijven nog te weinig informatie over waar hun datacentra zich precies bevinden. En wat precies de impact is van individuele datacentra. Waardoor de regionale impact ook heel lastig vast te stellen is. Dus voordat we daar echt concrete uitspraken over kunnen doen, moeten we echt meer informatie krijgen van die techbedrijven. Maar voor nu kunnen we alleen vaststellen dat de totaal getallen zijn heel groot. En als dit op dezelfde plekken terechtkomt, dan kan het een heel groot probleem zijn.
1: Ja, dat is water. Ik zei ook al, we weten ook dat ze energie vreten. Staat ook iets over in dit rapport. Hè? Wat schetst die denktank van de VN?
4: Ja, nou, eigenlijk zegt het rapport dat datacentra wereldwijd verantwoordelijk zijn voor bijna 500 terawattuur aan stroomverbruik het afgelopen jaar. Dat is op zich minder verrassend, omdat het Internationaal Energieagentschap een jaar geleden ook een rapport had uitgebracht. En toen zaten ze net boven de 400. Dus eigenlijk zie je dat de groei zich voortzet, eigenlijk zoals verwacht. Want het Internationaal Energieagentschap schetste ook dat dit er om 2030 door kon groeien tot wel 900 terawattuur. En dat staat ook in dit rapport.
1: 900 terawattuur, dat klinkt als een groot getal, maar wat moeten we ons eigenlijk bij voorstellen?
4: Nou, dat is inderdaad heel veel. Dan heb je het over 3% van het totale wereldwijde stroomverbruik. En dan zit je op zo'n grofweg 8 keer heel Nederland aan stroomverbruik voor alleen datacentra.
1: Ja, en daar is dus ook water bij gemoeid, zoals u net uitlegde. U zei net al iets, hè? AI-bedrijven die maken eigenlijk niks openbaar over dat verbruik. Daar zegt de VN ook over, dat moet veranderen. Maar dat gebeurt tot nu toe niet. Hè? Heeft u daar hoop in dat dat verandert door zo'n rapport?
4: Ja, eerlijk gezegd heel weinig. Sterker nog, er is nieuwe regelgeving in Europa die datacentra wel verplicht om dit soort maatstaven aan een Europese database bekend te maken. Alleen wat ook gebeurd is dat de Europese Commissie een suggestie van de sector zelf heeft overgenomen om die data niet publiekelijk toegankelijk te maken. Dus ja, dan blijft het heel lastig voor de rest van de wereld om daar iets mee te doen. Ja. En dit werkt eigenlijk de transparantie dus enigszins tegen. Dus zolang dit zo blijft, zal het voor onderzoekers en ook media niet makkelijker worden om hier echt goede gevolgen van in kaart te brengen.
1: Nee, wat we wel zeker weten is dat kunstmatige intelligentie als een gek groeit. En dat dus ook het energieverbruik en het waterverbruik zal gaan groeien de komende jaren. Wat moet er nou veranderen om dat ook een beetje te keren de komende jaren?
4: Ja, nee, inderdaad. De cijfers die nu naar buiten gekomen zijn, die gaan over datacentra in het algemeen. Maar daar staat ook bij dat AI tegen 2030 verantwoordelijk kan zijn voor wel 40% van stroomverbruik van datacentra. Dus eigenlijk is AI de grote drijfveer van deze getallen.
1: Ja.
4: En eigenlijk geldt daar ook, zolang het dus onduidelijk blijft wat er precies echt achter de schermen aan de hand is, is het ook heel moeilijk om beleid te maken wat hier ook iets aan gaat veranderen. Heel simpel gezegd, dat waterverbruik, zolang we niet weten waar dat precies plaatsvindt. Ja, je kunt lokaal wel nadenken over een extra waterbelasting voor datacentra die heel veel water gebruiken. Maar als dat totaal niet in jouw regio zich voordoet, dan is dat een vrij zinloze actie. Dus,
1: we weten eigenlijk ook niet hoe we het kunnen sturen dan dus.
4: Nee, dat blijft ook op dit moment heel lastig. Dus transparantie is eigenlijk stap 1. En daarna kun je gaan nadenken over goed beleid om hier echt iets aan te doen.
1: Ja, duidelijk. Dank u wel, Alex de Vries-Gouw van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Casper, wat melden media in het buitenland?
2: Een groot deel van het vliegverkeer in Portugal ligt plat vanwege een staking, meldt de Portugal News. Ook de metro in de hoofdstad Lissabon rijdt niet. Verder wordt de actie gevoerd in ziekenhuizen, scholen en industriële bedrijven. Er wordt gestaakt vanwege plannen van de regering die ervoor zorgen dat mensen makkelijker kunnen worden ontslagen. En ook wil het Portugese kabinet na een 50-urige werkweek, en dat is 10 uur meer dan nu. EU-landen kunnen extra investeren om de energiecrisis aan te pakken. Daarvoor mogen ze bij de Europese Commissie meer begrotingsruimte aanvragen. Dat betekent dat landen bij een begrotingstekort over de 3% grens heen mogen gaan, is te zien bij Reuters.
5: The spring package also takes into account the impact of energy shock resulting from the conflict in the Middle East.
2: Overigens mag de staatsschuld niet hoger zijn dan 60% van het bruto binnenlands product. Nederland zegt voorlopig geen extra begrotingsruimte aan te vragen. In Groot-Brittannië zijn 3 leden van de marine omgekomen tijdens een trainingsmissie, meldt persbureau AP. Ze kwamen om het leven bij een helikopterongeluk in het zuiden van Engeland. Volgens de hoogste generaal bij de Britse marine is nog niet duidelijk wat er mis is gegaan. Dat wordt nog onderzocht. En in België woedt een supermarktoorlog. En die gaat niet alleen om prijzen, maar ook om de openingstijden, schrijft VTM Nieuws. Nadat onder meer Carrefour en Delhaize op zondag opengingen, willen nu ook de discounters Lidl en Aldi op zondag open. En ze moeten wel, zegt deze retail-expert.
6: Men leert ook de concurrent kennen en soms blijft men daar. Dus, en dan komt die marktpositie plotseling in gevaar. En daar wringt het schoentje. Al die wil in C wil al die niet opengaan op zondag. Maar ze kunnen niet anders. Anders gaan ze letterlijk zoveel geld verliezen en marktaandeel verliezen. En daar zijn ze als het dood voor.
2: En de vakbonden waren nog niet hierover ingelicht, maar die lijken ook niet echt enthousiast om op zondag ook te gaan werken.
1: Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoeveel kilometer file staat er?
7: Het is nog wat drukker geworden met 650 kilometer in totaal. De meeste vertraging is er in Noord-Holland en Brabant. Op de A27 Almere richting Utrecht is nu een ongeluk gebeurd. Tussen Almere Hout en Huizen is de vertraging een half uur. 1 rijstrook is dicht.

0: Fleetwood Mac en Dreams. Oranje speelt vanavond voor de laatste keer op eigen bodem, voordat het morgen afreist naar de Verenigde Staten. Over 8 dagen start daar, en in Mexico en Canada, het WK voetbal. Van grootschalige oranjekoorts, ja, daar is in het land nog niet echt sprake van, maar hier en daar duiken al wel wat oranje vlaggetjes op. En verslaggever Steve Bouwman, jij bent nu op een plek waar het wel een grote oranje gekte is, hè? Vertel, waar ben je? Ja.
1: In Den Haag, in de Oranjestraat.
0: Nou, althans, hoe kan het ook anders?
1: Zo heet het nu even. Ja, de oorspronkelijke straatnaambordjes van de Marktweg, die zijn niet meer zichtbaar. Daar zijn de bordjes met Oranjestraat overheen geplakt. En ja, je kunt je wel voorstellen waarom. Misschien hoor je ze ook wapperen. Het zijn duizenden oranje vlaggetjes die je hier ziet. In totaal 77 kilometer lang, heb ik me laten vertellen. Dat is van Den Haag naar Amsterdam, of 020 zoals ze hier zeggen. En dan nog 15 kilometer verder. En naast al die vlaggetjes zie je oranje zeilen op de muren van de huizen, met erop allerlei teksten als wij houden van oranje, we worden wereldkampioen. En zelfs de meterkasten, weet je wel, van die elektriciteitskastjes langs de weg, die zijn rood-wit-blauw gekleurd. Ja, een enorm project. Ze doen het al heel wat EK's en WK's hier. Maar dit jaar is het nog veel extremer, zeggen ook alle bewoners die ik hier spreek. Een groep mensen, al sinds april zijn ze hiermee bezig. En dat zorgt ook voor veel saamhorigheid in deze wijk die toch heel multicultureel is. En een van de kartrekkers is Danny van Dijk. Hij was net ook druk bezig in een hoogwerker. En ik klom even bij hem in het bakje. Wat bent u aan het doen?
2: We zijn even wat leeuwtjes ertussen aan het hangen. We hadden eerst puntvlaggetjes. Maar ja, eigenlijk om het mooier te maken, breekt het een beetje. Als je zo'n leeuwtje, zo'n vierkante leeuwtje ertussen hangt, dan breekt de straat een beetje. Dat is een beetje net daar een beetje voller.
1: U blijft schaven. Want ik denk, er hangen al zoveel vlaggetjes. Maar het kan altijd beter.
2: Het kan altijd beter. Ik heb ons die gekke. Het gaat de goede kant uit. We zijn er weer bij.
1: En u bent een van de organisatoren van dit hele project. Maar u doet het niet alleen, want de hele straat die werkt mee, hè?
2: Nou, niet de hele straat helpt mee, maar de hele straat helpt wel mee met betalen. En dat is het belangrijkste, anders kun je dat niet bekostigen. Want ik bedoel, daar gaat echt wel een hoop geld in zitten. Gelukkig hebben we ook sponsors en dat scheelt. En ik bedoel, als we die niet hadden gehad, dan hadden wij net zo uit kunnen pakken. Drie weken van tevoren, voordat we beginnen, we gaan netjes aanbellen. En willen ze het niet, willen ze niet. We hebben tot nu toe geen mensen gehad die het niet willen.
1: Terwijl aan de overkant nu ook even een hoogwerker de lucht in gaat.
2: Ja, ja.
1: Vlaggetjes worden opgehangen.
2: Vlaggetjes worden ladders gebruikt, hoogwerkers gebruikt, stijgers gebruikt, keukentrappies. Nou, noem maar op.
1: Wat een project, man.
2: Ja, is het ook. Is het ook. Maar we doen het ook niet voor het eerste jaar. We doen het al vanaf 1988. We zijn er weer bij.
1: Danny, u zegt de hele wijk doet mee en er wonen heel veel verschillende mensen. Wat voor mensen wonen hier allemaal?
2: Ja, wat voor mensen wonen er niet? We hebben geloof ik iets in deze straat al een 80 verschillende nationaliteiten wonen. Dus het is echt, een hoop mensen kunnen het niet geloven dat je in zo'n straat alles oranje kan maken.
1: Wat is uw verklaring dan, dat het wel kan?
2: Mensen gaan met elkaar praten en dat is het stukje wat belangrijk is. Ik bedoel, ik ben geen ene haas voorbij gereden, we rijden met die hoogwerkers. Als je kan het laten horen, ik kan het laten toeteren. Als je dit... Dus dat gaat wel eens af, dan een alarm. Nou ja, als je daar gek van wordt, dan denk je bij erg van ja, dan loop je naar buiten. Zo, ik ken dat niet zacht en ik heb het liever niet. Maar dat hebben we niet. Dat maken we tot nu toe, hebben we dat niet meegemaakt. En
1: dan zeggen ze juist, ik wil ook een vlaggetje hier.
2: Ja, juist, even een ogenblikje. Hé, Reem, had je daar losgelaten?
1: Oh, er is even een probleempje tussendoor.
2: Losgelaten daar.
1: Wat is er nou gebeurd?
2: Nee, dan een paar vlaggetjes losgelaten. En dan komt wel weer goed. Zullen we even gaan kijken samen?
1: We gaan even kijken. En dan rijdt Danny naar de vlaggetjes. Die zijn losgeraakt met een van de hoogwerkers. Het zijn er 5 die hier in deze straat staan.
2: Ik heb even de tijd nodig, 2 seconden, ja.
1: Terwijl de operatie hier doorgaat, ga ik even kijken hoe de rest van de wijk het vindt, deze Oranjestraat.
3: Het is echt prachtig en schitterend om te zien. Ja,
1: waarom?
3: Ik weet niet, het geeft een goed gevoel dat je naar buiten kan kijken en dat je ziet dat het zo versierd is. Het geeft je een hoop en een goed gevoel dat de wereld nog mooi kan zijn en nog mooier kan worden.
4: Hoe hard ze hun best doen om het een mooie Oranjestraat te maken voor het WK, het maakt je gewoon blij, zeg maar.
5: Het zijn topkerels en zo. De wereldroos is gewoon.
1: Wat zegt dat over de wijk, dat jullie dit zo samen doen?
5: We doen het voor Nederland eigenlijk. Iedereen met elkaar gewoon.
4: Dat er meerdere culturen aan meedoen, vind ik gewoon heel knap. Dat ze niet alleen maar aan hunzelf denken, maar ook aan de rest. Je moet het zien als een spiegel. Je doet iets in de spiegel, je krijgt het terug te zien. Dat is hetzelfde met respect. Je geeft iemand respect, je krijgt respect terug.
1: Toch even kijken hoe de operatie van Danny ervoor staat. Hangen de vlaggetjes bij het kruispunt weer goed?
2: Ik denk dat we vandaag de handdoek in de ring gooien, want het waait hard eigenlijk.
1: Een tegenvaller dit.
2: Ja, een tegenvallertje. Maar ja, dit hebben we wel gewend. Maar het is even, op dat moment is het even kut.
1: Misschien toch even met een positieve noot eindigen. Vanavond Nederland-Algerije.
2: Ja.
1: Waar gaat u dat kijken? Met een groepje hier ergens?
2: Ja, ja, ja.
1: Wat verwacht u ervan?
2: Winnen.
1: En verder? Van het WK?
2: Ja, ook winnen. We gaan wereldkampioen worden. We gaan met de beker hier door de straat heen.
1: En hebben jullie dan een bijdrage aangehad?
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ook al is dat kruispunt dan misschien iets minder.
2: Ja, nee, dat is ook maar, dat is maar een klein stukje. Dat is maar een kruimeltje ervan. Ja, toch?
0: Nou, aan de Oranjestraat in Den Haag zal het niet liggen. Dat is een bijdrage van Steef Bouwman.
6: NPO Radio 1.
7: Het heeft even geduurd, maar de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
8: Komende week is het zover. Dan wordt het Europese migratiepact ingevoerd.
7: Het plan gaat gelden voor alle landen van de EU.
8: Het moet de asielprocedures in alle EU-landen gaan versnellen.
7: Ben je onder de 18 en kom je zonder je ouders, dan word je niet vastgezet en ga je de normale procedure in.
8: Maar kom je met je ouders, dan zou je zomaar opgesloten kunnen worden in een detentiecentrum. En daar maakt de kinderombudsman zich grote zorgen over. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
9: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
6: NPO Radio 1. 5:00. NOS NTR.
9: Marco Geitenbeek.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Rookpluimen boven Sint-Petersburg na Oekraïnse aanvallen op de Russische stad. En dat uitgerekend op de dag dat president Poetin daar een groot economisch forum organiseert. Dat zou eerst het nieuws met Casper.
14: De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Zo wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Commissievoorzitter von der Leyen vindt het hard nodig, zegt correspondent Chris Ostendorf.
15: Zij zegt we kunnen het ons niet veroorloven afhankelijk te zijn voor de techniek die onze ziekenhuizen draaiende houden. De techniek die onze energienetwerken laten functioneren of onze overheid laat draaien van andere landen. Europa heeft zelf het talent, zelf de onderzoekscapaciteit in de industrie, maar we maken het nu niet. En dat moet hoognodig gebeuren.
14: Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven straks makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven zoals Google en Microsoft en andere Europese aanbieders. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Aan het camerabeelden bleek dat 2 mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. Op Schiphol zijn de eerste 2 Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, komen ze maar moeilijk de Gazastrook uit. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. 2 jaar geleden stond in de advertentie de toevoeging M of V, geen X. Daardoor werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw uitgesloten. Tennis dan. Op Roland Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka uit Belarus, in de kwartfinale uitgeschakeld. Ze gaf het op het einde helemaal weg tegen de Rusin Diana Schneider en verloor in 3 sets. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels van de vertraging op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt dus morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. En u hoorde het net al, het Nederlands elftal speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Morgen reist de selectie af naar de Verenigde Staten. Bondscoach Ronald Koeman heeft keuze als het gaat om wie hij in de spits laat spelen. Bijvoorbeeld Memphis Depay, al is hij net hersteld van een blessure. En Donjel Malen, die een heel goed half jaar had bij AS Roma als spits. De bondscoach zit dan ook met een positief hoofdpijndossier.
16: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donjel natuurlijk, ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En de andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis.
14: Het Nederlands elftal speelt vanavond om 9:15 een oefenduel tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. En dan nog het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht is het droger en koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms ook met hagel en onweer, en dan maximaal 18 graden.
0: Dankjewel, Casper. Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Hoeveel kilometer file staat er nu, Edwin?
17: Bijna 700 kilometer. Dat is wat meer dan gebruikelijk op woensdag. De meeste vertraging nog steeds in Noord-Brabant en in Noord-Holland. De langste file is op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Kooimeer een half uur oponthoud door werkzaamheden. A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere en Huizen een half uur door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22. 20 minuten. En op de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech op de A22.
0: NAVO-chef Rutte is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en had daar een opvallende boodschap voor jonge Russische soldaten. Straks meer over zijn toespraak.
18: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
21: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
20: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
22: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
23: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
22: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
23: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
24: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Hij is al in Nederland, maar het Centraal Joodse Overleg wil dat rapper J een inreisverbod voor ons land krijgt. Gaat dat ook gebeuren? Verslaggever Roel Pauw.
25: Als het aan het Centraal Joods Overleg ligt, vertrekt hij ook weer meteen. Volgens hem is Kanye West een antisemiet die niks in Nederland te zoeken heeft. En ze hopen dat de rechter daar net zo over denkt.
0: En het is de dag van de verrassingen op Roland Garros, tenniscommentator Marcella Mesker.
26: Ja, de nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, kende een totale ineenstorting. De wind speelde haar parten en de goede tegenstander, de Russische Diana Schneider. Sabalenka verloor verrassend met 6-0 in de derde set. En die Schneider die speelt nu in de halve finale tegen een andere verrassing. De Poolse qualifier Maja Galinska.
0: Maar eerst, NAVO-chef Rutte is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En hij is niet alleen. Een grote NAVO-delegatie dook onverwacht op in de Oekraïnse hoofdstad Kiev vandaag. NAVO-baas Rutte was daar met alle 32 NAVO-ambassadeurs. Voor het eerst hielden ze daar een NAVO-Oekraïne-raad. Dat is een overleg dat normaal altijd in Brussel is, maar nu dus in Kiev. Correspondent Kiesja Hekster. Ja, president Zelensky die heeft gezegd dat de NAVO-landen wat toezeggingen hebben gedaan. Wat hebben ze beloofd?
1: Ja, hij zei dat er 6 landen zijn die inderdaad hulp hebben toegezegd. Maar hij wilde niet zeggen om welke landen dat gaat of wat voor toezeggingen dan zij hebben gedaan. Hij noemde het bezoek van die 32 ambassadeurs en Rutte en het overleg dat ze hebben gehad wel historisch. En ze zien dat in Kiev uiteraard als een grote steun in de rug. Het belangrijkste gespreksonderwerp vandaag was luchtverdediging, zei hij op de persconferentie, tegen ballistische raketten uit Rusland, raketten die razendsnel zijn, heel moeilijk uit de lucht te schieten. Eigenlijk kan dat alleen met behulp van Amerikaanse Patriot-systemen. En dus kijkt Zelensky extra die kant op, hè, richting Washington. Eerder schreef hij ook een brief aan Amerika met een dringend verzoek om extra hulp voor die systemen. Maar die hulp is er voor zover nog niet gekomen. De situatie is ook echt heel dringend. Eerder schreef Zelensky vandaag ook een bericht op X, waarin hij schrijft, het gaat allemaal veel te langzaam. En daarbij kijkt hij ook naar zijn eigen land. Hij zei, we hebben afgesproken dat we allerlei Patriot-systemen kopen, maar dat schiet allemaal niet op. En nu moet het binnen een week rond zijn, schrijft hij boos. Want anders volgen er grote personele consequenties, want er staan levens op het spel.
0: En wat kan de NAVO dan mogelijk doen als het over die luchtverdediging gaat?
1: Ja, nou de NAVO zelf niet zoveel, maar de NAVO-landen die zouden dan luchtverdedigingssystemen kunnen sturen of de raketten die daarbij horen. Want er zijn nu al tekorten in Oekraïne. Niet genoeg Patriot-raketten bijvoorbeeld, zei ik net zelf al. En ook bij de NAVO hoor je grote zorgen hierover achter de schermen, dat nu de Oekraïners al keuzes moeten maken welke Russische raketten ze neerhalen. Want ze hebben dus niet genoeg voor allemaal. En dat zijn natuurlijk hele pijnlijke keuzes. Want je weet dat je moet dus ook raketten doorlaten die doel treffen. En daarbij vallen dan doden en gewonden. Hebben we de afgelopen dagen en vooral nachten ook gezien. Heel veel Oekraïense doden. De zorg in Oekraïne zijn dat die schaarste de komende winter nog veel erger gaat worden als er niet meer luchtafweer, munitie en systemen die kant op gaan. En ja, Rusland, die weet natuurlijk ook dat er tekorten zijn. Die stuurt dus ondertussen massaal raketten naar Oekraïne. En een opvallend moment in de persconferentie was ook wel dat Rutte die Russische soldaten die vechten in Oekraïne rechtstreeks aansprak.
2: You are being sold a raw deal. Men like you who joined the fight, you won't be trained. The equipment they'll provide you is substandard. There is a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die. So when we talk about tens of thousands of Russian casualties, that's not abstract. That will probably be you.
0: Rutte zegt eigenlijk tegen deze Russen, er is een grote kans dat je doodgaat tijdens deze strijd. Ja. En dat je ook geen hulp kan verwachten vanuit Rusland. Een
1: klopt,
0: opvallende uitspraak.
1: Kan de volgende zijn. Ja, zeker. Hoorde ik niet eerder hem zo direct doen, die militairen aanspreken. Komt niet toevallig, denk ik, op een moment dat het niet goed gaat met die Russische oorlog, horen we de laatste tijd. De Oekraïners winnen sinds kort meer terrein terug dan de Russen veroveren. En wat die Russen veroveren gaat dan met grote verliezen gepaard. Je hoorde het Rutte net ook al zeggen. En in de persconferentie had hij het zelfs over meer dan 30.000 dode Russische militairen per maand. 1.000 per dag. Getallen die we niet zelf kunnen controleren. En er komen ook berichten naar buiten uit Rusland dat Poetin steun zou verliezen voor de oorlog in eigen kring. Ook die berichten kunnen we niet zelf checken. Maar ik denk dat je Rutte's boodschap richting deze Russische militairen wel tegen deze achtergrond moet zien.
0: Ja, tot slot dan nog. De vraag in het bondsgenootschap is of de Amerikanen zo pal achter Oekraïne staan zoals de Europeanen staan. Hè? Was dat te merken vandaag?
1: Nou, de plaatsvervangend ambassadeur van de Amerikanen was mee naar Kiev. De ambassadeur zelf had andere dingen te doen, heb ik me laten vertellen. En inderdaad wordt er natuurlijk extra op de VS gelet. Want het probleem van die luchtverdediging waar we het net over hadden is ook dat veel van die systemen en raketten van de VS naar het Midden-Oosten zijn gegaan voor de Iran-oorlog. En daardoor zijn die Amerikaanse voorraden razendsnel geslonken. Nu levert dat nog geen problemen op in de leveringen aan Oekraïne, zei Zelensky vandaag. De Europeanen kopen die systemen bij die Amerikanen en die sturen ze dan vervolgens naar Oekraïne. Maar de verwachting is dat die problemen wel degelijk kunnen gaan komen de komende maanden. Dus ja, daar worden ze wel, daar krijgen ze wel stress van. En iets anders wat vandaag ook opvalt, tot slot, de Amerikanen waren dus in Kiev mee met de NAVO-missie. Maar tegelijkertijd waren er ook Amerikanen bij de grote vijand, namelijk in Rusland, bij het Economisch Forum in Sint-Petersburg. Dus dat was zeker ook opvallend.
0: Dank, correspondent Kiesja Hekster. En dat is inderdaad een mooi bruggetje, want enkele uren voordat NAVO-chef Rutte en de ambassadeurs in Kiev aankwamen, vuurde Oekraïne drones af op de Russische stad Sint-Petersburg. In de hele stad zijn rookpluimen te zien. En dat is uitgerekend op de dag van Poetins prestigebijeenkomst, de Russische variant van het World Forum in Davos. Ik sprak Oost-Europa en Rusland-kenner Marina Ohanjanjan vlak voor de uitzending en vroeg haar hoe belangrijk dit evenement is voor Poetin.
3: Nou, het is van oudsher inderdaad echt een prestigeproject voor het Kremlin. Vroeger was het ook echt een podium voor hoogwaardige internationale bezoekers. Het is de grootste conferentie op het gebied van economie voor Rusland en er wordt heel veel aandacht aan besteed in Rusland. Maar de laatste jaren is het vanuit het Westen grotendeels geboycott. En ook nu is Westerse deelname vrij beperkt. Mm-hmm. Maar voor Rusland is het nog altijd een belangrijk evenement waar ze zich nu in plaats van op het Westen veel meer op andere werelddelen richten. Dus Azië, Afrika, Zuid-Amerika.
0: Dus die boycott maakt niet dat het minder waardevol is eigenlijk. Het is gewoon een richtingsverandering.
3: Nou ja, dat is wel wat Rusland wil uitstralen. Ja.
0: Ja. Sinds de invasie van Oekraïne, toen besloten Westerse delegaties en CEO's om hier niet meer naartoe te gaan. Hè? Maar begreep dat er dit jaar voor het eerst in 10 jaar weer Amerikanen op de top aanwezig zijn. Wie zijn dat?
3: Dat klopt en dat is vrij opmerkelijk. Er is officiële Amerikaanse vertegenwoordiging. Maar die delegatie is van een relatief laag niveau, dat moet ook gezegd. Het wordt geleid door de man die de verbouwing van de balzaal van het Witte Huis overziet. En zelf iets meer uit de schone kunst, uit de cultuursector komt. Dus dit is een relatief laag niveau. Maar toch een symbolische stap, denk ik. Om een signaal af te geven dat Amerika nog altijd open staat voor contacten en gesprekken en communicatie.
0: Want er is dus wel iemand namens de Amerikanen daar. Dat is toch een teken?
3: Ja, dus dit is wel een signaal dat die communicatielijnen wel open blijven.
0: Ja. U schetst wat het belang is, hè, van dit economische forum in Sint-Petersburg. Maar juist vandaag dus Oekraïnse drones op de stad Sint-Petersburg. Is dat een klap voor Poetin op deze dag?
3: Ik denk het wel. Nogmaals, Rusland wil hiermee eigenlijk vooral uitstralen met zo'n groot evenement dat het land nog sterk staat. Dat het in het dagelijks leven niet al te veel last ervaart van zijn oorlog tegen Oekraïne. En dat het internationaal niet geïsoleerd is. En natuurlijk is het wel een behoorlijke klap op dat beeld. Dat er precies op de dag van de opening, of dat eigenlijk de opening van zo'n grote conferentie plaatsvindt. Tegen de achtergrond van letterlijk rookpluimen. En het feit dat het vliegveld van Sint-Petersburg, waar vandaag de meeste internationale bezoekers aankomen, ook een aantal uren niet bereikbaar was daardoor. Dus dit is wel, zou ik zeggen, waarschijnlijk behoorlijk gênant.
0: Oost-Europa en Rusland-kenner Marina Ohanjanjan was dat. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
14: Fraude met neppe webwinkels neemt nog altijd toe, vooral via Facebook en Instagram, meldt BNR. De opmars van deze criminaliteit wordt mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld om daarmee snel een namaakwinkel in elkaar te flansen, maar ook om een neppe identiteit te maken, zegt deze fraude- en risicospecialist.
4: Wat je ziet is dat niet alleen de tijdelijke nummers en de tijdelijke e-mailadressen toenemen, maar dat met name ook fraudeurs steeds slimmer die combineren. Dus het nieuwe soort identiteit te maken, waardoor die fake webshops ontstaan en eigenlijk moeilijk te herkennen zijn.
14: Ja, toch nog maar even de tips. Je hebt ze vast al vaker gehoord, maar kijk hoe nieuw een site is, zolang er al in de lucht is, check recensies. En wij Nederlanders zijn natuurlijk dol op aanbiedingen, maar krijg je wel een heel hoge korting, dan klopt dat waarschijnlijk niet. De provincie Drenthe en verschillende gemeenten zijn niet te spreken over de nieuwe schadeafhandeling voor de aardbeving bij Eleveld. Dat schrijft RTV Drenthe. Burgemeesters van het getroffen gebied in Drenthe noemen de regeling te weinig en te traag. Ze zeggen dat de afhandeling van de schade niet makkelijker, maar juist moeilijker wordt. Ze vinden het raar dat hun inwoners geen vaste vergoeding krijgen, zoals dat wel gebeurt in Groningen. Er wordt nu gebruik gemaakt van een ingewikkelde rekensom. 3 minderjarige jongeren in Alphen aan de Rijn zijn onterecht onder schot gehouden door de politie, meldt Omroep West. Agenten kregen een melding van een groepje jongeren met een vuurwapen in een park. Ze gingen erop af en toen ze een groepje jongeren zagen, trokken ze hun vuurwapen. De jongeren bleken er echter niks mee te maken te hebben. Later is er alsnog wel een andere verdachte aangehouden. En het AD meldt dat de Vlaamse zangeres Margriet Hermans na een kort ziekbed is overleden. Hermans stond ruim 40 jaar in de schijnwerpers en groeide uit tot een van de meest geliefde en herkenbare figuren in de Vlaamse huiskamers. Ook in Nederland had ze aan het begin van de jaren 90 enkele hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Jij bent

0: Margriet Hermans was ook jarenlang parlementslid in Vlaanderen en had haar eigen talkshow. In Nederland zat ze ook nog in het panel van het NCRV-programma Zo Vader, Zo Zoon. Margriet Hermans werd 72 jaar.
1: Gaan we naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is een drukke avondspits, hè?
2: Zeker, ruim 700 kilometer file. De meeste vertraging nog steeds in Noord-Holland en Noord-Brabant. En de langste file staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur vertraging.
3: NOS NTR.
4: Elke werkdag van 4 tot 6.
3: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Laura Jansen en Wicked World was dat. Het is een dag vol verrassingen vandaag op Roland Garros. Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de kwartfinale en Maya Swalinska heeft de halve finale bereikt. Tenniscommentator Marcella Mesker, goedemiddag. Marcella, ben je daar?
1: Ja, zeker.
0: Ja, kijk. De titelfavoriet Sabalenka die maakt dus geen kans meer op die titel. Wat gebeurde daar in die wedstrijd tegen Diana Schneider?
1: Ja, het is een beetje een déjà vu, hè. Vorig jaar liet ze ook al haar kansen liggen in de finale tegen Coco Gauff. En dat deed ze dus vandaag wederom tegen de Russin Schneider. Was geen veldje aan de lucht. 6-3, 4-1 voor. Power tennis van Sabalenka, zoals we dat van haar kennen. Veel winners. Maar goed, die Russin die speelde goed. Linkshandig, maakte weinig fouten. En die krabbelde langzaam terug in die tweede set. Die won de tweede set met 7-5. Ja, en na het verlies van die tweede set heeft Sabalenka zichzelf niet meer op de rit gekregen. Totale mentale ineenstorting. Verloor 10 games op rij en verloor 6-0 in de derde set. Jeetje. De wind speelde er ook grote parten. Oké, dat is ook altijd lastig. Maar ja, ze bleef maar als een gek winners proberen te slaan. En maakte de ene fout na de andere. Dus het was als een wedstrijd met een nachtkaars die uitging.
0: Ja, dat was dus een verrassing. Was er nog een verrassing dat Maya Swalinska in de halve finale staat? Waar komt zij ineens vandaan?
1: Ja, dat is een Poolse qualifier. Staat nummer 114 in de wereld. Nooit top 100 gehaald. Moest zich door de kwalificaties heen worstelen. 3 wedstrijden winnen. Laatste wedstrijd overigens won ze van onze Nederlandse nummer 1 Suzanne Lamens. Met moeite. Ja, en kijk waar ze nu staat. Na 8 gewonnen wedstrijden in de halve finale van Roland Garros. Dat is wel aardig, want ze zei op een van de baaninterviews. Ja, ik moet mijn hotel betalen. Ik ben nu al 3 weken sinds het begin van de kwalificatie in Parijs. Maar ik heb niet zoveel geld op mijn bankrekening. Ik weet, het geld komt eraan. Want 750.000 euro hè, voor de halve finale. Maar ja, ik weet niet hoe ik dat nu moet betalen. Want ze willen geld zien. Plots heeft de sponsor van Iga Swiatek, natuurlijk haar Poolse legendarische landgenoot, die heeft gezegd: maak je niet druk, wij betalen dat, wij schieten dat voor. Dus ze speelt nu met een extra logootje. Maar ja, dat was natuurlijk wel heel opvallend. Ja. Dat een speelster die nog nooit succes heeft gehaald en nu zo goed speelt, gevarieerd, gravel tennis, dropshots, aparte slice backhand. Leuke speelster om naar te kijken. Dus we gunnen het deze Poolse qualifier, Maya Galinska. Ja, moeilijke naam.
0: Galinska, ja, ik zei het verkeerd. Opvallend is dat de knock-outfase zijn Oost-Europese onderrondje geworden. Hè? Russische, Oekraïnse tennissers die het geregeld tegen elkaar opnemen. Merk je daar enige spanning bij eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat er vooral spanning is bij de organisatie, bij de toernooidirectrice Amélie Mauresmo. Want stel dat Schneider, de Russin, uit de bovenste helft doorgaat naar de finale. En onderin Marta Kustjuk uit de Oekraïne tegen elkaar komen in de finale. Ze geven elkaar geen hand. Dat is gebruikelijk voor de Oekraïnse spelers. Die weigeren Russinnen en ook Wit-Russinnen de hand te schudden. Ongeacht of ze winnen of verliezen. Gunnen elkaar ook in het baaninterview geen erkenning, geen waardering. Bespreken hun tegenstander niet. Dus ja, als je dat krijgt bij een finale, dat is niet iets om naar uit te kijken voor de organisatie. Dus dit kan nog wel eens een staartje krijgen, ja.
0: Laten ze zich uit over die politieke spanning en de oorlog eigenlijk?
1: Nee, de meeste niet, want eigenlijk mogen ze dat ook niet. Dan krijgen ze boetes, dus er wordt op hun hart gedrukt. Geen politieke uitingen in de persconferentie. Ze houden zich daar natuurlijk niet aan, hè. Want Marta Kostyuk, de Oekraïense, die van haar landgenoot, ook een Oekraïense, Svitolina won in de kwartfinale. Dat is natuurlijk een groot moment voor Oekraïne, voor het Oekraïns tennis, voor de mensen die vechten in de oorlog. Dus Kostyuk, haar huis is gebombardeerd op een paar honderd meter na in Kiev. Dus die zit daar echt wel mee. Dus het wordt spannend.
0: Ja, het is een interessant toernooi weer, Roland Garros, dit jaar. Dankjewel, Marcella Mesker. Als je mentale klachten hebt, dan kan de huisarts je doorverwijzen naar de praktijkondersteuner. Jaarlijks krijgen 600.000 mensen dat soort hulp. Maar het onderzoek van de Lancaster University blijkt dat mensen op lange termijn niet mentaal gezonder zijn of aan het werk blijven. Roger Prudon is universitair docent en de onderzoeker van dit onderzoek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En waardoor komt het dat die praktijkondersteuner te weinig hulp biedt?
2: Dat is een hele goede vraag. En ik moet de kanttekening plaatsen dat Het kan zijn dat mensen zich op de korte termijn wel beter voelen door de praktijk ondersteunen, maar daar hebben we geen gegevens over. Op de lange termijn zien we inderdaad dat het niet effectief is. Ik denk één mogelijke verklaring is dat de intensiteit van behandeling best laag is. Gemiddeld hebben mensen ongeveer 6 sessies van 20 tot 30 minuten. En mogelijk zou dus meer behandeling wel effectief kunnen zijn. Maar de manier waarop de POH GGZ de praktijkondersteuner nu is vormgegeven, zien we dat niet terug in de gegevens.
0: Nee. En mensen moeten dus op lange termijn soms ook stoppen met hun werk vanwege de mentale klachten. Wat ziet u daarin gebeuren in uw onderzoek?
2: Ja, we zien inderdaad dat als we kijken naar zeg maar, het moment rond dat mensen zorg vragen bij de huisarts, dat ongeveer 1 op de 20 mensen hun baan verliest. Maar als we dan weer vervolgens kijken naar helpt de POH GGZ, helpt de praktijkondersteunende mensen om aan het werk te blijven of terug aan het werk te gaan, dan zien we daar eigenlijk ook geen effect op. Dus ook met de praktijkondersteuner verliezen nog altijd best veel mensen hun werk, helaas.
0: Ja, en zijn dit dan de punten, dus dat baanverlies en de intensiteit waarop u zegt, nou, ik trek de conclusie, de hulp schiet eigenlijk tekort door die praktijkondersteuner?
2: Ja, ik denk de zorg schiet tekort als we die doelen belangrijk vinden. Nogmaals, er worden nu dus wel 600.000 mensen per jaar geholpen die waarvan het merendeel geen zorg zou hebben ontvangen zonder de praktijkondersteuner. Maar ik denk wel dat we dus goed moeten nadenken naar wat kunnen we veranderen om ook te zorgen dat inderdaad die mensen op de lange termijn dan meer aan hebben.
0: Ja, we hebben om een reactie gevraagd bij de Landelijke Huisartsvereniging en ook de Landelijke Vereniging POH GGZ van de praktijkondersteuners dus. En die laten weten dat door de lange wachttijden in de GGZ veel patiënten niet door kunnen naar bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater. Dat ze dus daarom onder behandeling blijven bij die praktijkondersteuners. Ze zeggen ook zelf, het is geen behandeling, maar het is vooral een vinger aan de pols. Noemen ze zelf ook onwenselijk. Wat vindt u van die reactie?
2: Daar ben ik het zeker mee eens. Ik denk in het onderzoek zien we inderdaad ook terug dat er ongeveer 1 op de 5 mensen die naar de praktijkondersteuner gaat uiteindelijk wel terechtkomt bij de gewone GGZ. Ik denk wat misschien opvallend en verrassend is dat ook als we dan kijken naar die mensen, dan is het niet zo dat op het moment dat ze de gewone GGZ binnenkomen, dat de ernst van de problemen minder zijn omdat ze door de praktijkondersteuners zijn gezien. Hmm. Dus ja, het wordt gebruikt als overbruggingszorg. Maar of het ook effectief is als overbruggingszorg is een andere vraag.
0: Ja, wat zou er dan moeten veranderen om het te verbeteren?
2: Ja, ik denk dus dat er vooral moet worden gekeken naar het type behandeling dat wordt gegeven en hoeverre dat aansluit bij de problemen die mensen hebben. Ik denk voor mijzelf is een grote vraag naar nou ja, hoe komt het nu dat mensen relatief weinig sessies hebben? Binnen de gewone GGZ zien we dat mensen vaak ja, een jaar of anderhalf jaar lang wel behandeld worden en dan misschien 40 uur behandeling krijgen. Wat dus vele malen meer is dan wat ze krijgen bij de praktijkondersteuner.
0: Ja, dus misschien moet die intensiteit wel omhoog.
2: Dat er komt. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Die punten zijn weer opgeschreven. Dank voor uw onderzoek, universitair docent en onderzoeker aan de Lancaster University, Roger Prudhomme. Moesten vergaderingen in de Tweede Kamer doorgaan of niet nadat corona was uitgebroken in ons land? Die vraag leidde tot een strijd achter de schermen, bleek vandaag bij de gesprekken voor de coronacommissie. Straks onze verslaggever.
3: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: NPO Radio 1.
0: Het is 5:30, de hoofdpunten uit het nieuws. Kasper.
6: Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren en werken in Nederland. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, komen ze maar moeilijk de Gazastrook uit. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. Als de werkomstandigheden in slachthuizen niet snel verbeteren, wil minister Velbrief het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector gaan verbieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij over 2 weken verbeteringen wil zien. Al jaren zijn er klachten, vooral van arbeidsmigranten, over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en geweld. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. De uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. De politie in Italië heeft 2 verdachten aangehouden voor het in brand steken van 4 arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw.
0: Dankjewel, Kasper. Peter Kuipers-Munneke is hier voor het weer. Ik ben best wel een beetje nat geregend op de fiets vanmiddag. Volgens mij blijft die kans, hè, dat je nat regent op een fiets als je ergens in Nederland fietst.
7: Ja, zeker. En als je op dit moment bijvoorbeeld in Noord- of Zuid-Holland bent of in Zeeland en een heel groot deel van Brabant, dan is de kans ook bijna 100% dat je op dit moment aan het nat worden bent. Want er trekt best een omvangrijk regengebied over het land. Dat is tot halverwege het land gevorderd zo'n beetje. Dat betekent dat de oostelijke provincies, daar is het op veel plaatsen nog droog. Ja, er zijn wel een paar buitjes in Groningen en in Drenthe. Maar het gebied met wat langdurigere regen moet nog komen. Dat is dan voor de komende uren vanavond. En dat levert al met al toch wel behoorlijk wat regen op. Vannacht wordt het op veel plaatsen dan wel weer droog. Koelt het af naar zo'n 12 tot 14 graden. Maar je zult merken dat er buitjes in Groningen en in Drenthe. Maar het gebied met wat langdurigere regen moet nog komen. Dat is dan voor de komende uren vanavond. En dat levert al met al toch wel behoorlijk wat regen op. Vannacht wordt het op veel plaatsen dan wel weer droog. Koelt het af naar zo'n 12 tot 14 graden. Maar je zult merken dat er best wat wind staat vannacht en ook morgen overdag. Neemt uiteindelijk toe zelfs tot

0: oosten en zuidoosten van het land is daar ook een grote kans van bij. Nou, even een ander voorzetsel verzinnen. Een grote kans op onweer en ook op hagel.
1: Ja, geen fietsdag dus. Wanneer kun je wel lekker fietsen?
0: Ja, dat komt eigenlijk vanaf het weekend pas weer. Zaterdag kan je een beetje om de buien heen slalomen, want dat zijn er dan niet zo heel veel meer. En zondag lijkt een grotendeels droge dag te blijven. Bovendien is het dit weekend ook weer iets warmer met zo'n 19 graden. De dag tussen morgen en het weekend, dat is vrijdag, dan hebben we ook nog best een aantal buien. Maar dan komt de zon wel weer iets vaker tevoorschijn. Dus dan ga je, als je een beetje positief naar buiten kijkt, wel iets van verbetering zien.
1: Dankjewel, Peter. En het weer Gerritsen bij de ANWB. Het kan toch nog iets drukker, zie ik.
2: Zeker, 800 kilometer file in totaal, dus drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging in de Randstad. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een half uur. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopend Velsen en Akersloot. 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Lidam en Papendrecht een half uur extra reistijd. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur oponthoud.
3: Ster. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
7: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
8: NOS Radio 1-journaal.
1: In het begin van de pandemie is er achter de schermen een strijd geweest om de vergaderingen in de Tweede Kamer door te laten gaan. Dat zei oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep in haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Politiek verslaggever Lars Geerts die volgt die enquêtecommissie. Ja, Lars, Kamerleden wilden het werk toen helemaal stilleggen?
9: Ja, er waren een aantal Kamerleden die liever niet meer wilden vergaderen. Daar zaten Kamerleden van vooral de coalitie bij, zo zei Ariep. Want, redeneerde zij, er was een algemene lockdown ingegaan. Mensen moesten vooral thuis werken. En die Kamerleden zeiden, wij willen niet naar Den Haag komen. Dat betekent onder meer natuurlijk een gevaar voor de gezondheid, maar daarnaast ook dat allerlei mensen die het Kamerleden ondersteunen ook er naartoe moeten komen. Ariep die zei, daar was ik het niet mee eens. Ik wilde ze in ieder geval één keer per week naar de Kamer hebben om ervoor te zorgen dat er gedebatteerd kon worden over corona en de Kamer zijn controlerende taak kon vervullen. Maar daarvoor was het wel nodig dat er 76 Kamerleden in ieder geval naar Den Haag zouden komen om de presentielijst te tekenen. En daarvan zegt ze, daar heb ik toch wel heel veel moeite voor moeten doen.
10: Men wilde niet komen. En ik vond dat wel, ja, ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Want in die tijd zag je, de hele samenleving was natuurlijk geraakt door al die maatregelen. De supermarkten, daar de jongeren renden, er werkten 3 slagen in de rond om die vakken te vullen. De verpleegkundigen, de artsen, de onderwijs en wij één keer per week.

0: ik wil wel die ergernis wel laten weten, zeg ik u eerlijk. Daar heb ik heel veel moeite mee gehad.
1: Ja, uiteindelijk is wel besloten om in ieder geval één keer per week dus naar de Kamer te komen om te debatteren over corona. Er waren ook voorstellen om digitaal te vergaderen. Maar daarvan zijn we nooit in meegegaan, omdat dat volgens haar grondwettelijk niet kon. Maar er zijn anderen die dat betwisten.
2: De commissie die doet ook onderzoek naar de rol van de Tweede Kamer tijdens die coronaperiode. Vond Ariep dat de Kamer het goed had gedaan?
1: Over het algemeen wel, zei ze, maar ze waren niet goed voorbereid. Dat was eigenlijk niemand, zei ze, en wij ook niet. Er waren wel crisisplannen, die waren gemaakt door de ambtelijke top. Daar wist Ariep niks van. En Ariep beklaagde zich daar ook over. Ook nadat corona al aan de hand was, was het Kamerpersoneel, de ambtelijke top van de Kamer, bezig met plannen maken. Maar daar werd de politiek buiten gehouden. En je kon aan Ariep merken dat dat nog steeds bij haar heel diep zit.
0: Dat je ook gesteund voelt door de top van de organisatie. Dat ze ook gewoon meedenken. En dat was helaas niet het geval. Wel, ik heb ze altijd bij willen betrekken. Maar dat was niet zoals het zou moeten. En ik gun elke voorzitter een hele goede staf om zich heen. Staf was trouwens uitstekend, maar griffier. Dat is ook altijd zo geweest in het verleden, hoor. Dat griffiers die van de Kamer hielden.
2: Ging dit toch over corona, Lars? Of ging dit ook meer over hoe ze weg is gegaan? Want er is natuurlijk nogal wat gebeurd.
1: Zeker. Nou, je kon inderdaad merken dat af en toe het coronaverhoor meer ging over het conflict dat zij had met de ambtelijke top van de Kamer. Die haar uiteindelijk heeft beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De reden waarom ze weg was gegaan. En de reden ook waarom zij niet langer de voorzitter van deze parlementaire enquête corona kon worden. Want dat was ze eigenlijk. Nu was ze dus de getuige. Maar je kon merken dat het bij haar nog hoog zat en dat ze het podium graag wilde gebruiken om dat nog even duidelijk te maken.
2: Ja, nou, de Kamer was niet voorbereid, dat hoorden we van Ariep. Dat lijkt een thema te zijn in deze verhoren tot nu toe. Hè?
1: Ja, dat hoorden we vorige week ook, dat hoorden we maandag ook. Dat mensen niet voorbereid waren op de grootte van deze pandemie. En dat hoorden we ook van Ernst van Koesveld. Hij was de eerste topambtenaar die werd gehoord. Hij was verantwoordelijk en is verantwoordelijk voor de langdurige zorg tijdens de coronapandemie. Moest daarover verhoren. En dus ook in die hoedanigheid betrokken bij het besluit om de verpleeghuizen dicht te doen. En hij zei ervan dat was een loodzwaar besluit. Dat hebben we genomen op advies onder meer van de bestuurders van die verpleeghuizen zelf. Maar hij zei, we hadden uitzonderingen daarop bedongen. Dat je bijvoorbeeld aanwezig mocht zijn bij stervenden. Op de een of andere manier kwam die uitzondering niet door. En dat vonden we heel, heel erg verschrikkelijk, zo zei hij.
3: Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat je dat maar met weinig mensen kan doen is ook verschrikkelijk. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen die afscheid willen nemen. En dat je soms afscheid moest nemen op afstand is ook verschrikkelijk. Dus die berichten dat dit verschrikkelijk was, bereikte ons. Dat soms heel strikt gehanteerd bereikte ons ook. En daarom hebben wij meerdere malen gezegd, het is niet ruim, maar er zit wel ruimte in de regeling om dit mogelijk te maken.
1: Later ging het beter, zo zei Van Koesveld, maar we hebben er een aantal keren op moeten wijzen dat er uitzonderingen mogelijk waren. En dan waren er nog steeds bestuurders die een te strikte, in zijn ogen, manier hanteerden om deze regel in te voeren.
2: Ja, was hij ook betrokken bij de keuze om dat verplegend personeel in die verzorgingshuizen niet uit voorzorg beschermingsmiddelen te laten dragen?
1: Ja, was hij ook bij betrokken. Daarvan zei hij, ja, dat was het advies van de wetenschap. En wat je moet weten op dat moment. Er was enorme schaarste. We hebben toen inderdaad keuzes moeten maken. En daarvan hebben we gekozen wie heeft er het hardst nodig. Daar hebben ze gevaren op de wetenschap, zo zei hij. En die wetenschap kwam met een richtlijn. Hij zei ook, als het anders was geweest, dan had je weer hele andere keuzes moeten maken.
3: We hadden ook niet opeens, als we de andere richtlijnen hadden gehad, hadden we opeens veel meer mondneusmaskers. Want er was alom schaarste. Want als we allemaal hadden gezegd, we gaan preventief dragen, dan was daar zeker niet genoeg voor. Dus dan hadden we nog veel scherper moeten zeggen, wie heeft dan recht op deze mondneusmaskers en wie heeft er geen recht op en welke zorg kan er misschien niet doorgaan. Want die keuze is er natuurlijk ook altijd. Dat willen we natuurlijk niet. Maar op het moment dat jij denkt dat je niet genoeg beschermd bent, dan kun je ook de keuze maken om de zorg niet te verlenen. Dat hadden we dan op grote schaal ook moeten doen. doen.
1: Dat was het alternatief geweest voor die richtlijn. Als je had besloten dat verpleegkundigen uit voorzorg wel mondmaskers hadden moeten dragen, ja, dan had het zomaar kunnen zijn dat die mondmaskers er niet waren en dat de zorg überhaupt niet was verleend.
2: Lars Geers vanuit Den Haag. En vrijdag gaan de verhoren verder. Dan wordt voor het eerst de voorzitter van het OMT, het Outbreak Management Team, gehoord, Jaap van Diesel. Meerdere gemeenten gaan stoppen met de vrijstelling van schoolonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof en ze geven dan thuisonderwijs. De Hoge Raad zei eerder in een uitspraak dat die vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is. En Groningen die neemt die uitspraak nu over. Daar maken nu 33 kinderen gebruik van die regeling. Onderwijswethouder Carine Bloemhof van GroenLinks-PvdA of Pro. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Nou, deze kinderen krijgen nu thuisonderwijs dus, 33. Wat gaat daaraan veranderen?
4: Ja, we gaan voor nieuwe gevallen gaan wij in Groningen geen vrijstelling meer verlenen. We zijn ontzettend blij met de uitspraak van de hoogste rechter. Die eigenlijk zegt, ja, als er openbaar onderwijs beschikbaar is, dan is er geen reden meer tot vrijstelling. Overigens hebben we in Groningen ook alle andere levensbeschouwelijke richtingen, dus ook daarvoor zie ik geen probleem. Ja, en dat is goed, hè, want kinderen hebben gewoon recht op goed onderwijs en ook, ja, om samen met andere kinderen naar school te gaan.
2: Ja, maar u zegt de nieuwe gevallen, die krijgen dat dus niet. En de gevallen die nu al thuisonderwijs krijgen, die 33 kinderen?
4: Ja, daar moeten we mee in gesprek als gemeente. En wij zitten echt te wachten op duidelijke instructies, ook van de Rijksoverheid, van het ministerie van Onderwijs, hoe hiermee om te gaan. Hè? Want het kan een kind zijn wat nog op de kleuters zou instromen, of een kind in groep 8. Hoe moeten wij hier nu als gemeente mee omgaan voor de bestaande gevallen?
2: Dat weten we ook niet.
4: In Groningen zijn het niet veel. Nee, dat weten. Daar hebben we geen instructies nog van het Rijk. Dus wij hebben gezegd, nou, sowieso voor nieuwe gevallen gaan we het sowieso niet doen. En we gaan in gesprek met de ouders. En we willen ook gewoon duidelijke instructies dus van het ministerie van Onderwijs hoe hiermee in de praktijk om te gaan.
2: Ja, want wat is dan het dilemma? Waar heeft u dan mee te maken waarom u het eigenlijk nog niet weet wat u met die 33 kinderen moet?
4: Nou, het is ontzettend ingewikkeld. Hè. De afgelopen jaren zag je ook wel dat leerplichtambtenaren in het land het ook gewoon ingewikkelde gesprekken hadden met ouders. Soms de juristen bij, van wij hebben recht op een vrijstelling. Dus ik wil ook gewoon dat we goede backup hebben, zeg maar, van het ministerie. Dus wat ons betreft geen vrijstellingen meer en zoveel mogelijk kinderen van die 33 naar school. Maar het helpt wel ook als daar een uitspraak van het ministerie achter ligt. Maar nogmaals, kinderen die zich nu melden voor het nieuwe schooljaar en die geen vrijstelling hebben op dit moment, daar geven we ook geen vrijstelling meer voor. Want ik denk, en dat wil ik nog wel benadrukken, ook juist in deze tijd waar steeds meer mensen zich terugtrekken uit de samenleving, de soevereinen, et cetera, zich terugtrekken in de eigen bubbel, is het zo belangrijk dat kinderen met andere kinderen naar school gaan, samen leren, samen op kamp gaan. We moeten echt met elkaar omgaan in deze samenleving. Daarvoor is school essentieel.
2: En naar welke school gaan deze kinderen dan, als ze na deze zomer eigenlijk hiervan gebruik zouden willen maken?
4: Nou, we kunnen natuurlijk zeggen het openbaar onderwijs. Want het openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht je geloof. Mm-hmm. Maar als de ouders een voorkeur hebben voor een christelijke school of een islamitische school of voor willekeurig andere richting. We hebben alle richtingen in Groningen, dus dan zouden ze daar gewoon naartoe kunnen.
2: Dat staat ze vrij, ja. Nou, dat zijn de nieuwe aanmeldingen. Hebben dus ook die groep, die 33 kinderen die al gebruik maken van de regeling. Wat doet u als ouders het niet eens zijn met de koers die u nu als gemeente Groningen kiest?
4: Nou, daar zeg ik tegen van de hoogste rechter in dit land heeft gesproken. En die heeft gezegd van, ja, kinderen, het is zo van belang voor een kind om onderwijs te krijgen met andere kinderen en om samen naar school te gaan. Dus ik hoop ze nu echt te overtuigen van het belang om het kind gewoon samen met andere kinderen te laten opgroeien. Samen spelen, samen leren, dat is echt belangrijk.
2: Dat zijn de woorden, maar stel die ouders houden hun kinderen thuis. Wat doet u dan?
4: Ja, dan kunnen wij in principe met die uitspraak van de rechter in de hand deze ouders dwingen om ze wel naar school te laten gaan. We hebben ook begrepen dat het OM gaat handhaven op leerplicht. Dat was ook een probleem. Het OM handhaafde niet. Maar het is ook van belang dat uiteindelijk er ook vanuit het ministerie één lijn wordt bepaald. Hè? En niet dat er in de ene gemeente dit gebeurt en de andere gemeente dat. Daar hebben onze mensen in de uitvoering behoefte aan.
2: Ja, en daar wachten jullie dus ook nog een beetje op handvaten vanuit het Rijk.
4: Ja, dat zou heel fijn zijn, want dan worden die gesprekken ook een stuk simpeler. Dus wat ons betreft geen vrijstelling meer.
2: Duidelijk, dank voor uw verhaal. Wethouder Bloemhof uit Groningen was dat. Gaan we naar het sportnieuws, Casper.
5: Demi Vollering heeft zojuist de 5e etappe in de Giro Women gewonnen. In de 146 kilometer durende rit naar Santo Stefano di Cadore reden uiteindelijk 4 vrouwen met onder meer Anne van der Breggen weg. Daarna begon het gepoker om de ritzegen. Van der Breggen behoudt de roze trui en heeft nog altijd een flinke voorsprong van ruim een minuut op de nieuwe nummer 2 Vollering, die met deze overwinning in elke grote ronde een rit heeft gewonnen. Op het WK 3x3 basketbal hebben de Nederlandse mannen de laatste wedstrijd van de poolfase verloren van Duitsland. Het werd 13-21.
6: In de eerste echte serieuze test gaat het meteen mis voor de mannen van Aaron Royer. Want ze gaan roemloos ten onder tegen Duitsland, 21-13. En eigenlijk kwam Nederland er zeker het laatste stuk niet meer aan te pas.
5: Dat betekent dat Duitsland nu van China moet winnen om groepswinst binnen te halen. Als dat ze lukt, dan zal Nederland een tussenronde moeten spelen voordat ze zich plaatsen voor de knock-outfase. Tennis dan. Arina Sabalenka is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld verloor in 3 sets van de Russische Diana Schneider. Zij neemt het in de halve finale op tegen de grote verrassing van het toernooi, de Poolse Maja Swalinska. De Poolse qualifier wordt bijgestaan door de sponsor van de eveneens Poolse Iga Świątek, die verrassend genoeg sneuvelde in het toernooi. Swalinska vertelde na haar gewonnen derde ronde dat ze niet zeker wist of ze wel genoeg geld zou hebben voor nog meer hotelovernachtingen, omdat ze tot dan toe nooit echt veel gewonnen had. De sponsor van Świątek besloot bij te springen en dat betaalt zich nu dus dubbel en dwars uit. In de andere halve finale wacht er een Russisch-Oekraïns duel tussen Mira Andreeva en Marta Kotsjuk. De Aziatische Champions League voor vrouwen werd vorige week gewonnen door een Noord-Koreaans team. En dat team werd groots onthaald in eigen land en mocht zelfs de hand schudden van dictator Kim Jong-un. Op beelden is te zien dat de voetbalsters staan te springen en huilen van blijdschap bij de ontmoeting met Kim Jong-un. Het is de grootste prijs ooit voor het Noord-Koreaanse voetbal. Zowel de mannen als de vrouwen wonnen niet eerder zo'n groot toernooi.
2: Edwin Gerritsen bij de ANWB. Nemen de files al een beetje af?
7: Nou, weinig maar. Er staat nog steeds ruim 650 kilometer file. Het is drukker dan gebruikelijk. Vooral in de Randstad merk je dat. De langste file staat op de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden, 3 kwartier extra reistijd.
2: Rapper Ye, beter bekend als Kanye West, is al in Nederland, omdat hij zaterdag en maandag optreedt in het Gelredome in Arnhem. Maar het Centraal Joodse Overleg eist in een kort geding een inreisverbod voor de rapper. Verslaggever Roel Pauw is bij het kort geding. Roel, mag Kanye West van de rechter in Nederland blijven?
8: Nog niet. De partijen zijn net weer naar binnen geroepen in de zittingszaal. De kortgedingrechter heeft er ruim de tijd voor genomen om na te denken over deze precaire zaak, want dat is het natuurlijk. Rond 5:30 was de verwachting, maar het is nu aanstaande. Ik kan niet naar binnen en daar lopen praten natuurlijk. Dus voor mij is het nu ook even afwachten wat het wordt.
2: Ja, we weten nog niet wat het wordt.
8: Nee.
2: Nee. Jij is dus al in Nederland, dat werd vandaag bekend. Hè? Is het Centraal Joods Overleg dan te laat met dit kort geding eigenlijk?
8: Nou, ja, dat zou ik niet zo zeggen. Joodse organisaties zijn er al heel erg lang mee bezig geweest om te zorgen dat Jay niet in Nederland zou kunnen optreden. En ze hadden de hoop dat minister Van der Brink van Asiel en Migratie zelf dat besluit zou nemen. Maar die heeft dat niet gedaan. Dus was er geen andere route meer dan via de rechter. En omdat het eerste concert al voor zaterdag gepland staat, kom je dan uit bij de kortgedingrechter, die dus vandaag uitspraak gaat doen.
2: Ja, het zijn dus 2 concerten die waarvan de vraag is of het wel of niet doorgaat. Wat betekent dat eigenlijk als ze wel of niet doorgaan?
8: Als ze wel doorgaan, dan zal het Centraal Joods Overleg zeer teleurgesteld zijn. Want hun redenering op zitting was, Joden hebben in Nederland steeds meer te maken met antisemitisme. Er zijn allerlei bedreigingen, geweld, Joodse scholen moeten worden bewaakt. Dus Joden voelen zich nu al onveilig. Nou, en dan heb je daar Kanye West, die in het verleden ronduit antisemitische uitspraken heeft gedaan. Een van zijn nummers heet Heil Hitler. Hij heeft zichzelf wel eens een nazi genoemd. Hij verkoopt t-shirts met hakenkruizen erop. Nou, er was de vraag van het Centraal Joods Overleg, welk signaal geef je dan af als je zo iemand toelaat in Nederland en gewoon laat optreden? optreden. Dan normaliseer je antisemitisme en zullen Joden in Nederland zich nog onveiliger voelen. Zelfs als er helemaal niks gebeurt in Arnhem en zal J. alleen maar zijn onschuldige liedjes zingen. Dan nog het feit dat hij daar staat voor 30.000 mensen met zijn reputatie en zijn geschiedenis. Dat is in de beleving van het Centraal Joods Overleg al een verstoring van de openbare orde.
2: Ja. Weten we eigenlijk of zo'n inreisverbod zin heeft als iemand hier al is? Wat kan er dan nog gebeuren met dat verbod?
8: Nou ja, iemand tegenhouden kan niet meer als hij er al is, inderdaad. Wat dan wel kan, is dat je hem tot ongewenst persoon verklaart. En dan wordt iemand gesommeerd om bijvoorbeeld binnen 24 uur vrijwillig het land te verlaten. En als hij dat niet doet, dan kan hij worden opgepakt en uitgezet.
2: Dat zijn dan
8: iets ingewikkelder, denk ik. Dit was een iets makkelijker weg geweest als ze hem hadden kunnen tegenhouden. Maar dat is in elk geval niet gelukt.
2: Nee, die zaak is dus nog volop bezig. Tot slot, heeft jij zelf ook iets laten weten hierover?
8: Nou, dat weet ik niet. Net als hij moet hij wachten op de uitslag, de uitspraak van de rechter. Ik weet niet of hij dat allemaal heel erg spannend vindt. Hij heeft de afgelopen tijd wel meer tegenslagen gehad natuurlijk vanuit zijn perspectief. Er zijn allerlei concerten afgelast. Hem is de toegang tot bijvoorbeeld Polen en Zwitserland ontzegd. Dus ja, of hij hier erg van onder de indruk zal zijn, wat het ook wordt, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar nee. Dat gaan we zien.
2: Roel, jij gaat gauw terug de rechtszaal in voor de uitspraak. Dank, verslaggever Roel Pauw.
9: Vanavond
2: is er in de kwartfinale bij de mannen op Roland Garros een Italiaans onderrondje. Matteo Berrettini neemt het op tegen Matteo Arnaldi, twee Matteo's. En er is meer sport, want het Nederlands elftal speelt zijn laatste oefenduel in Nederland voordat het naar de VS vertrekt. In de Kuip speelt Oranje tegen Algerije, de uitzwaaiwedstrijd. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff, gaat dit nog ergens over, deze wedstrijd?
10: Nou ja, het gaat om met een goed gevoel straks naar de Verenigde Staten toe gaan voor het wereldkampioenschap. Het is natuurlijk een oefenwedstrijd. Het gaat om een goed gevoel creëren door een goed resultaat neer te zetten. Maar dat is het dan ook wel bij een uitzwaaiwedstrijd waarin van alles gebeurt. Er zijn veel festiviteiten rond deze wedstrijd. De spelers zullen voor het laatst een deel van de familie even zien voordat ze het vliegtuig ingaan naar New York, waar maandag Nederland tegen Oezbekistan nog oefent. En Koeman wil voor het eerst kijken wie er natuurlijk echt fit is en hoe het Nederlands elftal het moet gaan doen tegen een systeem waar ze wat moeite mee hebben, namelijk een systeem met een tegenstander die drie verdedigers opstelt en vijf middenvelders plus twee aanvallers of wat accentverschuivingen. Dus er is genoeg om naar te kijken.
2: Ja, en je begint al over de fitheid, hè? Daar is natuurlijk veel over te doen geweest. Depay, De Jong, Timber, zijn ze op tijd fit genoeg? Hoe hebben ze de week doorstaan?
10: Timber is niet bij het Nederlands elftal. Die heeft rust gekregen nadat hij de Champions League finale met Arsenal heeft gespeeld. Heeft hij een deel van meegedaan. Dat zag er in ieder geval goed uit. Mag zich iets later melden bij het Nederlands elftal. Dus die gaan we niet zien. Memphis is bij zijn club terug. Maar het is wel afwachten hoe hij ervoor staat. En voor de rest is eigenlijk iedereen fit. Alleen Dumfries is er niet bij. Want hij is vanavond nog geschorst na een rode kaart in de vorige oefenwedstrijd.
2: Dat is in ieder geval een beetje positief. Dan de tegenstander Algerije. Doe daar nog bekende mee tot slot.
10: De bekendste zijn Hartsmoussa en Zerouki, die we kennen van de Eredivisie van Twente en van Feyenoord. Die gaan we vanavond hopelijk ook in actie zien.
2: Dank Jeroen. En we horen jou vanavond vanaf 9:15. Is het allemaal live te luisteren hier op NPO Radio 1. En het is ook te zien op NPO 1. En dat was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Morgen, dan zijn we er weer. Zometeen nog het uitgebreide NOS-journaal met Casper. Fijn dat u erbij was. En ik wens u een fijne avond.

0: Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines. Van media en cultuur tot politiek.
1: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
2: Louisa, wat zit jij te lachen?
3: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus
4: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld. Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
0: De Rode Draad.
5: BNNVARA.
6: Is het een trend? You heard it here first.
0: Met Natasha Gibbs en Stefan Konduur.
5: Zometeen om 7 uur.
7: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
10: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
13: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
14: Jan-Willem Wesselink.
15: Goedenavond. Asielzoekers die te lang op hun procedure moeten wachten hebben straks geen recht meer op een dwangsom. Maar als dat drukmiddel vervalt, hoe moet de overheid dan nog gedwongen worden om haar eigen regels na te leven? Dat bespreken we zometeen in Dit is de Dag, na het NOS Journaal, met Casper Meijer.
16: Duitsland is zijn zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad, het machtigste orgaan van de Verenigde Naties. Het is opmerkelijk, want het land had decennia lang altijd een plek in de raad. Correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, hoe kan het dat Duitsland nu geen zetel meer heeft?
17: Daar zullen de diplomaten nu hun hoofd over breken, want die hebben hier jarenlang hard aan gewerkt. Het is iets anders. Duitsland heeft niet altijd een zit gehad in die raad, maar heeft wel elke keer dat het zich kandidaat heeft gesteld als groot en machtig land, derde economie in de wereld, na de VS ook de grootste financiële steun van de VN, ja, ook altijd met succes die plek dan gekregen. Dus de laatste keer was in 2020 en nu is dat dus mislukt. En vooraf was wel al duidelijk dat er drie kandidaten waren voor twee plekken uit de groep waar Duitsland uit komt, dus Europese, West-Europese landen. En dat het dus vechten zou worden en dat Duitsland ook wel een achterstand had, omdat het pas na 2020 aan die campagne kon beginnen en Oostenrijk en Portugal al eerder. Maar ja, uiteindelijk zal het onduidelijk blijven waarom het niet gelukt is. Want soms is het ook gewoon een zakelijke uitruil wat je voor een stem kunt geven. Alle landen hebben daar één stem in de Veiligheidsraad. Er wordt soms ook gewoon handel gedaan. En de stemming is geheim.
16: En hoe vervelend is het nou voor Duitsland dat ze dus geen zetel hebben?
17: Ja, dit is wel echt ook een flinke nederlaag. Want het is dus nog nooit voorgekomen dat het zich kandidaat heeft gesteld en dan dus toch niet voldoende stemmen krijgt. En er is jaren aan gewerkt. En dus ook al wel voordat de huidige regering in Duitsland aan de macht kwam. Maar de huidige minister van Buitenlandse Zaken was de afgelopen dagen nog in New York om op het laatste moment nog zoveel mogelijk landen te overtuigen. Dus voor hem is het een verlies. En voor de bondskanselier, Friedrich Merz, is het ook een persoonlijk verlies. Want die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht. Juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
16: Ja, dat is voor hem wel een nederlaag. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. In de rechtbank in Amsterdam ging het vanmiddag over de vraag of rapper Kanye West, tegenwoordig J, geweerd kan worden uit Nederland. Het Centraal Joods Overleg had een kort geding aangespannen tegen zijn komst. Inmiddels is er een uitspraak. Verslaggever Roel Pauw, wat zegt de rechter?
7: De rechter heeft bepaald dat Kanye West gewoon in Nederland kan blijven. Inreisverbod, dat was al niet meer aan de orde omdat hij hier al was. Maar een uitzetting van de rapper, dat is ook niet aan de orde. De reden die de rechter aangaf was dat Joden in Nederland zich weliswaar door de aanwezigheid van Kanye West onveilig kunnen voelen. West heeft zich in het verleden heel antisemitisch uitgelaten. Had een liedje dat Heil Hitler heette, noemde zichzelf ook wel eens een nazi. En de rechter heeft er op zich begrip voor, maar ze noemt dat een abstract gevaar voor de openbare orde. Op dit moment, zegt ze, zijn er geen aanknopingspunten om ervan uit te gaan dat het rond de optredens in Arnhem zaterdag en maandag mis zou kunnen gaan. Daarin volgt deze uitspraak de afwegingen van minister Van den Brink. Die zei, hij heeft zich al een jaar lang niet meer antisemitisch uitgelaten. Bij vorige concerten zijn er ook geen incidenten geweest. En zegt de rechter, daar heeft u niet iets concreets tegenover kunnen zetten. De verwachting dat het dan alsnog mis zou gaan. En zei ze, net als de minister, zal de zaak in de gaten worden gehouden als Kanye West zich weer misdraagt. Voor, tijdens of na het optreden in Arnhem, dan zal er alsnog passende actie volgen. Maar er is geen reden om hem bij voorbaat de toegang tot Nederland te ontzeggen.
16: Dankjewel, verslaggever Roel Pauw. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan concerten van de rapper niet door. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die hier met een studievisum mogen studeren. Ze gaan naar de universiteit in Wageningen. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen een studenten- of werkvisum gekregen, maar ze kunnen maar moeilijk de Gazastrook uitkomen omdat Israël daarvoor geen toestemming geeft. En de reis was zonder hulp van Nederland niet mogelijk geweest. Het is nog niet duidelijk wanneer de andere Gazanen met een visum naar Nederland kunnen reizen. Bij een helikoptercrash in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een militaire oefening in het graafschap Devon. In het gebied zijn vaker oefeningen. Op beelden is te zien dat er niks van het toestel over is. De Britse premier Starmer zei in het parlement dat hij aan de families van de slachtoffers denkt.
14: Mr. Speaker, I'm also aware of a Royal Navy helicopter crash this morning in Devon. This will be a deeply worrying time for the families. And more information will be set out as soon as possible.
16: Hoe het helikopterongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa eigen geavanceerde chips moet maken, er meer datacentra moeten komen en dat in Europa cloud- en AI-technologie ontwikkeld moet worden. Als de werkomstandigheden in slachthuizen niet snel verbeteren, wil minister Velbrief het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector gaan verbieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij over 2 weken verbeteringen wil zien. Al jaren zijn er klachten over onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en geweld. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk in 1991... Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand was bij haar kanker vastgesteld. Margriet Hermans was 72 jaar. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Italië-correspondent Angelo van Schaik. Angelo, wat is daar gebeurd?
18: Vier landarbeiders, drie Afghaanse immigranten en een Pakistaan zijn afgelopen maandag levend verbrand in een busje bij een benzinestation in Almendolara, in de buurt van Cosenza in Calabria, dat is in Zuid-Italië. En een vijfde landarbeider, van Afghaanse afkomst, kon uit het busje klimmen en uiteindelijk vluchten. Eerst dacht men dat het om een ongeluk ging, maar later bleek dat de brand was aangestoken. Op videobeelden is te zien hoe twee mannen benzine in de auto gooien, aansteken, de deuren op slot doen en vervolgens vluchten. Dus het was geen ongeluk, maar een gruwelijke viervoudige moord.
16: Ja, die twee mannen zijn aangehouden. Wat is over hen bekend?
18: Nou, die twee mannen die zijn opgepakt, dat zijn ook Pakistaanse immigranten. Ze zijn de twee bazen van de vier landarbeiders. Ze werkten als ronselaars, caporali in het Italiaans, voor de Italiaanse eigenaren van het landbouwbedrijf waar de vier landarbeiders werkten. De landarbeiders zouden gevraagd hebben wanneer nu eindelijk hun achterstallige loon van zo'n anderhalve maand zou worden uitbetaald. En dit was dus het antwoord op die vraag. Dus zoals het er nu naar uitziet, is het motief voor deze viervoudige moord geld.
16: Ja. Hoe wordt er in Italië op deze moord gereageerd?
18: Nou ja, in één woord, met schok. Een woordvoerder van Italië's grootste vakbond, CGL, heeft het over een onvoorstelbaar ernstige daad en heeft geëist dat de Italiaanse overheid nu eindelijk eens werk gaat maken van de erbarmelijke omstandigheden, werkomstandigheden van landarbeiders in de Italiaanse landbouw. Dat gaat voornamelijk om immigranten. De president van de regio Calabrië, waar Cosenza in ligt, heeft het over een onmenselijke daad. En de commissaris van de politie in Cosenza, die het onderzoek nu leidt, ja, die is vooral heel geschokt door de ernst van de zaak. Zowel vanwege het aantal slachtoffers, vier dus, maar ook vanwege de manier waarop het gedaan is. Dus ja, hij is in shock, net als heel Italië in shock is door deze gruwelijke viervoudige moord.
16: Dankjewel voor je toelichting, correspondent Angelo van Schaik. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in de naam hebben. Zij waren bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar ze krijgen dus geen gelijk, zag ook dit raadslid van PRO Veenendaal.
19: Ah,
20: daar staat
19: het. Jammer.
20: U heeft verloren.
19: Ja, jammer. Dat is echt jammer. En dit, nou, dit betekent wel wat voor lokale partijen. Niet alleen nu voor ons, maar ook naar de toekomst toe. Want wat kan een landelijke grote partij doen? En hoeveel ruimte kunnen ze pakken ten opzichte van lokale partijen?
16: Fractievoorzitter van Progressief Nederland Jesse Klaver is tevreden.
21: Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de naam ook echt kunnen gaan voeren ook in het parlement. Die belemmering is nu weggenomen. Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. En dan moet het parlement eraf besluiten.
16: Het parlement moet dus nog wel stemmen over de nieuwe naam van de fusiepartij, maar dat lijkt een formaliteit. Veel kinderen en ouders lopen deze dagen de avondvierdaagse. Ook vanavond weer, alleen wordt er opnieuw veel regen verwacht. Maar deze kinderen in Wassenaar vinden dat geen enkel probleem, zeggen ze tegen de omroep Centraal Plus.
22: Gewoon doorzetten.
23: Ja, gewoon doorzetten. Ja.
24: En wij vinden het soms wel leuk als het gaat regenen.
25: Ja. Ja.
26: Waarom is dat zo leuk?
24: Ja, gewoon, ja.
27: Gewoon gezellig. Geluid.
24: Ja, gezellig. Ja.
16: Gisteravond ging de avondvierdaagse op een aantal plaatsen zelfs niet door vanwege onweersbuien. Maar vooralsnog lijkt het vanavond overal door te gaan. Het is 6:10. Het weer nog. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms ook met hagel en onweer. En het wordt dan ook maximaal 18 graden.
15: Dankjewel, Casper. Hoe druk is het nog op de weg, Edwin Gerritsen?
28: Ja, er staan nog 400 kilometer file. Het is een drukke spits nog steeds. De meeste vertragingen in de Randstad. De langste files staan op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Afritweide Wormer, 3 kwartier extra reistijd. Wellicht rommel op de weg, er zijn 2 rijstroken dicht. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden, 3 kwartier. A15 Nijmegen richting Rotterdam, voor Sliedrecht 20 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten extra reistijd.
29: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
15: Goedenavond. Asielprocedures in Nederland duren vaak veel langer dan wat wettelijk mag. En daardoor blijven asielzoekers lang in onzekerheid.
1: next month and be here 2 years. It's like your life is stopped because you can't know if you stay here or you back to your country.
15: Het IND betaalt daarom dwangsommen aan asielzoekers. Dat bedrag liep vorig jaar op tot 79 miljoen euro. Maar daar gaat een einde aan komen. In ieder geval als het aan SGP-Kamerlid Diederik van Dijk ligt.
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
15: En daar is meneer Van Dijk niet alleen in, want hij kreeg een meerderheid van de Tweede Kamer achter zijn voorstel. Maar is het een goed idee om te stoppen met die dwangsommen? Of worden asielzoekers daarmee een belangrijk middel om hun recht te halen uit handen genomen? Dat ga ik bespreken met Diederik Van Dijk zelf van de SGP. Dus goedenavond.
3: En ook goedenavond.
15: Met, universitair hoofddocent bestuursrecht Viola Beks-Rijmert. Ook fijn dat u er bent, meneer Van Dijk. U diende het abonnement in, dat is op de asielwet van meneer Van der Brink, die zeg maar voor ronde 2 door het parlement gaan. Gisteren, dat amendement die u in met jaar 21, de ChristenUnie en de VVD. Waarom willen jullie af van die dwangsommen onder last?
3: Omdat het inmiddels al heel lang de praktijk is dat deze dwangsommen op geen enkele manier doen wat ze moeten doen, namelijk eraan bijdragen dat asielzoekers tijdig een beslissing krijgen op hun aanvraag. Mm-hmm. Eigenlijk is het zelfs integendeel. IND-medewerkers verliezen steeds meer tijd en capaciteit aan het afhandelen van de asieldwangsommen. En die tijd kunnen ze dus niet besteden aan het behandelen van de aanvragen. Die IND heeft zulke grote achterstanden dat, ja, hoe hoog je ook een asieldwangsom zou maken, ze kunnen niet harder werken dan ze nu al doen. Dus dit is, het kost tientallen miljoenen euro's belastinggeld per jaar. Het helpt niet. Asielzoekers worden niet mee geholpen. En eigenlijk werkt het zelfs dus averechts. Omdat er steeds meer tijd verloren gaat aan het afhandelen nu van dwangsommen.
15: En waarom kost het zoveel tijd om die dwangsommen over te maken?
3: Nou ja, ook dat vergt natuurlijk allerlei administratie. En ook die moet natuurlijk bekeken worden. Wordt een dwangsom terecht aangevraagd? Is daar sprake van? Dus ja, ook die afhandeling komt al op een takenpakket die de IND hoe dan ook nu al niet aan kan. Ja. En daarom is ook al de reden dat de IND inmiddels al een aantal jaren eigenlijk smeekt aan de politiek: alsjeblieft, maak een eind aan dit dwangsommencircus, want niemand is hiermee gediend.
15: Mevrouw Beks-Rijmert, niemand is ermee gediend. Waarom zouden we dat dan eigenlijk doen, die dwangsommen?
4: Ja, we doen die dwangsommen omdat we een stok achter de deur willen hebben. En ook misschien wel een beetje een piepsysteem voor overheidsorganisaties die niet functioneel zijn, hè, dus die te laat zijn. Nou, dat zegt meneer Van Dijk ook terecht. Hè. De IND heeft heel erg veel moeite om op tijd te beslissen. Dat hebben we ook allemaal kunnen zien. De opvangcentra zitten voor een deel ook vol, omdat er mensen heel lang zitten te wachten op een besluit. Ik weet niet zozeer of dit nou een goed idee is om op deze wijze de dwangsommen af te schaffen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je er vanaf wil. Het kost veel geld en het kost veel tijd. Met betrekking tot die tijd twijfel ik. Omdat er nog steeds de mogelijkheid bestaat, gelukkig maar zou ik zeggen, om naar de rechter te gaan om te zeggen: hey, mijn besluit wordt veel te laat genomen. Rechter wilt u een nieuwe termijn opleggen. Dus de IND-medewerkers zullen nog steeds naar de rechtbank moeten. Daar zal ook nog steeds een administratie van moeten volgen. Het enige wat er afgaat is de dwangsom aan zich. Ja.
15: En dan zegt u, ik weet niet of het een goed idee is om af te schaffen. Zegt u daarmee eigenlijk, ik vind het geen goed idee, of weet u het echt niet?
4: Nou, ik vind het op dit moment geen goed idee. Omdat ik had verwacht dat als er zo'n amendement zou komen, we hebben dit al eerder gedaan. De Raad van State heeft toen expliciet gezegd dat dat niet mocht. Ik had verwacht dat er een plan zou liggen voor het robuust maken van de IND om te zorgen dat er wel op tijd wordt beslist. Want wat je nu doet is het piepsysteem afschaffen en er eigenlijk niks voor in de plaats stellen.
15: Wat is een piepsysteem?
4: Nou, dit systeem is ook ooit door een initiatiefwet van de Kamer erin gekomen. Uh-huh. En het idee was, die burgers die hebben niet genoeg achter de hand om te zorgen dat een overheidsorgaan op tijd beslist.
15: Ja.
4: En het werkt ook als een overheidsorganisatie faalt. He, dus gewoon structureel te laat beslist. Dan krijg je dus hele hoge bedragen aan dwangsommen, zoals we nu bij de IND zien. Dan ontstaat er ook politieke druk. Dat zien we nu ook. Mm-hmm. En dan was het idee, dan wordt dat opgelost. Ja. Maar die oplossing, die zie ik hier helemaal niet.
15: Nee. Meneer Van Dijk, is het niet beter om met de oplossing aan de slag te gaan in plaats van met die dwangsommen?
3: Het is altijd goed om met oplossingen aan de gang te gaan. Maar om even te reageren op wat mevrouw Beks zegt. Eigenlijk zegt zij, afschaffen is geen goed idee, want er is nog geen alternatief. Maar mijn stelling is juist, het instrument in zichzelf functioneert niet. Dus afschaffen is daarom altijd goed. Mm-hmm. Zelfs er zou er geen alternatief zijn, want het werkt averechts. Ik wil ook graag erbij nog wel beklemtonen, dat geeft mevrouw Beks ook aan. Het is nog steeds mogelijk voor een asielzoeker om wel naar de rechter te stappen. Alleen, het is geen mogelijkheid meer om dwangsommen af te schaffen. Nee. En dan werk aan een echte oplossing. Dat klinkt goed, maar ja, wel vooral op papier. Het is waar, die IND heeft enorme achterstanden. Dus het is logisch om te zeggen, ja, dan moet je die capaciteit vergroten. De waarheid is, sinds 2017 is de IND qua aantallen medewerkers gegroeid van 3000 naar bijna 7000 nu. Dus een enorme organisatie is er inmiddels opgetuigd. Het kost hen de grootste moeite om dat personeelbestand op peil te houden in deze arbeidsmarkt al. Dus de illusie om te zeggen van, ja, dan moet je dan maar die capaciteit vergroten en dan kunnen ze het wel aan. Het werkt niet. Het is theoretisch.
15: Of de wetgeving is te complex.
3: De wetgeving misschien ook te complex. Zeker, er spelen natuurlijk veel meer dingen een rol. Die wetgeving moet ook eenvoudiger worden. Nou, ook, er liggen nu nog, ja, dat is pas natuurlijk recent, een asielnoodmaatregelenwet afgeschoten in de Eerste Kamer, die daar wellicht iets aan had kunnen doen. Kijk, en wat ik, als het gaat over de grotere oplossingen, als SGP zeggen wij ook al jaren, we zullen iets moeten doen aan die instroom van die enorme hoge aantallen asielzoekers. Hey, want hier is niet tegenop te werken.
15: En dat punt, dat kennen we, dat laat ik voor nu heel eventjes rechts liggen, maar eigenlijk zegt u, ja, het doel van zo'n dwangsom is dat de overheid vervolgens zijn best gaat doen om dat te halen. Maar dat gebeurt toch niet. Ik bedoel, die tekorten zijn enorm. Ja, heeft die dwangsom dan nog wel een doel, mevrouw Beks-Rijmert?
4: Ja, maar ik vind het verhaal wat ik nu hoor best wel treurig. Het gaat over mensen die in een AZC zitten en die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Die een aanvraag doen op basis van hun ervaringen. En natuurlijk heeft lang niet iedereen recht op een vergunning, dat begrijp ik ook wel. Maar zeker de helft wel. Ja. De aantallen zijn ook niet enorm toegenomen. Dat is al een tijdje stabiel. Het is waar dat de wetgeving steeds complexer wordt, ook door jurisprudentie van het Hof van Justitie. Maar het is wel onze taak, en die is ook gewoon wettelijk vastgelegd, ook op EU-niveau, om die aanvragen af te doen. En om dan te zeggen, nou, we straffen de dwangsom af, want die werkt toch nooit, dan zou ik toch wel de vraag willen stellen aan u, vindt u dat ook op andere gebieden, waar het gaat om dakkapellen of om een milieuvergunning? Want dat waarom moet het nou voor de vreemdelingen afgeschaft worden en op andere gebieden niet?
3: Dat is een interessante vraag, waar ik graag nog even nader op doorga. Ik wil nog wel even hiernaast ook zetten.
15: Zullen we eerst dit punt en dan mag u daarna zeker uw eigen punt maken?
3: Nee, maar het is echt wel reagerend op het punt wat mevrouw Beks maakt. Het is ook veelzeggend dat geen enkel ander Europees land zo'n regeling kent als Nederland nu kent rond de dwangsommen. Dus dat is ook wel goed om even naast elkaar te hebben. Waarom zou Nederland op dit terrein zo'n uitzonderingspositie innemen in Europees verband? Dan B, ja, ook ik wil dat deze mensen natuurlijk tijdig een uitkomst kunnen krijgen, inderdaad. En daar moet absoluut aan gewerkt worden. Maar dat geeft nog geen rechtvaardiging om een slecht instrument, wat zelfs averechts werkt, om dat in stand te laten.
15: Maar de vraag van mevrouw Beks-Rijmert was een andere. Waarom wilt u dit alleen voor asielzoekers afschaffen en niet bijvoorbeeld voor dakkapellen of op andere plekken waar de overheid verzaakt?
3: Ik zocht eventjes naar die tweede vraag. Excuus, inderdaad. In de eerste plaats geldt, als SGP zijn wij helemaal niet ten principale tegen dwangsommen. Het is wel zo, en ik vermoed dat mevrouw Beks en ik elkaar goed kunnen vinden, dit systeem werkt eigenlijk alleen maar goed als dwangsommen tot een uitzondering behoren. Je kunt je inmiddels wel de vraag stellen, dat heb ik ook 1-2 jaar geleden gedaan nog via motie, werkt dit hele systeem van dwangsommen op alle terreinen nog wel goed? We hebben nu over asieldwangsommen, waar ik grote vragen bij heb. Maar ik denk ook aan wat er speelt rond woonverzoeken. En dat soms overheden me zeggen, weet je, ik betaal gewoon die dwangsommen. Dat vind ik eigenlijk gemakkelijker dan verder maar te gaan werken aan een snellere behandeling van aanvragen en dergelijke. Ik denk op zichzelf dat het eigenlijk wel heel goed is om even het systeem eens een keer tegen het licht te houden.
15: Maar waarom weet u bij de asielzoekers al zeker dat het geen goed systeem is? En denkt u bij die andere onderwerpen nog, nou, dat gaan we nog wel eens even onderzoeken?
5: onderzoeken?
3: Nou, omdat de problematiek bij asiel, de asielketen is dermate verstopt. Mm-hmm. Dat ik zeg, nee, het is heel goed om daar nu een focus op te leggen. Vooral ook, nou, dat heb ik natuurlijk beklemtoond, het werkt averechts. Asielzoekers worden hiermee eigenlijk nog verder op achterstand gezet, omdat heel veel capaciteit wegvloeit die niet meer kan worden besteed aan het afdoen van aanvragen. Dus dat, daarom vind ik het terecht dat ik ook als Kamerlid hier even een soort prioriteiten heb gegeven.
5: Overtuigt u dat, mevrouw Beks-Rijmert?
4: Nee.
5: Waarom niet?
4: Omdat het niet heel veel minder capaciteit gaat kosten als die mensen nog steeds naar de rechter gaan om een termijn te vragen. Want dan moet nog steeds een IND-medewerker naar de rechtbank toe. Die moet de zaak voorbereiden. De rechter gaat dan een termijn toekennen. Die moet geadministreerd worden. Dus het enige wat er nu afgaat is het geld. Het is een aantal weken geleden, het zijn er twee uitspraken van de afdeling geweest over de vraag of asielzoekers die een dwangsom kregen, dat geld weer terug moeten betalen aan het COA om hun leefgeld te compenseren. Dat heeft de afdeling gezegd dat dat zo is. Dus als het argument geld is, dan zie ik dat ook niet.
5: Oh, wacht, dus het geld wordt eigenlijk gewoon, want dat is ook een vraag die binnenkomt op de NPO Luister-app van Maarten van Rensen. Hij vraagt zich af wie dat geld krijgt van de dwangsom.
4: Dat de asielzoeker krijgt dat geld. En dus recent zijn er dus twee uitspraken van de afdeling gedaan dat dat geld gebruikt moet worden. Er moet bij inkomen opgeteld worden. En dat weten veel mensen ook niet. Maar als ik een hoog inkomen heb of een gemiddeld inkomen, dan moet ik heel veel dingen zelf betalen.
5: Maar dus is dat niet een versterking voor het punt van meneer Van Dijk, dat het een beetje zinloos rondpompen van geld is?
4: Ja, maar ik heb nog steeds niet goed gehoord. De overheid is verantwoordelijk voor het tijdig afhandelen van deze asielaanvragen. En we kunnen zeggen, we hebben een falend systeem, maar dat hebben we zelf gecreëerd. Dat komt niet alleen door de instroom, dat komt ook door voortdurend op- en afschalen van de IND. Ik wil even wijzen op de begroting van mevrouw Faber, die praktisch 0 euro op de begroting had staan, omdat ze zeker wist dat er niemand meer kwam. Dat moet er nu allemaal weer bijgeplust worden. De IND verkeert voortdurend in onzekerheid over die financiering. En dat, wat ik gewoon heel erg mis, is een noodzaak bij de politiek om deze discussie te voeren. Ik zie weinig over, wat gaan we nou doen om die IND wel een werkende organisatie te maken? De enige focus is op nog strengere wetgeving. Maar zoals u terecht zegt, het gaat met name over het niet functioneren van de keten. En daar zijn wij gewoon zelf als overheid verantwoordelijk voor. En daar hebben wij zelf ook gewoon aan bijgedragen.
5: En meneer Van Dijk zegt, de problemen worden nog groter door die dwangsommen. Dus als je die hele berg aan problemen wil afbellen, dan begin je met stoppen met die dwangsommen.
4: Ja, maar dan ontneem je dus een rechtsmiddel van de asielzoeker die niet veel tijd kost. Want ze kunnen nog steeds naar de rechter toe. Maar er komt niks voor in de plaats.
5: Meneer Van Dijk.
3: Ik begrijp wat mevrouw Beck zegt over de manier waarop in het verleden is omgegaan met de IND. Maar ik zou zeggen dat ik u op zijn hoogst hard maak ten opzichte van 2017. Ik heb het net aangegeven, zit inmiddels op bijna 7000 medewerkers. Dus je kunt niet zeggen dat er niet stevig geïnvesteerd is in de IND. Dan wat betreft de begroting van mevrouw Faber. Dat ziet ook onder meer op de opvang. Ja, dat was jojo-beleid. Ja, ook vanuit de SGP hebben we daar korte metten mee gemaakt. Want dat werkt absoluut niet, inderdaad.
5: Maar een ander punt dat nog over open ligt, meneer Van Dijk, en u moet me vergeven, ik ben niet heel goed juridisch onderlegd, maar mijn maatschappijleerdocent op de middelbare school zei altijd, het kenmerk van de rechtsstaat is dat de overheid zich aan zijn eigen regels moet houden. Hoe garanderen we dat nog als er geen dwangsommen meer zijn?
3: Nou, daar hebben we net al even over gehad. Nog steeds kan zo'n asielzoeker zich wenden tot de rechter. Mm-hmm. En de rechter kan uitspraak doen dat binnen een bepaalde termijn er een uitspraak gedaan moet worden. Ja. Het enige wat de rechter dus niet meer kan doen, is een asieldwangsom.
5: En wat als de overheid niet luistert naar die uitspraak van de rechter?
3: Ja, dan komt natuurlijk een heel ander speelveld. Kijk, de overheid in Nederland moet luisteren naar uitspraken van de rechter. En gelukkig is dat nog altijd wel de praktijk, zeg maar.
5: Mm-hmm. Maar is die dwangsom niet een middel om juist de overheid te laten luisteren naar die uitspraak?
3: Ja, maar dat heb ik eigenlijk net meerdere keren ook al gezegd. Het werkt zelfs averechts, dat werkt dus niet. En mag je er nog één element aan toevoegen? Want het gaat steeds meer over, maar is er dan wel druk genoeg op zijn IND om te leveren? Wij weten allemaal, net zo goed als ik, de druk, de politieke druk en de maatschappelijke druk op de IND om die achterstanden weg te werken en die aanvragen zo snel mogelijk weg te werken, die is enorm. Dus daar hebben we die dwangsom ook echt niet voor nodig.
5: Waarom maakt u de termijn niet gewoon wat langer als wetgever?
3: Uiteindelijk is dat een verplaatsing van de problemen.
5: Nou ja, dan hoef je die dwangsom. Ik bedoel, als ze 5 jaar hebben voor een uitspraak, dan duurt het heel lang voordat de rechter een dwangsom op kan leggen.
3: Ja, maar als we met zulke termijnen zouden werken, werkt het ook averechts. En nogmaals, dan verspreid je misschien de boel een beetje. Maar een IED die gewoon te weinig capaciteit heeft om deze enorme aanwas weg te werken, dan helpen ook verlenging van termijnen niet.
5: Oké. Mevrouw Beks-Rijmert, u zei al, ik had eigenlijk een alternatief wel verwacht. Het wordt dan die dwangsom wordt afgeschaft, maar dan zoekt u naar een soort ander middel om de overheid toch zich aan zijn eigen regels te laten houden. Wat voor alternatief heeft u in gedachten?
4: Ik heb zelf niet zoveel alternatieven. Ik heb het alternatief al geschetst. En ik ben er helemaal niet voor om de druk op de IND op te voeren, want de IND ervaart al genoeg druk. Ik zou graag de druk op de politiek willen opvoeren om te zorgen dat zij voldoende budget vrijmaken.
5: Onze zuidenburen, België, heeft misschien een alternatief om de druk op te voeren, want onlangs werd daar beslag gelegd op bezittingen van het ministerie van Asiel, omdat het ministerie de verplichtingen die het zichzelf had opgelegd niet nakwam.
6: Omdat ons land er maar niet in slaagt om een deel van de asielzoekers op te vangen die daar recht op hebben. Rechter had ons land daarom dwangsommen opgelegd, maar omdat België die niet wil betalen, heeft die deurwaarder dus maar een diepvriezer en een koffiemachine in beslag genomen.
5: Nou, zou dat wat zijn, mevrouw Beks-Rijmert?
4: Nou, ik heb het wel eens voorgesteld in een artikel, omdat we het al eerder hadden gezien. Ik weet niet of dat de oplossing is, maar ik denk dat het wel heel goed illustreert hoe groot het probleem is en hoe dringend het probleem is. En u zei net zelf, natuurlijk houdt de overheid zich aan die uitspraken, maar die dwangsommen laten zien dat dat dus niet gebeurt. Want anders werd de dwangsom niet geïnd. Als je de termijn haalt die de rechter je oplegt, wordt er geen dwangsom geïnd. Dus wij houden ons niet aan de uitspraken van de rechter. En de IND doet er inderdaad alles aan om die mensen wel te horen en een vergunning te geven. Maar ik wil er ook even op wijzen dat over een week het pact in werking treedt. Het is een migratiepact. Mm-hmm. En dat de IND dan voorrang gaat geven aan mensen die een aanvraag doen onder het pact. Dat betekent dat er langzamerhand steeds minder tijd beschikbaar is voor de mensen die nu al een aanvraag hebben lopen. En ik zit gewoon te wachten op een oplossing voor die mensen, omdat het op een bepaald moment natuurlijk gewoon onmenselijk wordt. Als ik 5 jaar zit te wachten in een AZC, dan heeft dat zulke grote gevolgen voor mijzelf en mijn psychische gesteldheid. En ik blijf maar zeggen, de overheid is daarvoor verantwoordelijk. Op unieniveau is dat bepaald.
5: En dat probleem dat wil meneer Van Dijk denk ik ook oplossen. Alleen of die dwangsommen daarbij helpen, daarover verschillen jullie van mening. Dank jullie wel voor dit gesprek. SGP-Kamerlid Diederik Van Dijk en universitair hoofddocent bestuursrecht Viola Beks-Rijmert. En zometeen dan spreek ik met oud-Kamerlid Jesse Six Dijkstra over de plannen die Brussel maakt om uit de wurggreep van Silicon Valley te komen.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
22: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
23: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3-sterrenslot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn.
0: Interpolis. Glashelder.
29: NPO Radio 1.
15: Het is 6:30 en Dorot Megens is hier voor het NOS Journaal.
7: Rapper Ye, beter bekend als Kanye West, mag van de rechter zaterdag en maandag optreden in het Gelredome in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en pro-nazistische acties. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Duitsland is zijn zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. En dat is opmerkelijk. Tot nu toe had het land sinds de jaren 90 altijd een plek binnen het machtigste orgaan van de VN. Portugal en Oostenrijk haalden de meeste stemmen. Die landen zitten de komende 2 jaar namens Europa in de VNV-raad. Bij de Nederlandse vestigingen van chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt door de reorganisatie hard geraakt. Het bedrijf wil meer inzetten op AI en automatisering. Een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk heeft aan 3 mariniers het leven gekost. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beelden is te zien dat er niets van het toestel over is.
15: Dankjewel, Dorad. Dan naar Edwin Gerritsen. Wordt het nu snel minder met de avondspits?
28: Ja, het gaat nog niet heel erg hard. Ruim 200 kilometer file nog. Vooral door het slechte weer zijn de files langer dan anders. De langste files staan op de A5, hoofdop richting aan Amsterdam, voor de aansluiting met de Ring, 1,5 uur oponthoud. Op de A10 West richting Zaanstad, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 3 kwartier extra reistijd. A16 Breda richting Rotterdam voor de Van Brien-Noordbrug, 1 kwartier vertraging door een ongeluk. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam, 1,5 uur vertraging.
29: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
15: Zometeen onttrekt CDA-Kamerlid Harmen Krul ten strijde tegen de tabakslobby.
11: Ik ga een tikkie sturen van 20 miljoen euro naar de tabaksindustrie. Zodat die tabaksindustrie gaat meebetalen aan de schade die ze veroorzaken. Want in een fatsoenlijk land betaalt de vervuiler en houden we mensen gezond.
15: Maar eerst gaan we het hebben over een andere verslaving, namelijk de digitale verslaving aan Silicon Valley. Kamerlid Harmen Krul ten strijde tegen de tabakslobby.
11: Ik ga een tikkie sturen van 20 miljoen euro naar de tabaksindustrie. Zodat die tabaksindustrie gaat meebetalen aan de schade die ze veroorzaken. Want in een fatsoenlijk land betaalt de vervuiler en houden we mensen gezond.
15: Maar eerst gaan we het hebben over een andere verslaving, namelijk de digitale verslaving aan Silicon Valley.

0: in Europa weer digitaal soeverein te maken. Dat mag ook wat kosten. Een slordige 800 miljard euro per jaar. Dat is bijna de hele economie van Nederland in een jaar. Dat is echt ongelooflijk veel geld. Jesse Six Dijkstra is oud-NSC-Kamerlid en adviseur bij de digitale Doetank, die bedrijven helpt om digitaal onafhankelijk te worden. Fijn dat je er bent, Jesse. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Welke Amerikaanse applicatie gooi jij als eerste van je telefoon?
1: Nou, ik probeer al een stuk autonomer te worden. Niet meer met het normale Office pakket te werken, maar met open source pakketten te werken. Als Doetank gebruiken wij ook onze eigen soevereine videobel applicatie wanneer we met elkaar communiceren. Dus langzaam maar zeker worden wij steeds onafhankelijker en wij helpen organisaties om hetzelfde te doen.
0: Maar dat lijkt me nog wel lastig, want als jij in je eigen organisatie aan het, ik noem het toch maar even Teamsen bent, dat is natuurlijk de Amerikaanse alternatief, dan kun je dat met dat Europese ding doen. Maar als wij dan met elkaar gaan Teamsen, dan zit het toch met een probleem, want ik heb nog een Amerikanen.
1: Ja, maar het mooie is, wij kunnen jou ook een linkje sturen en dan kan jij gewoon inbellen.
0: En dan doen wij op jouw Europese alternatief.
1: Oké.
0: Het is iets dat je veel hoort. Hè? We zijn super afhankelijk van die Amerikaanse technologie. Nou, daar willen ze in Brussel nu ook vanaf. Hoe zijn we daar zo verslaafd aan geraakt?
1: Ja, dat is echt een kwestie van decennia aan een gebrek aan industriebeleid vanuit Nederland en vanuit Europa. Heel neoliberaal hebben wij altijd gedacht, de markt lost het probleem op. Nou, er is een enorme marktverstoring gekomen, omdat alle ontwikkeling voornamelijk in de Verenigde Staten, in Silicon Valley en op andere plekken plaatsvond. En te weinig in Europa. En de digitale markt werkt net wat anders dan andere markten, waardoor er een enorme tendens richting monopolievorming is, of in elk geval een grote machtsconcentratie van een beperkt aantal partijen. En naarmate dat sterker wordt, wordt het ook moeilijker om dat te doorbreken.
0: Maar hoezo is dat zo? Want ik bedoel, een tekstverwerker als Word of als, nou ja, ik snap dat de techniek achter zit, maar het is toch ook niet de allergrootste rocket science. Dat kun je toch ook goedkoper aanbieden als Europees alternatief?
1: Ja, dat gebeurt gelukkig ook wel. Wat je merkt, het is een stuk gewenning vanuit de gebruikerskant. En het is ook een stuk, welke standaarden bied je aan? Als jouw eigen alternatief moeilijk communiceert met een programma zoals Word, zoals je noemt, of Teams of welk programma dan ook, dan is dat heel lastig op elkaar aan te sluiten. En een deel van het pakket wat de Europese Commissie vandaag wil aanbieden, probeert daar ook een oplossing voor te vormen. Om dat beter op elkaar aan te laten sluiten en meer initiatieven van Europese bodem van de grond te krijgen.
0: Ja, want is het gewoon puur de afhankelijkheid van Amerika waardoor we nu denken, hier hebben we geen zin in, of zit er meer in?
1: Ja, de Europese Commissie noemt zelf de Verenigde Staten niet. Het zijpelt wel overal doorheen. Het is ook een kwestie van dat we eigenlijk pas laat wakker zijn geworden. We hebben onze weerbaarheid op dit vlak veronachtzaamd en we hebben te weinig nagedacht over hoe we een sterke Europese digitale economie kunnen opbouwen.
0: Ja, want wat is dan het grote bezwaar van de Europese Commissie? Dat ze zeggen, ja, straks dan, nou, je hebt het natuurlijk bij dat bedrijf achter DigiD, die discussie van, ja, straks dan, ja, doen de Amerikanen, krijgen we ruzie met ze en dan hebben wij een probleem, want dan kunnen we niet meer in die programma's komen. Of zegt de Europese Commissie, ja, we maken wel heel veel geld over naar Amerika, we moeten hier zelf ook gewoon geld aan gaan verdienen.
1: Het is allebei, en dat zie je ook heel duidelijk in de toelichting van het stuk terugkomen. Het eerste aspect is dat je heel duidelijk ziet dat de Europese Commissie echt hard geschrokken is van de opstelling van de regering Trump. Die regering die heeft eigenlijk weinig scrupules om sanctiewetgeving in te zetten. Dat hebben we het verleden ook gezien. Om toegang tot digitale diensten te blokkeren wanneer een land of een organisatie iets doet wat ze niet zint. En in de tweede plaats staat ook overduidelijk zwart op wit in de Amerikaanse strategieën dat ze geen enkel economisch drukmiddel zullen schuwen om hun doelen te bereiken. En nou, als je dat 1 plus 1 is 2 bij elkaar optelt, dan ga je als Europa wel nadenken van hoe kunnen wij die technologie toch op eigen continent, ja, ontwikkelen. En het tweede aspect is ook gewoon geld. Ook
0: 250 miljard euro per jaar maken als Europeanen over aan Amerikaanse techbedrijven, las ik.
1: Ja, dat is 268 miljard aan bedrijven buiten Europa. Dus okay, dat zijn ook andere landen, maar het merendeel gaat wel naar de Verenigde Staten. Mm-hmm. En dat is geld, dat zijn honderden miljarden die niet naar de Europese economie gaan, niet onze werkgelegenheid versterken, niet ons verdienvermogen versterken. En daar zegt de commissie terecht, mijn inziens, daar moet wat aan gebeuren.
0: Ja, want je kunt nog zeggen als liberaal economisch denker van, ja, als de Amerikanen het goedkoper kunnen, dan kan dat zo zijn. Doen wij andere dingen waar we goed in zijn. Maar jij zegt dus ook, dat is niet zo. Het is ook nog eens kunstmatig duur bij al die Amerikaanse bedrijven.
1: Ja, wat je wel ziet is dat zodra je eenmaal een pakket hebt afgesloten bij een Amerikaans bedrijf, en dat biedt dan alles in één, biedt een cloudoplossing, biedt videobellen, biedt communicatie, e-mail, dat het ook steeds lastiger wordt om daar vervolgens uit te stappen. Een lock-in wordt dat ook wel genoemd. En wat wij heel veel zien,

0: Wat wij ook horen bij klanten is dat die softwarepakketten, die alles in één pakketten, vervolgens astronomisch stijgen in prijzen. Soms wel tientallen procent per
1: Microsoft
0: jaar.
1: Microsoft heeft ook weer enorme prijsstijgingen aangekondigd.
0: Ja, tot wel 33% per volgende maand.
1: Ja, dat is best veel. Nou ja, dat zie je het gedrag van een monopolist misschien wel, zou een econoom zeggen. Nu komt er dus een oplossing. Althans, dat hopen ze in Brussel. U heeft dat gigantische pakket gepresenteerd. Welke maatregelen vielen jou op?
0: Het viel mij ten eerste op dat het een heel breed pakket is. Het kijkt naar chips, het kijkt naar AI, het kijkt naar cloud. Het wil zowel een investering doen, een financiële investering, als ook wat meer de softere maatregelen maken dat bijvoorbeeld Europese overheden makkelijker diensten kunnen aanbesteden bij Europese cloud- of AI-bedrijven, waar dat in het verleden lastiger was.
1: Klinkt heel technisch. Wat gaat dat helpen?
0: Dat is heel technisch, maar ik zal even een voorbeeld geven. Een paar maanden geleden was er enigszins ophef over het feit dat NS in Nederland hun software had aanbesteed bij een Amerikaans bedrijf. Dat was precies rondom de Groenland en DigiD-discussie. En toen zei een woordvoerder, ja, we konden eigenlijk niet anders, want we moeten landen neutraal aanbesteden. En inderdaad, een onderdeel van de Europese aanbestedingswetgeving maakt dat als je bijvoorbeeld een cloud pakket wil aanbesteden, dat je niet kan zeggen, het mag niet uit de VS komen.
1: Okay.
0: Dat mag niet zomaar. Je kan er wel allerlei andere regels rondomheen doen. Dat kon in het verleden al. En wat de Europese Commissie wil doen met dit maatregelenpakket is een framework ontwikkelen dat het ook makkelijker wordt om te zeggen, wij willen bijvoorbeeld een cloud-oplossing of een AI-oplossing die ook wat bijdraagt aan de Europese economie.
1: En nog een andere oplossing waar je van onder de indruk was?
0: Wat ik interessant vond, ik weet niet of ik onder de indruk ben, maar is dat het voor een groot gedeelte uit private fondsen moet komen.
1: Ja, dat hoop ik ook, want 800 miljard is anders gigantisch veel belastinggeld.
0: Precies. En waar ik zelf benieuwd naar ben, het plan ligt er nu natuurlijk en het moet ook nog door de Raad, het moet ook nog door het Europese parlement, waar ze die investeerders vandaan gaan halen. Ik hoop dat het ze lukt. Ik denk dat het heel goed zou zijn als Europese investeerders dit geld in de Europese economie stoppen. Maar het zijn wel enorme bedragen waar dan ook iets tegenover moet staan.
1: Is het risico dat we dan nu de dingen gaan doen die Amerika en China al lang kunnen? Namelijk, we gaan onze eigen tekstverwerker bouwen, we gaan eigen datacenters bouwen en allemaal dat soort dingen die eigenlijk de basis zijn van de digitale economie. Waardoor we ook over 30 jaar nog steeds achterlopen, omdat we hobbelen er een beetje achteraan.
0: Wat de Europese Commissie wil, en waar ik ook wel eigenlijk groot voorstander van ben, en waarvan ik ook hoop dat het ze lukt, is dat ze eigenlijk net een andere aanpak willen doen dan dat de Amerikanen kunnen. Dat ze ook daadwerkelijk maatregelen treffen om monopolievorming tegen te gaan. Ze zetten heel erg in op open source, dus open broncode. Het feit dat je niet meer uiteindelijk afhankelijk bent van één hele grote aanbieder die alles levert, maar heel veel verschillende Europese aanbieders die ook onderling vervangbaar zijn. Dat als er eentje omvalt, is het ook niet zo'n probleem. Dat je bijvoorbeeld de videobelservice van de ene kan gebruiken, de opslagservice van de andere, de mailservice weer van een derde. En dat die allemaal goed op elkaar aan kunnen sluiten, zodat je als gebruiker ook een keuze hebt.
1: Ja.
0: Dat het hele systeem weerbaarder wordt en dat ook de informatiebeveiliging daarbij minder één Achilleshiel heeft in de vorm van een specifieke.
1: Ja, kun je de ene dienst voor de andere vervangen. En dan heb je het over open source modellen, open bron modellen.
0: Ja.
1: Wat betekent dat en hoe gaat dat helpen?
0: Dat betekent feitelijk dat je de broncode in kan zien van de software die geleverd wordt.
1: Dus het is geen bedrijfsgeheim meer, eigenlijk het recept van het programma. Maar dat is voor iedereen te zien.
0: Ja,
1: dat is toch heel onvoordelig om als bedrijf te doen, want dan kan iedereen je model kopiëren.
0: Het kent voordelen en het kent nadelen. Het helpt heel erg in de transparantie. Het helpt ook in het feit dat je zelf als bedrijf kan voortbouwen op de code van een ander bedrijf. Dus het is eigenlijk een heel ander model dan wat klassiek is met de gesloten broncode. Want dan koop je een pakket en daar kan je nooit
1: Okay, maar even als Coca-Cola zijn broncode bekend zou maken, zeg maar het cola-recept, dan zou ik precies dezelfde cola kunnen maken, alleen dan voor een euro minder.
0: Precies.
1: Dat gaat in de software toch ook gelden en dan wil toch niemand daarmee werken?
0: Als je redeneert vanuit het belang SEC van één bedrijf, dan is dat inderdaad zo. Maar wat de Europese Commissie wil doen, is heel concreet inzetten op ecosystemen, zoals ze dat noemen. Dus dat er heel veel bedrijven zijn die onderling met elkaar samenwerken. Dat winstbejag niet het enige uitgangspunt is voor de ontwikkeling van software, maar ook dat het iets toevoegt aan de Europese samenleving. Dat het niet alleen maar for-profit zijn. En dat is een model waarvan wij gezien hebben dat zeker in de beginjaren van het internet dat heel goed werkte. Dat we zien dat bijvoorbeeld ook de Duitse deelstaat Schleswijk-Holstein daar heel concreet op heeft ingezet. Die betalen dan bedrijven om het open source te ontwikkelen en anderen kunnen het daarna gebruiken. dat komt uiteindelijk wel de samenleving ten goede, maar het is wel net een ander verdienmodel.
1: Oké, en jij gelooft er wel in?
0: Ja.
1: Oké. Dit is allemaal abstract, dit gaat over politiek, dit gaat over Brussel, dit gaat over tech-ondernemers, allemaal mensen die relatief ver van mij afstaan in ieder geval. Gaat het ook voor mij als gebruiker wel betekenen?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Als het zal betekenen dat Europese bedrijven, zoals in jouw geval de NPO, meer zouden investeren in Europese technologie, dan betekent dat dat je gaat overstappen op andere diensten. Dat heeft voordelen, dat heeft nadelen voor de gebruikerskant. Het zal betekenen dat je even moet gaan wennen aan nieuwe producten. Dat je niet meer straks mogelijk een alles in één pakket hebt, en ook van niet aan het begin, misschien later wel, die alles leveren. Maar dat je ook keuzevrijheid hebt in de producten die je gebruikt. En als je denkt, hey joh, deze videobeldienst doet het niet zo lekker, dan koop je gewoon andere.
1: Ja, maar die vrijheid heb ik in principe nu al. Ik bedoel, als ik geen zin heb in Teams, dan ga ik WhatsApp videobellen.
0: Dat is zo, maar vaak is bedrijfssoftware wel ingericht op één groot pakket.
1: Oh ja. En daar, dus wij gaan heel veel mailtjes van onze werkgever krijgen van, let op, je moet nu overstappen naar deze Europese vergaderdienst.
0: Ja, of mogelijk doet de IT-dienstverlener van de werkgever dat zelf voor je. Wat het ook als voordeel oplevert, is dat het wel een impuls kan geven aan de Europese economie. Dat het ook weer werkgelegenheid oplevert voor andere bedrijven. En dat het daarin ook, hopelijk als dat ecosysteemmodel goed werkt, bijdraagt aan de brede welvaart.
1: Dus jij wordt enthousiast van de plannen die je vandaag hebt gezien?
0: Ik word voorzichtig enthousiast. Ik denk dat het een goed begin is. We moeten nog even zien hoe de concrete uitwerking ook vorm krijgt. In welke vorm het uiteindelijk ook door het parlement en door de raad heen gaat. Maar ik denk dat het zeker een stap in de goede richting is, dat onze weerbaarheid en onze economie versterkt worden.
1: Dankjewel dat je even langs wilde komen. Jesse Six Dijkstra is oud-Kamerlid namens NSC en nu adviseur bij de digitale Doetank.
0: Dankjewel.
2: Is de dag met Jan-Willem Wesselink.
1: Roken kost de Nederlandse regering tientallen miljoenen aan preventiemaatregelen. Een flinke zak met geld die we ook aan andere dingen kunnen uitgeven. En dus dacht Harmen Krul, Tweede Kamerlid voor het CDA, waarom laten we de tabaksindustrie daar niet zelf voor opdraaien? Toch, meneer Krul?
3: Zeker, klopt.
1: Ja, waar moet ik aan denken? Hoeveel geld is dit en waar gaat het geld naartoe?
3: Nou, je moet je voorstellen dat de Nederlandse overheid elk jaar ongeveer 25 miljoen euro kwijt is aan tabakontmoedigingsbeleid, preventiebeleid, zoals je wil. Ja, terwijl aan de andere kant de tabaksindustrie miljoenen, miljarden pompt in het verslaafd maken van mensen. Dus wij zeggen, het is niet meer dan redelijk dat de vervuiler zelf betaalt aan die maatschappelijke schade. En dat is de tabaksindustrie.
1: Ja, en de tabaksindustrie moet dan die rekening van 25 miljoen gaan neerleggen.
3: Zeker, ja.
1: Of moet het dan ook meer worden?
3: Nou ja, kijk, het liefst wil ik helemaal geen tabak meer in de samenleving. En dat is ook waar het overheidsbeleid op gestoeld is. 2040 willen we graag rookvrij zijn. Maar de realiteit is dat met name jonge mensen nu meer gaan roken. En dat komt omdat de tabaksindustrie alternatieve producten ontwikkelt die net zo verslavend zijn en die de drempel naar roken verlagen.
1: Dus vapes, er is werk aan de winkel.
3: Ja, zeker.
1: Oké. Moet ik wel zeggen, ik heb niet meteen voor de geest over wat voor campagnes het we dan hebben. Waar wordt die 25 miljoen aan uitgegeven?
3: Nou, denk bijvoorbeeld aan Stoptober. Oh ja. Maar ook aan het handhaven van vapes met smaakjes, wat we sinds kort gelukkig illegaal hebben gemaakt. Maar ook stoppen met de roken, pogingen die je bij de zorgverzekering in sommige gevallen kan doen.
1: Oh, en daar gaat dan ook gewoon geld van de overheid heen?
3: Ja, dus denk ik zeker dat voor uiteindelijk gaat het uit het zorgverzekeringsfonds. Kijk, de overheid heeft als grondwettelijke taak om de volksgezondheid te beschermen. Mm-hmm. En roken is knijter ongezond. Ja, en de tabaksindustrie vindt het heel prettig dat meer mensen gaan roken. En daar zit een disbalans.
1: Jan-Hein Streeter, directeur van de branchevereniging van de Nederlandse tabaksindustrie. Is het een redelijk voorstel?
4: Ik vraag me even als ik het goed begrepen heb, is dit het plan wat 15 maanden geleden door het CDA is gelanceerd? Ja, of is dit weer wat anders?
1: En daar wordt nu dat is hetzelfde plan, maar er wordt nu een initiatiefwet van gemaakt, toch, meneer Krul?
3: Zeker, ja.
1: Dus u moet straks aan geloven, meneer Streeter. Vindt u het een goed idee om van die plannen een initiatiefwet te maken?
4: Nou, laat ik beginnen met het goede nieuws. Want als dit gaat om een extra heffing op tabak, een bijzondere heffing om het tabaksgebruik te ontmoedigen, dan is het goede nieuws van meneer Krul dat zo'n heffing bestaat al lang. En dat noemen we accijns. En dat heeft vorig jaar 2,5 miljard opgebracht. Dus ik zou zeggen dat die 25 miljoen voor preventiemaatregelen daar ruimschoots uit betaald kunnen worden.
1: Nou, meneer Krul.
3: Nee, dat is natuurlijk niet hoe het heffen van accijns werkt. Kijk, we hebben het hier over een instrument wat nu wereldwijd in verschillende landen geïmplementeerd wordt. Canada is eigenlijk de voorloper. Die echt zeggen van accijns die toch bestemd zijn voor de algemene middelen, in tegenstelling tot een heffing die je echt gebruikt om in dit geval rook te ontmoedigen. We hebben het bijvoorbeeld ook als het gaat om gokverslaving. We hebben het Verslavingspreventiefonds, waarbij de gokindustrie zelf moet meebetalen aan het mensen helpen van hun gokverslaving af. Dat is echt iets anders. En het klopt wel degelijk, dat is namelijk het goede nieuws, dat accijns verhogen, sigaretten duurder maken, ervoor zorgt dat minder mensen roken. Dus uiteindelijk zijn we het daar al eens over één ding, in ieder geval vanavond, dat hoe duurder sigaretten worden, en het kan niet duur genoeg wat mij betreft, hoe minder mensen uiteindelijk roken.
1: Maar dus als we dat even in de streep niet ergens een punt, meneer Krul, dat als je 2,5 miljard over het oplevert, al dat roken, dat de tabaksindustrie, nou ja, via die weg dan ook al wel, daar kan die 1% voor de ontmoedigingsreclames dan ook wel van betaald worden.
3: Nou, maar er zit ook iets principieels in. Ja. En het principiële is dat wij vinden dat de vervuiler moet betalen. Hm. En de accijnsen gebruiken wij voor ontzettend veel publieke voorzieningen. En zo'n heffing als deze laat denk ik ook echt heel goed zien wat de maatschappelijke schade is. En ook de kost die de overheid specifiek maakt om tabak te ontmoedigen. En dat nogmaals, dat is echt nodig. Want wat de industrie de laatste jaren doet, is steeds meer jonge mensen helpen aan een verslaving die uiteindelijk ertoe leidt dat er meer mensen ziek worden, wat de maatschappij nog meer kosten gaat, gaat berokkenen.
4: Heeft allemaal helemaal niks te maken met het onderwerp. En dat klopt ook helemaal niet. Want die vapes waar iedereen zich zo druk over maakt, en meneer Krul ook, en overigens terecht, die komen helemaal niet bij de tabaksindustrie vandaan. Dus laten we dat even, constateren, want anders dan raakt de discussie echt op een hele verkeerde manier vervuild.
3: Nee hoor, alle grote tabaksfabrikanten in de wereld, zijn er 4, produceren inmiddels ook vapes. En zij categoriseren jonge mensen inmiddels als smoke replacers, oftewel minder volwassenen roken. Dus wat we gaan doen, is we gaan jonge
1: Eerst de laatste zin van meneer Krul en dan kom ik bij u.
3: We moeten alternatieven bedenken om jonge mensen toch zo gek te krijgen om verslaafd te raken aan nicotine. Een van de fabrikanten, Philip Morris, krijgt daar wereldwijd op verschillende plekken in de wereld ook boetes voor. Dat zij campagnes zelf sponsoren om mensen aan die verslavende vapes, die alternatieve tabaksproducten zoals verhit tabak, et cetera, te helpen.
1: Lange laatste zin.
3: Dat zijn de praktijken waar we gewoon van af moeten. En elk stapje wat ik kan zetten met deze heffing of met nieuwe regels, die zullen wij doen.
1: Minister Streeter?
4: Ja, nou, het spijt me, daar klopt niks van. We hebben het toch over Nederland. In Nederland zijn die tabaksfirma's, de grote tabaksfirma's, hebben geen van alle producten op de markt die vapes worden genoemd. Dus laten we daar even gewoon een punt achter zetten, achter die discussie. En vervolgens zegt meneer Krul dat accijns is voor de algemene middelen. En dat is geen bijzondere heffing. Maar accijns wordt al sinds een jaar of 10 bij uitstek aangemerkt als een tabaksontmoedigingsmaatregel. Dus als een preventiemaatregel. Dat roept het ministerie van VWS, dat roepen alle tabaksontmoedigingsorganisaties. Accijnsverhoging, dat is het middel, dat is bij uitstek het middel om tabaksgebruik te ontmoedigen. En ik bedoel, de tarieven voor tabak, de tabaksaccijns, die worden ook bepaald door het ministerie van VWS.
1: En waarom is het zo'n principieel punt voor u, meneer Streeter? Want u kunt ook denken, ach ja, ik betaal 2,5 miljard, er komt een procentje bij. Nou, daar haal ik mijn schouders over op.
4: Nou, Nou, 25 miljoen. U haalt er de schouders over op, of u vindt dat ik daar...
1: ik vraag het, hè? U moet niks van mij.
4: Nee, ik geloof werkelijk, ben het heel serieus. Kijk, het is echt niet zo dat de industrie een onwillige belastingbetaler is. 2,5 miljard, BTW, de gewone vennootschapsbelasting. En daarnaast hebben we het over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Die kennen we ook al lang. En dat gaat over verpakkingen en dat gaat over zwerfafval. Nou ja, dat bedoel, het is niet zo dat de tabaksindustrie nog niet zo goed gevonden is door de Belastingdienst.
1: U vindt het wel genoeg. Is er een moment in de kril dat het genoeg is?
3: Nee, met alle respect.
4: Die 2,5 miljard, dat is dat nu naar algemene middelen vloeit, dat is een zaak van de politiek. Ja. Dus meneer Krul kan heel eenvoudig in de Tweede Kamer voorstellen om dat bedrag in zijn geheel of gedeeltelijk op een doelbestemming te geven.
1: Meneer Krul. Het punt is duidelijk, Harmen Krul.
3: Met alle respect, het is heel fijn om te horen dat de tabaksindustrie bereid is om zichzelf aan de wet te conformeren. Want dat is gewoon wat de heer Streeter hier opsomt. Maar besef je even, dit is de enige industrie in de wereld die een product maakt wat uiteindelijk 50% van zijn eigen gebruikers doodt. En dat is gewoon wat dat tabak doet. En daar moeten we van af. En als we dan in de maatschappij een trend zien dat jonge mensen steeds meer beginnen met roken, omdat die industrie alternatieve producten promoot, dan is het denk ik heel logisch dat de overheid zijn verantwoordelijkheid pakt en preventieve maatregelen neemt. En het is denk ik wel duidelijk dat de tabaksindustrie daar zelf niet op zit te wachten.
1: En meneer Krul, is het nog ergens een praktisch probleem? Want u heeft het ook over vape en ook over de ontmoedigingsreclames daarvoor. Nou is van vapes bekend dat een heel groot deel daarvan illegaal is. Namelijk al die dingen met smaakjes die wel overal verkrijgbaar zijn, die zijn allemaal niet toegestaan. Dat straks de legale bedrijven moeten opdraaien voor zeg maar de rommel van criminelen?
3: Nou, kijk, ik denk dat we elkaar op dat punt misschien meer vinden. Want ik vind inderdaad dat je op Europees verband het smaakjesverbod moet implementeren. Want op die manier wordt het ook veel effectiever om te handhaven. Want nu zie je dat het eigenlijk vrij eenvoudig te omzeilen is. China bijvoorbeeld heeft zelf een smaakjesverbod, maar produceert wel vapes met smaakjes voor de export. Ja, en dat zijn problemen waar we denk ik Europees gezien wat aan mee moeten. Maar wat dan niet helpt, en dat is precies weer iets wat de tabaksindustrie doet, die gaan dan in de openbare ruimte zelf campagnes starten, zodat mensen zich kunnen verzetten tegen Europese richtlijnen als het gaat om tabaksontmoedigingsbeleid.
1: Doet u dat, meneer Streeter?
4: Wat?
3: Ja, zeker.
4: In de openbare ruimte campagnes, ik weet niet waar het over gaat.
1: Ah, dan moeten we het even aan meneer Krul vragen. Waar heeft u het over?
3: Ja, bijvoorbeeld op Utrecht Centraal hangt nu een poster genaamd Your Voice, Your Choice. En ik citeer, het is maar één zin. Uw keuzevrijheid loopt gevaar. Nieuwe wetgeving zou de alternatieve tabaksproducten die u momenteel gebruikt ingrijpend kunnen veranderen. Scan nu deze QR-code om uw mening te laten horen, aangeboden door Philip Morris Benelux BV. En inmiddels zijn er 28.000 consultaties binnengekomen die exact dezelfde bewoordingen hebben. Het zijn precies deze ondermijnende campagnes die de tabaksindustrie al jaren inzetten, omdat ze uiteindelijk maar één belang hebben. Mensen moeten verslaafd zijn aan nicotine.
1: Dat is een smoking gun, meneer Streeter.
4: Een smoking gun. Ja, nou, ik kan alleen maar zeggen dat het dan dus niet over tabak gaat. En dat het ook niet een van de leden van onze vereniging betreft.
1: Philip Morris is geen lid van uw vereniging?
4: Nee.
1: Oh, nou ja. Maar u lobbert wel voor ze, of niet indirect?
4: Nee.
1: Nee? Oh. Voor alle, hoe zit dat dan? U bent toch van de tabaksindustrie?
4: Ja, goed. Dan komen we in discussie. Wat is de tabaksindustrie? Ik ben van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten. En dat heeft 4 leden. En die brengen geen van alle vapes of vergelijkbare producten op de markt. En die maken ook geen campagnes of reclame of propaganda.
1: Maar bent u nou van de Nederlandse bedrijven? En u vertegenwoordigt niet de internationale? Of hoe zit dat?
4: Nee, in Nederland. We hebben het toch over een Nederlandse parlementariër die in Nederland een Nederlands voorstel.
1: Waar meneer Krul van is, weet ik wel. Maar waar u van bent, dat is nu de vraag.
4: Ik ben van de Nederlandse tabaksindustrie, bestaande uit 4 leden.
1: Jongens, we gaan de zendtijd aan BNN Vara geven, want we zijn er wel uit, geloof ik. Dank jullie wel voor nu. Harmen Krul is Tweede Kamerlid namens het CDA. En we hoorden dus ook Jan-Hein Streeter, die net zelf uitlegde waar hij van is. Dit is de dag, zometeen dus de Rode Draad om 8:30. Dat is een half uurtje eerder dan normaal. Dan zijn wij er weer met Langs de Lijn. En omstreken daarin rechtstreeks verslag van de oefenwedstrijd, de uitzwaai interland van het Nederlands elftal. Zij spelen tegen Algerije. Allemaal natuurlijk in voorbereiding op het WK. Veel plezier daarbij, graag. Tot zo.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
6: Podcast.
7: Action.
8: En actie.
5: Actie. 6 undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
9: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
5: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
10: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit houden.
5: En ze houden de touwtjes strak in handen.
11: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
5: Maar wie controleert het verhaal op de set?
12: Ga de gamma even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
5: Wat wordt getoond?
13: En wat wordt verzwegen?
14: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
5: Alpha.
15: Een podcast van NTR.
5: Nu op NPO Luister.
16: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot. Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
21: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
22: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
23: NPO Radio 1, 7 uur.
24: Natasha Gibbs.
25: Goedenavond. DigiD komt toch niet in handen van een Amerikaans bedrijf. Maar zijn daarmee alle risico's ook van tafel? En Amsterdam heeft als eerste van de 4 grote steden een coalitieakkoord in de gemeenteraad bereikt. Hoe gaan de komende jaren in onze hoofdstad eruit zien? Nu hoort het allemaal het komende 1,5 uur. Maar nu eerst NOS Journaal van 7 uur met Dorot Megens.
26: De concerten van Kanye West, oftewel rapper Ye, mogen gewoon doorgaan. De rechtbank van Amsterdam legt hem geen inreisverbod op. Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. De advocaat van het CJO legde het uit voor de rechtbank.
27: En toch is het vandaag de Joodse gemeenschap die voor u staat. Ze kan namelijk niet anders dan het nu toch als haar verantwoordelijkheid zien om het verergeren van antisemitisme in Nederland tegen te gaan.
26: Je treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Duitsland is zijn zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen het als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf beschouwt als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij en die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en 2020. Oekraïne kreeg vandaag bezoek van een grote NAVO-delegatie. Maar liefst 32 NAVO-ambassadeurs waren afgereisd naar Kiev om met de Oekraïnse president Zelensky te praten. Er zouden toezeggingen zijn gedaan, maar Zelensky wilde na afloop niet zeggen wat er is afgesproken, vertelt correspondent Kisha Hekster.
28: Hij noemde het bezoek van die 32 ambassadeurs en Rutte en het overleg dat ze hebben gehad wel historisch. En ze zien dat in Kiev uiteraard als een grote steun in de rug.
26: Zou vooral gesproken zijn over luchtverdediging en Patriot-raketten. Steeds meer gemeenten besluiten om het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt vanwege de levensovertuiging van hun ouders te beperken. Onder meer Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Groningen wijzen nieuwe aanvragen voorlopig af. Den Haag deed dat eerder ook al. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak meer kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Daarom pauzeren de gemeenten nieuwe aanvragen in afwachting van landelijk beleid. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu in alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droog. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon en het wordt een graad of 18.
25: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
0: Er staan nog 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Knoop het Oude Rijn 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Sliedrecht 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Van Brien Noordbrug 10 minuten. En op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 minuten extra reistijd.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
30: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
23: NPO Radio 1.

Goedenavond en welkom bij de Rode Draad van woensdag 3 juni. Vanavond zijn we een half uurtje korter vanwege de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in aanloop naar het WK. Maar goed, we hebben genoeg te bespreken, want 77 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen hebben we het over de eerste grote stad met een coalitieakkoord. We duiken ook in het leven van de Engelse artiest en het multitalent Arlo Parks. En we gaan kijken hoe afhankelijk we eigenlijk nog zijn van de VS. Maar zoals je van ons gewend bent, maken we eerst een rondje langs de velden. Ja, we beginnen met verdrietig nieuws. Want de Amerikaanse zanger Peabo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films. Zoals het Oscar-winnende Beauty and the Beast met Celine Dion. En A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin.

0: Ja, prachtige herinneringen. Bryson overleed dinsdag op 75-jarige leeftijd. Hij werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte. Er is ook feestelijk nieuws, gelukkig. Pride Amsterdam bestaat 30 jaar. De eerste editie in 1996 werd georganiseerd door de van oorsprong Friese Siep de Haan.
1: De allereerste keer wisten we helemaal niet of er wel publiek zou komen. Het was een totaal onbekend evenement. Het eerste jaar hadden we 20.000 bezoekers. Het tweede jaar 80.000. En in het derde jaar stonden we al in de top 3 van de grootste evenementen van de stad Amsterdam.
0: Alleen qua bezoekersaantallen is Pride in de afgelopen 30 jaar enorm veranderd. Volgens de Haan wordt de roep om acceptatie steeds belangrijker.
1: Het was vanzelfsprekend. Kennelijk is dat nu niet meer zo. En moet je als Pride ook een andere boodschap brengen?
0: Nou, de geschiedenis van Pride Amsterdam is nu voor het eerst in een boekvorm gegoten. Het journalistieke en historische verhaal is te lezen in het boek Tussen Feest en Protest. Feest vandaag in pretpark De Waarbeek in Hengelo. Naaktslakken in een elektriciteitskast zorgden voor kortsluiting, waardoor 5 attracties stilvielen. Brigitte Kaandorp had het al niet zo op die beestjes.
2: Ik vind dat zo'n onduidelijk onderdeel van de schepping. Ja. Ik bedoel, de gewone slak zegt tenminste nog leuk krak als je erop gaat staan. Ja.
0: Nou, de technische dienst wist overigens de achtbaan Rupsje mee. Masons, Beestenboel en Teacups snel weer aan de praat te krijgen.
3: Let the games begin.
0: Voor het Nederlands elftal zijn de voorbereidingen voor het WK in volle gang. Vanavond om 9:15 start Oranje aan de laatste oefenwedstrijd. Voordat ze afreizen. Ja, ik dacht, ik ga ook gewoon mee, maar dat is natuurlijk niet het geval. Ze gaan afreizen naar het kampioenschap. De spelers beginnen met een vriendelijk wedstrijdje tegen Algerije. En we eindigen dit rondje velden op het veld waar het vanavond moet gebeuren. De pre-show voor deze belangrijke wedstrijd in de Kuip in Rotterdam. En een van de sterren die daar schittert is niemand minder dan Jonna Fraser. En die hangt bij mij aan de lijn. Goedenavond, Jonna.
4: Goedenavond.
0: Hoe staat het met de zenuwen?
4: Ja, gaat goed. Ja? We zijn ons aan het voorbereiden. Lekker chill backstage. En ik ben ready.
0: Ja?
4: We zijn ready.
0: Ja? Wanneer weet je dat je ready bent? Hoe zit dat in jouw hoofd?
4: Ja, als ik gewoon een beetje goed ben voorbereid, als ik mijn stemoefeningen heb gedaan en een beetje rust heb, gewoon backstage, lekker heb gegeten.
0: Juist.
4: En mijn rust vind, dan ben ik ready.
0: Ja, wat heb je gegeten vanavond?
4: Ik heb aardappeltjes met kip heb ik gegeten net.
0: Oké. Ja, sorry hoor. Ik ben altijd benieuwd naar eten. Als mensen zeggen ik heb lekker gegeten, dan vraag ik me af wat is lekker eten voor jou. Maar dat is aardappeltjes met kip. Ja, altijd goed. Goed kippetje gaat er altijd in, toch?
4: Ja, zeker.
0: Even over vanavond, want daar gaat het uiteindelijk over. Wat gaan jullie vanavond precies doen, Jonna?
4: Ja, Shirek en ik hebben dus een WK-song gemaakt voor de Nederlands elftal samen met Bit Favo.
0: Mm-hmm.
4: En 3 minuten voordat de spelers opkomen, mogen we hem optreden in de Kuip. In de volle Kuip.
0: Okay.
4: Uitverkochte Kuip. Dus dat is wel heel leuk.
0: Nou, dat is heel leuk. Dat is magisch, toch?
4: Ik bedoel, ja, dat is echt leuk.
0: Stond dit op je wenslijstje?
4: Ja, zeker weten. Om in een volle arena te spelen, zeker weten.
0: Ja. En wanneer is de avond voor jou geslaagd? Wanneer denk je, yes, dit is hem?
4: Ja, als onze optreden natuurlijk goed is gegaan en als Nederland heeft gewonnen natuurlijk. Hè.
0: Ik snap hem.
4: Ik ga zelf lekker ook naar Amerika, dus dan ga ik met een goed gevoel.
0: Ja, ga je trouwens ook juichen voor Curaçao?
4: Ja, zeker weten. Mijn beste maat speelt daar natuurlijk, dus dat ga ik zeker doen.
0: Kijk, Jonna, ik mag je steeds en steeds meer. Heel goed. Heel veel succes vanavond en dankjewel.
4: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Jonna Fraser hoor je samen met Chirac. We're all gonna make it. De rode draad. Maar goed, dat is nog maar de vraag als het gaat om onze persoonlijke informatie. Er zijn nog maar weinig voorbeelden die de veranderde relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten zo goed blootleggen als de voorgenomen Amerikaanse overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. Het kabinet besloot die overname vorige week te blokkeren omdat er een mogelijk risico voor het publiek belang bestaat. Barbara Katman van Pro was daar heel blij mee.
1: Ah, super heugelijke dag. Sowieso voor al die 200.000 Nederlanders die de petitie hebben getekend. Die van zich hebben laten horen. Nee, we willen niet dat DigiD in Amerikaanse handen valt. Maar ook ja, gewoon de meerderheid van de Kamer is in actie gekomen. En dat de staatssecretaris zo snel nadat het advies kwam van de toezichthouder om volledige blokkade op de overname te zetten. Ja, die brief zo snel, dat is wel echt heel goed nieuws.
0: Ja, Katman van Pro is dus enthousiast, maar is daarmee ook al het gevaar geweken. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt namelijk dat ook de mogelijke opvolger van DigiD nog niet zonder de Amerikanen kan. Ik ga erover praten met onderzoeksjournalist Jan Daalder. Goedenavond, Jan.
2: Goedenavond.
0: Ja, we hoorden dus opluchting hè, bij Katman van Pro. Deelde jij dat gevoel toen je het nieuws hoorde?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het op zich goed nieuws is dat de app die nu door alle Nederlanders wordt gebruikt voor heel veel gevoelige informatie, dat die voorlopig inderdaad, dat die nou, vooralsnog niet ja. in Amerikaanse handen komt.
0: Van de baan is, dus inderdaad. Maar daarmee, wat ik net al zei, is het gevaar nog niet geweken. Hè? Hoe moeten we er naar kijken?
2: Nou, je moet je voorstellen, dit is alleen DigiD. Er is heel veel software in Nederland. Ja. En DigiD gaat er nu heel veel over, maar er is een andere app waar ik over heb geschreven. Daar kan ik het over hebben.
0: Ja,
2: ja daar wil je heen naar. Kijk, ja. Er is namelijk een andere app. En dat is de NL Wallet. Die is nu in ontwikkeling. Die is nog niet af. Uh-huh. Dat moet van Europa. We moeten een nieuwe app gaan bouwen. En dat is eigenlijk best wel een goed idee. Een goede opvolger van DigiD. Want je kan er niet alleen identificeren. Maar je kan bijvoorbeeld ook documenten mee delen.
0: Oké. Okay. En dan moet ik denken aan dat de gemeente mij vraagt om een kopie van mijn paspoort of iets dergelijks.
2: Precies, maar nog iets meer zelfs, omdat het een Europese standaard is, kan het ook in andere landen. Dus als ik afstudeer van de middelbare school, ik heb een bepaald profiel, ik heb wel wiskunde gedaan, maar geen natuurkunde. Uh-huh. En ik wil een technische studie gaan doen in Italië. Dan ga ik naar de Italiaanse universiteit en dan kom ik met die app en dan zegt die app, Jan mag deze studie gaan doen. Aha. Die heeft aan alle voorwaarden voldaan. Zonder dat het echte diploma ook bij die universiteit komt.
0: Juist, dus de app zorgt ervoor dat je alle bewijsstukken die je nodig hebt, dat je die gewoon op één plek hebt. En dat je die dus ook internationaal kunt gebruiken. Althans, alleen in Europa.
2: Alleen in Europa. Ja. En dus veilig. Dus dat document ligt niet bij Italië. Nee. Dus dat is eigenlijk heel fijn.
0: Nee, exact. Ja, want dat is ook altijd de vraag. Van waar komen mijn documenten terecht? En Precies. Wat doen ze met die informatie? Dus NL Wallet, goed nieuws dus. Ook geheel veilig. Waar kunnen we die verkrijgen dan? Want die moeten we gaan downloaden.
2: Nu kan dat nog niet.
0: Nee.
2: Nou, straks als je een iPhone hebt, dat hebben 20% van de mensen in Nederland. Ja. Die kunnen hem in de App Store straks downloaden.
0: Ja. Heb je een Android dan natuurlijk?
2: Nou, en daar zit het probleem. Dat Android is officieel een soort open source. Dat heet een open source besturingssysteem.
0: Ja.
2: Dat betekent dat iedereen eigenlijk kan zien hoe dat werkt. Iedereen kan zijn eigen versie maken. Mm-hmm. Dus zelfs als jij zou denken, ik wil mijn eigen besturingssysteem maken, dan kan dat.
0: Oké. Okay.
2: Maar op vrijwel alle Android-telefoons staat een versie van Android die gemaakt is door Google. En Google heeft er allerlei sausjes op gedaan. Dan komt er Gmail, komt ook gewoon mee geïnstalleerd. De Play Store komt mee geïnstalleerd. Google Maps, al die dingen. En op de achtergrond ook nog allemaal beveiligingssoftware.
0: Ja.
2: En alleen als je die versie van Android hebt, met alle foefjes en sausjes van Google, uh-huh, dan kan je straks die app downloaden.
0: Ja, dus dat moet. Je bent een soort van overgeleverd toch weer aan die Amerikaanse markt, als ik jou goed begrijp.
2: Ja, vooralsnog. Want de app is nog in ontwikkeling. En die is ook open source. Dat is wel heel mooi van de Nederlandse overheid.
0: Ja.
2: Je hebt alle code die ze nu hebben online gezet. En zoals het er nu voor staat, is dat hoe die gaat werken.
0: Ja, maar is het zorgwekkend dat je dat dus alleen via Google Play Store of Apple kunt krijgen?
2: Ja, het gaat om identiteit.
0: Ja.
2: Kijk, we vinden het ook fijn dat paspoort of rijbewijzen door de gemeente worden uitgegeven.
0: Ja.
2: En niet door bedrijven.
0: Nee.
2: Het is een beetje alsof je naar het gemeentehuis voor je paspoort en dan checken ze, ben jij het wel? Dan heb je oude paspoort bij en een foto. Dan kijk je naar dezelfde persoon. En dan bellen ze ook nog even Google. Hey, mag deze persoon dat paspoort waar.
0: Ja.
2: En Google zal dat altijd wel zeggen.
0: Jawel, maar zij verdienen ook geld natuurlijk met dit soort informatie, toch?
2: Nou, geld, vooral macht is denk ik hier het probleem. En we kennen het voorbeeld van vorig jaar, dat het internationaal strafhof vaardigde toen een arrestatiebevel uit. Dat strafhof zit in Den Haag. Vaardigde een arrestatiebevel uit voor Benjamin Netanyahu. En de reactie van Donald Trump was: we zetten hem op de sanctielijst.
1: Ja.
2: En als je op de sanctielijst staat, dan mogen Amerikaanse bedrijven geen zaken meer met je doen. En het internationaal strafhof werkte met Microsoft. En deze aanklager die dit had gedaan, die had een mail bij Microsoft. En Microsoft gooide hem dus uit zijn mail. Want ze mochten niet meer samenwerken.
1: Ja, dan krijg je dit.
2: Precies. Dus kijk, stel hij heeft straks deze app. Deze aanklager had deze app. Die kan hij dan ook niet meer gebruiken.
1: Nee. En dan kun je dus ook niet meer normaal je leven dus leiden. Met alle dingen die je nodig hebt. Je belastingen enzovoort. Precies. Toch?
2: Wel. Nou, het enige is wel, DigiD blijft vooralsnog bestaan. Daar doet het ministerie nog geen uitspraak over. Maar alle experts zeggen, dit is de beoogde opvolger van DigiD op termijn. Over een paar jaar.
1: Hoe moet dit opgelost worden dan? Kan dit überhaupt opgelost worden?
2: Ja. Oeh. Dus de Duitsers zijn er bijvoorbeeld mee bezig.
1: De Duitsers
2: brengen redding.
1: De Germans.
2: Nee, kijk, dat is het voordeel dat ik had.
1: Ja.
2: Je gaat naar alternatieven kijken. Kijk, de Duitsers werken aan een vergelijkbare. Want dat moet van Europa. Alle 27 lidstaten moeten een eigen app. En Duitsland zegt, nou, wij willen die afhankelijkheid niet zo. Dus wij gaan eerst proberen of we het kunnen doen zonder Google.
1: Ja, en dat kan dus.
2: Nou, ook daar zijn ze nog bezig. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Zij denken, anders zouden ze dat niet zeggen. Zij willen dat doen, dat is hun route die zij hebben gekozen.
1: Ja.
2: En in Nederland doen we het andersom. Zij zeggen, we doen sowieso Google en Apple.
1: En daarna gaan we kijken of we het zonder zouden kunnen.
2: In een reactie zei het ministerie, we zijn aan het bestuderen of er alternatieven zijn, maar dat moet wel veilig zijn. En Google levert veilige software. Maar bijvoorbeeld de huidige DigiD-app, die werkt ook zonder Google software.
1: Dus we weten al hoe het moet. We hebben die kennis al. En toch kiezen we voor een weg waarvan we eigenlijk wel kunnen gaan voorspellen, daar ook kunnen eventuele problemen komen.
2: Ja.
1: Wat ligt hier aan ten grondslag?
2: Ja, ik weet niet wat daar precies is gebeurd binnen het ministerie. Wat ik wel weet, is dat dit de makkelijkste optie is. Google is namelijk een bedrijf dat maakt heel goede software.
1: Ja.
2: Heel makkelijke software. Ze hebben hele websites met ook uitleg hoe je het implementeert. Mm-hmm. Bijna alle telefoons hebben het.
1: Maar makkelijk is niet altijd goed.
2: Nee, precies.
1: Ja, dus luiheid, zou ik kunnen zeggen, van het ministerie.
2: Dat zijn jouw woorden.
1: Dat zijn mijn woorden, ik weet het. Maar het is toch wel frappant, of niet?
2: Ja, het is zeker frappant. En experts maken zich echt zorgen over de hele linie. Gewoon, het is een fundamenteel probleem. Het is ook een praktisch gevaar. Je moet niet aan het bedrijfsleven je nationale identiteit gaan uitbesteden.
1: Nee. Je hebt ook met het kabinet gesproken hierover. Hoe hebben zij gereageerd?
2: Nou, ze benadrukten sowieso dat het niet, volgens nog niet het plan is om DigiD hiermee te vervangen. Ze zeggen, dat gaan we gewoon lekker naast elkaar laten bestaan. Wat wel raar is, want het kost een bakken met geld.
1: Ja.
2: Om alle twee apps in te houden.
1: Ook dat nog? Want precies. We zijn toch aan het bezuinigen en op de kleintjes aan het letten.
2: En dat niet alleen voor de overheid, hè, maar als jouw tandarts, daar moet je inloggen met DigiD nu.
1: Ja.
2: Die moet dus ook dit ernaast gaan aanbieden. En het ziekenhuis en de belasting. Alle instanties die nu DigiD aanbieden, moeten ook deze wallet gaan aanbieden.
1: Waar mijn medische gegevens dus ook in zitten uiteindelijk.
2: Precies, maar het gaat om de kosten. Dus elke organisatie in heel Nederland moet nu support gaan aanbieden voor twee apps. Dus dat, ik vraag me af of dat inderdaad echt heel slim is. Dat is het eerste dus wat ze zeggen. We gaan het naast elkaar laten bestaan. Oké. Het tweede is, we zijn dus alternatieven aan het bestuderen.
1: Goed. Dus we lopen risico's met onze persoonlijke informatie, maar ook we verliezen gewoon geld hierop. Dat kunnen we wel met z'n tweeën hier concluderen, toch?
2: Ja.
1: Behoorlijk wat. Vlak voordat de kabinetsindeling werd gemaakt, waren er mensen die hoopten dat we de eerste minister van Digitale Zaken zouden krijgen. Die is er niet gekomen. Is dat een gemis nu, als we dan nu voor dit soort dilemma's staan en dit soort vraagstukken?
2: Dat vind ik lastig te zeggen. We hebben wel Willemijn Aerts is nu namens D66 staatssecretaris van Digitale Zaken.
1: Ja.
2: Zij wel een achtergrond in dit onderwerp.
1: Mm-hmm.
2: Ik ken haar niet goed genoeg, maar dat zou ik op zich. Ik vind het lastig om te beoordelen of een staatssecretaris nou heel veel meer macht heeft dan een minister. Wat wel zo is, is dat deze portefeuille viel hiervoor onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.
1: Ja.
2: En nu onder het ministerie van Economische Zaken.
1: Aha.
2: En dat wordt wel gezien als een belangrijke. Het klinkt een beetje papierachtig, maar dat is wel iets belangrijks. Economische Zaken is een machtig ministerie. Dat gaat over, ook bijvoorbeeld over, kan dus inderdaad een sovereignty-overname tegenhouden.
1: Oké, ja.
2: Dus dat
1: het
2: is
1: gaat ook om onze veiligheid natuurlijk.
2: Precies, en dat is gaat economische zaken gaat ook over economische bescherming van de Nederlandse economie natuurlijk.
1: Juist.
2: Hè?
1: Ja.
3: Oké, laat ik de vraag dan anders stellen. Want het is een als-vraag inderdaad. Als we minister van Digitale Zaken hadden gehad, was het dan anders geweest. Heb jij een verandering? Hè? Want jij volgt dit soort dossiers al, Digitale Zaken, echt al jaren. Heb je verandering in de afgelopen jaren gezien van de houding van de Tweede Kamer, van politici ten aanzien van dit soort zaken?
2: Ja, nou, eerder hoorden we Barbara Katman, Kamerlid
3: heel
2: van Pro. Precies, die
3: dit.
2: Heeft ook Kamervraag gesteld over deze NL Wallet, mm-hmm. naar aanleiding van mijn onderzoek. Vandaag heeft ze dat gedaan. Kijk, in het vorige kabinet was er een commissie met Kamerleden die zich hadden gespecialiseerd in digitale zaken. Ja. En heel veel van die Kamerleden stonden toen, kwamen bij de verkiezingen vorig jaar op een onverkiesbare plek. Mm. En uit mijn hoofd stond zelfs Barbara Katman ook op plek 32. Nou, GroenLinks-PvdA hebben geen 32 zetels gehaald. Nee. En Pro heeft dus ook geen 32 zetels.
3: Nee.
2: Maar er is toen een campagne geweest uit de tech-community met mensen die zeiden, dit is echt belangrijk. Dit is zonde als dit allemaal verdwijnt uit de Kamer. En met die campagne is Katman met voorkeursstemmen in de Kamer gekomen.
3: Ja, maar dat is dus wel met druk, vanwege druk vanuit de maatschappij.
2: Ja, maar wel een succesvolle druk.
3: Ja.
2: En nou, je ziet het debat is nu heel levendig over DigiD. Ja. Over Microsoft die namen van ambtenaren doorgeven was vorige week het nieuws. Ja.
3: Dat maar
2: speelt.
3: Dat geeft me dan toch nog niet de indruk dat het als een prioriteit en een belangrijk onderdeel wordt gezien door politici in digitale zaken. Want waarom zou je anders juist die kennis die je dan hebt op bijna onverkiesbare plaatsen zetten?
2: Ja, maar dat is ook een tijd geleden. En ik denk dat het heel snel is gegaan. Dat internationaal strafhof, dat naar buiten kwam, dat die aanklager uit zijn Microsoft-mail was getrapt, was in mei vorig jaar.
3: Mm.
2: En dat klinkt nu als heel lang geleden, maar ja, de verkiezingen waren in november, de kandidatenlijst,
3: dat
2: was precies in die tijd. Enorm veel gebeurd.
3: Ja.
2: En toen wist nog helemaal niemand, had nog niemand van Sovinity en Kindrail gehoord.
3: Nee. Maar toch, hè? Ik bedoel, Jan, misschien ben ik een zeikerd, maar het lijkt me best frustrerend dat ik denk, ja, waarom lopen we nou iedere keer achter de feiten aan als Nederland? Als ik dan naar Duitsland kijk, waarom wordt daar niet meer in geïnvesteerd? Is het echt?
2: Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen ook. Ik weet wel dat we zijn een inhaalslag, denk ik, aan het maken. En ik denk dat dat wat ik nu heb gedaan over inderdaad in de code duiken van een app die nog het komende jaar nog niet live gaat.
3: Ja.
2: Misschien lopen we nu een beetje vooruit op de zaken.
3: Misschien gaan we dat nu doen, inderdaad.
2: Misschien gaan we eigenlijk op tijd een beetje bijhouden.
3: Thank God voor de journalistiek dus eigenlijk, als ik het zo goed begrijp. Over de journalistiek gesproken, als we even kijken naar je eigen werkgever, Follow the Money. Jullie proberen ook onafhankelijker te zijn, hè, van Amerikaanse bedrijven. Hoe gaat het daarmee?
2: Langzaam maar zeker, zou ik zeggen. Kijk, bij iedereen begrijpt het, denk ik, het ongemak wel van we schrijven, vindt het allemaal erg. Maar ja, bij Follow the Money, wij gebruiken Google Docs, Google Drive, Gmail. We gebruiken Slack voor communicatie.
3: Gebruiken jullie nog steeds Google Drive?
2: Ja, zeker. Maar daar zijn we echt niet de enige. Want de hele overheid zit bijvoorbeeld in de Microsoft Cloud.
3: Oh ja, bij ons is dat verboden bij BNNVARA. Wij mogen ook geen Google Drive gebruiken. Ik kijk heel eventjes naar onze samenstelling. Nee, om allerlei bestanden te delen met elkaar.
2: Daar voelen we ons zeker ongemakkelijk over. En daar willen we ook wel weg. En daarom hebben we in februari van dit jaar hebben we dat ook aangekondigd.
3: Mm-hmm.
2: Dat we dat niet meer willen.
3: Ja.
2: We schrijven er veel over hoe erg het is. Dan moeten we het ook zelf doen.
3: Ja, toch? Ja.
2: Precies. Nou, dat wilden we gaan doen. Dus we hebben daar zijn samen gaan werken met de correspondent. We hebben gezegd, we gaan dit doen. We nemen iemand aan. We hebben een projectmanager digitale autonomie aangenomen.
3: Digitale autonomie, wat een mooie titel.
2: Precies. En die gaat dit voor ons leiden. Want dat is best wel lastig.
3: Mm-hmm.
2: Nou, om bijvoorbeeld maar Google als voorbeeld te nemen. Daar hebben we gewoon een contract lopen. Daar kan je niet.
3: Daar kun je niet even 1, 2, 3 vanaf. Ja. Nee, dus.
2: En zeker als er zijn inderdaad als individu kan je best wel makkelijk overschakelen. Je kan inderdaad een Android versie zonder Google. Je kan van Gmail naar Proton of Nextcloud. Je kan stoppen met WhatsApp en naar Signal.
3: En naar Signal doen wij ook trouwens.
2: Precies.
3: Ja.
2: Dat kan allemaal als privé individu kan dat nog wel. Maar wij hebben inderdaad contracten. Al die systemen zijn met elkaar verknoopt. En als je één stukje uit de Jenga-toren haalt, dan kan dat instorten. En dus moeten we dat goed uitzoeken.
3: Ja. Het gaat natuurlijk om een breder vraagstuk. Het gaat niet alleen maar om Amerika. Het gaat ook gewoon om de vraag, wat doen wij hier in Europa en hoe onafhankelijk zijn we uiteindelijk als het om dit soort digitale zaken gaat. Als ik je een dilemma mag voorleggen, een Verenigde Staten dat zich meer als bondgenoot gaat gedragen, of een Europa dat digitaal onafhankelijk is. Welke van de twee?
2: Die laatste.
3: Helemaal onafhankelijk, ook van de VS.
2: Dat is het droomscenario. Ik weet niet hoe haalbaar dat is op korte termijn. Maar je ziet wel bewegingen. Je hebt een concurrent voor ChatGPT en Claude. Dat zijn Amerikaanse. Nou, je hebt Mistral.
3: Ja.
2: Je hebt ook ChatNL tegenwoordig is in ontwikkeling. Voor software heb je, nou, je kan op Android, maar er zijn ook, je hebt in Nederland heb je Fairphone, maakt eerlijke ethische telefoons. En die hebben een versie van Android zonder Google. Waar je dacht, dus straks die NL-app misschien niet op kan
3: die gebruiken. Die kan je daar dan niet op gebruiken, ja. Inderdaad.
2: Maar het is mooi dat we dat hebben in Nederland.
3: Ja, maar daar wordt dan geen rekening mee gehouden. Dat je zoiets moois hebt, een eigen bedrijf hier in ons eigen land, en dat je daar dan geen rekening mee houdt.
2: Ja.
3: Zuur, volgens mij was dit niet echt een dilemma, hoeveel?
2: Nee,
3: dat was wel duidelijk. Jan Daalder, dankjewel, onderzoeksjournalist bij Follow the Money.
4: NPO Radio 1.
3: Ja, want hij is inmiddels aangeschoven hier. Dorald Megens met het NOS-journaal.
5: Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. En dat is bijzonder. Tot nu toe gebeurde dat wel als het land zich kandidaat stelde. Naast de 5 permanente leden van de raad worden 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Rapper Ye, of Kanye West, mag van de rechter komende week optreden in het Gelredome in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat hij door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken. Maar de rechter denkt niet dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Een man die bijna 30 jaar geleden in Friesland een middeleeuwse ring vond, krijgt daar ruim 83.000 euro voor van de Nederlandse staat. Hiermee wil het Rijk voorkomen dat hij de ring in het buitenland gaat verkopen. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits. En ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand was bij haar kanker vastgesteld. Margriet Hermans was 72 jaar.
3: En dan aan bij verkeersinformatie. Krijg je van Edwin Gerritsen.
6: Er staan files in de regio Rotterdam. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk een kwartier. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 10 minuten op onthoud.
4: NPO Radio 1.
0: De Rode Draad.
3: Zingen, liedjes en gedichten schrijven. De Britse Arlo Parks kan het allemaal. Reden genoeg voor het Poetry International Festival in Rotterdam om haar uit te nodigen als eregast. En met Charissa Shotu en Myron Hamming duik ik zometeen in haar bijzondere werk. Dat zometeen dus na
0: de week van.
3: En deze week is dat van podcastmaker, schrijver en queeractivist Nanoa Struik. Voor de Rode Draad is Nanoa in de maatschappelijke angst voor transgenders gedoken. Hoe zit dat in de geschiedenis?
7: Dat de samenleving verhardt als het gaat om transgender personen is voor velen wel duidelijk. Maar waar dat hem in zit onderzoek ik deze week. En in het bijzonder wil ik weten waarom specifiek transvrouwen een doelwit lijken te zijn. Maar het lijkt me in dit onderzoek ook belangrijk om een historische blik te werpen op deze casus. Daarvoor heb ik aan de lijn historicus en schrijver Alex Bakker. Hij is onder andere gespecialiseerd in transgendergeschiedenis. Want Alex, hoe kijk jij als historicus naar de groeiende angst of ja weerstand richting transpersonen? Kennen we vergelijkbare periodes in de geschiedenis?
8: Wat er nu gebeurt, een soort keerpunt naar weer meer bewuste onbegrip, of onwil eigenlijk, om te willen snappen wat het betekent om transgender te zijn, is eigenlijk een soort omkeren in de geschiedenis. Want dat is bij mijn weten vanaf 1933 niet meer in die mate gebeurd. Het was juist eigenlijk een lijn van langzaam, maar wel onmiskenbare emancipatie, verbetering in beeldvorming, meer respect, waar vroeger het eigenlijk vrij normaal was om zeg maar neer te kijken op trans mensen, of ze op zijn hoogst heel zielig te vinden. Ben ik dit, en ik ben ook echt stom verbaasd, eigenlijk, als historicus zag ik dit niet zo aankomen. Dus laat ik zeggen, 10 jaar geleden zag ik het nog niet aankomen, dat er zo'n teruggang is.
7: Ja, ik denk dat het wel meer mensen heeft verrast. En je noemt ook specifiek 1933. Nu lees ik jouw nieuwe boek over transgender pioniers. En denk ik te weten dat je doelt op het jaar dat de nazi's de macht krijgen in Duitsland?
8: Ja, nou in het geval dat juist in de jaren daarvoor, na de Eerste Wereldoorlog, dus in de Weimarrepubliek, er een eigenlijk ongekende bloeitijd was voor queer levens. En zeker ook specifiek voor transgender personen. En dat is verbazingwekkend hoe ver men toen al was in gedachten over emancipatie, maar ook domweg erkenning van wat is dit? Wat betekent het voor mensen als ze trans zijn? Daarbovenop ook nog de oorlog, dus in de Weimarrepubliek, er een eigenlijk ongekende bloeitijd was voor queer levens. En zeker ook specifiek voor transgender personen. En dat is verbazingwekkend hoe ver men toen al was in gedachten over emancipatie, maar ook domweg erkenning van wat is dit? Wat betekent het voor mensen als ze trans zijn? Daarbovenop ook nog daadwerkelijk de eerste zorg, de medische.

0: Ja, het belangrijke is dat het ons nu leert hoe fragiel emancipatiebewegingen kunnen zijn. Hoe dingen ook weer totaal stuk kunnen vallen. En ja, de echo's van die tijd horen we nu weer. En dat zit met name, vind ik, in het zondebokmechanisme. Waar in die jaren door de nazi's, met name de Joden natuurlijk als eerste, werden aangewezen als zondebok van alles wat mis was. Maar ook in het rijtje verder queer mensen werden geplaatst. En ja, dat moest voorbij zijn. Al die in hun ogen decadente onzin. Ging over homoseksualiteit, maar ook zeker over trans. Dat idee dat trans mensen werden gezien als een bedreiging voor de gezonde volksgeest. Als een ondermijning van wat het betekent om een gemeenschap te zijn. Een volksgemeenschap van gezonde mensen als ook een gevaarlijk iets voor kinderen. Ja, ik hoef ze niet ver te zoeken, die echo's hoor je vandaag de dag, met name in de VS en in Engeland.
1: Ja, transvrouwen als zondebok, niet per se nieuw dus, maar ergens toch wat onverwacht anno nu. Morgen krijg ik antwoord op de vraag waarom men bang is voor transvrouwen en waarom die angst en de discriminatie die daaruit volgt ook schadelijk is voor cisgender vrouwen.
2: Ja, morgen schuift Nanoa aan in de studio hier bij mij met Mare de Vries van het Transgender Netwerk.

0: Ze zijn allemaal hetzelfde, oftewel Toeslemem, Stromae hoorde je.
1: Meer van de Rode Draad?
2: Volg ons op Instagram.
0: Met een liefde voor poëzie en een schrijfblokje onder haar arm wist de Britse singer-songwriter Arlo Parks in korte tijd heel veel harten te veroveren. Haar nieuwe album Ambitious Desire is net uitgekomen.

0: Nou, ik zou het beschrijven alsof ik in een suikerspin duik of zo. Maar goed, hier gaan we het uitgebreid over hebben. Dat is mijn interpretatie. Want naast zangeres is Arlo Parks ook dichter. In 2023 verscheen haar poëziedebuut The Magic Border, waarin ze schrijft over thema's als queerness, trauma, maar ook liefde. Reden genoeg voor Poetry International Festival in Rotterdam om haar dus uit te nodigen als eregast. Ja, en dan komen we natuurlijk op de vraag: wat maakt Arlo Parks zo bijzonder, behalve dat prachtige geluid dat ze produceert. Ik ga het allemaal bespreken met Sarissa Shotu, journalist en ook dichter. Mm-hmm. Welkom. Dankjewel. En Myron Hamming, ook dichter en spoken word artiest. Welkom. Sarissa, het is heel stom, maar ik heb onder de steen gelegen. Ik wist helemaal niet dat jij ook dichter was naast journalist. Ik ken jou alleen als journalist.
1: Ja, het is een beetje een soort een nachtding of zo. In de avond ben ik dan journalist en overdag ben ik... ik moet het andersom zeggen. In de nacht ben ik dichter.
0: In de nacht ben je dichter.
1: Ben ik journalist. Ja.
2: Wauw.
1: Ja, het is geweldig. Het is een beetje toch als... Het voelt een beetje als een superhero, weet je wel?
0: Nou, inderdaad. Ik moest meteen denken aan Spider-Man, maar ook Superman.
1: Zuidje Spider-Man. Fan, juist om die reden, toch? Van hij is everything.
0: Ja. Geweldig. Ja. Nou, je hebt dus verschillende kanten. Arlo Parks zouden we ook wel zo kunnen beschrijven, of niet?
1: Ja, dat vind ik wel. Ik onderweg hierheen dacht ik nog van, hoe ga ik haar dan beschrijven aan jou? En ik dacht, wat een soort kaleidoscopische vrouw, dacht ik. Ja. Er is van iemand met heel veel kanten, heel veel warme en zachte kanten. Heel veel manieren van zichzelf naar buiten brengen. Inderdaad, wat je al zei, ze maakt muziek en ze dicht. Maar als je haar interviews luistert, en ik zit natuurlijk nu in zo'n tunnel, want ik mag haar spreken, which is crazy.
0: Je mag haar gewoon gaan interviewen.
1: En nou een uur lang, ik ben super zenuwachtig, maar ik vind het ook superleuk. Maar ik zit dus nu in zo'n tunnel. Je kent die tunnel, toch? Van als je iemand gaat interviewen, dat je dan...
0: ik heb dan een hyperfocus. Ik krijg flashbacks. Niemand moet mij storen. Ik wil alleen maar
1: niet bellen, want ik ben bezig met Arlo.
0: Maar dat ben je dus. Je zit nu helemaal in de Arlo.
1: Ja, ik zit wel echt in een tunnel nu.
0: Ben je ook alleen maar haar muziek dan aan het luisteren de hele dag door?
1: I try not to, want ze is ook best wel somber. Ja. Dus er zit wel altijd een soort lichtheid in, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar er zijn ook wel... Welke tune is dat ook alweer? Ik heb het opgeschreven, want ik wil het niet... Black Dog, dat is een tune van haar. En dat begint met... Of it's so cruel what your mind can do for no reason. En ik voel dat wel heel erg, want ik geloof dat we dat als mensen sowieso best wel voelen. Er gebeurt gewoon heel veel in de wereld, weet je wel. Dus.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. It's cruel what your mind can do to you for no reason. Klinkt ook een beetje als spiralen, of niet, Myron?
2: Ja, maar ik denk dat dat ook in heel veel van haar creaties naar voren komt. Er zit eigenlijk altijd een soort van worsteling en een soort van verdriet en een pijn in. Mm-hmm. Maar precies wat jij inderdaad zegt, er zit wel altijd met een lichtheid omheen. En dat vind ik heel erg mooi. Want ik zat natuurlijk ook een beetje na te denken van wat vertelt zij mij nou? Hoe komt ze op mij over? Wat geeft ze me nou?
0: Ja.
2: Zij kan naar mijn idee zo ongelooflijk goed gewoon heel toegankelijk uit het leven gegrepen schrijven. Zeg maar, als je poëzie bekijkt, is vaak een beetje... kan lastige, moeilijke, niet al te bruikbare woorden zijn.
0: Mm-hmm.
2: En dan kan het soms een beetje afstandelijk voelen.
0: Mm-hmm.
2: Zij grijpt het uit het leven, legt het bij je neer, toegankelijk, makkelijk. Maar toch is het wel zware stof, zeg maar. Dat vind ik zo ongelooflijk knap van haar.
1: Ja, ze maakt een soort zwaarte, maakt ze universeel.
2: Ja.
1: Ik denk dat we allemaal een soort beeld hebben toch bij wat er met de wereld nu gebeurt. En hoe dat we daar best ook even om mogen rouwen.
0: Ja, ja.
1: En misschien doen we dat te weinig omdat het nog niet helemaal common is dat je dat doet. Dat je om iets groots rouwt.
2: Ja.
1: En ik heb het gevoel dat zij dat heel goed pakt. En dan hele kleine dingen pakt uit het leven gegrepen zoals hij al zei. En dat dan universeel maakt voor ons allemaal.
2: Ja, maar wel respectvol, zeg maar. Ja. Als in ze houdt het inderdaad een soort van tussen de lijntjes van er gebeurt heel erg veel.
1: Mm-hmm.
2: Het blijft, tussen de lijntjes klinkt dan een beetje alsof ze zich inhoudt. Dat is het niet helemaal, maar ze weet gewoon soort van de liefde die het verdient en het respect dat het verdient te beschermen. Mm-hmm. Dat is meer wat ik bedoel.
1: Ja, mooi.
0: Is het ook de erkenning misschien? De erkenning van het feit dat we in deze misère zitten.
2: Mm.
0: Dat we samen erin zitten. Kijk, iedereen op zijn eigen manier natuurlijk ook.
2: Ja.
0: De machteloosheid, dat gevoel dat je er niet alleen in zit.
2: Ja, nou, ze noemt het beestje wel bij de naam.
0: Ja.
2: Dat vind ik heel erg. Dat moet ook. Ik vind dat ook passen bij soort van de taak van een dichter of van een kunstenaar anno 2026.
0: Zullen we eens naar een fragment gaan luisteren? Graag. Waar we dat meer invoelbaar kunnen maken. Ja. Ik kies even een favoriet van jou uit. Ik heb begrepen dat dit een favoriet van je is. Het is niet eens een fragment van haar werk, maar het is eerder een fragment van wat zij er zelf over te vertellen heeft. Arlo Parks over haar poëziedebuut The Magic Border.
3: Writing poetry to me is about profound interiority. It's about wading into the salt water of your own body. Capillaries bursting, eyes brimming, unmoored. It's about operating at the edge of risk and comfort, deliciously afraid of finding or sharing too much. This collection is the fruit of that inner probing. It's a tangled mass of everything that's made me angry or giddy or low or impossibly happy to be alive. Mine is the language of extremes.
0: Poëzie gaat voor mij over, even samengevat, over het randje van risico en comfort opzoeken.
2: Ja.
0: Bang om te veel te vinden of te delen. Dat is wat je ermee bedoelde eigenlijk.
2: En volgens mij letterlijk de zin hierna heeft het over gezien worden.
0: Mm.
2: En dan niet eens zozeer gezien worden door zoveel mogelijk mensen en haar publiek bereiken, maar het gezien worden van begrijp wat ik bedoel. En ook jezelf begrijpen.
0: Mm.
2: En waar ze tegen welke soort van mentale barrières ze misschien al wel jaren tegenaan loopt.
0: Ja.
2: En ook iets verder in deze opname heeft ze erover dat ze volgens mij pas op haar 23ste ongeveer, dat ze voor het eerst haar poëzie deelde verder dan alleen maar haar vrienden en familie. Dat zegt al dat als je daar 23 jaar over doet,
0: mm-hmm,
2: wat het voor je betekent, wat voor lading het voor je is.
0: Kwetsbaarheid ook,
2: 100%,
0: die je daarmee hebt. Charisse, je had het eerder ook over momenten dat je het niet ziet zitten, maar dat je echt denkt, jeetje, wat er allemaal gebeurt om me heen en de wereld. En wij als journalisten zijn er natuurlijk ook dagelijks mee bezig.
1: Mm-hmm.
0: Zijn er momenten geweest waarop je echt hoop hebt kunnen putten of misschien comfort hebt kunnen putten, troost uit het werk van Arlo?
1: Ja, ik denk sowieso wel met dichters. En dat doen dat sowieso wel voor mij, denk ik. Maar wat je zegt inderdaad als journalist, we hadden toevallig net even over van, ik heb af en toe, dan kan ik in de nacht wakker worden en dan trekt mijn oog opeens, weet je wel. Zo van, dan krijg ik zo. Of dan...
0: Meestal is het ook vochttekort. Een glaasje water
1: drinken. Ja, eigenlijk is dat wat we nodig hebben.
2: Maar dat is ideaal, heeft er niks mee te maken.
0: Maar het zegt wel wat. Dus je lijf begint een soort van te protesteren tegen alles wat je die dag binnen hebt gekregen.
1: Ja, zeker. En ik weet ook nog wel dat toen dat net allemaal gebeurde in Gaza in 2023, dat ik echt wel slapeloze nachten daarvan had. Ook omdat ik dacht, oké, hoe gaan wij daar als het Westen mee om? En hoe ziet onze journalistieke tak, hoe gaat die er mee om? Die is heel belangrijk voor mij, maar ik was er niet heel trots op of zo. En dan zoek ik toch mijn heil bij dichters en onder andere bij Arlo. En die heeft me daar wel doorheen geslagen, I'm not gonna lie. Die heeft wel soort van, ja, en zij begon ook een beetje rond die tijd. Haar eerste album kwam uit... Nee, dat zeg ik verkeerd. Haar eerste album kwam uit 2019. Dus ze begon niet per se rond die tijd, 2023. Maar ze was toen wel... Ze had net een album gedropt en is er toen 3 jaar uitgegaan.
0: Ja, ja.
1: En heeft laatst dus weer iets gedropt. En ze had die 3 jaar nodig. Het is wel heel fijn als ze daarover praat.
2: Ja.
1: Daar gaat het heel erg over. Ik moest even zoeken naar wie ik ook alweer ben.
2: Mm-hmm.
1: En ik kan me dat heel goed voorstellen. Van 2023 tot 2026. Dat is best wel een heftige periode geweest, denk ik. Als je begaan bent met de wereld.
0: Absoluut.
1: En dan moet je even zoeken, denk ik. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Ze is wel het soort persoon die ik nu heel erg nodig heb, merk ik, als mens. Want we zijn allemaal zoekende en we kunnen daar iets moois van maken. Als we daar, als we dat willen. En als we die vrijheid voelen.
2: Mm-hmm.
0: En de tijd voor nemen ook in zekere zin.
1: Zeker. Ja.
0: Maar je had het, Myron, net ook over het feit dat dit gaat dan over grote thema's, hè?
2: Mm-hmm.
0: Maar ook over alledaagse thema's. Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, ik refereer steeds weer naar mijn favoriete deel, dus als in wat we net hoorden.
0: Ja.
2: Daar heeft ze het ook over van dat ze zit ze in de auto met een vriendin van haar en hebben ze het over community building en over wat daarvoor nodig is en waarom dat zo belangrijk voor ze is. En dat landt eigenlijk allemaal op hele kleine dingen. Als in dat een van de dingen die je eigenlijk altijd zal bijblijven is bijvoorbeeld een mooie avond met een goede vriend of vriendin van je, terwijl de zon ondergaat en je hebt het over van alles en nog wat. Als in iedereen heeft het wel eens meegemaakt, iedereen wil het wel eens, iedereen heeft er soms wel even een verlangen naar. En dat brengt ze heel dichtbij. En wat dat betekent en wat dat voor je kan doen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat kleine wat eigenlijk heel erg groot is. Ja. Dat brengt ze steeds weer bij je. En dat vind ik heel erg mooi.
1: Ja, ze heeft ook in een van haar tunes gaat het ook over van... Dan zegt ze iets van, ik wil je meenemen naar de winkel op de hoek... om samen fruit te kopen. Ja. Dat is klein, maar I love this.
2: Maar als je zo'n zin ziet staan,
1: toch?
2: Inderdaad...
1: Ja.
2: Dan, als je geen context hebt, als je niet weet dat zij dat heeft geschreven... dan is het denk ik een hele platte zin. Of het, waarom schrijft iemand dit op? Maar als je er inderdaad even bij stilstaat... en dat je de context weet, dan kan het ineens zoveel betekenen. Dat is ook gelijk het mooie van taal natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Het zit hem dus ook in de kleine dingen.
2: Ja.
0: Terwijl dat hele grote dingen zijn. Vriendschappen. Mm. Mooie huishoudelijke dingen waar je samen tijd aan bezit. Maar het is heerlijk, toch? Dat soort dingen. En seksualiteit. Daar dicht ze ook over, zoals hier.
3: It has been 24 years and we have finally found heaven. Magnesium powder for the golden rods. Foraged blackberries and pine marmalade. Your eyes splintering against moss. We make out like teenagers in the rainstorm, come in wet, dark, and glowing. I pull my sweater over my head, get my records out. You are designing wings. It's your fourth set of sketches. We do not speak to your grandmother anymore, but she has been forgiven. We have many friends. We pickle vegetables for each other, show love with a simple consistency. The films we watched always made us feel like we couldn't have this. A joyful ending. An ending where nobody's dead. And despite everything, here we are, pressing asters into a book for our kid.
0: Ja, wauw. Arlo Parks beschrijft hier iets wat volgens mij we allemaal willen.
1: Ja,
0: toch?
1: Dit is mijn favoriet. Dit is echt, als iedere keer ik het hoor, ach, kippenvel.
0: Ja, ja, want ze heeft het hier over haar seksualiteit, seksuele identiteit misschien, maar niet eens zozeer. Ze heeft het gewoon ook echt over de liefde.
1: Nou, dat vind ik dus zo fijn. Het is gewoon het huiselijke.
0: Ja.
1: En wat je er dus ook, het is eigenlijk bijna een soort aanklacht, verpakt in een heel zacht cadeautje.
0: Mm-hmm.
1: En dan over dat, ja. Oké, so she's queer as well. Dus ze is biseksueel als het goed is. En ik ben queer. En dan denk ik, oh ja, het gaat altijd... Als het gaat over populaire cultuur en films... dan gaat het over die trauma die erbij hoort. Ja. Inderdaad, die oma die dan op deze manier... Weet je wat?
0: Ja, zoals ze zegt, we praten niet meer met mijn oma... maar we hebben haar wel vergeven.
1: Snap je? Dat kan ook. Maar waarom zie je niet hoe dat werkt? Hoe vergeef je eigenlijk mensen als je queer bent... maar een grootouder hebt of een ouder hebt... die daar niet zo goed mee om kan gaan? En dat is, vind ik hier dus zo mooi aan. Van het gaat ook, zegt op een gegeven moment... dan doe ik mijn sweater aan en dan zijn we thuis... en dan gaan we films kijken. That's just love. It's not even queer love. Maar het is gewoon zo lekker, want... Ja, queer zijn is ook gewoon dit. Weet je wel? Je hoeft niet alleen maar hetero's te zien en de hele tijd lieve dingen met elkaar doen. Alsof wij, soort van alsof queer mensen dan thuis zitten, alle trauma's op elkaar aan het dumpen zijn. Weet je wel?
0: Nee, dat lijkt wat een vreselijk leven.
1: Snap je? En dus, dat gebeurt zoveel.
2: Er is meer dan dat.
1: Het is zoveel meer dan dat. En dit maakt dat zo invoelbaar. En dat kan heel klein voelen, maar het is voor de queer gemeenschap denk ik heel groot.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En volgens kenners belichaamt Arlo ook een nieuwe vorm van kunstenaarschap. Want we hebben het over haar poëzie, maar muziek loopt daar. Het loopt allemaal in elkaar over. Mm-hmm. Is dat uniek? Is dat vernieuwend?
2: Nou, toen ik dat voor het eerst over haar hoorde, had ik er zelf nog niet zo naar gekeken. Maar toen ik het over haar hoorde, was ik het wel meteen eens.
1: Mm-hmm.
2: En ik kon me er ook wel iets bij voorstellen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dichters en spoken word artiesten, daar kun je soms een beetje voelen van dat ze bijna moeten kiezen. Van ja, ben ik dan meer dichter of ben ik meer spoken word artiest? Dat kan een beetje voor een soort van kramp of een beetje een worsteling zorgen.
1: Mm.
2: Ik vind het in principe nergens op slaan, maar dat voel je soms.
0: Dus, wanneer komt jouw debuutalbum?
1: Good question though.
2: Nee, maar ik denk dat als je dat dus bij elkaar kan brengen,
0: en
2: dat je dat zelf kan ervaren als één.
0: Ja.
2: Dat is echt een cadeau voor jezelf.
0: Natuurlijk.
2: Dus als zij dat zo zelf ook zo ervaart, dan zit ze goed.
0: Ja.
2: Maar, zelf.
0: Maar er komt dus geen debuutalbum.
1: Doorgaan.
2: Ja. Laat me hier nog even wijselijk stil.
0: Je houdt je stil. Oké, nice. Charissa, je zei het al aan het begin van ons gesprek. Hè, het interview dat je gaat hebben met Arlo Parks.
1: Ja.
0: Wat is het belangrijkste dat je van haar wil weten?
1: Ik wil zoveel van haar weten. Maar god, waar moet ik beginnen? Ik ben dus nu heel erg aan het associëren. Dus iedere keer dat ik iets luister van haar, dan denk ik aan...
0: Ja.
1: Okay, hoe maak ik dit? Hoe voel ik me hierbij? Wat kan ik hierover vragen? Maar ik denk toch wel dat... Het gaat mij toch om rouw. Ik merk dat ik zelf heel erg in die periode zit van... hoe rouw ik de wereld? En moet ik dat doen terwijl ik... Je bent ook zo aan het genieten. Ik ben namelijk heel erg aan het genieten ook van de wereld.
0: Maar is dat niet gewoon een vorm van melancholie?
1: Ja, I guess.
0: Ja, en dat is toch ook mooi?
1: Dat is prachtig, denk ik. En dat kan zij heel goed verwoorden. Dus het is voor mij ook een soort van... that's easy for me. Dus ik kan dat nu ook wel lekker aan haar vragen. En ik heb zin om daar gewoon een beetje over te sparren. Ik heb het ook niet echt in kannen en kruiken, nee, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ga je er lekker in onder laten dompelen.
1: Toch? Ja.
0: Voor mij blijft het nog steeds een heerlijke roze suikerspin waar we in zitten. Maar dan zoet, maar bittersweet.
2: Ik vind het wel echt leuk.
0: Bittersweet, it is what it is. Goed, dichter Maiden Hamming en dichter en presentator Sarissa Soto. Dank jullie wel. Het Poetry International Festival vindt plaats op 4 tot en met 7 juni in Rotterdam.

0: Je hoort Arlo Parks met Two-Sided. En dit was het eerste uur van de Rode Draad. We zijn er zo meteen nog een half uurtje. Tot zo.
1: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
2: Voetbal.
1: Op zondag 14 juni speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK. Tot dat moment nog twee oefenwedstrijden. Zometeen
3: de eerste.
1: In Langs de Lijn en Omstreken, de uitzwaaiwedstrijd van Oranje.
3: In de uitverkochte Kuip in Rotterdam.
1: Tegenstander is WK-deelnemer Algerije.
3: Zometeen
1: om 8:30.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
5: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Van GreenChoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: NPO Radio 1. 8 uur.
0: Natasha Gibbs. Goedenavond. Hoe gaan de komende jaren eruit zien voor onze hoofdstad? Dat bespreek ik zo meteen met Zita Pels van Pro en Melanie van der Horst van D66. Maar nu eerst het NOS Journaal van 8 uur met Dorot Megens.
11: Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet voldoende aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer mag als er een openbare school in de buurt is en de kinderen dus daar naartoe kunnen. Onder meer Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Groningen wijzen nieuwe aanvragen voorlopig af. Deze Groningse wethouder benadrukt het belang van gezamenlijk onderwijs.
12: Juist in deze tijd waar steeds meer mensen zich terugtrekken uit de samenleving, zich terugtrekken in de eigen bubbel, is het zo belangrijk dat kinderen met andere kinderen naar school gaan, samen leren, samen op kamp gaan. We moeten echt met elkaar omgaan in deze samenleving. Daarvoor is school essentieel.
11: Staatssecretaris Thielen van Onderwijs zei eerder deze maand dat ze de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht wil afschaffen. Een man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naaktbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. En als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de anderen in onder meer de VS en Duitsland. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechter bepaald. Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege antisemitische uitspraken en pro-nazistische acties. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Centraal Joods Overleg is teleurgesteld.
13: Ze maken het zelf onveilig om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar Joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
11: De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest zaterdag en maandag door kunnen gaan. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan concerten van de rapper niet door. J is op dit moment al in Nederland. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van de Buma Awards Gala in Amsterdam. Bekende nummers van de Marokkaans-Nederlandse Youssef Gnaoui, de echte naam van Sef, zijn Voor Alles Bang en De Leven. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ De Flexicon. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droog. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon en dan wordt het een graad of 18.
0: En Edwin Gerritsen, hoe staat het op onze wegen?
14: Nog twee files op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk. Een kwartier vertraging. En op de A37 Hogeveen richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud.
15: NPO Radio 1.

0: Welkom bij het laatste half uur van de Rode Draad. We zijn vandaag een half uurtje korter vanwege de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. Laten we maar gelijk even naar Arman Afsaroglu in de Kuip gaan. Want daar staat het Nederlands elftal straks tegenover Algerije. Arman, ik ben gewoon jaloers op je. Hoe is het daar?
1: Ja, het is heel leuk. Het is een enorm verkeersinfarct. Dat ten eerste voor Rotterdam. Ik woon hier zeg maar op 5 minuten rijden vandaan. Ik heb er, geloof het of niet, 1 uur en 5 minuten over gedaan om hier te komen met de auto. En dat heeft ook heel veel te maken met de regen. Maar ook met een enorme stoet aan Algerijnse fans die hier naar deze wedstrijd zijn gekomen. En dat maakt het wel leuk als je in het stadion kijkt. Natuurlijk is het veel oranje. Maar Algerije gaat ook naar het WK. En die hebben heel veel supporters. Met name ook vanuit België en vanuit Noord-Frankrijk. Als je dat ziet op de weg. Heel veel Franse kentekens hebben de oversteek gemaakt hier naar Rotterdam om deze wedstrijd van hun elftal te kunnen zien. We gaan zwaaien vandaag. Nederlands elftal vertrekt morgen naar New York, naar de Verenigde Staten, waar het eerste oefenwedstrijd gaat spelen tegen Oezbekistan voor het WK begint. En als ik naar de opstelling kijk, dan heeft Ronald Koeman gewoon zijn sterkste elf opgesteld. Behalve Memphis Depay, die nog niet helemaal fit is. In de spits staat Donjel Malen. Maar verder heel veel namen die we straks ook aan de afstap gaan zien bij de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En een debutant. En dat is altijd leuk. Crescencio Somerville gaat zijn eerste interland spelen voor het Nederlands elftal vanavond tegen Algerije. Een wedstrijd die over 40 minuten gaat beginnen in een natte, kletsnatte Kuip.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: NPO Radio 1.

0: Vanmiddag werd het nieuwe coalitieakkoord van Pro en D66 in Amsterdam gepresenteerd als een van de vier grote steden. Waren zij de eerste?
1: We hebben natuurlijk nagedacht over wat willen we nou anders doen. Hè? Dus natuurlijk zie je onze focus op de uitvoering verbeteren. Dat kwam ook het meeste terug in de stadsgesprekken.
2: Dat wij gewoon zien dat we de uitvoering weer centraal moeten stellen. Dat mensen zeggen, jullie hebben fantastisch beleid. Maar de uitvoering kan zoveel beter. Mensen komen in de knel door wat de gemeente doet, terwijl de gemeente eigenlijk het tegenovergestelde wil.
0: Nou, er worden honderden miljoenen bezuinigd, maar ook geïnvesteerd. In het gepresenteerde coalitieakkoord staat wonen duidelijk centraal, maar er staat nog veel meer in. En ik ga erover praten met Zita Pels, partijleider van Pro Amsterdam. Welkom.
3: Dankjewel.
0: En met Melanie van der Horst, partijleider van D66 Amsterdam. Welkom.
4: Dankjewel.
0: Zita Pels, hoe was de presentatie vanmiddag? Hoe ging dat?
3: Ja, het was eigenlijk ontzettend leuk. Het voelde echt als een warm bad. Er waren echt ontzettend veel mensen, volgens mij rond de 150... die kwamen luisteren naar onze plannen. Ja. En het was gewoon ontzettend leuk om ook samen met Melanie op het podium te staan en onze plannen voor Amsterdam te vertellen.
0: Ja, Melanie van der Horst ook zo ervaren? Als
2: ja,
0: leuk.
2: Het was echt leuk.
0: Ja. Ja, ja, wat maakt dat zo leuk dan?
2: Ja, ik weet het, we stonden daar. Nou, ik denk dat de manier waarop we dit akkoord tot stand hebben gebracht eigenlijk al zorgde voor hoe leuk het was. Want we hebben namelijk de hele stad erbij betrokken. Aha. We hadden ook drie stadsformateurs echt die we uit de stad hadden gehaald om gewoon bij ons aan de onderhandelingstafel te zitten en ook mee te praten over wat nodig is in de stad. En wij zijn enorm gaan onderhandelen op basis van vertrouwen in elkaar.
0: Okay.
2: En heel erg vanuit wat heeft de stad nodig? De stad betrokken. En omdat we zo'n fijn proces hadden doorlopen en ook zoveel mensen in de zaal aanwezig waren die hadden meegesproken, ja, ontstond er ook gewoon een hele fijne sfeer.
0: Ja. Is dat vernieuwend van die stadsformateurs inzetten?
3: Ja, ja, dat denk ik wel. Tenminste, ja. We waren volgens mij de eerste stad die dit hebben gedaan. En er wordt nu ook onderzoek naar gedaan door iemand van de UvA. Die zei, dat is toch wel heel interessant wat jullie doen. En we hebben die mensen gevraagd. Dus drie mensen uit ook de stadsdelen die juist wat extra aandacht moeten krijgen. Dus dat is Noord, Nieuw-Westen en Zuidoost. Mm-hmm. Hebben gevraagd van ga nou met ons meedenken. En ook kritisch meedenken. Van waar doen we het wel goed, waar doen we het niet goed.
0: Ja.
3: Al tijdens het formatieproces. Dus we hebben in die zin echt de luiken opengezet. Terwijl normaal gesproken is zo'n proces natuurlijk volledig achtergesloten deuren.
0: Juist, ja.
3: En wij zeiden ook wel, ja, dat is natuurlijk zo'n machtsconcentratie van maar een paar politici die dan alles bepalen voor de stad. En wij zeiden, ja, we gaan dit anders doen. We gaan het samen met de stad doen.
0: Ja. Melanie van der Horst, is dat de reden waarom jullie er zo snel uit zijn gekomen dan ook?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, toch wel?
2: Ik denk namelijk dat wij echt vanuit de inhoud zijn begonnen. Dus heel erg de stad hebben betrokken en gewoon geluisterd hebben naar wat zijn de noden op dit moment van de stad. In plaats van dat je begint bij politieke uitruil en nou ja, gekissenbis zou ik bijna willen zeggen. Eerst is maar eens even bouwen aan vertrouwen, met elkaar relaties bouwen, luisteren wat de stad nodig heeft. En eerlijk gezegd hoorden we daar ook zo vaak dezelfde verhalen. Mm. Dat eigenlijk de basis van je coalitieakkoord vanzelf vormt. Mm. En je heel erg naar elkaar toe groeit. En het ging, wat je net hoorde bij die quotes van ons, inderdaad over die uitvoering, over een overheid die weer naast mensen moet gaan staan, die we moeten gaan leveren. En nou ja, dat is ook een beetje de rode draad in dat akkoord geworden. Wat we gewoon echt gezamenlijk uitdragen.
0: Ja. Dan naar de cijfers. Er moet flink bezuinigd worden. 350 miljoen moet er bezuinigd worden voor 2030. Zita Pels, waar gaan de Amsterdammers dat aan merken?
3: Nou, als het goed is, vooral aan dat de uitvoering veel beter wordt. Want we kregen ook heel veel terug eigenlijk uit onze eigen organisatie van de ambtenaren zelf. Dat ze zeiden, ja, we zijn eigenlijk de hele tijd aan het vergaderen. In plaats van, we krijgen een vraag van iemand en dan vervolgens lossen we het probleem op. Dus als het goed is, gaan ze juist merken dat de uitvoering enorm verbetert. Maar het wordt natuurlijk ook spannend, want het gaat natuurlijk echt wel om flinke bedragen. Maar ik vind het juist ook wel stoer dat we hebben gedacht, ja, we zien dat dit niet goed gaat. Mm-hmm. En dat we dan gewoon de handschoenen oppakken.
0: Even concreet aan de uitvoering gaan ze het merken. Waar moet ik dan aan denken, Melanie van der Horst?
2: Nou, best wel veel verschillende dingen. Ja. Dus wat je nu vaak merkt is dat als er contact is met als ambtenaar contact hebben met bewoners, dan kunnen ze eigenlijk vaak niet zoveel doen voor die bewoners meteen, want dan moeten ze eerst naar die ene kolom en die
0: overleggen.
2: Andere kolom en nog eentje. Mm-hmm. Dus de mensen die in contact zijn met bewoners hebben eigenlijk heel weinig mogelijkheden om meteen iets voor ze te doen, omdat we het heel ingewikkeld hebben gemaakt in onze organisatie. Dus dat willen we eenvoudiger maken door de mensen die daadwerkelijke contacten met bewoners en ondernemers hebben. Uh-huh. Ook meer eigenlijk meer macht te geven, wil ik zeggen.
0: Inderdaad, ik heb dus meer
2: macht aan de uitvoering, zou ik bijna willen zeggen. Meer macht aan de mensen op straat, meer macht aan de mensen die daadwerkelijk met bewoners en ondernemers moeten werken.
0: Ja.
2: En wat we gaan doen is ook de uitvoering, de mensen die dingen uitvoeren, ook gewoon belangrijker maken. En dus meer bezuinigen op mensen die beleid maken. Wil ik niks afdoen aan hoe goed deze mensen zijn. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk relatief te veel mensen die beleid maken ten opzichte van mensen die in de uitvoering werken. Dat willen we omdraaien.
0: Dus minder mensen in beleid maken en meer mensen in de uitvoering.
2: Ja, minder papier, meer doen.
0: Ja. Betekent dat de mensen die beleid maken nu uitvoerders worden, of worden die gewoon ontslagen?
2: Nou, voor een deel kan het zijn. Want we gaan ook echt vragen van mensen die meer beleidsmatige functies hebben, dat ze ook directer contact gaan onderhouden. Ja. We willen bijvoorbeeld ook veel meer ervaringsdeskundigen die mee gaan doen aan het maken van beleid. Want je ziet toch vaak dat de afstand tussen het beleid dat wij bedenken en hoe dat in de praktijk uitpakt, daar zit veel te grote kloof tussen. Ja.
0: Hebben jullie daar voorbeeld van? Dat je echt denkt, oh, dit zag er op papier geweldig uit en uiteindelijk in de praktijk gaat dit toch anders uitpakken in
2: Amsterdam?
0: Ik vrees
2: dat we best wel veel voorbeelden daarvan hebben. En ik denk ook dat we soms wel voorbeelden hebben van dat. Ik heb zelfs op een gegeven moment ambtenaren gehad die naar de ombudsman stapten. Ja. Omdat ze buikpijn kregen van iets wat ze moesten uitvoeren.
0: Zoals?
2: Dat ging bijvoorbeeld over bepaalde. Ja, ik deed destijds parkeren ook. Dus en dan ging het ook best wel over bepaalde regels rondom auto's die je dan moet klemmen en moet ophalen. Dat je soms echt dramatische verhalen zag van een vrouw die er met een kind naast stond. En dat dan iemand niks kon doen. En dat was. Dat was dus echt dat ik dat dan niet terughoorde. Dat er eigenlijk misschien iets niet helemaal uitpakt in het beleid zoals we het bedoeld hadden. Mm. Maar ik hoorde dat nooit.
0: Nee.
2: En dat is denk ik ook heel erg een zoektocht. Hoe zorgen we ervoor dat we dat veel meer de uitvoering aan tafel van bestuurders krijgen ook.
0: Juist.
2: Zodat wij veel beter horen hoe beleid eigenlijk uitpakt.
0: Maar ik hoor ook in jouw uitleg menselijker dus eigenlijk.
2: Zeker. Ik praat vaak over de menselijke maat ook in de uitvoering. Dat is heel belangrijk. Omdat wat we nu zien is dat wij het zo ingewikkeld hebben gemaakt dat mensen eigenlijk, we zoeken altijd, we moeten zoeken naar de mensen die we niet horen. Ik zeg we horen ze wel. Ze kloppen namelijk onderaan onze systemen. Maar ze doen niet open. Wij doen niet open.
0: Ja.
2: We laten mensen eigenlijk in de knel komen.
0: Ja, of in de wacht.
2: Of in de wacht. Heel lang in de wacht. Ja. Terwijl dat de mensen zijn die het hardste nodig hebben en geholpen moeten worden. Dus wij willen zorgen dat we die snel kunnen helpen.
0: Okay.
2: En daarvoor moeten de dingen veranderen.
0: Ja. Zita Pels, even over een grote verandering waar iedereen het over had. En tegelijkertijd ging dat helemaal niet door. Dat erotische centrum. Kunt u zich natuurlijk nog wel herinneren. Aan de Europa Boulevard in Amsterdam-Zuid moest dat komen. En daar werd helemaal teruggetrokken, dat plan. Ik weet nog dat burgemeester Femke Halsema er vrij enthousiast over was. Die pleit er al sinds 2019 over dat erotische centrum. Maar jullie gaan dat plan schrappen. Waarom?
3: Ja, dat klopt. Nou, dat is ook gewoon het resultaat van onderhandelen. Dus de ene partij wilde het wel en de andere partij wilde het niet.
0: Uh-huh.
3: En toen hebben we ook gekeken, maar wat wil je nou uiteindelijk voor die binnenstad bereiken en op welke manieren kan je dat allemaal doen?
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, het was ook om de druk op de wallen. Hè?
3: Ja,
0: als je binnenkomt, Amsterdam binnenkomt, eigenlijk op die rode loper, dat die druk daar weg te halen. Toch?
3: Ja, exact. Ja, en ik denk het is nooit ook. Hè, het erotisch centrum is altijd bedoeld geweest als een maatregel tegen de drukte in de binnenstad. Niet omdat sekswerk problematisch is. Want juist in Amsterdam omarmen we dat en is dat gewoon een onderdeel van onze economie. En
0: nou, in Amsterdam-Zuid dus blijkbaar niet.
3: Nou, we hebben ervoor gekozen om uiteindelijk het niet daar te doen, maar te kijken van wat voor maatregelen kunnen we doen in de binnenstad die misschien zelfs nog wel effectiever zijn. En dat is onder andere toeristenbelasting flink verhogen.
0: Ah. Toeristen. Nou, dat is. Ik weet niet. Ik denk dat als je iedere Amsterdammer spreekt, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar dat is toch een beetje een doorn in het oog van veel Amsterdammers. Het aantal toerisme.
2: En dat is ook logisch, want het zijn er echt heel veel. We hebben bijna 24 miljoen overnachtingen per jaar. En dat is, als je dat vergelijkt met andere steden in Europa, echt veel hoger. Het is gigantisch.
0: Ja.
2: En dat zorgt op dit moment voor te veel druk. Toeristen zijn welkom, maar het zijn er nu wel zoveel dat het gewoon ook echt de binnenstad begint te schaden.
0: Ja, maar wat gaat u dan doen?
2: Nou ja. We hebben best wel een forse verhoging van de toeristenbelasting. Hij is echt fors. Dus ook dat wordt wel de hoogste van de grotere steden in Europa.
0: Oh ja.
2: Ik vind hem zelf ook best wel fors. Maar dat gaat er wel voor zorgen, zien wij ook, dat er waarschijnlijk wel wat minder toeristen komen. En het geld dat oplevert, kunnen we ook weer investeren voor een deel in die binnenstad bijvoorbeeld, door het echt schoon te maken, maar ook door panden te gaan helpen opkopen. Om toeristische functies te gaan transformeren weer naar woningen. Want op dit moment zien we wel heel veel toeristische attracties in het centrum.
0: Hebben we het dan over die te gekke chocoladeachtige winkels? Ik ga geen merken noemen, maar dat soort winkels.
2: Ik kan al van alles denken, dus we moeten ook maar even zien waar de kansen liggen de komende tijd. Maar wij willen wel echt stap voor stap die binnenstad iets meer transformeren. Niet alles hoeft weg.
0: Nee.
2: Het is de binnenstad van de hoofdstad.
0: Ik als Amsterdammer heb er weinig meer te zoeken tegenwoordig.
2: En omdat we er dan meer woningen willen plaatsen, komen er dus ook meer bewoners. Dus dan herstellen we een beetje de balans in de binnenstad.
3: Ja. En precies, om inderdaad, al die Amsterdammers die voelen van, zoveel toeristen en is de Kalverstraat nog van mij? Is de Dam nog van mij? Is dat gewoon nog een Amsterdamse plek of zijn er allemaal toeristen? Dat we die toeristenbelasting zo verhogen, zorgt natuurlijk ook dat we daardoor heel erg juist in de Amsterdammers kunnen investeren. In de woningbouw, maar ook bijvoorbeeld gratis OV voor kinderen tot 16 jaar. Dus we vragen ook in die zin aan de toeristen van help ons mee door extra te betalen. Om ook die stad echt van de Amsterdammers te houden.
0: Waarom hebben jullie eigenlijk gekozen voor gratis OV voor kinderen tot 16 jaar?
3: Ja, dit is echt een maatregel om te laten zien, we willen een betaalbare stad zijn en blijven. Mm. En kinderen alle kansen geven. Ook al woon je misschien wat verder van het centrum af, om daar wel naartoe te gaan en zeggen, dit is ook mijn stad. Mm. Ik ben ook een onderdeel van het centrum en ik kan me ook vrij bewegen. En nu is het gewoon zo, als je bijvoorbeeld in Zuidoost woont, dan is het gewoon best wel duur als je met de metro naar het centrum wil gaan. Terwijl als je dus in het centrum wordt geboren, dan heb je al die mogelijkheden al. En wij vinden het gewoon heel belangrijk dat al onze kinderen dezelfde kansen krijgen. En ik denk dat gratis openbaar vervoer daar een fantastisch middel in is.
0: Ja, en jullie verwachting is dus dat meer kinderen dan ook gebruik gaan maken van
2: OV. Want we hebben nu al gratis OV tot 12.
0: Ja.
2: En je ziet dat goed werkt, dat er veel gebruik van wordt gemaakt en dat het ook heel erg goed gewaardeerd wordt.
0: Ja.
2: Ik denk dat dit inderdaad een mooi voorbeeld is om ieder kind ook kansen te geven.
0: Ja.
2: En we gaan bijvoorbeeld ook investeren in een gouden lerarenticket. Dat ervoor gaat zorgen. Ja, dat is we hebben gewoon eigenlijk een groot lerarentekort.
0: Ik heb het gevoel dat ik in Charlie and the Chocolate Factory zit.
2: Ik zou als leraar ook gewoon heel fijn dat er bestaat, toch? Dat zorgt ervoor dat we gewoon zorgen dat er zoveel mogelijk ook woningen voor leraren gebouwd kunnen gaan worden. Dat er extra scholing beschikbaar is. Dat we regelingen hebben met parkeren, met bijscholing, met zijinstromers. Dus een heel pakket om nog aantrekkelijker te maken om leraar te worden in Amsterdam. En de goede leraren, die willen we natuurlijk voor in iedere klas. Maar we zorgen er ook voor dat waar de achterstanden het groot zijn, dat we daar ook de beste leraren inzetten.
0: Ja. U heeft het over woningen, hè? Nou, dat is echt wel een grote uitdaging in onze hoofdstad. De PRO die wilde vasthouden aan de 40-40-20 regeling. 40% sociale huur, 40% middelde dure woningen en 20% in de duurdere sector, die verdeling. Nou, staat in het coalitieakkoord dat 40% het uitgangspunt wordt. Wat gaat dat in de praktijk betekenen, Zita Pels?
3: Ja, dat we nog steeds heel erg veel betaalbare woningen gaan bouwen. Want dat is natuurlijk wat we allemaal voelen in Amsterdam. Dat je portemonnee echt heel dik moet zijn, wil je in Amsterdam blijven. Of je heel erg lang op de wachtlijst moet staan als je een sociale huurwoning zoekt. Dus wij willen vooral heel veel betaalbare woningen blijven bouwen. Maar tegelijkertijd ook zorgen dat die bestaande woningen goedkoper worden. Dus we hebben ook gezegd, we gaan langs 20.000 huizen om te controleren of de huur klopt. Want wij krijgen heel veel signalen dat er te veel huur wordt gevraagd naar wat een woning waard is. En dan gaan we dus langs de deuren bij mensen aankloppen, het controleren en mensen ook helpen om de huur te verlagen. Dus we focussen ons zeker ook op bouwen, maar ook op die bestaande woningen. Want eigenlijk zouden natuurlijk alle woningen in de stad betaalbaar moeten zijn. Ja. Niet alleen wat je nieuw bijbouwt.
0: Maar dat is dus wat Rotterdam ook al heeft gedaan, hè? Dus die huisjesmelkers toch eventjes onder de loep leggen.
3: Zeker, ja. En Rotterdam is inderdaad een pilot geweest. En toen zag je al dat het echt om honderden euro's gaat, dat mensen te veel betalen. Mm-hmm. Wij hebben ook een eerste onderzoek gezien in Amsterdam, waar je echt meteen van schrikt hoeveel mensen te veel betalen. En ik denk dat hebben we natuurlijk ook heel duidelijk in de campagne naar voren gebracht. Van het mag echt niet zo zijn dat als er een tekort is aan woningen, dat er dan mensen zijn die daar misbruik van gaan maken. En dat huisjesmelkers de vrije hand krijgen.
0: En de hoofdprijs vragen.
3: Gewoon omdat er zo'n ernstig tekort is. Dus daar gaan we mensen ook echt in helpen. Dus we gaan en bouwen, maar ook zorgen dat die bestaande woningen gewoon weer betaalbaar worden.
0: Maar dat begrijp ik dus. Dat is een soort puntensysteem waar je dus je huis langs kan leggen.
3: Ja, er is een puntensysteem. Ja. En heel vaak weten mensen niet waar ze recht op hebben. Dus daarom zeggen wij, we gaan echt gewoon langs de deuren aankloppen om mensen daarbij te helpen en de prijs naar beneden te krijgen.
0: Maar u weet toch ook net zoals ik dat mensen daar vaak ook angstig voor zijn. Omdat ze dan denken, ja, maar ik heb een contract van een jaar. En dan wordt dat niet verlengd uiteindelijk.
3: Ja, zeker weten. En dat is natuurlijk ook heel erg. Dat je zo naar je huis moet kijken van het is zo'n schaars goed. Dan klop ik maar niet aan terwijl er allemaal misstanden zijn. Ja. Maar we hebben juist ook als gemeente de afgelopen jaren laten zien dat we misstanden hard aanpakken. Dus we hebben ook een harde botsing gehad met een verhuurder die zich niet aan de regels hield. En die we ook hard beboet hebben. Uh-huh. En dat hebben we recent ook nog gedaan bij een pand waar ook veel te veel servicekosten werden gevraagd. Dus wij schuwen het niet om dit soort verhuurders aan te pakken. En tegelijkertijd naast onze bewoners te gaan staan. Want ook als er dan wordt gedreigd,
0: Precies. Kan
3: je bij de gemeente aankloppen en kunnen we je helpen. Dus ook daar is een meldpunt voor. Mooi. Dus voor iedereen die luistert en last heeft van een vervelende huurbaas, meld je alsjeblieft bij de gemeente, want we kunnen dit echt samen aanpakken.
0: Oké, helder. Nou zetten jullie ook in, heb ik begrepen, deze coalitie op het verstevigen van de positie van wancoöperaties. Meneer Van der Horst, wat moet het resultaat daar dan van zijn? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, ik denk dat het een van de hele mooie vormen is om betaalbare woningen toe te voegen. En mensen gaan dat echt gezamenlijk dan doen. Hè? Dus je hebt echt een coöperatie waarin je als bewonerscollectief ook samen gaat kijken naar woningen toevoegen en daar ook samen in gaat wonen. En dat is ook een van de manieren om extra woningen toe te voegen in het betaalbare segment.
0: Wacht even, woningen toevoegen, waar vandaan dan? Waar vandaan?
3: Ja, nou ja, ik denk wooncoöperaties zijn een heel erg mooi voorbeeld van dat we op de korte termijn willen natuurlijk zoveel mogelijk bouwen. Ja. Maar het liefst in de handen van de Amsterdammers. En dat is wat je met wooncoöperaties doet. Want dan bouwen Amsterdammers zelf die nieuwe woningen. En dat zegt denk ik ook iets over hoe wij willen besturen. Dat je en op de korte termijn oplossingen wil aandragen. Maar die wooncoöperaties zijn vooral heel interessant voor de langere termijn. Want hoe krijgen wij als Amsterdammers weer meer macht over die woningmarkt? Mm-hmm. Ja, dat is door het ook zelf te doen. Dus daar zijn die wooncoöperaties echt heel erg belangrijk in. Dus we gaan hen stimuleren onder andere met leningen, maar ook met plekken in de gebiedsontwikkeling. Dus als we ergens woningen gaan bouwen, dan krijgen zij speciale plekken toegewezen waar zij dan mogen bouwen.
0: Oké. Goed.
2: En iets anders misschien dat we ook gaan doen als het nog over bouwen gaat in een nieuwe manier. We gaan ook echt samen met de stad een bouwagenda maken. Ambitieuze bouwagenda met ontwikkelaars en corporaties, investeerders samen.
0: Ja.
2: Om op basis daarvan te kijken, want we willen eigenlijk ook soms ander soort woningen gaan bouwen. Meer 3-kamer apart en meer ook voor senioren, want daar is
0: daar
2: enorm
0: zegt u
2: veel behoefte aan.
0: Ja, wat je nu vooral vindt zijn studio's en onbetaalbare appartementen. Gewoon.
2: Ja, we bouwen best wel veel betaalbaar, maar we willen eigenlijk nog meer gaan bouwen. Juist die woningen waarvan we weten, als we die bouwen, dan zorg je voor heel veel doorstroming. Ja. En senioren die zitten vaak in een grotere woning.
3: Klopt.
2: Die willen naar een andere woning toe, begane grond, maar die is er niet.
0: Nee.
2: Dus als we die nou heel erg specifiek kunnen gaan bouwen met elkaar en met de stad.
0: Mm-hmm.
2: En dan zorgen we ook voor gewoon veel meer woonruimtes voor Amsterdammers.
0: Goed, dat zijn de plannen. We gaan het allemaal in de gaten houden natuurlijk. Maar ik wil het ook even hebben over de poppetjes. Ik bedoel, daar hebben we het ook vaak over in dit programma. Want niet alleen het coalitieakkoord werd vandaag gepresenteerd, ook werd bekend wie de nieuwe wethouders worden. Zita Pels, u vroeg pro-Tweede Kamerlid Esma Lala om de overstap naar Amsterdam te maken. Nou, zo'n vroegtijdig vertrek uit de Kamer doet altijd stof opwaaien. Dit was de reactie van fractievoorzitter Jesse Klaver.
4: Had u dit aanzien komen?
5: Nee, want ik had eigenlijk de indruk dat ze in de Tweede Kamer zou blijven. Ik weet wel dat haar hart ligt gewoon bij het lokale bestuur. Maar ik had gehoopt dat ze was gebleven. Maar zij maakte haar eigen keuzes en dat heb ik te respecteren.
0: Ja, Zita Pels. Nou, Jesse Klaver was verrast. Hij dacht dat ze nog in de Kamer zou blijven. Waarom heeft u haar dan toch gevraagd?
3: Ja, nou, Esma heeft natuurlijk zoveel ervaring in het lokaal bestuur vanuit Tilburg en dan nu ook in de Kamer. En weet zoveel van hoe we kunnen werken aan kansengelijkheid. Dus ja, wij hebben gewoon een fantastisch iemand binnengehaald voor onze stad. Ik kan me heel goed voorstellen dat Jesse enorm baalt dat hij haar kwijt is in de Kamer. Maar voor ons is het natuurlijk een enorme aanwinst.
0: En hij zei ook, hij wist wel dat haar hart daar lag. Dus het was misschien ook niet tegen te houden.
3: Nee, het is ook echt heel erg mooi werk. Het het is ook gekke werk. En Melanie en ik doen het nu echt al jaren. Dus dat bestuur, het is gekke werk. Maar het is ook zo leuk om zo dicht bij mensen te werken. En ook echt dingen op te lossen. En ik kan me goed voorstellen, dat zou ik in ieder geval hebben, in die Tweede Kamer gaat het toch de hele tijd over, hoe ziet het eruit? Ben ik als eerste die iets naar buiten stuurt? Hoe sta ik ervoor in de peilingen? Gaat het de hele tijd over de buitenkant? Terwijl besturen en lokaal bestuur gaat heel erg over impact maken en zorgen dat het leven van mensen echt beter wordt. Ja. Dus ja, ik ben gewoon super blij dat ze er bij ons team komt.
0: En ze wordt wethouder onderwijs, jeugdzorg, jongerenwerk en jeugdperspectief.
3: Ja, een hele kluif.
0: Zo, dan moet ze kansengelijkheid gaan vergroten. Wat zijn de plannen daarvoor?
3: Nou, in het onderwijs had Melanie al even toegelicht van dat het heel belangrijk is om natuurlijk de beste leraren voor de klas te krijgen. Ja. Dat is het allerbelangrijkste om kinderen goede kansen te geven.
0: Ik wil toch nog één keer horen, de golden ticket of wat was het nou?
2: Gouden leraar.
0: Gouden leraar. Ja,
2: onthoud dit, lieve mensen.
3: Ja, precies. Ja. Ja, maar ook door te investeren in onderwijs. En een van de belangrijkste opdrachten in het onderwijs is eigenlijk ook om de verbinding met de jeugdzorg veel beter te maken. Want nu is het eigenlijk zo, op het moment dat het even wat minder goed gaat met een kind, dat dan de manier van financiering bepaalt wat er met een kind gebeurt. En dat ze dan niet meer binnen de school worden geholpen, maar al snel bijvoorbeeld naar jeugdzorg of een instelling moeten, omdat de school niet die mensen in huis heeft. En wij willen eigenlijk dat die mensen juist naar de school toe gaan. Laten we proberen die kinderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te houden en daar de hulp te bieden.
0: En niet want dan te isoleren.
3: Geven ze, niet isoleren inderdaad, want dan geven we ze de meeste kans. We weten allemaal wat voor ernstige misstanden er ook in de gesloten jeugdzorg hebben plaatsgevonden. En dit is echt een manier van, laten we kinderen, ook als het even wat minder goed met ze gaat, in onze samenleving, in de openheid houden. Ook omdat we natuurlijk zien, de mentale gezondheid van jongeren ziet er gewoon slecht uit op dit moment. De cijfers, daar maken we ons echt heel erg zorgen over. En we helpen juist deze kinderen en jongeren ook door te zeggen, het is echt oké als het even niet zo goed met je gaat. En dan blijf je een onderdeel van onze samenleving en dan is het aan ons allemaal om dat op te lossen. Dus dat is denk ik een van de belangrijkste dingen waar zij de komende jaren aan gaat werken.
0: Oké. Dan komt er nog een wethouder van buiten Amsterdam. Araya Sumpter. Zij is nu directeur-generale sociale zekerheid en integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ze wordt wethouder sociale rechtvaardigheid, herstel, toeslagen, ouders, diversiteit en inclusie. En inclusieve organisatie. Hoe komen jullie op deze titels, mensen?
3: Nou ja, precies. Ja. Nou, in die zin, eentje is een hele bewuste keuze. Mm-hmm. Want haar portefeuille begint inderdaad met sociale rechtvaardigheid. En daar hebben we voor gekozen om die term te pakken en niet armoedebestrijding. Ah. Want dat zit er wel in. Armoedebestrijding, schuldhulpverlening, hersteltoeslagenouders. Mm-hmm. En we hebben daar heel bewust voor gekozen. Omdat wij allebei vinden dat mensen in armoede heel vaak geproblematiseerd worden. In plaats van het systeem geproblematiseerd wordt. Dus zeggen, die rechtvaardigheid, die moet van onze kant komen.
0: Het is duidelijk, jullie zijn enthousiast. Jullie hebben er zin in. Jullie vinden het nog steeds leuk. Maar wij gaan het in de gaten houden. Dank jullie wel. Zita Pels, partijleider van Pro Amsterdam. En Melanie van der Horst, wethouder namens D66. Zometeen gaan we gewoon verder. Want nu langs de lijn en omstreek met Hans van der Steeg en Edwin Cornelissen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
4: BNN VARA. NPO Radio 1.
6: Het is 8:30, tijd voor het nieuws met Dorald Megens. Het
7: kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te redden, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Afgesproken is dat voor hulp aan arme landen 380 miljoen euro extra wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. En als ze niet deden wat hij zei, dan zette hij de beelden online. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. 2 jaar geleden stond in de advertentie de toevoeging M-V, geen X. Daardoor werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw uitgesloten. De Nederlandse staat betaalt de vinder van een middeleeuwse ring 83.000 euro. De man uit Friesland vond de ring in 1997 bij het dorp Sumar in Tietjerkstradeel. Hij wilde het sieraad in het buitenland verkopen. Dat wilde de staat voorkomen omdat het een zeldzame ring is met een christelijke symboliek.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
13: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
14: En goedenavond. We beginnen een half uurtje eerder natuurlijk in verband met de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Algerije is de tegenstander en de aftrap in de Kuip is om 9:15.
6: En in die Kuip zitten voor ons Arman Afsaroglu en Jeroen Elsoff. Heren, goedenavond.
15: Goedenavond.
16: Goedenavond.
6: Ja, hangt daar nou een beetje zo'n uitzwaaisfeer voor zover dat in een hokje te vangen is, Jeroen?
15: Kan je het een beetje horen of niet? Klinkt het als een uitzwaaisfeer?
6: Nou, het ritme is opzwepend, zal ik maar zeggen.
15: Ja, het is hartstikke gezellig. En dat is leuk, want het weer is niet geweldig. Het regent en het waait in de Kuip, maar er zijn ook naast...
6: Ja, hangt daar nou een beetje zo'n uitzwaaisfeer voor zover dat in een hokje te vangen is, Jeroen?
15: Kan je het een beetje horen of niet? Klinkt het als een uitzwaaisfeer?
6: Nou, het ritme is opzwepend, zal ik maar zeggen.
15: Ja, het is hartstikke gezellig en... dat is leuk, want het weer is niet geweldig. Het regent en het waait in de Kuip. Maar er zijn ook naast een 35 tot

0: een beetje een WK-sfeer al. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, mooi. En als we dan eens afdalen naar het veld. Ik begrijp dat de tegenstander speciaal is uitgekozen in die zin. Koeman wil graag oefenen tegen een tegenstander die een systeem gaat spelen wat hij op het WK ook tegen gaat komen. Wat zet Oranje daar tegenover, Amman?
2: Nou, in elk geval een debutant en dat is altijd leuk. Crescencio Summerville gaat zijn opwachting maken vanaf het begin bij het Nederlands elftal. En dat is natuurlijk geweldig voor hem. Enigszins verrassend misschien wel opgenomen in de WK-selectie. En nu dus gaat hij beginnen aan zijn eerste interland en dat tegen Algerije. De hele opstelling van Nederland dan maar in sneltreinvaart. Brighton is hofleverancier samen met Liverpool. De doelman is Verbrugge. Achterin Wiever, Van Hekken, Van Dijk en Van de Ven. Op het middenveld Gravenberg, Reinders en De Jong. Dat middenveld dat ooit nog werd bestempeld als droommiddenveld gaat nu dus weer vanaf de aftrap starten. En voorin Summerville, Gakpo, die twee flankeren de aanvalsleider. En dat is Doniel Malen. Geweldig op schot de afgelopen half jaar in de Italiaanse Serie A bij AS Roma. Memphis Depay is nog niet misschien helemaal fit om 90 minuten te spelen. En hij start dus vanaf de bank. Malen is de spits bij Oranje vandaag.
3: Ja, een paar opvallende namen dus in die opstelling bij Oranje. Dat is een mooie gelegenheid om te experimenteren. En om te kijken of bondscoach Ronald Koeman al een beetje in de stemming is.
4: Natuurlijk is het is een gevoel goed. En dat wordt steeds groter naarmate het dichterbij komt. Dat is duidelijk. En het is gewoon een goede test. En zo pakken we het ook aan.
5: Je pakt het ook als hele serieuze test aan. Want dit is het beste wat je op dit moment op kunt stellen. Hè, met de schorsing van Dumfries en Timber die er nog niet is in je achterhoofd.
4: Ja, grotendeels wel. Maar je hebt altijd nog op één of twee posities best nog wel dat we afwachten. Want uiteindelijk willen we iedereen dusdanig fit krijgen. Dat we iedereen zouden kunnen opstellen vanaf het begin.
5: Is dit een goed moment om Summerville er ook een keer te zien? In combinatie met Malen. Wil je hem zien debuteren en hoe hij zich houdt?
4: Ja, want natuurlijk heb je een beeld van hem. Ook bij de club maar, en hier. Maar wedstrijden, dan heb je nog een beter beeld. Maar daar heb ik alle vertrouwen in.
5: Wat verwacht je van hem?
4: Nou, dat hij dreiging heeft. Dat hij zowel buitenkant, binnenkant dat goed kan bespelen. Balvast is en snelheid. En zijn werkethiek. Dat moet hij ook brengen, maar dat is vaak ook erg goed bij hem. Ook zonder bal. En met name ook momenten dat het druk is. Ja, blijft hij een balbezit. Dus ja, dat zijn een aantal kwaliteiten die prettig zijn voor een aanvaller.
5: Summerville maakt zijn debuut. Wiever speelt voor het eerst op die plek in het Nederlands elftal. Wat verwacht je van hem? Is dat, wat ik vroeg net aan hem ook. Heb je een soort Dumfries-rol of wordt dat toch wel ietsje minder?
4: Nou ja, Mats heeft het gewoon erg goed gedaan bij zijn club. Ook als rechtsback, een hele lange tijd. En dan heeft hij het vermogen om ook aan de binnenkant te spelen. Als de buitenspeler aan de buitenkant is, ook andersom. Ja, het is altijd moeilijk om te vergelijken met Denzel. Want Denzel is een speler die al zo lang daar speelt en zoveel rendement heeft bij ons. Maar we hebben Denzel niet, Jurjen Timber niet. Ja, dan is dat ook een alternatief met Mats.
5: Tot slot, je had de Algerije volgens mij uitgenodigd omdat ze met 5 zouden spelen. De UEFA geeft ons een lijstje dat ze met 4 spelen. Wat denk jij?
4: Nou, het zou goed zijn dat het 4 wordt. Maar we worden vaker verrast dat ploegen zich aanpassen of niet aanpassen. Of het anders gaan doen. Dat is hun goed recht. Maar oké, dan moeten we naar omswitchen. En daar hebben we over gesproken. We weten wat we moeten doen.
3: Ja, dat zei de bondscoach Ronald Koeman tegen Jeroen Stekelenburg.
1: Ja, Leone Stentler hier in de studio als analist. Goedenavond, Leone.
6: Goedenavond.
1: Goed dat je er bent. Waar ga jij op letten vanavond? Want het is natuurlijk een mix van alles was. Het is een wedstrijd, het is ook wel oefenwedstrijd. Het is ook eigenlijk bedoeld om met een positief gevoel dat vliegtuig in te gaan naar Amerika.
6: Ja, al deze aspecten natuurlijk. Maar ik vind het met name interessant dat Summerville zijn debuut maakt.
1: Ja.
6: Natuurlijk heel interessant om te zien dat je, als je voor het eerst erbij bent, meteen mee naar een WK mag. Hoe dat dan, hoe dat bij hem landt. Of hij dan meteen al rustig is. Of dat hij toch nog een beetje moet wennen.
1: Wordt geprezen om zijn werkethiek. Hè? Daar hoor ik Koeman alleen maar over in relatie tot Summerville.
6: Ja.
1: Wat stel jij je daarbij voor?
6: Nou, dat zie je ook wel bij zijn club. Dat hij zijn verdedigende werk echt wel heel erg goed oppakt. En dat is ook wel iets waar Malen bijvoorbeeld wel eens onbekritiseerd is. Als hij op de rechtsbuitenpositie staat, dat hij dan niet altijd zin heeft om mee te lopen met een opkomende linksback. Mm-hmm. Nou, dat is nou wel wat er bij Algerije gebeurt. Die backs die komen graag op. Dus Summerville zal laten zien dat hij daar wel dat hij daar zijn werk zeker in zal maken. Dat is, er zijn heel veel mensen die hebben geroepen van hij speelt alleen maar op linksbuiten bij zijn club. Hoe kan dat?

0: Nou, maar ja, als je beelden gaat kijken, dan zie je ook dat in tijdens wedstrijden bij West Ham dat hij ook gewoon wel eens op de rechterkant uitkomt. En dat hij, ja, hij is zo goed in de kleine ruimte, hij is zo snel, hij komt er wel uit. Dus ik ben echt heel nieuwsgierig naar hem.
1: Ben je ook nieuwsgierig naar Donjo Malen? Want ja, dat is toch de hele discussie die er steeds boven hangt, ja, natuurlijk. Hey, wie moet er starten, Memphis of Malen?
0: Ja, tuurlijk ben ik benieuwd naar hem. Het is natuurlijk absurd wat hij bij Roma sinds januari heeft laten zien. Maar ja, ik denk dat iedereen inmiddels ook wel weet dat de manier van spelen bij Roma niet te vergelijken is als met de manier van spelen bij Oranje, waar wat meer wordt verwacht in het verdedigende werk. Bij Roma mag Malen gewoon lekker op de middellijn wachten, hoeft niet helemaal mee te verdedigen. Ja, dat is heerlijk als je een spits bent en je mag gewoon lekker op je eilandje blijven staan. En als die bal dan een keer wordt veroverd, dan trek je die sprint aan en dan word je achter die laatste
2: luxe positie.
0: Ja, fantastisch. Ja. Maar dat is niet wat Oranje wil in principe.
1: Nee. Nou ja, de naam van Mats Wiever viel natuurlijk ook, hè, die dus de plek inneemt van Denzel Dumfries. Eigenlijk voor hem een vertrouwde positie inmiddels, hoewel dat voor ons misschien wat ongebruikelijk klinkt.
0: Ja, zeker. Ja. De laatste keer stond hij natuurlijk gewoon op het middenveld bij Oranje. Het is natuurlijk een voordeel dat je weet dat soort spelers, wat Koeman ook benoemt, die kunnen aan de binnenkant op het middenveld als extra speler een box maken, wat ze graag willen bij Oranje. Het is ook lekker dat hij met zijn teamgenootje Van Hekken naast hem, zowel bij de club als vandaag, mag gaan spelen. Dus ja, dat is natuurlijk ook nog steeds te zoeken naar goede duo's, mensen die elkaar aanvullen. En zij zijn al het hele seizoen gewend om dit te doen.
3: Ja. Wiever is terug na lange afwezigheid bij Oranje natuurlijk. En daar is hij erg blij mee, gaf hij voor de wedstrijd aan.
4: Ja, heel blij dat ik er weer bij ben. En helemaal met het WK in aankomst, geweldig, ja.
5: Want dat telefoontje komt op een gegeven moment, al voor die voorlopige lijst. Begint het dan weer heel erg te kriebelen? Want je leek een beetje uit beeld.
4: Zeker begint te kriebelen. Ik was natuurlijk ook, ik had een blessure op het laatst. Dus het was stil nog wel een beetje lastig om te zien van hoe en wat. Maar uiteindelijk hier nog 2 dagen geweest te trainen, uiteindelijk bij KNVB. En uiteindelijk hoorde ik dat ik erbij zat, dus ja, heel blij mee.
5: Want hoe is dat moment als je hoort dat je een WK mee gaat maken?
4: Ja, een beetje onwerkelijk. Ja, op het begin denk je wel van ja, je hebt er moeilijk een beeld bij of zo. Nu nog steeds is het soms lastig, van je weet niet hoe het gaat zijn en zo. Want ik heb nog nooit bij een echt groot toernooi of EK of WK geweest. Dus ik ga het straks allemaal wel zien, dus ja, heel veel zin in ieder geval. Ja,
5: begint dat echte gevoel, denk je, als jullie straks daar in de Verenigde Staten zijn? Of begon dat al toen je de poorten van het hotel in Zeist doorheen?
4: Ik denk wel het meest als je daar straks bent. Want ik ben natuurlijk al wel vaker bij Zeist geweest en zo. Dus dan is de setting is een beetje hetzelfde. Maar als je straks denk ik in het vliegtuig zit, dan is dat wel, dan krijg je dat gevoel denk ik wel, ja.
5: Begint dit WK-avontuur bij jou eigenlijk nog met iets anders? Dat de trainer in Brighton naar je toe kwam. Die zei, weet je Mats, ik ga jou als rechtsback zetten.
4: Ja, nee, dat is waar. Afgelopen seizoen heel veel rechtsback gespeeld. Dus op het begin is dat wennen. Maar uiteindelijk heeft het goed uitgepakt dat de bondscoach nog steeds vertrouwen in me heeft om hierbij te zijn. Dus ja, ik ben er heel blij mee, ja.
5: Vond jij het ook gelijk een goed idee toen je coach bij Brighton dat voorstelde?
4: Nee, nog steeds speel ik liever op het middenveld. Dat weet denk ik iedereen wel. Maar ze zijn heel tevreden. En zolang als ik gewoon speel, ben ik gewoon heel blij. Dus en ik speel dit seizoen, heb ik bijna alles gespeeld. Als ik fit was, speelde ik alles. Dus dat is voor mij wel het belangrijkste in ieder geval.
5: Ga je er dan wel op een gegeven moment de lol van inzien?
4: Ik moet zeggen, trainingen en dat soort dingen vind ik nog steeds rechtsback niet geweldig. Maar als je eenmaal in de basis staat in wedstrijden is het gewoon top eigenlijk. Je hebt natuurlijk heel veel goede buitenspelers in de Premier League. Dus het is zeker lastig en een hele andere positie ook dan op het middenveld. Maar ik heb wel vrijheden bij Brighton om te doen wat ik wil in principe. Maar als ik maar wel het verdedigende taken uitvoer, ja.
5: Wat ben je dan voor type? Ben je net zo'n TGV als Dumfries of vul je het anders in?
4: Nee, ik denk niet precies hetzelfde als hem. Ik denk dat ik wel iets meer bij Brighton, in ieder geval iets meer in het middenveld kom. Ik kan ook veel, ik heb op zich best wel loopvermogen, dus ik probeer er wel vaak overheen te gaan. En dat soort dingen. Dus ja, in dat opzicht misschien een klein beetje hetzelfde, maar ik kan mezelf natuurlijk niet echt vergelijken met Denzel. Ik
5: zei net, als ik speel is het goed. Je speelt vanavond, dat hebben we gisteren al gehoord, ook nog in de Kuip. Kan niet op vanavond.
4: Nee, thuiswedstrijd zou je zeggen. Dus ook leuk om hier weer te zijn. Lang niet geweest, dus ik heb er heel veel zin in, ja.
1: Ja, Mats Wiever zei dat. Leon, het is wel mooi wat hij zegt. Hij vindt het ook niet echt geweldig, die positie.
0: Nee, ik ben zelf ook best vaak rechtsback geweest. En zeker met trainen is dat inderdaad niet leuk. Want je bent eigenlijk alleen maar bezig met de beste linksbuiten staat dan tegen. En dan moet je weer alles tegenhouden. En er is helemaal niks leuks aan op zo'n moment. Je wil gewoon lekker voetballen.
3: Als je wil voetballen in Oranje, is dat wel de positie die je eigenlijk moet gaan kiezen. Want zo reuze is de keuze niet daar.
1: De beste nee. kansen, ja.
0: Nou ja, je vraagt je af, want Dumfries is natuurlijk ook echt... die staat niet, daar is geen twijfel over, maar het middenveld net zo goed. Dus ja. Ja, het feit dat hij multifunctioneel is, is denk ik zijn redding.
1: Toch is het wel grappig natuurlijk dat ook Ronald Koeman zijn ogen geopend werden door die keuze van Brighton. Hè? Want die had dat eigenlijk ook nooit zo gezien.
0: Nee, zeker. Ja, soms heb je dat even nodig. Heb je ook een beetje geluk nodig dat, dat zoiets ontstaat en dat dat dan ook opgepikt wordt. Natuurlijk ook dat een Timber nog niet helemaal fit was. Dus dat je ook kijkt naar, ik heb multifunctionele spelers ook nodig voor het geval dat. En ja. Ja, soms valt het dan in één keer de goede kant op, hè?
1: De vergelijking werd getrokken met Dumfries. Mag je die twee met elkaar vergelijken?
0: Nee, dat is niet te vergelijken met elkaar. Ja, en Dumfries, zijn statistieken van de laatste Interland zijn natuurlijk bizar. Hoe belangrijk is hij is voor misschien wel de belangrijkste man met Gakpo geweest de afgelopen wedstrijden. Heel specifiek natuurlijk vooral buitenom. En Wiever is, ja, wat hij zegt, hij is van nature een middenvelder. Dus hij zou graag die binnenkant op willen zoeken. Maar goed, ja, wat hij zegt, enorm loopvermogen. Dat hebben we natuurlijk ook bij Feyenoord veel gezien. Dus hij zal ook overal nergens opduiken. Maar het zal vooral gaan over de combinatie met Summerville.
3: In de tussentijd hebben we de spelers van Oranje en Algerije het veld op zien komen. Spelers van Oranje met kinderen groter en de andere weer wat kleiner. In de armen of aan de hand. Volksliederen zijn geweest. Kortom, hoog tijd om naar de Kuip te gaan. Naar de eerste helft van Nederland-Algerije met Arman Afsaroglu en Jeroen Elsoff. Veel plezier.
2: We zien op de middenlijn staan de scheidsrechter van vanavond uit Oostenrijk. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Die krijgt het veel drukker dan normaal. Zoals heel veel scheidsrechters op het wereldkampioenschap. Want we gaan vanavond de nieuwe regels toepassen. De VAR mag een hoekschop retourneren als het niet goed is gegaan met het geven van een hoekschop. Dan wel of dan niet. En zo zijn er nog heel veel andere zaken die gaan meespelen als het gaat om de klok vanavond. Er moet binnen 5 seconden worden ingegooid. Er moet binnen 5 seconden een doeltrap worden genomen. En binnen 10 seconden moet een wissel van het veld zijn. Anders volgt er een straf. En we gaan zien hoe dat allemaal gaat uitpakken. Het zijn zaken die gaan meespelen. Wat belangrijker is vanavond, dat is het voetbal natuurlijk. Dat is deze uitwedstrijd met het Nederlands elftal dat in een hele sterke opstelling tevoorschijn komt. Met dus Mats Wiever als rechtsback. Omdat Denzel Dumfries geschorst is na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. En met Summerville, waar we allemaal heel erg benieuwd naar zijn. Aan de rechterkant. Of misschien wel wat meer naar binnen. Zoals al besproken met de inmiddels befaamde Koeman. Box op het middenveld. De beroemdste naam op het veld bij Algerije staat onder de lat. Zijn vader werd wereldkampioen. Maakte de 2 in de WK-finale. En u hoort het antwoord op deze quizvraag van Arman Afsaroglu.
5: Ja, het is Zidane. Het is Luca Zidane. Dat is de doelman. Met zo'n achternaam moet je het wel verschoppen in je carrière. Hij is doelman geworden. En heeft als een heel onlangs de switch gemaakt om voor Algerije te gaan voetballen. Dit is ook pas zijn 7e Interland. Zidane, natuurlijk ook zijn vader, Algerijnse roots. En hij staat nu onder de lat bij dit land. Waar zijn vader dus natuurlijk furoren maakte bij Frankrijk. We gaan voetballen. Nederland in zo onwaarschijnlijk fel oranje shirts dat het bijna pijn doet aan mijn ogen. Ze zijn wel herkenbaar. Ze kunnen ook optreden als oranje verkeersregelaars. Want ze zijn in alle weersomstandigheden heel duidelijk te herkennen. En ze gaan zo dadelijk ook aftrappen met de Tijani Reinders. Die klaar staat in de middencirkel tegen een Algerije. Dat, als je kijkt naar de namen, echt wel een sterk elftal heeft. Want ze hebben allemaal in de internationale top gespeeld bijna. Of spelen daar nog. De eerste trap van Verbrugge is geen al te best. Hij kan ook niet worden binnengehouden. Het levert direct een ingooi op voor de Algerijnen. Die, zoals Jeroen al zei, in grote getalen hier naartoe zijn gekomen. Ook op de weg hier naartoe zie je heel veel Belgische, Franse kentekens. Veel Algerijnen natuurlijk in Frankrijk met name. En ja, voor hen is het ook een soort uitzwaaiwedstrijd. Net zoals het voor ons is.
2: Wat een beetje opvalt als je zo naar de laatste lijn kijkt. Nu Mats Wiever in die opstelling erbij is gezet als rechtsback. Is dat het allemaal beren van gasten zijn daar achterin bij het Nederlands elftal. Denzel Dumfries ook niet de kleinste natuurlijk die er nu niet bij is. Maar een verdediging met allemaal spelers die zo rond de 1,90 meter of groter zijn. Dat is wat we zien met Wiever, Van Hekken, Van Dijk en Van de Ven. In een toernooi waar de standaard situaties van groot belang zullen zijn. Kopkracht en het doorstaan van dat soort momenten in verdedigend opzicht. Dat zou allemaal nog wel eens een flinke rol kunnen gaan spelen. Van Hekken speelt de bal ver en diep. Maar hij bereikt Donjan Malen niet. De overname is van Algerije. En een overtreding wordt gemaakt door de debutant Summerville in de tweede minuut van de wedstrijd. Want die is net ingegaan. En zo krijgen we na een goede actie van de linksback van Algerije de eerste vrije trap voor de gasten.
6: Ze hebben natuurlijk geweldige gepassioneerde fans ook. Die Algerijnen die veel herrie maken nu achter het doel van Verbrugge. Als ik aan Algerije denk, dan kan ik alleen maar denken aan die hilarische video op een WK lang geleden. Die twee Algerijnen met die toeter op de tribune. Staat mij nog altijd heel helder voor de geest. Ze gaan nu een vrije trap nemen met Guiri bijvoorbeeld achter de bal. Mares geeft hem breed en dan moet hij het 16 meter gebied inkomen. En is het Van Hekken die wegkoopt. Van Hekken, Verbrugge en Wiever, dus spelend bij Brighton. Die net als Liverpool drie spelers afvaardigen in de basis van dit Nederlands elftal. Algerije heeft de bal opnieuw te pakken, gecoacht door de ervaren Vladimir Petkovic. Die voor de aftrap nog licht werd uitgefloten door een deel van de Algerijnse aanhang. Daar dus niet even geliefd bij iedereen. Nederland onder leiding natuurlijk van Ronald Koeman. Beide landen op weg naar het wereldkampioenschap. Nederland vertrekt morgen naar New York.
2: Voor Algerije de eerste WK sinds 2014. De beste prestatie was op dat toernooi. Toen werd het door de latere wereldkampioen in de achtste finales uitgeschakeld. En daarna was het er dus een tijdje niet bij. Het ingreep van Van Dijk. Daarna het duel om de bal. Verloren door Gravenberg. Er moet worden gezegd dat Algerije ontzettend scherp en in een hoog tempo aan de wedstrijd is begonnen. Dat horen we ook aan de reacties van de fans daarachter. Dat doel waar Nederland moet verdedigen. Daar waar Verbrugge onder de lat zat. En waar die dus duizenden Algerijnen nu hard aan het juichen zijn. En aan het schreeuwen en aan het roepen omdat Algerije de aanval zoekt. In de openingsfase van deze wedstrijd zonder dat het heel veel oplevert. Ze hebben natuurlijk een aantal hele aardige voetballers. Mahrez zagen we nu met een voorzet. De voormalig speler van Manchester City die natuurlijk kampioen werd. Met Leicester City ook. Toen sensationeel, nu in de absolute herfst van zijn carrière aangekomen. 35 is hij, speelt inmiddels bij Al Ahly. Als ik het goed zeg op deze manier. Captain is hij. En dat houdt nog altijd Harts Moussa aan die kant in ieder geval op de bank.
6: Gravenberg nu teruggespeeld richting Verbrugge. Vierde minuut van de wedstrijd in de Kuip waar het niet meer regent. Wel nog grijs is boven dit stadion. En Van de Ven voor het eerst kan gaan rennen. En dat kan hij heel snel. Gaat dan over een been. En dat is een vrije trap, oordeelt de Oostenrijkse scheidsrechter Semler. Nederland mag die gaan trappen. Er mag naast die nieuwe regels, waar Jeroen het al eerder over had, ook heel veel gewisseld worden vandaag. 11 keer in totaal. Per team, houd uw hart vast. En laten wij vooral ons hart vasthouden. Nou. 22 nieuwe spelers. Ik geef het ons terug. Een opening naar Wiever aan de rechterkant. Neemt de bal goed aan. Wiever legt hem dan even terug richting Frenkie de Jong. Kampioen geworden dit seizoen. Het afgelopen seizoen met Barcelona. De bal gaat breed naar Van Hekken. Van Hekken speelt Somerville in. Somerville. En via Wiever wil hij de bal terug. Somerville gedegradeerd uit de Premier League met West Ham het afgelopen seizoen. Maar dus wel in beeld gebleven bij het Nederlands elftal. Nederland gooit, heeft dat snel gedaan. Van Hekken aan de bal en nu weer Wiever.
2: Wiever, die dus eigenlijk helemaal niet zo super graag traint. Maar wel wat liever speelt als rechtsback. De middenvelder zoals wij hem kennen. Veel hier gezien in de Kuip. Nu dus de tweede man in principe achter Denzel Dumfries. Die vanavond is geschorst naar zijn rode kaart in Eindhoven tegen Ecuador. Bal is nu aan de andere kant. Maar voor de eerste keer Gakpo een actie eruit gooit. Maar dat levert niets op. Een van de spelers, maar er zijn er veel natuurlijk aan de kant van de Nederlandse elftal. Die een minder seizoen achter de rug hebben. Gakpo, Van Dijk, Gravenberg. Alle drie van Liverpool. Maar dus niet zo heel lang geleden de trainer op straat werd gegooid. Arne Slot. Na een beroerd seizoen waarin wel de doelstelling overigens werd gehaald. Namelijk Champions League voetbal voor volgend seizoen. Voor deze drie dus zeker, maar voor Arne Slot in ieder geval bij Liverpool niet. Zesde minuut, het staat 0-0. Koeman kijkt naar de scheidsrechter en die zegt, ja, je moet gaan tellen, want dit duurt veel te lang. En dus komt er nu misschien wel bijna een hoekschop, maar de scheidsrechter zegt, nee, dat doe ik niet. Want Somerville stond niet ver genoeg buiten het 16 meter gebied. Dat legt Koeman nu ook uit, maar het duurt wel lang. En Koeman zegt, ja, tellen, je moet tellen. Dat is nu zoals de nieuwe regels zijn, hè? Die doeltrap moet simpelweg binnen 5 seconden worden genomen. Voor een scheidsrechter ook nog even wennen.
6: Nou, Koeman wel goed op de hoogte van de nieuwe regels. Nou, we weten niet of hij dit echt benoemde, maar het leek er wel op. Zesde minuut van de wedstrijd is het. 0-0 bij Nederland-Algerije. De voorlaatste oefeninterland voor het wereldkampioenschap voor Nederland begint. Nederland gaat naar New York morgen. Daar spelen ze over een paar dagen nog een oefenwedstrijd. Zonder publiek tegen het Oezbekistan van Fabio Cannavaro, die daar bondscoach is. Eerst dus Algerije. Wiever heeft de bal teruggespeeld naar Verbrugge. Verbrugge kijkt eens. Komen er wat mensen naar hem toe? Nee, niet echt. Dan speelt hij rustig Virgil van Dijk in. Van Dijk die nu Van Hekken naast zich heeft. Dat zal op het WK straks zeer waarschijnlijk Timber zijn. Als je kijkt naar welke posities straks tegen Japan nu echt anders zullen zijn. Dan is dat de meest voorname misschien wel als Timber echt fit is. Timber in plaats van Van Hekken. Dumfries in plaats van Wiever. En misschien Memphis Depay in plaats van Malen. Maar die knoop die lijkt nog niet definitief te zijn doorgehakt. Of dat dan direct een basisplaats betekent voor Somerville. Dat is ook nog zeer de vraag. Hij zal toch de bondscoach moeten laten zien dat hij een serieuze kandidaat is daar. Rechts in de aanval. Nederland heeft de bal over de zijlijn gespeeld. Algerije gooit heeft dat gedaan. Balbezit is voor Rayan Aidnouri van Manchester City. Maar nu zelfs helemaal terug in de laatste lijn.
2: Ja, waar Nederland dacht tegen een tegenstander te spelen die met drie centrale verdedigers zou optreden. Valt dat in de eerste fase van deze wedstrijd een beetje tegen. Want die formatie, daar zakt Algerije maar zelden in. In ieder geval niet in balbezit en nu uit balbezit. Plooit het daar een beetje naartoe. Maar vooralsnog is het niet waar Nederland op had gerekend. Is zien hoe de spelers van Ronald Koeman daar dan in deze wedstrijd in de openingsfase mee omgaan. Nederland dat graag wil spelen tegen ploegen die 5-3-2 of 5-2-3 spelen. Omdat daar pijnpunten liggen waar Nederland graag aan werkt. Japan gaat bijvoorbeeld zo beginnen in de eerste wedstrijd. Straks in Delft. De bal is op het middenveld bij Somerville. Die zorgt dat er heel veel ruimte nu komt voor het Nederlands elftal. Met Reinders die hem aan Malen geeft. De eerste kans en bijna de eerste goal voor Malen. Maar hij gaat er dus niet in. Daar was de man in vorm. Daar was de doelpunt te maken van AS Roma. Doniel Malen voor de eerste keer. Na goed versnellend werk in de opbouw bij het Nederlands elftal. Het is Van Hekken die hem heel snel geeft op de as. Aan Somerville de verplaatsing vervolgt daarna via Reinders. Malen die hem aanneemt, Malen die schiet en Malen die de paal raakt. Zo is er bijna een openingsgoal voor Doniel Malen. Maar Zidane wordt gered door de paal.
6: Wat een geweldige verticale aanval. Het gaat eigenlijk in één rechte lijn naar voren. Over de as van het veld. Dat zie je toch niet vaak dat die ruimtes opeens zo gevonden kunnen worden. Prachtig gedaan door het Nederlands elftal. En bijna ook schitterend afgerond door Malen. Terwijl de regisseur dan natuurlijk gelijk een shot schakelt van Memphis Depay op de tribune. Die zit daar en die heeft wat minuten in de benen bij zijn club Corinthians. Na een lange blessure kan hij zeker wel een helft meedoen, is toch de verwachting. En misschien krijgt hij die minuten straks ook wel. Hij zal opgetraind moeten worden om volledig fit aan de aftrap te kunnen staan van die wedstrijd tegen Japan. Als hij daar al gaat staan. Want je kan natuurlijk gewoon met Malen daar beginnen. Malen die in bloedvorm verkeert en hier bijna de oefen maakt voor het Nederlands elftal. We hebben een minuut of 9 gespeeld. Algerije begon zeer intens en vol agressie op de aanval spelen. Nederland is langzaam maar zeker het duel aan het overnemen. Kreeg dus de beste kans van de wedstrijd tot nu toe. Het schot van Malen op de paal. Die Algerijnse fans zijn ook wat stiller geworden inmiddels. Het speelt in de 10e minuut van deze wedstrijd. Het is nog altijd 0-0 in de Kuip.
2: Algerije speelt overigens ook een geweldige openingswedstrijd. Namelijk tegen de regerend wereldkampioen. Op 16 juni in het stadion waar Nederland overigens de derde wedstrijd speelt tegen Tunesië. Arrowhead. Het stadion van de Kansas City Chiefs. In Kansas dus.
6: Welke sportstad?
2: Ja, dat is American Football. Nou, zoals jij wel wist. Leuk dat je het nog even vraagt.
6: Graag gedaan.
2: En wat wilde ik zeggen? Zo'n openingswedstrijd tegen de wereldkampioen, daar wil nog wel eens een verrassing uitvallen. Het is voorlopig wel Algerije dat het lastig heeft in deze minuten met het Nederlands elftal. Want Somerville komt erdoor en de Jong pikt de bal weer op. Komt dus een volgende kans aan voor misschien wel Gakpo of misschien wel in het midden van iemand anders. Voor bijvoorbeeld Reinders. Maar het gejuich gaat wellicht niet door. Want de vlag is omhoog voor buitenspel. En dus blijft het 0-0. De videoscheidsrechter gaat er nog naar kijken. Is het daadwerkelijk buitenspel op het moment dat Nederland die bal verovert? Ik vraag het me eerlijk gezegd af. Gakpo paast. Ja, ik denk dat het buitenspel is voor de man die de assist gaf. En die assist wordt dus geen assist. Somerville, want die gaat net over het randje heen. De lijnen worden getrokken, maar ik denk dat het inderdaad buitenspel is.
6: Maar hij laat zich zien, hè, in de openingsfase. Die pas 10 minuten oud is en Somerville staat daar al aan de basis van een goede aanval die op de paal eindigt. En nu heeft hij dit ook goed gedaan. Want je kan ook zeggen, je bent gretig, je debuteert, je wil scoren vanuit die hoek. Het zou kunnen, je kan het eens proberen bij de eerste paal. Somerville doet het niet en legt hem af. Terwijl inderdaad de VAR bevestigt dat de grensrechter het goed had gezien. Somerville met een geweldige assist die nooit een doelpunt werd. Of eigenlijk wel werd, maar toch nooit meer werd. Vanwege het afkeuren van de goal door de VAR. Maar hij doet het prima voorlopig. Crescencio Somerville. En er staat natuurlijk voor veel spelers wat op het spel vandaag. Maar voor hem misschien wel het meest. Want in afwezigheid van een echte rechtsbuiten krijgt hij nu de kans om te laten zien dat hij het moet zijn. En omdat er nog altijd vraagtekens zijn over Memphis Depay. En omdat Malen in bloedvorm verkeert, kan je de bondscoach natuurlijk wel aan het denken zetten. En denken, ja, als ik die Malen erop stel, dan heb ik Somerville aan die rechterkant. Dus waarom zou ik het niet doen met hem? En hij doet het voorlopig prima in die eerste minuten. We hebben 11 minuten gespeeld bij Nederland tegen Algerije. De Kuip, Algerijns balbezit achterin. En zij spelen snel over de zijlijn. En zo staat het nog altijd 0-0 na dik 11 minuten in de Kuip. Bij Nederland tegen Algerije.
7: NPO Radio 1, 9 uur.
8: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Uiteraard, als er ontwikkelingen zijn in de Kuip, hoort u het direct. Maar nu eerst de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens.
9: Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Afgesproken is, volgens ingewijden, dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland is er niet in geslaagd om een tijdelijke zetel te bemachtigen in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming gingen de twee beschikbare zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en 2020. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, dan zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
10: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
9: Bekende nummers van Sef zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer, vanuit het westen regen, maar vannacht is het tijdelijk droog. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Dat wil zeggen onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
7: NPO Radio 1. EO-NOS.
8: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
3: 1 bal op de paal en een afgekeurd doelpunt wegens buitenspel. Oranje jaagt op de 1-0 in de oefenwedstrijd. De uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Arman Afsaroglou en Jeroen Elsof in de Kuip.
2: Het staat 0-0 na bijna een kwartier. Het is een leuke oefenwedstrijd, ook omdat het tempo hoog is. En Nederland ook wel graag vooruit wil met al die spelers die zoveel snelheid hebben. En Nederland heeft er behoorlijk wat in huis nu met Somerville dus, die een goede indruk maakt aan de rechterkant. En Van de Ven aan de andere kant, die alweer voortdurend de motor helemaal aanzet om vol gas over die flank te denderen. Nu levert het geen hokschop op, maar het is wel aardig om te zien hoe Nederland die wapens in het eerste kwartier van deze wedstrijd gebruikt. 0-0, dus Nederland heeft wel gescoord. Maar dat doelpunt werd afgekeurd van Reinders vanwege buitenspel in de aanloop van Somerville. Een bal op de paal hebben we gezien van Malen. Nederland is in ieder geval de baas. En het gaat denk ik toch niet heel lang duren voordat de volgende kans wordt gecreëerd. Want Nederland speelt heel aardig. Probeert de ruimtes achter de linies, achter de laatste lijn ook te betrekken. Met daar Malen, die wordt weggestuurd. Maar dat is dan buitenspel naar de paas van Reinders. We zien de bedoelingen van het Nederlands elftal duidelijk in het eerste kwartier. Het staat nog wel 0-0.
6: Het bal zit nu voor Algerije. Hebben we Zerouki eigenlijk al genoemd? Denk ik nog niet. Hij staat op het middenveld bij Algerije. Het land waar hij voor actief is. En speelt dus hier in de Kuip. Bij de club waar hij na de zomer gewoon weer zal moeten terugkeren. Rami Zerouki afgelopen jaar bij FC Twente. Maar hij is nog steeds contractspeler van Feyenoord. Ik denk alleen dat zolang deze trainer daar zit, Robin van Persie, dat Zerouki hier niet meer terugkeert. Want die band die lijkt wel onherstelbaar beschadigd. Maar hij is nu wel weer even actief in de Kuip op het middenveld. Samen met de goede spelers zoals Aouar, voormalig Lyon, nu bij Al-Ittihad. En met Nabil Bentaleb, ook dat is een uitstekende voetbal op middenveld. Maar die komen nog niet heel veel in het spel voor. Nederland is beter. In de eerste 16 minuten van deze wedstrijd heeft kansen gekregen ook. Na een prachtige aanval, dwars door het midden van het veld. Met Malen op de paal. En een afgekeurd doelpunt dus op aangeven van Somerville. Leek die bal erin te gaan via Reinders. Maar de grensrechter die stak daar een stokje voor. 17e minuut inmiddels. En er wordt veel tijd genomen voor deze ingooi. Ook omdat de scheidsrechter aangeeft dat hij wel op de exact juiste plek genomen moet worden. Van de Ven heeft gegooid. Doet dat op De Jong die terug heeft gespeeld naar Verbrugge.
2: Ja, het is inderdaad hier weer een ingooi die wat langer duurt. Ja, scheidsrechtersbaas attendeerde ons nog maar even op hoe die regel dan precies moet worden uitgevoerd. Als het te lang duurt bij een ingooi. We gaan het zo uitleggen als we even deze aanval van Algerije afwachten die nu afgelopen is. En als Nederland niet de fouten gaat, dan was hij ook niet hernieuwd in leven getrokken. Dat gebeurt nu, want het is buitenspel. Voordat er direct een straf wordt uitgebeeld, namelijk of de ingooi gaat naar de tegenstander na 5 seconden, moet de scheidsrechter dat eerst aangeven via een fluitsignaal, zeggen dit is echt tijdrekken, vertragen. En dan gaat hij tellen en dan is het dus pas een eventuele ingooi voor de andere ploeg. Het zijn allemaal dingen die gaan meespelen op het wereldkampioenschap. En ook voor die scheidsrechters is het allemaal nieuw. En we zien het ook aan de coaches die proberen te reageren af en toe op dit soort situaties. Dat het allemaal nieuw is. Wat dat betreft is het een aardige les hier in de Kuip vanavond als het gaat om de spelregels. Doelpunten zijn er nog niet. Nederland heeft meer balbezit. Nederland is gevaarlijker en Nederland is ook beter. Maar het staat na bijna 18 minuten nog altijd 0-0.
6: Nederland-Algerije dus voor de eerste keer dat deze wedstrijd gespeeld wordt in de geschiedenis. Nooit troffen deze landen elkaar eerder. Nu gebeurt dat dus wel en staat het voorlopig nog 0-0 in de Kuip. Oppassen overigens ook voor rode kaarten. Want als je een directe rode kaart pakt vandaag, dan komt je WK in gevaar. Want zo'n rode kaart zou dan, ondanks dat het een oefenwedstrijd is, toch kunnen meetellen. Terwijl Gravenberg goed opendraait, doorloopt en heel ver doorloopt. En dan in plaats van afgeeft, toch besluit zelf te schieten. Doet dat in de handen van Luka Zidane. Spelend met een masker op die je vrij eenvoudig kan oppikken. Wel goed gedaan door Gravenberg. Die wegdraait, opendraait en 3-4 man meeneemt. Maar die kunnen hem niet van de bal zetten. Dan schiet hij van 18 meter in de handen van die doelman van Algerije. Dus Algerije dat we al een tijdje niet meer hebben gezien. Echt gevaarlijk bij het doel van Oranje. Nederland steekt over. Somerville heeft hem. Somerville, Malen. Oh, die moet er wel in. Oei. En die gaat er niet in. En Malen weet dat zelf ook. Weer Somerville. Weer gaat het over die rechterkant. Somerville die veel aan de binnenkant speelt. Daar nu ook uitkomt en hem goed meeneemt. En Malen kiest positie als Algerije daar in de opbouw een fout maakt. En Somerville wordt gelanceerd.
2: Die moet er wel in.
6: En die moet er echt in. Dit is een mega kans voor Donjan Malen. Somerville doet alles goed. En ja, wat is dit dan toch? Malen, elke kans die hierop lijkt in Italië, die schoot hij erin. Vanuit alle hoeken en gaten. Hij is in topvorm. En hij weet het ook. Hè. Hij gaat dan met zijn hoofd in het gras. Hij wil daarin verdrinken. Met zijn handen nog voor zijn ogen. Het shirt over zijn hoofd heen. Hij kan niet geloven dat hij dit schot van dichtbij te zijn intikken niet achter Zidane weet te krijgen. Hij plaatst hem meters naast. En dat is niet lekker voor iemand die concurreert met Depay voor een plek in de basis in de punt van naam.
2: Even los van die missen zie je natuurlijk wel hoe geweldig het is. Als je zo ongelooflijk veel snelheid hebt in de aanval. Want als je omschakelt en dat doet Nederland nu weer en je hebt dit soort wapens. Dan gaat het echt een keer wel prijs zijn. Bijvoorbeeld nu, maar ook nu net niet. Op het schot van Gakpo is er een redding van Zidane. Maar als je dit toch ziet, als je op zo'n manier de fouten van je tegenstander of het balverlies van je tegenstander heel snel kunt afstraffen, dan valt het nog wel te halen straks. En wordt het denk ik nog heel leuk. Het is niet te vroeg juichen wat we nu moeten zeggen als het gaat om het spel van het Nederlands elftal. Maar
6: ze spelen goed.
2: Het is wel goed. Nu nog doelpunten.
6: Die kunnen bijvoorbeeld uit een hoekschop komen. Daar is Nederland gevaarlijk in met heel veel lengte van de Ven, van Hekken. Wieven er nu bij. Van Dijk is een geweldige kopper. De bal gaat richting de doelman. Blijft daar hangen. Fractie van een seconde. En dan pikt Zidane hem op. Ja, hoe leuk en aardig hoe snel Malen is. En hoe goed hij het doet. Hij moet ze er wel inschieten. Dat doet hij als inval natuurlijk altijd. Als basisspeler veel minder. Dat kleeft er een beetje aan. En dan wil je daar voor eens en voor altijd eigenlijk mee afrekenen. Had hij nu mee kunnen afrekenen, doet dat voorlopig nog niet. Algerije steekt over. Van Hekken zet de achtervolging in. Goede tackle. Goede timing van Van Hekken die wel een hoekschop moet weggeven. Maar prima meegelopen met zijn tegenstanders. Een goede speler, Mohamed Amoura. Wolfsburg afgelopen seizoen. Hij geeft de hoekschop weg die door de Algerijnen getrapt gaat worden vanaf de linkerkant. Na 21 minuten heeft Nederland heel veel kansen gehad om de score te openen. Gakpo, redding van Zidane. Malen raakte de paal. Malen miste een gigantische kans. Nog een afgekeurde goal ook. Nederland verdient het om op voorsprong te staan, maar staat het nog niet.
2: Moet je toch zien wat een lengte Nederland zelf al in huis heeft. In dat doelgebied staan al die grote mannen van Dijk, van Hekken, van de Ven, Wiefer. Dekt de eerste paal af, dan staat daarvoor ook nog Gakpo. Nou, laat Algerije dan maar eens doorkomen. Dan moet je toch van goede en vooral hoge huizen komen om dat te bewerkstelligen. Er is wel hoofdpijn nu bij Reinders. Die in een duel de bal vervelend met de hoofd tegen elkaar is gekomen. Met een tegenstander. Vandaar dat hij even, Reinders nu, bij moet komen van wat hem is overkomen. Dat lukt vrij snel. Want hij staat alweer. Ja, hij komt met zijn achterhoofd net tegen zijn tegenstander Awara aan. En dat doet even zeer aan het achterhoofd. Maar het is verder ook niet heel ernstig. Want Reinders staat weer en de bal rolt. En dus gaat deze wedstrijd door nu met het balbezit voor Algerije. Dat hebben we nog niet zo heel veel gezien. De veldhelft van het Nederlands elftal. Nederland probeert te jagen. Maar het is ook niet zo dat Nederland vol druk zet. Want als je weet dat je de bal herovert op een bepaalde positie op het veld, dan kan je ook heel snel schakelen met de snelle mensen. Dat hebben we dus al gezien. En dat is ook waar Nederland een beetje op doet.
6: Algerije nog altijd halverwege de eerste helft in deze volle Kuip. Mensen krijgen hier een leuke wedstrijd voorgeschoten tot dusver. En dan is het altijd de vraag hoe lang het duurt voor het grote wisselcircus begint. Straks in de tweede helft dan zie je vaak dat soort wedstrijden een beetje minder worden. Maar voorlopig doet Nederland dat eigenlijk toch wel in de sterkste formatie speelt. Het alleraardigst tegen deze toch ook sterke tegenstander. Die straks in een pool zit met Argentinië en verder Oostenrijk en Jordanië. Algerije, Jordanië, die wedstrijd doe ik straks om 3:00 s'nachts. Een mooie wedstrijd wordt dat. Ik hoop dat er veel mensen gaan kijken. Want Algerije en Jordanië hebben zich toch knap geplaatst voor dat WK.
2: Zit je nou reclame te maken voor je eigen wedstrijd?
6: Ja, zeker. Ik wil dat, welke wedstrijd doe jij straks om 3:00 s'nachts?
2: Ik ga zeker
6: kijken. Ja, ga kijken. Maar jij zit niet om 3:00 s'nachts daar. Dat is het verschil. Balbezit voor...
2: Jij ook niet trouwens.
6: Ik ook niet. Voor Algerije op het middenveld. Aouar heeft hem meegegeven aan Abada. Een van de weinige spelers die nog in de Algerijnse competitie spelen in de hoofdstad Algiers. En Algerije krijgt de kans van het Nederlands elftal om de bal nu ook even rond te spelen. Dat noem je met een mooi woord, een jargonwoord, temporiseren. Wat Nederland een beetje doet. Even op adem komen in deze eerste helft die een 0-0 tussenstand kent.
2: Volgens mij zit je al vrij goed in je voorbereiding als het gaat om Algerije.
6: Ja, ik zou twee keer. Dus
2: het slaat op in een cloud en haalt er straks weer uit als de bal aan de andere kant is van het veld. In de voeten van de doelman van Algerije, van Zidane, die hem ver en diep trapt. Daar staat helemaal niemand van Algerije die bal kan aannemen. Het gaat langs Van Dijk en Van Dijk krijgt hem terug van Verbrugge en geeft hem aan Van Hekken. Van Hekken heeft de bal in de voeten, speelt hem op de helft van Algerije. 10 meter over de middenlijn in de voeten van Somerville. Somerville kaatst even en geeft hem aan Gravenberg. Maar die wil heel lastig Wiever aanspelen. Daar wordt een stokje voor gestoken door twee Algerijnse benen. En Algerije probeert eigenlijk weer hetzelfde te doen bij het Nederlands elftal. Want dat jaagt nu wel door op de as van het veld. Maar dan gaan wat armen omhoog. Vooral bij Reinders. Die vindt dat het in het druk zetten daar op het midden toch anders had moeten lopen. Dat Nederland die bal al lang had moeten veroveren. Maar dat is niet gelukt. En dan probeert Algerije door de bal even kort rond te tikken achterin. Heel kort. Tik, tik, tik. Wat rust te vinden. Ja, ze hebben een aantal goals tegengekregen in de kwalificatie. Niet zo heel veel. En dat waren of standaard situaties of rommelig balbezit in de opbouw. Dan ging het mis bij Algerije. En daar zie je Nederland nu ook wel op loeren. Waar valt het te halen? Nou hier dus. Daar is zo'n foutje waar Nederland op loert. Dit is precies het moment waar ze op wachten. En Reinders vergeet dat af te straffen. Ja, Nederland heeft het huiswerk goed gedaan hoor. Laat ze maar rondspelen en dan ergens druk zetten. En dan gaat het heel vaak mis. Nu gaat hij er weer niet in. Met Somerville en Reinders die het dan net niet weten uit te spelen. Omdat de bal uiteindelijk via de doelman Zidane naast wordt getikt.
6: Ja, het is niet dat hij dit echt zelf afdwingt. Maar het is wel weer Somerville die aan de baas staat van de kant. Die geeft hem op Reinders en die schiet hem op de uitgestoken hand van Zidane. Als je het allemaal in cijfers gaat vatten, dan is die debutant wel bij heel veel doelrijke situaties betrokken geweest. De hoekschop is niet zo best van Nederland, van Reinders. Kan eenvoudig worden weggehaald. En dan komt er een ingooi aan de rechterkant. 26e minuut van de wedstrijd. Somerville staat daar klaar. Overigens is Jurrien Timber niet aanwezig in het elftal, ook niet op de bank. Hij hoeft zich pas morgen te melden. Ik heb hem ook in het stadion nog niet gezien. Ik weet niet of hij hier aanwezig is. Nederland vliegt morgen. Hij speelde de Champions League finale natuurlijk met Arsenal een paar dagen geleden. En hij zal morgen wel in het vliegtuig zitten. Als Nederland de reis gaat maken naar New York. Overigens zien we wel dat de twee stand-by spelers die nog altijd bij de groep zitten. Vandaag gewoon op de bank zitten. Geertruida en Maatsen. Als Timber zich morgen meldt en het vliegtuig instapt. Dan worden Maatsen en Geertruida bedankt voor bewezen diensten. En mogen zij normaal gesproken toch gewoon naar huis. Want zullen zij geen onderdeel uitmaken van de WK-selectie. Sterker nog, dat is al bevestigd. Omdat de definitieve lijst al is ingeleverd bij de FIFA. Alleen in het geval dat zij misschien nog tegen Uzbekistan mogen willen voetballen. Zouden ze nog mee kunnen. Balbezit voor Van Hekken. En de bal naar de rechterkant naar Wiever. We gaan richting de grens van het half uur. Nederland speelt de bal nog altijd rond. Heeft heel veel kansen gehad. Een stuk of 5. Echt groot al. Maar nog niet gescoord. En Algerije verovert nu de bal met Guiri. En nu wordt er iemand gelanceerd bij de Algerijnen voorin. Nou, dan heeft Nederland van de Ven. Die is in 2 passen terug. Maar dit spelen ze toch aardig uit. Algerije gaat scoren. Ja, nee. De bal gaat er tergend langzaam overheen. Over Verbrugge heen. Mohamed Amoura. Maar hij gaat ook een paar centimeter naast. En daar zit dan nog een Nederlands been bij. Er komt nog een hoekschop, maar dit was opeens Algerije dat na een foutje daar bij Nederland. Van Hekken laat zich de kaas van het brood eten. Goed gewerkt van die Amoura die met een tackle de bal verovert van Van Hekken. En Amoura is ook het eindstation en doet het echt fraai. Vallend probeert hij de bal zo over Verbrugge heen te wippen. Maar dan zit Van der Vende nog net bij. Of Verbrugge zelf misschien nog wel een handje. Hij gaat in elk geval net naast. Grootste kans voor Algerije van de wedstrijd. Wel nog altijd 0-0.
2: Ja, ze worden helemaal gek daar achter dat doel. Die 10.000 uit Algerije. Die hier toch zien dat er zowaar ineens een kans is voor Algerije. En hier nog één. Goed schot zeg, maar hij wordt gepakt op een gemakkelijke manier. Bentaleb was het die uithaalde door Verbrugge. Mooie volley, want in dat 16 meter gebied valt niet zo heel veel te halen. Maar daarna misschien op de rand natuurlijk wel. Van Dijk kopt en dan toch knap gevoleerd, maar recht op de doelman af. Nou, dan heeft Algerije zich nu toch 2 keer serieus gemeld. Om maar even aan te geven dat ondanks het feit dat je de baas bent, je toch moet oppassen met wat je kan overkomen als je niet secuur bent in balbezit. En dan is dit Algerije, dat is een goede ploeg, maar ook maar de nummer 29 van de FIFA wereldranglijst op een wereldkampioenschap tegen nog sterkere landen. Loop je er zomaar tegenaan als je dit overkomt van de Ven. Dus er 3 man in, 3 tegenstanders in. Weet hij er een ingooi uit te halen, 1 meter of 10. Van de hoekvlag af. We gaan richting het half uur in de nog altijd natte Kuip. Bij die 0-0 tussen Nederland en Algerije.
6: Ja, want het is weer begonnen met regenen. En flink ook. Met de wind waait die regen overal naartoe. Heeft Nederland de bal inmiddels weer in de buurt van het Algerijns doelgebied. Rijn dus op de achterlijn. Krijgt de bal voor het doel. Is hij nog geraakt? Blijkbaar niet. Is hij de achterlijn over geweest? En is er een doeltrap voor Zidane? Toch gek om te zeggen. Zidane. Onder de lat. Maar ja, hij staat er echt.
2: En hij speelt met een masker op. Ja, masker. Ik dat ook zien. Omdat hij heeft in maart zijn kaak, zijn jukbeen gebroken.
6: Kopstoot?
2: Ja, van zijn vader. Nee, dat is een
6: grapje.
2: Ja, ja, ja. Nee, dus. Oh, kijk, volgend foutje doorbouwen. Nou, dat moet toch een keer worden afgestraft. Maar dat lukt dus niet. Somerville had hem weer te pakken. Ja, dat doen ze echt veel, hè. Ze kunnen er eigenlijk helemaal geen moer van. Als het gaat om opbouwen, dat Algerije. Leveren de ene naar de andere bal zomaar in bij het Nederlands elftal. Maar het staat nog wel 0-0.
6: Ja, maar dat kan je niet voorstellen dat het heel lang gaat duren. Alleen dat zeggen we nu al een tijdje. En het is echt nog steeds 0-0 na een half uur. Ingooi voor Nederland. Je hebt niet echt het gevoel dat je in zomerse sferen verkeert. Dat is wel jammer met zo'n WK voor de deur. Ik heb meer het gevoel dat we weer naar Qatar gaan dan naar een land waar het 40 graden is ongeveer. Het regent echt hard. Het is fris. Mensen met poncho's aan op de tribune. We weten dat de Kuip deels onoverdekt is. De mensen die in de parterre vakken staan hier recht voor ons, die worden werkelijk zeik en zeiknat. Maar je moet er iets voor over hebben om je land te zien voetballen. En zeker als ze spelen, zoals vandaag in deze Rotterdamse Kuip. Balbezit voor Nederland. Wiever aan de rechterkant. Wiever, Somerville wil alweer de bal. Dat is geen goede bal van Wiever. Hij speelt hem langs Somerville heen. En er stond verder ook niemand die hem in ontvangst kon nemen. Wiever is nog geen Dumfries. Het is ook niet helemaal eerlijk om hem met Dumfries te vergelijken, omdat hij helemaal niet graag speelt op die rechtsbackpositie. Maar hij is wel de man die Dumfries moet gaan vervangen als de nood aan de man is. Denzel Dumfries, die, hadden we volgens mij nog niet gezegd, op het punt staat om een werkelijk fantastische transfer te maken van Inter naar Real Madrid. Denzel Dumfries uit Barendrecht, ik blijf dat toch geweldig vinden. Staat daar tussen al die geweldige wereldsterren straks. En dat, ja, ik zou er wat voor over hebben om daar eens een keer bij te zijn, hoe dat nou precies gaat.
2: Ja, het wordt er in ieder geval gezellig op de kleedkamer. Maar dat was na dit seizoen wel heel erg gemakkelijk, want ze vlogen elkaar daar binnen die kleedkamermuur ook gewoon aan het balbezit. Dat zal onder Mourinho ongetwijfeld minder snel gaan gebeuren. Uiteindelijk misschien dan toch ook wel weer. Uiteindelijk wel, maar dan zal er wel een prijsje of wat alweer gepakt zijn door Mourinho, door Dumfries en door Real Madrid. Het balbezit is voor Algerije en Nederland weet dat het te halen valt op de helft van de tegenstander als het die ploeg opjaagt. Na een meter of 20 opbouwen raken ze volgens nog een beetje in paniek. Nu is Rookie de bal komen halen en verplaatst Algerije. Het balbezit wel heel aardig naar de rechterkant waar Van de Ven moet uitwijken op de zijlijn om te verdedigen. Doordekken is van Gravenberg. En dan heeft Nederland de bal dus alweer heel snel en heel simpel terug in de 32e minuut. Dan heeft Nederland nog maar één debutant, eventuele debutant straks zitten bij de selectie. En dat is de reservedoelman Robin Roefs, die nog geen minuten maakte. Verder zijn het dus wel allemaal internationals. Ik ben benieuwd of denk niet commandant nog een minuut of wat aan Roefs zou gaan geven. Bijvoorbeeld tegen Oezbekistan. Maar waarom zou je ook? Het is simpelweg niet nodig. Ik denk dat hij ook gewoon in eerste instantie de derde keeper is. Al weten we dat ook niet helemaal zeker met Vlekken als tweede man. Het balbezit voor Wiefer aan de rechterkant van het veld. Daar is Somerville weer. Nou, aan balbezit geen gebrek. Aan acties ook niet. En dan komt er nu een hoekschop aan voor het Nederlands elftal. En dan zeg ik alarmfase 1 voor Algerije. Want twee dingen. Twee zwakheden bij die ploeg. Eén de opbouw, dat hebben we al gezien. En het andere was standaard situaties tegen. Daar krijgen ze ook nog wel eens wat klappen. Zien of het Nederland nu gaat lukken om er één uit te delen.
6: Van Dijk is weer mee en Van Hekken ook voor deze corner. De hoekschoppen die getrapt worden vanaf de rechterkant door Reinders. 33e minuut in de Kuip. Nederland-Algerije. De stand is 0-0. Nederland speelt een goede eerste helft. Tegen een tegenstander die bij Vlagen ook de nodige steken laat liggen. Maar Nederland heeft dat nog niet voldoende afgestraft. Terwijl er nog wat gesproken wordt tussen deze en geen in het 16 meter gebied. Als de scheidsrechter tevreden is over de uitkomst van die gesprekken, mag de hoekschop genomen worden. Dat gebeurt nu. Reinders trapt. En daar gaat Van Hekken worden richting de bal. Maar krijgt zijn hoofd niet achter de bal. Gravenberg lukt dat wel. Maar dan lijkt Algerije al uit de problemen te komen. Hoewel, dat lukt niet helemaal. Want ze werken zichzelf toch weer de problemen in. Nederland neemt even gas terug. Somerville terug naar de laatste man. Dat is bij die hoekschoppen Frenkie de Jong. En dan kan Nederland via Reinders weer in de aanval. Die verspeelt de bal wat makkelijk. En dan is hij de bal en zijn man zelfs helemaal kwijt. Dat is Ait Nouri. Moet hij even een overtreding maken. Die is dus voor Algerije deze vrije trap in de 34e minuut.
2: Ja, ziet Frenkie nog niet zo heel veel. Hè? Nee. Er zijn andere momenten van balbezit. Ook omdat de wedstrijd veel snelheid kent. Is het niet zo dat Frenkie veel zien lopen met de bal. Zoals we in andere interlands wel eens hebben gezien. Frenkie de Jong die natuurlijk het vorige eindtoernooi miste vanwege een blessure. In Duitsland was hij er niet bij. Nu gaat hij dus wel mee. Net als in Qatar is hij erbij op het WK. Het balbezit voor Zidane. Die lang trapt. Dat deed zijn vader niet zo heel veel. Die doet het liever kort en mooi. En gooit er zo nu en dan eens een actie uit. Deze doelman zoekt met de lange bal zijn tegenstander. Van de Ven vindt dat hij iets meer verdiende dan een ingooi tegen. Maar dat krijgt hij niet. Het balbezit gaat met nog 10 minuten te spelen in de eerste helft. Terwijl het echt harder en harder gaat regenen. Je denkt dat het niet harder kan, maar het is echt nu niet normaal meer zo hard als het regent. Met nog 10 minuten in de eerste helft staat de 0-0 stand op het bord. Koeman is naar binnen gegaan. De dugout in om een beetje droog te blijven. Petkovic zat daar al een tijdje. De Bosnische bondscoach van Algerije. Een van de 3 Bosnische bondscoaches op het wereldkampioenschap. Dat is best veel. Zien hoe hij het gaat doen. Met Zwitserland deed hij het heel aardig. Het WK van 2018 was hier toen. Hij schakelde met Zwitserland ook op het EK. Daarna Frankrijk uit naar strafschoppen. En nu moet hij gaan stunten met Algerije. Dat vooralsnog Nederland op 0-0 had.
6: Een balbezit is voor Zidane. 10 minuten voor de rust. En nu gaan de Algerijnen nog verder met die bal. En is het een diepe lange bal richting Amoura. Kan hij daarbij. Het veld wordt ook heel nat. Het regent echt heel hard. Je ziet de bal steeds weer opspatten. We moeten echt hopen dat het niet veel erger wordt. Op dit doorgaans uitstekende veld. Dat niet meer het beste veld is van de Eredivisie. Want dat is bij de aanvoerders bepaald dat van PSV. Maar het ligt er nog steeds goed bij. Alleen in deze regenval wordt zelfs het veld in de Kuip te machtig als het nog heel lang doorgaat. Nee, het balbezit voor Amoura. Dat is de gevaarlijkste aanvaller op dit moment van Algerije. Maar Mahrez komt nog niet echt in het spel voor. De ingooi is voor Algerije 0-0 nog altijd.
2: Het is wel gegaan over klimaat en wat Nederland daar allemaal te wachten staat.
6: El Nino, denk ik.
2: Ja, maar dit, Dit wordt wel een hele grote sprong van... Hoe warm is het in New York? Jij hebt vast gekeken.
6: Ja, 32 graden.
2: Ja, van dit regenachtige weer naar 32 graden in New York. Dan naar ook veel hitte in Kansas. En dan uiteindelijk naar een geweldig groot airconditioned stadium in Dallas. Stadion van de NFL-ploeg Dallas Cowboys.
6: Dat sport is dat?
2: Ja, precies. Amerika voetbal. Balbezit voor Gravenberg en voor Somerville. Het beste gedeelte was echt in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. Nu heeft Nederland al eventjes niets meer weten te creëren. Het wordt echt, echt heel erg nat. Ik moet zelfs mijn aantekeningen...
6: De wind gaan, staat ongunstig.
2: ...gaan beschermen. Omdat dat is ook het aantekeningenblok wat ik nu wegleg. Waar al een aantal WK-wedstrijden in zijn opgeschreven. Dat mag niet verloren gaan, Armand. Want dan moet jij nog meer wedstrijden om 3 uur 's nachts gaan doen. Omdat ik totaal alles niet meer weet waar ik het over moet hebben. Het balbezit voor Van de Ven. Die hem het 16 meter gebied over de grond in plaats. Daar wordt hij bij de eerste paal weggewerkt. Ja, de een en de ander glijdt nu ook uit. Het is nog geen Heerenveen Ajax niveau. Maar het wordt wel natter en glibberiger en gladder en plassiger op het veld. Met Van de Ven en met het Nederlands elftal dat de bal rondspeelt nu via Frenkie de Jong.
6: Nou, het is 0-0 in de Badkuip. En zo voelt hij ongeveer wel aan. 38e minuut. En balbezit nu voor de Algerijn. Nederland gaat ook wat meer foutjes maken. Het wordt ook wat moeilijker in deze omstandigheden. Guiri heeft er wel gegeven aan Mahrez. Mahrez snijdt even naar binnen toe. Houdt dan toch in. En geeft de bal terug. Ik verwonder me ook om een aantal Algerijnse journalisten die de hele eerste helft al aan het filmen zijn. Zichzelf, de mensen om zich heen. Hoe mat het hier is, denk ik ook. Ja, je kan je met heel veel dingen bezighouden. Dat is ook mensen die gewoon de hele wedstrijd aan het live bloggen zijn terwijl ze zichzelf filmen.
2: Er zijn ook wel echt heel veel Algerijnse journalisten.
6: Er zijn heel veel Algerijnse journalisten. Dat is mij ook opgevallen. Ja. En de Algerijnen, we kunnen het allemaal vertellen omdat er niet zo heel veel gebeurt op het veld. Ze spelen de bal rond. De Algerijnen en Nederland heeft besloten om het wat rustiger aan te doen nu. In de na-fase waarin ze op voorsprong hadden moeten komen. Veel kansen gehad. Aardig spel ook laten zien. Maar nog altijd die 0-0 tussenstand in deze ongelooflijk natte Kuip.
2: Ja, mensen om mij heen. De ongelooflijk aardige dames van de beveiliging hier in de Kuip. Die hebben de grootst mogelijke moeite om al die mensen hier van de trappen te halen. Die proberen te schuilen tegen de regen. Omdat er daardoor ook een aantal niet zo heel veel meer zien. Wij zien het veld nog wel. En daar zien we dus al een tijdje nu op dat er niet al te veel gebeurt. Na die toch zeer goede openingsfase met heel veel kansen. Een bal op de paal, een afgekeurde goal. Een bal net naast Van Malen. En nog altijd nu wel de 0-0 stand te wachten. Is alweer een tijdje nu op de volgende kans. Als de bal richting de tweede paal wordt geplaatst. Maler onderdoor gaat. Nederland de bal terug heeft door Frenkie de Jong. Die hem snel verplaatst naar Van de Ven. Het speelt zich allemaal af op de as. Halverwege de helft van Algerije. Van de Ven geeft hem nu voor. Daar bij de eerste paal ligt Zidane. Hoe dat Maler erbij kan komen. Het is iets minder dan wat Nederland laat zien. Maar nog altijd wel beter dan Algerije. Maar het staat, en daar gaat het om, nog altijd 0-0. En Nederland had wel al op voorsprong moeten staan.
6: En de meest ongelukkige in die eerste helft is Malen geweest. Die zal er nog het meest een rot gevoel aan overhouden. Schot op de paal. En dus een intikker die hij gewoon had moeten maken op aangeven van Somerville. Maar hij deed het niet goed en schoot de bal ruim naast het doel van Luca Zidane. Balbezit voor Van Dijk. Wat gefluit vanuit het Algerijnse vak. Van Dijk. Komt seizoen een nieuwe trainer. Iriola van Bournemouth is de vervanger van Arne Slot. Dat gaat althans gebeuren. Dat lijkt wel in kannen en kruiken. En dan gaat hij met die nieuwe coach proberen succesvol te zijn. Geldt natuurlijk ook voor Gravenberg en voor Gakpo en voor Frimpong. Die er verrassenderwijs niet bij zit bij de WK-selectie van Nederland. Van de Ven heeft de bal. Is hem weer kwijt. Probeert hem zelf te heroveren. Maakt een overtreding. Dat is deze actie in een notendop. Nicky van de Ven. Bijna, maar net niet. Gelukkig voor hem gedegradeerd uit de Premier League. Hij bleef er op de laatste speeldag nog in. Ontzettend belangrijk natuurlijk voor die club, voor zijn carrière. Dat hij daar in de Premier League blijft met Tottenham Hotspur. Ook komend seizoen, een man die heel belangrijk is voor die club. Algerije heeft de vrije trap genomen. We zitten 5 minuten voor de eerste helft. Voor het eind van de eerste helft. We kijken naar een aantal hele, hele natte Algerijnen op de tribunes hier in Rotterdam. Maar er zijn ook heel veel Nederlanders, minstens zo nat als zij.
2: Mooie cijfers voor Somerville in het eerste deel van deze wedstrijd. Het eerste deel van zijn debuut. 15 balcontacten, 14 passes, waarvan er 9 goed aankwamen. Hij heeft het goed gedaan in de eerste 40 minuten van deze wedstrijd. Ook uit balbezit door dus zijn tegenstander onder druk te krijgen. Datzelfde probeert Gakpo nu te doen. Dat lukt en dat levert daarna weer een kans op Nederland. moet het toch een keer gaan afstraffen. Al die momenten van balverlies. Diep op de helft van de tegenstander afgedwongen. Maar de kansen worden niet verzilverd. Omdat tot nu toe Zidane zijn doel schoonhoudt. En Nederland eigenlijk maar één echt grote kans heeft weggegeven. Die tot stand kwam aan fout van Hekken. En net naast werd geplaatst. Nu weer zomaar de bal weg. In de voeten van het Nederlands elftal van Somerville. Die gaat lopen. De Jong pikt daarna op. Voordeel wordt gegeven door de scheidsrechter. Hier komt Van Hekken. Gaat hij schieten of gaat hij pasen? Hij gaat pasen. Wiever. En daar is hij dan wel. Nee, daar is hij dan ook niet. Kans nummer 3 nu voor Donjan Malen. Ja, misschien moet het shirt van deze kleur oranje toch nog meer richting het rood van AS Roma gaan. Want kennelijk is dat het verschil waarbij dat shirt alles erin gaat sinds januari. Gaat er hier niets in vanavond bij Donjan Malen. Of zou het dan toch de druk zijn van de positie? En van de verwachtingen die er ineens liggen rond Donjan Malen. En die er wat dat betreft natuurlijk nooit geweest zijn. Want hij kwam altijd van de bak.
11: Ze zeggen altijd wel dat er een paar posities zijn. En die spelers die hebben het meest aan vertrouwen en aan geen discussie. En dat zijn de keeper en de spits. En ja, het is misschien wel een overweging voor de bondscoach. Om echt aan te geven wie zijn eerste spits is. Om het vertrouwen helemaal uit te spreken in of Depay of in Malen. Malen die dan nog vanaf de rechterkant kan gaan spelen natuurlijk. En dat ook wel dan zal gaan doen in dat geval. Maar ja, als de bondscoach zo overtuigd is van Somerville dat hij hem goed genoeg vindt als rechtsbuiten. Dan gaat Malen naar de punt. Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Nederland straks tegen Japan speelt. En Donjan Malen niet in de basis staat. Dat lijkt wel zeer waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Maar de bondscoach die besluit om dat finale oordeel nog niet te geven. Of althans niet aan de buitenwereld wie zijn eerste spits is. Mahrez. Voor Algerije. Probeert daar in te spelen op Amoura. Nee, het is niet Amoura. Het is Aouar. Hij heeft een heel klein beetje op elkaar. Maar toch ook weer niet meer dan dat. Nu is de bal nog altijd in Algerijs bezit in de laatste lijn. Waar onder andere Aissa Mandi staat. Samen met zijn partner Zinedine Belaid. De centrale verdedigers van Algerije. Nu Bentaleb. Bentaleb die heeft wat ruimte. Kan hem meegeven. Een steek op Guiri. Ploeggenoot van Quinten Timber. Bij Marseille. Maar die komt niet aan de bal. En dan kan Malen vanaf de linkerkant gaan lopen. De bal gaat over de zijlijn en dan is de ingooi voor het Nederlands elftal.
2: Geniet nog even van je rust, Arman. Oh. 2 minuten.
11: En dan?
2: Met 22 spelers die een hele helft vol hebben gemaakt. Want daarna gaan we straks beginnen aan de tweede helft. Ja. En dan kunnen we dus zomaar richting de... Het zal toch niet gebeuren. Maar het zou kunnen richting de 22 wissels gaan. Ja. Dat leed zal ons nog wel een beetje worden bespaard. Maar na een kwartier zal het wel, denk ik, één groot wisselfestijn worden. Zo na een uur. Want iedereen wil ook de benen enigszins fris en fruitig houden. Reinders wordt er diepte ingestuurd. Maar kan na die loopactie die hij goed maakt niet eerder bij de bal zijn dan Zidane, de doelman. Gravenberg was het die aangaf. En Nederland probeert weer druk te zetten op Algerije. En Nederland geeft ze echt geen centimeter ruimte. Dus dan volgt daarna de lange bal. En dan heeft Nederland hem heel snel te pakken. Dat heeft Nederland keer op keer uitstekend voor elkaar. Somerville draait nu naar de as van het veld. Maar wordt daar net van de bal gezet. Heel snel het werk daarna. Goed werk van Frenkie de Jong. Daardoor heeft Nederland de bal rap weer terug. En kan het in de laatste minuut van de officiële speeltijd voor rust nog op zoek gaan naar één laatste mogelijkheid op de openingstreffer.
11: Van Hekken naar Somerville. Somerville vindt Gravenberg. Gravenberg naar de Jong. De Jong kan naar de rechterkant. Daar staat Wiever. Wiever heeft de bal weer teruggespeeld naar de Jong. De Algerijnen nu ver terug in het eigen doelgebied. En Nederland speelt de bal rond van links naar rechts. En van rechts naar links. Dat past wel bij de Nederlandse volksaard. Zeker die van de laatste jaren. Als Van Dijk de bal breed heeft gespeeld naar de Jong. Die komt dan wel met een bal op 16 meter. Meteen Malen neemt knap aan. Malen draait weg. Vindt geen ruimte op de schieten. Houdt de bal wel goed bij zich. Moet dan wel terugspelen. Helaas op Gravenberg. En zo kan Nederland eigenlijk weer opnieuw beginnen. In de laatste seconde van de eerste helft. Zal geen extra tijd bijkomen. Vermoed ik. Het spel heeft zo goed als niet stilgelegen. Dus zullen dit de laatste balomwentelingen zijn. En die zijn voor Nederland. Van Dijk op zoek naar Wiever. Die staat in het 16 meter. Wie kopt de bal eruit. Richting Van Hekken. En als die bal dan teruggaat en de 45 minuten voorbij zijn. Dan zou hier het laatste fluitsignaal moeten klinken. Aangezien de 10.000 Algerijnen fluiten hoor ik het niet. Maar aangezien de spelers de kleedkamer opzoeken denk ik dat het wel heeft geklonken. En is het rust in de Kuip. Bij Nederland, Algerije. Rust aan doen.
12: Ster. Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
13: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet
15: eenvoudig besteld.
16: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger.

0: Bittere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: NPO Radio 1.
4: Een beetje later dan u van ons gewend bent. Het is inmiddels 6:50. Het NOS-journaal met Dorot Megens.
5: Een liquidatieverdachte in de gevangenis in Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., een man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. De Eerste Kamer dreigde zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en automatisering. Het slachtoffer van het steek- en schietincident eerder deze week in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Het incident was maandagavond op een bedrijventerrein. En ook twee mannen uit Velzen en Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Zij zitten nog vast.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Langs de lijn en omsteken.
13: In de Kuip staat het nog 0-0 bij de uitzwaaiwedstrijd van Nederland tegen Algerije. Hier in de studio analist Leone Stendler. Jouw aantekeningen zijn nog wel droog.
14: Ja, lekker hè, om hier in de studio te zitten.
13: Oh, ja, je zit goed hier. Beste positie van allemaal. We horen van de commentatoren dat de wind zelfs verkeerd staat en de aantekeningen nat worden. Wat is jouw beeld, Leone, tot nu toe?

0: Nou ja, Algerije begon de wedstrijd wat beter dan Nederland. Maar na een minuut of 10 nam Nederland het initiatief over. En waren het eigenlijk vooral uitbraken op snelheid. Met Somerville, met Malen. Waar Nederland goed gebruik maakte van het slechte opbouwen van Algerije. Mm-hmm. En toen zag je dat het spelbeeld helemaal kantelde naar Nederland. Alleen, ja, Nederland maakt de grote kansen die ze dan krijgen helaas niet af. En dan, je kreeg het gevoel dat het op een gegeven moment een wedstrijd zou worden waar het misschien wel een hele grote uitslag zou gaan worden. Alleen die eerste viel maar niet.
1: Nee, als we even kijken naar, jij ging heel erg letten, zei je, op Somerville. Nou, Phil ging ook via die rechterkant. Hij was dominant in het spel betrokken. Wat heb je gezien?
0: Ja, ik heb hem 95% goed zien doen. En het valt inderdaad echt op dat het spel heel erg naar rechts verschuift. Waar eigenlijk de afgelopen interlands vaak alles van Gakpo moet komen. En met een goede voorzet naar uiteindelijk een Dumfries. Maar nu kwam het spel ook echt op de wagen over die rechterflank. Ja. En ook verticaal door het midden. Hè, een van de grootste eerste kansen was gewoon een hele goede opbouw. Met goede samenwerking tussen Somerville, Reinders, Malen. Dat zag er fantastisch uit. Ja. Maar ja, om antwoord te geven op je vraag. Somerville doet het echt heel erg goed.
2: Hij lijkt helemaal geen plankenkoorts te hebben of zo.
0: Hoor. Totaal niet. Nee, hij had inmiddels al 3 assists kunnen hebben. Als ik mijn aantekeningen goed heb gelezen. Echt een paar hele goede momenten. Heel snel. Echt, hij draait natuurlijk waanzinnig snel. Dus er was een omschakelmoment. Dan zie je hem echt in een halve seconde. Is hij meteen gedraaid weg in de sprint. Ja. Reinders steekt hem weg. Ja, het is echt leuk om naar te kijken.
2: Ja, leuk frivol ook. Inderdaad, als we dan kijken naar Malen, de man in vorm natuurlijk. Had hij een beetje pech of was het ongelukkig? Hoe zag je hem vandaag spelen?
0: Ja, de eerste kans die hij eigenlijk zelf gecreëerd door gewoon heel snel te handelen, meteen doelgericht, die kwam natuurlijk op de paal. Ja, dat voelt voor mij echt als pech.
2: Je had er net zo goed in gekund.
0: Precies, en dan is hij natuurlijk meteen los. Zo, het kan echt zo'n moment zijn. En vervolgens krijgt hij die enorme kans die hij gewoon met links eigenlijk moet intikken, maar die dan toch probeert hij over zijn eigen standbeen met rechts in te tikken, waardoor die soort half raakt en naast schiet. En dat is natuurlijk helemaal niet lekker in deze concurrentiestrijd die hij wel natuurlijk zal voelen met nog 3 andere spitsen op zijn bank.
1: Voelt hij dat? Wat voelt hij, denk je?
0: Ja, ik denk dat dit wel de druk is die hij hier voelt en niet bij zijn club, waar bij zijn club eigenlijk alles wat hij aanraakt erin vliegt. Ja. En hier de allergrootste kans die je kan krijgen niet lukt, terwijl je zo in vorm bent, dan moet je wel iets voelen van, ja, dit is het moment, nu moet ik het doen. Ik weet dat anders, Memphis heeft waarschijnlijk al meer vertrouwen vanwege de loyaliteit die Koeman uitdraagt. Ja, ik denk wel dat je dat in je hoofd, dat in zijn hoofd speelt.
2: Ja, en als je dan ook nog eens Brobby en Weghorst hebt en je weet dus dat je voor die plek moet strijden. Dat ging er in dat verslag van onze commentatoren ook over. Hè. Doe je er wijs aan als bondscoach om gewoon te zeggen, jij bent, of dat nou Malen is of Memphis, is de eerste spits?
0: Ja, ik hou altijd wel van coaches die gewoon zo snel als mogelijk duidelijkheid geven. Ik denk dat zeker op toernooien het beste werkt. Zodat iedereen zo snel mogelijk zo'n rol kan accepteren. Dat je zelfs ook nog kan zeggen van tevoren van accepteer je dit of niet. Want anders ga ik je gewoon niet meenemen.
2: Ja.
0: Dat werkt fantastisch. Maar ik kan me voorstellen, juist met de fitheid van de Memphis, dat Koeman dat nog even niet doet. Alleen je ziet dan wel het effect. En je ziet ook denk ik het effect van dat Koeman in ieder interview dat hij geeft eigenlijk steeds Malen naar die rechtsbuitenpositie aan het praten is. Hij heeft het eigenlijk nooit over hem als spits. Hij zegt dan, ja, maar hij kan ook rechtsbuiten. Dat voelt natuurlijk ook niet helemaal lekker. Dus je voelt aan alles dat zodra Memphis fit is, staat Memphis gewoon in de spits.
2: Ja, en dat is lastig voor Malen natuurlijk om mee om te gaan.
0: Dat is super lastig. Dan ga je van een club waar je de grote man bent, waar je alle vertrouwen hebt, waar je het helemaal voelt, ga je in één keer naar een situatie waarin je weer compleet anders op het veld moet staan, met die druk moet gaan en je weer moet bewijzen, terwijl je denkt, ik heb me toch al bewezen. Ja. Als invaller maak ik ze altijd. Super lastig.
2: Hey, op rechts zat het dus allemaal goed met Somerville. Hoe vond je het op links gaan?
0: Nou, van Gakpo hebben we eigenlijk nog relatief weinig gezien vergeleken met andere interlands. Je merkt ook dat, kijk, Algerije schakelt een beetje terug naar 4-5-1. Dan zie je dat er vooral de ruimtes liggen bij Wiever en bij Mickey van de Ven. Je ziet dat van de Ven vaak wordt gezocht. Dat hij dan nog wel een voorzet probeert te geven. Maar dat het voor iedereen daar aan de binnenkant, zoals een Gakpo, dat de ruimtes zo klein worden. En dat is echt heel lastig. En dan is Nederland natuurlijk niet een Frankrijk of een Spanje met zulke spelers die overal maar in de kleine ruimtes makkelijk tussendoor spelen.
1: Ik had ook het idee dat Van de Ven dat wat door moest krijgen. Dat hij wel die achterlijn kon halen. Want het eerste deel van de eerste helft zagen we dat eigenlijk helemaal niet.
0: Klopt, nee. En dat had er natuurlijk ook mee te maken dat er heel veel over rechts ging.
1: Ja.
0: En dat ook niet, ik denk ook niet altijd Van de Ven goed werd bereikt door Van Hekken die een aantal keer de bal gewoon uittrapte.
1: Mm-hmm.
0: Maar je zag zeker wel een ontwikkeling daarin. De laatste paar voorzetten kwamen vooral van de vanaf links.
1: Ja. En dan de rechterkant. De man die geen rechtsback wil staan eigenlijk, maar daar wel staat.
0: Ja,
3: tegen Willem en Dank.
0: Ja. Nou, dan
1: ook nog in die regen.
3: Ja. Als het dan toch moet.
0: Ja. Nee, ik vond hem ook in de combinatie met Somerville het goed doen. Je zag heel erg dat ze met elkaar bezig waren. Dus ze stonden, eigenlijk probeerden ze nooit in één rechte lijn te staan. Continu contra ten opzichte van elkaar.
1: Ja.
0: Je hebt hem eigenlijk relatief veel ook over de buitenkant zien gaan, want Somerville ging veelal naar binnen. Het was een hele vrije rol. Maar ja, ik vond hem zeker ook een goede indruk achterlaten.
2: Ja, we zien daar op de beelden al dat er voorbereid wordt op de nodige wissels. Kluivert onder meer zien we daar verschijnen.
1: Elf keer mag hij, hè?
2: Verwacht je, wordt het gewoon een compleet nieuw elftal, Leon?
0: Nou, dat denk ik niet helemaal, want je wil natuurlijk ook... Ja, je wil wel doorbouwen, hè. Je wilt zo snel mogelijk automatisme. Kijk, de wissel Kluivert snap ik heel goed. Die moet ook weer minuten gaan maken. Ja. Maar juist ook wat ik net zei met die kleine ruimtes. Ja, als er iemand goed in is, dan is het Kluivert. En ja, toch aardig dat Robin Roefs zijn debuut mag maken.
2: Ja, dat was de enige die nog niet gedebuteerd was natuurlijk. Dus die maakt zich ook inderdaad fijn. Nog even één dingetje als het gaat om jouw onwennigheden. We hadden het net ook over Mickey van der Ven die er een beetje in moest komen. De onwennigheid als het gaat om de nieuwe spelregels. Heb je die gezien met de scheidsrechter?
0: Ja, die moet ook nog even wennen. Maar ik vind het wel grappig dat die coaches er wel helemaal bovenop zitten.
1: Ja Koeman wint zich enorm op in de geven die wedstrijd.
0: Ja, ik denk dat het voor iedereen nog even wennen is. Maar het is, ja, ik moet je eerlijk zeggen, het wordt niet begrijpelijker op.
2: Nee, de meerwaarde is nog niet echt duidelijk, toch?
0: Nee, dat zal wel komen als straks op het WK iemand met 1-0 voor staat. En dan gaan we natuurlijk pas het effect zien.
1: Wat of wie zou je graag willen zien, die twee? Waar ben je nog benieuwd naar?
0: Nou, ik had dus opgeschreven Kluivert vanwege het spel.
1: Ja.
0: Ik vind het ook toch wel leuk om te zien hoe Bobby misschien zich weer hierin laat zien. Ja. Alleen voor hem is dit niet een hele makkelijke wedstrijd, denk ik.
1: Want?
0: Juist door die hele kleine ruimtes. Hij houdt er ook wel van om een beetje aanloopje te hebben en weggestuurd te worden. Die zou ik wel graag zien. En Koopmeiners natuurlijk tegen Noorwegen heel goed gedaan. Die zou ik ook wel weer nog een keer willen zien.
2: Ja. We hebben gekeken ook naar een tegenstander, Algerije, die trouwens ook naar het WK gaat en daar tegen Argentinië gaat spelen. We zagen ze worstelen, we zagen ze het moeilijk hebben, maar af en toe toch ook even dat spaarzame kansje.
0: Ja, zeker. Ja, en die Amoura, die linksbuiten, dat is wel een razendsnel manneke, wat echt, je kunt niet verslappen. Oh, ik zie dat Memphis er ook in komt.
2: Ja.
0: Oké, kijk eens. Er wordt wel flink gewisseld, hoor.
2: Oh, je had grote husselen gaan beginnen,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Toch wel meer dan ik had verwacht, nu ik het zo zie.
2: Ja.
0: Maar nee, Algerije niet te onderschatten.
1: Hey, ja, Malen staat ook nog.
0: Kijk, hey, dan gaan we het systeem natuurlijk
2: verschuiven dan, ja. Zullen we het eens gaan vragen aan onze commentatoren? Jeroen Elshoff en Arman Afsaroglu. Alle wissels graag.
1: En nieuwe briefjes.
3: Nou ja, dat is dan net alsof wij het allemaal gelijk weten. Ik zie wel overigens iemand...
4: Dat hij niet ging spelen.
3: Robin Roefs is de enige die dan straks moet debuteren. Want die zie ik er niet zo snel inkomen. Nou, je hebt het nog niet gezegd. Deze. Robin Roefs komt erin. Dus het is wat dat betreft echt een... nu wordt het een echte oefenwedstrijd. AK, Roefs, Memphis. Ze staan allemaal klaar.
4: Hato.
3: Ik zag Hato ook nog staan. En ik dacht Geertruida misschien ook nog te zien.
4: Geertruida?
3: Dat zou dan helemaal opvallend zijn. Kan ik me ook niet voorstellen, maar zit wel op de bank. Ik dacht even dat ik hem ook nog zag warm lopen. Maar hou mij ten goede. We gaan even kijken wie het allemaal waren. In ieder geval Memphis. En kijk eens wat hij op zijn hoofd heeft.
4: Hey, hij is er weer.
3: Hij is er weer.
4: De Haarman.
3: Het is toch ongelooflijk. Ja, ik had het een tijdje niet gezien. Maar er zit, net als op het Europees kampioenschap, weer een haarband op het hoofd van Memphis.
4: Is die van goud weer?
3: Depay. Die staat nu in de spits. Nou, we hebben het niet allemaal kunnen...
4: Zullen we afspreken dat één iemand commentaar geeft nu en de ander gaat kijken wat de wissels zijn? Dan kan...
3: ja,
4: we gaan nu ergens een bord doen. Ik praat wel. Kijk,
2: checken jullie ook de wissels bij Algerije even dan?
4: Ja, die kennen we niet meer.
5: Die hebben we niet gezien.
4: Kijk nou, Jeroen.
5: Ake zien we. Van Dijk is er vanaf. Ik kijk gewoon naar het veld. Dan zie ik dat Van de Ven er niet meer is. Daar zie ik Hato staan. Dan zie ik op het middenveld geen plek meer voor
4: Gravenberg.
5: En daar staat dus Kluivert. Dan zien we aan de linkerkant nog wel Gakpo. We zien Memphis dus, die gekomen is en Malen. En dat betekent ook dat Somerville achtergebleven is in de kleedkamer. Ik denk dat ik nu zo'n beetje alles wel heb gehad.
4: Heel flauw van je, want nu mag ik zeker Algerije doen. Dat staan er zes.
1: Je was al goed op weg, man.
3: Nou, maar ons succes.
0: Ja. Dat is ook jullie uitzwaaien.
5: Ik zou bij Algerije vooral gewoon zeggen, Hajj Moussa komt.
4: Hajj Moussa
5: komt. En dan zien we al die andere namen wel vanzelf.
4: Ja, wat denk jij? Wacht even hoor.
5: Voorbij komen.
4: Mohamed Amin Tougay. Ja, laat maar. Ik ga het niet eens proberen. Hajj Moussa komt, dames en heren, aan het begin van de tweede helft. Hij valt in bij Algerije. En dat gaan er nog wel een aantal doen.
5: Ja.
4: En als dat allemaal gebeurd is, dan kunnen we ook gaan voetballen. Maar,
5: maar mooi moment voor Robin Roefs, toch?
4: Ja, heel mooi. Ook succes aan de speaker straks overigens, die al deze wissels mag gaan commentariëren.
5: Gaat hij gewoon niet doen, denk ik.
4: Ik hoop het wel, want dan kan ik er naar luisteren. We gaan nog steeds niet beginnen aan de tweede helft. Als alle Algerijnen inmiddels zijn gearriveerd, dan mag dat wel gaan gebeuren. En het lijkt erop dat ze er zijn. Hajj Moussa vanaf de rechterkant bij Algerije. Memphis Depay in de punt van de avond bij Nederland. En Malen vanaf de rechterkant. Nu zijn we begonnen aan de tweede helft. En het balbezit is voor Algerije voor Belaïd. Ja, die is blijven staan.
5: Oké, okay, dus we hebben Roefs voor Verbrugge. Ake voor Van Dijk. Kluivert voor Somerville. Hato voor Van de Ven. En Depay voor Gakpo. Dat zijn de wissels aan de kant van het Nederlands elftal. Om,
4: mooie speaker.
5: Toch maar even volledig te zijn. Ja, ik heb nu van Nederland gewoon keurig opgelepeld. Al denk ik, omdat ik Gakpo volgens mij nog zie staan, dat het niet helemaal klopt. Want ik lees nu keurig voor wat de UEFA ons verteld heeft. En dat is natuurlijk dan niet helemaal het goede verhaal. Nou, laten we gewoon de wedstrijd gaan volgen. Want anders blijven we bezig met het doornemen van deze administratieve zooi. En dus zien we aan de bal nu Algerije. Dat dus Nederland op 0-0 heeft weten te houden. Want de beste kansen waren voor de Algerijnen. Dat is ook wel opvallend. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat Virgil van Dijk natuurlijk is gewisseld. Want die speelt toch wel meestal de meeste minuten. Maar hij heeft dit seizoen ook de meeste minuten van iedereen gemaakt. Dus vandaar dat hij ook wel wat rust verdient. Kan jij dit echt verstaan? Deze speaker met al die... Je kan ook gewoon hier naar het scherm kijken. Dan wordt het ook gewoon opgetoond.
4: Ja, nou ben ik de draad kwijt, dankjewel.
5: Dat is nu wel voorbij. Ja? Ga jij commentaar geven, dan ga ik het straks allemaal op.
4: Oh ja, doe dat. Ja, is goed. Balbezit voor Algerije nu. Ik was net bezig met wie eruit aan het gaan waren.
5: Hajj Moussa is voor Mandi.
4: Oké, ik praat inmiddels door.
5: Hagi is voor Abada gewisseld. En zo ga ik gewoon keurig.
4: Tougay voor Zerouki.
5: Ja.
4: Dat zie ik nu op het scherm. En balbezit is voor een man met nummer 17, dat is Belgali. Belgali heeft de bal gespeeld richting Ibrahim Maza. Het zijn allemaal nieuwe spelers. Bij Algerije nu aan de linkerkant. Balbezit voor Chaibi. Chaibi komt niet het 16 meter gebied van Nederland in. Wel een schot dat best wel gevaarlijk is, zeg. Van een andere invaller, Ibrahim Maza. En dat gaat via Roefs en denk ik nog de buitenkant van de paal. Net naast het doel van Nederland. Ja, we zijn bezig met de administratie. Dat schot van Maza wordt van richting veranderd. En dan zit Roefs daar niet eens aan. En de paal denk ik ook net niet. Hij scheert er een halve centimeter langs. Wel een hoekschop omdat de bal ergens nog onderweg is aangeraakt door een Nederlands been. Nou, die invaller laat zich zien. Dat is dus Maza. Nu de hoekschop van Algerije. Bij het debuut dus van Robin Roefs. Dat is Nederland International. Speler van Sunderland. Waar hij het geweldig heeft gedaan in zijn eerste seizoen. Hajj Moussa voor Algerije. En een misverstand daar met Belgali. Terwijl Jeroen nog altijd aan het schrijven is en de wissels aan het registreren is in zijn boekwerk, in zijn ondoorgrondelijke handschrift. Maar hij kan het lezen en dat is belangrijk. Praat ik nog even door en gaat de speaker nu van Algerije, een Franstalige speaker, alle wissels nog een keer bekendmaken aan het publiek.
5: Het zal allemaal wel, hè. Als je ze echt wil weten, het is Hajjam voor Ait Nouri, Saibai voor Aouar, Maza voor Mahrez, Belgali voor Abada en Hajj Moussa voor Mandi. Het is in ieder geval zo dat het Algerije heel wat kracht heeft om aan te vallen. En wat veel zorgwekkender is, in een aanval die naast gaat, is er een blessure En een behoorlijke ook bij het Nederlands elftal is... Hoe ernstig is dat? Want dat ziet er allemaal niet zo heel goed uit wat daar nu op het veld gebeurt. En er wordt denk ik heel snel ook om verzorging gevraagd. Is dat Ake die daar ligt met heel veel pijn? Zo te zien wel. Wat is hier qua ernst aan de hand op het veld? Want er zijn heel veel zorgen daar rondom Nathan Ake, die daar op de grasmat ligt. En ook Koeman kijkt heel ernstig en heel bezorgd. Gaat nu wel zeggen dat er misschien het een en ander moet gebeuren qua warming-up. Ake wordt nu wel overeind geholpen. Lag bewegingsloos op de grond. Dus is de dokter erbij gehaald om ook andere dingen te checken. En moet hij naar de kant, Ake. Dat lijkt me heel handig na een hele harde botsing hoofd tegen hoofd. Waarbij Ake dus achterblijft. Guri was degene met wie hij botste. En het is echt een flinke klap. Vandaar dat Ake echt gecheckt moet worden aan de zijkant. Hij staat. Maar als het iets van een hersenschudding is of iets wat erop lijkt. Dan zou ik geen enkel risico nemen normaal gesproken. Maar zo erg lijkt het vooralsnog niet te zijn. Hij gaat naar de kant met Edwin Goedhart, de dokter. Het staat 0-0. De eerste 5 minuten na rust waren voor Algerije.
4: Nou, het zag er echt even vervelend uit. Omdat hij lang uit op het veld lag. Wat bewegingsloos. Een paar seconden lag hij daar zomaar. En je zag dat er even wat zorgen waren. Maar het lijkt allemaal mee te vallen. Edwin Goedhart is een zeer ervaren dokter. Die echt wel kan inschatten hoe het met Ake is. Als het gaat om hoofdletsel. Hij mag gewoon terugkeren het veld in. Depay bemoeit zich met deze bal en deze aanval. En bijna is Gakpo in de gelegenheid om te vuren. Hij raakt wel iets, maar het is meer man dan bal. Maar Nederland krijgt wel een hoekschop. Omdat die man, die Gakpo daar raakt in een poging de bal te spelen. De bal zelf al over de achterlijn had geschoten. Memphis Depay is de man van de hoekschoppen. Nu hij weer in het veld staat. Nederland nog altijd met 10. Want Ake is nog altijd niet terug binnen de lijnen. Overigens is Frenkie de Jong nu de aanvoerder van Nederland zelf. Dat is voor de eerste keer dat hij die band draagt. Nou, het gebeurt dus inderdaad niet zo vaak dat Virgil van Dijk niet tussen de lijnen staat. Depay nog altijd is die hoekschop niet genomen. Nu wel kort. Kluivert. Terug naar Depay. Kort handig balletje. Depay en dan Gakpo kan niet uithalen. Maar wel een andere schietkans. En die is levensgevaarlijk. Maar gaat nipt over de lat. Een uithaal van 18 meter van Reinders.
5: Heb jij nu al spelers goed opgeschreven
4: ik
5: van Algerije?
4: Geen idee, maar ik weet het wel. Komt
5: ja, heel goed. Dan moet elkaar een beetje helpen vanavond. En anders gaat de verbinding stiekem even uit. Als we het echt niet meer weten. Reinders met de tong tussen de tanden. Hij weet dat hij dicht bij de openingstreffer was. Nederland is al heel vaak dicht bij de openingsgoal geweest. Maar heeft hij nog niet gemaakt. En dus staat het 0-0. Algerije gaat weer proberen op te bouwen. Dat lukt nu wat beter dan in de eerste helft. Totdat Van Hekken een been uitsteekt. En Malen ineens oppikt. Daar gaat Malen. Maar weer gaat hij er niet in. Hoe is het mogelijk dat hij geen doelpunt heeft gemaakt vanavond? Dit was kans nummer 4 voor Daniel Malen. Memphis kijkt. En kijkt hem toch een beetje aan van... Hé, je hebt toch wel gezien dat ik voor het doel stond. Dan had ik daar die goal wel kunnen maken. Memphis stond inderdaad behoorlijk vrij. Maar Malen ging voor eigen succes. Raakte de bal aan de bovenkant. Waardoor hij via een stuit uiteindelijk naast het doel hobbelt. Ja, Malen wil echt graag scoren. Had hem hier ook aan Memphis kunnen geven. Maar doet dat dus niet. Blijft 0-0.
4: En zo hebben de Algerijnen de bal weer te pakken in de 53ste minuut. Waarbij het publiek natuurlijk hoopt dat het wel doelpunten te zien krijgt. Het is altijd lekkere zwaaien met goals dan zonder goals. En voorlopig zijn ze nog niet te bewonderen geweest in de Kuip. Doelpunten bij Nederland tegen Algerije. Algerije dat de bal heeft. Middels een ingooi. En die gaat naar Guiri. Maar die is hem ook al heel snel weer kwijt. Dan Malen die echt een heel gedreven indruk maakt. Koeman wil dus zien of het ook samen kan. Malen vanaf rechts en Depay in de spits. En waarom zou dat niet kunnen? Het is natuurlijk regelmatig al eerder gebeurd. Maar de dreiging van Malen zien we dus ook vanaf de rechterkant. 53 minuten op de klok. 0-0 bij Nederland-Algerije. Waar veel gewisseld is in de rust. Er mogen nog een aantal wisselmomenten zijn. In totaal mag je dus 11 keer wisselen. Dat betekent dat je elke speler mag vervangen in deze wedstrijd. Bal bezit voor Dumfries. Oh, Dumfries die doet niet mee. Nederland is de bal kwijt. Algerije neemt over. Het is nog dik een half uur in de Kuip. 0-0 bij Nederland-Algerije.
6: NPO Radio 1. 10 uur. Steeg.
1: Brengt ons om op 10 uur en tijd voor het nieuws met Dorald Megens.
7: Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daarop een van de dossiers van het Marengo-proces. Informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na elk gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist. Dat is in Vught kennelijk misgegaan. Op advies van zijn advocaat heeft S. meteen de gevangenisdirectie ingelicht. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
7: Mogelijk heeft bij de stemming de loyale steun van Duitsland aan Israël een belangrijke rol gespeeld. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en 2020. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er dus een meerderheid voor. De man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velzen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Zij zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het incident. Het weer trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon. En het wordt ongeveer 18 graden.
6: NPO Radio 1. EO NOS.
9: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
10: Met Malen op rechts en Memphis in de spits. Jaagt Nederland nog altijd op de openingstreffer tegen Algerije. Jeroen en Arman.
4: Ja, en die is nog altijd niet gevallen in de 57ste minuut. Nog steeds niet, ondanks de vele kansen die Nederland heeft gekregen. En nu dus met die vele wijzigingen in de tweede helft. Balbezit voor Frenkie de Jong, de aanvoerder van Nederland in deze tweede helft. Hoeveel gaat Koeman straks nog wisselen? Wil die iedereen, bijna iedereen aan het werk zien? Dat zou natuurlijk kunnen. Iedereen moet minuten krijgen in aanloop naar dat WK om daar zo topfit mogelijk van start te gaan. Van Hekken, die net heel goed voor een bal ging liggen. Goede kans voor de Algerijnen. Bal ging er niet in via Amoura. Dankzij goed verdedigend werk van Van Hekken was het niet voor het eerst dat hij Amoura van scoren wist af te houden. Hij maakt een prima indruk daar, maar dat doet hij vrijwel altijd. Centraal achterin naast Van Dijk. Er was een tijd dat die twee samen echt het centrale duo waren. De nummer 1 keuze. Dat is wel iets anders na de opmars van Jurien Timber bij Arsenal. Maar die is er nu niet bij. En dus staat Van Hekken naast Van Dijk in de eerste helft. En nu naast Ake in de tweede helft.
5: Ake heeft nu de bal aan de voet en loopt hem op. Reinders wil hem graag hebben. Die is ook wat dichter bij de opbouw komen te spelen. Nu Kluivert zijn entree in de wedstrijd heeft gemaakt. Reinders die nu een mooie paas in huid heeft. En misschien wel daar dan uit kan komen. Wiever doorgeschoven. Wiever wordt omver getackeld door Amoura. Die kijkt heel geïrriteerd Wiever. Maar het is wel zo dat het met de spelregels dusdanig is dat als je de bal aanneemt en de tegenstander tackelt daarna op de bal, hoe hard en hoe glad het veld ook is, dat dat mag. Dit is wel een hele stevige tackle. Overigens wat opvalt. Dat zagen we in de herhaling. Dat er dus achter dat doel ook heel veel vervelende Algerijnen zijn. Die zo'n laserpen hebben. Zo'n groene. Die dat dan proberen in het gezicht te schijnen van Wiever. Dat is dan weer jammer. Want voor de rest gedragen ze zich sfeervol. Die meegereisde fans voor de tegenstander van het Nederlands elftal. Maar dit lijkt me dan een beetje overbodig, onnodig en onzinnig. Dat wat ze doen met zo'n laserpen in het gezicht van een van de spelers. In dit geval Wiefer. Balbezit is voor Van Hekken. Die probeert samen met Nederland in een aanvalsritme te komen. Dat gaat dan nu via de linkerkant met Hato. Die hem probeert terug te spelen, maar dat lukt niet. Sterker nog, de ingooi gaat. Dat heeft Hato niet goed gedaan naar Algerije.
4: Ja, Hato had misschien toch ook een half jaar geleden niet verwacht dat hij hier zou zijn. Naar Chelsea gegaan. Daar speelde hij in het begin heel weinig. Tot vrijwel niets. Maar het laatste half jaar heeft hij zich eigenlijk heel knap het elftal ingevochten. Is hij daar basisspeler geworden. En Koeman natuurlijk gecharmeerd van Hato. En neemt hem dus mee naar het WK. Een overtreding van Kluivert. Die ook net op tijd fit is. Die indruk maakt op de trainingen. Gretig, fit. En dus ook meegaat naar het WK. En een potentieel basisspeler is natuurlijk ook gewoon. Met hem speelde Nederland geweldig interlands tegen Spanje. Een dikke jaar geleden inmiddels was dat al. Balbezit nu voor de Algerijnen. Bentaleb, een van de weinigen die is blijven staan. Net als de doelman Zidane. Zidane speelt Maza in. De man van de goede kans voor Algerije. De openingsfase van de tweede helft. Overtreding van Malen op Maza. En dus een vrije trap op de grens van het uur. In de Kuip nog een half uur oefenen dus. En Hans Moussa oefent om deze bal binnen te houden. Doet hij heel knap op de borst. Was eigenlijk te hoog. Maar hij krijgt hem nog net gecontroleerd op de borst. Krijgt dan te maken met de Hato. Het hakje is aardig bedacht. Maar er was niet helemaal op gerekend door zijn ploeggenoot Belgali. Dus kan Robin Roefs de bal wegtrappen. Doet dat richting Kluivert. Maar die moet het in de lucht afleggen tegen Bentaleb. Toch is het balbezit voor Malen.
5: De Jong heel rustig op het moment dat hij wordt opgejaagd naar Van Hekken. Van Hekken naar de rechterkant en zelf doorgelopen. Zo wordt Van Hekken zelfs aangespeeld door Wiefer. En dwingt hij een ingooi af voor het Nederlands elftal. Half uur nog, veel minder eerste kwartier geweest van de tweede helft dan eigenlijk de gehele eerste helft. Met al die wissels zijn er natuurlijk ook veel automatismen zoek. En hebben de Algerijnen het wat beter voor elkaar. Of komen we eigenlijk wat beter in de wedstrijd. Omdat Nederland simpelweg niet zo goed meer is in het druk zetten. En ook in het balbezit gaat er het een en ander mis. Van Hekken levert hem nu zomaar in. Ja, je weet dat het erbij hoort als er zoveel gewisseld wordt. Dat het ook niet meer zo soepel loopt als in het begin van de wedstrijd. Maar we zien eigenlijk nu helemaal niets meer waarvan we richting het puntje van onze stoel gaan. Bal teruggespeeld naar Roefs nu door Ake van Hekken. En zelfs Algerije probeert druk te zetten. Dat is dan wel weer een voordeel voor het Nederlands elftal. Dat er dan op deze manier, als Nederland snel de bal naar voren verplaatst, uit kan komen via Frenkie de Jong. De Jong op Reinders. Reinders tussendoor richting Malen. Die dus de grootste kans had in de tweede helft. En die hier geen kans weet te creëren. Bal over de zijlijn getrapt. En dan krijgen we een ingooi voor Nederland. En die ingooi is inmiddels genomen.
4: Algerije gaat nog meer wisselen. Voorlopig staat er maar één. Het verzoek van mijn kant is om het alsjeblieft daar ook bij te houden. Kluivert. In de as van het veld heeft hij de bal nu. Kluivert gaat wat lopen, wat dribbelen. Maar ziet weinig astermogelijkheden. Aan de rechterkant was een goede loopactie van Wiefer. Maar Kluivert kiest voor de bal kort. En zo blijft Nederland kort combineren met Kluivert als draaischijf. Hij schiet, doet dat goed. Een redding van Zidane. Gakpo pikt op aan de linkerkant van 16 meter. Gakpo naar binnen toe, schot geblokt door de Algerijnse defensie. En de bal over de achterlijn voor een hoekschop van Nederland. Goeie actie van Justin Kluivert. Die daar belangrijk was bijna met een doelpunt. Maar die Zidane, die pakt veel ballen. Ook deze weer. Goed geschoten hoor. Maar prima gepakt door Luca Zidane. Die nu al heel veel schoten uit zijn doel heeft weten te houden. Terwijl de speaker van Algerijnse zijde oproept om te stoppen met het afsteken van vuurwerk. Want dat wordt massaal afgestoken nu. Vanuit de Algerijnse vakken heeft Memphis Depay net een hoekschop over de achterlijn geschoten.
5: Ja, een hele zwakke hoekschop van Memphis bij de tweede paal. Die voorbij vliegt aan het doel. We zien de trainers van het Nederlands elftal. En dat zijn er een heleboel met elkaar overleggen. Erwin Koeman, Ruud van Nistelrooy, Patrick Lodewijks en Ronald Koeman. Terwijl Guiri er vanaf wordt gehaald. En Ben Bouali zijn entree in deze wedstrijd maakt. Dus het wisselen bij Algerije gaat behoorlijk door. Ja, wat een gek gezicht eigenlijk. We kennen het wel in de Kuip. Dit rookspektakel na vuurwerk. Maar meestal aan het begin van een wedstrijd. Niet zo na een uur om 21:50 s'avonds. Want het is slecht zicht nu. Door de rookontwikkeling van al die fakkels. En er zijn nog meer fakkels die worden afgestoken. Dat beïnvloedt wat dat betreft nu wel. Eén, de geur. En twee, ook het zicht. Ik denk dat de spelers er nog niet zo heel veel last van hebben. Nederland probeert aan te vallen. En doet dat via de rechterkant met Wiefer. Die niet snel genoeg is. U hoort ook dat er nu ander vuurwerk bij komt. Moet niet te veel worden. Want dan gaat de scheidsrechter denk ik straks ingrijpen. Maar als het balbezit blijft voor het Nederlands elftal. En zo na die groene laserpennen. Nu toch wat gedrag van de fans van Algerije. Die deze wedstrijd nog niet fysieker, maar niet beter op maken. Want het is behoorlijk wat ze afsteken. Of de lucht ingooien of de gracht ingooien. Er staan nu 4 spelers bij het Nederlands elftal klaar om in te vallen. 3 of 4 zo te zien. Dus dan gaan we rustig verder met het wisselspektakel. Nederland valt aan. Malen kopt. Kan iemand er daarna bij? Nee, dat lukt niet. Hato was het die helemaal doorgelopen is. En dus heeft Algerije de bal en neemt het over.
4: Met Hadji Moussa. Die vertrekt van eigen helft en best wat ruimte heeft. Hadji Moussa. Met Ake bij zich. Hadji Moussa naar binnen toe. En dan de paas die net niet goed is. Hij krijgt de bal wel weer terug en schiet hem dan over de zijlijn. Hadji Moussa. Ja, het is veel. Het vuurwerk. Het is echt veel. En maak me ook een beetje zorgen over of dit wel allemaal goed gaat. Heel veel Algerijnen dus naar Rotterdam gekomen. Ik moet zeggen dat het lang geleden is dat ik dit heb gezien bij een thuiswedstrijd van Nederland zelf. Al zoveel fans van een ander land. Ja, maar dat was natuurlijk een UEFA-toernooi. Ja. Dus daar kon je neutraal kaarten voor kopen ook. Maar dat klopt. Tegen Polen zaten er ook nog wel een aantal. Maar niet zoveel als Algerijnen nu. Want dit zijn er echt duizenden. Ook in andere vakken. Ook bij de Nederlanders in de buurt. Ze hebben een hele grote schare fans. En die willen zich blijkbaar nu laten gelden. In deze tweede helft. Ondanks de oproepen om daar alsjeblieft mee te stoppen. Het is nog altijd 0-0. En de vier... Het zijn er denk ik 4 nieuwe spelers bij Nederland. Die staan verzameld om, ik vermoed, een iPad of iets dergelijks. Of een boek om de laatste instructies te krijgen om zo dadelijk in het veld te gaan komen. En dan is Nederland bijna door zijn veldspelers heen die aan deze wedstrijd begonnen. Eerst nog kijken naar Kluivert die goed invalt. Kluivert geeft dit goed mee. Deze bal op de paai krijgt hem terug en puntert er dan net naast het doel van Zidane. Kluivert is heel gedreven. Die wil zich laten zien aan de bondscoach. En aan zijn actie zien we dat dit echt een speler is straks om rekening mee te houden voor een plek in de basis straks in Amerika.
5: Ja, zou hij het durven om Kluivert en Somerville bijvoorbeeld op te stellen? Dat zou dan ten koste gaan van een middenvelder als Reinders. Of gaat hij toch voor de Pasen Reinders? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij ze allebei erin gaat zetten. Misschien dat Kluivert ook denkt, ja, ik had het allemaal zo goed voor elkaar voor die blessure. En nu moet ik ineens mijn plekje weer helemaal zien te verdienen in het Nederlands elftal. Het jagen van Memphis. Voor zover je het jagen op jagen kan noemen. Want als het gaat om druk zetten is hij toch altijd degene die het minste indruk maakt. Als de tegenstander de bal heeft in intensiteit. Valt het toch altijd op dat Memphis echt moeite heeft met het volhouden van het druk zetten. Zoals bijvoorbeeld Malen dat deed in de eerste helft in de punt van de aanval. Nog altijd zien we al die spelers van het Nederlands elftal rond die iPad. En daar gaan ze nu eindelijk vandaan. Het zijn er inderdaad 4 die er klaarstaan.
4: Ik denk dat ze even moesten lezen wie al die wissels bij Algerije waren.
5: Ja, dus het gaat om de standaardmomenten natuurlijk. Al die taken moeten dan worden verdeeld. En meestal zien we al bij 1 speler dat het even duurt. Maar bij 4 spelers ben je toch zo een minuut of 4-5 bezig. En dat was in dit geval echt het geval. 25 minuten nog op de klok. Roefs heeft de bal. Geeft hem aan Van Hekken. Van Hekken verplaatst hem naar Wiefer. Wiefer naar Reinders en Reinders naar Van Hekken. Dat zijn een aantal namen denk ik die er gewoon afgaan. Want dat zijn de spelers die begonnen aan deze wedstrijd. En die anderen zijn er dus voor het grootste deel net ingekomen. En dat zullen niet de spelers zijn die gewisseld worden. En dan krijgen we dus, hoeveel wissels hadden we net, Arman? Hadden we er al 5?
4: We hadden er 5.
5: Dus dan krijgen we er 9. Dan blijven er dus nog maar 2 staan. Ben ik wel benieuwd welke 2 dat zullen zijn. Laat hij bijvoorbeeld Frenkie staan de hele wedstrijd. Of haalt hij ook Frenkie de Jong eraf. Die natuurlijk ook wel aan de ene kant ritme nodig heeft. Maar niet de makkelijkste fase. Maar blessure leed het laatste half jaar achter de rug heeft. Voorzichtigheid is geboden. We gaan het zien als de bal over de lijn is. Of het spel stil ligt. Voorlopig is dat nog niet het geval.
4: Reinders heeft mee. Strakke paas op Wiefer. Wiefer nu met de voorzet. Ah, die is net niet goed. Bijna kreeg Malen hem goed voor de voeten. Toch Kluivert en dan weer bijna Malen. Maar het wil nog niet. De bal wil er nog niet in ondanks de vele, vele kansen die er zijn geweest. We kijken naar de wissel. En dan gaat Geertruida toch zijn opwachting maken. Merkwaardig moment lijkt me dat. Voor Geertruida die nu dus invalt en weet dat hij niet naar Amerika mag. Maar wel een interland nog bijschrijven. Hij komt in het elftal net als Quinten Timber, Teun Koopmeiners en Marten de Roon. Die gaan we ook zien. En dan gaat Wiefer eraf. Geertruida komt logischerwijs voor hem. Koopmeiners komt dan voor de Jong. En wie de andere 2 zijn die eraf gaan, dat weet ik bijna. Want ook Malen gaat naar de kant. En de laatste is dan Van Hekken, denk ik.
5: Hij wil niet.
4: Nee, Reinders.
5: Malen wil niet.
4: Nee, Hij zal wel moeten malen. En Reinders gaan dus ook. En dan blijven staan Van Hekken en Gakpo, denk ik. Oh, jij bent nog aan het schrijven. Ik dacht, je praat nu door. Maar nee, ja,
5: ik denk, als ik al lang genoeg mond hou, moet je wel door.
4: Ja, nee, dat komt wel. Anders wordt er een noodband ingestart.
5: Ik zat te denken, dat is toch een gek moment met Geertruida.
4: Heel gek.
5: Dus is het de rentree van Martin de Roon in het Nederlands elftal. Die zijn laatste in het land speelde in maart 2024. Daarna geblesseerd raakte. En nu dus is opgeroepen, misschien wel tot zijn eigen verbazing, om alsnog mee te gaan naar een prachtig eindtoernooi, een wereldkampioenschap. En wat zal hij ervan gaan genieten? Nou, interessant wat de uitleg zal zijn van Ronald Koeman om dan toch Geertruida te brengen. Het zal er niet te maken hebben, zit ik nu zo hard op af te vragen, met de situatie Timber. Dat hij dan toch nu wat minuten krijgt. Of is het gewoon om
4: om Wiever te sparen, denk ik.
5: Om anderen te sparen, ja, dat zal dan wel.
4: Dat klinkt ook logisch, toch? Dat je niet, dat je niemand 90 minuten wil laten spelen. Ja. En dan is het voor Geertruida wel vreemd. Maar ja, je mag een interland spelen. En dat, er zijn maar weinig Nederlandse voetballers die dat mogen doen. Dus die kans pak je natuurlijk. Het is overigens zo dat je 24 tot 24 uur voor aanvang van de eerste WK-wedstrijd, terwijl Timber er vandoor is voor Nederland. En Gakpo nu bereikt een 16 meter, biedt Gakpo even terug naar Kluivert. Dan is Nederland de bal kwijt. Tot 24 uur voor aanvang van die eerste wedstrijd mag je nog een speler vervangen. Als er een blessure is, die ook daadwerkelijk als blessure is geregistreerd, ook door de commissie van de FIFA. Keepers mag je zelfs gaandeweg het toernooi nog vervangen, als die geblesseerd afhaken. Dan moet hij wel uit Nederland komen, want Nederland neemt dus geen vierde keeper mee, wat sommige landen wel doen. Die zal Nederland dan van het strand moeten plukken, of waar hij dan zich ook bevindt. Maar laten we hopen op geen blessures. Dat zou wel zo fijn zijn voor het Nederlands zelf, dat nu een vrije trap mag nemen. Ik zie Memphis Depay met zijn haarband. Ja, hij heeft er voor op die haarband heeft, had hij zo'n gouden 10 altijd. Nu is het een beetje een rode 10 die hij erop heeft. Hij wist zijn rugnummer dus al toen hij hier kwam. Want dat staat op zijn haarband.
5: 35 jaar en 66 dagen is Martin de Roon oud. En hij is terug in het Nederlands elftal met rugnummer 3. Die nummers werden verdeeld door aanvoerder Van Dijk. Want Koeman liet het over aan zijn captain en aan de spelers zelf. En de Roon heeft dus nummer 3 gekregen en loopt daar nu rond alsof hij nooit is weg geweest in het Nederlands elftal. Met nog 19 minuten op de klok in deze uitzwaaiwedstrijd. Die niet zo spectaculair was als de vorige twee laatste interlands voor het eindtoernooi. Tegen IJsland en tegen Canada was het één groot spektakel hier. 2 jaar geleden voor het Europees kampioenschap met heel veel doelpunten. Met schitterende acties van onder meer Frimpong, die dus nu helemaal niet meegaat naar het eindtoernooi. Nu is het 0-0. Hij heeft Nederland heel veel kansen gehad. Vooral Donjan Malen. En die zal nog wel eventjes misschien wakker liggen van het feit dat hij niet heeft weten te scoren. En dus ook zijn kans in ieder geval in deze wedstrijd niet heeft weten te grijpen. Van Hekken geeft de bal voor. Die wordt gekraakt bij de eerste paal. Nederland heeft hem snel terug met Kluivert. En komt er dan een kans voor Memphis. Ja, hij heeft iets te veel tijd nodig om weg te kunnen schieten. Via Quinten Timber blijft Nederland in balbezit. Maar Quinten Timber plaatst hem ook over de zijlijn. En dan mag Algerije gaan gooien. Het is nog maar de vraag of Nederland dit gaat winnen. Als het zo doorgaat. Want er moet er dan een keer eentje in.
4: En die zit er nog niet in. 72e minuut. Koeman staat ook wat bedenkelijk te kijken. Met zijn handen in zijn nieuwe broek. Hij heeft net als alle spelers is hij in een mooi nieuw tenue gestoken. De hoofdsponsor aan het, een van de sponsoren, de kledingsponsor, aan het werk gezet natuurlijk. Want iedereen moet er fris en fruitig en vrolijk uitzien richting dat wereldkampioenschap voetbal. Dat langzaam maar zeker steeds meer begint te leven. Ook in Nederland zelf natuurlijk. Het spel ligt even stil. Vrije trap voor Oranje. Veel acties zie je overal. De Staten zijn nog net niet oranje, maar het weer werkt ook nog niet helemaal mee. Het gaat ongetwijfeld komen straks bij een goed resultaat straks ergens in die poolfase. Depay. Ja, wel achter het standbeen langs, maar dat is niet de plek om dat te doen. Is hem ook kwijt, omschakeling van Algerije. Hadj Moussa is weg. Hadj Moussa komt nog niet heel veel langs Ake. Hadj Moussa nu ook niet. Het is wat voorspelbaar. Wel Algerije dat nog altijd door kan blijven gaan. Met Bentaleb en misschien wel een schietkans als Nederland wel massaal terug is. Maar het schot er inderdaad niet komt. Algerije nu op de linkerpunt van het 16 meter gebied. Maza wil de bal hebben. Krijgt hem niet. Wacht nog altijd tot hij zijn richting opkomt. Maar het gaat over de linkerkant. De voorzet komt er nee, ook niet. De Algerijnen spelen de bal rond. Bobina dacht hem te kunnen geven, maar dacht dat verkeerd. En dan zijn ze de bal ook weer kwijt aan Nederland. Depay, die dat balverlies bestraft zag eindigen. Even een goocheltruc op de doellijn. Maar hij kan dat, blijkbaar.
5: Ik dacht even dat hij hem aannam en in zijn eigen doel tikte. Was misschien ook een beetje optisch bedrog.
4: Wel onvergetelijk het debuut in het land zou dat zijn.
5: Ja, krijgen we wel vrije trap voor Algerije op het randje van het 16 meter gebied. Na een overtreding op Chaibi. Dit is hier, maar je kijkt hoe hij dit doet. We kijken nu naar de herhaling. Het was niet een hele prettige aanname van Robin Roefs. Misschien een beetje nerveus. Wel een vrije trap op een hele aardige plek. Ja, kijk, niet winnen is 1. 0-0 is dan 2 in een uitzwaai interland. Maar verliezen zou toch heel erg vervelend zijn.
4: Zeker. Het zwaait toch een stuk minder lekker. 74ste minuut. Dat is meer zwaaien van kom dan maar niet terug. Want dat is niet hoe je weg wil. Ja, het is heel vervelend. Je ziet dat bij Frenkie de Jong ook heel veel in zijn gezicht. Ja, dat is in sommige landen aan de orde van de dag. In Nederland zien we dat gelukkig nooit. In Algerije dus blijkbaar wel. Kwartier nog in de Kuip, 0-0. Het regent niet, dat is het goede nieuws. Algerije krijgt een vrije trap, dat is slechte nieuws. Kort genomen en een vuurpijl. Hoog over Hoe van Roes heen, dat leek nergens op. En dat weten ze bij Algerije ook. Hart Moussa legt hem klaar en het schot volgt vervolgens van invaller Shaibi. Maar dat had weinig op het lijf. Nederland heeft de bal weer terug. Ake, Roes en een van de twee die misschien wel 90 minuten mag spelen. Jean-Paul van Ecke.
5: Nederland scoorde in de laatste 14 interlands. Het zou dus vrij uniek zijn als dat nu niet zou gebeuren vanavond. En het heeft nog een kwartier de tijd om dat te doen hier in de Kuip. Voordat het dus morgen afreist naar New York. Waar het een oefeninterland in een leeg stadionnetje gaat spelen tegen Oezbekistan. Maandagavond om 8:45 Nederlandse tijd. Gakpo legt hem breed op Kluivert. Kluivert geeft hem aan Timber, Quinten Timber. Hato probeert hem het 16 meter gebied in te krijgen. Maar dat lukt niet op de manier zoals hij graag had gewild. Hartse Moussa neemt over. Maar Kluivert doet zijn verdedigende werk. En dus heeft Nederland de bal terug. En dan is er een blessure bij Algerije. Daar ligt iemand op de grasband. Een van de invallers, Hadjam. Heeft pijn. Waar is mij nog niet helemaal duidelijk waar hij precies pijn heeft. Hij ligt met de handen op het hoofd. Maar dat wil niet gelijk zeggen dat het probleem ook zit bij het hoofd. Het zou ook ergens anders kunnen zijn. Waar het exact is gebeurd, weet ik niet. Koopmeiners heeft een duel met hem gehad op het middenveld. Maar ik weet niet of hij daar nou precies last van heeft. Het is in ieder geval waar hij even een beetje dizzy van is. Is dat dan toch het geval? Of heeft hij nog ergens anders last van bijvoorbeeld zijn enkel? Daar wordt ook naar gekeken. Een kwartier nog. Terwijl de
4: speaker... Een ongeluk met de trein. Niemand kan met de trein weg. Enigszins problematisch.
5: Van alles zegt over het vervoer van de supporters. Dus die 10.000 Algerijnen krijgen nu te horen dat ze niet met de trein weg kunnen.
4: Precies.
5: Nou heb ik uit eigen ervaring wel ondervonden dat er ook een heleboel, want dat was vrij goed te horen, met de auto zijn gekomen. Ja. En dat deden ze, jij mag raden hoe, toeterend.
4: Toeterend, dat heb ik ook gehoord. In de regen hier naartoe. Terwijl die...
5: Even voor de duidelijkheid, het was zo druk met die auto's. Jij woont hier niet al te ver vandaan, maar je hebt geloof ik 3 uur om hier te komen.
4: Ik woon hier 9 minuten met de auto vandaan. Ik heb er 1 uur en 10 minuten over gedaan. Om hier een vertrek om 7:15, aankomst om 7:55.
5: Volgende keer
4: vertellen.
5: Toch je fatbike pakken, joh.
4: Dan moet ik hem wel eerst hebben. Die heb ik nog niet. Maar die Hadjam, die ligt nog altijd. Die staat nu wel. Ziet er niet heel lekker uit. Jou en Hadjam, wat kunnen we over hem vertellen? Nou, dat hij een linksback is bijvoorbeeld van Young Boys. Dat hij in Bordeaux heeft gespeeld in het verleden. En dat hij al een blessure kreeg. En dat was natuurlijk heel pijnlijk voor de Afrika Cup van vorig jaar. Dat moest hij missen. Enkel blessure. Dus ja, als je het iemand niet gunt, dan is het deze Hadjam natuurlijk wel. Dat was toen een enkel blessure. Echt een enorme klap voor hem. Was toen net basisspeler. Maar moest dat toen nog aan zich voorbij laten gaan. Ja, het zal ongetwijfeld door zijn hoofd schieten nu. Nu hij daar weer even op de grond lag. Maar hopelijk voor hem valt het mee. Hij lijkt wel weer terug te willen keren. Deze speler dus van Young Boys. Met 2 goals de afgelopen jaar in de Zwitserse competitie. Hadjam gaat inderdaad weer terugkeren. Het valt allemaal wel mee met die blessure. Terwijl er een feerieke sfeer is ontstaan in de Kuip. Omdat mensen hun lichtjes hebben aangestoken. Het is echt geweldig. Mensen hebben de lichtjes van hun telefoon allemaal aangestoken. Behalve 1 man in het Algerijnse vak. Die tussen duizenden lichtjes van hun telefoon gewoon weer een vuurpijl heeft afgestoken.
5: Ja, van het is ook licht. Ja, een fakkel. Had het dan toevallig wel eentje in dezelfde kleur nog overgehouden.
4: Ja, even kijken in mijn zak. Ik heb nog een geel.
5: Ja, we worden wat melig. Daar is ook alle aanleiding toe. Want de wedstrijd wordt er niet leuker op in de 79ste minuut. Dat heeft alles te maken met de vele, vele wissels. Het Nederlands elftal is bijna volledig een ander elftal dan waarmee er gestart werd. En hetzelfde geldt voor Algerije. En we zien ook niet heel veel kansen meer. De vraag is of er nog een goal gaat vallen in deze uitzwaaiwedstrijd. 0-0 dus met nog ruim 11 minuten op de klok. De tijd begint dus te dringen voor Nederland om hier afscheid te nemen. Van het eigen land, van de eigen supporters. Voor het wereldkampioenschap met een zegen. Balbezit is voor een van de spelers die is blijven staan. Cody Gakpo die naar binnen komt. Gakpo die normaal gesproken toch de speler is die de doelpunten maakt op het eindtoernooi bij het Nederlands elftal. Quinten Timber heeft nu de bal. Werkt hard, maar is hem wel kwijt. Valt niet heel erg geweldig in tot nu toe. En moet nu achter Harts Moussa aan. Die hem eventjes helemaal het bos instuurt. En dan denkt Timber, ja, wij hebben geen zin in. Ze kennen elkaar nog, want ze hebben nog even bij elkaar in de kleedkamer gezeten een tijdje.
4: Nou ja, dit seizoen nog natuurlijk.
5: Precies, voordat Timber vertrok. Omdat hij het niet zo gezellig meer vond met de trainer die er nog altijd zit. En ook Wout Weghorst gaat nog komen. Laten we dat niet vergeten, want die staat nu met nummer 9 klaar. In de 80ste minuut van de wedstrijd voor misschien wel het plan pompen of verzuipen.
4: Ja, zou hij dat nu gaan doen dan bij 0-0?
5: Geen idee.
4: Het maakt natuurlijk helemaal geen snars uit of je verliest of niet. Ik kan zeggen, we gaan gewoon oefenen. En we gaan bijvoorbeeld iedereen naar voren sturen nu. En een keer gaan proberen of dit werkt. Waarom zou je die doen? Het maakt echt het resultaat helemaal niets uit. Je doet dit om iets te weten te komen over je spelers, over je elftal richting dat WK. Dat is op het punt van beginnen staat. Weghorst staat klaar. Dan moet nog heel even wachten, want Algerije valt aan in de 80ste minuut bij een 0-0 stand. De bal wordt even teruggespeeld en nog verder teruggespeeld naar Belaïd. Weet jij overigens iets over het uitzwaaiprotocol straks? Of over vraag ik je dan over...
5: Ik heb gelezen dat er een aantal oud-internationals hier ook nog zouden mee zijn. Om de ploeg uitzwaaiend te begeleiden.
4: Okay. Algerije heeft overigens nog steeds de bal. Daar zit Ake nu tussen. En Van Hekken werkt de bal helemaal weg. Gakpo komt in de bal lopen. En dan wordt er een overtreding op hem begaan. Dat is voor Wout Weghorst het signaal om nog wat stappen naar voren te zetten. En het veld te mogen betreden. Dat zal hij gaan doen als vervanger van Gakpo, neem ik aan. Want dat is een van de weinigen die nog niet is gewisseld. En dat vermoeden van mij dat blijkt correct te zijn als het bord met nummer 11 omhoog gaat. En het bord met nummer 9 daar ook bij staat. Weghorst voor Gakpo. Weghorst nog 10 minuten. En hij... Weghorst. Ah, uitgefloten lichtjes toch ook. Valt me op.
5: Waarom?
4: Nou ja, je speelt thuis. Ja, kom op zeg. Je speelt een thuiswedstrijd. Ja, beetje, dat verwacht je toch niet helemaal. Maar hij is in Rotterdam iets minder geliefd dan in andere regio's.
5: Weer, waarom zou je dat nou doen? Waarom ga je nou hier Wout Weghorst uit?
4: Ja, oh zo. Ja, nee, dat is natuurlijk heel gek.
5: Dat is een Nederlands elftal.
4: Ja.
5: Goed, we zien dat Van Hekken de bal geeft aan Ake. Ake geeft hem terug naar Van Hekken. Ake trouwens heeft de aanvoerdersband inmiddels dus om de arm. Nederland raakt de bal kwijt op het middenveld met Geertruida. Weghorst kan voor het eerst achter de bal aanjagen en kan nu op Zidane afgaan. Ik hoor mezelf zeggen, klinkt toch geweldig. Ja. Weghorst jaagt Zidane af. Daar heeft Weghorst als jochie natuurlijk zelf ook van gedroomd, van die zin. Maar dat het uiteindelijk zou uitkomen met de zoon van, dat had hij denk ik ook niet durven dromen. Daar is het balbezit voor Algerije. Dat verder loopt. En dan moet Nederland oppassen. Want er komt een schot van afstand aan. Dat gebeurt tegen het hoofd van Van Hekken op. Algerije blijft wel aan de bal via Harts Moussa. Nederland probeert ertussen te komen via Ake. Maar krijgt hem niet weg. En dan wordt Ake onreglementair aangepakt. Is hij zijn schoen even kwijt. Die is weer aan. En zitten we in de 83ste minuut met een vrije trap voor Nederland. En een 0-0 stand.
4: We hebben weinig gezien van Memphis Depay in deze tweede helft. Het is ook niet heel eerlijk om hem te vergelijken met Malen die in een vast elftal kwam te spelen. Echt, Depay kwam in een fase dat er heel veel gewisseld werd. Maar voorlopig oogde Malen iets fijner in de spits dan Depay. Ondanks het missen van de vele kansen. Malen maakte wel een goede indruk. Nu nog die ballen erin schieten. 83ste minuut, 0-0 bij Nederland, Algerije. Balbezit voor Van Hekken. Van Hekken speelt hem aan Depay, die wil wegdraaien. Wordt goed kort op de huid gezeten. Overtreding op hem begaan. Van Hekken mag door, want voordeel toegepast door de scheidsrechter. Dan wordt Van Hekken van de sokken gelopen. Gaat de bal over de zijlijn en is de ingooi voor Nederland. En trekt Van Hekken zijn sokken nog even recht voordat die ingooi is genomen. Dat is inmiddels alweer gebeurd. Ake naar de linkerkant, naar Jorel. Hato. Hato speelt de bal dan naar Kluivert. En Kluivert vindt Depay die hem weer terug speelt naar Kluivert.
5: Ja, Kluivert aan de linkerkant. Wel een van de spelers die goed invalt. Deze voorzet is dan weer niet goed. Maar komt voor de voet van Memphis. Die van afstand in één keer schiet. Bal over de grond in de handen van Zidane. Memphis baalt ervan, zo te zien. Zijn gezicht op onweer voor deze misser. Hij had misschien iets meer tijd, maar probeerde het in één keer. Dat is goed uit te leggen dat hij dat op die manier deed. Maar Zidane, de beste man misschien wel aan de kant van Algerije. De doelman heeft ook deze klem vast, want hij heeft er heel veel uitgehaald. Een aantal spelers heeft Nederland dus niet ingebracht vanavond. Maatsen zit ook nog op de bank, gaat niet mee naar het wereldkampioenschap. Anderen die wel meegaan en niet aan spelen toekomen vanavond. Brobbey, Lang en Guus Til. En Mark Vlekken natuurlijk. Die andere doelman die Nederland meeneemt naar het wereldkampioenschap. Omdat de Roefs dus nu zijn debuut maakt. Die stond nog op 0 interlands. En die gaat bij zijn debuut vooralsnog wel de 0 houden. Als het zo blijft. Nederland aan de bal. Achterin met Hato en met Ake precies op de middenstip. Doet hij er lang over om de bal onder controle te krijgen. Krijgt hij hem nu terug en probeert Nederland nog tot een aanval te komen via de rechterkant. Via Geertruida is de tijd alweer flink aan het verstrijken. Want de 86e minuut is aanstaan.
4: Ik vraag het me wel echt af of het ooit is gebeurd dat er een speler meedeed in een uitzwaaiwedstrijd voor een WK voetbal. Die zeker weet dat hij niet meegaat naar het WK voetbal. Zoals Geertruida. Het heeft iets heel opmerkelijks. Maar hij doet er vrolijk mee en weet dat het na vandaag voor hem vakantie is. Terwijl de Algerijnen nog wat geluid maken en vrolijk naar elkaar toe zwaaien. Ja, dat kennen ze wel in dit stadion. Dan zwaaien ze ook vaak naar elkaar toe. Maar dat zijn fans van Feyenoord. Kluivert nu aan de linkerkant voor Nederland. 85e minuut. Kluivert 0-0. Kluivert naar Depay. Terwijl er nog eens wordt omgeroepen dat er inderdaad nog steeds geen enkele trein rijdt vanaf het station hier. Vlak buiten de Kuip. Dus succes aan allen hier aanwezig die met de trein hier naartoe zijn gekomen. Die moeten een andere manier vinden om terug te komen waar ze vandaan zijn gekomen. Hopelijk wordt dat snel hersteld. Vrije trap genomen door Algerije. Bal bij Hadji Moussa.
5: Het is echt heel vervelend.
4: Ja, het is echt heel vervelend. Hier, verder is er maar één tramhalte.
5: Die straks weg moeten. Dat wordt een flinke chaos worden. Na afloop. Geeft ons de gelegenheid om een podcast van 2 uur te maken over deze wedstrijd. Voordat we hier weg kunnen zijn we toch veel langer bezig dan normaal. Balbezit is voor Algerije. En een schot en een goal. En een goal en een goal. En zo gaat Nederland deze wedstrijd verliezen. Door een man die het in de Kuip al zo vaak op deze manier deed. Hadji Moussa. Wauw zeg. Ja, het is geen verrassing. Het kan geen verrassing zijn dat hij het op deze manier probeert. Maar dat het ook nog lukt tegen Nederland in de 86e minuut in de Kuip. Dat is uitermate pijnlijk. En jij Arman, je hebt dit al zo vaak hier gezien. En dit is ook een schoonheid en een plaatje van een treffer.
4: Goal. Hele mooie goal. Echt, dat moet je hem nageven. Het is een prachtige goal. Hij gaat naar binnen toe vanaf de rechterkant. Hij schiet hem heel fraai in de kruising buiten bereik van Roefs. Het is een prachtige goal van Anis Hadji Moussa. En het levert echt ongelofelijke taferelen op in een thuiswedstrijd van Nederland zelf. Want kijken wij naar links.
5: Oh, dan denk ik dat er nog een lineaaltje opgelegd wordt.
4: En dan gaat het heel ver met fakkels die omhoog gestoken worden. Het is randje buitenspel en maakt het fantastisch af, echt. Hij krijgt een centimeter te veel van Hato. Die er nog redelijk kort op zit. Ook maar de bewegingen van Hadji Moussa zijn zo kort dat die centimeter er net één te veel was. En hij scheert over het hoofd van Van Hekken de kruising in. Prachtige goal van Hadji Moussa. En de uitzinnige Algerijnen die uren en uren lang in de auto hebben gezeten. Of in de trein, die niet meer rijdt, hier naartoe. Om hun land te zien. Die vieren een treffer waar ze zelf niet meer op hadden gerekend. Maar hier dus wel is. Van Hadji Moussa. En hij lijkt te tellen voorlopig. Terwijl Van Hekken ook direct wordt vervangen. En wordt vervangen door Brobbey. Dat betekent dat Nederland echt nog een keer alles of niets gaat spelen. Met Weghorst, Brobbey en Depay. 3 van de 4 spitsen nu in het elftal. Maar de goal staat. De goal telt. De goal van Hadji Moussa. 1-0 voor Algerije.
5: Ja, nu kan je het wel gaan oefenen. Hè?
4: Ja.
5: Want nu moet je. Want hoe dan ook. Het is natuurlijk, ondanks het feit dat het maar een oefenwedstrijd is met heel veel wissels, gewoon niet lekker om te verliezen. Vlak voor een wereldkampioenschap voetbal, voordat je er naartoe gaat. Met wat voor elftal of wat voor namen ook binnen de lijnen. En het Nederlands elftal heeft ook al een hele lange tijd niet meer verloren. Dus ook dat is Koeman niet gewend. Die zit ook op de bank. En kijk eens naar zijn gezicht, Arman. Het is echt. Het is een Ronald Koeman gezicht die niet blij is, inderdaad. En dan weten we allemaal ongeveer wel hoe dat eruit ziet. Laatste nederlaag van het Nederlands elftal, 26 maart. 2024, Duitsland uit, 2-1. Zo lang is het geleden dat Nederland verloor. En dan heb ik het niet eens over een thuiswedstrijd. Dat is nog veel langer terug dat Nederland in eigen land onderuit ging. Nu dus 0-1 in de 89ste minuut. Nederland heeft nog heel even. Maar het is toch vervelend.
4: Ja, het is heel vervelend. Nederland verloor natuurlijk wel, moet je bij zich, de halve finale van het EK van Engeland. Maar dat gebeurde, zeg je nou, nee, dat gebeurde in officiële speelweek.
5: Ik weet niet wat je bedoelt.
4: Nee, 26 maart 24, laatste nederlaag.
5: Ja, nee, kom, je hebt het in
4: Engeland
5: ja,
4: ook
5: nee,
4: voor,
5: Duitsland uit 8, nee, 14 oktober 2024.
4: Ja,
5: Duitsland uit.
4: Engeland was in juni, ja, Duitsland uit in oktober. Dat is al even geleden, na nog een...
5: Bijna 2 jaar terug.
4: Nederlaag tegen Spanje na strafschoppen natuurlijk. Maar die tellen niet mee. Het gaat om 90 minuten. Dus het gebeurt niet vaak dat Nederland verliest.
5: Hele kalenderjaar vorig jaar geen nederlaag geleden.
4: Nu gaat dat zeer waarschijnlijk wel gebeuren. Want na 89 minuten 0-1 bij Nederland. Algerije in de Kuip. En een goal gemaakt door een speler die speelt in oktober. Dat is al even geleden, na nog een...
5: Bijna 2 jaar terug.
4: Nederlaag tegen Spanje na strafschoppen natuurlijk. Maar die tellen niet mee. Het gaat om 90 minuten. Dus het gebeurt niet vaak dat Nederland verliest.
5: Hele kalenderjaar vorig jaar geen nederlaag geleden.
4: Nu gaat dat zeer waarschijnlijk wel gebeuren. Want na 89 minuten 0-1 bij Nederland. Algerije in de Kuip. En een goal gemaakt door een speler die speelt in de Kuip. Of die dat komend seizoen

0: tegenover Hato Hajmoussa voor het doel. En bij de eerste paal is er opnieuw een kans voor de Algerijnen. Maar deze gaat er niet in. Algerije mag wel weer doorvoetballen. De laatste minuut, daar komt er wat extra speeltijd bij. Die zal niet heel veel bedragen. Een paar minuten vanwege de vele wissels. Maar Algerije op weg naar toch wel een hele bijzondere overwinning op Nederland.
1: Ja, met het risico dat je me toch weer gaat corrigeren. Maar ja. Ik heb het hopelijk goed opgezocht. Laatste thuisnederlaag van het Nederlands elftal was in 2023, oktober 2023, tegen Frankrijk. Dus dat is echt lang geleden dat Nederland, zeg maar, thuis een wedstrijd heeft verloren. En dat gebeurt dus vlak voor het wereldkampioenschap voetbal nu. Vlak voor het moment dat Nederland in het vliegtuig stapt, namelijk morgen naar New York. De goal, de geweldige goal van Hajmoussa. 4 minuten heeft Nederland nog om een thuisnederlaag te voorkomen. Uitzinnig zijn ze, Algerije. Die gaan echt denken dat ze wereldkampioen kunnen worden op deze manier. Want wat een vreugde heeft dat veroorzaakt bij de tegenstander van het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal moet naar voren met Ake. En met al die wisselspelers die nu in staan. Memphis, Timber, Nederland zoekt de aanval. En Kluivert wordt neergelegd. Het mag van de scheidsrechter. En dan moet Nederland in verdedigend opzicht oppassen. En dat doet dan Geertruiden. Dus komt er nog een nieuwe aanval met nog 3 minuten op de klok.
0: Koopmeiners aan de rechterkant. Koopmeiners die geeft hem voor het doel. Daar staan er een hoop. En dan is er nu een kans om te schieten. En die kans wordt gegrepen door Quinten Timber. Maar het schot wordt geblokt. Ja, Koopmeiners vanaf rechts nu dus. Dat was bij de vorige interlandperiode nog de gouden vondst. Is hij dan degene die daar gaat spelen? Maar nu is hier opeens Summerville vanaf het begin. Koopmeiners mag het nu daar laten zien. Deze voorzet komt niet tot in het 16 meter gebied. Geertruida moet verdedigen. Anders gaan de Algerijnen op weg naar de 2-0. Geertruida heeft het moeilijk met invaller Boulbida. Maar lost het op en dan schiet Roefs de bal heel hoog en heel hard weg. En dat levert te weinig op. En Koeman gaat met een minuut bozer kijken. Hij heeft het niet naar zijn zin. Nederland heeft een goede eerste helft gespeeld. Maar vergeten de kansen te benutten. En een individueel hoogstandje van Hajmoussa lijkt de doorslag te geven. Terwijl een blik op de bank bij Oranje ook laat zien dat ze dit niet leuk vinden, deze nederlaag.
1: Ja, verliezen is gewoon niet leuk. En verliezen in eigen huis is helemaal niet leuk. En verliezen vlak voor een WK van Algerije is ook niet leuk. En Hajmoussa, dat vindt iedereen hier wel leuk. Want die dolt nu weer eventjes Hato. En ja, als ik bondscoach was van Algerije, dan is Mahrez natuurlijk een grootheid.
0: Dat kan niet, hè.
1: Dan zou ik toch nog eens een paar keer nadenken of je die Hajmoussa niet gewoon een basisplaats moet geven. Maar ja, dat zijn van die dingen. Grootheden haal je niet zomaar uit je elftal. Maar met Hajmoussa in het team is er wel meer spektakel gegarandeerd in de vorm die hij dit seizoen toont. Balbezit, Nederland weg. En Algerije met nog 1,5 minuut op de klok richting het doel van Roefs. Die dus de 0 niet heeft gehouden.
0: Nee, valt hem weinig aan te rekenen overigens. Want die bal zat er geweldig in. 1,5 minuut nog. 0-1 Algerije op weg naar een overwinning in Rotterdam. En willen zelfs voor een tweede goal gaan. En die komt er niet. Want Geertruida verdedigt. Oh, Nederland speelt het echt zwak nu hoor. In deze fase. Weer de bal kwijt. Algerije is gewoon beter. En Algerije gaat opnieuw in de aanval. Er klopt heel weinig van bij Oranje. Ze in het 16 meter gebied. De Algerijnen. Belgali. Zijn ze nu even uit. Maar daar komt alsnog de voorzet. Daar is Hajmoussa. Die stond al te wachten. Hij komt niet aan de bal omdat er wordt uitverdedigd. Althans, dat is de bedoeling dat er wordt uitverdedigd. Het lukt niet. Nu wel als er een overtreding is gezien door de scheidsrechter. Maar er is nog maar een minuut te spelen. Een minuut. En na die minuut weten we zeker dat Nederland, dat is toch hoogst opmerkelijk, een uitzwaaiwedstrijd richting een groot toernooi gaat verliezen.
1: Roefs ramt hem naar voren. Tenzij er nog iets gebeurt. Weghorst. Die ook helemaal geen pepernoot heeft geraakt sinds hij erin staat. Gaat nu onder de bal door. Ja, er zijn toch een aantal invallers die niet bepaald indruk maken. Timber vind ik niet zo goed invallen. Ik vind Memphis eigenlijk zo goed als onzichtbaar. In- en uitbalbezit overigens op dat ene schot na. Weghorst hebben we nu niet zien doen. En de Roon kleunt erin zoals het hoort. Maar het heeft allemaal geen zin meer. Want over 15 seconden zit het erop. En gaan er hier 10.000 man helemaal niet naar de trein. Die gaan straks denk ik nog gewoon lopen naar Centraal Station in de grote Polonaise. Want die gaan hier Rotterdam-Zuid en misschien ook wel Rotterdam-Centrum even op zijn kop zetten. Want dit wordt gevierd door Algerije. Alsof het de belangrijkste wedstrijd is van deze zomer. Maar die gaan ze binnenkort pas spelen. Hier is het eindsignaal. En Hajmoussa dankt de hogere machten voor wat hem is overkomen. Namelijk een schitterende goal in de Kuip. En

0: Nederland verliest de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0. En ondanks alle wissels en ondanks het feit dat je er niet al te zwaar aan moet tillen, is het toch vervelend.
1: NPO Radio 1.
2: En is er dus genoeg om over na te praten, maar dat doen we zo na het nieuws van 9:30, wat u nog te goed had met Dorald Megens.
3: 10:50.
2: Oh, 9:30, sorry Dorald. Okay. Scherp, jij wel. De extra tijd.
4: Extra tijd. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Het strenge anti-rookbeleid in Australië heeft geleid tot een forse toename van de verkoop van illegale sigaretten. Sinds 2017 verdrievoudigde de prijs van een legaal pakje sigaretten tot zo'n €25. En in plaats van het verminderen van het aantal rokers is het nicotinegebruik in Australië in de afgelopen 9 jaar gestegen met 40%. Man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. En als ze niet deden wat hij zei, dan zette hij de beelden online. En we hebben het net gehoord, Anis Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. Ingevallen Feyenoorder schoot in de 86e minuut prachtig binnen 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd, dan tegen Oezbekistan.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon rolluiken.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Langs de lijn en omsteken.
17: Nederland dus onderuit tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Leon bij ons nog in de studio. Ja, het regende in Rotterdam, maar dit is in alle opzichten een koude douche voor Oranje.
18: Ja, dit is vreselijk. Hier ga je natuurlijk met een heel slecht gevoel richting zo'n WK. En kijk, natuurlijk, je kan Nederland wat verwijten, maar het is natuurlijk niet normaal in een wedstrijd dat je een heel elftal eruit haalt. Ja. En dan kunnen we natuurlijk helemaal niet verwachten dat het allemaal maar op elkaar ingespeeld blijft. En dat
17: wat zag je in die tweede helft als loszand?
18: Ja, natuurlijk. Je ziet gewoon mensen die elkaar niet begrijpen, die in elkaars ruimtes lopen, die niet goed afkaatsen omdat je niet weet waar iemand heen loopt. Het is heel logisch dat niet meteen klikt allemaal. Ja. Maar ja, dan heb je dus wel, dan neem je daarmee een risico dat je zo'n wedstrijd verliest en dat je met een minder gevoel naar het toernooi gaat.
17: We gaan er straks uitgebreid op in. Dan horen we ook de reacties vanuit de Kuip. Maar nu eerst het andere sportnieuws van vandaag.
2: Melvin Boel is ontslagen bij Go Ahead Eagles. De vervanger van succestrainer Paul Simonis haalde met de Eagles 7 punten in de Europa League, maar kon geen rol van betekenis spelen in de Eredivisie. Volgens dagblad De Stentor is Jozef Oosting in beeld als zijn opvolger.
17: De 3x3 basketbalsters hebben de kwartfinales bereikt bij de WK in Warschau. Zaterdag komen ze weer in actie. Het is nog niet bekend tegen wie. De mannen wisten zich niet direct te plaatsen en moeten aankomende vrijdag nog een tussenronde spelen.
2: Demi Vollering heeft vanmiddag de 5e etappe in de Giro Women gewonnen. In de 146 kilometer durende rit naar Santa Stefano di Cadore reden uiteindelijk 4 vrouwen met onder meer Anna van der Breggen weg, waarna de strijd om de ritzegen kon beginnen. Van der Breggen behoudt de roze trui en heeft nog altijd een flinke voorsprong van ruim een minuut op de nieuwe nummer 2, Vollering, die met deze overwinning in elke grote ronde een rit heeft gewonnen.
17: En het is chaos in de 3e Bundesliga. 1860 München is vandaag teruggezet naar de Regionalliga nadat ze geen licentie kregen door geldproblemen. En door de vrijgekomen plek mag het gedegradeerde TSV Havelse toch in het profvoetbalcircuit blijven.
2: Flavio Coboli is de 3e mannelijke halve finalist op Roland Garros. In 4 sets rekende de Italiaan af met Felix Auger-Aliassime. De laatste kwartfinale wedstrijd tussen Matteo Berrettini en Matteo Arnaldi is net afgelopen.
17: Marcella Mesca, bonsoir.
1: Bonsoir.
17: Hoe is het? Ici Paris. Hoe is het afgelopen, die kwartfinale partij?
1: Ja, Berrettini moest opgeven. Ja, tragisch, want de man is al zo vaak geblesseerd geweest de afgelopen jaren. Zoveel operaties ondergaan. Voormalig top 10 speler, voormalig Wimbledon finalist. Nu afgezakt buiten de top 100. Speelde hier eindelijk weer heel erg goed. Kwartfinale gehaald. 4 jaar had hij Roland Garros moeten overslaan. En nu tegen landgenoot Arnaldi, die ook aan het terugkomen was van blessures. Ja, en wat gebeurt er? Berrettini staat 3-0 voor in de eerste set. Dan wordt het een hele lange, zware eerste set van 1 uur en 20 minuten. Die verliest hij nog. Ja, en dan gaat het toch mis. Dan moet hij in het begin tweede set van de baan en een fysio. Weer geblesseerd. En ja, uiteindelijk moet hij opgeven. Hm. En gaat Arnaldi dus door in de halve finale. Tegen die Coboli dus. Dus ja, Sinner is eruit. Maar Italië gaat gewoon vrolijk verder. En hebben straks gewoon ook weer een finalist in de finale. Want Coboli en Arnaldi zijn natuurlijk ook Italianen.
17: Ja, dus dat staat in ieder geval vast. We gaan er even in vogelvlucht doorheen. Hebben de vrouwen vandaag beslissingen gevallen op Roland Garros? Grote verrassing. Sabalenka werd uitgeschakeld tijdens de kwartfinale. Ze verloor in 3 sets van een Russin, Schneider. Hoe verrassend was dat?
1: Ja, heel verrassend. Kijk, Sabalenka, huizenhoog favoriete. Ja, die is nu natuurlijk al jaren nummer 1. En ze stijgt er ook echt wel bovenuit. Boven de rest van de club, zullen we maar zeggen. Rybakina lag er vroeg uit. Swiatek, toch ook altijd heel goed in Parijs met 4 titels. Maar die is niet meer de Swiatek die ze er was. Coco Gauff, de titelverdedigster, lag er ook al vroeg uit. Ja, wie blijft er over? Sabalenka. Zou het dan eindelijk, die kroon in Parijs, waar ze vorig jaar net naast greep, was ook zo'n wedstrijd. Veel wind vorig jaar in de finale tegen Coco Gauff. Ze had de zegen voor het grijpen. Emotioneel toen en verloor. Nou, zo ging het ongeveer vandaag ook. Het was een, op zijn Frans gezegd, déjà vu. Yeah. Tegen die Diana Schneider. Goeie speelster hoor, linkshandig. Veel spin, geweldig op gravel. Nummer 23 van de wereld. Maar toch, dat mag Sabalenka niet verliezen. Zag het ook niet naar uit. 6-3, 4-1 voor.
17: Ja.
1: En ja, ze stort helemaal in. Zoals we dat soms zien van Sabalenka. Maar ja, toch wel heel vaak, te vaak zou je zeggen, aan het eind van een Grand Slam.
17: Ja, je zou het ook een debacle kunnen noemen. En na afloop zei ze zelf dat ze eigenlijk het liefst zou willen stoppen met tennissen.
3: Just wanna quit tennis right now, but we'll see. We'll see in a few days. Hopefully I'll get back on track mentally. I don't know when was the last time that happened to me that I lost 10 games in a row, but I don't know. I guess mentally I got into a very deep, deep, dark hole over there and I just couldn't get back mentally on track.
17: Ja, een diep zwart gat sprak ze over. Daar kon ze mentaal niet uitkomen. Ja, hoe zwaar hangt dat op haar spel ook? En beïnvloedt dat haar spel?
1: Ja, ze is natuurlijk altijd ontzettend emotioneel. Kijk, ik heb haar ook wel eens wedstrijden. Ik heb nog een keer commentaar bij een wedstrijd. Stond ze 6-0, 4-0 achter. Ja, en toen won ze nog. Dus dat kan ook bij Sabalenka. Alleen, ik denk dat nu ook die finale van vorig jaar door haar hoofd speelde. Toen was het ook ja guur qua wind. Stond ongelooflijk veel wind op het center court. En ja, dan is het heel lastig om je timing goed te vinden. En we kennen Sabalenka, powervrouw. Die wil alleen maar winners slaan. Ja, en als het dan niet gaat en die bal zit net langs de lijn, dan gaat ze nog harder slaan en nog harder. En die ballen die vliegen steeds verder uit. Dus om een beetje gas terug te nemen als het niet gaat, geeft zij dus juist extra gas. En dat was echt met die wind totaal de verkeerde tactiek. Dus ja, dit hakt er heel hard in. Vorig jaar de finale, nu ja, eigenlijk de winst in het hele toernooi ook weer voor het grijpen. 6-3, 4-1 voor, 10 games op rij verliezen. Is niet normaal, bizar. Ik denk echt dat ze even de rackets ja, in de prullenbak gooit.
2: Ja, toch nog even heel kort, want het leidt ook tot verrassing in dat vrouwentoernooi. Marcelle Maja Gwalinska, als we die naam noemen.
1: Ja, qualifier uit Polen, 114 op de wereldranglijst. Won van onze eigen Suzanne Lamens, derde ronde kwalificatie. Heeft nu 8 wedstrijden in Parijs gewonnen. Won van de Russin Kalinskaya, staat ook een stuk hoger. Die staat ook 25 in de wereld. En ja, zij stond nooit, deze Gwalinska, hele lastige naam voor ons allemaal, nooit in de top 100. En die heeft ja, ze is klein, topspin, hele rare linkshandige slice, dubbelhandige backhand, dropshotjes, boogballetjes. Ja, en alle vrouwen verslikken zich in dat hele gevarieerde spel. En ja, deze speelster uit Polen heeft geweldig vertrouwen. En ja, wie weet gaat ze nog even door. Ze kan nu in ieder geval de hotelrekening betalen. Ja. Want ze zei, 3 weken zit ik in mijn hotel. Het geld staat niet op mijn bankrekening. Maar dat komt straks wel, maar ja, dat duurt nog even. Ging de sponsor van Sviontech, die ging haar vervolgens geruststellen. Wij sponsoren je vanaf nu. Wij betalen het wel.
2: Mooie verhalen, mooie verhalen. Dankjewel voor deze update. Marcelle Mesker uit Parijs.
17: En snel terug naar de Kuip, waar Oranje dus een moeizame avond beleefde tegen Algerije. Verloor met 1-0. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg aan de aanvoerder Virgil van Dijk of die nou ook chagrijnig het vliegtuig instapt.
19: Zeker wel, ja. Zo simpel is het. Kijk, dit had je niet. Dit wil je niet. Dit is afscheidswedstrijd, uitzwaaiwedstrijd. En als je naar de wedstrijd kijkt, denk ik dat we de eerste helft hadden we 2-0 minimaal voor moeten staan. Maar ja, daar staan we niet.
20: Ja, want je moet dan ook eerst de 1-0 maken en je krijgt hem er ook maar niet in, hè?
19: Ja, nou ja, dat hopelijk komt die script heel snel eraan en maken we het wel af. Maar wat ik zeg, waar ik mee begon, je wilt dit niet als uitzijwedstrijd. Ja, 2 verschillende helften. Natuurlijk, het positieve is misschien dat de meeste spelers minuten maken. Maar we spelen niet om te verliezen en helemaal niet op een avond als vanavond.
20: Op een wedstrijd is het resultaat misschien niet het allerbelangrijkste. Lukt het je nu al om nuchter te kijken naar wat er nou allemaal gebeurd is vanavond?
19: Nou ja, ik heb de eerste helft zelf gespeeld. En voor mijn gevoel moet je het eigenlijk afstraffen. Je moet het eigenlijk wat comfortabeler voor jezelf maken. Kijk, Algerije deed het aardig in mijn ogen in de eerste helft. We waren kort in de duels. Maar ik denk dat als we sneller van kant wisselen, dat we nog meer mogelijkheden zouden kunnen creëren. Maar goed, als heb je niks aan. Ik denk dat we heel duidelijk moeten zijn dat het veel beter moet. En dat we daar maandag nog een kans voor hebben. En dan moeten we klaar zijn voor een WK.
2: Ja, want maandag is er dan nog die wedstrijd in Amerika tegen Oezbekistan. Leon Stendley, je zou kunnen zeggen, hey, de kaarten zijn zo aardig geschud. De basis elf heeft Koeman misschien wel in zijn hoofd nu.
18: Ik denk dat hij die grotendeels in zijn hoofd heeft. Maar dat nog wel even afhangt van bijvoorbeeld de fitheid van Memphis en een Timber.
2: Ja, Memphis even erbij pakken. Wat een beetje onzichtbaar, zeiden de commentatoren.
18: Zeker. En wat me vooral opviel, het verschil ten opzichte van de eerste helft, toen waren Malen en Reinders, die zetten samen op een manier druk die zo goed afgestemd was, als je dan vergelijkt met de tweede helft, hoe Memphis dat met Kluivert aan het doen was. Je merkt eigenlijk meteen dat Algerije veel makkelijker onder de druk van Nederland vandaan kon spelen. En dan zie je ook dat Memphis niet een speler is die graag ook nog weer mee terugverdedigt. Ziet hij er een beetje luiig uit. Dat helpt allemaal niet mee in je indruk geven van ik ben hier en ik ga mijn plek weer eens even terugveroveren.
17: Maar kan je dat Memphis verwijten met al die wisselingen in die ploeg?
18: Nou, dat is natuurlijk de andere kant. Dat het überhaupt één grote tombola was. Maar ik zag wel gewoon... ik verwacht duidelijke afspraken die volgens mij door iedereen wel getraind zijn, die door hun gewoon niet op dezelfde manier werden uitgevoerd. En dan zijn zij die voorste twee. Kijk, dat het daarna allemaal achter elkaar een soort kaartenhuis is dat dan in elkaar stort, dat snap ik wel. Maar ja, ik vond dat heel opvallend was.
2: Kan dat nog verbeteren, denk je? Of zit dat ook in de type speler toch?
18: Het zit ook in de type speler, ja. Hij staat er natuurlijk ook niet heel erg onbekend dat hij... daarin heel slim en gedisciplineerd is. Dus ja. Dat moet je voor lief nemen als je hem in de baas wil hebben.
17: Goh, dat wordt nog een mooie puzzel voor Ronald Koeman. Gaat hij voor loyaliteit? Gaat hij toch voor Malen? Allemaal dilemma's die hij dus nog moet gaan oplossen. Zo in
2: tijd zat morgen in dat vliegtuig, joh.
17: Ja, lekker, Johan. Dan nog even oefenen tegen Oezbekistan. Dan komt helemaal goed. We zijn er doorheen voor vanavond. Oranje dus onderuit in de Kuip tijdens de uitzwaaiwedstrijd. Morgen zijn wij er weer. Zo dadelijk met het oog op morgen.
2: Gepresenteerd door Shaila Sital Singh. Dankjewel, Leon Stenter.
18: Graag gedaan.
17: En tot morgen.

0: NPO Radio 1. Max. Ja. Iedere maandag tot en met donderdag.
1: Ik ben wc-juffrouw in Madurodam geweest.
2: Villa.
0: Villa VDB.
1: Gewoon grote, volwassen wc's.
3: Ook wel eens een hele kleine wc's.
0: Met Jurgen van den Berg.
4: Welke video's scoren vooral goed?
5: Nu. Oh, fatbikes?
4: Ja,
5: die gaan sky high.
4: Of een pak ze maar aan.
5: Nou ja, vooral dat. Ja.
6: Meer muggen, als hij net de Europese huissteekmuggen, dat is wel irritant. He, die bijna één vorm is die aantrekkelijk. Dat is plat tegen de muur.
7: Ik werd er een tientje om dat Nederland het WK niet gaat winnen.
5: Een tientje waar?
7: Ja, oké, als je er 1000 van wilt maken, ik heb daar vrij veel vertrouwen in.
0: Maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur.
8: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Ster. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
12: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
14: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
0: NPO Radio 1.
16: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland is er niet in geslaagd om een tijdelijke zetel te bemachtigen in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming gingen de 2 beschikbare zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en 2020. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van een strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohamed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daarop een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Said R. De man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na elk gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist. Dat is in Vught kennelijk misgegaan. Op advies van zijn advocaat heeft S. meteen de gevangenisdirectie ingelicht. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Het Nederlands elftal heeft in de Kuip de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije verloren. De ingevallen Feyenoorder Anis Hajmoussa scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, er trekt regen over. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA, door Henry Meijer.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Rapper Chef heeft de Lennart Nijg Oeuvreprijs gewonnen voor de beste tekstschrijver. Ik geef u enkele regels uit zijn prachtige nummer Voor alles bang. Voor het bloed aan onze handen, voor het plastic in ons bloed, voor het grote onbekende en oneindige het eind, voor de kou en voor de vlam, en voor de pijn en voor de pijn en voor de pijn, en voor wat we willen en voor wie we zijn. Voor alles bang, voor alles altijd bang. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Vladimir Poetins grote economische topontmoeting in Sint-Petersburg wordt overschaduwd door Oekraïnse droneaanvallen en door de wankele staten van de Russische economie. Hubert Smeet schijnt er straks zijn licht over. Verder in deze uitzending hoe het minderheidskabinet van Rob Jetten steun zoekt bij links, waarom het in veel gemeenten maar niet lukt om coalities te smeden, wat er gebeurt als we samen de dood vieren en waarom de kakkerlak eigenlijk heel leuk is. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 3 juni.
2: NAVO-chef Rutte legde samen met de Oekraïense president Zelensky bloemen bij het monument voor gevallen soldaten in Kiev. Daarna sprak hij zijn steun uit aan Oekraïne.
3: Today also many allies committed to pay into the program, which is absolutely crucial.
2: Het was voor het eerst dat alle ambassadeurs van de NAVO-landen bijeen waren in Oekraïne. President Zelensky vertelde dat zijn leger vorderingen maakte op het slagveld.
4: Our positions on the front line are strong. And that we are gradually taking back occupied territory.
2: Ook zei hij dat elke maand tientallen duizenden Russische militairen sneuvelen.
4: They're losing 30,000 troops every month.
2: Rutte had een boodschap voor die Russische militairen.
3: There is a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And the odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die.
2: Een 22-jarige man uit Spijkenisse heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor sextortion.
5: Van achter zijn toetsenbord heeft hij vele levens onherstelbaar beschadigd.
2: Hij heeft volgens de rechtbank veel meisjes onder zware dreiging gedwongen tot vergaande seksuele handelingen. Ook ondergingen ze vernederingen. Zo moesten ze
5: kruipen als een hond, het likken van een wc-bril, het likken aan schoenen of het proppen van een sok in hun mond.
2: Hij deed het jarenlang en zijn slachtoffers komen uit Nederland, Duitsland, Montenegro, Canada en Amerika.
6: Voor deze verdachte was eigenlijk de wereld was zijn speeltuin en dat deed hij van achter zijn computer en met zijn telefoon in zijn hand op zijn zolderkamertje. Zijn ouders hadden geen flauw idee.
2: Achter zijn computer was hij volgens de rechtbank een sadist en in de echte wereld
5: een onzekere, verlegen, eenzame en timide jongen.
2: GroenLinks-PvdA mag toch Pro gaan heten.
7: Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de naam ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement.
2: Het is de uitspraak van het hoogste bestuursrechtsorgaan, de Raad van State. Lokale pro-partijen hadden een zaak aangespannen. En dus zeggen zij...
8: Ah, jammer. Jammer. Dat is echt jammer.
2: Voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje dachten veel mensen, het wordt een makkie tegen Algerije.
9: Ik denk dat Nederland 2-0 gaat winnen.
10: 3-1. 3-0. Hè?
2: Maar het werd 1-0 voor Algerije.
11: Een schot en een goal en een goal en een goal. En zo gaat Nederland deze wedstrijd verliezen door een man die het in de Kuip al zo vaak op deze manier deed. Harts Moussa.
2: Toch hebben Oranje-fans vertrouwen op een goed WK en op steeds meer plekken in Nederland is de Oranje-koorts al aanwezig. Zeker in de Haagse Oranjestraat.
12: Ik doe er eens zuiver alleen op de wereld en wij gaan altijd helemaal uit ons dak.
13: Ik weet niet, het geeft een goed gevoel dat je naar buiten kan kijken en dat je ziet dat het zo versierd is.
14: Ja, ja, ja. En het is een belevenis. Hoeveel mensen erop afkomen is niet normaal.
15: Dat er meerdere culturen aan meedoen vind ik gewoon heel knap.
16: Dit is echt leuk voor ons ook.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Het Hollandse.
18: Ja!
2: Gaan we naar de krant van morgen met Renate Kok.
17: Ja, de Raad van State zet voorlopig een streep door de dwangsommen voor toeslagenouders. Het oplossen van het toeslagenschandaal duurt inmiddels zo lang dat ook de hoogste bestuursrechter geen oplossing meer ziet. Bij het huidige werktempo kan het nog wel 18 jaar duren voordat iedereen geholpen is, schrijft Trouw.
2: Want nu de tienduizenden gedupeerden inmiddels 30.000 euro als voorlopige compensatie hebben gekregen, moet vastgesteld worden hoe groot de werkelijke schade was. En die aanvraag moet binnen 6 maanden worden afgehandeld en dat lukt niet. Via de rechter volgt dan meestal een dwangsom voor iedere dag dat de beslissing uitblijft. Gevolg: nog meer werk voor de dienst toeslagen en dus nog meer vertraging. Staatssecretaris Palme kan weer aan de bak.
17: In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hoeft het al een tijdje niet meer. Thuis je afval scheiden, plastic, metaal en drinkpakken, die mogen dan gewoon weer bij het restafval. Maar Belgische wetenschappers hebben nu ontdekt dat dat plastic juist viezer uit de zak komt en ook meer schadelijke stoffen bevat dan als het thuis meteen apart wordt gehouden. Staat in de Volkskrant.
2: Dat komt omdat er thuis bijvoorbeeld ook ouder plastic spul bij het restafval wordt gegooid en dat bevat soms meer schadelijke stoffen dan nu is toegestaan. Ook bleken er soms resten van medicijnen en batterijen tussen het uitgefilterde plastic afval te zitten. Milieuclubs als Plastic Soup Server zijn niet verbaasd. Wij roepen al jaren dat thuisscheiden beter is en dit onderzoek bewijst dat.
17: In het Parool gaat het over de Amsterdamse ambities rond de buurthub. U weet wel, vrijwel iedere bewoner moest daar op loopafstand van zijn huis een deelscooter, deelfiets of deelbakfiets kunnen pakken als alternatief voor de auto. In 2021 rekende de gemeente nog op duizenden van die hubs. 4 jaar later zijn het er 23 geworden, constateert de Rekenkamer Amsterdam.
2: Volgens de Rekenkamer zijn de slechte resultaten vooral het gevolg van twijfels bij de gemeente zelf. Want gaan die deelscooters nu autoritjes vervangen of vooral gewone fietsritten? In Rotterdam was er minder getwijfel en werd er wel vol op de hubs ingezet. Daar zijn er inmiddels zo'n 170 in gebruik. In Amsterdam wordt er na de zomer weer verder over gepraat.
17: Nee, nee, nee. Eva Jinek en Chantal Jansen doen niet aan beleggingsadviezen. Net zo min als dat Arjen Lubach en Jort Kelder in een talkshow onthullen hoe zij miljoenen hebben verdiend. Zijn regelrechte scams, waarschuwt de Telegraaf. Niet nieuw, maar inmiddels gaan er wel een record aantal van dat soort nepadvertenties rond online.
2: En we trappen er massaal in, blijkt uit data van de fraudehelpdesk. Het aantal slachtoffers afgelopen maand verdubbelde ten opzichte van maart. In die periode werd 500.000 euro aan spaargeld buitgemaakt van mensen die dachten dat Wilfred Gené, Anouk of een andere BN'er een prachtige investering aanprees. Vorig jaar ging het in diezelfde periode nog om 4 ton... Tel uit je winst.
18: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En u hoorde Mika Miller met A Little More Time for Love. Op de valreep heeft minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel zijn begroting voor dit jaar kunnen redden. Na een onhandige manoeuvre 3 maanden geleden in de Tweede Kamer verloor hij de steun voor die begroting en wist hij zowel linkse als rechtse partijen tegen zich in het harnas te jagen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Jaila, goedenavond.
0: Nou, allebei tegen je in het harnas jagen, dat is knap. Neem ons even mee terug. Wat had hij gedaan om zich zo impopulair te maken?
1: Ja, iets wat in Den Haag een links-rechts slalom is gaan heten. Oftewel dat je in de Tweede Kamer met steun van de ene kant, in dit geval de rechterkant, een wet of een begroting erdoor probeert te krijgen en dan de hoop dat je in de Eerste Kamer het over links kunt doen. Nou, daar trapten beide kanten niet in. Het ging erom dat hij de begroting in de Tweede Kamer aan wilde nemen zonder de steun aan de Palestijnse hulporganisatie UNRWA erin, omdat de rechterzijde dat niet wilde, want die zeggen dat UNRWA is verbonden aan Hamas in de Palestijnse gebieden. Nou, dat werd er dus uitgehaald dat leverde op dat links behoorlijk boos werd, want D66, de partij van Sjoerdsma, had eigenlijk gezegd dat ze wel geld wilde geven aan UNRWA. En de gedachte daar was, waarom haal je dat eruit? En tot overmaat van hun ramp, in ieder geval, zei Sjoerdsma nog geen week later, oh ja, ik ben toch van plan geld te geven aan die organisatie. En toen had hij de pop aan het dansen, zowel links als rechts, 2 maanden geleden in het debat, furieus op hem.
2: Dit is van 2 balletjes eten. Want het is overduidelijk, er is een minderheidscoalitie. En op het onderwerp van ontwikkelingssamenwerking is er de keus tussen een meerderheid over rechts en dan is kennelijk de keiharde randvoorwaarde dat UNRWA niet gesteund kan worden, of een meerderheid over onder andere pro, maar ook andere partijen. En die keuze ligt voor. En je kan niet de ene week het een kiezen en de andere week het andere.
3: Een dikke middelvinger naar de Kamer.
4: Hiermee heeft hij onder valse voorwendselen een begroting door de Kamer geloodst en daarmee de samenwerking met de minderheidscoalitie behoorlijk ongeloofwaardig gemaakt.
3: Deze streek van het minderheidskabinet zullen we in ieder geval niet vergeten.
5: En als dit zeg maar de reflectie blijft, ja, dan is er toch geen partij meer die denkt, ik ga nog een begroting steunen, want je wordt een paar dagen later bij de benen genomen.
1: Ja, en omdat ze het idee hadden dat ze bij de benen werden genomen, zowel links als rechts, wilden ze allebei die begroting niet meer steunen. En zo kon het maar gebeuren dat het leek alsof een begroting zou sneuvelen. Is in geen 100 jaar meer gebeurd, er moest een oplossing komen. Afgelopen maandag zou een debat hierover zijn. Dus mensen dachten, misschien komt er al iets voor maandag. Dat bleek niet het geval. Het debat werd uitgesteld tot morgen. En dat gaf uiteindelijk dan toch de tijd om tot een oplossing te komen, die vanavond dus kwam.
0: Ja, en die oplossing bestaat er dus uit dat er toch steun komt van GroenLinks, PvdA of Pro. Hoe heeft hij die partij voor zich weten te winnen?
1: Ja, we moeten binnenkort Pro gaan zeggen, hè, omdat de Raad van State heeft gezegd dat dat de naam is die mag. Volgende week zal het presidium van de Tweede Kamer dagelijks bestuur daar waarschijnlijk ook een stempel opgeven en de rest van de Kamer. En dan is GroenLinks PvdA verleden tijd, zeggen wij, Pro. En Pro, dat was ook de enige route die voor Sjoerdsma nog over was om zijn begroting te redden. Want BBB, de andere grote partij in de Eerste Kamer, had al gezegd, wij gaan het niet doen. Pro had gezegd, wij willen wel, maar daar hebben wij een voorwaarde voor. En die voorwaarde is dat het kabinet flink de portemonnee zou trekken. Vroeger was er een koppeling tussen de grootte van de Nederlandse economie en hoeveel je uitgaf aan ontwikkelingssamenwerking. Nou, die koppeling is er vanaf gehaald. Pro zei, die willen we weer terug. Wat we begrijpen vanavond van bronnen is dat dat niet gaat gebeuren. De coalitie houdt zich aan de afspraak dat pas vanaf 2027, oftewel volgend jaar, die koppeling weer tot stand komt. Want dat hebben ze afgesproken in het coalitieakkoord. Maar ze zijn wel bereid om eenmalig 380 miljoen... voor noodhulp en wederopbouw vrij te maken voor dit jaar. Dat gaat dan onder meer naar Oekraïne, Syrië, ook de Palestijnse gebieden. En er komt geld voor de aanpak van ebola. En blijkbaar hebben ze daarmee Pro over de streep weten te trekken.
0: Ja, dat betekent dus meer geld naar ontwikkelingssamenwerking. Nou, als de VVD iets wil, dan is het geen geld naar ontwikkelingssamenwerking. De coalitiepartij VVD, hoe is die daarmee akkoord gegaan?
1: Nou ja, er is geen liefde inderdaad tussen de VVD en ontwikkelingssamenwerking. Er is ook geen liefde tussen de VVD en Sjoerdsma. Er zit nog veel kwaad bloed, zal ik maar bijna zeggen, uit het verleden. Alleen ja, Minister van Financiën Heijnen zit toch in een... VVD-minister van Financiën Heijnen zit toch echt in een coalitie. En als één minister in de problemen zit, dan zit eigenlijk ook een kabinet en ook een coalitie in de problemen. Dus hij wilde het nog niet zeggen vandaag, maar er was al wel welwillendheid.
6: Laat ik er nou niet te veel over zeggen. De heer Sjoerdsma is druk bezig meerderheden te vinden voor zijn begroting. Die werkt er hard aan. Er is morgen een debat in de Kamer. En daar laat ik het even bij.
7: U denkt wel dat er voor dat debat een deal kan zijn?
6: Ik ga allemaal niks over zeggen. Hij is hartstikke hard aan het werk.
7: Maar u bent behulpzaam.
6: Ik hoop dat ik dat altijd ben. Dank u wel.
1: Ja, en behulpzaam werd hij. Want het is gelukt om zowel de kool als de geit te sparen. Er komt inderdaad geld. Maar dat geld komt uit de toekomst. De bedoeling was dus om vanaf volgend jaar meer geld uit te gaan geven aan ontwikkelingssamenwerking. En om ook nu alvast wat te hebben, hebben ze besloten om geld dat op de agenda stond voor 2028 en 2031 alvast nu maar te gaan uitgeven. Dan kan de VVD volhouden dat het geen extra geld is, want het stond al in de boeken. Alleen, we geven het wat eerder uit.
0: Ja, maar geld uit 2028 en 2031. En wat doen ze dan als het 2028 is en 2031?
1: Nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, is kennelijk het motto. In ieder geval weten ze één ding. In 2031 kan het zijn dat ze er helemaal niet meer over gaan, want het kabinetsperiode duurt niet zo lang. En dan is het een probleem van een volgend kabinet.
0: Oh ja. Nou, de afgelopen week hoorden we veel over 100 dagen minderheidskabinet Jetten en hoe moeilijk het ook is om steun te vinden voor plannen. Hebben ze nu dan eigenlijk de route gevonden, het recept?
1: Nou ja, meer een klein paardje, zou ik willen zeggen. Ze hadden al een akkoordje met Pro over dat NL-ticket. Hè, goedkope reizen in het OV komende zomer vanwege de stijgende energieprijzen. Daar komt dit dus bij. Er is nog een bericht vanavond waar rechtse partijen dan wellicht wel weer gelukkig van worden, want asielminister Van der Brink heeft een deal gesloten met Italië over het terugnemen van asielzoekers die daar eerst hun asiel hebben aangevraagd en daarna zijn doorgereisd. Dat is ook alweer een dingetje. Maar goed, laten we wel wezen, 3 van die kleine zwaluwtjes maakt nog geen zomer. En de grote zwaluwen die er wel zitten aan te komen, stikstof bijvoorbeeld, of het eigen risico dat verhoogd moet worden. En vooral die hoofdprijs, de begroting van volgend jaar, dat is nog niet binnen. Maar goed, wellicht, na deze week is er een klein geitenpaardje gevonden dat misschien dan inderdaad een hele brede route kan zijn naar succes voor dit kabinet.
0: Dankjewel, Lars Geers.

0: Dat was Robert Palmer met Riptide. Vrienden, het is een eer voor mij om u welkom te heten op het 29e Internationale Economisch Forum in Sint-Petersburg. Zo begroet Vladimir Poetin op de website van het evenement, iets wat obligaat misschien, de deelnemers aan deze grote economische beurs, de Russische tegenhanger van het World Economic Forum in Davos. Hoe belangrijk is dit en zegt dit forum iets over de staat van de Russische economie? Goedenavond, Hubert Smeets van het platform Ramen op Rusland.
1: Goedenavond.
0: Hoe belangrijk is deze beurs voor Poetin?
1: Voor Poetin is het heel belangrijk. Hij is daar elk jaar ook zelf te gast. Overmorgen vrijdag gaat hij volgens zijn buitenlands chef, adviseur, de Rubio van Rusland, een hele belangrijke toespraak houden. Dat is een niveautje hoger dan de afgelopen jaren. Maar in zijn aanwezigheid op dat forum heeft hij afgelopen jaren eigenlijk altijd wel iets gezegd wat politiek, geopolitiek van belang is. Dat is één. Twee, dit is het forum waar Rusland laat zien dat het internationaal economisch ertoe doet. Er komen geen westerse handelspartners meer. Er komen eigenlijk ook geen westerse politici meer. In dit geval trouwens dit jaar iets anders. Maar het laat wel zien dat Rusland in de eigen ogen voor de Global South, voor de rest van de wereld, nog altijd een belangrijke partner is.
0: Want die komen allemaal wel.
1: Ja, het valt een beetje tegen. Maar er zijn een paar hele grote lichtpuntjes voor Rusland. Er zijn ook een paar tegenvallers. Maar de lichtpuntjes zijn bijvoorbeeld dat de voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel aanwezig is. Voor de Russen is het leuk dat er een Duitse delegatie aanwezig is met veel AfD'ers. Die al dan niet op de payroll staan van het Kremlin. En dat zijn allemaal wel perspectieven waar ze in Rusland wel raad mee weten.
0: Ja, dus in elk geval wel gasten waar die dan misschien blij mee is. Maar dan hadden we vanmiddag die Oekraïnse drone-aanval vandaag op die olieterminal in Sint-Petersburg. Dat moet toch wel een streep door zijn rekening zijn geweest.
1: Ja, dat moet een enorme vernedering zijn. En ik ben ook wel bang dat hij dat ook ziet als een vernedering. Want de gasten van dat forum hebben het gewoon kunnen zien. Hè? Die rookpluimen, die dikke zwarte rook van die terminals aan de Neva. En ook trouwens een schip wat geraakt zou zijn. Hetgeen aantoont dat Oekraïne in staat is om tot diep in Rusland doelen te treffen. Dat wisten we al. Maar ze raken dus ook symbolische doelen. En dat is in dit geval geslaagd. De vraag of Rusland hier antwoord op geeft met de volgende serie terreurbombardementen op burgerdoelen in Kiev, Dnipro, Gerson en Odessa, moeten we afwachten. Ik denk dat we het wel weten. Dat gaat gebeuren. Misschien niet vannacht, maar volgende week. Maar dat is, dat is meer een symbolische nederlaag die Poetin daar heeft geleden.
0: Ja, nou, wat voor afspraken worden er nou gemaakt in Sint-Petersburg daar op die top?
1: Nou, het is een groot forum met tal van fringe meetings. Hè. Dus er is een bijeenkomst over de Moldavisch-Russische betrekkingen, over de Oezbeeks-Russische betrekkingen, over de Braziliaans-Russische betrekkingen. Echte afspraken worden er niet gemaakt. Van belang is vooral wat de hoogwaardigheidsbekleders uit Rusland zelf daar te berde brengen. Niet alleen Poetin, maar ook bijvoorbeeld de minister van Financiën, Siluyanov. En dat is een tegenvaller, dat kan wijzen op serieuze conflicten binnen de Russische elite. Wat de president van de centrale bank daar zou zeggen. Dat is een hele loyale bondgenoot van Poetin. Niet in politieke zin, maar wel in economische zin. Die heeft dat land drijvend gehouden de afgelopen 4 jaar. Die is daar ook altijd. Dat is een van de allerbelangrijkste sprekers. En die is vandaag van het programma gehaald. Die komt niet.
0: En we weten niet waarom.
1: Nee, er zijn geruchten dat ze misschien toch uit de gratie is geraakt. Dat zou bijzonder zijn, omdat Poetin, je kan hem van alles verwijten, maar niet een gebrek aan loyaliteit jegens zijn bondgenoten. Hij houdt zijn naaste medewerkers heel lang de hand boven het hoofd. Het zou kunnen zijn dat de kritiek op haar strenge monetaire beleid, waar met name de Russische defensieindustrie, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf veel last van heeft, dat strenge monetaire beleid van de presidente, het is een vrouw, dat haar parten gaat spelen. Het kan ook zijn, ik weet het niet, hè. Het kan ook zijn dat ze zelf niet wil komen, omdat ze de waarheid niet wil spreken, maar ook niet kan liegen.
0: En wat is de waarheid?
1: De waarheid is dat de Russische economie piept en kraakt.
0: Ja.
1: De waarheid is dat het Russische banksysteem niet op omvallen staat, maar een heel nodig, hardhandig gesaneerd moet worden om de financiële instellingen in Rusland overeind te houden. De waarheid is dat de inflatie niet 6% is, zoals het Russische Bureau voor Statistiek meldt, maar 16%. De waarheid is dat er voorspellingen zijn dat aan het eind van het jaar 40% van het midden- en kleinbedrijf kopje ondergaat. Dat zijn allemaal geen leuke waarheden. En misschien tegelijkertijd, omdat zij de taak heeft om de inflatie te beheersen, tegelijkertijd ook niet onder druk wil gezet worden om de rente, die nog altijd heel hoog is in Rusland, dat is bijna 15%. Dus dat is niet echt een percentage waarvan je denkt, hé, daar gaan we lekker van investeren. Het kan zijn dat ze gewoon niet onder druk gezet wil worden om haar strenge monetaire beleid te laten varen. Want dat is het begin van het eind in haar ogen, denk ik.
0: Ja, en je noemt nu allemaal dingen op. Enorme inflatie, midden- en kleinbedrijven, alles piept en kraakt. Heeft de Russische bevolking dat door, hoe slecht het gaat?
1: Ja. De Russische gepensioneerden merken het gewoon in hun portemonnee. Een van de belangrijkste verdiensten van Poetin was dat hij de AOW-uitkeringen omhoog heeft geholpen dankzij de groeiende olieprijs. En dat hij die mooi wist te indexeren. Nou, nu loopt de AOW achter bij de inflatie. Je ziet het in het midden- en kleinbedrijf, dat zei ik al, waar toch veel werkgelegenheid gecreëerd wordt. En je ziet het in de winkels, die 16% inflatie. Dat is niet de inflatie die officieel wordt gemeten. Maar dat is wel de inflatie die de mensen in hun portemonnee ervaren. Het probleem alleen is dat in Moskou de burgers er minder last van hebben dan op het verstedelijkte platteland. Van het verstedelijkte platteland komen de soldaten die sneuvelen aan het front. Uit de provincie komen de laaggeschoolde arbeiders die in de oorlogsindustrie moeten werken en weten dat als de oorlog voorbij is, dat ze weer werkloos worden. In Moskou drinken ze cappuccino en witte wijn op het terras. En omdat Poetin tot nu toe erin geslaagd is om die Moskouse bevolking te beschermen, een beetje uit de wind te houden, is de kans dat er iets van onder de bevolking gaat broeien tegen deze regering geringer, laat ik het zo formuleren. Ik geef toe, ik hou veel slagen om de arm. Mm-hmm. Geringer dan dat er binnen de elite zelf, binnen het Kremlin, conflicten ontstaan over de toekomst van het land.
0: Dus als er iets gaat gebeuren, gaat het eerder in die elite zelf zijn?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat een paleiscoup op termijn een grotere kans heeft dan een broodoproer ergens op straat.
0: Dat gaan de Russen dan misschien nog niet zo snel doen. Nog even terug naar Oekraïne. In Kiev was Mark Rutte, de NAVO-baas, voor een speciale top. Alle NAVO-ambassadeurs van alle lidstaten had hij meegenomen, inclusief de Amerikaanse. Is dat nog iets dat indruk maakt in het Kremlin?
1: Dat hangt er vanaf of de afspraak die is daar gemaakt is dat Oekraïne weer Patriots krijgt en andere luchtafweer, of dat ook gestalte gaat krijgen. En of dat meer is dan alleen maar een toezegging van de Europese landen aan Oekraïne. Op dit moment is Rusland heel veel ballistische raketten en kruisraketten aan het verschieten in die terreurbombardementen, zoals ik al zei, op Kiev en andere grote steden. Oekraïne is in staat om de droneaanvallen redelijk te beheersen, te controleren vanuit Rusland. Maar die raketaanvallen zijn moeilijker, omdat ze te weinig luchtafweer hebben daartegen. Als de westerse landen onder leiding van Mark Rutte in staat zijn om echt snel luchtafweer te bieden en te leveren ook aan Oekraïne, en als de Duitsers bereid zijn om misschien ook wat andere raketsystemen te leveren, dan gaat dat indruk maken op Rusland. Want in Rusland is er wel een stemming aan het ontstaan die je kan samenvatten met: wij gaan deze oorlog niet winnen op onze voorwaarden. We zullen misschien toch dit jaar niet een compromis hoeven sluiten dat ons vernedert, maar wel een compromis moeten sluiten dat niet overeenkomt met de oorlogsdoelen die we 4 jaar geleden hadden. En die oorlogsdoelen waren binnen 4 dagen Oekraïne tot capitulatie dwingen.
0: En dat is niet gebeurd.
1: En dat realiteitsbesef is aan het doordringen in de elite van Moskou.
0: Hartelijk dank, Hubert Smeet. En bijna 3 maanden na de verkiezingen is het in 3/4 van de gemeente nog niet gelukt om een nieuw college te vormen. Ja. Van de 4 grote steden heeft alleen Amsterdam een coalitieakkoord. Rotterdam, Utrecht en Haag zijn de eerste formatiepogingen geklapt. Joop van den Berg, U bent emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis, voormalig lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Schreef een boek over coalitie en collegevorming. Dat heet Geduldig Papier. Het verschijnt morgen. Welkom.
2: Wel.
0: Gemeenten, die verkiezingen waren meer dan 3 maanden geleden. Hebben gemeenten nu meer moeite met het vormen van een college dan vroeger, of lijkt dat alleen maar zo?
2: Voor een deel is het meer moeite. Voor een deel hebben ze ook gewoon meer tijd gekregen.
0: Geduldig Papier, het verschijnt morgen. Welkom.
2: Wel.
0: Gemeenten, die verkiezingen waren meer dan 3 maanden geleden. Hebben gemeenten nu meer moeite met het vormen van een college dan vroeger, of lijkt dat alleen maar zo?
2: Voor een deel is het meer moeite. Voor een deel hebben ze ook gewoon meer tijd gekregen. Want er was een tijd tot 2000.

0: En dat is ook eigenlijk begrijpelijk voor mensen die overdag een baan hebben en pas 's avonds kunnen beginnen met dit soort onderhandelingswerk. Daar is bijgekomen dat ze een hele hoop taken erbij gekregen hebben, maar bijna alles wat dan heet in medebewind, dus in opdracht van de centrale overheid, maar waar ze zelf uit wijs moeten zien te komen. En de financiën zijn een steeds groter probleem geworden. Ik moet overigens erbij zeggen, het kabinet Schoof, een van de weinige dingen waar ze toch zich verdienstelijk gemaakt hebben, hebben die financiën wel een beetje gered. Maar het blijft noodzakelijk voor een hoop gemeenten om zware bezuinigingsmaatregelen te nemen. Ja, en dat kost je wel even tijd om uit te zoeken hoe en wat.
1: Ja, dus de kwesties zijn ingewikkelder geworden en de tijdsdruk is eraf gehaald. Ja.
0: En de verhoudingen zijn ook ingewikkelder geworden.
1: Want,
0: rond 2000 hadden we eigenlijk in de meeste gemeenten hoofdzakelijk nationale partijen en hun afdelingen daar. Nu zijn het lokale partijen en nationale. De lokale zijn als het ware de dominante geworden, maar de anderen zijn niet weg. En dat heeft dus ook een enorme versnippering met zich meegebracht in de gemeenteraden. Ik bedoel, als je Utrecht, weet je dat 10 partijen met 1 zetel van de 45 zetels. Maastricht, 6 van dat soort partijen. En dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet eenvoudiger. En de schadelijke kant daarvan, als ik dat erbij mag zeggen, is er zijn voldoende partijen om een college te vormen en overeind te houden. Maar die zitten er dan om het overeind te houden. En de oppositie bestaat dan uit allemaal hele kleine clubs die niet zoveel belang hebben bij het heel constructief volgen. En kritiseren ook van het collegebeleid.
1: En dat misschien ook niet kunnen als je daar in je eentje zit.
0: Nee, dan red je dat ook niet. Tenzij je samen zou gaan werken. Soms gebeurt dat ook wel hoor. Maar vaak ook niet. Lokale partijen kijken toch met een ander perspectief naar hun gemeente en hun problemen dan de lokale afdeling van nationale partijen. Al moet ik er wel bij zeggen dat het de lokale partij is een normale verschijnsel geworden.
1: Het is inmiddels de grootste partij, lokale partijen bij elkaar. Ja.
0: Het zijn ook partijen die geleerd hebben zich als een gevestigde macht te gedragen. En die ook vaak redelijk stabiel zijn in kiezersaanhang.
1: En steeds vaker ook meedoen in coalities.
0: Ja, niet alleen meedoen, maar gewoon leiding geven.
1: Precies, ja.
0: Ik bedoel, je ziet het in de grote steden zijn de nationale partijen in het algemeen nog dominant, behalve in de steden Rotterdam en Den Haag.
1: Ja, met de leefbare.
0: Maar daar zijn de moeilijkheden nog steeds met nationale partijen het sterkst. Terwijl in een gemeente als waar ik vandaan kom, daar werken ze heel normaal samen en hebben ze geleerd dat ze allebei hun rechten hebben.
1: Ja, en u zegt in die twee grote steden is dat moeilijk. Mm-hmm. Zeg maar, even voor het gemak, de gevestigde oude partijen en de leefbare en de lokale partijen. Waar zit hem dat in? Is het een weerzin om met populisten samen te werken?
0: Wanneer is dat? Het probleem is zeker bij de progressieve partijen. Dat ze nog steeds, of dat ze heel sterk de neiging hebben, die lokale partijen die inderdaad wel populistische trekken hebben, nog steeds rigoureus af te wijzen. Terwijl als het gaat om het normale werk en de belangrijke dingen van de dagelijkse praktijk, hebben juist linkse partijen en die populisten hebben veel gemeen, maar dat willen ze van elkaar niet weten. En dat leidt ertoe dat zeker in Den Haag was Hart voor Den Haag zo slim om met Abu Talib naar voren te schuiven als verkenner en als formateur. Eigenlijk om de opening te maken naar links. En dat hebben ze, als ik het zeggen mag, met grote hooghartigheid afgewezen.
1: Ja, dus dat
0: ze willen niet eens praten. Ik bedoel, je kunt best onderhandelen en dan zien dat het niet lukt. Maar als je niet eens wilt praten,
1: zelfs
0: dan
1: dat wilden ze niet. Ja.
0: En het is niet een stelletje racisten die ze tegenover zich hebben. Kijk, als het Forum voor Democratie was, dan zou ik ook zeggen, ja, ik denk nog eens na.
1: Ja, want die wordt uitgesloten bij heel veel
0: bijna alle gemeenten.
1: Bijna overal, toch? Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar in dit geval zegt u, denk ik,
0: niet.
1: Nou constateert u in uw boek ook dat collegevorming in gemeenten steeds meer gaat lijken op een

0: kabinetsformatie. Ja. Hè? Dus er wordt overal een informateur ingevlogen.
1: Ja.
0: En er worden grote coalitieakkoorden opgeschreven. Is dat heel anders dan vroeger?
1: Dat is wel heel anders dan vroeger, ja. Ja.
0: Vind je dat een positieve ontwikkeling?
1: Het is een betrekkelijk recent verschijnsel. Voor een deel onvermijdelijk gezien de hele diversiteit aan taken waar een gemeente tegenwoordig voor staat. Let ook op de versnippering en diversiteit van partijen in de raad. Je moet toch echt langer om je heen kijken. En je moet ook wel een paar dingen met elkaar afspreken. Maar er is wel een neiging bij veel partijen om het om erg veel op schrift te willen stellen. Want ja, dat gebeurt nationaal ook. Terwijl ik denk, je kan elkaar ook vertrouwen. Want dat was eigenlijk de sterke kant van het gemeentebestuur tot nu toe. Maar in die zin is er bij grote gemeenten, grotere en stedelijke gemeenten, veel van dat vertrouwen. Wat traditioneel was ook een beetje verdwenen.
0: Ja,
1: dus nu moet het allemaal dus ook geregeld.
0: En dat nekt dan ook die coalitievorming. Ja, maar tot slot, welk advies zou u geven aan al die gemeenten die nog aan het puzzelen zijn en er niet uitkomen?
1: Ja, om toch meer te kijken naar wat zijn de bekwaamheden van andere partijen. Wat brengen ze mee? En daar ook iets meer op te vertrouwen weer. Dan alles aan het papier toe te vertrouwen. En ook minder de neiging hebben, want kiezers worden er niet warm of koud van, om grote, ambitieuze, propagandistische teksten te maken. Want dat gebeurt ook. Hè. Huren ze schrijvers voor in. Dan denk ik, doe dat nou niet. Vertel gewoon wat je moet en wat er gebeuren moet. En ga aan het werk.
0: Ga aan het werk. Dat vind ik een heel goed advies. Dank u wel. Joop van den Berg, en uw boek Geduldig Papier ligt in de winkel.

0: U hoorde Secrets met Miley Cyrus en Lindsey Buckingham. En hoe rouw je samen om de dood? Of beter gezegd, hoe vier je samen het rouwen om de dood? Nou, deze vraag stelt theatermaker Adelheid Roos in haar nieuwe voorstelling De Stoet. Deze week start deze straatperformance in Amsterdam-Nieuw-West. Het publiek wordt meegenomen in de symbolische voorbegrafenis van de hoofdpersoon Sascha. Hij is acteur en ongeneeslijk ziek. Goedenavond, Adelheid.
1: Hallo, Sheila.
0: Adelheid, wat moeten we ons voorstellen bij zo'n theatrale begrafenisstoet? Wat krijgt het publiek te zien?
1: Nou, het duurt 2,5 uur. Je loopt en wandelt in de stoet dus van Sascha, wat jij net al vertelde. En je wandelt van Amsterdam Nieuw-West, van plein 4045 naar Amsterdam West, de Jeruzalemkerk. Dus het laatste half uur is een, laat ik zeggen, een hele grote scène in de Jeruzalemkerk. En de wandeling van die twee uur daarnaartoe, dat is eigenlijk een prelude op het rouwen. Het is een prelude op de verbeelding van Sascha, die dus een ongeneeslijke ziekte in zijn lieve lichaam draagt. En die eigenlijk, wat ik mooi vind aan het woord voorstelling, daar zit het woord voorstel in. Hij doet eigenlijk een voorstel, een exercitie, een oefening in hoe zou ik willen sterven. En daar heeft hij zijn theaterfamilie voor uitgenodigd, al zijn collega's en het publiek.
0: En het publiek, dat loopt dus mee. Maar er is ook publiek wat gewoon op straat staat. Mensen die op straat staan en dit langs zien komen, die geen idee hebben wat ze zien, onverhoeds op die stoet stuiten. Wat verwacht je daarvan? Zijn dat mensen die zullen zitten te wachten op een stoet die over de dood gaat?
1: Ik denk het, ja.
0: Heel goed.
1: Ja, ik denk dat echt, maar dan ga ik misschien heel erg uit van mezelf. Maar ik vind een stoet zoiets moois, zoiets universeels, zoiets herkenbaars, zoiets wat mensenweefsels niet scheurt, zoals de huidige polarisatie, maar wat mensenweefsels eigenlijk heelt en samenbrengt. Omdat ik zie verkeer vertragen, ik zie auto's vertragen, ik zie mensen stoppen op fietsen, ik zie mensen helemaal zo'n stoet volgen. Dus ik denk dat ieder mens, als we natuurlijk allemaal alle emoties in ons dragen, maar rouw is iets wat ook zit in een einde van een liefdesrelatie. En ook in het missen of niet, of ja, missen van een baan, of het wegvallen van een baan of een huis. Of, er is zoveel rouw in ons. En dat is zo, ja, ik vind het heel erg fijn om dat te delen en om die vertraging in het huidige bestaan te ervaren en daardoor te voelen hoe verbonden we zijn.
0: Mis je de begrafenisstoet in het straatbeeld? Je ziet hem niet zo vaak, hè?
1: Nee, ik zag het vroeger op het dorp waar ik ben grootgegroeid, zag ik het zo vaak en dan zag ik ook alle, dat was nog in de tijd dat je allemaal huisvrouwen had, zoals we dat noemden. En die liepen ook allemaal de voordeur uit en die volgden dan de vrouw van de directeur van de lagere school, die was overleden. En dan dwarrelde iedereen mee naar het kerkplein. En dan bleef iedereen daar zo staan en dan ging de familie zo naar binnen. En dat was een soort eerbetoon, maar ook heel veel mensen liepen mee, wat ik dus iets heel innigs vind, om hun eigen rouw weer te ervaren. Dus je dwarrelt even mee. Ja, in een collectieve rouw die we allemaal op verschillende momenten beleven natuurlijk.
0: Ja. Nou, dit draait om Sascha, zijn zeg maar een soort voorbegrafenis doet. Maar hij moet dit keer op keer doen. Want hoe vaak spelen jullie dit?
1: 3 weken.
0: Ja, dus 3 weken lang moet hij avond aan avond of een aantal avonden.
1: Ja, het begint om 4 uur.
0: Week, ja, dus, ja, of middag aan middag. Opnieuw, telkens weer opnieuw, zijn voorbegrafenis herbeleven. Is dat niet heel zwaar voor hem?
1: Ik heb het hem niet gevraagd. Maar uit eigen ervaring, omdat ik heel veel autobiografisch werk maak, is het eigenlijk heel helend. Dus om het te herbeleven heeft een heling in zich.
0: En dat als hij dat elke keer opnieuw doet, dan heelt hij elke keer opnieuw?
1: Nou ja, je heelt eigenlijk in gelaagdheden, hè? Want je bent het natuurlijk eerst aan het maken en dan heb je ook gewoon nog spelersspanning en je moet de ordening van een voorstelling weten. Maar als je een voorstelling eenmaal kan toelaten, dan voel je dat je als mens ook gelaagd bent en dat je eigenlijk ook steeds meer droefheid en verdriet durft toe te laten, maar dat je die wel, laat ik maar zeggen, beheersbaar in je hebt.
0: Hoe was dat maakproces? Want zoals je het nu beschrijft, klinkt het bijna therapeutisch. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel hard oefenen, want je bent een voorstelling aan het maken en iedereen moet zijn plek en zijn rol kennen. Hoe ging dat?
1: Ja, nou, de verhalen daarover die liggen allemaal in het hart van Katrien van Beurden. Zij doet de regie. Zij is een meesteres, vind ik, in dit project. In hoe ze alles heeft samengebracht. Hoe ze heeft, ja, alles heeft laten versmelten. Wat ik zelf heel ontroerend vind, is dat er twee hele grote muziekgezelschappen aan meedoen. Een klassiek koor, Capella Amsterdam, en het fantastische rietkwartet Kalefax. Het zijn hele mooie mensen en hele bijzondere muziekgezelschappen, die komen dan helemaal uit het centrum. En dan heb je in Nieuw-West de moslimgemeenschap. Daar is een grote moslimgemeenschap. Dan heb je veel spelers die uit de queer community komen. Dan heb je de Mol, dat is een jongerencentrum in Amsterdam-West, met allemaal jongeren die meedoen op drums. En dan hebben we nog een paar mensen van de Galaxy Boat. Dat is de noodopvang van een heel groot cruiseschip in de haven van Amsterdam. En ik vind het zelf zo fantastisch dat dit echt een roedel is geworden van eigenlijk heel veel verschillende gemeenschappen die elkaar nog niet kenden voor deze voorstelling. En dat doet Katrien subliem, die samensmelting.
0: En die zijn dus allemaal bij elkaar gekomen. En ja, die gaan dan die stoet lopen. Zou je durven zeggen dat het een taboe is om op zo'n manier met de dood om te gaan? Of is dat onzin?
1: Oh, daar associeer ik het totaal niet mee. Met dat woord. Nee, ik vind denk ik elk gevoel of elke emotie die een mens op de wereld heeft, dat die aan mij zou voorleggen, ook in de tram als ik iemand niet ken, vind ik alleen maar rijkdom.
0: Dus deze stoet zit vol rijkdom.
1: Ja.
0: Ik ga je bedanken, Adelheid Rozen. En heel veel succes en plezier met de voorstelling. En de stoet die speelt dus van 5 tot en met 21 juni. Elke dag, behalve maandag en dinsdag. Beginnend in Amsterdam Nieuw-West. Startend vanaf plein 4045.
2: Het is 11:55.
0: In India maakt de Cockroach Janta Party, de Kakkerlak Volkspartij, het de regering steeds moeilijker. Deze satirische protestbeweging van jongeren met 22 miljoen volgers op Instagram heeft zichzelf deze geuzennaam gegeven nadat een rechter jonge werkloze Indiërs met kakkerlakken had vergeleken. Deze insecten hebben overal ter wereld een slechte naam, maar nu zijn ze dus een symbool van jongeren die de maatschappij ten goede willen veranderen. Goedenavond, Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis.
3: Goedenavond.
0: Vindt u het mooi dat de kakkerlak voor de verandering eens aan iets positiefs wordt verbonden?
3: Ja, ik vind het geweldig. Kakkerlakken, ja, zijn eigenlijk onbegrepen beestjes. En helemaal niet zo negatief zoals de meeste mensen ze zien. Dus ja, de meeste kakkerlakken willen ook helemaal niets met ons te maken hebben.
0: Onbegrepen beestjes, helemaal niet zo negatief. Ja. Ik denk altijd in termen van ongedierte en vies en ba.
3: Ja, dat is heel erg vreemd. Wereldwijd komen er echt duizenden soorten kakkerlakken voor. En er zijn er misschien 40 soorten die zich in de buurt van mensen begeven. Ja, en dat doen ze omdat wij allemaal rommel laten slingeren. Ja, en dat eten zij, dus eigenlijk ruimen zij onze rommel op. Ik snap niet zo goed waarom mensen ze zo negatief benaderen.
0: Nou, is de kakkerlak nu een politiek symbool geworden? Wat maakt hem zo'n goed politiek symbool?
3: Nou ja, voor mij is het bijna logisch. Kakkerlakken, heel veel soorten zijn sociaal. Dat weten mensen niet, maar ze lijken dus eigenlijk best wel een beetje op ons. Ze hebben soortgenoten nodig om zich goed te voelen, om zich goed volwassen te worden. ja, net als wij. Ze hebben een sociale context nodig. Dus alleen al daarom vind ik dit best wel geweldig, eigenlijk.
0: Zouden mensen, en dus ook politici, iets kunnen leren van de kakkerlak?
3: Dat sociale is sowieso natuurlijk wel heel erg leuk. Eigenlijk zijn het best wel mooie beestjes. Als je gewoon goed naar ze kijkt, ja, dan zijn het prachtige dieren met lange antennen. En ze kunnen ontzettend snel zijn. Ze houden er ook van om in beperkte ruimtes te zitten. Dus ja, zeg maar knuffelend bijna. Nou, dat zouden mensen ook wel eens mogen doen.
0: Knuffelend, daar heb ik nog nooit over kakkerlakken gedacht. Dankjewel, Aglaya Bauma. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso en straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Zij ontvangt schrijver James Worthy. Ik wens u een fijne nacht.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: Welke verhalen gaan er schuil achter het wereldnieuws?
3: Dat is hoop uit machteloosheid. Hoop uit wanhoop.
1: In Achter de Frontlinie spreekt Abdou Bouzerda met experts over actuele conflicten en de menselijke verhalen erachter.
3: Hoe moeten we dit plan beoordelen eigenlijk?
4: Dit is volledig ook weer geredeneerd vanuit, nou, westers denken.
1: Scherpe analyses van mensen die het van dichtbij meemaken.
5: De weg naar een democratie is veel langer en ingewikkelder. Ja. En de weg naar een nieuwe autocratie is heel kort.
1: Achter de Frontlinie. Een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
13: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
14: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
15: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van donderdag 4 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Een liquidatieverdachte in de gevangenis in Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. De informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuigde Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Harts Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Er wordt maandag nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Soms noemen ze dit intergenerationele overdracht. Wat jou vormt, draag je over. En zo blijft alles wat ons vormt bestaan in wie we lief hebben. Dit schreef mijn gast van vannacht in een boek dat gaat over wat we overdragen. En dat gaat over liefhebben. Vooral over liefhebben. James Patrick Pugh zit bij me in de studio. Maar de naam James Ruddy staat op zijn boekomslagen. Mijn gast is schrijver dus van boeken en columns. Er waren romans als Zwarte Sylvester en In de Buik van de Wolf. Maar ook schreef mijn gast non-fictieboeken. De eerste 100 dagen van Arne Slot bijvoorbeeld. En Goud, de reis van Ruddy de Jong. En nu is er Nooit alleen. Een verhaal over clubliefde en vaderschap is het. Over iemand al een clubsjaaltje omdoen voor hij überhaupt een nek heeft. En alvast sorry zeggen voor alles. Jouw alles. Mijn gast maakte een boek dat op een verbluffende manier zowel poëtisch als grappig is en dat bovenal ontroert. Wat jou vormt, draagt je over, schrijft hij. En zo blijft alles wat ons vormt bestaan in wie we lief hebben. Wat mijn gast van vannacht overdraagt, blijft bestaan in wie hem leest. James Ruddy is geboren in Amsterdam in 1980. Welkom.
6: Dat is een mooie intro. Dat heb je goed geschreven.
2: Dankjewel. Dat is mijn werk. En jouw werk is ook schrijven. Komt het boek De Laatste 100 Dagen van Arne Slotter?
6: Ik denk niet dat ik nog een sportboek ga schrijven. En misschien dat ik weer een sportboek ga schrijven in 2030. Maar ik ben nu wel even klaar met sportboeken.
2: Nou, hoe heb jij de afgelopen zaterdag gekeken naar het ontslag?
6: Het klinkt heel lelijk, maar ik was wel tevreden daarmee. En dat heeft van doen met dat ik wel vond dat Slot was net iets te nuchter voor de magische club. Hij was toch net iets te Nederlands, denk ik.
2: Maar het heeft wel gewerkt.
6: Het heeft zeker gewerkt en het was heel mooi. Maar het laatste jaar was echt afstotelijk. Slecht voetbal, geen vuur. Echt gewoon alleen maar vaccinelichtjes en slechte breedte paasjes. Het was,
2: En je schrijft in dit boek over een voetballer. Ja, zo gaat dat helaas in het voetbal. De helden van gisteren zijn de schuldigen van morgen.
6: Salah.
2: Ja, Mohamed Salah.
6: Mohamed Salah, ja. Dat is helaas wel hoe lelijk de voetbalwereld is. Het schommelt gewoon van dag op dag. En dan denk ik, oh, dat is mijn held. En dan opeens, oh, wat een lul. Gek is dat toch, hè? Ja.
2: Maar medelijden hoeven we niet te hebben.
6: Nee, want Slot kreeg volgens mij een bedrag mee van 8 miljoen pond. En daar gaat dan denk ik wel iets van 40% belasting vanaf. Maar het is toch
2: hij heeft
6: twee
2: nog
6: columns.
2: Hoe reageerde jouw zoon?
6: Mijn zoon die is wel een beetje, hij doet wel een klein beetje mij na. Dus hij stond wel te juichen in de huiskamer. En dat vond ik aan de ene kant natuurlijk niet heel mooi. Maar aan de andere kant dacht ik van ja, laat maar zien wat je voelt. Ja,
2: ja en wat hij voelt is wat jij erin hebt gestopt. Want dat sjaaltje om dat jongetje dat nog geen nek heeft.
6: Ja.
2: Dat is jouw zoon.
6: Dat is mijn zoon.
2: En je nam hem mee naar zijn eerste wedstrijd bij Liverpool.
6: Mm.
2: Toen hij nog in een draagzak zat.
6: Ja.
2: Waarom deed je dat?
6: Omdat mijn vader dat ook heeft gedaan met mij. Dus toen dacht ik, ja, dat is traditie. Dat moet ik ook doen als melancholische man.
17: Maar we zijn het met elkaar eens dat dat kind er niks aan heeft, toch?
6: Hij heeft het niet gezien. Hij sliep de hele eerste helft. Maar later, dan heeft hij wel een mooi verhaal natuurlijk.
17: Het wordt een goed verhaal.
6: Ja, dat is, weet je dat ik mijn eerste voetbalwedstrijd was ik 1 jaar.
17: Ja, dat klinkt lekker.
6: Dat is toch een heel mooi kroegverhaal.
17: Tegelijkertijd schrijf jij, dit is eigenlijk precies waarom ik zo'n hekel heb aan koningshuizen.
6: Yep.
17: Wat bedoel je daarmee?
6: Dat alles al vaststaat en dat een kind gewoon weinig vrijheid heeft om foute keuzes te maken. Weet je, jij wordt voor deze voetbalclub, jij stemt op D66, jij vliegt 2 keer per jaar, je mag 2 keer per week vlees eten, je bent een Montessoriaan, je bent grachtengordel, je leest het Parool, Volkskrant, niet de Telegraaf, dat mag niet. Ja, dus er staat al zoveel vast voor een kind. En ik stoor me daar wel steeds meer aan. Maar dat is wel een beetje laat, want hij is nu 12. Ja, dus ik heb echt. Ja, het is een beetje.
17: Ja, wanneer kwam dat besef?
6: Toen hij 10 was. Dus, totaal kansloos.
17: Maar ja. wat is er erg aan?
6: Dat weet ik ook niet. Dat moet je misschien vragen aan psychologen of pedagogen. Maar ja.
17: Maar het geldt voor ons allemaal, toch?
6: Mm-hmm.
17: Ik bedoel, in jou zijn ook dingen gestopt. In mij zijn dingen gestopt. Je houdt het ook niet tegen.
6: Nee.
17: Of denk jij nou over een vorm van ouderschap waarin je minder van jezelf erin legt?
6: Ik denk dat dat wel een beetje een droombeeld is. Misschien een beetje Disney. Ik denk niet dat het haalbaar is.
17: Ja, het gaat natuurlijk ook heel erg om. Denk jij dat een kind van zichzelf al iemand is?
6: Dat is ook een hele moeilijke vraag om donderdagochtend 11:45. Ik denk dat je wel wat sokken moet proppen in de wasmachine. Ja.
17: Wat bedoel je daarmee?
6: Nou,
17: dat het toch een beetje nog vrij leeg is van binnen.
6: Ja.
17: En je hebt geen andere sokken dan de sokken die jij
6: hebt gekocht. Ja. Bij de
17: Je zelf hebt gebreid of van je ouders hebt gekregen.
6: Ja. Het is een dilemma, Femke van der Laan.
17: Maar je schrijft ook in je boek dat je daar wel sorry voor wil zeggen. Sorry voor mijn alles.
6: Ja. Maar dat kwam denk ik. Dat was denk ik 2 maanden, 3 maanden terug. Toen verloor Liverpool met 2-1 van Manchester United. En ik zag toen een woede bij mijn zoon. Die hij echt gewoon exact van mij heeft gekopieerd. En toen dacht ik wel van shit, dit had ik niet zo moeten doen. Zo volproppen met Liverpool.
17: Ja, maar
6: ja, okay.
17: Liverpool is ook weer niet per se intergenerationeel trauma, hè?
6: Nee, het is een mooie club. Het is de mooiste club.
17: Ja, en je zegt, je hebt overal ter wereld familie.
6: Ja.
17: Hoe werkt dat?
6: Liverpool heeft wereldwijd zo'n 300 miljoen fans. En daarom begrijp ik ook niet waarom mijn boeken nog niet vertaald zijn. Thomas Rapp, luister je mee? Toch waanzin. 300 miljoen fans. En weet je, dus stel je voor dat hij staat in Bangkok. En dan, daar zijn ook fans in Montevideo, Vlissingen, overal zijn fans.
17: En dat is familie?
6: Dat is een soort familie, ja.
17: Daar hoef je dan ook geen sorry voor te zeggen.
6: Ik ga geen sorry meer zeggen. Weet je, dat mijn vrouw die zegt echt heel vaak tegen mij, James, volgens mij zeg je te vaak sorry. En het enige wat ik dan kan zeggen is sorry dat ik zo vaak sorry zeg.
17: En heb je erover nagedacht waarom je dat zo vaak doet?
6: Nee. Maar ik denk dat ik daar wel een keertje mee met een psycholoog moet praten. Een schuldgevoel of misschien trauma. Dat ik mezelf kleiner maak dan ik daadwerkelijk ben. Een soort zelfbescherming. Ik weet het niet.
17: Ja, denk je dat het in die hoek zit?
6: Ik denk het wel een beetje, ja. Ja.
17: En waarom zou jij je kleiner maken?
6: Dat heeft denk ik dan van doen met dat ik met stotteren begon toen ik 3 was. En dat, ja, dan en je had een krimpje. En toen vond ik mijn stem toen ik begon te schrijven. Dus dat was toen ik voor de schoolkrant begon te schrijven. En ja, toen denk ik wel een beetje dat ik mezelf groter heb gemaakt dan ik ben. Door middel van mijn talent.
17: Kan je jezelf groter maken met het talent dat je hebt? Is dat niet precies hoe groot je bent? Is dat niet gewoon precies je formaat? Kan je jezelf opblazen met een talent?
6: Ik denk niet zozeer met het talent zelf, maar wel met hoe je je gedraagt ten opzichte van dat talent. Dus misschien een beetje pompeus of... ja, maar dat ben ik helemaal niet pompeus dan. Zit ik dat...
17: Nee, ik kan me voorstellen dat het hevig compenseert.
6: Het compenseert.
17: Dat als dat praten niet lukt en het schrijven wel, ja, dan zou ik ook... Zou ik daar ook mijn kaart op leggen?
6: Mm-hmm.
17: En jij zegt, ik was 3 toen ik begon met stotteren.
6: Ja.
17: Dat klinkt bijna alsof je een besluit nam daartoe.
6: Dat niet eens zozeer, maar wat ik wel zou zeggen is dat ik het stotteren dankbaar ben. Want zonder het stotteren zou ik nooit gaan schrijven. En dan zou ik hier nooit zitten tegenover jou. Dus dank je wel, stottergod. Waar je ook bent.
17: Maar ik neem aan dat toen jij een jaar of 6, 7, 8, 9 was...
6: Was ik niet blij.
17: Nee.
6: Dat was heel frustrerend. Spreekbeurt en zo. Mijn spreekbeurt gaat over de krokodil. Kijk... Nu lukt het. Ik
17: gaat
6: over Coco. Koston P. Coco. De boswachter. En krokodil.
17: Hoe ging jouw omgeving ermee om?
6: Die lieten mij volledig vrij. Die steunden me. Soms ben ik wel naar een logopedist gegaan. Maar dat hielp niet echt. Die steunden mij.
17: En dacht jij van dit gaat op een dag beter worden?
6: Ik denk het niet, nee. Ik denk niet dat ik dat dacht.
17: Denk je het nu?
6: Ik denk wel dat ik veel beter praat dan vroeger.
17: Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer... Weet je, die krokodil kwam er inderdaad heel vloeiend uit. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n angst van dat het niet lukt... er altijd een beetje is.
6: Ja, die sluimert standaard wel hier in mijn hoofd. Van, oh James... Live radio, serieus? Waarom zou je dat doen als tot eraan? Denk ik, doe het. Who gives a fuck, toch?
17: Totaal, ja. Ik heb
6: 600.000 luisteraars, weet je.
17: Ik heb me geen moment zorgen gemaakt, maar ik kan me voorstellen dat jij dat wel doet.
6: Ja. Ja.
17: Ik vraag, want in het.
6: Heel kort wel, denk ik.
17: We horen het niet vaak. Niet op televisie, niet op de radio.
6: San Hans, Donnie, Typhoon, Douwe Bob. Dat zijn stotteraars. Die schaatsers. Wennemars. Het zijn er wel 6 of 7, ja. Maar niet heel veel. Wat zit je nou te lachen?
17: Ja, 6 of 7 is wel ongeveer wat ik daarmee bedoel.
6: Mm-hmm, ja.
17: Want ook het praten moet vlekkeloos. In deze maatschappij.
6: Ja. Maar dat gaat mij niet gebeuren.
17: Je bent er vlekkeloos van gaan schrijven.
6: Och, nou jeetje. Dankjewel.
17: En je bent vader geworden. Daar heb je een boek over geschreven.
6: Ja.
17: En jij schrijft dat op het moment dat hij geboren wordt... dat je opeens begrijpt van... oh, ik zou voor hem kunnen moorden. En dan schrijf je... tegelijkertijd wil ik vechten tegen dit soort ouderwetse gedachten... over wat een vader is en wat een vader moet zijn. Al heb ik altijd een vreemd soort ontzag gehad voor vaders die gewoon doen wat ze moeten doen. Vaders die niet aarzelen. Mannen als Tony Soprano en Vito Corleone. Dit soort godfathers krijgen respect. Ze eisen het. Ze zijn niet alleen de vaders van hun eigen kinderen, maar ook de vaders van hele buurten en gemeenschappen. Mensen komen naar hen toe voor raad. Hun vaderschap heeft bijna iets bijbels. Mensen vrezen deze mannen alsof ze van goddelijke komaf zijn. Denk je echt?
6: Wat denk ik echt?
17: Dat ze van goddelijke komaf zijn. Dat ze niet aarzelen.
6: Ik denk dat ze zich wel zo zouden kunnen voelen. Door de macht die ze krijgen. Door mensen bang te maken. Denk ik. Ja, zoals Trump en Netanyahu.
17: Maakt niet
6: Poetin.
17: Uit. Maar dan heb je het over mannen die macht hebben, laten we zeggen, in hun werkzame leven. Dat is iets anders
6: dan
17: vader zijn.
6: Ja.
17: Waar komt dat ontzag dan vandaan? Want zie je ze echt als goede vaders? Dat je denkt, nou zo, die hebben ballen.
6: Ik denk niet dat ik ze zo zie, maar soms zou ik wel zelf wat meer meedogenloos willen zijn. En wat vaker niet belangrijk vinden wat mensen van mij denken. Ja, dus daar ben ik soms wel een beetje jaloers op. Op vaders van de oude stempel. Die niet voelen, niet huilen, niet laten zien dat het helemaal niet hoeft om een klootzak te zijn. Weet je, want tegenwoordig zijn er zoveel klootzakken. En wie leert de jongens dat ze dat niet hoeven zijn? En dan hoop ik dat. Misschien ben ik dat. Die gewoon staat van. Wees geen klootzak. Zoals de mannen op boulevard. Zoals de mannen die in de kranten staan. Er zijn zoveel nare mannen. En ik ben heel bang dat mijn zoon daarvan van denkt van, hey, zo kan het ook. Macht.
17: Je schrijft ook over man zijn.
6: Mm-hmm.
17: Daar schrijf je over onder andere de onophoudelijke druk om de man te zijn, heb ik nooit op mijn schouders gevoeld. Mannelijkheid heeft altijd een vorm van aanmoediging van andere mannen nodig. Je moet iets doen, anders verlies je straks je geslacht. Je wordt omringd door cheerleaders die willen zien dat je daadkracht toont. Kijk, ze staan met biertjes als pompons. Je bent een man, toch? Doe dan eens wat een man zou doen. Zo dragen miljoenen jonge jongens een karaktercode als uniform voor een innerlijke oorlog. Mannelijkheid is niet iets wat je bezit. Je moet er voortdurend aan voldoen. Het is geen biologisch gegeven, maar een sociale constructie. Achter elk masker zit een gebroken man.
6: 2 weken terug stond ik dat was een kroeg en toen stond ik bier te drinken. Maar na 6 rondjes ging ik voor cider. Nou, echt al mijn vrienden zeiden van, je bent toch geen wijf, cider is vrouwendrank. Toen dacht ik, waarom mogen mannen niet van zoete drankjes houden? Het is echt waanzin. Het is 2026. En weet je, dan hebben we nog steeds speciale mannen douchegel en vrouwen douchegel. Dan denk ik, waarom moet ik nou naar munt ruiken en naar bergamot.
17: Lekker fris, Jim.
6: Waarom niet naar watermeloen en honing? Dat vind ik ook lekker.
17: Heb je iets gezegd over die opmerkingen over de cider?
6: Jongens, wat zit er nou? Not a little, please, jongens.
17: En hoe wordt er dan op gereageerd?
6: Lacherig, van, oh ja, Jezus.
17: Jij zegt ook,
6: schrijver.
17: Je zegt,
6: mannen, goed voor ons.
17: Mannen corrigeren elkaar niet uit respect of uit angst.
6: Het is vaker dat laatste wel, denk ik, ja.
17: Maar jij doet dat wel, of althans, je doet een poging.
6: Ja, maar dat heeft dan wel, denk ik, van doen dat ik niet heel veel waarde hecht aan mijn mannelijkheid.
17: Ben je daarover na gaan denken toen je een zoon kreeg?
6: Heel erg. Non-stop. Ja. Ja.
17: Want zegt iets in jou van, ja, ik moet een mannelijke man zijn voor hem? Of ik moet laten zien wat een mannelijke man is?
6: Juist niet, nee. Kijk, want hij is 3 weken terug, toen ging hij zwemmen. En toen na het zwemmen werd hij door 5 jongens op fatbikes werd hij achtervolgd. Nou, en hij was echt zo bang. En toen
17: Hij is begin middelbare school.
6: Hij is 12, ja. En mijn vrienden, weet je, die zeiden van, ja, hij had niet moeten vluchten, maar gewoon terugvechten.
17: Beuken.
6: Ja. En ik was juist heel trots, weet je, gewoon dat hij dacht van, oh, wegwezen, veiligheid. Ja, dus ik, ja, daar worstel ik dagelijks mee. Met die rare dans van, wat doet een man en waarom vinden we dat zo belangrijk nog?
17: Ja, in je boek beschrijf je ook een scène dat je hem 10 euro biedt als hij niet van een kade in het water springt. Gewoon omdat je
6: 30 volgens mij was het. Of 20? Nee, ja.
17: Nou, geld. Laten we... Genoeg. Je vergelijkt jezelf ook met Marlin, de vader uit Finding Nemo.
6: Ja.
17: En dan zeg je, ja, die Marlin had er ook maar één. En dat maakt overbezorgd.
6: Dat. Ja, dat denk ik wel. Kijk, want mijn vrouw is 52 en ze is prachtig. Maar ze is niet meer vruchtbaar. En dus, ja. Dit is dus gewoon mijn laatste zoon. Mijn one and only. Ja, dus daar ben ik dan echt heel zuinig op. En misschien wel te zuinig. En ja.
17: Ja, de kans was er ook geweest dat als je meer had gehad, dat je gewoon je alleen maar meer zorgen had gemaakt.
6: Dan was ik waarschijnlijk een wrak, ja. Ja.
17: Jij vindt die mannelijkheid, schrijf je, kortzichtig. Het is vooral het kortzichtige waar ik een probleem mee heb. De mannen die mannelijkheid ophemelen doen in feite diezelfde mannelijkheid constant tekort. We kunnen zoveel meer dan we denken. Ik ben een schaap en een wolf, een herder en een volger. Ik ben de grootste poesie ter wereld, maar de grootste poesie ter wereld kan ook een leeuw zijn. Zoals Walt Whitman al ooit zei, I am large, I contain multitudes. Beperken mannen zichzelf?
6: Ja.
17: Of elkaar? Of maakt dat niet meer uit?
6: Dat is een goeie. Ik denk dat we misschien elkaar gewoon wel een beetje klein houden. Zodat we zelf groter lijken. Dus dat we die grootsheid niet gunnen soms. Ja, dat denk ik wel. En dat is heel klein. Dat is piepklein.
17: Betrap jij jezelf daar wel eens op?
6: Steeds minder, denk ik wel. Sinds ik boven de 40 ben, gaat het gunnen mij wel goed af. Weinig jaloezie. Ik denk wel dat ik heb... Ja... dat ik dat niet vaak meer doe, nee.
17: En waar heeft dat mee te maken?
6: Misschien heeft dat nu wel van doen, ook met mijn nieuwe baan ook. Wat ik sinds 4 maanden doe. En dat is 3 dagen per week bikkelen in de thuiszorg. Morgenochtend weer, trouwens. Dan gaat de wekker om 6:30 en dan...
17: En vanmorgen ging je ook om 6:30 vertellen?
6: Ja.
17: En je zegt er ook over, het is niet, je hebt daar geen kans om naast je schoenen te gaan lopen.
6: Totaal niet, het is heel, heel nederig. Het is niet goed voor mijn portemonnee, maar supergoed voor mijn hart. Ja, het is echt een heerlijke baan. Ja.
17: Je bent in je boek, haal je allemaal mannen aan.
6: Mm-hmm.
17: Elk hoofdstuk heeft de naam van een andere man. Mm-hmm. We hadden al Marley en Tony Soprano. Je gaat ook even langs bij de Grieken.
6: Mm-hmm.
17: Waarom heb je hiervoor gekozen?
6: Ik vond het wel even mooi. Gewoon. Ja, er zit niet heel veel denkwerk of een schema of een som of iets achter. Het was gewoon van ja, dit maakt het wel wat misschien wat behapbaarder.
17: Er zijn er mannen die of vaders die een voorbeeld zijn van hoe je vaderschap doet?
6: Zijn er voorbeelden van goede vaders? Robert en Brink? Schiet mij zo te binnen. Obama?
17: Dit Barack voelt Obama. Heel willekeurig.
6: Nick Cave vind ik een goede vader.
17: Ben jij een goede vader?
6: Ik geef mezelf een 8,2.
17: Dat is een mooi cijfer.
6: Maar dat, dat heeft denk ik... want mijn zoon is 12 nu. Die is echt flink aan het puberen. En dat vind ik wel een lastige fase, dat puberen. Hij is... Hey James. Mijn zoon heet ook James. Hij is James de 7e. Hey James, hoe was school? Zei hij, ja, cool. En meer niet. Hop naar zijn kamer en... Fortnite. Ja, dus... 12 vind ik wel een lastige leeftijd. Waardoor ik niet meer kan zeggen dat ik de... Dat ik mij de vader voel die ik was toen hij 9 was. Dat, weet je. En want.
17: Ja, maar hij heeft nu een
6: toen had
17: vader
6: ik wat
17: wel.
6: Meer controle en grip. En toen, ja, toen was hij nog zachte klei. Weet je, en nu is het gewoon. Hij is een asbak. Ja.
17: Ja, maar jij moet je aanpassen. Hij heeft dus
6: dat is het
17: een
6: ook.
17: Andere vader nodig.
6: Dat is het.
17: En daarvan gaat jouw cijfer naar beneden.
6: Ja. Ja, maar misschien stijgt hij volgende week weer. Weet je, dat ik iets leer van hem.
17: Een van de vaders die je noemt in je boek is Willem Tell. En als je dan zegt, misschien leer ik dan iets van hem. Jij draait dat verhaal om. Er wordt een zoon neergezet met een appel op zijn hoofd. En zijn vader schiet die appel eraf. Wat knap van die vader.
6: Wat knap van die vader, ja.
17: En jij zegt, nee.
6: Knap dat hij stil blijft staan, die kleine jongen.
17: Het is knap van de zoon.
6: Ja.
17: Want ja, je moet als kind ook maar vertrouwen hebben in je.
6: Blind vertrouwen, ja. Ja, dat vond ik altijd zo raar. Van, oh, wow, hij is echt een goede boogschutter. Nee, hij heeft echt een supergoeie zoon. Die gewoon echt heel van zijn vader houdt, denk ik. Weet je, en die daardoor zo zuiver kan schieten.
17: Ja, is het niet zo dat kinderen dat vertrouwen als alles goed gaat hebben? En dat je dat... vertrouwen eigenlijk alleen maar kan verspelen.
6: Dat durf ik niet te zeggen. Femke van der Laan.
17: Jammer.
6: Ja, nee, dat weet ik niet, nee.
17: Nou, ik heb wel de indruk dat kinderen... in ieder geval, als ze klein zijn, blind vertrouwen op degene die hen verzorgt. Er zit natuurlijk ook wel gewoon iets
6: dat is
17: instinctmatigs in.
6: Ja, wat... mijn zoon wel vrij vaak zegt is, je houdt je niet aan je beloftes. Dus, en misschien is het dat, ja, misschien is het dan wel die zoektocht naar trust. Ja, en dat ik daar niet 100% aan kan voldoen. Ja.
17: Jij kan niet voldoen aan jouw beloftes?
6: Ja.
17: Dat betekent dan dat je dingen hebt beloofd?
6: Beloofd. Die ik niet waar kan maken.
17: Ja.
6: Ja.
17: Dan is daar al eerder iets misgegaan.
6: Ja. Dat is mijn probleem dan wel. Ja. Dat ik gewoon... Ja, van... strakjes, dan gaan we nog... samen risken. Naar je huiswerk. Weet je, en dan is hij... klaar met huiswerk om 8:30. En dan moet hij morgen naar school. En dan zegt hij, ja, maar je had het beloofd. En dan... gaan we toch niet risken. En stiekem denk ik van... waarom gaan we niet gewoon risken? Het is mijn school. Ja. Ja, ik ben echt een hele... vermoeiende man.
17: Nee.
6: Altijd malen en malen. En ja, veel te diep denken. En overdenken. En nog een keer overdenken. Ja.
17: Wijsheid
6: is een handicap.
17: Ach, wat een leed. Jij zegt over die Willem Tell ook... ik zou nu wel Willem Tell willen zijn... en die telefoon uit zijn handen willen schieten.
6: Ja, dat was een prachtig woordgrapje. Want die telefoon die is van het merk van Steve Jobs.
17: Ja, van die Apple.
6: Ja. Ja, want mijn zoon heeft sinds zijn 10e heeft hij een telefoon... En hij is nu wel echt... Ik denk dat hij wel 2 uur per dag misschien op zijn telefoon zit. Maar hij is wel gewoon sociaal bezig. Dus de hele tijd facetimen. Maar hij zit ook op TikTok en zo. En dat vind ik wel spannend. Maar dan moet ik hem weer loslaten en vertrouwen.
17: Hebben jullie er gesprekken over? Over wat hij daar ziet? Wat er daar gebeurt?
6: Ja, zoveel ziet hij nog niet. Jammer, hij ziet echt heel veel.
17: Zij elke ouder
6: voetbal.
17: Ooit.
6: Ja. Ja. Hij ziet niks, gewoon alleen maar Bambi en
17: uh-huh.
6: En de troetelbeertjes. Ja, ja. Wij praten er niet over. Misschien doet zijn moeder dat wel. Die zou dat wel. Die is daar wel iets beter in, denk ik.
17: Nee, je beschrijft die telefoon ook als een plek waar je hem niet kunt beschermen. Je schrijft op je telefoon, had ik al wat berichtjes gelezen van kinderen die zich stoorden aan jouw goede cijfers. In groepsapps met onbegrijpelijke namen waren de opmerkingen niet van de lucht. Je was te slim en te gretig en ook nog een Surinamer.
6: Mm-hmm. Ja, dat was wel pijnlijk toen. Toen brak mijn hart wel. Want mijn zoon die is een kwart Nederlands, een kwart Brits en half Surinaams. Dus hij is wonderschoon. Ja, hij is echt een mokka prins. Maar vrij veel kinderen die zijn gewoon, ja, gewoon pestkoppen wel. Wel. Ja.
17: En hoe is dat voor jou?
6: Dat doet mij echt heel veel pijn. Dat ze hem zo behandelen. Ja, dan wil ik gewoon deuren stuk slaan. Maar daar schiet ik geen klote mee op natuurlijk.
17: En kan jouw witte zelf hier een gesprek over voeren met hem?
6: Dat vind ik wel lastig, ja. Dat doet mijn vrouw dan. Die heeft daar wel
17: ervaring mee.
6: Kaas van gegeten, ja. Ja, ja, ja, die, even kijken dan. Mijn vrouw die werd geboren in Paramaribo. Maar haar jeugd vond plaats in Friesland. Dus die heeft dat vrij vaak wel meegemaakt.
17: Ja, en je hebt het over je vrouw en ook je zoon als zij zijn niet alleen maar een zelfstandig naamwoord.
6: Nee, niet een bijvoeglijk naamwoord.
17: Zij krijgen wel een bijvoeglijk naamwoord.
6: Check.
17: Ja, jij bent alleen een zelfstandig naamwoord. Ja. Je bent een man.
6: Mam. Zij zijn licht getint, donker. Ja, het is.
17: Er moet iets voor.
6: Ja. Why?
17: En je schrijft ook, een paar dagen geleden had ik een droom dat die oorlog was uitgebroken. Ik droom deze dromen regelmatig. Vaak word jij van me afgepakt omdat we niet op elkaar lijken. Soldaten in mijn dromen geloven nooit dat jij mijn zoon bent. Misschien is dit wel de reden dat ik zo erg mijn best doe om jou op mij te laten lijken. Van binnen dan. Van buiten is het onmogelijk. Dus bouw ik de gelijkenis van binnenuit. Je lijkt op je moeder en op de hemel. Ik lijk op een postbode die in het weekend in een Bon Jovi coverband speelt. Ik vond dit heel grappig op het eind, maar ook heel verdrietig.
6: Dat is het ook wel, ja, ja, ja.
17: Had jij over dit soort dingen nagedacht voordat het gebeurde?
6: Wel een beetje. En dat heeft dan wel te maken met dat ik al sinds mijn 10e naar rapmuziek luister ik daarnaar. Dus van dat gevecht wist ik wel, ja. Ja. Ja.
17: Maar nu is het gevecht,
6: heel dichtbij, ja. Het is niet meer een ver van mijn bed show. Het is gewoon echt mijn realiteit nu. En dat is zeer verdrietig, wel, ja, ja.
17: Ja, en dan schrijf je van, daarom wil ik dat je van binnenuit op me gaat lijken, maar ik neem aan dat geen clubliefde daar iets aan kan veranderen.
6: Mm-hmm. Dat is niet heel hoopvol. Maar, touché, ja. Ja. Ja, maar hoe gaan we dat, hoe gaan we de wereld veranderen?
17: Nou, laten we vandaag beginnen in ieder geval.
6: Oh, Wat is het? 1:05, ja.
17: Dat is net begonnen.
6: Het moment.
17: Ja. Bij mij in de studio zit James Worthy. James is schrijver van boeken en columns. Er waren romans als Zwarte Sylvester en In de Buik van de Wolf. Maar ook schreef James non-fictieboeken. De eerste 100 dagen van Arne Slot bijvoorbeeld. En Goud, de reis van Worthy de Jong. En nu is er Nooit Alleen. Een grappig, poëtisch en ontroerend verhaal over clubliefde en vaderschap. James Worthy. James is schrijver van boeken en columns. Er waren romans als Zwarte Sylvester en In de Buik van de Wolf. Maar ook schreef James non-fictieboeken. De eerste 100 dagen van Arne Slot bijvoorbeeld. En Goud, de reis van Worthy de Jong. En nu is er Nooit Alleen. Een grappig, poëtisch en ontroerend verhaal over clubliefde en vaderschap. Ja, en ik kan bij die schrijver.

0: Dat heb ik een paar keer mogen doen wel, ja, ja, ja.
1: Want jij hebt ervaring met uitstrooien.
0: Ja, want kijk dan, wij hebben mijn vader bij de hoekvlag van het Liverpoolstadion mogen strooien. Dat was niet helemaal legaal, maar ja, dat is niet belangrijk. Het was schitterend en hij wilde dat. Dus, En toen kreeg ik soms een mailtje van, James, mijn zoon is dood en mijn vrouw is dood. Wat moet ik doen met de restanten van mijn geliefde? Ja. En dat is gewoon heel simpel. Waren die mensen fan van? Weet je, wat liet ze kwispelen? Ja, en daar breng het daarheen.
1: Daar moet het gebeuren. Ja. En voor jouw vader was dat het
0: voetbalstadion.
1: Hij kwam uit Liverpool, hij was daar geboren.
0: Ja, ja.
1: En in de wijk Bootle.
0: Bootle.
1: Oké, beter,
0: ja. Ja, Beetle. Ja.
1: En ik las ergens afvoerputje van Engeland.
0: Nee, dat vinden de mensen die
1: er niet wonen.
0: Zuidelijker wonen, die zeggen van ja, nee, Schorem. Maar check de Beatles, check. Echt, het is een prachtige stad. Sinds 25 jaar. Want het was wel een grimmige stad. Maar zo heerlijk. En zoveel zelfspot. En ja, mooie mensen. Heel tevreden. Veel drank wel. En veel voetbal. En veel gokken. En veel. Ja, maar toch mooie mensen.
1: Heel tevreden.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, het klinkt toch ook als een zekere onrust. Veel drinken, veel gokken.
0: Ja, kijk, mijn vader werd geboren in 1949. En ja, dan denk ik dat hij drie mogelijkheden had. Of voetballer, of muzikant, of drugsdealer. En hij is toen gaan varen, dus dat was de vierde keuze.
1: Hij ging weg.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Weet je waarom?
0: Omdat hij gewoon echt wel bang was dat hij naar een lastig woord, de gevangenis zou gaan. Ja, zoals 50% van zijn vrienden gingen.
1: Want hij was bang voor een misstap? Of waren die misstappen er al?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Maar hij balanceerde wel op het randje van een kleine boef. Ja.
1: Ja. Kon hij daar wat aan doen?
0: Dat denk ik niet. Want die buurt was niet heel. Hoe ga ik het zeggen? Want hij had niet heel veel mogelijkheden. Nee.
1: Nee, het gaat ook weer over wat er doorgegeven wordt natuurlijk.
0: Dat ja.
1: Hij is in Amsterdam terechtgekomen.
0: Ja. Hij kwam mijn moeder tegen bij een kroeg ook weer. Op de Matelasgracht. En drie jaar later kwam mijn zus en drie jaar later kwam ik. En ze zijn samengebleven tot hij stierf in 2020.
1: En wat deed hij toen hij nog werkte?
0: Hij was de beste lasser van Nederland. De beste lasser.
1: Ja, prijzen gewonnen en alles.
0: Die prijzen die maakte hij dan.
1: Niet lastig
0: zelf. Maar hij was echt goed, ja.
1: En wat voor vader was hij? Het laatste hoofdstuk, dat is James de Vijfde. Dat is jouw vader.
0: Ja. Hij was

0: echt een hele, hele fijne vader. Zoals hij naar mij kon kijken, zo kijkt niemand naar me. Dus echt, echt vol trots en van wauw, jij bent van mij, weet je wel dat. Ja, en dat, ja. En ja, dat heeft mij echt laten vliegen. Ja.
1: Was hij bewust bezig met jouw dingen meegeven? Zoals jij nu
0: nee,
1: bezig bent met wat stop ik erin?
0: Totaal niet. Nee,
1: hij stopte gewoon die sokken in de wasmachine.
0: Ja.
1: Zonder na te denken.
0: Ja.
1: Nam je mee naar het voetbal?
0: Ja.
1: Jij zegt vroeger was naar het voetbal gaan leuker.
0: Vroeger was naar het voetbal gaan wel leuker. En ook stukken goedkoper. Voetbal is echt niet meer te betalen voor de normale mens. Alleen maar bobo's en ja, influencers die totaal niet voor voetbal houden. Maar hey, kom. En, ja. Maar ik ben niet jaloers, want dat is niet wie ik ben.
1: Niet jaloers, hooguit een beetje pissig.
0: Ja, een klein beetje neidig. Oh ja, ja.
1: Maar je zegt, het was leuker.
0: Ja.
1: Wat was er leuker?
0: Ik denk dat het ook gewoon leuker was doordat mijn vader erbij was. En dat ik me bij hem veiliger voelde. En dat ik me nu soms niet heel veilig voel in het stadion. Ja.
1: Je beschrijft in je boek ook een moment dat er een sjaaltje wordt afgepakt van jouw zoon.
0: Mm-hmm.
1: En jij rent die kleine dief niet achterna. En jij denkt, dat zou mijn vader wel gedaan hebben. En je schrijft, maar ik ben mijn vader niet. Mijn vader werd geboren om te vechten. Ik ben geboren om na te denken, om te leren, om niet dezelfde fouten te maken als hij.
0: Ja, maar was dat fout? Vraag ik me dan af. Om te vechten wat van jou is. Ik denk het niet, hè?
1: Nee, ja, je kan altijd je andere wang toekeren.
0: Ja.
1: Erachteraan rennen is ook niet onlogisch.
0: Nee, maar zou ik willen sterven voor een sjaal? Vraag ik me dan af. En dan zeg ik volmondig nee.
1: Ja, dat uitstekende keuze.
0: Oh, thanks.
1: heb jij nagedacht over nou ja, zoals je het zegt, de fouten die je vader heeft gemaakt en die zelf niet willen maken?
0: Stiekem denk ik niet dat hij fouten maakte, maar dat hij gewoon deed wat hij dacht dat hij moest doen. En ik denk dat dat wel misschien is wat het leven is. Dat we gewoon allemaal doen wat we denken wat we moeten doen.
1: Nou, en als we dat geen fouten noemen, heb jij nagedacht over wat je anders wilde doen dan je vader?
0: Ja, mijn vader die had wel een redelijk... Ja, hij kon wel heel snel redelijk boos worden met spullen gooien. Dat staat niet in het boek, want dat vond ik niet... Ja, het is een standbeeldje, dus dat hoeft niet per se. Maar hij was wel soms...
1: Driftig.
0: Driftig, ja. Brits driftig, ja.
1: Zit dat ook in jou?
0: Het zat er wel in totdat ik vader werd. Toen stopte het. Dat stomme vuur.
1: Ja, stopte het of weet je het beter tegen te houden?
0: Ik denk dat ik het kan reguleren door sporten, lezen, 45 plus voetbal.
1: Het beste voetbal.
0: Zit je nou te lachen?
1: Nee.
0: 45 plus voetbal is echt, echt heel traag. Het is echt het laagste van de laagste, maar het is zo leuk.
1: Goed zo.
0: Shout-out naar mijn team.
1: Maar heb jij, want je vader werd dan driftig. Voelde, hoe was dat voor jou als kind?
0: Ik schrok daar wel soms van oh jeetje. Ja.
1: En jij,
0: schrik.
1: Ja, op jouw beurt dacht, dat wil ik niet voor mijn kind.
0: Dat zou ik nooit willen, nee. Dat hij denkt van, oh shit, oh. Rustig aan, of stil, of... Ja, dat... Nee. Dat wil ik niet voor mijn zoon. Nee. Maar ik neem het mijn vader niet kwalijk, want dat is gewoon hoe hij, ja, hoe hij was. En dat had denk ik ook van doen met zijn jeugd en zijn ja. En weet je dan ook met zijn vader.
1: En zo kan je heel ver.
0: James de Vierde. Want mijn vader was James de Vijfde. En ik ben James de Zesde. En mijn James is James de Zevende. Het is één lange rits van James. En het is een polonaise van slimme mannen.
1: Vanzelfsprekend. En van dingen die worden doorgegeven. En ook dus dingen die niet langer
0: doorgegeven worden.
1: Ja. Kon je met je vader over dit soort dingen praten?
0: De laatste 7 maanden van zijn leven wel. Toen hebben we echt non-stop gewoon echt heel veel geluld en gewoon ja, teruggekeken. Ja, het was schitterend.
1: Ja, lukt dat?
0: Mooiste tijd. Ja, dat, want wanneer kreeg hij te horen dat hij ziek was? Dat was in maart 2020. En ik ben toen met werken gestopt. En ik heb gewoon echt de hele dag naast hem gezeten. En dat was heerlijk, man. En dat is denk ik ook waarom ik nu in de zorg werk.
1: Ja, dat schrijf
0: je door die 7 maanden die dankbaarheid die ik toen voelde, dat is heel, heel, heel fijn.
1: En je schrijft: elke keer als ik een oud lichaam onder de douche zet, moet ik aan mijn vader denken. Ik denk dat hij ook een grote rol heeft gespeeld in deze verrassende carrière-switch. In de maanden dat hij ziek was, hebben mijn moeder en ik hem verzorgd. Hem douchen was het hoogtepunt van mijn dag. Een van mijn eerste herinneringen is die aan mijn vader, die mij in bad doet.
0: Mm.
1: Is dat dan?
0: Zoek je naar de tranen, Femke van der Laan? Nee, wil je dat ik huil?
1: Ik weet niet, zijn ze er?
0: Wat, tranen?
1: Ja.
0: Wanneer ik terugkijk naar hoe fijn mijn jeugd was, dan zou ik wel kunnen huilen, ja. Ja,
1: ja, tegelijkertijd schrijf je in het boek van ja, het is ook zachter geworden. Het zijn gewoon de mooie herinneringen die je hebt. Het is niet alleen maar nog pijn en verdriet.
0: Nee.
1: Je hebt een houten rouw, zo noem je dat?
0: Mm-hmm. Ja, ja.
1: Zoals je huwelijken die stoffelijk zijn.
0: Mm-hmm.
1: Is na zo.
0: Na 5 jaar. Houten rouw.
1: Blijft drijven.
0: Ja. Heerlijk.
1: Zullen we het even over die carrière-switch hebben? Want
0: dat mag,
1: je zegt, ja, het komt door mijn vader.
0: Ja.
1: Maar het komt ook door je zoon. Die aan jou vraagt, waarom verdien jij minder geld dan andere vaders? Oh,
0: nou ja, dat ook.
1: In je boek schrijf je dan de meeste vaders.
0: Dat ook, ja. Ja. Dat vroeg je. Toen zei ik van, ja, schrijvers, die hoeven geen centjes te verdienen, weet je. Maar na een tijdje dacht ik wel van, weet je, mijn vrouw en kind, die hebben ook recht op meer centjes soms. En weet je, ik scheef, ja, dan is het centjes, geen centjes, centjes, geen centjes. Hey, royalties en hey, een voorschot. En geen centjes, geen centjes. Dus die stabiliteit, die zocht ik wel, ja. Ja, die stabiliteit van een volwassen inkomen. Weet je, dat heb ik nooit gehad. Ja, en ik heb nu gewoon een pensioen en een werktelefoon en lunchpauzes. Het is heerlijk. Nooit gehad.
1: Je schrijft over: lange tijd worstelde ik met deze carrière-switch. Ik ben een schrijver. Ik moet schrijven. Wie ben ik om mijn eigen talent zo te verspillen? Het gore lef. Talent is niets zonder rendement. Ik werd misselijk van mijn eigen honger, van die diepgewortelde oppervlakkigheid. We jagen op succes, maar uiteindelijk worden we zelf de prooi.
0: Netjes.
1: Ja, maar ik snap hem toch ook niet helemaal.
0: Nee? Oh.
1: Kan je hem uitleggen?
0: Shit. Kijk. schrijven, dat draait wel om. Ja. Ego. Van draag mij op handen.
1: Je bent de schrijver.
0: Maar ja. Wanneer ik voor mensen zorg, dan draag ik die mensen op handen. En dat is zoveel lichter. Voel dat? Ja.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je hiermee wel afscheid moest nemen van, van jouw beeld van jou als fulltime, in ieder geval schrijver.
0: Ja. En dat is wel zo. Want ik heb nu 2 dagen per week schrijf ik en 3 dagen per week mag ik zorgen voor. Ja.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat
0: zorgen voor mensen.
1: Dat het inderdaad wel zeer doet aan je ego.
0: Niet echt. Kijk, schrijven, dat doe ik al sinds mijn 13e, 14e schoolkrant. En ik denk dat ik de laatste 10 jaar wel gewoon echt ploeter. Weet je, de kranten die betalen echt veel minder. Bladen sterven. Boekhandels die sluiten de deuren. Dus het is. Ja. Het is een zinkend schip wel, denk ik, de literatuur. Dus ja.
1: Het getuigt gewoon van realiteitszin, het is, dat je er iets bij bent gaan doen.
0: Het is realistisch, ja. Ja.
1: Hoe is het om te doen?
0: Wonderschoon.
1: Meteen al?
0: Ik denk dat ik 2 dagjes schrok wel. Van, oh jeetje, dat zijn wel heel veel naakte 90-plussers. Maar nu is het heel, heel normaal. Echt heel normaal.
1: En je schrijft er heel mooi over. Bijvoorbeeld, mijn tweede cliënt van vandaag is een vrouw van 97 jaar oud. Als ik binnenkom, zie ik dat ze een zak chips zit te eten. Het is 8:30 in de ochtend. Haar vingers zijn rood van het paprikapoeder. Ze ziet er gelukkig uit, dus ik hou mijn oordeel voor me. De chips maken haar vrolijk en vrolijk is een levensdoel als je zo oud bent. Elke hap kan de laatste zijn, dus zorg maar dat je gevonden wordt met iets lekkers in je mond. Met een warm washandje veeg ik de chipskruimels uit haar mondhoeken en van haar vingers. Langzaam dommelt ze weg. Mevrouw eet chips en doet dutjes. Het voorprogramma van de dood heeft veel weg van de puberteit.
0: Best mooi geschreven, Femke.
1: Ik vind het heel mooi geschreven.
0: En, 2 dagen terug, toen ging ik langs bij een vrouw die is 89. En die was 12 jaar niet naar buiten geweest. Maar die dag zei ze van, James, wij gaan samen naar buiten. Nou, dat is. Dat heeft me zo geraakt. En dan denk ik van, ja. Misschien zit hier ook wel een boek in.
1: Ja, kijk je er op die manier naar?
0: Nee. Maar dat zit er wel van, wauw, dit zijn echt hele mooie, leerzame levenslessen. Die iedereen moet lezen.
1: Ja, we kijken er pas naar als we er zelf mee te maken hebben.
0: Ja.
1: Tot die tijd hoeven we
0: niet. Van Bedshow, ja.
1: En ik ben nog niet oud en ik wil er eigenlijk ook niet aan denken. En,
0: nee.
1: Ik wil ook eigenlijk niet voor iemand anders zorgen, dat.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus wat dat betreft denk ik inderdaad, ja, goed als mensen het lezen.
0: Ja, dat. Dus volg mij weg en ga er zorg in. Want er zijn veel, veel te weinig mensen. Werkdruk, jongen. En veel, veel burn-outs.
1: Ja, want je schrijft er natuurlijk bijna romantisch over.
0: Join the club.
1: Het is natuurlijk gewoon keihard werken.
0: Het is keihard werken, ja. Maar de cliënten zijn echt prachtig. Stuk voor stuk. Want ik ga morgen ga ik langs met 12 cliënten. Van 8 uur tot 3 dan.
1: En even een snelle rekensom, hoe lang heb je dan per cliënt?
0: Het ligt eraan, dragen ze steunkousen, Vaak van 30 minuten tot 3 kwartier wel. Ja, ja. En dan douchen, shampoo, een conditioner. dat is mooi.
1: Ja, dat ja. En luisteren.
0: Je heel veel luisteren, ja. Ja. Dus
1: ik begon
0: niet
1: met
0: zenden, maar gewoon. Sorry.
1: Ik begon met schrijven omdat ik het leven wilde begrijpen. Maar sinds ik voor oude mensen mag zorgen, begint het te dagen. Tot een jaar of 60 draagt het lichaam de mens en daarna draagt de mens het lichaam. Als 2 zware boodschappentassen vol verhalen, dragen oude mensen hun eigen lichaam. Door te luisteren maak je die tassen lichter. Ben je een goede luisteraar?
0: Veel te goed. Ja, ja, stotteraars die zijn denk ik echt zeer goede luisteraars.
1: En wat is te goed? Neem je het mee naar huis?
0: Ik nam het wel soms mee naar huis, ja. Ja, ja. Maar dat vraagt zoveel van je. En dat zuig je leeg. Dus dat doe ik niet meer zoveel. Maar sommige cliënten die neem ik wel mee naar huis, ja. Hier in mijn hartje, hop. Stap in en ja.
1: En dan komen ze later uit je pen.
0: Ja. En ik denk dat ze daar wel heel blij mee zijn. Hoop ik. Hoop ik.
1: Ik denk het ook.
0: Toch? Ja, gewoon dat ze voort mogen bestaan.
1: Dankjewel, James.
0: Ja, bedankt.
1: Het boek Nooit Alleen van mijn gast van vannacht, James Worthy, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Voor wie eens op een ander moment wil luisteren, is er de podcast. We staan in elke podcast-app en daar abonneren kan ook, kost niets en is zo gedaan. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan zit Ernst Jan op deze stoel. Hij gaat in gesprek met actrice Claire Bender. Onder andere over de serie Etty, over Etty Hillesum. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Maar nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij waarschijnlijk voor gaat stemmen en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde afgelopen avond in een 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag dan opnieuw regen met ook kans op hagel en onweer en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ga je gang.
4: Kunst maakt ons tot wie wij zijn. Literatuur gaat leven als je het uitspreekt. Eerst vond ik bijna alles in de wereld toevallig en lukraak neergekwakt, maar door poëzie zijn de dingen gaan leven en is de wereld betekenisvol geworden. De kunst heeft geen verantwoordelijkheid. De politiek wel.
3: Joost Omen, schrijver, dichter, theatermaker en drummer. Nou ja, eigenlijk andersom, want hij was eerder muzikant dan dat hij schrijver was. En op dit moment is hij op tournee met zijn voorstelling Tot Wie Wij Zijn. Een vurig pleidooi voor de noodzaak van kunst, wat, zo vindt hij, anno 2026, wordt weggezet als linkse hobby, als elite speelgoed. Nou, elitair kun je hem zeker niet noemen, want deze man blijft niet in een zolderkamertje zitten. Hij gaat erop uit, de straat op, naar festivals, naar podia, naar de mensen toe. Hij was huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen en stadsdichter van Groningen. Hij treedt op met de band Kruidkoek en de Poëzie Boys, schrijft columns voor de Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden en ook voor Radio 1. En waar hij zijn inspiratie vandaan haalt? Nou, dat is heel, heel, heel lang onder de douche staan.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
3: Joost, fijn dat je er bent.
4: Dankjewel.
3: Hoe lang heb je vandaag gedoucht?
4: Oh, niet eens zo heel lang, want er moest van alles gebeuren. Want mijn zoon moest naar de opvang en mijn vriendin die was laat thuis, dus die mocht even uitslapen. Dus ik moest er snel van alles tegelijkertijd doen. Dus ik heb Bert zo in het bad gezet. Zonder
3: hij
4: dat
3: Bert.
4: Vind
3: ik echt een mooie naam.
4: Ja, het is ook een mooie naam, maar er zat geen water in het bad. Dus ik had, ja, want we zijn de box aan het afbreken. Want hij is nu zo 1 en een paar maanden, dus dan kan de box eruit. Maar nu was het wel even handig om het bad als box te gebruiken.
3: Ik zag zo'n leuk filmpje van jou op Instagram. Dat je aankondigt van ik ben op tournee, kom naar het theater toe. Je stond in je woonkamer, je was aan het springen.
4: Ja.
3: En zo van ja, nou,
4: aan
3: het
4: sporten
3: fysieke,
4: zelfs.
3: Aan het sporten zelfs. Ja. Het is een fysieke voorstelling, kom naar me toe. En aan het eind zo'n shot naar je zoon toe, naar Bert. Die jou echt zo aankijkt van joh, wie is deze gek?
4: Ja, ja, dat gebeurt. Hij heeft een zeer kritische blik. Ja. Daar ben ik ook nu al trots op.
3: Wat voor vader ben je?
4: Oh, poeh. Ik ben nog niet zo heel lang vader. Dus nee.
3: Had je van tevoren een beeld van, nou, zo'n vader wil ik zijn? En hoe anders is dat dan in de realiteit?
4: Ik had een beeld van, ik wil een vader zijn die goed met zijn kind kan spelen. en goed met zijn kind kan ouwe hoeren. En dat gaat tot nu toe best goed. Hij zegt nog niet zoveel terug, maar ik zeg heel veel tegen hem. En dat is heel gezellig. Ja. Dus als we dan. En ik fluit heel veel voor hem. Dus als we dan op de fiets naar huis gaan, dan vindt hij dat niet altijd even leuk. Maar dan ga ik gewoon heel hard fluiten. En dat vindt hij wel heel leuk. Dus en ik draai veel muziek voor hem. En zo gaat dat een beetje.
3: Ja, dus er wordt al flink wat kunst.
4: Er wordt veel kunst in dat jongetje gepropt. Ja. Hij had, toen hij echt heel, heel klein was, toen had iemand hem van die kijkplaatjes cadeau gedaan van beroemde kunstwerken, maar dan in zwart-wit. Want dat kunnen baby's goed zien. En die had hij zo in de wieg staan. En daar was hij dan heel geconcentreerd naar aan het kijken.
3: Want wat is jouw eerste kunstherinnering zelf als kind?
4: Ik denk mijn broer is saxofonist. En nu is hij wetenschapper, maar vroeger was hij heel actief bezig met muziek maken. En als saxofonist dan de eerste dingen die je eigenlijk leert is jazz spelen. En hij had dan een boek van de themaatjes van Charlie Parker. En die zijn best ingewikkeld soms om te spelen. Dus dat bleef hij dan uren en uren achtereen doen. Die themaatjes proberen. Dus dat zo door het huis schalt. Dat is denk ik wel het eerste wat ik me herinner. Plus natuurlijk gewoon ook een heleboel muziek die daar gedraaid werd. En veel boeken die ik toen nog niet kon lezen. Maar wel vol ontzag naar keek.
3: Ja, want ik las in een interview dat je zegt. Ik wil poëzie schrijven zoals ik drum.
4: Ja.
3: Hoe werkt dat?
4: Nou, heel simpel. In drummen ben je heel erg gefocust op het ritme. En niet per se op de taal of de melodie of weet ik veel. Dat is echt puur ritme. En zeker toen ik die uitspraak deed, was ik echt inderdaad ook alleen bezig met het pure ritme in poëzie. En liet ik de betekenis van de woorden misschien wat achterwege. Maar was ik wel op zoek naar van wat kun je voor ritmische bouwsels maken met poëzie. Dat is in de loop der tijd voor mij wel veranderd. Maar alsnog is dat wel heel. Het moet vooral ritmisch eerst kloppen.
3: Want het is veranderd, de betekenis is belangrijker geworden.
4: Ja, ik word ook ouder, dus ik kan niet alleen maar meer stuiteren. En de betekenis is zeker nu ook belangrijk geworden. Dat gebeurt, denk ik, dat je ook ontwikkelt op een gegeven moment als kunstenaar. Maar alsnog, ik bedoel, die initiële focus op hoe ritme werkt binnen taal, dat zit er nog steeds heel erg in. En dat moet ook, denk ik wel, want anders zou ik ook niet op een podium kunnen staan of theater ervan kunnen maken. Want ja, dan breng je het tot spreken en dan wordt het geluid. En dan heb je dat ritme gewoon heel erg nodig.
3: Want van oudere kunstenaars, of nou, je bent geen oudere kunstenaar, hè?
4: Ik ben zeer oud.
3: Nee, je bent nog hartstikke jong, maar je hoort wel van kunstenaars die ouder worden, dat ze steeds meer afbellen. Steeds meer terug naar de kern.
4: Ja.
3: Is dat proces bij jou al begonnen? Ondanks je jonge leeftijd?
4: Geen idee. Ik ben nu 35 en ik probeer ook nog gewoon een heleboel nieuwe dingen uit en zo. Maar het is wel dat ik steeds gefocuster wordt op wat ik zelf wil maken en niet wat ik denk wat andere mensen leuk vinden.
3: Tot wie wij zijn, heet je nieuwe voorstelling.
4: Ja.
3: En je zegt ook aan het begin, kunst maakt ons tot wie wij zijn.
4: Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat heeft iemand anders gezegd.
3: Het staat in staat op je website.
4: Maar het is echt gestolen. Zou ik vertellen van wie het is?
3: Ja?
4: Van Eppo Bruins.
3: Oh.
4: Ja, die was minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
3: Ja.
4: En in het roemruchte kabinet Schoof 1. En het leuke aan dat kabinet was, het weinig leuke aan dat kabinet was, was dat beoogd bewindslieden gevraagd werd om een motivatiebrief te schrijven naar de Tweede Kamer. En Eppo Bruins schreef daarin dat het niet alleen aandacht moest zijn voor welvaart, maar ook voor wat ons land mooi maakt en wat ons maakt tot wie wij zijn. En dat vond ik een erg grappige uitspraak. Vooral omdat kunstenaars zijn hele rare mensen. En Eppo Bruins is een extreem normale man. Dus ik vroeg me heel erg af hoe hij dat voor zich zag. Hoe kan dat dan, dat kunst ons maakt tot wie wij zijn? Ik dacht, ik ga niet direct zeggen, dit is volstrekte onzin of dit is niet waar. Ik dacht, ik neem het gewoon voor waar aan. En daar is die voorstelling uit ontstaan om te onderzoeken, hoe kan kunst dat dan doen?
3: Want in hoeverre had je daarvoor al over nagedacht?
4: Nou ja, kijk, ik heb kunst maken is mijn vak, dus denk ik na over
3: wat
4: kunst doet.
3: Bij, ja.
4: Maar wat ik ingewikkeld vind, is dat kunst heel vaak verdedigd wordt op gronden die niet eens zo heel veel met de kunst te maken hebben. Dus wat je veel gehoord is, dat heeft het ook economisch enorme voordelen. Of het is goed voor de opvoeding. Of mensen in het ziekenhuis kunnen er beter van worden. En dat is allemaal waar en dat is allemaal leuk meegenomen. Maar dat ligt niet in de kern van de kunst zelf. En dat was wat ik wilde maken, een pleidooi die de kunst heel serieus neemt en laat zien waarom is kunst gewoon als kunst zelf belangrijk voor mensen.
3: Dus kunst...
4: Ik kan wel vertellen waarom, maar dan verklap ik wel de hele voorstelling.
3: Je moet dat niet spoilen,
4: ik weet niet of dat
3: natuurlijk
4: de bedoeling is.
3: Nee, we gaan er gewoon een beetje omheen praten.
4: Oh, oké. Okay. Leuk zoals, voor de luisteraar.
3: Ja, net zoals wanneer ik een schrijver heb over zijn of haar boek.
4: Oh, ja.
3: Dan moet je nooit helemaal het plot gaan bespreken, maar er een beetje omheen praten.
4: Okay.
3: Dat mensen denken van nou, ik ben getriggerd en ja, die persoon, dat fascineert me mateloos.
4: Okay.
3: Ik ga een kaartje kopen.
4: Ja. Nou ja, en je wil natuurlijk ook. Ik bedoel, uiteindelijk komt Eppo Bruins er best goed vanaf. Want hij heeft wel gelijk.
3: Wel, ja.
4: Ja, neem hem wel serieus.
3: Dus eigenlijk kunst is. Punt.
4: Nou ja, ja, kunst is belangrijk. Punt. En niet omdat het allemaal andere dingen met zich meebrengt. Kunst is op zichzelf belangrijk. En nou ja, ik ga het nu toch gewoon vertellen.
3: Oké, vertel het
4: ja, sorry hoor.
3: Hoe eindigt het?
4: Oké, kunst is volgens mij om dit volgende belangrijk. Wat kunstenaars doen is in de chaos die de hele wereld is en de chaos die je in jezelf hebt, het grote alles gaan ze in. En dan vervolgens in dat grote chaos vinden ze de Ajaxvis. En de Ajaxvis is het volgende. Ik heb ooit een keer een verhaal gehoord van een jongetje die hield heel veel van vissen. En als die dan ging vissen, dan haalde die zo het haakje uit de bek van die vis. En dan veegde die vis droog met de mouw van zijn jas. En dan haalde die een watervaste stift uit zijn broekzak. En dan schreef hij heel groot Ajax op die vis. En dan gooide die hem weer terug. En ik vind dat een machtig interessant verhaal. Vooral omdat het dan dus kan voorkomen dat iemand anders nog die vis vangt. En dan heel groot op die vis, die ene vis die hij uit al die biljoenen vissen op de wereld heeft gevangen, dat daar dan heel groot Ajax op staat. En dat lijkt me een heel magisch en mooi moment. En ik denk dat kunst dat moet doen. Dat je uit die grote chaos, die grote troebele visvijver, opeens die Ajaxvis vangt. En dat is belangrijk voor mensen. Want wat er dan gebeurt is dat als je dan iets waardevols, iets dat klopt, uit die grote chaos kan halen, vissen, dan geloof je dat dat dus kan. En als je dan dat merkt als beschouwer van kunst, als toeschouwer, als lezer, als luisteraar, dan krijg je dus het idee, in die chaos, in die grote teringzooi die het leven is, kan je toch iets vinden wat klopt. En daar word je dapper van. Dan kan je het leven weer aan. Dan denk je, oh yes, het kan toch. Het is toch dat er iets waardevols in deze zooi ligt. En dan durf je dus de wereld weer in. En ik denk dat kunst dat doet.
3: Dus dat doet kunst. En wat kunst dan is. Dus kunst is iets dat opeens klopt binnen de chaos.
4: Ja, kunst is de Ajaxvis.
3: Ja.
4: En als het niet de Ajaxvis is, dan is het niet kunst. En soms lijkt het alsof iets klopt. Dus, maar dan is het gewoon, ja, dan herken je erin. En dan is het niet per se iets bijzonders wat klopt. Niet iets nieuws wat je uit de chaos hebt gehaald. Maar soms is het wel ook iets nieuws. En dan wordt het spannend.
3: Want je zegt ook, kunst heeft geen verantwoordelijkheid, de politiek wel. Maar kunst heeft wel dus een taak of een effect?
4: Een effect, een maar effect. Niet per se
3: geen
4: taak. Nee, want ja.
3: Maar het kan toch als taak hebben om ons te doen verwonderen? Of om ons de schoonheid van iets te doen inzien?
4: Ja, maar het gaat niet alleen om schoonheid. Dat is de denkfout.
3: Dat is de misvatting.
4: Want ja, een punkconcert kan ook kloppen, maar dat is niet iets moois. Dat moet juist iets heel gevaarlijks zijn. En het is ook verschrikkelijk schrijnende kunst. En alsnog kan dat heel erg kloppen. En ik denk dat kunst moet kloppen, dat het enige is wat kunst moet doen. Het hoef je niet op te vrolijken, het hoef je niet een gevoel van schoonheid gegeven, het hoeft niet iets aan te kaarten, dat hoeft allemaal niet. Ik bedoel, het kan wel, dat is hartstikke leuk als het dat doet, maar het hoeft niet. Het is niet een verantwoordelijkheid van de kunst. De enige verantwoordelijkheid van de kunst en van de kunstenaar is dat er iets uit die chaos wordt gehaald dat klopt.
3: En dat gevoel van kloppen, dat is dus als twee Lego steentjes die op elkaar...
4: Ja,
3: klikken.
4: In de poëzie is dat is hoe poëzie werkt, naar mijn mening. Maar nou, niet eens echt twee Lego steentjes, maar dat er een 1 plus 1 niet 2 is, maar 3. Huh. Eigenlijk.
3: Terwijl je soms ook misschien denkt van hey, dat past niet. En dan
4: nou
3: toch.
4: Ja, kijk, ik denk ook niet dat elk kunstwerk voor alle mensen klopt. Er zijn een heleboel kunstwerken die voor een heleboel mensen niet kloppen. En dan zeggen ze erover, dat kan mijn neefje van 3 ook. Of ze zeggen er zelfs over, dat zou verboden moeten worden.
3: Dat is maar geen kunst.
4: Ja, maar er zijn, maar elk, ik denk elk goed kunstwerk klopt wel voor een aantal mensen. En dat is al genoeg.
3: Want als jij dus gedichten schrijft, ja. Dan moet je dus op een gegeven moment het gevoel hebben van, dit klopt, ja. Dus het is af.
4: Ja, zeker. Dat is wel hoe het werkt.
3: Ja.
4: Maar dat is toch ook, ik bedoel, dat zul je toch ook wel eens, jij maakt radio, je weet toch ook dan dat wanneer het af is en wanneer het een goede uitzending is geweest.
3: Ja, ik zit na te denken over het klopt, inderdaad. Ik vind dat een moeilijke term, van wanneer het goed voelt.
4: Ja, dat is ook wel een beetje vaag.
3: Ja.
4: En dat is ook heel vervelend. Maar dit is hoe ver we nu kunnen gaan, of zo.
3: Ja, ja. Je gaat een gedicht voordragen. Is dit het goede moment?
4: Ja, dit lijkt me een heel goed
3: toch?
4: Moment.
3: Dat dacht ik al.
4: Dan wordt het misschien ook een beetje helderder.
3: Maak het concreet.
4: Het heet Het Twee Eendenhart. Heel anders dan je je misschien voorstelt, ben je niet een skelet uit een biologielokaal, maar in plaats daarvan een zak donker sap op 2 steeltjes. Heel anders dan je je misschien voorstelt, is je brein geen ladekast met daarin je huwelijk, je 7e verjaardag of die keer dat je afschuwelijk je lip brandde aan een marshmallow op kamp. In plaats daarvan is je hoofd een soeplepel grijze smurrie, en als je stopt met je dingen voor te stellen, is dat alles wat je bent. Maar ik vraag mij af of het nut heeft om op te houden. Dus stel je je hart in je borst nu eens voor als een kluis. En dan weer als een vlieger. Nu weer als een verloren wand die op een kolkende rivier naar het dal toe ruist. Dan weer als 2 eenden die kabbelend op de golven van een meertje op en neer gaan. Op en neer. Ik wil niet tegen je liegen. Maar iedereen die ooit een hart heeft gehad, weet dat voorstellen niet altijd liegen is. Soms is het wiegen.
3: Ja, dit klopt.
4: Oké, fijn.
3: Het klopt.
4: Dan zet ik hier een krul onder.
3: Het klopt. En weet je hoe ik dat bij mezelf merk? Dat ik in een soort van meditatieve toestand raak.
4: Ja, nou ja, dat is toch ook wat heel veel kunst doet. Maar het kan ook op een andere manier kloppen. Ik bedoel, als je naar dat punkconcert waar ik net over had, daar raak je niet van in de meditatieve.
3: Dan raak je een beetje bozig.
4: Ja, of je raakt helemaal meegesleept en je staat een moshpit en weet ik veel wat. Maar dan weet je toch ook dat het klopt. Ik bedoel, anders ga je dat niet doen.
3: Word jij vaak omringd door kunst die niet klopt?
4: Kijk, in poëzie is het eigenlijk best wel. Ik beheer dan samen met 2 vriendinnen van mij, Jentel van Stokkem en Stephanie Liebrex, het poëzieaccount Poëzie is een Data, plaatsen we elke dag een gedicht. En als je dan dienst hebt, we doen het zo om de 10 dagen, heeft 1 iemand dienst. En in de tijd dat je dan dienst hebt, ben je elke dag zo aan het zoeken. Ik wil een gedicht en het moet een goed gedicht zijn, want mensen moeten het interessant vinden om te lezen. En het moet dan op. En dan ga je zo door een poëziebundel bladeren. En dan merk je gewoon, de meeste poëziebundels die hebben 2 of 3 of 4 steengoeie gedichten erin. En de rest is toch wel een klein beetje vulling. Alleen die 2 of 3 of 4 gedichten, soms, dan daar doe je het voor. Van die 2 of 3 gedichten waar de dichter echt op zijn allerbest is. En die fotografeer je dan. Dan zet ik dan die zo op Instagram voor dat poëzieaccount. En dan zie je dat ook direct. Dat als het echt een heel goed gedicht is, dat dan ook die likes enorm binnenstromen. Want blijkbaar voelen andere mensen dat dan ook. Terwijl als je zo'n matig vullinggedicht fotografeert en erop zet, omdat je bijvoorbeeld even haast hebt. Mm. Of omdat je, je moest er gewoon nog snel eentje. Dus dat zie je ook direct terug.
3: Ja, dus je ziet heel goed wat scoort.
4: Zeker. Maar ik zou wel een beetje waken voor de term scoren, want het is nog steeds wel een gedicht. En dat gedicht is niet geschreven om te scoren. Dus het is niet dat het, ik bedoel, een influencer ziet wanneer diens content het scoort echt. Mm. Maar een dichter heeft dat gedicht daar eigenlijk nooit voor geschreven. Het is geen influencer gedicht of zo. Het heeft niet een bepaalde richting en scoort dan. Nee, het is gewoon een kunstwerk op zich. Maar blijkbaar ervaren andere mensen dat ook als het juiste kunstwerk.
3: Ja. Toen ik dus net naar jouw gedicht luisterde, dan heb ik geen enkel moment dat ik denk van, oh, hij heeft dit zitten verzinnen, hij heeft die uren oplopen broeden. Het is er.
4: Dat is lief. Ik heb er ook niet echt uren op te broeden. Dus.
3: Je hebt het gewoon nu net verzonnen.
4: Nee, er was een mevrouw en die was heel aardig. En die was bezig met een bloemlezing samen te stellen voor de wachtkamer. Want ze werkte op een cardiologiepraktijk in het ziekenhuis. En ze wilde een boekje maken met gedichten over het hart. Mm. En ik had geen gedicht over het hart. Ik had eerst een ander gedicht ingeleverd wat ik al had. Toen zei ze, mooi gedicht Joost, maar dit heeft echt niks met het hart te maken. Heb je nog wat anders? En toen dacht ik, nou oké, dan ga ik toch maar wat schrijven. Mm. En dat heb ik toen tussendoor gedaan op de bank. Mijn vriendin Esther zat het nieuws te kijken en Bert was net naar bed. En toen kwam dit eruit. Ja.
3: Want dan is er ook wel een parallel met acteren. Hè? Want zodra je het gevoel hebt van het is gekunsteld, dan doe je eigenlijk als toehoorder of toekijker een stap naar achteren. Denk je van ja, nee, dit is nep.
4: Ja, hoewel ook niet altijd. Ik heb ook wel eens gekke toneelstukken gezien met allemaal Alexanderijnen. Ja, maar ja. Nou ja, misschien ook wel, heb je ook wel een beetje gelijk. Ja, ingewikkeld.
3: Het is ingewikkeld, ja. Ja.
4: Want ik vind het ook wel grappig wanneer bijvoorbeeld in alle dingen van Wim T. Schippers. Dan zit Chef van Hoekeldorf Brouwer, die zit heel erg te acteren.
3: Ja, dat is weer over de top.
4: Maar dat vind ik te gek. Ja, dat is heel vet.
3: Ja.
4: Dus dat kan ook bestaan.
3: Ja.
4: Maar dat is ook wel weer gek. Dat het dan wel, als het weer zo over de top wordt, dan klopt het ook weer. Dus ja.
3: Is Bert al een inspiratiebron voor je geweest om gedichten te schrijven?
4: Nou ja, Bert zit ook in de voorstelling.
3: Ja?
4: Bert had namelijk heel veel oorpijn de hele winter. Dus die zit dan, dat is het vonkje, dat hij dan zo 's nachts wakker wordt. En dan zit hij rechtop met beide handjes tegen zijn oren gedrukt. In zijn bed, in het donker, in zijn eentje heel hard te huilen. En dat vind ik ontzettend zielig.
3: Ja.
4: Maar dan vervolgens vertel ik direct een verhaal over een vriend van mij die toen hij 11 was op de boerderij werkte. En dan hadden ze daar te veel jonge katten. En dan moesten die jonge katten in een emmer stoppen. En dan moest hij met een andere emmer op die eerste emmer drukken. Net zolang tot er uit die onderste emmer geen kattengeluid meer klonk. En dat vind ik ook heel zielig. En dan kan je een hele opzomming maken van zielige dingen. En vanuit die zielige dingen kun je weer een opzomming maken van alle smerige dingen. En uit die smerige dingen kun je weer een opzomming maken van alle enge dingen. En uit die enge dingen kom je weer bij de lekkere dingen. En uit de lekkere dingen kom je dan weer bij de mooie dingen. En vanuit die mooie dingen kan je dan weer terug naar alle zielige dingen. En dat het, ja, zo bouw je die enorme chaos op waar die kunstenaars in moeten gaan om daar ajaxvis te zoeken. Dit klinkt volstrekt logisch, toch?
3: Ja, zeker. En, ja, en nu moet je verder niet meer spoilen, hoor.
4: Nee,
3: hier
4: inderdaad. Mensen moeten maar ook maar gewoon komen kijken.
3: Ik vind de naam Bert vind ik heel grappig, omdat hij gewoon heel erg klinkt als gewoon een volwassen iemand. Toch? Van Bert, van ja, waar is Bert? Ja, die is naar de kroeg.
4: Ja. Ja,
3: niet van ja, Bert moet een flesje. Nee, ja. Bert is naar de kroeg.
4: Nou ja, als het goed is, wordt hij ook op een gegeven moment een volwassen kroegtijger. Dat is wel het plan.
3: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de goede kanten van mijn gast? Wat zijn de positieve punten? En wat zijn de punten waar hij zich nog op kan verbeteren? Gebruik je wel eens ChatGPT?
4: Nee. Nee, ik ben een groot tegenstander van. Ik vind dat niemand dat moet doen. Maar
3: want ten koste van de creativiteit.
4: En ten koste van het milieu. En ja.
3: Nee. Niemand wordt daar beter van.
4: Nee. Maar goed, misschien is het toch handig voor een radioshow. Dat,
3: even kijken, de positieve punten. Joost Omen is een veelzijdige en geprezen kunstenaar die met zijn tomeloze energie en humor poëzie tot leven brengt voor een breed publiek. Al vraagt zijn podiumwerk soms om meer inhoudelijke focus en structuur.
4: Oké. Okay. Ja? Dankjewel, Chet.
3: Zit daar iets in dat je herkent?
4: Ja, want het is waarschijnlijk al eens eerder over mij geschreven. Want anders weet deze computer niet dat dit zo werkt.
3: Je hebt verschillende prijzen gewonnen. Je bent ooit uitgeroepen tot literair talent van het jaar. Ben je iemand die lekker gaat op prijzen? Of denk je dan van, wow, dat brengt heel veel druk?
4: Oh, nee, ze mogen zoveel prijzen naar me toe gooien als ze willen. Ik vind dat zeer vriendelijk van de mensen.
3: Ja. En de inhoudelijke focus en structuur?
4: Ik zal beter mijn best doen, computer. Sorry.
3: Sorry, Chat.
4: Het spijt me heel erg.
3: De verbeterpunten. De voorstelling van Joost mist hier en daar diepgang. Dat gaat over een vorige voorstelling. En opbouw en zijn pleidooi voor schrijvers om kwetsbaar, speels of zelfs belachelijk te zijn zou kunnen botsen met de traditionele opvattingen over literaire professionaliteit.
4: Ja, dat was leuk. Dat is nog niet zo lang geleden. Want dit is een stuk wat ik geschreven had voor NRC. Ja. En daar waren verschillende mensen boos over.
3: Ja, want je had geschreven: schrijver, durf eens een maloot te zijn. Laat je eens uitlachen. Want hebben schrijvers te weinig zelfspot?
4: Wel, een paar schrijvers die ik op de korrel nam in dat stuk hebben weinig zelfspot. Of presenteerden zich als mensen met weinig zelfspot. Ik weet niet of ze privé heel veel zelfspot hebben misschien. Maar in het openbaar weinig zelfspot. En dat vind ik jammer. En in dat stuk ging het ook heel erg over dat je jezelf als schrijver ook een beetje onderuit moet halen om goed te kunnen schrijven. En vroeger gebeurde dat met heel veel drank bijvoorbeeld. Maar dat werkt niet meer, omdat dat ook al iets is geworden wat men van schrijvers verwacht.
3: Cliché.
4: Juist de meest potsierlijke schrijvers die heel erg schrijver willen zijn, die koketteren ook heel erg met drankgebruik. Dus dat werkt niet meer. Maar je laten uitlachen, denk ik, dat wel goed zou kunnen werken. En je belachelijk opstellen.
3: Hoe doe je dat, je belachelijk opstellen?
4: Nou, ik moet bijvoorbeeld in deze show dansen en ik kan erg slecht dansen.
3: Oh,
4: of gaan sporten in je huiskamer terwijl je kind je bestraffend aankijkt. Dat kan ook helpen. Dus jezelf vooral niet als een alwetend schrijver presenteren in allerhande media. Want dat is niemand.
3: Want ik denk dat in de wereld van de poëzie is die nog een stukje serieuzer dan de wereld van de romanschrijvers?
4: Nee, de wereld van de romanschrijvers is veel
3: serieuzer.
4: Ja? Ja, kijk, bijna alle goede dichters in Nederland zijn ze wel op de hoogte van dat poëzie echt een druppel in de oceaan is. En dat je dat echt niet al te serieus hoeft te nemen.
3: Oh ja.
4: Dus dichters zijn...
3: Die hebben sowieso al een kleiner ego.
4: Die hebben over het algemeen, bijna allemaal hebben die een kleiner ego. En dat moet ook wel, want anders kun je dat niet doen. En anders zou je dat ook niet doen. Als je een enorm ego hebt, dan schrijf je alleen maar vuistdikke romans. En dat,
3: of chicklit.
4: Ja, chicklit, met schrijvers die hebben misschien eerder het oog op de portemonnee. Maar,
3: om rijk te worden moet je niet gaan dichten.
4: Nee, om rijk te worden of om enorm beroemd te worden of enorm serieus genomen te worden moet je niet gaan dichten.

0: Is het better?
1: Het geluid van je jeugd. Ja, waar luisteren we naar? Wat is dit?
2: Ja, we luisteren naar de Bogerman Big Band. Dat is een band van mijn middelbare school. Ik heb er zelf ook in gezeten. Op deze opname hoor je mij niet. Maar wel mijn broer op saxofoon. Die zat toen in de blazersectie. Het werd toen, terwijl deze opname werd gemaakt, werd gelijk door Orne Oosterhaven. Dat was een enorm bevlogen muziekdocent. En die heeft deze big band jarenlang geleid. Het niveau was best hoog. Dus we speelden ook best wel veel op allerhande plekken. In Friesland vooral. Maar ook bijvoorbeeld een keer bij het Prinses Christina concours. In het concertgebouw. Het muziekgebouw aan het eind. Ja. Dat soort dingen. Veel. En dit is een lied wat zij ooit hebben gemaakt over simmer in Friesland. De zomer in Friesland. Dan worden al die verschillende dingen bezongen die je in Friesland kunt doen in de zomer. Dus scootjes hielen en kaatsen, dat soort dingen. En ik kaatste zelf toen ook heel erg veel. En dat gevoel van dat typische Friese zomergevoel. Alles ruikt naar pas gemaaid gras. Iedereen is inderdaad de hele tijd naar het scootjes hielen aan het kijken en daar enorm mee bezig. En weet ik veel wat, dat is mijn jeugd.
1: Want in welke plaats ben je opgegroeid?
2: Ik ben opgegroeid in IJsbrechtum. Dat is een heel klein dorpje vlak naast Sneek. Ja.
1: Wel mooi, want nadat ik dit geluid had laten horen, deze muziek, hoor ik meteen meer Fries in je stem.
2: Ja. Nou, dat is wel echt zo. Dan wordt mijn accent direct getriggerd of zo. En dan, dan wordt dat accent meer aanwezig.
1: En ik zie ook meteen een soort heimwee.
2: Nee, heimwee is het juist niet. Ik was laatst weer in Sneek en ik ben dan blij om in Sneek te zijn. Ja. Want ik vind het ook wel leuk. Maar ik weet ook wel weer direct waarom ik weg ben gegaan. Want Sneek is een fijne plek. Maar ik was zeker aan het einde van mijn middelbare schooltijd veel bezig met gedichten schrijven en weet ik veel wat. En Sneek is wel echt een stad waar eigenlijk iedereen de hele tijd met sport bezig is. Ik wilde wel graag weg.
1: En had je dan een beeld van hoe dat dan zou zijn, die wereld buiten Sneek?
2: Ja, ik zou dichter worden. Dat moest en zal. Dus, ja,
1: dat was al heel vroeg dan?
2: Ja, dat was bij mij echt rond mijn 16e of zo. Besloot ik dat heel graag wilde.
1: En had je dan een rolmodel?
2: Nou, het ging een beetje zo. Ik was drummer. En dat vond ik heel leuk om te doen. Er was één jongen veel beter in drummen op mijn middelbare school. Mats Vossel, dus nog steeds een geweldige drummer. Het is een beetje sneu om de één na beste drummer van een middelbare school in Sneek te zijn. Dat is niet echt iets. Nou ja, daarbij wilde ik ook wel iets alleen kunnen doen op een podium. En helemaal zelf kunnen uitmaken. Dat is ingewikkeld met muziek. Dus toen dacht ik, ik heb ergens gehoord dat drummen en dichten allebei met ritme te maken heeft. Dus misschien moet ik eens gaan kijken of ik een gedicht kan schrijven. En toen ging ik gedichten lezen. Toen kwam ik uit bij de dichter Loetje Bert. Die eigenlijk Lu Bertus heet. En dus ook een soort van Bert. En nou ja, dat is la la la. Maar in ieder geval, dat ben ik toen gaan lezen. En daar werd ik helemaal door gegrepen. Want dat is heel ritmisch. En heel, gewoon ook heel, mooi, heel erg mooi. Dus toen ben ik gedichten gaan schrijven.
1: Dus en dankzij Mats.
2: Onder andere dankzij Mats. Maar dat was wel een leuke tijd. Want toen Mats was heel erg ook in de jazzmuziek. Ik ook. En ook nog een andere contrabassist, Jan Ruurt Oosterhaven. Heel kunnen, speelt ook nog steeds. Dan gingen we zo met z'n drie veel jazzmuziek luisteren. En had ik gedichten mee. Loetje Bert is van de 50ers-poëzie uit de jaren 50. Dus dat heeft ook veel te maken met jazzmuziek. Nou, vanuit Loetje Bert kom je snel bij Remco Kampert en bij Simon Vinkoog en bij Gerrit Kouwenaar. En die gingen allemaal mee naar de middelbare school. En dan gingen we spijbelen en sigaretjes roken en poëzie lezen en jazz luisteren. Enorm aanstellerig gedrag natuurlijk. Afschuwelijk, maar we gingen er wel helemaal in op. En toen ik dan ging studeren, en toen was ik 17... en toen kon ik Nederlands gaan studeren in Groningen. En kreeg ik ook mijn eerste studentenkamertje. Dus direct plaatspelen gekocht. Allemaal jazzplaten erop leggen, dat was fantastisch. En maar schrijven. Heel veel schrijven in die tijd. Allemaal heel slecht, maar wel heel veel maken. En in Groningen is het fijn dat je hebt daar wel twee uitgeverijen, maar dus cultuur in de literatuur daar is heel erg van het optreden.
1: Ja.
2: Er waren gewoon heel veel optredens. En ze waren blij dat er weer een jong iemand was die ook graag gedichten wilde voordragen. Dus ik kreeg snel veel optredens. En vanuit daar ben ik echt gegroeid als dichter.
1: Want je zei net al de vijftigers, beweging. Tot welke beweging hoor jij? Heb jij ook een naam?
2: Onze generatie heeft niet echt een naam. Nee, dat is eigenlijk gek. Maar ja, dat gaat vast iemand later er nog wel opplakken. Maar dat is wel een goede vraag, hoor. Want er is nu natuurlijk wel echt een grote groep jonge dichters van... Nou ja, ik ben zelf niet eens meer echt een jonge dichter. Maar die voor echt ook dat optreden heel belangrijk vindt. En ook snapt dat je daar bijvoorbeeld niet alleen maar op literaire podia's mee kan staan. Maar ook bijvoorbeeld in het theater. En ook bijvoorbeeld op festivals. En dat is heel leuk dat dat nu gebeurt. Dus ook bijvoorbeeld met initiatieven als mensen zeggen dingen. Of mooie woorden. Of dat soort initiatieven. Dat zie je heel veel. En daar komen veel jonge dichters uit voort.
1: Ja. En dichters die dus zich heel erg bewust zijn van... we moeten het aan de man brengen. Dat gaat niet vanzelf.
2: Niet eens zozeer aan de man brengen, maar ook dat het gewoon begrijpen... dat het optreden, het orale aspect... Een belangrijk aspect is van hun poëzie. Van de manier waarop ze literatuur bedrijven. En dat het niet alleen maar plaatsvindt op het papier... en dat je dan maar erbij op moet treden om het aan de man te brengen. Nee, het is echt essentieel om het te laten klinken.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei van de Meridian Brothers, Cumbia del Pichaman.
2: Ja, mooi hè?
1: Nou ja, ik had er nog nooit van gehoord. Waarom is dit de wankelplaat?
2: Nou, dit is een nummer wat mijn broer mij stuurde. Dit vind je te gek en ga dit maar luisteren. Maar ik heb dit heel veel geluisterd in mijn vorige tour die ik deed samen met Kruidkoek. De band waar ik veel mee speel. En wij deden een theatertoertje. Maar die theatertour zat echt precies gekoppeld aan vlak nadat Bert geboren was. Dus ik sliep niet. En ik was wel veel onderweg. En dan miste ik enorm vrouw en kind. En wilde ik graag naar huis. Maar dat kon niet, want ik moest ook spelen. En het spelen was wel leuk. Maar dan zaten we zo 's nachts op de weg. En moest je nog helemaal terugrijden. Van weet ik veel waar we allemaal speelden. En dan zat ik met Reindert, die... een fantastische bassist, Reinert Kracht van Kruidkoek. En dan reden we terug. En dan zetten we maar dit nummer op. Want dan werd ik weer toch weer een beetje vrolijk. Maar dat waren soms wel een beetje moeilijke uren.

0: toch deze versie.
1: Volgens mij Son of a Preacher Man wel eerder, maar dit is een betere versie.
0: Ja, toch? Cumbia del Pichaman van de Meridian Brothers. En je luistert naar Misha. En dit was de wankelplaat van mijn gast Joost Omen. Even kijken hoe die eindigt. Mooi. De wankelplaat. Wat vind je van die term? Ik krijg er nog wel eens kritiek op.
1: Oh, ik vind het wel een leuke term.
0: Ja, vind je een leuke term?
1: Ja, maar dat is toch prima. Dat is toch precies wat het is. Stel je voor, dan draaiden we dit nummer en dan rijd je zo terug over zo'n N-weg. Want heel vaak was dan, omdat je dan 's nachts aan het rijden bent als je terugkomt van het theater, Dan zijn ze meestal aan de weg aan het werken op de snelweg. Dus dan moet je zo'n N-weg over. Dan is het heel donker. En dan zat ik daar zo naast Reindert en dan rijden we voorzichtig. Want dan kunnen we als herten staan, maar dan wel dit nummer snoeihard aan. Nou, dat is heel gezellig.
0: Ik zie echt voor me inderdaad zo'n bewegend busje.
1: Ja.
0: Wat is makkelijker voor jou om te schrijven? Over iets heel groots of over iets heel kleins?
1: Poef, dat is een goede vraag. Toch wel denk ik over iets heel groots. Ik schrijf ook columns voor de krant en voor de radio. En als het echt een groot nieuwsonderwerp is, wat echt iedereen aangaat, dan schrijf ik toch wel makkelijker. Omdat ik me dan ook boos kan maken. En dat helpt gewoon bij het schrijven. Want de vraag was makkelijker, hè? Ik weet niet of het per se iets goeds wordt daardoor. Dan voel je wel echt, dit moet nu. Dus ik weet nog heel, op een gegeven moment was er een baby dood in een gymzaal in Ter Apel. Daar was ik zo verschrikkelijk kwaad over dat ik direct moest gaan schrijven. En dan schrijf je ook, dat werkt goed, hoe het verdrietig het ook is en hoe groot het ook is.
0: Want dan komt het er zo in één keer uit.
1: Dan komt het er zo blah in één keer uit, ja. Ja.
0: Want als je iets groots beschrijft, is het dan ook juist de kunst om het dan ook weer heel klein te maken?
1: Nou, niet heel klein, maar wel persoonlijk. Maar het persoonlijke is niet per se klein. Het persoonlijke is juist een haak, zodat er zoveel mogelijk mensen aan kunnen hechten.
0: En nog iets anders. Schrijf jij liever over hele zware dingen of liever over hele lichte dingen?
1: Ik schrijf zelf het liefst over... lichte dingen is niet het woord. Maar de uitdaging voor mij zit erin om ook over vrolijkheid en extase te kunnen schrijven. En over en dat goed over het voetlicht te brengen.
0: Omdat is dat moeilijker, lichte dingen beschrijven? Vrolijkheid beschrijven?
1: Er is minder. Er zijn minder voorgangers in.
0: Ja, hoe Kijk, komt dat?
1: Omdat, dat weet ik niet. Omdat misschien kunstenaars en schrijvers en theatermakers wat zwaarder op de hand zijn soms. En dan misschien geneigd zijn om eerder naar het verdrietige toe te bewegen. Of het tragische. Mm-hmm. Voor het publiek is dat ook fijner. Want je kunt je makkelijker aan het tragische hechten. Want dan voel je direct iets. Dan voel je namelijk, oh wat zielig. Maar interessanter wordt het wanneer je... wanneer je ook bijvoorbeeld het vrolijke of extatische, zeker in literatuur, kunt vatten. Want in muziek is dat natuurlijk best gangbaar. Er zijn heel veel vrolijke liedjes. En
0: ik ben zo verliefd.
1: Er zijn een heleboel extatische bands. En er zijn zelfs een heleboel extatische klassieke composities. Dus in muziek is het best normaal om dat soort gevoelens te brengen naar de luisteraar. En zelfs in beeldende kunst. Je hebt ook heel veel vrolijke en prachtige en kleurrijke beeldende kunst. In de literatuur is dat minder. En dat vind ik jammer, want daardoor raakt één kant van het leven volstrekt onderbelicht. En maar dan vind ik het daardoor wel interessanter, omdat er minder voorgangers zijn. En daarom ga ik op dat punt zitten.
0: Ja, want hebben we daar ook minder woorden voor? Bestaan er minder woorden voor blijdschap?
1: Nee, er bestaan een heleboel woorden voor blijdschap. En zelfs woorden die je niet per se met blijdschap zou associëren. Kun je prima inzetten om wel blijdschap uit te drukken. Dat is volgens mij het hele ding van als je gedichten schrijft. Dat je de woorden die er zijn zo kunt buigen. Dat je een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproept. Alleen, er is, ik denk dat... ik snap het ook wel. Ik bedoel, schrijven is een solitaire bezigheid. Je zit in je eentje. En het is niet dat je staat te springen met je bandgenoten. Van kijk eens wat voor groovende shit we aan het maken zijn. Dat moet je dan in je eentje doen. En dat is wel erg moeilijk.
0: Ja. Heb je zo'n voorbeeld van,

0: van een gedicht dat je zegt van ja, dit is echt mijn ultieme blije gedicht?
1: Nou, nee, maar een voorganger of zo, die ik wel zou willen noemen, is Johnny de Zelfkikker. Heeft natuurlijk dat beroemde gedicht van de magistrale stralende zon. En dat is wel echt een heel een gedicht wat die extase heel goed uitdrukt. Dus er zijn wel degelijk voorgangers. Maar ja, als je, ja, God, als je me vraagt wat voor gedicht ik zelf heb. Ja, dan moet ik het uit mijn hoofd gaan doen. Dat is ingewikkeld.
0: Nou, anders doe je die van Johnny, want die ken ik niet.
1: Ken je die niet?
0: Nee.
1: Schandalig.
0: Dat is gewoon een klassieker als het gaat om het genre blije gedichten.
1: Ja, dat heet de magistrale stralende zon. En dan, ja, God, die moet ik hem ook dan even opzoeken. Maar waar is dat gedicht? Dat is ingewikkeld. Oi. Je vraagt me direct naar een gedicht, maar ik ga het vinden. Wacht.
0: Ja.
1: Oké, ik heb het gevonden.
0: Heb je het gevonden? Wat goed.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ik ga er helemaal klaar voor staan. Ja.
1: Maar het is wel een luid gedicht, dus ik ga...
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, dat mag.
1: Verdwaald in de duisternis is hij terechtgekomen in een soort woestenij die met dopheiden en kleine heesters is begroeid en aankloppend bij een afgelegen boerderij waar een flauw lichtje hem doet vermoeden dat er iets van leven in aanwezig moet zijn, wordt hem opengedaan door een kleine, kale, scheeloogige monnik die hem gastvrij en onderdanig ontvangt in zijn stemmig blauw geschilderd vertrek dat onder het schenken van een Chinees kopje thee door hem plechtig wordt genoemd de hal der kennis die slechts toegankelijk is voor zij die door de stilte zijn gegaan en zijn tranen nauwelijks te baas kunnen, weet hij terstond dat deze oude magier zijn langgezochte leermeester moet zijn die op zijn weg naar het door hem begeerde middelpunt zijn toeverlaat zal zijn in moeilijke uren. En als hij na een geriefelijke nachtrust bij het kraaien van de haan het huisje van zijn dromen de rug toekeert om met zijn zwerftocht verder te gaan, is er zoveel gebeurd dat in tegenstelling met die avond tevoren hij gevuld is met een nieuwe lading levenskracht die hem doet jubelen over de vol met kwinkelerende vogels zijnde natuur die goudgeel beschenen wordt door een magistrale stralende zon. Door een magistrale stralende zon, door een magistrale, stralende zon, door een magistrale, stralende zon.
0: Oh, geweldig.
1: Nou, fijn. Ja. Mooi gedicht, hè?
0: Mooi gedicht. En de combinatie met jouw stem en met de armbewegingen, ik heb er echt oprecht van genoten.
1: Mooi zo.
0: Als je iemand anders een gedicht voorleest, is dat alsof je iemand anders de kleding aantrekt?
1: Nou, wel een beetje. Het is vooral. Dit gedicht heeft zo'n cadans. Dus daar verzuip je bijna in. En dat is. Ik vind dat te gek. Je moet het ook zo voordragen, heb ik altijd het gevoel. Het batst en batst en batst maar door. En dan aan het einde. Zo die mag, ja, dan vliegt het echt uit de bocht. Dus ja, ik vind het een fantastisch gedicht.
0: Want er zijn natuurlijk ook dichters die niet kunnen voordragen.
1: Ja, die zijn er ook.
0: Die zijn er ook. Dat is toch zonde?
1: Nou ja, nee, daar kunnen zij ook niks aan doen. Ja, ze kunnen alsnog hele mooie dingen schrijven. Dus maar de meeste dichters kunnen dat toch wel echt best goed.
0: En is jou wel eens gevraagd om, hoe noem je dat? Een ghost performer te worden? Dus door dichters die zelf
1: nee,
0: niet
1: nee,
0: kunnen?
1: Nee, dat is me nooit gevraagd. Nee? Nee.
0: Dat lijkt me wel grappig.
1: Ik denk dat
0: daar wel een markt voor is.
1: Dat denk ik ook, maar ik heb het nu al zo druk. Dus...
0: Ja, precies. Jou niet bellen.
1: Nee.
2: Mijn favoriete herinnering aan Joost is denk ik dat hij een keer tijdens het voetballen met mij in de haven van Harlingen is gevallen. Hij gleed uit over iets en ik vond dat zo'n ontzettend Joost iets om hem te overkomen in de haven van Harlingen vallen. En het was sowieso een memorabel bezoek aan Harlingen. We waren op de boot naar Oerol aan het wachten. En op Oerol hebben we daarna ons DJ-collectief Team KTW opgericht. Als ik het goed heb, was dat hetzelfde jaar. En daarmee draaien we nog steeds op feesten en partijen. Wat ik een heerlijke luxe vind. Want Joost heeft zo'n drukke agenda dat de meeste van zijn vrienden hem amper zien. Maar ik mag gelukkig af en toe plaatjes met hem draaien. En dan hebben we het erg gezellig.
0: Ah,
1: dat was Daan.
0: Dat is Daan Doesborg. Schrijver, vertaler, podcastmaker, presentator.
1: En een hele goede dichter.
0: En een dichter. En een goede vriend van jou dus.
1: Ja.
0: Is het zo, ben jij zo'n type die altijd, waarbij altijd dingen gebeuren? Jou overkomen veel dingen?
1: Nou ja, weet ik eigenlijk niet, maar blijkbaar wel.
0: dat is wel het voordeel toch van jouw beroep ook. Dat maakt niet uit wat er gebeurt, je kunt het altijd gebruiken.
1: Ja, dat is waar. Hoewel ik dit voorval nog niet in een gedicht heb gestopt. Maar ik weet wel dat Daan ook op een gegeven moment stronsziek werd dat ik deze anekdote de hele tijd aan iedereen stond te vertellen. Dus ik weet dat bezoek aan Oero ook nog goed. Toen moesten we optreden en ik gleed uit, want de bal was in de haven geraakt. Ik ging hem pakken, maar toen gleed ik uit, toen viel ik in de haven. Maar direct daarna moesten we ook op de snelboot. Dus ik was nog kleddernat toen we op de snelboot gingen. En direct nadat de snelboot was aangekomen, moesten we ook optreden voor allemaal hotemetoten. Dus ik stond toen kleddernat op het podium. Enorm stinkend ook naar de haven van Harlingen. En toen daarna wilde ik heel graag dat mijn broek droog werd. Want ik had maar één broek bij me die ik aan had. Maar het was een oerel met een heel slecht weer. Dus het regende ook de hele tijd. Dus toen heb ik geprobeerd om met een strijkbout die aanstond, geprobeerd de hele tijd mijn broek te strijken, zodat die warm zou worden. Zodat het, maar dat ging natuurlijk enorm stinken daar. Dus iedereen die binnenkwam in die backstage stand vroeg, wat ruikt het hier? Dan zei ik, ja, ik ben in de haven van Harlingen gevallen. En Daan heeft toen dat verhaal 6 keer gehoord op één dag. Die werd er helemaal gek van.
0: Hey, en stel nou dat, dat er nu mensen luisteren die denken, of misschien jonge mensen die denken, ik wil ook dichter worden.
1: Ja.
0: Wat adviseer jij ze?
1: Doen! Hartstikke leuk!
0: Ja, maar bijvoorbeeld die zeggen van, ja, ik wil ook dichter worden, maar hoe begin ik?
1: Er zijn best wel veel laagdrempelige podia in Nederland voor poëzie.
0: Dus eigenlijk zeg je, ga schrijven en ga meteen het podium op.
1: Ja, want dat is de makkelijkste manier. Ik bedoel, er gaat geen uitgever zeggen, oh, leuk dat je gedichten hebt geschreven, ik ga je nu direct uitgeven. Ten eerste ben je dan waarschijnlijk, als je net begonnen bent, nog niet goed genoeg om direct in een bundel terecht te komen. Ten tweede wil je dat ook nog helemaal niet als je net begint, want je moet eerst wel een beetje goed worden. En anders heb je die eeuwigheidswaarde van een boek direct aan je kont hangen. Dat wil je niet. Dus ga lekker optreden. En mijn eerste optredens waren poetry slams. Dus daar gaf ik me gewoon echt zelf voor op. En dan ging ik daar naartoe. En dat kan nog steeds. Dus er zijn nog steeds best wel her en der wat goede poetry slams. In Festina Lente in Amsterdam. En in de Bastaard in Utrecht. Dus daar kan je allemaal terecht.
0: Ja, want optreden heeft jou ook echt een betere dichter gemaakt.
1: Ja, en ook heeft me heel erg een scene gegeven. Dus bijvoorbeeld Daan ken ik via het optreden. Op allerhande plekken. Dus bijvoorbeeld Daan die kwam dan optreden op Kantoorpoëzie. Dat was een evenement wat ik samen met Japke Brouwer en Marleen Nachtiga organiseerde in Groningen. En we zeiden dan, ja, we hebben eigenlijk niet echt geld om je uit te betalen, maar we kunnen je reiskosten betalen en je mag blijven slapen, want de eerste trein uit Groningen gaat alweer om 10 uur 's avonds terug naar de Randstad. Maar dan krijg je de hele avond bier. En dat wilden al die dichters wel. Ja. Want ja, de hele avond bier, super. En dan hadden we voor het publiek de deal dat ze kochten dan een kaartje voor een tientje, maar dan kregen ze 12 bier gratis. Dus, en niemand drinkt 12 bier.
0: Dat is een goede deal.
1: Ja, iedereen was knalbezopen op die literaire avonden. En dat werkte top. Dus dan bouw je helemaal een scene van poëzieliefhebbers, maar ook dus van dichters. En al die dichters hebben dan een fantastische avond, want iedereen was zo lief, want iedereen was knalbezopen. En die dichter was zelf ook bezopen. En dan gingen ze de volgende ochtend met een afschuwelijke kater weer op de trein. En zeiden ze, oh, het was zo leuk, Joost.
0: Volgende keer
1: bij mij, zeggen ze dan. En daardoor kreeg ik allemaal optredens, ook in de rest van het land.
0: Ja.
1: En dat werkt heel goed. En dan krijg je ook zo'n scene van verschillende dichters die elkaar gaan steunen en zelf ook dingen organiseren. En denken, oh ja, we moeten in onze plek, oh, moeten we ook een literaire avond. En ik ken nog wel iemand daar of daar of daar. Kom maar optreden. En dat is super nuttig, een scene. Want dan zorg je ook, bij elkaar dat je enthousiast blijft. Zorg je dat je blijft schrijven. En dat is echt allemaal heel belangrijk als jonge dichter.
0: Hey, en je voorstelling, is dat ook een beetje een politiek statement?
1: Ik wil de kunst verdedigen. En ik vind dat iedereen dat zou moeten doen. En ik vind het heel vervelend wanneer mensen een verantwoordelijkheid daarin niet nemen. Daar spreek ik ze op aan. En ik laat zien wat kunst doet en waarom het zo schitterend mooi is. En ook wat voor ellende allemaal kunstenaars overkomt, hoor, terwijl ze kunst maken. Dus ik heb het ook over Inge Jonker, die een afschuwelijk leven heeft geleid, maar schitterend kloppende gedichten heeft geschreven. Mm. Ik heb het over Thelonious Monk. Dat is een jazzpianist die verschrikkelijk mooie dingen heeft gemaakt, maar wel echt door een zeer ingewikkelde tunnel is moeten gaan om daar überhaupt te komen. Dus hij is bijvoorbeeld, werd hij opgepakt omdat hij de schuld kreeg van een drugsdelict wat hij niet had gedaan. Maar daardoor werd zijn werkvergunning afgepakt om te mogen spelen in New York. Oh. En toen heeft hij gezegd, weet je wat, ik wil niet stoppen met muziek maken en ik wil ook niet stomme riedel, want hij zou dan wel covers nog mogen spelen in hotellobby's waar geen alcohol geschonken werd. Maar dan zei hij, nee, dat wil ik niet. Ik wil mijn eigen muziek maken. En als dat niet kan in New York, dan ga ik dat wel ergens anders doen. En dan ging hij dus naar andere staten rijden met een klein autootje, met bandleden die hij moest maar vertrouwen dat die niet aan de heroïne waren en doop in hun tas hadden zitten. Door gebieden waar de politiekorpsen nog racistischer waren dan tegenwoordig. En dan dat alleen maar doen omdat hij zo graag zijn eigen muziek wilde maken. En waarom willen kunstenaars dat? Nou, daar gaat onder andere die voorstelling over. Ja.
0: Dan ben je toch wel echt een gezegend mens, hè? Concludeer ik nu na een uur met jou te hebben gepraat. Van dat je bent in staat om kloppende gedichten te maken. En privé klopt je leven ook nog wel. Tenminste, die indruk maak je. Je maakt niet de indruk van een ongelukkige dichter.
1: Nee, dat klopt wel. Dat
0: klopt.
1: Dat is wel zo. Maar ja, weet ik veel. Gezegend ben, doe normaal.
0: Nou ja, nee. Maar de verhalen die je nu vertelt, van ja, in het persoonlijke leven een drama, maar wel mooie dingen maken.
1: Ja.
0: En op het moment dat je dus beide kanten gewoon het fijn hebt, dan ben je een gezegend mens, toch?
1: Ja, laten we hopen dat het zo blijft.
0: Ja,
1: god, nu je het zo zegt, denk ik, oh jee, dan houdt het straks op.
0: Want je kan ook te gelukkig zijn als dichter.
1: Oh, vast.
0: Dat is niet goed, hè?
1: Nee, ja, weet ik niet. Ik vind dat wel interessant, juist gelukkige dichters.
0: Ja.
1: Daar zijn er te weinig van.
0: Ja, precies.
1: De samenleving en zeker de politiek moet beter zijn best doen om dichters gelukkig te maken.
0: Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Is er iets wat jij wil achterlaten hier?
1: Ja, het is alleen een beetje gekreukeld, maar ja? Het is $10.000 van de Hellbanknoot. Dat is vind het heel mooi. Ik was een keer in de Chinese winkel op de Zeedijk.
0: Ja?
1: En daar ging ik dingen kopen. En op de begane grond zijn alleen etenswaren. Maar op de eerste verdieping heb je ook allemaal leuke spulletjes. En dit zijn, daar lagen ook bankbiljetten. En ik heb pas later geleerd dat dat eigenlijk is om mee te geven aan een overledene.
0: Ja.
1: Maar die had ik even niet bij de hand. Dus ik heb ze gebruikt als boekenlegger. Het is dus $10.000. Voor te gebruiken in de hel. Er staat ook hel banknoot bij.
0: Maar dat geef je dus eigenlijk aan iemand in de kist mee?
1: Ja, blijkbaar. Oh. Maar nu dacht ik, het is ook wel leuk om mee te nemen. Ik had er een heleboel.
0: Ja. Ja,
1: $10.000 is altijd handig voor iemand.
0: Zeker.
1: Dan wel als boekenlegger, alsjeblieft. Dank maar het is wel een beetje gekreukeld. Dus
0: ja, maar
1: ik had
0: dat hoort bij een dollarbiljet.
1: Daarom.
0: Jij mag ook iets kiezen.
1: Oh, leuk!
0: Ja, kijk, ik heb keuze uit drie dingen. Dit is Guillaume van der Stichelen. Dat is een Vlaamse schrijver. Die heeft dit opblaasapparaat meegenomen.
1: Doet hij het ook
0: hij
1: nog?
0: Hij doet het ook echt nog.
1: Oh, wat handig.
0: Ja, jij moet natuurlijk straks veel dingen opblazen, hè, voor Bert. Die wil natuurlijk zo'n band, zo'n zwemband. Die wil
1: zeker als ik dan weer iets moet doen op de parade, dan slaap ik altijd in de tent. En heb je zo'n luchtbed bij je en zo. Maar ik wil ook nog weten wat de rest is.
0: Ja, dit is het boek Zij. Achter, en dat is het journalistieke onderzoek, de onthullingen van de eerste MeToo, hè, rondom Harvey Weinstein.
1: Oh ja.
0: Achtergelaten door Hasna El Marouri. Zij is hoofdredacteur van Omroep Zwart.
1: Mm-hmm.
0: En dit is de zonnebril, achtergelaten door Brace.
1: Door Brace?
0: Muzikant Brace.
1: Vet.
0: Ja.
1: Nou, dan wil ik die zonnebril wel.
0: Ja?
1: Dat is toch vet? De zonnebril van Brace, wie heeft dat nou?
0: Nou, ik vind hem ook wel bij jou passen, ja.
1: Ja, dat is super.
0: Alsjeblieft.
1: Te gek. Vet. De zonnebril van Brace.
0: De zonnebril van Brace, ja.
1: Ja.
0: En we eindigen met de liefde. The Obvious Child, zei jij, van Paul Simon wil ik horen. En waarom dat nummer?
1: Mijn vriendin die heeft een platenzaak. En die bestond 10 jaar. En The Obvious Child is helemaal niet per se een liefdeslied. Maar het is wel met keiharde drums. En toen,
0: van Paul Simon, hè?
1: Van Paul Simon. En we gingen feest vieren in de platenzaak. En dan zetten we dit nummer toen snoeihard op. En alle vrienden gingen dansen. En wij gingen ook dansen. En toen was ik zo verliefd op mijn vriendin. En toen was ik zo gelukkig. Dus ja, daarom dit nummer.
0: Dankjewel.
1: Ik vond het heel leuk.
0: Ik vond het ook heel leuk. Ik ben helemaal blij van geworden.
1: Ja. Nou, ik moet nu weer op tour. Dus,
0: jij moet op tour. Je gaat dus nog op tournee door heel Nederland. Mensen kunnen checken, jouw speellijst?
1: Ja, het staat op mijn website www.joostomen.com. Maar niet .nl, want dan kom je bij een Brabantse Joost Omen uit. Ja, want er zijn maar liefst 12 Joost Omens. Ik heb er nu een paar ontmoet. Ze zijn eigenlijk allemaal best heel aardig.
0: Het lijkt me wel leuk om met z'n allen dan een keertje...
1: Ja, dat lijkt me ook
0: toch?
1: Leuk.
0: Ja. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok. En doe de groeten aan Bert, hè?
1: Zal ik doen.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Transformers-acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor een vechtpartij afgelopen februari. Hij duwde onder meer een man op de grond en sloeg een ander in het gezicht. Hij zou daarbij homofobe beledigingen hebben geuit. LaBeouf bekende schuld aan 3 gevallen van lichte mishandeling en krijgt een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. De provincie Friesland gaat miljoenen investeren om het dorp Holwert en omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Er wordt 6 miljoen euro vrijgemaakt voor kleine projecten zoals het verplaatsen van de ijsbaan en het aantrekkelijker maken van de vaart voor recreatie. En ook trekt Friesland 7 miljoen uit voor een betere leefbaarheid in nabijgelegen gemeenten. Het strenge anti-rookbeleid in Australië heeft geleid tot een forse toename van de verkoop van illegale sigaretten. Sinds 2017 verdrievoudigde de prijs van een legaal pakje sigaretten tot zo'n 25 euro. In plaats van het verminderen van het aantal rokers is het nicotinegebruik in Australië in de afgelopen 9 jaar met 40% toegenomen. Het weer: in het westen regen, in de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag weer regen, met in het binnenland ook nog kans op hagel en onweer. En het wordt komende dag maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Nog even snel een recept voor lasagne opzoeken. Hey, de buurman stuurt een linkje naar de ticketverkoop van een concert. Even kijken, wie was die artiest ook alweer? Oh ja, leuke foto op Instagram zeg. Huh? Heeft zij dat ook geliked? Zij? Nou ja, moet ze zelf weten. Even kijken. Mooi shirtje trouwens. En ook nog best goedkoop, zie ik. Nou, ze mogen in de Tweede Kamer ook wel rustiger doen met z'n allen zeg. Ha, die kat springt zo onhandig van die tafel. Nou goed, waar was ik? Oh ja, lasagne.